0: En minister Karremans legt op dit moment de puzzel over welke infrastructuur en herstelwerkzaamheden voorrang krijgen. En de provincies doen er alles aan om niet achtergesteld te raken. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel Siebrich van KPCR, Public Affairs adviseur en Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in de zorg, acteur, zanger, cultuurbedrijfsleven. Hij weet het allemaal te verbinden. Hij is mijn favoriete lapjeskat. Welkom leden van het panel.
1: Goedemorgen.
0: En Boris, jij gaat spraakmakende dingen zeggen, want jij staat hier met een joekel van een jetlag. Ik verheug me erop.
1: Ik kom echt vanochtend aangevlogen vanuit het mooie Canada, Montreal. Ja.
0: En hoe droog is het daar?
1: Nou, dat was heel droog. Er waren enorme bosbranden bij Toronto. Maar die waren wel een beetje over. Ik heb best wel veel regen gehad. Maar het was heel ernstig daar met bosbranden. Ja.
0: In Nederland geldt dat inmiddels ook. Uitgedroogde voetbalvelden, scheuren in dijken, gesloten sluizen. Veel branches merken de gevolgen van de droogte. Zijn voetbalclubs, schippers en boeren al aan het lobbyen geslagen voor steunmaatregelen? Gaat het over compensatie? Ja, bij zo'n natuurverschijnsel, Siebrich, wat valt er dan te lobbyen?
2: Heel veel. Er valt heel veel te lobbyen. Er is ook een wetgeving, die al een tijdje geleden voorlag en die opnieuw geëvalueerd moet worden, wet tegemoetkoming schade. Daar is in 2024, 2025 is daar aangegeven dat die herzien moet worden, dat er rekening gehouden moet worden met klimaatverandering. Ja, en dan moet er ook wel een beetje vaart meegemaakt gaan worden. En in hoeverre komt droogte daarbij? Want droogte staat nu niet in de criteria.
0: Nee, Karremans heeft ook gezegd, het is geen natuurramp. Nee. Dames en heren, u bent ook ondernemer, daar horen risico's bij.
2: Ja, die zegt inderdaad het eigen risico van de ondernemer of van mensen wanneer het je individueel raakt. Dat is iets wat in de wet tegemoetkoming schade dus ook opnieuw duidelijk gemaakt moet gaan worden. En er is in de politiek ook best wel wat aandacht voor. Want er zijn een paar weken geleden zijn er nog Kamervragen over gesteld. En er zit ook wel druk op, want het is nu al de zoveelste keer dat dit gebeurt, droogte. De afgelopen jaren hebben we het eerder meegemaakt. 2018, 2019, 2022 nog. En nog steeds is er geen beleid erop. Dus er zit nu wel echt wel
0: druk op. Er is wel een soort verdringingreeks, toch? Van wat gaat voor? En dan kom je bij de dijken natuurlijk op één, drinkwater natuurlijk ook, buiten elke discussie, natuurlijk belangrijke landbouw. Maar daarna wordt het een beetje diffuus.
2: Nou ja,
0: wie dan water krijgt.
2: Die veiligheid staat natuurlijk bovenaan. En als de dijken daardoor door de droogte uitdrogen, dan hebben we een verschrikkelijk maatschappelijk probleem. Dus dat zal natuurlijk bovenaan staan, die veiligheid. Maar het is ook in hoeverre kun je het zeggen dat het ondernemersrisico is wanneer de droogte is door klimaatverandering.
1: Ja, zeker. En tegelijkertijd zijn er ook gewoon een aantal maatschappelijke doelen waar Karremans ook mee rekening te mouwen hebben. Een deel van de bouw kan stilvallen als er niet voldoende bouwmaterialen worden aangevoerd. En dit kabinet heeft toch vooral gezegd, er moet veel gebouwd worden. Dat is bijvoorbeeld een maatschappelijk doel wat het kabinet ook heeft. Dus ik vind dat hij zich, zoals wel vaker, meneer Karremans, zich er wat makkelijk van afmaakte. Een beetje lachen, een beetje niet zoveel doen. Terwijl er ook wel vanuit heel veel organisaties gezegd is, ga in ieder geval met ons om tafel zitten. En dat hebben we natuurlijk in het verleden wel vaker gezien, dat als er een crisis is die soms van buiten komt, bijvoorbeeld bij corona, nou, dan is het toch wel geleerd over het algemeen om dan samen het bedrijfsleven om tafel te gaan zitten om te zeggen, wat gaan we nou precies doen? En dat we een beetje van elkaar weten wat we aan het doen zijn. En daar heeft nou een aantal organisaties hebben zich daar voor hard gemaakt. Dat gaat nu Karremans misschien eindelijk doen. Maar het is wel een beetje typisch van deze minister dat hij altijd wel een beetje eerst tot actie overgeroepen moet worden voordat hij wat gaat doen.
2: Het ligt nu ook niet alleen bij Karremans, maar ook bij Veiligheid of Justitie en Veiligheid. En ministerie van Financiën natuurlijk, die moet ook over het geld gaan. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de bedrijven en de waterschappen. Die hebben daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid om te zorgen dat op het moment dat de crisis voorbij is, dat we dan eens even over nadenken van wat gaan we doen bij de volgende
0: crisis.
2: Vinden
0: we dit in oktober en november nog steeds belangrijk?
2: Precies, ja, dat is natuurlijk. Dan wordt er weer de volgende crisis komt dan weer op. En dan op deze manier struikelen we van ad hoc naar ad hoc maatregelen.
0: Hoe moeilijk is het om tot één gezamenlijk verhaal te komen als je allemaal vechten om de laatste druppels water, een beetje sterk aangezet. Maar de hockeyclub wil iets, de binnenvaart wil iets, de bouw wil iets, de boeren moet je ook niet onderschatten. Die moeten dan allemaal gezamenlijk met een minister of een bestuurder om de tafel zitten, terwijl ze ook vechten voor hun eigen belang.
2: Ja,
1: maar dat is natuurlijk in heel veel andere situaties, neem maar weer corona, ook gebeurd. En het feit dat je elkaar treft aan tafel en dat je natuurlijk best wel weet van je eigen branche, van nou, rond sommige thema's gaan andere dingen natuurlijk wel voor. Hè, gaat veiligheid voor, bijvoorbeeld sport. En tegelijkertijd denk je ook aan zo'n tafel, ik ben in ieder geval geïnformeerd en ik kan ook aan mijn achterban meegeven dat ik aan tafel heb gezeten en dat ik ze om die reden ook wat meer gerust kan stellen. Van ik zit aan tafel, ze horen ons, op dit moment is dit het perspectief. Dus geef ook die organisaties, die belangenorganisaties, ook een beetje wat informatie optie waarmee ze ook hun achterban tevreden kunnen houden. Dus in die zin zijn er meerdere redenen waarom je goed met die mensen en die organisaties om de tafel moet gaan zitten.
3: Zijn er belangenorganisaties, Siebrich, waarvan jij denkt, daar had ik de afgelopen dagen, weken wat meer van verwacht? Die stil zijn gebleven?
2: Nou, de sportverenigingen die had ik wat meer verwacht. Maar logischerwijs, want het zijn veel kunstgrasvelden. Dus die zullen zich inderdaad even nu wat meer rustig houden.
3: Nou ja, voor hockey heb je bijvoorbeeld wel natte velden nodig. Er is dat een sproeiverbod en er komt een WK aan. En de vraag is dan, kan dat WK wel goed genoeg doorgaan? Ja, ik zeg het maar even.
2: Dit is een belangrijk punt.
3: Zeer belangrijk.
2: Maar de bedrijven of de waar ik iets meer van gedacht had, zou VNO en SW zijn geweest. Die heb ik eigenlijk nog niet langs zien komen. En dat had ik gedacht van, dat is eigenlijk een hele belangrijke lobbyende organisatie. En die heb ik nog niet gezien. Ja.
3: En waarom denk je dat ze zich stilhouden?
2: Omdat ze het nu even overlaten aan de boeren en de
1: of dat ze het achter de schermen doen, hè? Dat kan ze.
3: Maar die zijn toch ook, bijvoorbeeld de boeren en veel andere beroepsorganisaties, brancheorganisaties, zijn toch eigenlijk ook weer aangesloten bij VNO-NCW. Kun je dan niet zeggen van, dat kunnen jullie dan doen en als dat niks uithaalt, dan komen wij nog even met het grote kanon VNO-NCW langs om het alsnog te fixen?
2: Ja, ik denk dat soms voor VNO-NCW het ook wel lastig is, omdat ze zoveel tegenstelde belangen ook in hun eigen organisatie herbergen. Dat kan ook zo wel eens een keertje lastig zijn, dat als je zowel voor de boeren als voor de binnenvaartschippers tegelijkertijd wil proberen daar wat voor te doen.
1: Ja, dat ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat het heel goed is op het moment dat je jezelf aan tafel manoeuvreert en dat je onderdeel bent van dat gesprek. En ik denk dat iedereen begrijpt, ook van concurrerende belangen, dat het ene belang boven het andere gaat. Dat zal iedereen begrijpen, hebben we ook bij corona en allerlei andere crises gezien. Maar breng ze aan tafel, want anders organiseer je alleen maar je eigen oppositie. En dat is Karremans nu eindelijk aan het doen. Ja, een beetje laat, maar nou ja, dan nog.
3: Jij deelt nu toch al een paar tikjes uit aan Karremans, die wel heeft gezegd, ik ben bezig met een programma om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de rivieren beter bevaarbaar blijven, hè, om die bodem schoon te maken, om ervoor te zorgen dat je dan toch ook nog weer wat meters wint. En hij heeft ook al gezegd dat hij de tijd te rijp acht voor drastische besluiten. Ik kwam tegen dat hij misschien wel land wil gaan opofferen voor wateropslag. Dat is toch ook niet gering? Dat is toch een minister die wel degelijk grote plannen.
1: Maar dat zijn dingen die waar we natuurlijk al jaren mee bezig zijn. Toen ik nog heel lang geleden in de politiek zat, ging het over ruimte voor de rivier. Dat ging juist over te veel aan water.
3: Ja, maar goed, we zijn maar nu bij 2.0 aangekomen. Ja,
1: zeker, en het ging ook daarbij ook over het opslag van water voor momenten dat je dat wel nodig hebt. Dus dat zijn langlopende trajecten van het ministerie van toen nog Verkeer en Waterstaat. Maar het gaat nu even over crisis handelen. Dus je moet ook ervoor zorgen dat er nu een aantal dingen gebeuren. En in ieder geval ervoor zorgen dat al die verschillende belangen ook aan tafel zijn en worden gehoord en dat ze zich ook een beetje rustig houden.
2: En ik ben het ook wel een beetje met jou eens qua kritiek op de minister. Hij zegt heel makkelijk dat het nu het ondernemersrisico is. Maar misschien moet hij daar ook nog wel even goed over nadenken in hoeverre dat ook realistisch en haalbaar is.
3: Hij is zelf oud ondernemer.
2: Precies. Hij zal niet anders weten dat dit gewoon toch wel moeilijk verzekerbaar is, droogte.
3: Welke kaart moet je eigenlijk spelen? Want wij spraken eerder op BNR met Tineke de Vries. Zij is voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. En zij zei tegen Bas van Werven en mijn collega Ivan Verrips in de ochtend dat het mentaal ook steeds zwaarder wordt voor Nederlandse boeren.
4: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog. Ja. Dus boeren zijn al heel lang bezig met het beregenen van hun gewassen. Maar goed, we krijgen ook steeds meer te maken met beregeningsverboden. Ja. Op zich logisch, maar daarmee wordt de situatie niet beter.
3: En later zegt ze dat ze het toch ook wel emotioneel zwaar begint te krijgen. Dat het mentaal een flinke uitdaging is om positief te blijven boeren. Is dat een goed geluid in deze lobby?
2: Ja, die emotie, die hebt altijd in de lobby. Heb je aan de ene kant feit en aan de andere kant emotie. Soms helpt de emotie, soms niet. Ik denk dat de gemiddelde politicus uiteraard of ambtenaar zal zeggen van jeetje, wat verschrikkelijk voor je. Maar ja, daar kunnen we niet zo heel veel mee. Wat zijn de feiten waar je het over hebt en wat voor schade heb je geleden en hoe gaan we dat in de toekomst veranderen?
1: Ja, kijk, en wat ik al eerder zei, sommige belangen zijn dan wel vormgegeven via het bedrijfsleven, zoals de bouw, maar hebben wel degelijk iets te maken met een maatschappelijk doel. En ik denk dus dat de overheid, als het gaat over die schaderegeling waar je het aan het begin van je verhaal over had, hè, die wet die aanstaande is, je goed moet nadenken. Ja, sommige dingen kan je zeker als een onderdeel van je bedrijfsrisico zien. Maar als het zoveel gevolgen heeft voor bepaalde maatschappelijke doelen, dan heb je daar dus wel degelijk ook een rol in als overheid. Dan zal je dat misschien ook mee moeten gaan verzekeren of in ieder geval daar een voorziening voor te treffen.
3: We gaan naar deel 2 van dit panel. En dan komen we iemand tegen over wie jullie graag praten. Namelijk Vincent Karremans.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Siebrich van Keep en Boris van der Ham zijn de leden van het lobbypanel. Vincent Karremans werkt aan een lijst met verkeersprojecten die uitgesteld of geschrapt moeten worden vanwege een gat in de begroting, meldt onder andere het AD. Vanwege een tekort van 80 miljard euro moeten er harde keuzes gemaakt worden over welke bruggen wel onderhouden moeten worden. Kunstwerken worden dat genoemd in deze branche. En dat zijn er een hele hoop, want het is een flinke operatie. En nu zijn er verschillende provinciale bestuurders die zeggen: luister eens, vergeet mij niet. Voor je het weet gaat weer alle aandacht en ook de poen naar de Randstad. Dat mogen we niet laten gebeuren. Is dat een herkenbaar patroon? Dat je harder moet knokken als je verder van Den Haag weg bent?
1: Nou, je moet harder knokken op het moment dat je niet een sterke economische regio bent. Dus het is waar dat natuurlijk de Randstad, met name de noordelijke Randstad, is een sterke economische regio. Maar ook Brabant, ook rond Eindhoven.
3: Brainport.
1: Ook precies.
3: Opgenomen in het regeerakkoord.
1: Zeker. En zeker ook Arnhem-Nijmegen. Dat zijn sterke economische regio's. Ik denk dat elk ministerie, de regering goed weet dat daar heel veel geld wordt verdiend, dat daar heel veel werkgelegenheid uitkomt. Dat als daar dus iets moet gebeuren om de boel te ontsluiten, dat dat dus wel bovenaan zal staan. Als je uit regio's komt waar dat wat minder aan de hand is en waar ja, toch de opbrengst van investeringen minder helder terug te verdienen is, ja, dan zal dat lager op het lijstje komen.
3: Hoe lang is het nou geleden dat kabinetten zeiden: we moeten die regio niet vergeten, elke regio telt, dat er een soort schuldbekentenis kwam? Inderdaad, we hebben bepaalde gebieden verwaarloosd.
1: Zeker. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is om sowieso wat er is goed te onderhouden. Maar laten we wel wezen, ja, het is zo, de euro
3: kan maar één kant geven.
1: Wat zeg je?
3: Jij woont ook in de Randstad, heb ik het idee.
1: Ik heb volgens mij daarnet gezegd dat juist Brabant en het oosten van Nederland, dat zijn ook hele sterke regio's. En je moet gewoon kijken naar de kosten-baten-analyse. Ik ben het wel eens met dat je, als je dan te weinig geld hebt, dat je moet kijken: wat onderhouden we? Er zijn heel veel zaken, heel veel bruggen en wegen die slecht onderhouden zijn en waar echt gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En dat hebben we al bij bepaalde bruggen al gezien. Als je dat niet goed onderhoudt, dus dat zou wat mij betreft qua veiligheid direct vooruit geschoven moeten worden. Nieuwe investeringen moet je goed afwegen. Moet je nadenken van: gaat daar echt...
3: Nee, maar het gaat niet per se om nieuwe investeringen. Het gaat erom dat als je toch een keuze moet maken.
1: Die provincies die gaan natuurlijk lobbyen voor ook nieuwe dingen. En daarvan kan best worden gezegd: ja, als dat niet voldoende uit kan, als dat niet voldoende oplevert, ook in de toekomst niet, ja, dan staat het iets onder aan het lijstje.
3: Dit spel wordt al decennia gespeeld natuurlijk. Is er genoeg aandacht voor de regio? Of is het wel logisch dat die provinciale bestuurders zich al schrap zetten voor wat er eventueel hen zou kunnen treffen?
2: Ik denk dat die provinciale bestuurders zich wel terecht zorgen maken dat de aandacht meer gaat naar Randstad en economisch sterke regio's. Terwijl er ook risico's zijn voor de bereikbaarheid en de veiligheid van mensen die in minder dichtbevolkte of minder economisch sterke regio's zitten. Maar wat me altijd opvalt bij de hele discussie over infrastructuur is dat het een discussie die al jaren aan het opbouwen is. We hebben een paar jaar geleden, was het nog een paar jaar, 10 jaar geleden, was er een regel dat ongeveer 2% van het BBP ging naar infrastructuur. Nou, dat is al jaren achterwege gelaten. En wat Karremans nu doet, is proberen het een beetje te depolitiseren. Zeggen van: het is niet meer een debat wat gaat over de politieke keuzes, maar we gaan het gewoon op abstracte en rationele manier gaan we die discussie voeren. Ja, en wat je dan de provincies ziet doen, is eigenlijk door middel van een beetje loud politics, zoals je dat noemt, dat je gaat proberen met veel lawaai de agenda te zetten. Dat heeft mogelijkheden, heeft ook risico's.
3: Maar het is ook wel knokken om erop te komen, want misschien zou je kunnen stellen: moet de lobby eerder gevoerd worden? Want als je kijkt naar de budgettaire tabel van het regeerakkoord, dat is volgens mij niet onbelangrijk, dan staat er voor beheer en onderhoud van infrastructuur en het ontsluiten van woningbouw een structureel bedrag van 500 miljoen euro. Terwijl het hier gaat om een tekort van 80 miljard tot 2040. Ja,
1: dat is echt niet eens een druppel op een gloeiende plaat.
2: Nee, dat is. En uiteindelijk zou het fijn zijn als alle provincies gezamenlijk daar wat meer mee zouden gaan doen. Dat ze ook idealiter, als ze binnen het IPO, de interprovinciale overleg, samen een lijst zouden kunnen gaan opstellen van wat zijn nou de beste projecten waar in ieder geval aandacht aan moet worden besteed.
1: Ja, in de Tweede Kamer wordt elk jaar een debat gevoerd rond het ministerie van de INW. En dat heet dat het MIRT. Dat is het meerjarig infrastructuurdebat wat gevoerd wordt in de Kamer. Nou, ik heb dat destijds ook als politicus meegemaakt. Dan krijg je bakken met brieven met allerlei weggetjes en dingetjes en bruggen. En ook hele grote projecten overigens.
3: Wel gelezen?
1: Zeker, allemaal gelezen. En dan moet je dus ook als Kamer en als meerderheid als Kamer moet je gaan bepalen waar je de minister op gaat corrigeren. Ja, en dat is toch inderdaad precies wat je zegt. Van wie maakt het meest lawaai? Ja. Wat komt het beste in het nieuws?
3: Maar Siebrich zegt, jij zegt, dat heeft ook risico's.
1: Zeker, dat heeft risico's. Want daardoor worden soms niet altijd de beste projecten gekozen. Dus ik vind het op zichzelf goed. Ik was net heel kritisch op Karremans. Hier ben ik wat positiever over, dat je zegt, we gaan dat proberen zoveel mogelijk te objectiveren. En dan toch nog, om mezelf een beetje tegen te spreken, er zijn ook infrastructuurprojecten die misschien niet op korte termijn terug te verdienen zijn, maar op lange termijn heel noodzakelijk zijn. Ik heb zelf meegemaakt, en die discussie komt ook heel vaak terug, de Lelylijn naar Groningen.
3: Dat voor het eerst niet in het regeerakkoord.
1: Exact. Maar daarvan kan je zeggen, ja, dat is echt zo'n discussie dat je zegt, ja, op korte termijn zal het niet snel terugverdienen, maar misschien over 20 of 30 jaar wel. Ja. En dat weet je nog niet helemaal precies.
3: Ik ben precies een jaartal kwijt, maar ik geloof dat er in de 60s al over gesproken werd, van de vorige eeuw.
1: Zeker. En de vraag is, dat hebben we ook hier gezien in Amsterdam, waar deze studio is, over de Noord-Zuidlijn. Er werd ook gezegd, ja, dat kan helemaal niet uit en het loopt hartstikke goed en misschien hebben we over 100 jaar er nog steeds heel veel voordeel van.
3: Hè? Dat is de volgende lobby. Ja, dat daar geld voor komt.
1: Ja, precies. Dus bij sommige infrastructuur, zeker als die, laten we zeggen, wat meer beeldbepalend en wat verder gaat en wat nieuwer is, kan je ook niet helemaal uit gaan rekenen wat de terugverdientijd gaat zijn binnen 10 jaar of 15 jaar.
3: Van die luide manier van duidelijk maken dat je er bent.
2: Je hebt altijd een uiteindelijk gaat het tussen de quiet en loud politics, gaat het over wie kan uiteindelijk de agenda bepalen. En op het moment dat je daar heel veel lawaai van maakt, dan heb je daarmee dan wel het voordeel dat je het frame kunt bepalen, waar de andere mensen in mee moeten gaan, dat ze in jouw discussie moeten stappen. Als die tegenstander dat niet doet, Dan verlies je het debat. Dan wek je alleen maar irritatie op. Dan ben je die drammer die aan de buitenkant aan de poorten loopt te rammelen.
1: Ja.
2: En dan heb je ook heel veel irritatie die je bij ambtenaren en ook bij politici, niet alleen bij de media, aantreft.
3: We gaan naar ook een belangrijk onderwerp, namelijk de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Want die moet het over 4 jaar met ongeveer een kwart minder budget doen. En dat komt onder andere door bezuinigingen die onder het kabinet Schoof al zijn ingevoerd, waar het huidige kabinet nog eens een schepje bovenop doet. Inspecteur-generaal Monique Vogelsang kon dat niet langer voor zich houden. Heeft zich ook al geuit tegenover het vakblad Zorgvisie. Maar het ministerie zegt nu, beste inspecteur-generaal, u spreekt voor uw beurt. Dit is nog geen openbare informatie. Siebrecht, toch nog eventjes. Begrijp jij dat zij de vlucht naar voren kiest?
2: Nou ja, uiteindelijk zijn er vaak, ja, ik snap het wel. Uiteindelijk zijn er vaak in de laatste momenten binnen de discussie, de behandelingen, binnen de begrootsbehandelingen wordt het vaak nog iets verschoven. Dus ik denk dat ze hopen dat er nog op het laatste moment wat kan veranderen. En als wat ze ook doen, is eigenlijk het frame verleggen van bezuiniging van geld naar veiligheid. He, ze zeggen in de hele discussies van, het gaat niet zozeer alleen over het geld, maar het gaat over veiligheid. Een beetje dat yo-yo-effect van waar Voermans het altijd over had. Dat moeten we zien te voorkomen. We gaan eerst bezuinigen en daarna komen er allerlei veiligheidsproblemen. En dan moeten we weer verder gaan uitbreiden en weer geld er naartoe gaan sturen. Dus ik snap heel goed dat ze dat doen. En ik snap ook dat ze het nu doen. Ook om te zorgen dat ze hun alarmfunctie aanzetten en dat ze niet meer, dat mensen niet om hen heen kunnen. Ook hier zitten net zo goed de irritatiefactor die daar heel makkelijk kan ontstaan.
3: Ja, die hoor je al een beetje terug in de reactie van het ministerie. Ja. Overigens zegt een woordvoerder van diezelfde inspectie tegen het FD, ja, laten we eerlijk zijn, onze rapporten zijn geen oplossing voor de problemen in de zorg. We roepen namelijk al jarenlang dat het beter moet, maar het effect is gering. Ja, help je dan niet je eigen lobby een beetje om zeep?
1: Nou, ik ben voorzitter van de Nederlandse Gehandicaptenzorg en ik doe ook nog wat in de jeugdzorg, dus wij hebben daar vaak mee te maken met de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd. Ik was ook een paar maanden of 2 maanden geleden was ik nog bij de inspecteur-generaal. Dus wat dat betreft hebben we daar dagelijks mee te maken. Kijk, wij als instellingen van bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg hebben baat bij een goede inspectie. Bij inspectie die op het moment dat het ergens goed gaat, je ook gewoon je gang laat gaan, maar ook echt wel stevig gaat aansturen op het moment dat er echt iets aan de hand is en daar bovenop zit. Waar ik bang voor ben bij dit soort bezuinigingen is dat allereerst de meest ervaren en de meest misschien wat langer zittende mensen weggaan. Dat zijn vaak ook de wat duurdere krachten. En dat een organisatie door die bezuinigingen heel veel naar binnen gaat kijken, terwijl ze juist om zich heen moeten kijken.
3: Nou, ze zeggen nu, bijvoorbeeld als we moeten kiezen en we kennen ziekenhuizen waar over het algemeen geen veldje aan de lucht is en we moeten prioriteren, ja, dan ligt er voor de hand dat we daar wat minder vaak langs komen.
1: Dat lijkt me heel verstandig. En tegelijkertijd, op het moment dat er dan wel wat aan de hand is, wil je graag dat de ervaren krachten ook bij zo'n inspectie aanwezig blijven. En dat de onrust die bezuiniging met zich meebrengen, dat niet gaat leiden tot heel veel intern verkeer in plaats van de dingen die ze naar buiten, bijvoorbeeld naar de gezondheidszorg, zorg moeten gaan opereren. Nou, we hebben ook gezien inderdaad dat er al wat kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van dat interview en zorgvisie. Dus ja, en ook van regeringspartij. Ik zag ook dat D66 daar vragen over hebben gesteld. Ja. Nou, dit gaan ze niet doen op het moment dat ze niet, hopelijk voor hen dan, dat ze niet ook bereid zijn om misschien toch een beetje de scherpe kantjes van die bezuiniging af te halen.
3: Maar ik vraag dat even aan jullie beiden. Dit moet je ook zien in het licht van het streven van al talloze kabinetten om de groei van de overheid tegen te gaan. Dat zeggen ook veel mensen, dat het toch gek is dat we vinden dat die overheid wel wat kleiner kan en dat je aan de cijfers kunt zien dat er permanent maar meer mensen bijkomen. En tegen dat frame zou je dan moeten weren, of zou je tegen moeten vechten, of misschien dat verkeerd.
2: En daar wordt ook wel vaker tegenover gezet dat de kwaliteit van een wetgeving en dergelijke niet altijd beter wordt wanneer je met minder mensen moet gaan toedoen. Dat er ook een vorm van overregulering gaat komen wanneer je met minder mensen bent. Dus het gaat erom dat het belangrijker is, denk ik, als buitenstaander van de overheid, dat er gewoon goed beleid komt. En dat er in de zorg in het algemeen bezuinigd moet gaan worden, dat snapt iedereen en dat is ook een van de taakstellingen. Maar ga dan nou niet, denk ik, meteen automatische wijze op de automatische piloot op de inspectie bezuinigen.
1: Nou, ik vind het verstandig dat in ieder geval een aantal Kamerleden zijn die zeggen, gaat dit wel helemaal goed? Moeten de scherpe kantjes er misschien niet af? Dat lijkt me heel verstandig. Dus we hopen dat, ik hoop in ieder geval vanuit mijn pet van de gehandicaptenzorg, dat er gewoon een goed, maar vooral inhoudelijk debat wordt gevoerd over die bezuinigingen. Want dat het op een aantal punten best goedkoper zou kunnen, dat kan vast wel. Maar dan moet je wel eerst vanuit de inhoud de boel gaan hervormen en dan kijken wat voor geld dat oplevert. Dat lijkt me veel verstandiger.
3: Voor iemand met een jetlag, die brief, kwam er nog een beetje coherent.
2: Ja, dat is toch wel helder.
1: Wow, okay. Ik heb heel veel mini-cola's gehad in het vliegtuig.
3: Boris van der Ham was hier. Hij is bestuurder bij verschillende organisaties. Ook in de zorg, acteur, zanger. Favoriete lapjeskat, Siebrich van Cape. Ook een van mijn favorieten, absoluut natuurlijk. Public Affairs adviseur. Tot de volgende keer weer beiden.
1: Doeg.
3: Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ik ben Mario Kwaitaal. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. Twee militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Harry Styles, Bruno Mars, de toppers. Allemaal schitterden ze deze zomer op het podium van de Johan Cruijff Arena. De thuisbasis van voetbalclub Ajax is veel meer dan alleen een voetbalstadion. En dat zorgt soms ook voor frictie. Bijvoorbeeld toen Ajax de play-offs niet op de eigen grasmat kon spelen, moest uitwijken naar het stadion van Volendam. En hoe houdt de arena de jaarlijks 2 miljoen bezoekers en supporters tevreden? En kan dat dan ook nog op een duurzame manier? Tanja Dik is mijn gast, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Welkom. En dat stadion dat viert 30-jarige verjaardag later deze week.
5: Zeker.
4: Wat blijft jou dan als je terugkijkt naar de periode dat je directeur bent, maar misschien ook wel daarvoor bij?
5: Wat het mooie is, als je aanstaande vrijdag, bestaan we precies 30 jaar. En dan kijk je natuurlijk zoveel terug dat ik bijna niet meer weet wat mijn herinneringen waren en wat die van de anderen waren. Omdat er zoveel moois binnenkomt. Iedereen die teruggaat naar de eerste paal, de allereerste directeur Jan Tilman, tot aan de mensen die er nu nog steeds al eigenlijk 25, bijna 30 jaar werken voor de arena, die zoveel mooie verhalen hebben. Dus
4: ik ga toch proberen. Leeft. Een legendarische wedstrijd, een memorabel concert. Jij bent er zeker de afgelopen 5 jaar natuurlijk naar talloze geweest.
5: Zeker.
4: Kom op.
5: Wat natuurlijk supermooi is, en dat is ook ik in mijn eerste jaar meteen met Ajax landskampioen. En dat is natuurlijk wel echt. Dan ben je natuurlijk heel erg happy. En sowieso zijn wij allemaal heel erg happy als Ajax het goed doet. Want dat betekent ook dat de arena het goed doet. En om daarbij te zijn, dat is al heel bijzonder. Maar wat ik in die 30 jaar ook heb, of niet 30 jaar, in mijn periode van ruim 5 jaar heb meegemaakt, is dat er zoveel bijzondere momenten zijn. Ik weet dat jij het moment wil weten. En als ik er één uit moet halen, dan is dat eentje die dan mij emotioneel erg geraakt heeft. En het was niet eens een concert of voetbal, want dat raakt mij. Ik ben ontzettend fanatiek bij sport. En kan genieten van al die dingen die gebeuren bij alle concerten. Maakt niet uit wie. Ik heb niet een specifieke, ben niet een specifieke fan, maar ik vond het echt geweldig. Maar toen ik op een gegeven moment met iemand, een stichting uit Zuidoost, in gesprek kwam. En die tegen mij zei, ik heb een droom. Ik zeg, wat was de droom dan? Dat ik ooit een sportdag voor de kinderen in Zuidoost kan organiseren in de arena. Ik zeg, en hoe lang is die droom er al? Ze zegt, nou, zolang ik hier woon. Ik zeg, maar dan moeten we dat toch waar kunnen maken. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je natuurlijk al heel veel eerder hadden kunnen doen. En dan besef je pas hoe mooi en hoeveel je kan betekenen als plek in Amsterdam-Zuidoost.
4: Hoe vaak kun je dan je huis openstellen voor dergelijke initiatieven? Ik kan me ook voorstellen dat dat voor een deel in de missie zit. Want als je kijkt naar de aandeelhouders van de
5: gemeente Amsterdam,
4: van Arena, of specifieker van de Stichting Administratiekantoor, en daar dan de certificaathouders van, dan kom je toch al heel snel de gemeente tegen. Dus
5: zeker.
4: Dat hoort er dan toch, neem ik aan, ook wel een beetje bij.
5: Het hoort er ook bij. Maar het is, en we doen al heel veel. Maar dan

0: toch mis je dit soort dromen. Omdat mensen het ook misschien spannend vinden, of dat weet ik, dat de drempel dan toch groter is dan je eigenlijk hoopt om naar mij toe te stappen, om te zeggen van dit is mijn droom. En als iemand dan met tranen in de ogen staat op zo'n sportdag, dan denk je van ja, dit doen we, moeten we meer doen. En natuurlijk doen we heel veel.
1: Hoe vaak kan dat eigenlijk? Want als het met de arena goed gaat, dan is het druk met voetbalwedstrijden. Dan wordt er in de Eredivisie gespeeld, dan wordt er Europees gespeeld. Dan heb je nog wat nationale en internationale sterren die ook hun ogen hebben laten vallen op de arena. En tussendoor moet er dan toch ook nog ruimte zijn voor dingen die maatschappelijk wat opleveren, maar weinig in het laadje brengen.
0: Ja, maar dat uiteindelijk is dat ook waar we voor op aarde zijn. We zijn een onderdeel van Zuidoosten, hebben ook iets aan te doen. En ja, Ajax, de seizoenstickets hebben natuurlijk minder invloed op. Die worden natuurlijk gewoon gekocht door de supporters. Maar Ajax doet zelf in het Vinden Foundation ook veel. Maar voor de concerten zorgen wij altijd dat we een minimaal aantal keer tickets, dat bespreken we ook af met de artiesten, dat die voor de mensen uit Zuidoost zijn. Dat doen we ook. We hebben een burendagen per jaar waar we gewoon open huis houden. We doen talentprogramma's voor jeugd in Zuidoost. Dus waar wij kunnen, inderdaad, we kunnen niet zorgen dat Harry Styles een ticket naar beneden gaat. We kunnen wel kaarten ter beschikking stellen voor de mensen uit Zuidoost.
1: Goed dat je dat meteen zegt, want daar hebben mensen zich druk over gemaakt. Leuk dat hij een keer of 10 was het, komt. Maar
0: keer, ja.
1: Het moet ook nog wel betaalbaar zijn.
0: Ja.
1: Daar heb jij 0,0 invloed op.
0: Nee, we hebben geen invloed op de ticketprijzen van geen enkele evenement wat in de arena zit. Dat is voor degene die bij ons de bespeler is. Maar dat betekent niet dat wij niet er wat aan kunnen doen. Dus wij kunnen wel afspraken maken, contractueel. Prima als jullie bij ons de arena komen huren. Maar dat betekent wel dat er zoveel tickets beschikbaar worden gesteld voor de mensen uit Zuidoost. En dat gaat dan aan van onze onderdeel af. Maar dat is prima. Uiteindelijk zijn we daarvoor.
1: Hoe komt zo'n wereldster als Harry Styles niet 1 keer langs, maar 10 keer langs? En wat is dan de rol van het stadion?
0: Ja, het is natuurlijk ook een trend die je überhaupt in de markt ziet. Hè, dat artiesten ervoor kiezen. Gaan wij elke keer van plek naar plek? Of kiezen we 1 plek waardoor je gefocust als artiest aan de slag kan? En dan kun je natuurlijk uitrekenen. Wat is het meest duurzaam? Is dat en het beste kostenniveau? Is dat als ze op 1 plek blijven? Of gaan ze met al die vrachtwagens door Europa rijden? Of komen de mensen daarheen met auto of trein? En ook waarschijnlijk vliegen.
1: Dat is een lastig sommetje, denk ik.
0: Dat is een lastig sommetje. Die is ook nog niet helemaal. Die vinden wij interessant. Ze zijn wel mee bezig. Maar dat ben ik zelf ook hier geïnteresseerd in.
1: Maar zou dat dan kunnen betekenen dat je misschien zegt 10 keer Harry Styles, gedachteloos, gaan we gewoon natuurlijk doen. Want het is 10 keer een uitverkocht huis. Of zou je, als dat sommetje anders uitpakt dan je hoopt, denken van ja, het is niet goed voor de wereld.
0: Ja, en ik denk dat sowieso dat. Het schuurt sowieso natuurlijk. Op het moment dat je, of we nou voetbal doet, want ook niet alle Ajax-supporters komen uit Amsterdam. Er komen er heel veel uit het zuiden van Nederland of waar dan ook vandaan. Dus er is heel veel beweging. En ook heel veel in auto's. En ook zelfs in vliegtuigen. En dat is met concerten zo, dat is met voetbal zo. Dat betekent dus dat je, als dat je core business is, dat je wel degelijk een verantwoordelijkheid hebt om te kijken hoe kan ik het zo duurzaam mogelijk doen.
1: Maar jij gaat Harry Styles toch niet afzeggen als hij zegt ik ben 10 keer je man?
0: Nee, want dat is onze core business, is concerten doen. Maar dat betekent niet dat je kan zeggen, hey Harry Styles, dit is de impact die je hebt op deze wijze met je concert. En op deze wijze zou je het ook goed, ook duurzamer kunnen doen. Dat hebben we Coldplay gedaan. Daar hebben we samen met Coldplay hebben een doorrekening gemaakt van het volledige concert. En dat hebben we ook kunnen teruggeven. Dus
1: ja, maar is dat niet ook vooral, want ik geloof dat Coldplay daar toch ook mooie sier mee maakt. En daar bedoel ik niks negatiefs mee te zeggen. Maar dat is toch ook op het initiatief heel duidelijk van op dat moment de band.
0: Ja, maar het is een verschil tussen of je zegt dat je een sustainable tour doet, of dat je het ook doorrekent of het echt zo is. En wij hebben doorgerekend of het echt zo was. En dat ze hebben niet de 100% gehaald dat ze wilden doen.
1: Oei.
0: Maar we hebben kunnen aangeven op welk vlak dat dan was. Want het hangt ook heel erg vanaf wat je als locatie te bieden hebt. Wij hebben een batterij. Dat verschilt heel veel op de duurzaamheid en impact van een Coldplay of van een Harry Styles. Dus het gaat erom, ben je in staat als bedrijf die gewoon zichzelf moet bedruipen door te zorgen dat je concert en voetbal kan doen in ons geval, maar dat je het ook op een duurzame manier kan doen. Waardoor je investeert in batterijen, waardoor je investeert in zonnepanelen, waardoor je investeert in op een andere manier gebruik van water, andere manier gebruik van afval, het meten van voedselafval.
1: En dit is dus de nieuwe trend, dat zeker de grote sterren niet door heel Europa toeren of de hele wereld overgaan, maar zeggen, dit is dan nu tijdelijk mijn honkje, kom maar naar mij. Heeft Harry Styles ook niet laten zien dat je moet zorgen dat je dat net niet overstretcht? Want het ging op een gegeven moment over de vraag die er was naar die kaartjes. En inderdaad, het leek allemaal uitverkocht, maar er was ook een tamelijk wilderige handel in kaartjes die veel minder zouden opleveren. Er waren nog plekken beschikbaar, ging het verhaal. Oh, daar gaat hier een ik zie een strenge blik. Dat was helemaal niet zo?
0: Nee, we waren al avonden uitverkocht. En dat is denk ik wat dat is wel even zonde, wat dat we voor Herbie ook voornamelijk, en ik denk voor de supporters, voor de fans. Wij waren iedere avond uitverkocht. Wat er gebeurt in hele populaire concerten is dat er ook een We hebben daar natuurlijk ook AI voor. Dat er een aantal instanties zijn die dan dus heel veel kaartjes opkopen. En de hoop dat ze dat vervolgens op de zwarte markt voor heel veel meer geld kunnen verkopen.
1: En dat was niet zo.
0: En dat laatste is niet zo. Maar dat betekent niet dat Harry niet uitverkocht was. Dat betekent dat de mensen die gebruik hadden willen maken van het feit dat je dus er extra geld mee kon verdienen, dat die markt er niet is geweest. Dat zegt misschien iets over de overwaarde. Maar dat is natuurlijk op het moment dat je uiteindelijk moet mensen wel vanuit allerlei plekken dan voor die kaarten naar Nederland komen reizen. En dat heb je wel als er 4 concerten zijn, maar we zijn wel gewoon Nederland. En dat heb je niet als je 10 concerten doet. Dus ik denk dat ze daar gewoon een misrekening hebben gemaakt. Maar wij waren alle avonden uitverkocht.
1: Alle credits voor Harry Styles dat hij het voor elkaar krijgt. Dan Zeker. Komen we nu op het terrein dat er wat frictie gaat ontstaan. Namelijk dat je en die concerten wil faciliteren. Dat je er afspraken over hebt gemaakt. Maar dat het seizoen van Ajax net wat langer duurt dan in het ideale geval aan de orde is. Ja. Want dan worden ze natuurlijk gewoon probleemloos kampioen. Maar hier moest nog worden geknokt om überhaupt ooit deel te kunnen nemen aan de Conference League. Dat was niet voorzien.
0: Nee, dat was niet voorzien. Nou, dat is natuurlijk nooit voorzien. Je kunt nooit precies weten wat er speelt. Maar
1: er zijn geen club voor de Conference League, was een paar jaar geleden nog de tekst.
0: Maar dat is dus dat is natuurlijk uiteindelijk contractueel nog steeds de tekst. We hebben een heel goed overleg met Ajax. Het is niet iets wat zeg maar opeens niet duidelijk was. We wisten al een jaar daarvoor ook al dat als dit de situatie zou zijn, dat er dan geen arena beschikbaar was, omdat Harry Styles al geboekt stond. En we hebben ook contractueel met Ajax de afspraak van, joh, weet je, Ajax zegt, wij gaan natuurlijk geen play-off spelen. En wij zeggen, dat betekent dan dus dat jullie minder huur hoeven te betalen, want dat betekent dat wij in die 2 maanden concerten kunnen doen. Überhaupt is dat heel kort. Hè,
1: maar zeg jij nu, er was goed overleg? Want zo her en der, en misschien is dat wat opgeklopt door de media, leek het toch alsof er wat onderling chagrijn was?
0: Nee, tussen ons, tussen de Ajax-directie en ons was er helemaal geen chagrijn. Het is natuurlijk ongenadig vervelend dat je op dat moment niet thuis kan spelen. Gelukkig hebben ze gewonnen in Volendam.
1: Maar Ajax kan dus ook niet zeggen, dit is ons stadion. Want dat is het feitelijk niet. Ze zijn aandeelhouder.
0: Ja, ze zijn huurder van het stadion. Maar je maakt gewoon contractuele afspraken. En in het verleden betalen ze veel meer huur. Dus uiteindelijk is er besloten van, joh, weet je, we willen graag minder huur gaan betalen. Dan kunnen we het in andere dingen stoppen. Dan geven we die 2 weken. We gaan toch nooit play-off spelen. Dan geven we die terug.
1: Heb jij toen ook gezegd, ja, ik weet niet of jij als voetbalanalist wil optreden, maar is dit wel verstandig?
0: Nee, uiteindelijk is dat natuurlijk een call van Ajax. Dat is niet mijn rol, maar we hebben zeer recent het contract met Ajax verlengd tot 2040. Daar staat dit ook nog zo in. Dus wij kunnen nog steeds contractueel hebben wij gewoon die periode.
1: Er worden nog steeds geen play-off wedstrijden gespeeld door Ajax tot 2040. Althans, dat staat op papier.
0: Op papier. En dat is natuurlijk maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen wat je op papier met elkaar afspreekt of wat er in de praktijk daadwerkelijk met elkaar kan gaan doen. Hè. Dus
1: maar de praktijk was nu, we nemen de wijk naar Volendam.
0: Ja, maar dat komt ook omdat er al iemand geboekt stond. Want de kosten om een Harry Styles te verplaatsen naar een andere speel in Nederland.
1: Je had het ook leuk gedaan in Volendam, denk ik.
0: Ja, dat denk ik niet. Daar heb je contractuele afspraken mee. Dat betekent dus dat Ajax de afkoop van Harry Styles had moeten betalen. Dan is Volendam wel een heel aantrekkelijke optie. En ook de toppers was al in de aangekondigd voor de volgende aankomende play-off periode. Dan staat de toppers al aangekondigd. Die spelen hun concerten. Dat is contractueel ook afgehecht met de toppers. Dus dat betekent dat je de toppers moet uitverkopen.
1: Maar het komt er dus ook op neer, als je minder huur betaalt, dan krijg je ook minder. En dan is onze flexibiliteit beperkt.
0: Nou ja, dan is de flexibiliteit beperkt omdat je daar wij ook contractuele afspraken maken met anderen. Dus de eerste afspraak is met Ajax. Want we zijn het huis van Ajax, dus wij volgen de voetbalkalender. Vervolgens maak ik met elkaar contractuele afspraken.
1: Nou, je bent
0: afspraken.
1: De huurbaas van Ajax.
0: Ja, maar dat zo werkt het natuurlijk niet. We zijn gewoon partners. Want wij zijn partners op alle kanten. Ze zijn aandeelhouders, ze zijn belangrijkste partners. Ze spelen. Wij zijn het huis van Ajax. En dat voelen wij ook zo. En dat is, als Ajax niet wint in het weekend, dan is bij ons in het kantoor chagrijn op maandagochtend. Dus wij voelen dat echt anders. Het is een partner en wij willen ook met elkaar meedenken.
1: Ja, jullie krijgen natuurlijk ook minder geld als zij niet in de Champions League spelen, maar wel
0: zeker,
1: in de Conference League.
0: Zeker. Dus we hebben dus, als het goed gaat met Ajax, gaat het goed met ons. En andersom is het ook zo. Ze betalen ook minder huur op het moment dat zij niet de Champions League. Dat was vroeger niet zo. Daar hebben we een betere afspraken over gemaakt. Dus wij luisteren naar elkaar, we maken met elkaar goede afspraken. Dus tussen Ajax en de Arena zijn op dat gebied helemaal geen chagrijn.
1: Dat is wel goed om te zeggen, want het is de afgelopen jaren, daar vertel ik jou vermoedelijk niks nieuws mee, wel eens anders geweest. Dat Ajax zei, luister eens, wij zijn beeldbepalend voor de Arena, wij zijn aandeelhouder, we zijn huurder, we zijn soms in een aantal opzichten ook nog schuldeiser. Maar we krijgen te weinig.
0: Ja, nou dat denk ik dat een periode wel zo geweest is. Dat is op dit moment echt niet zo. Ze krijgen, het was natuurlijk ook van, waarom krijgen we geen deel van de catering? Dat krijgen ze nu wel. Dus er zit ook gewoon, de afspraken zijn ook veranderd. Dus we hebben met elkaar echt op een hele goede, gedegen manier hele duidelijke afspraken gemaakt. Op basis van die afspraken gaan wij contracten aan. Ja. En niet, dat doen we niet zomaar. Dat doen we met afstemming met Ajax. Dus we gaan niet zeggen, joh, hey, by the way, ik heb Harry geboekt. Nee, we hebben eerst afgestemd welke weken willen jullie hebben. En vervolgens gaan wij onze boekingen doen. Dat is natuurlijk niet een week van tevoren. Dat is maar maanden
1: ik vind het
0: van tevoren.
1: Jij hebt ook jarenlang gewerkt voor Schiphol. Ja. Heeft ook een belangrijke partner. Laten we zeggen KLM.
0: Zeker.
1: Haat je elkaar of hou je van elkaar?
0: Ja, je moet sowieso van elkaar houden. Ik vind dat echt, of je nou NS Pro Rail bent of KLM Schiphol.
1: Soms denk je van niet.
0: Maar dat is natuurlijk, ik denk dat het heel gezond is als je als partner met elkaar werkt, dat je af en toe een andere prioriteit hebt, een andere focus. En dat is ook, maakt het ook dat je partners bent, elkaar gewoon ook scherp houdt. Het is logisch dat Ajax gefocust is op de volgende wedstrijd, op de spelers, op de kwaliteit van de spelers. En wij gefocust zijn, wat gebeurt er in bijvoorbeeld in het gebied rondom de arena? Wat gebeurt er in de markt waar we op in moeten spelen?
1: Maar je kunt eventuele frictie ook voor zijn door te zeggen, en die geluiden zijn er ook wel geweest, volgens mij niet meer zo actueel op dit moment. Ajax neemt een meerderheidsbelang, neemt de macht over, heeft dan het eigen stadion in het eigen huis.
0: Ja, en dan betekent ook dat je je eigen broek moet ophouden. En ik denk ook als je eens kijkt, zeg maar, wat op.
1: Dat kunnen ze niet.
0: Nou ja, als je dit. Nee, maar dat betekent dus ook dat je dus als Ajax de concerten al dan niet moet gaan boeken. Het is niet zo dat de arena zelf bedruipend zou zijn als we alleen maar voetbalwedstrijden doen. Wij hebben de inkomsten van de concerten en alle andere dingen nodig om überhaupt key te spelen. Dus het is niet zo dat Ajax dan alleen maar kan voetballen en dan dus dan gaat
1: je moet
0: heel
1: ook
0: veel
1: contact opnemen met het management van Harry Styles.
0: Dus ze moeten ook dan dus de dingen gaan doen die wij dagelijks doen. En dat komt er dan dus bij. Dus je hebt meer mogelijkheden. En dat is op dit moment ook de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn. We hebben allebei een andere focus en daarmee wordt 1+1=3. En natuurlijk, in dit soort situaties met de play-offs vinden we allebei vervelend. Het is niet zo dat wij er anders over denken dan Ajax. We hebben met elkaar er hele duidelijke afspraken over gemaakt. Dit is wat waar we nu in terecht gekomen zijn. En dus hebben wij op dit moment hele goede gesprekken met elkaar. Hoe gaan we hier naar de toekomst anders mee om?
1: Vond jij Harry Styles ook vervelend worden toen je er voor de 7e keer naartoe moest?
0: Nee, ik kan gewoon. Dan zien ik elke avond andere mensen die gewoon met tranen in de ogen, of bijna elke avond. Ook mensen die 10 keer geweest zijn volgens mij. Maar de sfeer is iedere avond anders. De mensen die binnenkomen, de emotie, de passie. Het is gewoon een mooi fenomeen om te zijn. Of het naar Harry is, of het is Taylor Swift.
1: Nou,
0: of
1: over emotie en passie, toch nog even een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: De bestorming en al dat vuurwerk in de arena, zoals we eind vorig jaar zagen tijdens de wedstrijd Ajax-Groningen, dat gaat nooit meer gebeuren. Of ook wij hebben Ajax-supporters, hooligans, niet in de hand. Toelichting zo meteen.
0: Ik hoop het eerste nooit meer.
1: Tanja Dik is mijn gast, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. We praten over eind vorig jaar. In de context nog even dat er ook een paar weken eerder al van alles aan de hand was bij de harde kern van Ajax en het eren van een overleden supporter, hooligan. Er waren ook voor die wedstrijd tegen FC Groningen al voortekenen, signalen dat er iets zou gaan gebeuren. In hoeverre was jij daarvan op de hoogte?
0: Wij zijn altijd met elkaar als directie Ajax en Arena van alles op de hoogte wat men weet. En dat wordt ruim van tevoren helemaal uitgezocht. Daar is de politie bij betrokken. Daar zijn dat is iedereen betrokken, de veiligheidsorganisatie. En als we dit hadden geweten, dan was het niet gebeurd. En wat er gebeurd is dat er medewerkers zijn bedreigd om een deur van binnenuit open te maken. En vanuit daar zijn er dus mensen van buitenaf hebben de arena bestormd.
1: En wat voor deur is dat die je van binnenuit open maakt?
0: Het is een nooddeur die dus niet dicht mag zijn. Want anders, als je een ontruiming zou hebben, dan zou daar een hele gevaarlijke situatie ontstaan. Daar hebben we al een veiligheids tussen zitten. Dus dit is een nooddeur die natuurlijk van binnenuit gewoon open moet zijn. Maar bovenaan de trap zit nog een deur waar iemand naast staat met een pasje. Dus die is dicht. Die kun je niet zomaar open doen. Die is dicht en die moet diegene open doen. Op het moment dat wij een ontruiming hebben, dan staat die persoon daar. Dus het is al extra beschermd. Maar als die persoon bedreigd wordt, onder bedreiging dit ding open te doen, dat is iets wat we nog niet hebben meegemaakt. En onze mensen hebben goed gehandeld. De stewards werken voor Ajax en de Arena samen op zo'n wedstrijdavond. En die hebben gewoon gehandeld zoals ze moeten handelen. Namelijk veiligheid van zichzelf eerst. En veiligheid van het stadion. Maar op dat moment hebben ze een keuze te maken dat ze hun eigen veiligheid ook niet in de waagschaal stellen. En daarna gaat het gesprek aan, wat is nu de meest veilige optie om te doen? Laten wij de mensen die we bestormen, die maar één ding willen, namelijk de wedstrijd verstoren, dat niet laten gebeuren door de wedstrijd niet te beginnen. En dan krijg je een ontruiming waarvan je niet weet wat de bestormde, wat de mensen die binnengekomen zijn gaan doen.
1: Hij is nu gestaakt na 5 minuten.
0: Ja,
1: dat
0: maar
1: is wel je nagenoeg niet beginnen.
0: Nee, dat is wel, want het heeft heel lang geduurd voordat we zijn gestart. Dus dan betekent dat je heel veel tijd koopt om uiteindelijk allerlei mensen op te roepen van politie die dus dan er zijn om te helpen.
1: Je aarzelde net bij dat dilemma, dus dat betekent dat het een goed dilemma is. Uiteraard hoop je dat het nooit meer gebeurt. Het tweede deel van dat dilemma, namelijk wij hebben fans, zo mag je ze misschien niet noemen, hooligans niet in de hand. Dat blijft zo, want jij hebt dit natuurlijk door de jaren heen vaker meegemaakt. Ik geloof dat er na een klassieker, een wedstrijd tegen Feyenoord,
0: ja,
1: ook al eens door de hoofdingang van de arena is ingebroken. Wat zit er in jouw gereedschapskist om in ieder geval de kans zo klein mogelijk te houden?
0: Als mensen kwaad willen, hebben we helemaal geen gereedschap. En dat geldt niet alleen bij ons, het geldt overal. Ik denk, alles wat wij kunnen doen, dat zit bij ons in onze gereedschapkist. Maar we zijn ook beperkt in die zin dat wij ook gewoon aan de wet en regelgeving moeten voldoen. Dus wij mogen niet bijvoorbeeld mensen over hun hele lichaam fouilleren. Dat zit gewoon onder wet en regelgeving. En dat is ook iets niet zo, dat ook niet logisch is. Want je kunt wel zeggen, ja, maar ja, ga dan zorgen dat je dat wel mag doen. Maar dat is dan niet, geldt dan niet alleen voor ons. Dat betekent dat het ook voor andere stadions moet gaan gelden. En waarom dan bijvoorbeeld niet bij een theater of bij een andere plek?
1: Maar zou jij graag meer bevoegdheden willen hebben, of maakt het allemaal geen zak uit?
0: Nou, ik denk dat eigenlijk als mensen echt kwaad willen, en deze mensen waren niet eens supporters, hè, dat waren mensen van buitenaf, ook uit het buitenland, die gewoon naar binnen kwamen om gewoon dingen te verzieken, wat ook
1: maar
0: natuurlijk
1: maar dit initiatief kwam, dacht ik, ik ben zelf geen Ajaxiet, maar van de F-site.
0: Nou, het is niet heel helder want de harde kern waar ook eigenlijk veel contact mee heeft, die waren ook niet op deze manier op de hoogte. Nee, dus het is niet helemaal gezegd dat dit allemaal is opgezet door de mensen die normaal gesproken dit willen. Want iedereen wordt hierdoor geraakt. Ook de mensen die een F-site dit helemaal niet willen, worden hier ook door geraakt.
1: Feitelijk sta je machteloos. Als mensen echt kwaad in de
0: als
1: zin hebben.
0: Als mensen kwaad willen, maar dan staan we allemaal helaas, kijk wat er in de wereld gebeurt, staan we helaas allemaal machteloos. Ja.
1: Maar ik praat nu met jou. Je kunt nog kijken naar wat de KNVB kan doen, wat de politie kan doen.
0: Zeker.
1: Wat er vanuit gemeentelijk niveau kan worden uitgesproken nog. Hè? De driehoek zal hier toch ook wel bij betrokken zijn.
0: Die was hier zeker bij betrokken. Ja, de driehoek bepaalt uiteindelijk. Dus wij als Arena hebben maar, die gaan over het ontruiming uiteindelijk. Als er besloten wordt tot ontruiming. Maar wij gaan niet over het stopzetten of het starten van een wedstrijd. Wij gaan ook niet over de daadwerkelijke stappen die we vooraf anders zouden doen of meer zouden doen. We zitten wel aan tafel, want we zijn wel gesprekspartner. En wij zijn wel wij brengen onze informatie ook in om tot een optimale situatie te komen in de toekomst toe.
1: Het ging in veel voetbalpraatprogramma's, waar ik graag naar kijk, ook over de vraag, hoe kan het toch dat er op papier een zero-tolerance beleid is, als het gaat over bijvoorbeeld vuurwerkbommen in een stadion, dat toch allemaal naar binnen komt?
0: Ja, er zijn plekken waar wij niet mogen fouilleren.
1: Dat is het antwoord.
0: Ja, dat is een van de grote antwoorden. Ja.
1: Heb jij, nu we toch over grote vragen spreken, ook een antwoord op hoe jij net positief bent, of in ieder geval net neutraal bent in 2030?
0: Nou ja, we hebben meer antwoord sinds kort. We zijn al onze ambitie om net positief te worden. Dus meer te willen teruggeven dan wat we gebruiken. Wat we net over hadden. Je gebruikt veel, je hebt impact op je omgeving. Dus hoe kan je zodanig anders gaan opereren, waardoor je meer teruggeeft aan de omgeving? Dat doen wij aan de hand van diverse metingen. En een van de metingen die wij gebruiken al heel lang is die van B Corp, omdat die over de hele breedte die metingen ondersteunt. En toen kwamen we erachter dat we dat eigenlijk heel goed doen. En toen hebben wij ook onze B Corp status aangevraagd. En die hebben wij gekregen. We zijn het eerste stadion ter wereld die B Corp geworden zijn. En dat is heel fijn, want dat betekent dat wij dat is niet ons eindpunt. We gaan gewoon door, want net positief is wat anders dan B Corp
1: zijn. Niet dat je het labeltje nu binnen hebt en denkt,
0: we gaan gewoon door, want dat is onze intrinsieke motivatie om het iedere dag een stuk beter te doen. Maar we zijn echt heel trots dat we B Corp geworden zijn, want dat onderschrijft op een externe bron, op externe metingen, externe controle, dat wij de goede stap aan het zetten zijn aan het stadion.
1: Ja, maar ook daar, en dan komen we terug op wat we eerder bespraken, moet je natuurlijk rekening houden met dat wat jullie bieden, namelijk entertainment voor mensen uit het hele land en ook soms daarbuiten, dat nu, hoe je het went of keert en hoe je het ook wil meten, een invloed heeft, een impact heeft op het klimaat. En Laat je dat dan even buiten beschouwing?
0: Nee, dat wordt meegerekend. Dus het is niet
1: dus
0: zo.
1: Mensen die met een dieseltje naar Ajax gaan, dat zit allemaal in die berekeningen.
0: Dus wat de scope 3, zeg maar, zit die berekening zit er dus niet allemaal in. Maar dat nemen wij wel mee. Dus wij nemen zelf wel scope 3 mee. En natuurlijk is niet iedereen die ons voorziet van ik heb diesel getankt of ik zit met 3 man in de auto of 4 man in de auto. Daar doen wij wel onderzoek naar. Daar halen wij ook met de gemeente samen doen we onderzoek naar. Wat is ongeveer de gemiddelde wat we kunnen doen en hoe kunnen we dat terugbrengen? Wij zijn met de gemeente samen ook bezig om meer mensen in de trein te krijgen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ik heb het idee dat dit wel ook in het DNA van de Arena zit. Want Het is al heel lang een proeftuin en een laboratorium in één. Wat is de richting die jij er nog aan gegeven hebt? Of reed deze trein al?
0: Nou, de trein van duurzaamheid zit in het bedrijf. Maar ik denk dat ik sinds ik binnen ben wel ook heel veel extra stappen kunnen zetten. Ik denk dat een B Corp stap net positief is sinds mijn komst. Dan heb je ook een doel, dan heb je een ambitie. Dan kun je mensen ook meenemen, dan ga je nog sneller. Maar het feit dat het al in ons DNA zit, helpt wel om iedereen hierop mee te krijgen. Ja.
1: En waar zit nu nog, als je één ding zou kunnen aanpassen, waar zit nu nog de winst? Waarvan denk je, ja, dat kunnen we eigenlijk volgende week fixen?
0: Ik hoop gewoon, we staan nu bijna 30 jaar, dat we over 30 jaar nog steeds kunnen zeggen, we doen nog heel veel mooie dingen, maar we doen het nog beter. En we geven eigenlijk aan het einde meer terug dan dat we gebruiken. En we kunnen met een gerust hart terugkijken, die mensen die er dan zitten over 30 jaar, van wauw. De Arena is uitgebreid, is nog steeds, supporters zijn happy, we winnen. En ze doen het ook nog op een duurzame manier.
1: Is het nou echt pas één keer gebeurd dat Ajax landskampioen is sinds jij daar algemeen directeur bent?
0: Maar zo lang zit ik er nog niet. Dat is een gunst nog even.
1: Nou, 5 jaar.
0: Ja.
1: Dit jaar dan? Schaal omhoog in Amsterdam.
0: Lijkt me een hartstikke goed idee.
1: Tanja Dikke, algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Dank voor je komst. Ja. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Stefan Gits. Hij is de algemeen directeur van de Vereniging van Keurslagers. Over hoe je als keurslager kunt overleven terwijl steeds minder mensen vlees eten. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook 2 Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX-toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De strateeg. Paul van Liemt.
5: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De Europese Unie is de afgelopen decennia flink afhankelijk geworden van China... met name op het gebied van kritieke grondstoffen. En rapport na rapport luidt de conclusie... het lukt nog niet goed om een vuist te maken tegen China. Dat bespreek ik met Ron Stoop, strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Casper Wits... universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan.
6: If you consider that over 90% of our consumption of rare earth magnets come from imports from China, you see the risks here for Europe and its most strategic industrial sectors.
5: Ja, Ursula von der Leyen die heeft het over de cijfers. Belangrijk om de cijfers goed op orde te hebben. China heeft al jaren, Casper, een flink handelsoverschot ten opzichte van de EU. China verwerkt zo'n 90%, als ik het goed heb, van alle zeldzame aardmetalen. Op welke gebieden is China vooral dominant?
7: Nou, op het gebied van zeldzame aardmetalen, dat betekent eigenlijk dat je dominant bent op heel veel technologische vlakken. Die bijvoorbeeld te maken hebben met de energietransitie. Maar eigenlijk zitten die zeldzame aardmetalen, nou vooral de magneten die daar van gemaakt worden, in bijna alle technologische producten die wij gebruiken. Dus het is bijna, die vraag is eigenlijk bijna niet te beantwoorden van waarin is China dominant. Want de dominantie is eigenlijk bijna onzichtbaar. Ja.
5: Nou ja, onzichtbaar, maar vervolgens wel zichtbaar, want het zit bijna overal in de smartphones, in de auto's, ze zien het allemaal. Precies. Dus dat betekent, het is meer om even het beeld neer te zetten hoe overweldigend in feite die aanwezigheid van China is. Sinds wanneer is dat gebeurd?
7: Nou, het is een vrij langzaam proces geweest. En eigenlijk het gevolg van een decennia lange strategie van de Chinezen. En de voormalige leider Deng Xiaoping, die aan de macht kwam eigenlijk eind jaren 70, zag al in dat eigenlijk deze zeldzame aardmetalen centraal zouden staan in de economie en de technologie van de toekomst. En dat dat iets was wat China kon domineren, omdat ze zelf veel van die grondstoffen hadden. Maar ook omdat zij gewoon heel erg geïnvesteerd hebben in de raffinering van die grondstoffen. Want vooral dat is heel erg moeilijk. Niet alleen het mijnen van die zeldzame aardmetalen, maar ook wat je er dan mee gaat doen.
5: Ja, natuurlijk. Maar je zegt, ze hebben dat ook
8: snel gezien. Betekent dat zij het snel gezien hebben? Ze konden natuurlijk makkelijk vooruit plannen. Dat gaan we straks uitgebreid nog bespreken. Maar hebben wij dat toen niet gezien? Of hebben wij het gewoon veronachtzaamd? We dachten, nou, dat komt wel goed.
7: Een combinatie van beiden, denk ik. Het is denk ik sinds de jaren 80 zo dat langzaam het gekanteld is. Daarvoor was denk ik de VS nog min of meer dominant op dit gebied, tot ongeveer 1986. Maar toen was men er al veel minder mee bezig. En heel langzaam is toen de boel verschoven. En ook vooral de technologie van hoe doe je dit nou? Hoe ga je nou om met die zeldzame aardmetalen? Daarvoor heeft China gewoon heel veel specialisten naar de VS gestuurd. En de Amerikanen hebben eigenlijk vrij genereus veel van die kennis overgedragen. En de Chinezen hebben toen eigenlijk hun eigen ding daarmee gedaan. En ook ja, door de boel enorm te subsidiëren en zo externe, buitenlandse concurrenten uit die markt kunnen dringen.
8: En vanaf dat moment ook een enorme voorsprong kunnen opbouwen in relatief korte tijd.
7: Ja, op een gegeven moment kan je als zo'n groot land als China kan dan zowel qua mijnen als raffinering van die grondstoffen dat op zo'n goedkope manier doen dat je in principe al je concurrenten uit de markt kan drukken. Dus dan is het voor een bedrijf ook eigenlijk niet meer te doen om die concurrentie aan te gaan. Tenzij die ook een staat die dan industriepolitiek voert achter zich krijgt, die dat wil aanpakken. Maar wij in Europa waren daar eigenlijk nooit mee bezig. En ik denk tot pakweg 5 jaar geleden hadden wij het überhaupt nooit over zeldzame aardmetalen.
8: Ja, kun je nagaan inderdaad. Dat werd vaak op redacties ook niet als heel interessant onderwerp gezien. Dat staat voor mij dichtst erbij, maar je zag het inderdaad overal. Ron, waar staat Europa nu dan met dit verhaal in het achterhoofd? Waar staat Europa nu vergeleken met China?
9: Als het gaat om zeldzame aardmetalen, niet goed. We hebben het probleem scherp op de radar, maar we hebben nog niet echt alternatieven uitgerold. Er worden vanuit de EU een aantal wetten zijn ingevoerd. Critical Raw Materials Act, Resource EU, een aantal plannen om minder afhankelijk te worden. Maar de doorlooptijden van het minder afhankelijk worden zijn eigenlijk heel lang. En kosten heel veel geld. En op dit moment is het nog niet zo dat er genoeg geld vanuit de EU ook komt om dit project, zeg maar, op deze projecten echt sterk van de grond te krijgen.
8: Omdat er niet genoeg geld is of omdat men nog steeds een beetje achterover leunt?
9: Het is een combinatie van dingen. Hè. Er moet nog steeds meer geld bij. Maar er zijn natuurlijk wel kansrijke projecten. Maar die duren vaak ook lang door wetgevingsprocessen en lokale tegenstand. Je ziet dat ook als het gaat om bijvoorbeeld lithium. Hè, een andere belangrijke grondstof in Portugal. Maar ook in Servië dat er heel veel weerstand is tegen het winnen daarvan. In Europa is het vaak een moeilijk verhaal om deze grondstoffen snel uit de grond te krijgen. En totdat we daar zijn, ben je gewoon compleet afhankelijk.
8: En dat maakt het wel lastig. Want als we kijken naar de Europese Rekenkamer, ik citeer even. Die concludeerde eerder dit jaar dat het nog niet lukt om onafhankelijk te worden van China op het gebied dus van die zeldzame aardmetalen. En dat daardoor de strategische autonomie van Europa, maar ook de klimaatdoelstellingen in gevaar komen. En dan krijg je natuurlijk weer de alarmkreet 5 voor 12. En als je dat te vaak hoort, dan doet het er ook niet meer toe. Maar toch belangrijk om het nu even in deze context te zien. Kasper, is dat op zijn plaats ook, 5 voor 12? Klopt het? Is het zover?
7: Ik denk het wel. Ik denk dat we allemaal weten, en zeker met het recente nieuws, hoe afhankelijk wij zijn qua, als het gaat om olie van het Midden-Oosten. En ik denk de toekomst zal heel erg draaien om die zeldzame aardmetalen en andere grondstoffen. En we lopen dus het risico dat we heel binnenkort afhankelijk zullen zijn van China, zoals we nu afhankelijk zijn van het Midden-Oosten. En dat is om veel redenen een nog veel grotere, denk ik, strategisch gevaar dan de situatie waar we nu in zitten.
8: Dat zien we aankomen, dat zie jij aankomen, dat zien de mensen achter de schermen natuurlijk ook aankomen. En worden er al maatregelen genomen in de goede richting?
7: Vind ik moeilijk te zeggen. Ik kijk natuurlijk vooral meer wat er gebeurt aan de Chinese kant. En ook wat andere Aziatische landen doen. Ja, maar ik denk dat wat Ron al zei, dat in principe wel heel veel mensen zich hier zorgen over maken. Maar dat het nog niet helemaal lijkt te lukken om misschien als Europa gewoon nu echt alles op alles te gaan zetten om hier iets aan te doen. Sowieso denk ik dat het helemaal in de toekomst vrij zijn van dit soort afhankelijkheid van China misschien ook gewoon niet realistisch is. Maar dat een realistischer doel is om in ieder geval de boel een beetje te diversifieren. Dus dat je niet, zoals nu, 90% van de, zeg maar de naraffinage van die grondstoffen allemaal uit Chinese handen moeten komen. En wat dat betreft, en daar komen we denk ik later nog op, zijn er ook wel voorbeelden van landen die daar wel stappen in hebben gezet. Bijvoorbeeld Japan.
8: Ja, daar gaan we zeker nog over praten, zeker met jou natuurlijk. Maar Ron, de reactie van Europa, met name op het bericht, althans op de kennis die we hebben over China. En dat China die steeds voornamelijk een rol gaat inspelen, waardoor dus onze afhankelijkheid veel groter gaat worden.
9: Ja, Nou, misschien wil ik het, als het mag, een klein beetje verbreden. Hè. We hebben het over grondstoffen, maar het gaat ook over componenten en over eindsystemen. Hè. We hebben het echt over technologie ook op dit moment. Zoals elektrische auto's, batterijen, maar ook in heel veel andere sectoren, ook windturbines tegenwoordig. Je ziet dat China daar steeds dominanter wereldwijd in aan het worden is. En dat we ook op technologisch en maakindustriegebied op een achterstand komen. Dus het zijn niet alleen maar de grondstoffen die een probleem vormen, maar ook gewoon onze eigen eindindustrieën die nu keihard weggeconcurreerd worden door China. En ik denk dat het belangrijk is, en we zien dat de EU daarop probeert te reageren. Hè. Je hebt nu een nieuwe wet, de Industrial Accelerator Act. Die is nu in behandeling. En daar staat eigenlijk in van, we willen dat als wij publieke aanbestedingen doen, dat daar meer Europese, dat de Europese producenten wat meer voordeel krijgen daarin. Of een voorkeurspositie. Of een voorkeurspositie voor landen met wie wij een vrijhandelsverdrag hebben, eigenlijk met onze vrienden, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat een belangrijke beweging is. Want die grondstoffenafhankelijkheid die blijft nog van de komende 10, 15, 20 jaar, laten we maar zeggen. Daar kunnen we stappen op zetten. Zoals Japan dat bijvoorbeeld heeft gedaan met Australië. Misschien kan Casper daar nog verder op ingaan. Dat kan, maar in de tussentijd moeten we ook niet vergeten dat al die andere industrieën ook zwaar onder druk staan. En moeten we daar dus goed beleid op maken om te zorgen dat we competitief blijven en kunnen blijven exporteren naar de rest.
8: Die wet in behandeling waar je het over hebt, wil ik straks nog uitgebreider ook nog even op ingaan. Maar nog even kijken, ook de afgelopen vier jaar geleden zijn we misschien een beetje wakker geschud, daarvoor wat minder. Betekent het ook dat je dan met stilzwijgend hebt aangezien wat er allemaal gebeurde. Dat eigenlijk wel goed vond. En denk, nou, makkelijk al goedkope producten komen onze kant op en het loopt niet zo'n vaart.
9: Ja, dat was natuurlijk de dominante economische ideologie van het Westen van pakweg 1980 tot misschien 2020. Het idee dat de vrije markt dit het beste kan oplossen. Je had natuurlijk Fukuyama, die end of history. Ja. Het idee van we kunnen alle landen komen in een soort van grote familie van landen die allemaal steeds meer op elkaar gaan lijken. In zo'n veilige, gelijkgestemde wereld is het logisch om je productieprocessen over de hele wereld uit te smeren waar het goedkoopste kan. Dus in al die gedachten dachten we, prima, laat China maar dit doen. Zij zijn goed daarin. Wij kunnen heel mooi de eindproducten en de high-tech en het R&D doen. Maar we zijn er nu toch heel snel achtergekomen dat uiteindelijk leidt tot afhankelijkheden. Omdat die landen op een gegeven moment gewoon bepaalde veto-recht over onze economie krijgen, bijna, om maar zo te zeggen. Doordat ze bepaalde grondstof of technologieën gewoon aan de grens stil kunnen zetten. En daar zijn we dus langzaam achtergekomen dat die gedachte dat de wereld steeds gelijker en eerlijker zou worden en dat we die supply chains, zeg maar, apolitiek overal konden neerleggen, dat niet zo is gebleken.
8: Nee, we staan behoorlijk op achterstand. Probeerden wat aan te doen. Nogmaals, daar gaan we straks zeker op door. Maar ik wil ook even weten, Casper, hoe het zit met China. En dan met name, hoe kijkt China naar Europa? Want het zou kunnen dat China natuurlijk ook een soort arrogantie over zich gaat krijgen. En denk, ach, Europa, die hebben het verkeerd gezien. We lopen nu zoveel vooruit, dat doet er eigenlijk niet meer toe. De rest van de wereld is belangrijk. Is dat een beetje de houding of niet?
10: Wel een beetje, ook omdat Europa, denk ik, op politiek vlak minder serieus nemen vanwege gewoon de structuur van hoe wij de boel hebben opgetuigd met de EU. Ja. Ze zien de EU gewoon als een vrij, zeg maar, bureaucratische moloch waar weinig macht en kracht achter zit. Dus daarom nemen ze, denk ik, ook bijvoorbeeld een Ursula von der Leyen als Europese president minder serieus.
8: Maar wel die individuele leiders. Pedro Sanchez bijvoorbeeld, op bezoek op het moment dat wij op praten daar. En dan denk je, die nemen ze toch wel serieus, die individuele leiders. Of valt het ook wel mee?
10: Nou, dit is in ieder geval hoe China graag buitenlandpolitiek bedrijft. Dus zij willen heel graag met individuele Europese leiders deals maken. Omdat dan heeft China natuurlijk veel meer overmacht en overwicht dan als de Europeanen echt samen gaan werken en één vuist maken tegen China. Dus ja, wat je de laatste maanden zag, dus heel veel eigenlijk individuele Europese leiders die daar weer heen trekken. Of het nou Merz uit Duitsland is, of Starmer uit Groot-Brittannië, of nu inderdaad Sanchez. Dat is precies wat China eigenlijk wil. Dus, want zo'n individueel land is uiteindelijk nooit sterk genoeg om echt een vuist te maken tegen China.
8: En is dat ook heel simpel gezegd dan weer toch verdeel en heers, of is het iets genuanceerder?
10: Nee, zo kan je dat denk ik wel noemen.
8: Dus, maar dat weten wij toch ook? In Europa zien we dat toch ook? We laten ons toch niet voor het karretje spannen?
10: Nee, maar er is denk ik toch wel een cultuur in de Europese hoofdsteden van heel veel luisteren naar deelbelangen, vaak deelbelangen uit het bedrijfsleven. En die deelbelangen zijn niet altijd in het nationaal belang. En zeker in Nederland hebben we decennia lang op die manier buitenlandpolitiek gevoerd. En daar is nog steeds niet echt een kritisch debat over, of
7: Zeg maar, in hoeverre dat soort belangen eigenlijk wel voor het algemeen nut zijn.
8: Maar is het vanuit China gezien ook zo dat ze steeds meer toenadering zoeken tot landen die misschien ideologisch zelfs ook dichterbij ze staan? Want dat lijkt een beetje bij Pedro Sanchez. Misschien is het vertekenend en misschien lees ik de verkeerde analyses, maar gelukkig ben jij nu in de studio, Kassel. Want hoe zit dat eigenlijk, die verhouding? Want die lijkt steeds beter te worden tussen die twee.
7: Ja, Sanchez is denk ik sowieso een beetje een uniek geval. Dat je ziet dat hij bijvoorbeeld ook heel erg een beetje de kantjes eraf loopt als het gaat om het steunen van Oekraïne. Hij heeft zelfs ook dingen gezegd, zoals ja, de geopolitieke, ik weet het niet meer helemaal letterlijk, maar iets van de geopolitieke dreigingen van dit moment komen niet zo snel de Pyreneeën over.
8: Ja.
7: Wat natuurlijk, denk ik, een vrij onrealistisch beeld is van de geopolitieke dreigingen, maar dat is toch wel een beetje misschien de sfeer in Spanje. En je ziet inderdaad dat als Europa een vuist probeert te maken richting China, dat Spanje vaak dwars ligt en daar dan ook wel voor beloond wordt met investeringen en beloften van het bouwen van grote fabrieken in Spanje door de Chinezen, wat dan weer veel werkgelegenheid zou teweeg brengen, wat dan overigens vaak niet gebeurt, maar dat terzijde. Dus er is en als er weer een andere leider in Spanje is, dan is er wel weer een ander land in Europa dat weer op die manier deals wil maken. Dus ja. Op die manier kan China eindeloos doorgaan met ons uit elkaar.
8: Maar bij Sanchez hebben ze toch een belangrijke prooi te pakken. Toch een groot land, toch ook belangrijk natuurlijk. En die kunnen ze een beetje apart zetten. Dat gebeurt dan ook. En bovendien, Sanchez die gaat ook het meeste keer binnen Europa tegen Trump.
7: Klopt, ja, het is best wel. Maar op sommige vlakken kan je natuurlijk ook wel met Sanchez eens zijn, zeker als het nu om Iran gaat. Maar ik denk inderdaad dat die stap van serieus geopolitiek nadenken over de lange termijn en wat dat betekent voor de noodzaak Oekraïne te steunen, maar ook de noodzaak om samen te werken om een vuist te maken tegen China, is het moeilijk om de Spanjaarden mee te krijgen, blijkbaar. Aan de andere kant is het wel zo, de Chinezen snappen ook dat een regering in een Europees land zomaar weer kan veranderen. Dus het is ook niet zo dat China nu al 10, 20 jaar vooruit denkt van hoe kunnen we met die Spanjaarden gemene zaak maken, want het kan volgend jaar ook weer afgelopen zijn.
8: Nu spelen er, zoals je zei, nationale en deelbelangen rond, inderdaad. En bedrijfsleven. Is het bedrijfsleven ook net zo makkelijk, ik zeg het maar even voor het gemak scherp, net zo makkelijk uit te spelen als naties?
9: Ja, soms nog wel makkelijker. En zeker Europese bedrijven, die vaak verschillende bedrijven die heel diepe investeringen hebben gedaan in China. En natuurlijk het liefste daar business willen blijven doen. Zowel vanuit productieperspectief, hè, daar je fabrieken kunnen laten doordraaien, eventueel terug exporteren naar Europa, ofwel je producten zelf afzetten naar China. Hè, heel veel Europese en ook Nederlandse bedrijven ervaren soms beperkingen om de Chinese markt op te komen, of konden vroeger heel veel afzetten op de Chinese markt, maar dat wordt steeds minder. En vanuit daar kan natuurlijk ook de wens ontstaan van misschien moeten we maar niet zo heel hard tegen China ageren, want dat zou zomaar die volgende klus die we binnen kunnen krijgen in gevaar kunnen brengen. Dus je merkt met name vanuit het bedrijfsleven, en dat is, ik wil daar ook helemaal niemand een soort van de schuld van geven, maar we kunnen individuele bedrijven ook niet vragen om in hun eentje assertief te worden tegen China. Dat is een politieke verantwoordelijkheid. Hè? Dus dan moeten de kabinet en de EU, zij dragen de verantwoordelijkheid om de beleid voor de bedrijven natuurlijk uit te zetten. Dus het is niet dat ik daarmee de bedrijven wil afvallen. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat bedrijven misschien gaan lobbyen bij de politiek om het beleid af te zwakken. En dat kan wel op de lange termijn geopolitiek gevaarlijk zijn. Als er te veel nationale belangen eigenlijk worden tegengewerkt onder die specifieke bedrijfsbelangen. Dat wordt vaak gezegd in Duitsland. Hè. Als de Duitsers naar China gaan, dan gaat er een hele delegatie van autobedrijven en CEO's mee. Nou ja, dan kun je je van afvragen, is dat een goede manier om je nationale strategie neer te zetten?
8: Ja, Ron, de hamvraag dan uiteraard. Hoe kan Europa wel een vuist maken tegen China? Je had het al over die Industrial Accelerator Act. Het gaat over Made in Europe. Maar wat zet het voor zoden aan de dijk? En overigens wet in behandeling.
9: Ja, nou twee belangrijke dingen. De allereerste is, Europa is eigenlijk altijd een maakcontinent geweest. Het is heel interessant. Europa heeft een veel grotere maakindustrie dan de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dus wij verdienen ons geld met het maken van allerlei slimme dingen en die exporteren wij. Dus dat is de basis. Wat deze wet eigenlijk doet is via publieke aanbestedingen en via voorkeursregelingen zorgen dat die Europese bedrijven, die vaak zwaar weggeconcurreerd worden op de internationale markt en ook op de Europese markt, omdat China de prijs veel goedkoper kan maken. maken door allerlei schaalvoordelen, maar ook staatssteun, dat die een steuntje in de rug krijgen.
8: Dus op het gebied van vergunningen trouwens ook. Dat speelt allemaal mee toch volgens mij in die wet?
9: Ja, precies. Dus er zit inderdaad in die wet, het is een vrij lange wet, hè. Er staan allemaal dingen in over, ook over veiligheid en over wel, hè, per sector is het ook wel anders, andere percentages, andere regels. Dus dat wordt ook nog wel een hele klus om dat allemaal uit te vogelen, hoe dat precies zijn uitwerking gaat hebben en welke sectoren er wel en niet in ondervallen. Maar dat is de eerste pijler, het ondersteunen van onze industrieën, met name die industrieën waarvan wij zeggen, die vinden wij belangrijk vanuit duurzaamheidsperspectief, vanuit competitiviteit en vanuit veiligheid. Bijvoorbeeld de staalindustrie wordt gezien als een essentiële pijler van je veiligheidsstrategie. He, dus dat is één. En twee, en dat zit ook in die wet eigenlijk, en dat is meer de handelsstrategie. De EU heeft uiteengezet dat wij willen niet zoals de VS of als China eigenlijk die andere handelslanden naar onze hand zetten met tarieven of met allerlei tactieken, maar juist meer die wederkerigheid, die vriendschap opzoeken. Hè? Europe as a trading continent, handelscontinent. Dus wij zijn overal vrij handelsverdragen aan het tekenen, die we ook al veel langer vaak aan het onderhandelen waren, maar is er een stroomversnelling ingekomen. En het idee is dus dat Europa daarin een soort van de betrouwbare partner wordt in het internationale economische systeem. Ja. En dat zit dus ook in die nieuwe wet. Want in die nieuwe wet wordt eigenlijk gezegd, oké, we geven voorkeur aan Europese producenten of aan producenten met wie wij goede economische relaties hebben. En hoe dat precies eruit gaat zien, of dat zullen landen zijn met bijvoorbeeld een vrijhandelsverdrag, of landen die hebben ingetekend bij de bepaalde voorwaarden van het Wereldhandelsorganisatie. Ja, daar heb je een soort van convenant wat je kan tekenen over wij doen eerlijke aanbestedingsprocedures. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat is dus een politieke beslissing die tussen de landen en het parlement en in Europa nu beslecht op.
8: Nou, maar je kunt niet zeggen dat Europa achterover leunt. Dat is duidelijk. Er is wat in gang gezet. Die wet is nog in behandeling. Die kan iets teweeg brengen. Maar je wilt ook weten, wat is dan de meest effectieve strategie ten opzichte van China? Is dit een hele goede strategie? Ligt China hier wakker van? Is dit een goede slag terug, om het in die termen te gieten, Casper?
7: Nou, ik denk niet dat ze er wakker van liggen, maar ik denk wel degelijk dat wij door moeten gaan met dit pad. Blijft natuurlijk een groot vraagteken of we echt zeg maar de wil hebben om door te pakken, ook als het misschien op de korte termijn niet altijd economisch voor delig is om dat te doen. Want er zijn genoeg, denk ik, ook commentatoren in de media die meteen erop zouden springen als er zeg maar korte termijn pijn geleden moet worden om op lange termijn veiliger te worden. Ja, en dat is een nadeel voor ons dat China natuurlijk niet heeft.
8: Wij kunnen die commentatoren ook niet de mond gaan snoeren. Dat is duidelijk. Dat willen we ook niet, maar we kunnen wel iets anders doen. Hè? Een krachtige tegengeluid laten horen.
7: Ja, absoluut. En nog even de commentatoren. Natuurlijk wil je dat niet, maar het is wel natuurlijk een beetje een manco in het geopolitieke debat, denk ik, dat we te weinig over hebben. Maar ik kan alleen maar beamen wat Ron zei, dat het nu echt wel dat er goede ideeën liggen en dat het een kwestie is van uitvoeren.
8: Maar het gezamenlijk aanpakken, want heel lang, je hebt het uiteengezet, dat is ook duidelijk waarom China denkt, we hoeven ons niet te veel aan te trekken van met name mevrouw von der Leyen, maar straks moeten ze dat misschien wel. En dat is uiteindelijk is dat ook de beste tactiek. Wij moeten alleen oppassen met onze korte termijn reactie. Die hoort u eenmaal bij deze democratie. Daar zijn we ook blij mee. Daarom leven we een krachtige democratie. Maar toch, er blijft een zwakke kant. We zoeken altijd naar de sleutel om eruit te komen.
7: Klopt. En het lijkt wel alsof we alleen maar moeilijke keuzes kunnen maken in een crisis. Hè?
8: Ja, maar je hoort Ron ook al. Het gaat dus over die act. Dan gaat het over staal is belangrijk, maar duurzaam is ook belangrijk. Nou, dan weet je het al. Dan kun je de commentatoren weer op loslaten.
7: Ja, het probleem is een beetje dat de crisis die op ons afkomt qua afhankelijkheid van China, denk ik een meer geleidelijke crisis is dan bijvoorbeeld de crisis nu in het Midden-Oosten of eerder wat betreft Russische energie. Ja, en dat is iets misschien wat we moeten leren. Dat niet alle crisissen meteen dramatisch op je scherm staan. Maar dat op de lange termijn zich ook een crisis kan ontwikkelen. Dus dat is iets wat Europa moet geopolitiek gezien wat volwassener worden daarin, denk ik.
8: Ja, Europa kan ook naar anderen kijken. Wij zijn niet de enige die afhankelijk worden van China. Andere landen zijn dat ook. Welke landen kunnen ons als voorbeeld dienen?
7: Ja, wat we beide eerder al even aangaven is, wij kijken allebei graag naar het voorbeeld Japan. Dat is eigenlijk het eerste land dat een beetje wakker geschud is wat betreft China's dominantie op het gebied van zeldzame aardmetalen. En dan vooral dat China bereid is om die dominantie ook politiek in te zetten als drukmiddel. En Dat is eigenlijk in 2010 gebeurd. Toen bij een conflict tussen China en Japan. Dat ging over een maritiem conflict. Details maken niet eens zoveel uit. Maar in reactie daarop heeft China eigenlijk de export van zeldzame aardmetalen naar Japan stopgezet. Nou ja, dat was echt een soort China-shock in Japan zelf. En sindsdien is eigenlijk hun hele geopolitieke mentaliteit en houding veranderd. Hebben we trouwens ook in een eerdere podcast hier in detail over gehad.
8: Maar dat zijn we vergeten. Mag je net best wel een keertje weer even ophalen.
7: Ja, dat is mijn favoriete onderwerp. Dus
8: ja, zeker. Graag zelfs.
7: Nou, dat heeft denk ik toegeleid tot een soort geopolitiek ontwaken. Meer dan 10 jaar voordat wij een beetje in dat proces kwamen. Dat heeft Japans relatie met landen rondom China, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië, heel erg veranderd. Japan heeft veel meer, denk ik, ook uitgestippeld waar zij heen willen met dat land. Voor op lange termijn om de nationale en economische veiligheid veilig te stellen. En wat dat betekent voor zeldzame aardmetalen is dat na 2010 zij zijn gaan kijken van wat zijn alternatieve aanvoerroutes en manieren om om dat zelf in handen te krijgen. En daarvoor, want Japan heeft zelf eigenlijk überhaupt weinig grondstoffen en ook van deze heel weinig. Ja. Maar bijvoorbeeld Australië wel. Dat is dan toch een gelijkgezinde partner in min of meer in de regio. Dus toen is Japan eigenlijk samen met een Australisch bedrijf gaan investeren in mijnbouw in Australië. En raffinage dan weer met Maleisië. Dus van diezelfde grondstoffen.
8: Tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. En de gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Casper Witz, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit Leiden, gespecialiseerd in China en Japan. En Ron Stoop, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over satellieten. Welke rol spelen ze bij de moderne oorlogsvoering? En dat hoor je volgende week.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. What do you believe
2: in? Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
3: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook twee Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Ligayo Wijnen en Arjan Elbers.
8: Ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk. In een briezer ananas. Ja, welkom hier, Playa del Amstel. En deze week gaan we in gesprek met de rechtspraak. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we van dit mooie werkmerk?
9: Daar komt hij. En Ellen gaat ons daar dadelijk vast nog meer over vertellen. De rechtspraak is de organisatie achter alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven. Ze behandelen rechtszaken en zorgen voor onafhankelijke rechtspraak. De rechtspraak bestaat sinds de invoering van de Nederlandse rechtsstaat. En dat is ongeveer sinds 1811. In Nederland vind je in totaal 11 rechtbanken plus 4 gerechtshoven. En daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals de Centrale Raad van Beroep en de College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het team van de rechtspraak bestaat uit circa 13.500 medewerkers, verdeeld over zo'n 2700 rechters en raadsheren en 10.800 collega's in andere functies. Oh ja, en ze behandelen samen zo'n, schrik niet, 1,5 miljoen zaken per jaar.
8: Jongen. En bij de rechtspraak werkt Ellen Lette. Welkom, Ellen. Fijn dat je hier bent. Dat deed hij goed, hè?
10: Hij heeft goed zijn best gedaan. Ja. Ik denk ook goed het jaarverslag gelezen.
9: Ja, we hebben hard.

0: research ja. om er een mooie geheel van te maken.
1: Ja. Ellen, waarom ben jij ooit bij de rechtspraak komen werken?
2: Nou, ik ben eigenlijk daar begonnen omdat een aantal jaar geleden stond er niks op het gebied van werving en selectie in arbeidsmarktcommunicatie. En daar zochten ze iemand voor. En ik vind het heel leuk om van niet iets te maken. Ik dacht eigenlijk dat ik 2 jaar zou blijven. Ik zit er nu inmiddels al 5 jaar. En naast het opzetten ervan, en nou, daar gaan we het denk ik zo nog verder over hebben, heb ik nu ook dat gevoel wat eigenlijk iedereen zegt, maar dat ik ook echt bijdraag aan een rechtvaardige samenleving. En dat maakt het voor mij wel extra een soort bonus op de functies die ik hiervoor heb gehad.
1: Ja, nou, ja. Laten we daar zo verder op induiken. Je gaf aan van iets, of nee, van niets mocht jij iets maken. Dus er was niets. Hoe ga je dan te werk? Want jij, even voor de luisteraar, jij bent verantwoordelijk voor het neerzetten van het employer brand. En jij doet de hele recruitment en employer brand strategie voor de rechtspraak. Dan kom je daar, er is niets. En dan, hoe begin je?
0: Ja, waar begin je dan?
2: Ik kwam in coronatijd. Dat was dus echt op onderzoek gaan en heel veel praten. Ook kijken wat er wel was, want we hadden wel een werkenbij-site, maar eigenlijk niet duidelijk wie daar verantwoordelijk voor was. En we hadden 1 recruiter, dus die heb ik ook direct opgezocht om te gaan kijken wat er was. En uiteindelijk kwam ik er toch eigenlijk na zo'n 3 weken wel achter dat er werd heel veel ook intern gedacht over wat de rechtspraak is en wat we als werkgever en wat we naar buiten uitstralen. Maar wij zijn begonnen eigenlijk klassiek, zoals je begint, met een werkgeversonderzoek. En dat hebben we intern en extern gedaan om echte informatie op te halen. Wat kennen mensen de rechtspraak? Zo ja, wie kennen de rechtspraak en wat vinden ze ervan? Dus dat is echt wel de basis geweest van om onze hele strategie neer te zetten.
0: Wat gaaf.
1: En wat was de vraag in die zin die je voor jezelf hebt gecreëerd of die je meekreeg, je opdracht? Moest je betere kandidaten recruteren? Moest je meer mensen recruteren? Liep de rechtspraak vast omdat er onvoldoende mensen waren? Dus waar zat voor jou de opdracht?
2: Ik ken de opdracht nog uit mijn hoofd. Positioneer de rechtspraak als aantrekkelijke en inclusieve werkgever om het juiste talent te werven op de juiste tijd tegen het juiste budget.
1: Wauw, Arjan, komt binnen, hè?
0: Ik weet niet eens meer wat ik gisteren gegeten heb.
2: Ik ben er al 5 jaar mee bezig, continu. Dus, ja.
0: Echt fantastisch. Ja. Waar ik heel erg nieuwsgierig naar word, jij zegt heel bewust van, ik had 2 jaar in gedachten, het zijn er 5 geworden. Maar wanneer is dat besef gekomen van, ik ben echt iets aan het toevoegen voor die rechtspraak? Was dat in het begin al of is dat gedurende die weg gekomen?
2: Ik kwam er al wel heel snel achter toen ik zeg maar mijn eigen onderzoek deed bij de rechtspraak en iedereen te leren kennen, dat ik al heel snel in de gaten had dat iedereen die bij de rechtspraak werkt heeft wel een gezamenlijk ding. Uh-huh. En ja, volgens mij wilde ik daar toch al heel snel ook bij horen. Want iedereen heeft toch wel dat ding, ik wil maatschappelijk iets betekenen. En het zijn vaak best wel loze termen, maar je voelt het. Het is gewoon echt. Ja.
1: Het zijn ook loze termen, want als je met iemand van Friesland Campina spreekt, die zegt dan, ja, wij maken melk, nurturing the world. Ja. En iedereen, en iemand die snoep maakt, die zegt, ik wil kinderen een blij gevoel geven, impact. Als kinderen blij zijn, zijn hun ouders blij. En als hun ouders blij zijn, dan, nou ja, et cetera. Ja. Dus iedereen wil impact maken. Ja. Maar jij zegt, en ik zie dat ook, ik geef wel aan, ja, maar ik heb dat echt gevoeld. Wat voelde je dan? Toen, wat ging er door je heen? Wat was dat? Waardoor jij dacht, bij de rechtspraak is dat echt zo.
2: Je ziet heel gedreven mensen bij de rechtspraak. En ik heb ook veel rechters gesproken. En als je dan hoort hoe zij met passie praten en hoe zij zo hun best willen doen om, zeg maar, de rechtszoekende, hè, degene die bij een rechtszaak moet komen en een zitting leidt, hoe ze dat zo goed mogelijk willen doen. En dat proef je echt wel heel erg. En alle mensen die, zeg maar, om de rechters heen staan, want ja, we doen het uiteindelijk allemaal met z'n allen, die hebben dat ook. Ze willen gewoon echt dat er, ja, dat mensen een eerlijk proces krijgen. Een eerlijk proces betekent niet dat iedereen blij is, want ja, vaak is het de een krijgt gelijk en de ander krijgt ongelijk. Maar wel om die helderheid te verschaffen en dat op een goede manier te doen. Dus dat, ja, als je een rechtszaak hebt, heeft dat echt wel heel veel impact natuurlijk op je leven. Hè? Als je weet dat je voor de rechter moet komen voor ja, wat voor een kwestie dan ook.
1: Ja.
2: Dat merk je echt.
1: En hoe dat is met name ook het beeld naar buiten. Hè? Dus je noemt het mag je dat een consumentenmerk noemen? Dat is wat ze naar buiten. Maar hoe vertaal je dat gevoel dan naar intern? Want je zei net, ik ben onderzoek gaan doen. Ik heb alle ingrediënten op tafel gekregen. En hoe vertaal je dat dan, die ingrediënten, naar een aanpak? Want employer branding, ja, dan moet je juist rekening houden met doelgroepen en mensen. En dan moet je ze juist raken in hun privé en op hun social en in hun AI-chatvenster. Maar de rechtspraak is vrij autoritair en heel statig. Dat lijkt me lastig.
2: Dat valt eigenlijk wel mee. Want het beeld wat mensen hebben van buiten is heel anders dan dat de rechtspraak echt is. En ja, nou, ik zeg altijd, arbeidsmarktcommunicatie is minimaal 80% gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. En 20% mag die ambitie of die wens zijn.
0: Die stretch, zeg maar, wat je nog wil, ken ik.
2: Ja, en
1: dus wat zei je, dat is 80% is laten zien wie je bent?
2: Ja, en
1: Wat laat je dan zien?
2: Wij laten zien dat er behalve rechters, dat er ook andere doelgroepen zijn. En dat is echt wel heel anders dan ooit daarvoor was. Want mensen denken bij de rechtspraak eigenlijk alleen maar aan rechters. Dat iedereen altijd in een toga rondloopt.
0: Rechter of griffier en alleen maar met een hamer op een brood tikken.
2: Ja, en dat kwam onder andere ook uit die onderzoeker. Dat heel veel mensen wisten helemaal niet dat als je IT'er bent of finance, dat je bij de rechtspraak kan werken. Dus daar hebben we echt wel heel hard aan gewerkt.
0: Zit daar dan ook welke doelgroepen zitten jullie uitdagingen vooral op recruitment vlak?
2: Nou, zoals bij elke organisatie IT. Maar ook administratie. Mm-hmm. En dan de juiste mensen bereiken. Omdat het toch wel een ander soort administratie is dan als je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, bij een fabriek doet of zo.
1: Dat is verschil.
2: Je bent eigenlijk al direct bezig met juridische dossiers. Die moet je ook gaan samenstellen. Je moet ook vaak de mensen over wie die rechtszaak gaat, moet je ook contact mee gaan opnemen. En dat zittingen plannen, dat soort zaken. Dus je bent eigenlijk best al wel een onderdeel van het proces voordat het op een zitting komt. Ja, en dat is denk ik niet overal als administratief medewerker.
0: Nee, zeker niet.
2: Er zit echt al ook een juridisch tintje aan.
0: Zeker niet.
2: Ja.
0: Dus hoe doe je dat in de praktijk? Is dat veel mensen opleiden of veel mensen van notariaten proberen te verleiden? Of?
2: Nou, we krijgen ze wel. Want we hebben eigenlijk een employer brand.
0: Uh-huh.
2: En dat hebben we onderverdeeld in functiedoelgroepen. Omdat elke functiedoelgroep werkt overal bij een van die rechtbanken of hoven.
0: Ja, dat kom je overal tegen.
2: Ja. En eigenlijk hebben we per functiedoelgroep ook gekeken, onder andere bij administratie, wat is daar dan de uitdaging in? Hè? Wat maakt het deze doelgroep anders dan bijvoorbeeld een doelgroep rechters? En bij administratie kwamen we erachter dat mensen toch vaak wel een verkeerd beeld hebben wat de functie is. Dus we zijn in die campagne zijn we veel meer op gaan zitten van wat doe je nou en wat moet je nou meenemen om een goede juridisch administratief medewerker te zijn. Terwijl bij de doelgroep campagne voor rechters, ja, we hoeven niet te vertellen van als je rechter wil zijn moet je bij ons komen.
0: Dan heb je wel een beeld
2: dus
0: waar je heen
2: andere
0: moet.
2: Uitdagingen. Ja,
0: ja. En wat je moet doen.
2: Ja.
1: Want waar trek je rechters op aan?
2: Dat is ook best wel weer wisselend. Want we zoeken rechters die 2 jaar juridische ervaring hebben tot mensen die al 30 jaar in het vak zitten. Dus daar zie je ook gewoon weer andere push- en pull-factoren. Maar ik kom elke keer weer op die term terug. Maar het is toch wel die maatschappelijke relevantie.
1: Ja.
2: Dat maakt het echt anders. Want als jij advocaat bent geweest, dan ga je voor 1 partij. En hier moet je de belangen van beide partijen moet je afwegen. Dus dat is echt anders. En wat we daar uit het onderzoek ook heel erg naar voren kwam, is dat heel veel mensen dachten, ben ik wel slim genoeg om rechter te worden? En dat hebben we in onze campagne hebben we daar ook aandacht aan besteed. Dat het echt niet zo hoeft te zijn dat je echt een mega IQ moet hebben om rechter te worden. Het is een zware procedure, maar Het is echt niet zo dat niemand het kan.
1: En hoe komt dat dat mensen dat denken? Hebben jullie daarop doorgevraagd? Dat mensen die angst voelen van ik ben niet slim genoeg om rechter te worden? Ik neem aan dat je niet werft op een mbo-school. Hè? Of op een plek waar mbo-niveau zit. Dus dat zijn mensen die al redelijk beleerd zijn.
2: Ja. Er is gewoon een hele zware selectieprocedure. Je moet verschillende stadia door. Het begint al met een analytische test die je moet maken, die uit een aantal onderdelen bestaat. Daar kan best al wel wat schroom over zijn. Ja. Dan ga je zo'n test maken. En ook wel veel mensen die zijn afgevallen tijdens die sollicitatieprocedure. Ja, en de juridische wereld is niet een hele grote wereld, dus dat.
1: Spreekt zich rond.
2: Ja.
1: En nu zijn jullie onlangs gestart met een nieuw employer brand. Hè. Dan heb je vanuit. Want je zou 2 jaar blijven, je zit er nu bijna 5 jaar en bent voorlopig nog niet weg.
2: Zeker
1: en dan
2: niet.
1: Kom je met een nieuw employer brand. Dan heb je strategie, je concept en dan op een gegeven moment content. Dan ga je dat de markt inzetten. Kun je ons eens meenemen in hoe jullie dat gedaan hebben, maar ook waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt?
2: We zijn begonnen met. Het algemene brand te laten zien. En waar we dan ook heel erg op focussen is de rechtspraak als werkgever. Dus niet de rechtspraak, maar de rechtspraak als werkgever. En daarna hebben we het eigenlijk uitgerold over die 6 doelgroepen. En voor elke doelgroep hebben we een eigen campagne gemaakt. En dan ook alles wat daarbij hoort. De website, een campagne, content, andere content. Die hebben we allemaal uitgerold. Wel, zeg maar, dat hebben we wel heel geleidelijk gedaan. En dat heeft te maken met capaciteit, maar ook met budget. Dus we konden niet al die 6 doelgroepen in 1 keer uitrollen. We zijn in september 23 naar buiten gegaan met het algemene werkgeversmerk. Mm-hmm. Toen met de IT-campagne. En we zijn nu net klaar met al die andere 5 doelgroepcampagnes. Maar we vonden dat elke doelgroep een hele goede plek moet krijgen. En ook een hele goede campagne. En dat duurt wel even voordat zo'n campagne klaar is.
0: Ik wilde wel een toevoeging dat heel erg slim is. Want wie je bent als aantrekkelijk werkgever voor een ICT-afdeling is echt een compleet ander verhaal. Wie je bent dan voor een rechter.
2: Ja.
0: Daar zitten gewoon hele andere vraagstukken zitten eronder.
2: Ja. Ja, dat klopt.
1: Arjan, wil jij even nog wat drinken gaan halen in ons barretje? Dan praten we zo verder, Ellen. Ik heb een beetje dorst, zo warm. We gaan even een kleine break.
3: BNR at work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
1: Ja, Ellen, en we zijn terug na de break en met vers water en meer. En natuurlijk ook met de vragen van Arjan. Want hij heeft een aantal prikkelende stellingen of dilemma's, hoe je het wil noemen. En die wil hij met je delen.
0: Ellen, op welk employer brand ben ik stik, maar dan ook echt stik jaloers?
2: Oh, dat vind ik een hele lastige.
0: Waar gaat je hart sneller van kloppen?
2: Nou, toch wel eentje dat ik denk Defensie.
0: Ja, over grote budgetten gesproken.
2: Ja.
0: En dan specifiek bijvoorbeeld generatie D. Vond je die eruit springen?
2: Nou, ze hadden een aantal jaar geleden hadden ze nog zeg maar hun aparte diensten. De luchtmacht en dat soort zaken. Die hebben ze bij elkaar gevoegd. En ik vind hoe ze dat hebben aangepakt. En hoe ze dat nu over die verschillende diensten aan het uitrollen zijn. Vind ik heel goed. En ik vind ze ook. Als het gaat over het bereiken van de doelgroep. Welke kanalen gebruiken ze, welke middelen gebruiken ze, denk ik dat zij heel goed de juiste toon aanslaan.
0: Ja, die snappen er wel iets van, hè?
2: Ja.
0: Veel sollicitanten.
2: Ja.
0: Oké, welk onderdeel van jullie employer brand vind je niet zo goed en draag je wel uit tegen beter weten in?
2: Ja, dat is niet zo.
0: Nou, fijn.
2: Nee.
0: Dat is hartstikke fijn. Ja, je had natuurlijk ook geen legacy, hè? Je had geen achtergrond toen je kwam, want er was eigenlijk niks.
1: Jawel, ze had een werken bijzijde.
0: Ja,
1: die was er al.
0: Dat is waar.
2: Ja, die was er
1: laten
2: al.
1: Laten we het anders
2: maar
1: stellen.
2: Maar die hebben we direct ook laten aanpassen toen de eerste campagne eruit kwam.
1: En waarom? Wat deugde er niet aan die verschrikkelijke werken bijzijde van jullie? Wat was dat voor een gedrocht?
2: Het was heel veel tekst.
1: Ah, dat is goed voor de LLM's.
0: Ja.
2: Dat wel, maar niet voor elke doelgroep om dat helemaal door te gaan lezen. Er werd de koninklijke U werd gebruikt op de werkenbijsite. Ja, het was gewoon totaal. Het was eigenlijk gewoon een online brochure.
0: Ja, te veel PDF. Ja. Moet je daar dan intern voor knokken om bijvoorbeeld van u naar je te gaan communiceren als werkgeversmerk?
2: We hebben daar wel een paar gesprekken
0: dat
2: voor
0: moeten. Dat kan ik me heel goed voorstellen binnen jullie organisatie.
2: Ja.
0: Dat niet zomaar is van, nou jongen, pas alles even aan. Alles, ctrl A, u wordt je.
2: Nee.
0: En let's go. Oké. Okay. Hey, wat is bij jullie organisatie de allergaafste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren wegens wat gebrek aan lef?
2: Nou, we zijn nog aan het opbouwen. Dus ik heb al wel voor het vervolg heb ik wel al een aantal dingen in gedachten.
0: Ja.
2: Maar daar zijn we gewoon nu nog niet.
0: Komt nog, kan
2: dat
0: nog komen.
2: Dat komt nog, ja. Ja, ik denk dat je moet een merk moet je ook langzaam en heel consequent opbouwen. En als je daar ineens, ook omdat wij met die 6 verschillende doelgroepen te maken hebben, moet dat eerst staan.
0: Herhalen, daarna en dat is een lange
2: kun je,
0: adem.
2: Ja, en daarna kun je, vind ik, pas tweaks gaan toepassen of het heel anders gaan doen dan dat je het voor die tijd deed.
0: En als je naar die 6 doelgroepen kijkt, hè, die staan nu net, dus over een tijdstek van een paar jaar zijn die helemaal gelanceerd. Noem eens 1 ding waar je echt super trots op bent. Wat er voor jou echt met kop en schouders bovenuit springt.
2: Poeh, dat vind ik een lastige. Want in principe, voor elke doelgroep hebben we het echt aangepakt van onderzoek tot strategie tot uitvoering. Ik zit zelf bij bedrijfsvoering.
0: Mm-hmm.
2: Die kwam als een van de laatste kwam die uit. En ik merkte toen wel wat misschien anderen al hadden die het hadden meegemaakt in de andere doelgroepen. Want we hebben altijd focusgroepen waar de mensen van de functie in zitten, met wie we samenwerken en kijken van slaat dit campagneconcept aan. En toen die van bedrijfsvoering uitkwam, dat was dan januari dit jaar. Toen werd ik toch eigenlijk wel geraakt. Want ik dacht, oh ja, dat ben ik.
0: Dat ben ik ook.
2: Ja, maar wat ik ook wel een hele mooie vind is die van de boden en beveiligers. Daar wordt toch altijd wel, ja, er wordt heel anders over die functie gedacht. Terwijl die mensen zijn echt, die zorgen voor de veiligheid en zijn tegelijkertijd ook het visitekaartje.
0: De gastheer. Ja.
1: Hoe wordt er over gedacht dan? Je zegt er wordt heel anders gedacht over die functies. Hoe denkt men dan over die functies?
2: Men denkt dat het veel statischer is. En ook eigenlijk veel meer in de vorm van de traditionele beveiligersfuncties. Terwijl het houdt hier bijvoorbeeld ook in als verdachten naar de rechtbank komen. In elke rechtbank zit een cellencomplex. Vaak worden verdachten tegelijkertijd aangevoerd en moeten ze wachten tot er een zitting is. Dus alleen al in het cellencomplex zijn beveiligers die een hele dag met zittende verdachten in een cellencomplex moeten wachten. Nou, de een gaat daar heel goed mee om.
0: Maar dat is
2: de ander
0: niet voor iedereen
2: niet,
0: natuurlijk.
2: Ja, dat is wel wat anders dan als je beveiliger bij een supermarkt bent, bijvoorbeeld.
1: Ja, snap ik. Als je nu kijkt naar het employer brand wat er nu staat, en je kijkt dan naar de toekomst toe, want van 2 tot 5 jaar en nu verder. Je zei ook net dat je alles al in stapjes hebt gedaan. Dus eerst een campagne voor X, dan voor Y. Wat zou een droom voor je zijn om te kunnen realiseren bij de rechtspraak? En je mag dromen, dus doe maar even net of je defensiebudget hebt. Met andere woorden, laat je hart spreken. Neem ons eens mee en stel dat, of wat als. En wat we, bedoel, heel veel employer brands zijn toch een beetje voorzichtig, hè? Want je moet rekening houden met X, Y, Z. Maar nu even niet, nu mag je ons meenemen.
2: Oeh, dat vind ik echt wel een lastige.
1: Ja, we hadden deze vraag ook bewust van tevoren niet ingezonden.
2: Ik zou sowieso veel meer campagne gaan voeren dan dat we nu doen. We zijn voornamelijk hebben we nu alles online uitgezet. En toevallig deze week ook out of home. Dus we hebben nu radio commercials en abris bij de stations.
1: Want de doelgroep komt bij de stations.
2: Ja, die reizen heel veel.
1: Ja, okay.
2: Ja. En ook heel veel studenten die van huis naar universiteit gaan. Dus we hebben ook allemaal naar die routes gekeken.
0: Dus echt heel bewust gekozen welke locaties dat je communiceert?
2: Ja, ik zou dat nog wel veel verder willen uitbreiden. Omdat we op die manier ook mensen aanspreken die we online toch nog niet goed kunnen bereiken. we zijn nu met organisch zijn wel bezig om naast campagne materiaal ook wat meer lossere formats te maken. En dan krijgen mensen ook echt nog een veel beter beeld wat het is om werken bij de rechtspraak. Dat we dat laten zien. Daar zou ik echt nog wel heel veel meer op willen inzetten. We hebben nu twee concepten die het onwijs goed doen.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk onze medewerkers zijn de ambassadeurs. En eigenlijk zou ik het heel fijn vinden dat elke medewerker die ambassadeur wil zijn, dat we die hebben kunnen laten zien.
0: Mooi.
2: Ja.
1: Ellen Lette, dankjewel voor dit fijne gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net zoals Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op ons LinkedIn-kanaal. We hebben daar een LinkedIn-pagina, BNR at Work. We hebben ook TikTok en praat vooral mee met ons of volg ons. En volgende week hoor je hier een nieuwe BNR at Work zomerspecial met Ahold Delhaize.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt, moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online? Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.
5: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
7: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey, Annemarie, Betaal jij nog wel eens contant?
8: Nou, echt heel weinig. Ja? Nauwelijks eigenlijk. Ik denk dat ik alles zo'n beetje met mijn smartwatch afreken. Dan heb ik als backup mijn telefoon. Als ik mijn tas nog bij me heb, dan zitten daar nog wat pasjes in.
7: Ja, ik herken dat heel erg. Ik betaal alles met telefoon. En dan heb ik toch altijd wel nog dat portemonneetje mee. En dat is een heel bijzonder portemonneetje. Want, kijk, dat is deze. Dat is zo'n uitschuifportemonneetje.
8: Ja, met al die pasjes erin.
7: Ja, en het bedrijf waar we nu heen gaan, dat is de ontwerper van deze pasjeshouder.
8: Secret.
7: Secret heette ze.
8: Ik durf het bijna niet te zeggen. Volgens mij heb ik een copycat ervan.
7: Oh, echt?
8: Ja. Hartstikke blij mee, maar het is not the real deal, zeg maar.
7: Nee, en je bent niet de enige, want er zijn echt meer dan 1000 verschillende merken die dus dit bedrijf proberen te kopiëren. Daar zijn ze echt druk mee. Daar hebben ze gewoon 5 mensen voor in dienst zelfs.
8: Wauw.
7: En dit is het enige product dat ze maken. Alleen een pasjeshouder.
8: En daar 140 mensen van aan het werk kunnen zetten.
7: Dat is knap, hè?
8: Daar moet de vrouw achter zitten.
7: Ja, dat wordt zeker een interessant verhaal. Ik weet alleen niet of jij naar binnen mag met die leopard van je.
8: Ik ga hem gewoon op tafel leggen. Vooruit. Ik ga er open en eerlijk voor uitkomen.
7: Ik ben benieuwd.
9: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
7: Het is wel een beetje koud buiten.
8: Nou, het valt mij ook wat tegen vandaag, zeg. En dan zo'n vies miezertje erdoorheen.
7: Nou, de winter is begonnen. Maar we staan inmiddels in Den Haag. Randje Den Haag, moet ik zeggen. Tegen Voorburg aan. Mm-hmm. Bedrijfterreintje, maar heel leuk. Ik zag hier, we reden net ook gewoon langs een bierbrouwer die hier ook staat.
8: Ja, ga je weer aan, Stijn.
7: Ja, lekker, daar kunnen we ook nog langs gaan ooit. En hier is het dan Secret. Mooi gebouw. Nou, laten we maar binnen gaan.
8: Het zijn in ieder geval imposante deuren.
7: Ik zie geen bel, dus laten we maar even gewoon lopen.
8: We zijn meteen welkom. Oh, kijk. We komen in een bar terecht.
7: Oh, het is een soort
8: dat vind
7: café.
8: Ik wel een goed idee. Dat als je een bedrijf binnenloopt, dat je eerst bij de bar uitkomt.
7: Het ruikt ook helemaal naar koffie hier.
8: Ik ben een klein beetje verkouden.
7: Fantastisch.
8: Dutch Wallet Makers, sinds 1995.
10: Volgens mij moeten we één deur doorlopen nog. En daar zie ik het echte kantoor.
8: We hebben afgesproken met René van Geer en Marianne van Sassen van IJssel. Ze zijn de ontwerpers en de oprichters van Secret. En staan hier tussen, nou ja, wat kunnen we zeggen, halve ijsstoelen. Een designachtige locatie.
10: Heel veel planten.
8: Heel veel planten. Hoi, goedemorgen.
10: Westijn.
11: Hallo.
10: Hoi, aangenaam. Hoi, Westijn.
8: Hoi. Ontzettend leuk dat we vandaag bij jullie mogen kijken. Jullie noemen dit een familiehuis.
11: Ja, of een hardcore familie vinden we eigenlijk ook soms wel moeilijk. Want soms werk je tijd bij de familie en soms niet. Dus een community is misschien iets beter gezegd. En dan zeggen we geen headquarter, maar een hardquarter. Want ja, werken vanuit je hart is natuurlijk eigenlijk het leukste en het belangrijkste om te doen.
10: Ja, en dan werken hier een heleboel mensen eigenlijk aan één product. Namelijk die kaarthouder, die secret kaarthouder die al jaren ontwikkeld wordt. Wat is nou het geheim achter die populariteit van die kaarthouder?
12: Het geheim. Het is een grote vernieuwing in de markt waar eigenlijk, nou, misschien wel 100 jaar niks gebeurd was. De ouderwetse billfold is gewoon een traditioneel ding wat al een eeuwigheid bestaat. De inhoud veranderde wel, kaartjes in plaats van papiertjes en muntjes. En wij waren de eerste die daar echt een hele leuke nieuwe oplossing voor hadden.
8: Ik vind het mooi aan jullie bedrijf is dat jullie ook samen als partners zijn gestart. Is dat juist de kracht of worden jullie soms ook wel eens gillend gek van elkaar?
11: Nee, dat is echt de kracht. Het is juist echt lastig dat wij het werk wat wij samen doen proberen te delegeren. En dan zeggen we vaak, ja, bij ons is 1-1-3. En daar heb je soms wel misschien 6 mensen voor nodig om diezelfde chemie ook eigenlijk te hebben. Wij zijn al heel lang samen eigenlijk. Ik was 14, René 17. En wij begrijpen elkaar eigenlijk altijd heel makkelijk. Dus we hebben aan de halfwoord genoeg. En ja, ons werk is ook ons leven, onze hobby. Onze kinderen werken ook in het bedrijf. Vrienden van de kinderen, familie. Ja, het is gewoon leuk.
10: Toch een familiehuis dan?
12: Ja, zeker. Nou ja, het werkt zo'n groot deel van je leven. Het is belangrijk dat je je gewoon thuis voelt. En dat je niet zo'n een harde scheiding hebt tussen werken overdag en ontspannen 's avonds thuis. De kwaliteiten van thuis is overdag ook wel heel fijn.
10: Maar het begon allemaal bij René en Marianne, die in de jaren 90 als koppel een eigen ontwerpbureau begonnen met de naam Spirit.
12: Wij maakten allemaal productontwerpen voor heel veel soorten klanten. In het begin was het echt veel telecom. In de tijd dat telefoons nog snoertjes hadden. Daarnaast hebben we ook heel veel andere markten, hoor, medische instrumenten. Cooker is een grote klant voor de Maxi Cozy, kinderveiligheid.
10: Het eerste idee van de pasjeshouder ontstond toen al in de jaren 90.
12: Wij werkten toen heel veel voor allerlei banken. Die hadden de plannen toen voor een chipper en een chipgrip. Daar mochten wij allemaal producten omheen maken. Dus toen in 1995 is dat idee geboren om een pasjeshouder te maken. Eigenlijk de portemonnee van de toekomst.
10: Maar die portemonnee van de toekomst kwam misschien iets te vroeg.
12: Een matig succes. Het was een ding wat op de balie van de Shell-stations werd verkocht, naast de BIC-aanstekers.
10: In 2008 brak de kredietcrisis uit, waardoor het ontwerpbureau veel klanten verloor. Het roer moest om en René en Marianne besloten om te stoppen met Spirit.
12: We hadden natuurlijk 20 jaar lang ervaring als ontwerpbureau. We hebben gemerkt hoe moeilijk het is om daar een businessmodel van te maken. Dus we hadden ook niet het idee van, we gaan het ontwerpbureau op een andere manier voortzetten. Dus dan gaan we het een keer voor onszelf doen. Gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En we dachten van, ja, wat kunnen we nou in een hele korte tijd maken? Toen kwam die oude pasjeshouder weer naar voren.
10: Het idee van de pasjeshouder werd verder uitgewerkt. Met een duidelijk nieuw doel.
11: We hadden veel verlies gemaakt doordat we in de crisis kwamen in 2008. We hadden helemaal geen geld voor marketing. We hadden ook echt geen geld zelfs voor benzine om naar klanten toe te gaan. Dus we wisten echt van de marketing moet in het product zitten. Wow. En we hadden het boekje gelezen van Seth Godin, de Purple Cow. En die zei, be remarkable. Dus we hadden ook de opdracht aan onszelf gegeven. Want je kreeg geen opdracht meer van een klant, maar van jezelf. Maak het meest remarkable kaarthouder die iedereen zo leuk vindt om te gebruiken. En aan iedereen door gaat vertellen. En dat is ook gebeurd.
10: Dit keer sloeg de pasjeshouder als product wel aan door een paar cruciale aanpassingen.
11: We hebben heel bewust bij het nieuwe ontwerp gewerkt aan dat je op een veel leukere manier het product bedient. En ik zag dus dat dat echt aansloeg. Dus dat mensen ermee gingen spelen en een glimlach op hun gezicht kregen als ze zagen hoe die pasjes eruit kwam.
12: Hadden we ook echt inspiratie, David Copperfield, zo'n magician. Komen we weer allemaal dingen uit zijn hand schuiven of zo. Weet je, wel? Je snapt niet hoe. Product maken waarbij iedereen zo'n magician kan voelen. En dat is achteraf een waardevolle zet geweest.
10: De afgelopen jaren bouwden de twee hun nieuwe bedrijf Secret op rond dat ene unieke product. Een groot verschil met het ontwerpbureau van voor de crisis.
11: Wij zijn vrij om volgens onze eigen waarden te werken. En dat is een heel groot verschil met het werken voor klanten. Want dan werk je uiteindelijk natuurlijk in dienst van de opdrachtgever. En dat ben je nu zelf.
10: Maar is dat ene product, die pasjeshouder, wel voldoende om ook de komende jaren als bedrijf te blijven groeien? En welke lessen leerden Marianne en René uit het kantelpunt in hun ondernemerschap?
12: In zijn algemeenheid heb ik van het ontwerpen voor complexe projecten heel erg geleerd om breed te kijken. En met name dan projecten zoals Maxi Cosi. Het zijn geen simpele producten. Je moet met alles rekening houden. Hoe de mensen de stofjes vinden, tot de werkelijke botsproeven, tot de fouten die mensen kunnen maken bij het installeren in de auto. Het is een enorm complexe puzzel. Die echt een aantal jaren duurt om te leggen. En waarbij je echt heel erg breed moet kijken. En juist dat brede kijken is iets wat wij ook nu met een simpel product zien van hoe waardevol het is. Dat je niet alleen maar kijkt van het ziet er leuk uit of het is lekker goedkoop of het is.
8: Want hoe doe je dat als voornamelijk jouw kracht ligt bij het ontwerpen, zeg maar? Marianne is wat meer bezig met hoe ziet het eruit? Wat willen de mensen die kant van het verhaal? Maar bij zo'n bedrijf komt natuurlijk nog veel meer kijken met verschillende afdelingen, soorten mensen. Hoe ontwikkel je jezelf daarin?
11: Ja, ik merk wel met het groeien van het bedrijf dat je hetgene wat je niet leuk vindt, waar je niet zo goed in bent, dat delegeer je als eerste. Dan weet je ook van ja, ik moet hier echt een specialist voor hebben, want ik weet het nu gewoon niet. Denk even aan de goede pensioenafspraken maken, in mijn geval bijvoorbeeld, of de IT-specialist, dat heb ik als eerste afgestoten. Aan de andere kant heb ik ook geleerd, vooral in de crisis hebben we wel vrij lang met echt minder dan geen geld doorgedraaid. En dat je zoveel meer kan dan je denkt. Misschien een gek voorbeeld daarvoor, maar werk ik niet met de disc kleuranalyse. Omdat ik eigenlijk blij was dat ik eigenlijk nooit wist wat voor kleur ik was. Omdat ik alle kleuren moest inzetten. En dat kan iedereen elk moment. Dus wat ik heb geleerd, denk ik, van eigenlijk na het ontwerpbureau, is dat we veel breder moesten werken en veel meer moesten kunnen, is dat je ook gewoon veel meer kan. En dat mensen ook veel meer kunnen dan ze denken. Dus dat is natuurlijk gewoon iets waardoor je ook weer een heel nieuw stuk van jezelf aanboort. En als je je verdiept in iets en focus en of specialisme erbij haalt, dan kom je zelf ook heel veel verder. Dus je hebt gewoon best wel veel meer in je mars dan je vaak doorhebt. Dat heb ik echt van deze jaren geleerd.
10: Uiteindelijk draait het bij Secret allemaal om dat ene product, die pasjeshouder. Maar bij één simpel model is het niet gebleven.
11: Ja, de basis is dan gewoon, we noemen het de kaarthouder, de card protector. Een aluminium platte huls met een knopje aan de onderkant waar de pasjes uitschuiven. Nadat we die een paar maanden op de markt hadden gebracht, kregen we natuurlijk wel de vraag van mensen die zeiden van ja, ik wil meer pasjes meenemen. Zes is te weinig. Ik wil ook wat contant geld meenemen of een bonnetje en een muntje. En toen hebben we een hoesje eromheen ontwikkeld. En dat noemen we dan de mini-wallet. Dus dat is een hoesje met een lipje en een drukkertje. En toen zeiden nog best wel mensen van het is nog steeds te weinig. Daar kunnen zeker 10 pasjes in. In het leer kan je, wat soepele leer hebt nog wel 6 pasjes in. Dus daar kunnen de 12 pasjes in. Maar er waren ook mensen die zeiden ik wil nog dikker. Dus we hebben een dubbele, 2 kaarthouders op elkaar geplakt en daar een hoesje omheen en dat heet dan de Twin Wallet.
10: Telkens weer dat assortiment verder en breder uitbreiden, ja, op basis van vraag.
11: Precies, op basis van vraag. We staan zelf nog steeds op heel veel beurzen. We werken dan direct met inkopers, retailers en dan hoor je die vraag. En dan snap je als ontwerp ook weer, oh, hier is behoefte aan. Laten we eens kijken of dit is wat mensen willen.
8: Maar kun je dan nog veel verder differentiëren dan de voorbeelden die je nu noemt?
11: Ja, we hebben nieuwe producten ontwikkeld. Want als je natuurlijk echt ervan uitgaat dat al die portemonnees die er vroeger waren nu voor een heel groot deel vervangen zijn door een kaarthouder zoals wij hem ontwikkeld hebben en die ook heel veel door andere lookalikes of kopieerders is nagedaan, zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden. Dus we komen volgend jaar weer met 2 nieuwe uitvoeringen op de markt die eigenlijk weer aan die vraag voldoen, dat er nu mensen horen die zeggen ik wil helemaal niet meer zo'n hoesje eromheen, dat vind ik veel te dik. Ik wil een kaarthouder met iets extra's en dat moet flexibel zijn. Oké, zijn we daarmee aan de slag gegaan. Is dat weer een nieuwe opdracht voor ons ontwerpteam geworden.
10: In 2009 waren jullie de allereerste die met dit product op de markt kwamen. Eigenlijk een soort van een nieuwe productcategorie hebben jullie bedacht. Wat merkten jullie daarvan dat jullie de eerste waren?
12: Het feit dat wij de eerste waren met de nieuwe soort portemonnee, dat gaf ons wel een bepaalde voorsprong. Maar tegelijkertijd is het ook een handicap. Als je weet iets nieuws komt, heel veel winkels die zeggen ook van ja, niemand vraagt hiernaar, dus ik neem het nog niet.
8: Hoe overtuig je ze dan wel, zodat ze je product neer gaan leggen en er uiteindelijk achter komen dat mensen dat toch wel willen?
12: Ja, wij hebben in begintijd toen we ook helemaal geen geld hadden om op pad te gaan, gewoon eigenlijk naar heel veel winkels een portemonnee gestuurd. Een ding gestuurd met een briefje erbij van dit is ons nieuwe product, wij geloven erin, deze is voor jou. Ga maar kijken wat je ervan vindt en als je het wil bestellen, dit zijn de gegevens.
8: Ja.
12: Nou, ongeveer de helft van de winkels die we wat gestuurd hadden, die bestelde ook daadwerkelijk. En zo is het uiteindelijk 50%. Wel op de markt gekomen.
11: Ik ging wel nabellen.
8: Jij ging nabellen?
11: Ja, persoonlijk bellen. En zelf geloven in je eigen product is echt heel belangrijk. Ja. En het was crisis. Dus heel veel winkels hadden ook best wel tijd en ruimte en niks nieuws. Dus eigenlijk is in een crisistijd het allerbeste om met een heel nieuw idee te komen.
8: Als de markt op zijn gat ligt, dan moet je erbij zijn.
11: Ja.
12: Dat is een hele goede tijd. Ja. De hele wereld staat open voor nieuwe dingen.
8: Ja.
11: En heel vaak zie je juist dat grotere bedrijven die stoppen met innoveren. En wij hebben geleerd, dit is de tijd om juist nieuwe dingen te gaan doen.
13: Secret groeit als bedrijf al meer dan 15 jaar op het succes van één product. Is dat wel genoeg om een gezond en toekomstgericht bedrijf mee op te bouwen?
11: Iets anders is al lang vraag naar. En dat is natuurlijk ook een hele uitdaging voor ons om het tweede fantastische nieuwe product te maken.
8: Zijn jullie daarmee bezig?
11: We zijn daarmee bezig en we zijn er al lang mee bezig. Maar we hebben eerste jaren echt gestoken in dus inderdaad het bedrijf bouwen. De organisatie, de afdelingen, de structuur, de service, maar vooral de productie. En wij produceren ook met sociale werkplaatsen. Werken we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En daar moeten we ook best wel veel tijd en aandacht aan geven om dat goed te doen.
8: Dat snap ik.
11: Dus we hebben heel veel innovatie. Is het eigenlijk de eerste jaren vooral in het opschalen van de productie en dus met behoud van de kwaliteit en de waarde.
13: Ja, want het hele product wordt in Nederland gemaakt.
11: Het wordt in Nederland volledig geassembleerd. Ja, er komen intussen onderdelen uit meerdere landen dan alleen Nederland. Bijvoorbeeld ons aluminium komt deels uit Helmond en een ander deel komt net over de grens in Duitsland.
8: Waarom?
11: Omdat er geen tweede leverancier in Nederland is.
13: Gewoon niet genoeg aanbod eigenlijk.
11: Nee, dat
8: dan
11: is natuurlijk een klein land.
8: Wel uit.
11: We zoeken al onze leveranciers uit die passen bij onze waarden. En op deze manier behouden we met iedereen met wie we werken de goede kwaliteit en ook de goede duurzaamheidsdoelen die we hebben met elkaar.
13: Volledig uit Europa dus. In Nederland geassembleerd, zeg je. Heel lang gewerkt aan de zorg dat die productielijn goed is. Wat is daar de uitdaging? Wat is er zo moeilijk aan die productielijn goed op orde hebben?
12: De uitdaging van productie is kwaliteitsbeheersing, opschaalbaarheid. Dat je eigenlijk gewoon blind kan vertrouwen op wat je binnenkrijgt. Dat je ook niet alle producten steeds hoeft te controleren. En dat is wel een van de voordelen van het werken in Nederland. Bijna al onze leveranciers zitten binnen een straal van 150 kilometer om ons heen. En sommige, zoals een sociale werkplaats, is het nog minder dan een kwartier rijden.
13: Oh, hier om de hoek,
12: Bijna om de hoek. Dus op het moment dat er ook een vraag is van hey, dit ziet er gek uit of dit klinkt raar of klopt dit wel, dan je bent er zo, je lost het zo op. Dus er gaan eigenlijk nooit hele partijen mis of zo. Als er al iets geks is, dan heb je het ook binnen een half uur of in een dag opgelost.
13: Maar je moet er eerst honderden maken, dan duizenden en nu moet je er 2 miljoen per jaar bouwen, ja. Misschien nog wel meer.
12: Ja.
13: Dat lijkt me best lastig met de sociale werkplaats ook, om dat zomaar op te schalen.
12: Nou, dat zijn stappen. En daarom eigenlijk de eerste 10 jaar was onze groeiproces eigenlijk heel bepaald door de capaciteit van onze leveranciers. En niet alleen sociale werkplaatsen, maar ook het stikken van het leer. Dat was helemaal verdwenen uit Nederland. Dat hebben we helemaal weer opgezet hier zo.
13: Dat hebben jullie zelf opgezet?
12: Samen met 2 ateliers die dat voor ons doen. Maar het was er niet. Dus we hebben zelf eigenlijk met hun gezocht naar de machines en geholpen om daar onderdelen voor te maken, zodat het wel mogelijk werd om het in Nederland te produceren.
8: En hoe blijf je dan trouw aan je eigen normen en waarden als de makkelijke weg zou zijn opschalen via het buitenland, snel cashen en door? Want je komt natuurlijk ook uit een verleden waarop je weet hoe belangrijk dat geld toen was, wat het op een gegeven moment wegliep.
12: Nou, dat gaat vanzelf, want anders zijn er geen normen en waarden natuurlijk. Hè? Op het moment die ze loslaat, zijn het geen normen en waarden.
8: Ja, maar op het moment dat er paniek komt in de tent, zeg maar, of dat het financieel ingewikkeld wordt, zijn mensen ook gauw hun normen en waarden weer even kwijt, toch?
12: Ja, maar dan. Dan zijn de normen en waarden meer voor de buitenwereld. Voor de reclame maken. Kijk, wij kiezen bijvoorbeeld nog steeds voor om niet op Amazon te verkopen. Omdat we gewoon niet eens zijn met het businessmodel. De effecten die het heeft op retail en de arbeidsomstandigheden. En,
13: nou, dan loop je dus een heleboel klanten mis, denk ik.
12: Het scheelt echt vele miljoenen omzet, dat weten we. Maar het is toch nog steeds een principe waar we nog steeds aan vasthouden. We zien het wel moeilijk worden, want het is op een gegeven moment een heel groot speler in de markt die ook heel veel markt wegkaapt. En doordat wij
8: een
12: daar
8: concurrent?
12: Weggeeft aan de concurrenten eigenlijk. Hè? Want er zijn meer dan 1000 kopieën inmiddels. En die maken dankbaar gebruik van dat gat wat we geven. En dat is wel eens, dat is heel vaak al besproken hier, van wat moeten we hiermee? Je geeft eigenlijk een heel groot speelveld weg aan de concurrentie.
8: Ja.
12: Die eigenlijk nog veel minder rekening houden met arbeidsomstandigheden.
8: Natuurlijk.
12: Kwaliteit
8: en dus
12: en alles
8: inderdaad
12: en zo.
8: Ook lager in de prijs kunnen gaan zitten. Ja. Die discussie wordt ongetwijfeld binnen het bedrijf gevoerd.
12: Ja.
8: Eindeloos.
12: Ja. Ja, dat is ongoing, al 16 jaar. Maar 16 jaar geleden was Amazon nog heel klein. Hè? Dat is,
13: En wat is er voor jullie nodig om die stap wel te maken? Wat moet er dan veranderen?
12: Op het moment dat we zien dat Amazon echt, wij spreken, de enige speler is. En de gewone retail aan het verdwijnen is. En de concurrenten veel groter worden dan wij. Ten koste van alles. Ja, dan ga je nadenken over wat kunnen we ermee. Maar we zijn nog steeds niet van zins om die stap te maken.
8: Maar omdat het bedrijf nog goed genoeg gaat.
12: Ja, het is altijd afwijking. Wat is goed genoeg, hè?
8: Ja, dat precies. Is, want ik bedoel, er ligt natuurlijk een enorme kans.
12: Ja, nee, klopt.
8: Dus wanneer ga je overstag?
11: We hebben intussen een kleinzoon gekregen. En ik leg altijd uit aan natuurlijk ook specialisten die ons vertellen hoe goed wij op Amazon zouden kunnen verkopen. Wat we natuurlijk ook wel weten. En dan zeg ik, maar hoe moet ik nou mijn kleinzoon uitleggen later dat ik op Amazon ben gaan verkopen? Als hij aan mij vraagt, maar oma, je wist toch dat het helemaal niet goed was? Voor niemand niet. Waarom heb je het dan gedaan? En dan zou ik alleen maar kunnen zeggen, omdat we daar geld konden verdienen. En dan kan hij aan mij vragen, maar kan je ook op een andere manier geld verdienen? Had je ook iets anders kunnen proberen? En dan zeg ik nu, ja.
8: Of hij zegt, kunnen heel veel andere dingen doen. Erfenis laat je me na, dat kan natuurlijk ook. Ik red mezelf wel.
13: Ja, maar of hij zegt, maar oma, waarom maakte je een product wat je moest verkopen, waar mensen geld aan wilden uitgeven? Waarom deed je niet iets anders om de wereld te veranderen?
8: Ja, er zijn heel veel ja maar
11: natuurlijk. Dat kan ook, zeker.
13: Ja. Want je maakt uiteindelijk een consumentenproduct wat mensen willen hebben.
11: Ja.
13: En wat gemaakt wordt, wat materiaal kost, wat energie verbruikt, zou je kunnen zeggen. Is dat iets wat in jullie hoofd wel, want duurzaamheid speelt een belangrijke rol, wat in jullie hoofd wel speelt dan?
11: We maken in Nederland heel bewust onze producten. We kunnen natuurlijk ook heel makkelijk in India, China en Turkije gaan maken. Maar hetzelfde probleem is, waar verkoop je je product? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Andere kant van de medaille. Ga je dat naar iedereen verkopen? Of ga je daar ook bewuste keuze maken? Dat je denkt, wat is nu het beste voor onze volgende generaties? Wij zien dus dat wij als ontwerper, en ook we hebben dat in ons verleden gezien, veel gewerkt in Azië. Ik heb heel veel jaar in Turkije gewerkt. We zagen eigenlijk dus dat ons beroep een heel belangrijk beroep is. Wij maken zoveel keuzes die zo ver effect hebben op zoveel verschillende plekken, mensen op de aarde.
13: Als ontwerper
11: als
13: bedoel
11: ontwerper, je? Ja. Dus de keuze die wij maken, en ik denk dat dat heel vaak onderbelicht is in de huidige maatschappij, die zijn cruciaal. Als wij goede keuzes maken aan het begin, dan heeft de hele industrie daar profijt van. En uiteindelijk houden we daar gewoon een betere wereld aan over.
8: Ja.
11: Dus daarom vind ik het gewoon belangrijk dat wij bij alles wat wij doen ons afvragen, met wie werken we samen, hoe produceren we het, wat blijft er over als het product klaar is. Dat zijn allemaal vragen die wij moeten stellen. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid als ontwerper om al deze keuzes zo bewust mogelijk te maken, waar inderdaad enorme dilemma's in zitten.
8: Maar liggen er ook wel eens keuzes voor je waar je gewoon niet omheen kan, maar die niet helemaal bij je waarde passen?
12: Een interessant voorbeeld van een lastig dilemma was het kopen van magneetjes voor de MagSafe.
13: Die komen uit China natuurlijk.
12: We hebben heel erg gezocht in Europa. Dan kom je op leveranciers voor de windmolenindustrie en de wapenindustrie. En dat zijn magneten die 10 keer zo duur zijn als gewoon consumentenmagneten. Het was gewoon niet te vinden in Europa. Toch is de vraag naar deze categorie producten heel groot. Dus uiteindelijk hebben we lang gezocht in China naar een bedrijf waarvan we denken van, dat is dan het beste wat je in China kan krijgen. En dat is een bedrijf die met gerecyclede magneten werkt. Dus qua grondstof is dan een heel stuk schoner. Wat ook aan allerlei certificaten voldoet en zo. Dus dat we vertrouwen dat het een net en schoon bedrijf is. Het is ook door Apple goedgekeurd, het bedrijf. Dat is ook wel belangrijk. Die kijken ook naar kwaliteit en zo.
8: Ja.
12: Dus dat is één onderdeel, het enige onderdeel tot nu toe, wat we eigenlijk buiten Europa sourcen, omdat het gewoon niet anders kan.
13: Ja, bij de vorige dingen die je niet in Nederland kon krijgen, heb je het zelf opgezet. Heb je daar hier ook over nagedacht?
8: Goeie vraag, Stijn.
12: Zelf magnetenproductie opzetten is wel heel veel gevraagd.
13: In de podcast van Op de Zaak gaat het gesprek met Marianne en René van Secret verder door. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe de ontwerpers omgaan met de meer dan 1000 copycats die een product vaak identiek proberen na te maken. En we krijgen een rondleiding door het kantoor dat ze volledig zelf ontworpen hebben. Zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
14: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
8: Dag vriendjes en vriendinnetjes. Het is feest, want de week is doormidden op deze woensdag 12 augustus. Plus, Maxime en ik mogen weer samen in de studio staan. Plus, het gaat meer dan goed bij ABN AMRO.
9: De bank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een netto winst van 781 miljoen euro genoteerd. En dat is maar liefst 30% meer dan in de vergelijkbare periode van het vorige jaar. En ze hebben daarmee de analistenverwachtingen verslagen. 100 miljoen meer dan verwacht.
8: Hoe de bank dat voor elkaar kreeg en of ABN nu dan volop overnamepad kan, hoor je in deze aflevering.
10: En we hebben het over CoreWeave. Voor het eerst sinds de beursgang zijn beleggers enthousiast na kwartaalcijfers van de cloudverhuurder.
11: The company's second quarter sales topping estimates, signing up more customers in a booming market. Sales more than doubling to about $2.5 billion.
10: Het gaat goed met de inkomsten, maar dat geld weer uitgeven gaat ook erg gemakkelijk. Wanneer daar een einde aan komt, hoor je straks.
8: En we vertellen je wat Donald Trump en Hello Kitty met elkaar te maken hebben.
10: De Amsterdamse beurs had er vandaag niet zo'n zin in. De AEX sloot 0,4% in de min op 1112 punten. De grootste daler is Prozis met een verlies van bijna 6%. De beurzen in de VS zien er beter uit. Die staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen. Dat is nog eens feest, want dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom.
12: Ja, hi.
10: En dikke vrienden met de enige echte David Beckham zagen wij
12: best
10: deze week.
12: Forever.
10: Ja, dus wij staan straks op dezelfde Instagram-pagina als David Beckham.
12: Zo is het.
8: Ja, leuk dat je die bent tegengekomen.
12: Ja, joh. Soms komt het zo uit, hè?
8: Ik zag die foto en ik dacht, David Beckham met een fan. Of,
12: nou, dat
8: Martine Hafkamp met een fan. Hele grappig.
10: Ging goed.
8: Ja, lekker. Oké, okay. Ik hoop dat mijn verhaal beter gaat. Ik wil aftrappen met SpaceX. Het bedrijf waar Elon Musk 80% van de stemrechten heeft. Voorzitter, CEO en CTO is. Nou, qua governance niet echt ideaal. Maar toch zitten de keurige Nooren in het aandeel. Het Noorse staatsfonds, de grootste belegger van de wereld, heeft namelijk zijn belang in SpaceX bekendgemaakt. Ze hebben een 0,05% belang, goed voor $1,2 miljard. En dat blijkt nu toch wel echt wel klein bier als je kijkt waar ze nog meer in zitten. De Nooren hebben namelijk voor 34 miljard aan TSMC-aandelen, 35 miljard Microsoft, voor 50 miljard aan Alphabet en ruim $60 miljard aan Nvidia-stukken. Ze hebben dus echt een mini-belang genomen in SpaceX, wat dan weer niet heel veel vertrouwen uitstraalt. Overigens heeft het Noorse staatsfonds een lekkere eerste half jaar achter de rug. Het fonds had een winst van $186 miljard. Heeft Vintessa Vermogensbeheer ook zo'n lekker 2026 als het Noorse staatsfonds?
12: Nou, Vintessa die belegt voor klanten, maar klanten hebben het goed bij ons.
8: Mooi.
10: Dan wil ik nog naar een shocker op de Indiase beurs.
13: Tata Sons chairperson steps down as what we are learning is Chandrasekaran, who stepped down as the chairman. Natarajan Chandrasekaran tenders his resignation as Tata Sons chairman. This is what we are now learning about.
10: Ja,
8: en is serieus een nieuwsprogramma.
10: De muziek is vrij heftig.
8: Oh, je zal het maar zitten kijken. Gelijk migraine als je dit hoort. Wat erg.
10: Goed, ja, de topman van het grootste bedrijf van India die stapt prompt op. Dat is Tata Sons.
8: Wat is het wanstaltig. Dit is echt uitgezonden. Ja. Maar heb je dit gevonden? De krochten van het internet.
10: Ja, zeker. Universe is er niks bij.
8: Okay. Nou, die komt nu voor u.
10: Nou ja, topman Natarajan Chandrasekaran die gaat na zijn huidige termijn ervan door bij Tata Sons. Dat is de holding achter de Tata Groep. Ja. Die natuurlijk tal van bedrijven door heel India hebben. Ja. Maar ja, het ding is, hij heeft ruzie. Hij krijgt het niet meer recht.
8: Goed, nou, gelijk als laatste optreden. Ik kom niet op de hoofdredactie zitten luisteren.
10: Die topman die heeft ruzie met de oprichtersfamilie. Noel Tata die vindt dat zijn eigen zoon een prominentere rol binnen het bedrijf moet krijgen. En daar denkt die topman dus anders

0: Hij was stuk gaan. Goed, de Financial Times die heeft dit uitgezocht. En zij zeggen, er is een soort motie van wantrouwen in de maak tegen die topman. Nou, dat zou heel erg vernederend zijn. Dus hij wacht dat niet af. En hij zegt, ik ga er vandoor. Ik vind het wel interessant, want het is een soort Indiase versie van Succession. Nou, dat was in dat fragment ook wel te horen, zo ongeveer. Ja.
1: Wil ik het hebben, sorry, over de midcap, het kleinere broertje van de Ajax. We hebben het natuurlijk heel vaak over de Ajax, de slotstand, de bedrijven. Maar we moeten het zeker ook een keer over de midcap zelf hebben. Want die heeft een heel erg lekker jaar achter de rug. Vorige week brak de midcap een record, de hoogste koers ooit werd toen aangetikt. En sindsdien is die index alleen maar verder gestegen. Vandaag na 1122 punten weer een plus, terwijl de Ajax, je zei het net al, dus daalde. En dat betekent dat de midcap-index dit jaar al 20% is gestegen. Doet het beter dan de Ajax? Best wel knap toch, Martine? Voor particulieren is het lastig om een ETF van die index te kopen. Is dat eigenlijk wat voor particulieren, die midcap? Ben jij er een beetje fan van? Hè?
2: Nou ja, ik kan er voor klanten niet in beleggen, nee. Omdat de marktkapitalisatie te klein is van de meeste van die bedrijven. Maar voor particulieren, bedoel, het is niet zo dat er allemaal hele rare dingen in zitten. Dus nee. Ja, tuurlijk, het is ook een markt waar je zeker naar moet kijken, of een index.
0: Nou. Nog even iets heel anders. Ik wil het hebben over Hello Kitty.
1: Serieus?
0: Het niveau is hoog. Het aandeel Sanrio, dat is het bedrijf erachter, dat verliest namelijk 18% op de beurs in Tokio. Dat goede kwartaalcijfers, maar het blijkt dus niet goed genoeg. Want de verwachtingen die waren erg hoog opgelopen. Dit jaar liep de koers met bijna 50% op al, na een vrij dramatisch dieptepunt. Dat dieptepunt werd dan weer veroorzaakt door de handelsoorlog van Trump. Nou, hun speelgoed was zwaar onderhevig aan importheffingen in Amerika. Nou, daar vochten ze zich doorheen. En als alternatief gingen ze destijds ook meer focussen op China. En ook dat betaalt zich nu uit. Dus ja, vandaar de gestegen verwachtingen. Alleen dus ja, iets te ver doorgestegen.
3: Hello friends! Thank you for watching Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures. Subscribe to the channel and make sure you turn on notifications so you don't miss out on the next super cute adventure. See you soon!
1: Straks hebben we het over de chantage van de baas van Paramount. Die dreigt het hoofdkantoor te verplaatsen als de megafusie met Warner Brothers niet doorgaat.
0: En we gaan het serieus hebben over CoreWeave. Dat is de hit op Wall Street.
1: Eerst ABN AMRO. Dat heeft een heel erg mooi kwartaal achter de rug.
4: Ze hebben meer binnengekregen op hypotheken. De rentemarge is nog steeds hoog. Ook bedrijfsleningen gaan nog goed. Ondertussen is de beurzen, je ziet het, die zijn de afgelopen tijd heel bewegelijk geweest, volatiel. Dat betekent ook weer meer inkomsten op transacties. Dus ook de vaste fees die ze ophalen zijn hoog. Beheerd vermogen is ook gewoon goed.
1: De winst van ABN kwam uit op een kleine 800 miljoen euro. Bijna 100 miljoen boven de analistenverwachting. En een stijging dus van bijna 30%. ABN deed verder alles goed. Rendement op het eigen vermogen nam toe. De buffers stegen. De kosten gingen naar beneden. En ABN gaat ook het dividend verhogen. Feestje dus. Het aandeel kreeg er vandaag maar liefst 5% bij. Ja, wat een rijtje, Martine. Zet even voor ons op een rij waar ze die goede resultaten aan te danken hebben.
2: Nou ja, eigenlijk aan alles. Hè. De rentemarge ging omhoog. Als je dan kijkt, natuurlijk, de buffers die zijn enorm goed. De voorziening voor slechte leningen, dat is gewoon laag. Hypotheken waren meer. Bedrijfsleningen, ja, je zei het zelf al allemaal. Dus het was, en wat nog het allerbelangrijkste is dat de kosten eigenlijk harder naar beneden gaan dan dat ze zelf in eerste instantie hadden aangegeven.
1: Ja, dat is fijn. En je zegt dus meer hypotheken, meer leningen aan het bedrijfsleven, dan zou je dus ook kunnen zeggen, het gaat goed met die Nederlandse economie.
2: Nou ja, ze verdienen ook nog heel veel aan de clearing natuurlijk. Ze zijn een van de grootste van de wereld. Ja. Nou ja, als je dan natuurlijk de beurs van het afgelopen half jaar ook ziet, nou, daar hebben ze natuurlijk ook dan heel veel geld aan verdiend. Dus het is niet per se dat het dan de Nederlandse economie is, want die clearing die is wereldwijd.
1: Nee, maar zie je ze dit nog volhouden?
2: Nou, een beetje afhankelijk van marktomstandigheden ben je wel. Maar wat natuurlijk altijd het hangijzer was, überhaupt bij Nederlandse banken, Europese banken, is die hoge kosten in verhouding tot de inkomsten. En nou, dat zie je nu echt naar beneden gaan. Dus dat waarderen beleggers heel erg.
1: Ja, daar wil ik het inderdaad met je over hebben. Die cost-income ratio, dus hoeveel kosten ze maken per verdiende euro, al jarenlang een probleem voor ABN AMRO. Ja. Voor de oudere luisteraars, dat was onder Rijkman Groenink, was dat al een ding. Dat ligt nu op 53%. Analisten die dachten aan 57%. Hoe krijgt ABN het voor elkaar dat ze die kosten dan toch veel sneller naar beneden?
2: Nou, omdat ze ook natuurlijk nog een beetje in die flexibele schil konden snijden. Dus nog steeds steeds minder mensen of geen externe meer ingehuurd. Daar waren ze al heel erg mee bezig. Er zijn weer meer mensen uitgegaan. Dat kost ook wel wat geld. Op zich was de cao-loonsverhoging die was niet zo hoog. En als je dan verder ook ziet dat ze gewoon op alle vlakken efficiëntieslagen hebben gemaakt. Dan kan het dus hard gaan, maar er kan nog wel meer af. Want Europese banken die zijn nog steeds best. Die zijn nog niet de meest efficiënte van de wereld, zeg maar. Ik ben zelf voor klanten, zit ik in een bank in Singapore. Daar hebben ze een ratio van 39. Dus dat zo te zien heb je nog een lange weg te gaan. Als je wat meer automatiseert en zo.
1: Dan is er inderdaad nog een weg te gaan. Want ik zag tussen de 50 en 60 wordt gezien als gezond. Dus ABN AMRO zit al wel goed. Maar jij zegt ze kunnen misschien nog wel onder die 50%.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat moet je ook wel. Dat soort efficiëntieslagen moet je ook wel maken. Maar het is natuurlijk een heel ander soort bank met een heel kantorennetwerk nog steeds. Maar ze zeggen zelf ook, we gaan natuurlijk nog meer inzetten op kunstmatige intelligentie op allerlei vlakken waar we dat kunnen proberen. En ze verdienen ook nog heel veel aan vermogensbeheer, want dat is natuurlijk ook een tak waar ze niet onder deze mevrouw, maar onder de vorige topman al wel hebben op in hebben gezet.
0: Maar jij zegt AI, dat is een leuk stickertje om te zeggen, daar kan wel best wel wat winst toe worden behaald. Kan een efficiëntieslag worden gedaan. Maar op wat voor vlakken kun je nog meer als bank die efficiëntieslag maken?
2: Ze zijn er natuurlijk allemaal mee bezig. Hè, dat er gewoon een vermogensbeheer, daar kan je sowieso meer op verdienen. Er zijn slagen gemaakt natuurlijk als je kijkt van know your customer en de compliance. Dus daar kan je alweer snijden verder in personeel. Ze zijn nog niet eens op de helft van alles wat eruit aangekondigd is, wat eruit moet. Dus in die zin kan je nog wel veel verder door natuurlijk.
1: Ja, sowieso is de rode draad, Martine, dat die analisten er echt steeds naast zaten. Doet ABN het nou zo goed of zijn die analisten nou zo slecht?
2: Als iets meer naar de andere Europese banken hadden gekeken, dan had je kunnen denken van dat hadden we wel eens wat eerder wat beter kunnen inschatten. En dan verrast ABN AMRO wel erg in positieve zin. Maar vorig kwartaal zag je dat ook al, dat wel het vliegwiel wat dat betreft aanstaat. En dan hebben ze voor de vooruitzichten hebben ze wel natuurlijk NIBC in de cijfers meegenomen. Dus dat kan dan een heel klein beetje vertekenen als je kijkt naar rentebaten. Maar aan de andere kant, ze hebben het. In die zin hebben ze het beurstij mee. Ik bedoel, alle seinen staan wat dat betreft nu ook wel op groen.
1: Ja, en ze hebben veel geld achter de hand. Ja. Je kan bijvoorbeeld op overnamepad of dividend gaan uitkeren. Dividend gaat omhoog. Is dat een goede zaak?
2: Ja, het interim dividend gaat nu wat omhoog. Dat is fijn, want daar hebben ze ook alle ruimte voor om dat te doen. Zijn banken in het algemeen in Europa, die geven toch al dividendrendement van tussen de 3% en 4%. Dus dat is een extra trigger. Want op zich, er zit nu ook wel heel veel goed nieuws in de koers. Hè? Want als je kijkt naar de koersontwikkeling van ABN van het aandeel ABN AMRO, dan is daar ook best heel veel bijgekomen.
0: En komen er dan nu overnames aan? Ze hebben dat NIBC overgenomen, maar goed, dat was een beetje een kleinere partij. Gaan ze nog achter grotere spelers aan?
2: Ik denk nog steeds dat zij meer aan de kant zitten van dat ze eerder overgenomen zullen worden dat ze zelf zullen overnemen. Misschien zijn er op het vlak van vermogensbeheer nog wat kleinere partijen die ze eraan toe zouden kunnen voegen. Maar eigenlijk zijn ze, doordat ze steeds leaner en meaner worden, worden ze steeds interessanter om over te nemen. Dan heeft de Nederlandse overheid, de Nederlandse staat heeft natuurlijk nog wel een belang. Dus dat werkt dan wel weer enigszins remmend. Het blijft nog steeds in het Europese bankenlandschap, is het niet de allergrootste bank die er bestaat.
1: Dus de topvrouw is supergoed bezig om ABN AMRO er financieel sterker voor te zetten, maar eigenlijk poetsen ze daarmee de bruid op.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
1: Kunnen ze zich nog wapenen tegen een overname?
2: Ja, dat zei ik al, omdat de Nederlandse staat natuurlijk nog een heel groot belang heeft.
1: Die 20%.
2: Dus dat remt. Dat is niet zo ingewikkeld. En zullen zichzelf niet helemaal in de etalage zetten. Maar je ziet hoe weerbarstig het Europese bankenlandschap is. Als je kijkt van grensoverschrijdende overnames. Dat loopt geen storm, laten we het voorzichtig zeggen. En als er wat in de pijplijn zit, dan gaat iedereen op zijn achterste benen staan.
1: Die nieuwe topvrouw die heeft wel de wind eronder. Ben jij door haar positiever geworden over dit aandeel?
2: Nou, ik ben niet zo heel positief. Ik ben niet negatief over Europese banken. Maar gezien die kostenratio. En als ik dan kijk naar het landschap in Europa. En de bevolkingsopbouw en dat soort dingen. Dan kijk ik liever dus naar een bank in Singapore. Waar is ook het draaischijf een beetje van Azië. Dus, en met zo'n lagere kostenratio. Had ik daar wat meer vertrouwen in.
5: BNR Beurs.
0: ABN was de uitschieter aan het Damrak. Nou, de uitschieter op Wall Street is CoreWeave. Dat staat 17,5% in de plus nadat de cloudverhuurder de kwartaalcijfers presenteerde.
6: This is, I believe, the first time since the IPO on the back of earnings that you've actually seen a rally in the share price on the back of earnings. What it shows you is that demand continues for the infrastructure that underpins the AI story. They have a huge pipeline. They have a backlog. They signed $25 billion of additional customers. They got a backlog now of more than 100 billion.
0: Ja, de omzet verdubbelde ten opzichte van een jaar terug naar $2,6 miljard. Alleen de kosten die gingen ook keer twee.
7: The base of it is, are they getting a good enough return on investment to pay for the very expensive capital that they have to borrow? Their borrowing cost has actually just gone up. It was closer to 8% and now it's close to 10%. So you're borrowing at 10% to get a 1% return. That's not good news.
0: Martine, CoreWeave is nog altijd niet winstgevend. Wanneer worden ze dat wel? Want het is een tak waar enorm veel geld geïnvesteerd moet worden, continu.
2: Ja, en hoe meer je investeert, hoe hoger je rentelasten worden. En die lopen nu al op naar 900 miljoen per kwartaal. Dus nou, dat gaat hard. Ik heb even gekeken, analisten, varieert een beetje tussen volgend jaar en tussen 2000 en 2028, 2029. Ja, ik bedoel, er wordt heel veel geïnvesteerd. En op zich weet je dat de kost voor de baat uitgaat. Ik bedoel, Amazon hebben we ook jaren over gezeurd, of heel veel mensen over gezeurd, dat geen cent verdiende. Maar al het geld werd weer in het bedrijf gestopt. Nou is dit iets meer een one-trick pony, als je het zo bekijkt. Dus ja, de tijd zal het leren. Ze hebben nu het hele tij mee. En zolang dat zo blijft en eigenlijk die afzet ook wel gegarandeerd is een heel groot woord, maar zoals het er nu naar uitziet, dat het in ieder geval op papier is het er. Nou, dan kan je ook wel weer een eind komen.
0: Ja. Is het wat jou betreft überhaupt een interessant aandeel, zolang ze geen winst maken?
2: Nou, ik denk, ik kan doordat het geen winst kijken, kan ik wel heen kijken. Maar als je het thema kunstmatige intelligentie wil spelen, dan zijn er wat veiligere opties, lijkt mij. Want kijk, dit gaat wel heel erg mee met de flow van hoe de markt denkt over kunstmatige intelligentie. En over de enorme investeringen die erin gedaan worden. En of iedereen in elkaar zit te investeren. Dus dat zijn wel heel veel mitsen en maren waar ze nu, zeg maar, op die golven bewegen ze. Maar en zo gaat het ook met de koers.
0: Waar komt dat door? Is er iets specifieks binnen CoreWeave, waardoor, of binnen die neocloud-bedrijven, waardoor zij zo gevoelig daarvoor zijn, voor dat sentiment?
2: Nou ja, dat is natuurlijk in het algemeen. En dan kwam er ook nog weer bij dat ze natuurlijk ook in de portefeuille zaten van situational awareness. Het hedgefonds dat net omgevallen is. Ja. Dus dat droeg niet mee aan de feestvreugde. En je ziet ook nou wel weer de koers herstellen sinds de Citadel het allemaal overgenomen heeft, ja, gaat het allemaal wel weer beter. Maar je zag natuurlijk alles wat ermee te maken heeft, zie je en stijgen, maar ook dalen.
0: Ja, ja, nu zie je het dan ook weer dat heel veel in de plus staat, ook naar die cijfers van CoreWeave. Zelf wonnen ze ongeveer de helft van die daling weer terug met die cijfers, dus ja, 17% in de plus. Hoeveel verder zie jij het nog stijgen de komende tijd?
2: Nou ja, dat is ook weer een beetje afhankelijk van sentiment. Ze zijn natuurlijk veel hoger in koers geweest, maar ze zijn ook veel lager in koers geweest. Wat dat betreft, ja, het is een klein bootje op de grote oceaan. En op zich zie je het wel verder gaan natuurlijk. Ze hebben grote klanten, maar dat is aan de ene kant is dat een wel veilig, omdat je dan denkt, nou ja, het zijn hele stabiele. Kijk je Microsoft, Meta, hebben ze net van alles langlopende contracten voor mee binnengesleept. Andere kant zit ze ook met Anthropic en OpenAI. Maar ja, het is ook weer, als er eentje wegvalt, heb je gelijk een groot risico. En dan hebben ze nog, als het dan het sentiment rond kunstmatige intelligentie wat minder wordt, ze hebben wel, zeg maar, die datacenters staan. En de kosten, ook daarvan, de huur en alle energiekost, dat loopt gelijk. En zeg maar, de opbrengsten die ze krijgen van klanten, dat loopt niet synchroon helemaal met elkaar. Hè. Dus je moet echt wel echt investeren. En als die datacenters leeg komen te staan, dan is het toch weer wat onhandiger.
0: Ja, ook ondanks dat zij dus ruim 100 miljard dollar aan backlog hebben op het vlak van omzet. En wat ze dan nu nog zeggen, nog eens 25 miljard aan nieuwe klanten die ze dit kwartaal al erbij hebben gekregen.
2: Ja,
0: dat papier, kan zomaar wegvallen.
2: Nou ja, of het nou allemaal tegelijk wegvalt. Maar als er eentje wegvalt, bedoel, toezeggingen worden wel vaker gedaan, maar het komt niet altijd uit. En dan kan je wel zeggen, nou, ze zitten natuurlijk met die chips van Nvidia. Maar ja, ook daar, Nvidia hoort ze dan wel terug te nemen. Maar ja, bedoel, ze investeren nu in één soort chips van Nvidia. En als het dan sneller gaat, de ontwikkeling, ja, dan heb je toch ook daar weer, kan je afschrijvingen krijgen als het weer. Oh, maar ook weer de vraag wat tegenvalt. Maar zo op dit moment ziet het daar natuurlijk echt helemaal niet naar uit.
0: Nee, maar je zegt wel, het is dus vrij risicovol. Als er een zeepbel toch blijkt te zijn, dan is CoreWeave toch wel als eerste de sjaak. Of als een van de eerste.
2: Nou, het is niet degene die rechtop overeind blijft staan, denk ik.
1: Jij zei in het begin van dit gesprek, er zijn wel betere alternatieven, veiligere alternatieven. Kan je die zo opdissen?
2: Nou ja, als je gewoon kijkt, alles wat je met kunstmatige intelligentie kan doen, je hoeft niet per se in NeoCloud te zitten. Je kan natuurlijk ook gewoon in de grote cloud providers zitten. Dan heb je ook nog meer naast elkaar. Ik bedoel, ik zit liever in de alfabets van deze wereld.
1: Oh, dus er zijn wel aandelen waar je wel enthousiast van wordt. Want auto aandelen zijn altijd moeilijk. We hadden net over banken. Nee, Europese banken waren niet te slijten, Martine.
2: Oh nee, joh, ik zit best veel in tech. Maar dan doe ik ook weer iets meer de usual suspects. Zodat ik dan op wat meer paarden tegelijk wed. Zeg
1: jij bent
2: maar
1: veel Wall Street te vinden.
2: Nou, dus niet persoonlijk, maar wel.
1: Dat was meer een brugje.
2: Ja,
5: het BNR Beurs.
1: Want de bel rinkelt, dus dat betekent dat we voor een rondje op Wall Street zijn aanbeland. De Dow Jones staat 0,1% in de plus. De S&P 500 wint 0,3%. De Nasdaq krijgt er 0,7% bij. Trump Media, dat aandeel, gaat 6% naar beneden. Komt omdat eigenaar Donald Trump voor de rechter wordt gesleept. Jawel, allemaal vanwege dat plan waar we het eerder over hadden om toegang tot zijn berichten eerder te verkopen. Voor kennis, waar je dan $100,000 per maand voor moet dokken. Een non-profit organisatie sleept Trump nu voor de rechter. Dit plan is buitengewoon corrupt, aldus de club. Ze zeggen dat ze met de rechtszaak een einde willen maken aan het slechte plan van de president.
0: Dan was er ook nog dat inflatierapport over de afgelopen maand waar we naar uitkeken. En dat was precies naar verwachting. 3,4% tegen de consumentenprijzen jaar op jaar. En in vergelijking met de maand juni is dat 0,1%. Geen verrassing dus, maar wel een teken dat de inflatie toch niet te hard oploopt. En dat er misschien geen snelle renteverhoging nodig is. En we hadden het al over CoreWeave. Ja, ook een concurrent van CoreWeave scoort. Want ook Nebius staat 28% in de plus zelfs. Ja, daar groeide de omzet met 454%. Maar ze zijn met $580 miljoen nog wel net wat kleiner aan omzet. En ze hebben $4 miljard aan nieuwe contracten.
1: Wil ik het dan nog even snel hebben over Larry Ellison. Je weet wel, de CEO van Paramount. Die is woedend omdat de overname van Warner Brothers stil ligt door verschillende rechtszaken. En daarom zet hij de boel op scherp.
8: The studio CEO David Ellison says he is looking at moving corporate headquarters out of state. That's after the studio offered to pay $111 billion to take over Warner Brothers Discovery. Approved, but now a stalled deal.
1: Ellison wil het hoofdkantoor uit Californië verplaatsen, tenzij de staat schikt, zegt hij, en afziet van de rechtszaak. Tot woede van de aanklager, die noemt het chantage en heeft het zelfs over een illegale deal. Het zou voor Californië ook echt een strop zijn, want dan zouden ze de komende jaren echt heel veel banen verliezen. Maar goed, stel dat hij het doet, dan zijn er ook nog andere Amerikaanse staten die een rechtszaak hebben lopen. En dan is er ook nog zoiets als de Europese Commissie die onderzoek doet naar die deal.
0: Heel veel kansen om het nog fout te laten gaan. Dus ja, we gaan deze super serieuze uitzending afronden met allereerst de planning van morgen. De cijferregen houdt niet op. Te beginnen met de meest interessante in Amsterdam. Dat zijn de resultaten van Adyen. Beleggers in de betaalverwerker kunnen wel wat goed nieuws gebruiken, want het aandeel staat dit jaar zo'n 30% in de min. Concurrent Stripe groeit momenteel sneller en probeert zelfs grote overnames te doen. Dat zorgt vooralsnog voor onrust bij Adyen. Dan China. Daar komen de cijfers van JD.com. En dat is leuk, aangezien de webwinkel nu ook in Europa en Nederland aanwezig is met hun platform Joybuy. Het is dus opletten of ze daar al klanten van partijen als Amazon en Bol kunnen weglokken. En in het kader van Beter Laat Dan Nooit als laatste nog de kwartaalcijfers van Klarna, dat sinds de beursgang zich nog alles behalve bewezen heeft. Het aandeel van het Buy Now Pay Later bedrijf is dik de helft van zijn waarde sinds de IPO verloren. De reden daarvoor is ironisch, want de lange termijn plannen zoals het uitbreiden naar fysieke winkels kosten nu juist heel veel geld.
1: Dit was de BNR Beurs van woensdag 12 augustus. Ik dacht, ik kom nooit meer uit die slappe lach.
0: Echt, het is een wonder dat het nog gelukt is.
1: Ik heb wel geleerd dat ik nooit naar de RTLZ van India ga kijken, want ik heb nog een beetje hoofdpijn ervan.
0: Kun je beter laten.
1: Het is ook de dag dat we One Handshake Away waren van David Beckham. Alleen maar omdat we hier stonden met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dankjewel.
2: Nou, graag gedaan weer.
1: Feestje weer met jou.
0: Ja, en ondanks de eclipse, het zonnetje in huis die volle kracht stond te stralen hier. Ja, dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Winkelen, het was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna, tot oneindig scrollen op TikTok Shop. Spotgoedkope producten van Temu en Shein. Het is met een paar klikken gedaan, die aankoop. Nou, hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Nou, daarover ben ik deze week in gesprek met 5 kopstukken. En BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Ze is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in de wisselwerking tussen onze omgeving, onze hersenen, ons gedrag. Ze schreef meerdere boeken, waaronder het 50-plus brein en hersenhack. Welkom. We gaan het hebben over het effect dat online winkelen heeft op je brein. Eerst 2 dingen die ik graag van je wil weten. Allereerst, die spullen die we bestellen op internet, dat consumeren, doen we dat vaker uit verveling of uit noodzaak?
7: Meer verveling.
6: Ja? Ja. Dus tijdverdrijf.
7: Onder andere. En genot.
6: Ja, want dat is het, hè? Consumeren is lekker.
7: Ja.
6: Ja. Dat vindt ons brein gewoon heerlijk.
7: Heerlijk.
6: Ja, waar moet je het mee vergelijken?
7: Je kan het vergelijken. Kijk, het begin, dan is het leuk. Op een gegeven moment wordt het een automatisme. En op den duur wordt het noodzaak. En dat is precies hetzelfde proces als bij verslavingen.
6: Ja, van leuk naar automatisme naar noodzaak.
7: Ja.
6: Ja, en dat geldt voor scrollen, swipen, kopen.
7: Inderdaad.
6: Mm. Tweede vraag, en meteen de persoonlijke dan maar. Ben jij immuun voor de verleiding van webshops?
7: Absoluut niet.
6: Nee? Nee.
7: Het is niet dat ik koop eerlijk gezegd niet zoveel bij webshops. Maar mijn hersenen, daar gaan we het straks over hebben, zijn hersenen net als van iedereen. Ja. En die zijn zeer gevoelig
6: dus
7: voor aankopen.
6: Hoe wapen jij je daartegen?
7: Nou, ik heb zelf geen social media.
6: Geen enkele.
7: Dus dan,
6: en dat is bewust, neem ik aan?
7: Dat is heel bewust. Dan krijg je heel veel prikkels, krijg je niet. Dus daar hoef je ook niet tegen te wapenen.
6: Nee, ben je toch wel heel wereldvreemd dan? Je maakt heel veel niet mee.
7: Wat mis ik? Vertel het me.
6: Nou ja, er zijn een heleboel dingen die online plaatsvinden. Hypes en mensen die met rages bezig zijn.
7: Ja, ik denk dat ik er zonder kan.
6: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Hè, als we eens gaan kijken naar dat brein. Die bestelknop, waar wij dan zo graag op willen drukken online. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in ons brein als je dat doet?
7: Ja, wat er gebeurt is dat het je sowieso heel makkelijk gemaakt wordt om te kopen. En om te beseffen wat dat met je hersenen doet, moet ik je een stukje mee terug in de tijd nemen.
6: Oké, kom maar op.
7: Ja, de hersenen zijn miljoen jaar geleden eigenlijk ontwikkeld door de tijd heen. En die zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. En dat betekent dat je, als je iets zag wat jou hielp bij overleven of bij voortplanten, dat zijn de evolutionair gezien de belangrijkste dingen, dan moest je meteen actie ondernemen, want alles was schaars. Dus als jij vet, zout, suiker, een mogelijke partner zag of spullen, dan ging je daar meteen op af en dan wilde je dat hebben.
6: Ja.
7: In je hersenen is iets ontstaan wat we het genotsysteem noemen. En dat genotsysteem, als dat geprikkeld wordt, voel je je lekker. Als je aankoopt bijvoorbeeld, als je iets krijgt. Maar het genotsysteem zorgt er ook voor dat je gemotiveerd blijft om te blijven doen wat je deed om je lekker te voelen. Dus, als je op die koopknop duwt, wordt het genotsysteem geprikkeld, je voelt je lekker. Dat wordt later nog eens bevestigd als het pakketje aan de deur komt. Als je het uitpakt misschien niet, maar in ieder geval heb je genoeg genot gehad om dit te blijven doen. Blijven drukken, blijven kopen, blijven consumeren.
6: En is het dan zo, want het klinkt meteen als een soort verslaving die jij beschrijft, is het dan zo dat de eerste keer het lekkerst is en daarna wordt het minder, zoals bijvoorbeeld bij sommige vormen van drugs?
7: Ja, ja,
6: zeg dat niet uit eigen ervaring natuurlijk.
7: Dat zou je zeker zo kunnen zeggen. We hebben iets in de hersenen wat we habituatie noemen. En dat betekent, als je vaak iets doet, wordt de genotsprikkel eigenlijk kleiner over tijd.
6: Ja.
7: En wat je ziet, wat is ontstaan eigenlijk met in de tijd dat de hersenen ontwikkelden, dus dat die genotsystemen ontwikkelden in de tijd nu, is dat er een mismatch is ontstaan. Dus onze hersenen zijn nog steeds gericht op pakken wat je pakken kan, want die zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste, terwijl we nu ten aanzien van spullen, kopen, consumeren,
6: tijd van overvloed leven.
7: In overvloed. En daar zie je dus een mismatch. Die zijn niet op elkaar ingesteld.
6: Nee, dan heb je volgens mij, weet ik dan, als het gaat over pubers of over tieners, die hebben er nog eens extra last van, toch of niet?
7: Ja, dat komt omdat genotsystemen, we hebben ook pijnsystemen, daar gaan we straks denk ik iets over vertellen, maar die genotsystemen zijn evolutionair oud. Die zitten wat dieper in de hersenen. Als je zo achter je oren naar binnen graaft, dan kom je daar een beetje uit. Maar je hebt ook een gebied wat veel later ontwikkeld is, en dat is de prefrontale hersenschors.
6: Ja, je wijst hem naar je voorhoofd.
7: Ja, inderdaad. Het zit achter je voorhoofd, achter je oogkassen. En dat is het systeem wat al die impulsen, alles wat op korte termijn in je opkomt, kan onderdrukken. Maar dat ontwikkelt pas later. Dat ook in de mensenleven. Inderdaad. Dus bij pubers is dat nog wat minder ontwikkeld dan bij volwassenen. En hoe vaker je leert om dingen zelf te reguleren en te controleren, hoe sterker dat systeem wordt. Dus als je ouder wordt, als het goed is, heb je dat vaker gedaan. Je woede onderdrukt, je kopen onderdrukt, noem het allemaal op. En dan ontwikkelt het systeem beter. En dat is bij pubers en kinderen minder ontwikkeld.
6: Ja, maar het is eigenlijk een systeem dat brein van ons, dat gilt gewoon, we moeten nu iets ervaren. En dat kan zijn, of dat nou eten is, of drinken, of een potentiële partner, omdat we ons weer voortplanten. Daar zijn we eigenlijk voortdurend, is dat brein daarmee bezig.
7: Voortdurend. We hebben het leven best wel ingewikkeld gemaakt met belastingssystemen en met rechtssystemen enzovoort. Maar evolutionair gezien, twee dingen het belangrijkst. Zelf blijven leven en voortplanten.
6: Ja.
7: Daar gaat het om. En alles, ook nu in koopgedrag en in hoe dat door webshops wordt aangeboden, alles is eigenlijk op die basale systemen gericht. En daarom zijn we er zo gevoelig voor.
6: Ja. En is dat dan zo, zijn we dan online gevoeliger dan fysiek? Dus is het zo, als ik door een gewone winkel loop, dat ik het makkelijker kan onderdrukken, dat kopen?
7: Ja. Online wordt heel veel van de pauzes die je met gewoon winkelen hebt, worden weggenomen. Als je gewoon winkelt en je zit in een kledingzaak en je ziet iets leuk, dan pak je het. Je past het misschien, het staat wel, het staat niet. Nou, dat is al de eerste keuze van ja of nee. Dan ga je in de rij staan, moet je wachten. Nou, al een tweede keuzemoment. Dan moet je je pasje pakken of misschien nog contant geld. Dat is al het derde moment. En op het moment dat jij je pasje pakt of het contante geld, dan wordt eigenlijk je pijnsysteem geprikkeld. Want aan kopen zit niet alleen genot, er zit ook pijn. En die betaling is de pijn. En op dat moment krijg je hersenen toch weer een signaal, wil ik dit eigenlijk wel?
6: Ik zie maar weinig mensen bij de kassa dan toch omdraaien.
7: Ja, dan ben je al een heel eind. Dan heb je al gezegd, het staat me, als het even over kleren gaat, dan ook over andere dingen gaat.
6: Ik heb het echt nodig.
7: Ja, we hebben zoveel echt nodig. Ja. Dus dat zijn allemaal momenten, vertragingsmomenten, die hersenen, met name die prefrontale hersenschors, de kans geven om nog de impuls te onderdrukken.
6: Ja.
7: En dat zie je niet in bijvoorbeeld TikTok Shop.
6: Nee, hè? Want die TikTok Shop staat zich... ik heb gisteren en eergisteren daar gesprek over gehad... daar wordt het nog frictielozer, maar één klik op de knop... en je hebt je artikel binnen.
7: Ja. Ja.
6: Wat een service.
7: Ja, ja, ja, als service toch is het hoogste goed was in het leven. Hè? Als we daar allemaal alleen maar gelukkig werden van service. Maar zo zit het natuurlijk niet. Je koopt het inderdaad. Het wordt veel aantrekkelijker om snel te reageren. Het wordt meteen geregeld voor je. En er speelt nog iets mee. Als je in de winkel bent, dan... kijk, op TikTok Shop, laat ik het anders zeggen... wordt ook nog eens heel erg ingespeeld op allerlei sociale dingen. Als je dit koopt, ben je knapper, krijg je meer mates, word je rijker.
6: Die ene influencer die jij zo leuk vindt, heeft het ook.
7: Inderdaad, dus dat is heel erg belangrijk, sociale status. Want het is net als op de apenrots wie het hoogste zit... ja, heeft het meeste toegang tot en eten en behuizing en partners. Mm-hmm. Dus je moet hoog op die apenrots komen. En daar helpen die social influencers, die helpen jou daarbij... Mm-hmm. om te zien, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. Dus op TikTok Shop bijvoorbeeld... wordt daar ook nog eens heel erg hard ingespeeld... op allerlei andere factoren die je niet zo sterk in de winkel hebt.
6: Nee, nee. En het is ook nog eens zo, als je dan online shopt... dan heb ik iets aangeklikt, dan krijg ik meteen allemaal aanbevelingen... van dit zou je ook wel eens leuk kunnen vinden.
7: Ja, je kan nog lekker doorklikken, ja, inderdaad. En het staat ook bij dit, en hierdoor krijg je nog meer status. Dus het wordt een oneindig eigenlijk proces van kijken, scrollen, kopen.
6: Ja. Ideaal toch, want heel veel, dat werd gisteren gezegd, eergisteren ook... het is ook voor bijvoorbeeld mensen met belangst... die moeten presteren omdat ze naar een winkelstraat moeten gaan... en dan moeten ze daar... vragen stellen. Sommige mensen durven dat niet eens. Nu kun je gewoon vanaf je bank, kun je via TikTok Shop bijvoorbeeld vragen stellen aan mensen over product waar jij in geïnteresseerd bent. Je kunt comments lezen waarin wordt gezegd dit is een goed product. Nee, ik vind het geen goed product. Dus het is veel democratischer deze manier van kopen.
7: Ja, als daar het leven maar om ging. Kijk, als je kijkt naar wat de mens nodig heeft, dan heb je de meest basale behoeften. Bij die meest basale behoeften zitten eten, drinken, seks hebben, consumeren. Mm-hmm. En een beetje vrienden hebben. Dat is het meest basale. Dat is gekoppeld aan genot, zoals ik zei. Maar genot is eigenlijk niet waar we op de lange termijn op drijven. Waar drijven we wel op welzijn, op gezondheid, op geluk, op sociaal contact. En al dat soort dingen wordt eigenlijk ondermijnd. Dus wat krijg je? Van genotsprikkel naar genotsprikkel, maar daarna een hoop leegte. En dat is ook wat je wel terugziet in de maatschappij eigenlijk.
6: Ja, op wat voor manier zie je dat terug?
7: Nou, je ziet dat er eigenlijk veel meer ziektes zoals angsten, stoornissen, depressie, eenzaamheid komen. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar voor iemand die eigenlijk een angststoornis heeft en niet durft te bellen of de straat niet op durft, is het super makkelijk.
6: Ja.
7: Maar zou je niet liever hebben dat er gewerkt wordt aan die angststoornis?
6: Ja, of allebei.
7: Of allebei, maar in ieder geval ook dat we nadenken over hoe komt het nou dat zoveel meer mensen problemen hebben met sociaal contact. Mm-hmm. En willen we daar niet liever iets aan doen?
6: Ja, nou, ik denk dat ik jouw antwoord wel weet, Margriet.
7: Ja, mijn antwoord is duidelijk.
8: Ja. Big Five. Art Rooijakkers.
6: Ja, Margriet Sitskoorn is vandaag te gast. We hebben het over dat nieuwe winkelen. Wat we nog niet hebben besproken, daar ben ik wel benieuwd naar... over dat als je het over dat online winkelen hebt. Er zijn ook services waarmee je achteraf kan betalen. Klarna is een bekende. Die zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit het online winkellandschap. Je had het net over die pijnprikkel die je ervaart... wanneer je bij een kassa staat en je pasje moet swipen... of in een uniek geval ook nog eens cash betaalt. Dat achteraf betalen, heeft dat ook invloed op ons brein?
7: Heel erg. We noemen dat eigenlijk temporal discounting. En dat betekent, als je meteen een pijnprikkel hebt... dus jij geeft mij nu een klap, heb ik nu die pijnprikkel... ga ik daarop handelen. Mm-hmm. En als je achteraf moet betalen... dan wordt eigenlijk de pijnprikkel uitgesteld. Hoe werkt het nou in de hersenen? Als je nu genot kan hebben waarvan je later de pijn voelt... ga je toch eerder voor dat genot. En dat is eigenlijk wat bedrijven als Klarna doen.
6: Dat is ook het succes van alcohol.
7: Inderdaad. Ja, en van vreemdgaan en van te veel eten. Ja. Van alles wat, ik noem dat korte termijn fijn, lange termijn pijn.
6: Ja.
7: En Klarna die speelt daar perfect, en anderen, die spelen daar perfect op in. Dus die halen die korte termijn pijn weg, die zetten ze in de toekomst. Daardoor komt die minder hard aan. Je denkt er helemaal niet aan, je denkt alleen maar aan het genot. En dan koop je.
6: Mm-hmm.
7: En dan komt er eigenlijk nog meer bij. Want normaal gesproken zie je op een kaartje wat iets kost. Het kost €13,95. En dan kan je meteen besluiten, nou, dit vind ik het waard, dit vind ik het niet waard. Maar wat krijg je met dat soort diensten, met Buy Now Pay Later, dan zie je dat je eigenlijk niet meer goed weet hoeveel het nou precies kost. Dus een eerste prijs. Dan is er een termijn. Dan komt er later percentages op. En dat zorgt voor wat wij noemen heel veel cognitive load. Dus de hersenen krijgen eigenlijk veel meer te verwerken. Mm-hmm. En als de hersenen veel meer te verwerken krijgen, dat kost heel veel energie. Hersendenken kost heel veel energie. En dan heb je minder energie om je impulsen te onderdrukken. Dus het is op alle manieren slim bedacht als verkoop je hoogste doel is.
6: Want je hersenen zijn zo druk bezig dat je die impulsen onderdrukken kost nou eenmaal ook veel energie.
7: Heel veel energie. We hebben een snel systeem en een langzaam systeem. Dat snelle systeem is al die impulsen, is pijn vermijden, genot binnenhalen. Mm-hmm. En het langzame systeem is eigenlijk de ruimte tussen de prikkel en je reactie op de prikkel.
6: Ja.
7: Nou, die is in dat korte, in dat snelle systeem helemaal weg. Maar die dat nadenken over, wil ik dit wel? Moet ik dit wel doen? Wat brengt mij dit? Wat kost mij dit? Ja, die ruimte, die wordt eigenlijk weggenomen als je maar genoeg stress en genoeg cognitief denken in die hersenen zet, dan hebben ze daar geen ruimte.
6: Daarom gaan sommige mensen ook stress eten, bijvoorbeeld.
7: Bijvoorbeeld. Omdat je veel moeilijker.
6: Ja, je kan niet onderdrukken dan.
7: Inderdaad.
6: Ja, ja. Ja. En dat, nou zijn wij twee ongelooflijk rationele volwassenen natuurlijk, met zeer volgroeide hersenen. Maar we hebben het dus ook over jongeren, want die zitten veel op TikTok. Die komen dus ook in contact met TikTok-shop. Dan wordt er gezegd, ja, maar er is een leeftijdsgrens van 18 jaar. Alhoewel er vragen zijn of je die kan omzeilen of niet. In ieder geval heeft de Consumentenbond een vrees. Die zeggen, ja, die TikTok-shop, dat komt naar Nederland, gaat leiden tot meer impulsaankopen, vooral bij jongeren. Gaat ook leiden tot geldproblemen misschien wel, tot schulden. Zijn er zorgen die jij deelt?
7: Ja, zeker. Ik ben naast mijn hoogleraarschap op de universiteit ben ik ook directeur van Zero Poverty Lab.
6: Ja, Zero Poverty Lab. Ja, ja.
7: Waar we onderzoek doen naar armoede en het voorkomen van armoede, onder andere in Nederland. En wat je ziet is dat omdat die prefrontale hersenschors, dus eigenlijk dat regulerende systeem nog niet goed ontwikkeld is. Mm-hmm. Omdat allerlei manieren waardoor je door pijn zou zeggen, ik wil dit niet, worden weggehaald. Dus je betaalt later. Je kunt meteen op de knop duwen. Je status wordt verhoogd. Nou, noem het allemaal op, hè, genotsysteemprikkeling. Ja, is het heel erg moeilijk om daar, ook voor volwassenen hoor, niet alleen voor jongeren, om daar goed mee om te gaan.
6: Ja.
7: En we zien nu al eigenlijk dat door te veel kopen schulden omhoog gaan.
6: Jongeren met schulden.
7: We hebben ook al gezien bij gokken bijvoorbeeld. Hè, er zijn veranderingen in
6: het online gokken, ja.
7: Dat mag. En ook daar zie je, als alle grenzen worden weggenomen, dat het veel moeilijker wordt om, zeker als je jonger bent, je eigen gedrag goed te reguleren.
6: Ja, want wat doen jullie dan? Wat onderzoeken jullie bij het Zero Poverty Lab?
7: Ja, we doen eigenlijk van alles. Wat we onder andere doen is, we hebben hele grote databases van over de hele wereld. En daar laten we wiskundige modellen oplossen. En dan kunnen we eigenlijk voorspellen, wat is nou het meest verwoestende voor mensen, voor hun hersenen en dus hun gedrag die in armoede opgroeien? Heel veel mensen denken, nou, armoede gaat alleen maar over geld. Mm-hmm. Dat is niet zo. Armoede gaat vooral over niet mee kunnen doen in de maatschappij. Maar als je arm bent, zijn er heel veel andere variabelen die inwerken op je hersenen. Wij zijn met name geïnteresseerd in intergenerationele armoede. Dus armoede van
6: vader op kind of moeder op kind.
7: Ja, inderdaad. En dan zien we dat de hele omgeving eigenlijk tegenwerkt. Het huis waar je zit, zit meer schimmel of meer gif in. Vaak is er heel veel problematiek al in gezinnen, omdat er heel veel stress is enzovoort. Gezondheidsproblemen zijn groter, mentale problemen zijn groter. Nou, daar doen we onderzoek naar, hoe we zo snel mogelijk de variabelen kunnen vinden, de factoren kunnen vinden die het slechtst zijn voor hersenen in armoede. Mm. Want wat zien we, en dat sluit er heel erg aan met wat we net bespraken, als je in armoede opgroeit, en zeker als het generatie op generatie is, dan ontwikkelen je hersenen anders.
6: Ja?
7: Ja, dat weten heel veel mensen
6: fysiek
7: niet. Fysiek anders. Je hersenen, die zijn eigenlijk plastisch. Die kunnen veranderen. En hersenen veranderen dus onder invloed van alles wat je denkt, voelt, doet en meemaakt. Hersenen,
6: het wordt wat je denkt in zekere zin.
7: Zeker, zeker. Hersenen bestaan uit neurale netwerken, zitten cellen in. Die cellen hebben uitlopers, noemen we axonen en dendrieten. Die maken verbinding met elkaar, dat noemen we synapsen waar ze verbinden. En zelfs in dit gesprek, wij praten een uur met elkaar.
6: Jij bent mijn hersenen aan het veranderen nu.
7: Ja, jij de mijne. Dus echt, we krijgen duizenden en duizenden verbindingen, synapsen in dit gesprek al bij.
6: Mm-hmm.
7: Dat noemen we synaptogenese. Maar je krijgt niet alleen synapsen bij, je krijgt ook cellen bij. Dat noemen we neurogenese. En dat zorgt ervoor dat je hersenen, het grootste doel van de hersenen, zich aan kunnen passen aan de omgeving.
6: Maar ja, sorry, ga door.
7: Als je nou in armoede opgroeit, dan is die omgeving zo dat met name de structuren die te maken hebben met korte termijn beslissingen die ontwikkelen heel goed. Daar word je heel goed in. En dat is ook heel begrijpelijk, want in armoede moet je continu korte termijn beslissingen nemen. Maar de structuren die te maken hebben met meer lange termijn beslissingen, die kunnen slechter ontwikkelen. En daardoor wordt het ook steeds moeilijker om je gedrag, bijvoorbeeld bij gokken, bij kopen, goed te reguleren voor de toekomst.
6: Ja, om die impulsen te onderdrukken. En dat zie je gewoon fysiek in hersenen.
7: Dat zie je fysiek in de hersenen.
6: Wat ik dan niet helemaal begrijp, en hopelijk kan jij dat uitleggen, is, we begonnen dit uur met dat je zegt van ja, onze hersenen zijn ontwikkeld in een tijd van schaarste en die passen zich maar moeilijk aan in de huidige tijd.
7: Ja.
6: Maar wat je nu zegt is dat die hersenen heel, heel plooibaar zijn. Dat zelfs in dit gesprek onze hersenen al andere verbindingen aangaan. Dat als je in armoede opgroeit, dat je hersenen ook anders gevormd worden dan wanneer je niet in armoede opgroeit. Dat lijken twee verschillende werkelijkheden.
7: Ja, dat klopt. Maar beide bestaan. Wat is het? Voor de hersenen is heel erg belangrijk dat wat jou altijd geholpen heeft met overleven, dat zijn hele sterke krachten. Dus die pijn- en genotsystemen, hele sterke krachten, maar door de nieuwe tijd, door de complexiteit van de nieuwe tijd, heb je die prefrontale hersenschors erbij gekregen. Je zou kunnen zeggen, door de evolutie heen zijn wij zo ontwikkeld dat we steeds meer niet alleen aan onszelf, maar ook aan de ander zijn gaan denken. En steeds meer, niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.
6: Ja.
7: Dat is de ontwikkeling. Maar toen kregen we allerlei andere invloeden in die wereld van daarbuiten. En die sturen ons eigenlijk nu terug naar pijn en genot.
6: We zijn achteruit aan het gaan in ontwikkeling.
7: Je zou kunnen zeggen dat heel veel van de krachten die nu op ons inspelen, en dat zijn met name krachten die zorgen, doe het nu, doe het nu, doe het nu, doe het nu. Ja. Hè? Die krachten zorgen ervoor dat die korte termijn systemen weer veel beter ontwikkelen. En eigenlijk die lange termijn systemen het steeds moeilijker krijgen.
6: En dat is een ontwikkeling die je ziet gebeuren, bijvoorbeeld onder druk van wat je online allemaal tot je kan nemen als consument.
7: Ja, dat klopt. Er zijn heel veel onderzoeken die daar naar kijken. En bijvoorbeeld aandachtssystemen veranderen ook in de hersenen.
6: Ja, we kunnen minder lang concentreren.
7: Ja, en dingen zijn die verandering is niet goed op of slecht aan zich. Hè. Kijk, mijn expertise is neuroplasticiteit van de hersenen. En dat betekent het verandervermogen van de hersenen. Neuroplasticiteit aan zich is niet goed of slecht. Maar het kan wel goed of slecht uitpakken. Dus als je van tevoren bedenkt met z'n allen, we willen die kant op. Hè? We denken van, nou nee, maar we willen naar uitsluitend consumeren. Consumeren en service, daar is het wat, waar het om draait in deze wereld. Nou, dan zijn we prima bezig. Ja.
6: Ja, maar jij zegt nee, je zegt net dat is, zoals je het omschreef, is eigenlijk de laagste vorm waar je mee bezig kan zijn.
7: Ja,
6: dat is de meest basale vorm van door het leven
7: bazaal.
6: Gaan.
7: Is ontzettend bazaal. Ja. Echt kopen, eten, drinken, seks hebben, gokken. Ja, dat is allemaal heel bazaal.
6: Ja, vinden mensen wel allemaal heel lekker.
7: Ja, allemaal genotsysteem. Jij en ik vinden het ook lekker.
6: Ja.
7: Ik bedoel, hè, dat ligt niet aan de persoon. Dat is niet iets individueels. Dat is hoe de hersenen zijn.
6: Ja. Maar je ziet dus, want dat vind ik wel fascinerend wat je zegt. Jij zegt dus vanuit jouw expertise, zie je eigenlijk een beweging dat we, in plaats van dat we ons steeds meer verheffen als mensen, zou ik maar zeggen, met dat langere termijn systeem bezig zijn, zie je nu dat er zo op ons wordt ingebeukt, bijvoorbeeld door sociale media, door online, dat we achteruit aan het gaan zijn.
7: Ja, kijk, vooruit of achteruit vind ik eigenlijk ook nu niet eens zo belangrijk.
6: Dat is ook
7: weer
6: een term, inderdaad, zit een waardeoordeel in, maar dat een andere ontwikkeling.
7: Andere ontwikkelingen. En ik heb wel het idee dat we met z'n allen niet besluiten waar willen we naartoe. En wat we krijgen is wat wel genoemd wordt een cruel optimism. Dus een wreed optimisme. He, ik zeg tegen jou, maar jij kan je telefoon toch wegleggen?
6: Ja.
7: Je hoeft het toch niet te doen?
6: Precies.
7: Je hoeft toch niet te scrollen? Ja, dat station, als je al zeker als kind al vanaf je jeugd op social media zit, dat station is gepasseerd. Dat is hetzelfde als tegen een zwaar verslaafde zeggen, joh, laat die drank staan. Je hoeft het niet te drinken, hè? Zo werkt het niet meer. Wat ik eerder uitlegde, van leuk naar automatisme, naar noodzaak, hè, naar verslaving, is eigenlijk dan ook, ja, valt samen met noodzaak. Ja, die stappen zijn al gezet. Dus je kan op een gegeven moment niet meer tegen het individu alleen zeggen, joh, leg jij gewoon je telefoon eens even weg.
6: Ja, maar dat was inderdaad, ik had eergisteren GoSpooky CEO Liam Choa te gast. Hij serviced bedrijven, helpt bedrijven in hun stappen zetten op TikTok, bij TikTok Shop. En hij zegt, ja, het is toch ook, als consument heb je ook, het is je eigen verantwoordelijkheid. Je kan spullen ook terugsturen als je een impulsaankoop hebt gedaan waarvan je denkt, ik heb het niet nodig nu.
7: Ja, zoiets als vrije wil in de hersenen is heel erg moeilijk. Want wat weten we? Door neuroplasticiteit, dus hoe de omgeving, alles wat je meemaakt, alles wat je doet, hoe dat de hersenen verandert, dat is wat is. Ja. En dan kan je eerst de hersenen veranderen en dan zeggen je moet anders doen. Zo gaat het niet. Als je investeert in voetballen, word je beter in voetballen, maar ga je niet beter zingen. En ik denk, dat is iets wat we met z'n allen veel beter moeten beseffen.
6: Mm-hmm. Op wat voor grote schaal dat nu gaande is.
7: Ja.
6: Ja, we gaan het zo verder hebben over ook de psychologische trucjes die webwinkels gebruiken en hoe je jezelf daar toch tegen kan beschermen. Wat kan je dan zelf eigenlijk doen? En ook of het iets heeft te maken met sociale status. Nou, er is genoeg te bespreken met Margriet Sitkoorn over online winkelen en wat dat met ons brein doet. Blijf luisteren.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Onmakkelijk.
4: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ze is neuropsycholoog, dus dat is maar goed ook dan. We willen nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk of en hoe we onszelf moeten beschermen tegen deze nieuwe manier van winkelen. En ook die trucjes, die psychologische trucjes die worden ingezet om ons te verleiden om meer te kopen. Zullen we met het laatste beginnen? Want er wordt van alles ingezet. Ik hoorde gisteren zelfs dat bijvoorbeeld bol.com heeft dan voor iedereen een net iets andere pagina, zo'n beetje. Dus andere kleurtjes, andere knoppen. Dat het toch een klein beetje wordt aangepast. Alleen maar om jou nog meer te verleiden iets te kopen. Je knikt meteen bevestigend. Je kent dit soort voorbeelden.
5: Ja, kijk, bij al dat soort bedrijven gaat het natuurlijk om de verkoop. Het gaat niet over ons welzijn. Laten we daar even duidelijk over zijn. Dus wat zij proberen te doen, is ze proberen in te spelen op die mismatch waar ik het eerder over had. Over die oude structuren in de hersenen, op genot, op het direct ervaren van een lekker gevoel of om pijn te vermijden. Dat is een andere. Hè? Dat kan, want je kan ook zeggen van, nou, als je dit niet doet, dan, nou, en dan komt er iets vreselijks. Mm-hmm. Dus hè, pijn vermijden en genot krijgen. De trucs, sommige hebben we al besproken. Bijvoorbeeld sociale status aanbieden. Bij de groep horen aanbieden. Niet ziek worden is ook zo'n sterke. Hè? Dus als je deze armband draagt, dan word je niet dement. Of zo. En dat kan dan op allerlei vlakken. Ja. Of wat je nu ziet, al bij hele jonge kinderen, dat ze allerlei huidverzorgingsproducten moeten gebruiken. Want, nou ja, we kunnen allemaal bedenken dat toen wij jong waren, of als wij onze kinderen zien, is er dan iets waarvan wij denken, nou, die moeten nu echt al aan de fillers enzovoort. Maar dat heeft allemaal te maken met die sociale druk. De mens is een groepsdier. Dat vergeten we heel vaak. We denken dat we individuen zijn, maar we zijn groepsdieren. En dat betekent dus wat de groep wil, wat de groep zegt dat goed is en wat de groep doet om ons erbij te laten horen of ons te laten verstoten. Dat gaan we doen. Mm-hmm. Want vergeet niet, die pijnsystemen die worden niet alleen geprikkeld door als je een klap of een schop krijgt, bijvoorbeeld fysieke pijn, maar ook heel erg hard door sociale pijn.
4: Als je verstoten wordt,
5: uitgescholden wordt, gediscrimineerd wordt, is allemaal prikkeling van het pijnsysteem.
4: En er zit geen verschil tussen dat pijnsysteem en een fysiek pijnsysteem.
5: Het overlapt vrijwel. Ja. Echt. En daarom, dat pijnsysteem zorgt er ook voor dat niet alleen dat jij je hand niet in het vuur steekt, maar ook dat jij de dingen gaat doen om bij de groep te horen. Want evolutionair gezien, in je eentje op de steppen of in het oerwoud, dat ging je niet redden. Je moet bij de groep horen. Ze echt verstoten worden, heel erg pijn. Dus dat ga je ook doen. Nou, en daar horen die nepwimpers bij, die kleding, die rugzak, die noem het maar op.
4: Is dat ook waarom al onze huizen op elkaar zijn gaan lijken qua inrichting en al onze kledingstijlen zo naar elkaar toe zijn gegroeid? We alleen maar saaie auto's zien rijden.
5: Ja,
4: we durven minder af te wijken.
5: Dat durven we niet echt. Dat durf je beter als je de macht hebt. Ik zeg wel eens, als je bijvoorbeeld naar Mick Jagger kijkt, als Mick Jagger niet bekend zou zijn en hij zou zo dansen, zouden allemaal, of Joe Cocker bijvoorbeeld, zouden we heel gek vinden. Ja. Maar als je de macht hebt, als je beroemd bent, dan kom je met heel veel weg. Dan kan je heel veel andere dingen doen. En dan gaan mensen jou net ook weer volgen en jou
4: omdat die lekker net anders is. Ja. Ja. Nog even naar die winkels. Want stel, ik ben online. Ik ben zo'n beetje aan het swipen en doen. Ik zie een paar schoenen ergens en ik denk, nou, gooi ik ze in mijn winkelmandje. Dan wordt er van alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk tot die koop overga.
5: Ja.
4: Kijk, jij legt hier uit, zeg maar, hoe het systeem werkt. En hebt er ook kritiek op. Er zijn ook collega's van jou die in dat systeem werken, die voor die winkels heel goed nadenken over hoe ze al die prikkels die jij beschrijft kunnen inzetten om mij te laten kopen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen?
5: Ja, wat er allemaal gebeurt, kijk, iedereen mag voor zich bedenken wat hij wil doen in het leven om bij te dragen of niet bij te dragen aan de maatschappij. Dus nogmaals, als jouw einddoel is de verkoop verhogen, dan zet je dat soort trucs in. Ik zelf vind dat we er naartoe moeten dat we met z'n allen meer willen gaan bepalen hoe willen we ontwikkelen? Hoe willen wij ontwikkelen en hoe willen we dat onze kinderen ontwikkelen? Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk niet alleen maar inspelen op die pijn- en genotstructuren met al die trucs, dus de pijn weghalen, kopen kan meteen, je hoeft niet meer na te denken, veel stress in die hersenen, cognitive load in die hersenen brengen, zodat je al helemaal niet meer nadenkt, de betaalprikkel uitstellen,

0: Want dat is een pijnprikkel. Zorgen dat dingen als status verhoogd worden. Dat zijn eigenlijk... Alles is een variant op die thema's, kan je zeggen. Maar ja, is dat wat we willen? Of zouden we liever willen dat we mensen opvoeden... Die nadenken op de lange termijn? Die niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de toekomst. Die niet consumeren als het hoogste goed in deze maatschappij zien.
1: Ja, maar wat er ook bijvoorbeeld online gebeurt, is schaarste. Toch het idee van, er zijn nog maar 2 kamers voor deze prijs beschikbaar. Ja. Denk, nou, snel
0: werkt
1: boeken.
0: Ook heel erg goed. Want dat, ik vertelde dat in het begin een beetje. Die hersenen zijn ontwikkeld in tijden van schaarste. Dat heel veel schaars was. Eten, onderdak, partners, veiligheid. Dus op het moment dat je het zag, moest je meteen
1: toeslaan.
0: Doe het nu. Dat is eigenlijk wat onze hersenen de hele dag schreeuwen. En met name online. Doe het nu. Je kan de hele dag kopen, je kan de hele dag gokken, je kan de hele dag seks hebben online. Doe het nu.
1: Ja.
0: En hoe meer het geschreeuwd wordt naar je, hoe minder tijd je krijgt om na te denken, hoe sneller je het kan verkrijgen, hoe minder tijd je krijgt om na te denken en hoe minder het je kost, althans in dit moment, hoe sneller je het gaat doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is het hele systeem. En we hebben daar heel weinig weerstand tegen.
1: Mm-hmm. Ja. Ik wil straks met je over die weerstand hebben. Nog even over dat systeem. Want er is een fenomeen, dat heet neuromarketing, toch?
0: Ja,
1: of niet?
0: Ja, dat
1: dus, en dat is precies waar wij het nu over hebben.
0: Precies
1: of niet?
0: Waar wij het over hebben. Dat is goed bedenken hoe je in kan spelen op de zwaktes en de biases van de hersenen.
1: Ja.
0: Dus die mismatch van hoe de hersenen miljoenen jaren zijn ontwikkeld en hoe eigenlijk het leven miljoenen jaren was. Schaarste, alles was schaarste. Mm-hmm. Hoe je daarop in kan spelen om te verkopen.
1: Ja, ja. Nou is het ook zo. Gisteren was John Lin bijvoorbeeld de gast. Die zei, ja, als ik naar China ga, het lijkt alsof ik een tijdmachine stap. Hoe goed het daar geregeld is en hoe achter wij hier lopen. Hij gaf een voorbeeld van hoe die in de trein zit en in een super app waarin alles aan elkaar gekoppeld is, kan zeggen, ik heb honger. En er wordt gezegd, nou, bij het volgende station zijn deze en deze restaurants. Die worden dan gewoon in je stoel, zodra je dat 10 minuten later aankomt, wordt het allemaal bezorgd. Het is ook allemaal wel makkelijk en fijn. En, ja, een soort...
0: ja, ik vind het heel interessant dat hij... Ik heb het gesprek niet gehoord en ik ken hem niet. Maar hoe definieert hij goed geregeld?
1: Nou ja, dat is dan zijn definitie. Dat je hier in de trein als je honger hebt, ja. Dan moet je wachten. Als je daar om 2:00 s'nachts op je hotelkamer een nieuwe koffer wil bestellen, dan wordt die bezorgd.
0: Maar goed geregeld is natuurlijk iets anders dan goed leven. En een goed leven voor jezelf en voor anderen hebben.
1: Want wat is het verschil?
0: Nou ja, het verschil is dat goed geregeld gaat weer helemaal over die korte termijn. Ik heb nu honger, dus ik wil nu eten. En er mag geen tijd tussen zitten. En mijn koffer is kapot. Dus er moet nu een nieuwe koffer komen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe dat geregeld wordt, denk je dan misschien niet zo over na. Want die koffer wordt door iemand geleverd. Die koffer, die kapotte koffer, ja, ik weet niet hoor. Ik heb zijn koffer niet gezien.
1: Maar waar blijft die dan, bedoel je?
0: Ja, inderdaad. Dus goed geregeld is geen definitie van goed leven. Dat zijn totaal verschillende dingen.
1: Ja,
0: dus
1: heeft dat te maken ook misschien met dat in zo'n systeem, wat hij beschreef in China ook, waarbij mensen dus van alles de hele tijd kunnen consumeren. Ik kreeg daar het gevoel bij, had ik het ook kort met hem over, dat je daar... Ik vind het ook een fijn idee dat ik burger ben. En niet alleen consument.
0: Inderdaad.
1: Dat je, als je alleen maar behandeld wordt en benaderd wordt als consument, ga je misschien ook zo gedragen.
0: En er is een heel groot verschil tussen consument zijn of onderdeel van iets zijn. Als je consument bent, dan ben je eigenlijk los van datgene wat je consumeert. Als we voedsel als voorbeeld nemen, je kan op een klik op de knop, komt het voedsel bij je thuis bezorgd. Mm-hmm. Dan ben je los van dat voedsel. Dat voedsel is uitsluitend ten dienste van jou, zou je kunnen zeggen.
1: Omdat ik honger heb.
0: Omdat jij honger hebt. Op het moment dat je voedsel verbouwt, er energie in steekt. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen, maar even om uit te leggen hoe dat in de hersenen werkt, dan word je onderdeel van het systeem. En eigenlijk, de mens is zo ontwikkeld, in onze hersenen ook, dat wij het fijn vinden om onderdeel van het systeem te zijn. Want buiten consumeren zijn er ook dingen als gezondheid. En nog hogere dingen als purpose, als waarde hebben in het leven. Als bijdragen aan het leven, aan verantwoordelijkheid nemen, moraliteit. Dat zijn allemaal dingen die de mens door de tijd heen in staat heeft gesteld zich te ontwikkelen. En die erbij zijn gekomen op die hele primitieve dingen zoals consumeren.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil daar geen waardeoordeel aan geven. Maar ja, ik denk dat het belangrijk is voor jezelf en voor de mensen die je lief hebt om je heen, om te bepalen wat vind ik nou belangrijk voor die ander.
1: Ja.
0: We weten dat uitsluitend consumeren niet tot geluk en welzijn leidt.
1: Nee.
0: Dat weten we.
1: Ja. Dat weten we of dat weet jij?
0: Wetenschap.
1: Ja,
0: dat weet men.
1: Nee, ja, nou ja,
0: dat weet heel. Ik denk dat zelfs als jij uitsluitend consumeert,
1: ja,
0: dat jij het ook weet. He? Het consumeren alleen.
1: Dat vraag ik me dus af.
0: Nou,
1: ik vraag me af of inderdaad, hè, of dat dit iets is van de hoogopgeleide, welgeïnformeerde burger die hierover nadenkt, maar dat voor veel mensen het een.
0: Nee, het consumeren, wat we zien, is dat eenzaamheid wordt groter. Mental well-being, dus
1: angststoornissen,
0: depressie wordt allemaal groter.
1: Yeah.
0: Dat ligt niet aan, ja, aan mensen die weten hoe het zit.
1: Nee.
0: Dat komt hoe wij zijn en hoe wij handelen.
1: Ja. Wij hebben toch een raar systeem ingericht met z'n allen, Margriet, als we dit weten.
0: Ja, ik denk niet dat we dat bewust hebben gedaan in het begin. Hè? Ik bedoel, heel vaak zie je het zo gaan, er zijn mogelijkheden, en die mogelijkheden die gebruiken we, en die gebruiken we steeds meer, en dan komen er andere mogelijkheden en dan gaan we door. Ja.
1: En als dus, ik het niet doe, dan doet een ander het wel.
0: Ja, dat vind ik wel een vorm van wat we moral licensing noemen. Hè?
1: Ja.
0: Dus voor jezelf iets goed praten waarvan je weet, is eigenlijk niet goed. Maar dus we zouden veel meer, nu zo ontzettend veel mogelijk is, want we hebben het nu alleen nog over techniek, hè, maar met AI gaat er allemaal nog veel meer op ons afkomen. Het komt er al op ons af. We zouden misschien even wat rust moeten nemen en moeten bedenken, waar willen we naartoe? Wat willen we voor onszelf en wat willen we voor anderen? Ik definieer succes, vind ik heel belangrijk. Wat is de definitie van succes? Is dat consumeren, veel hebben? Of is succes gezond zijn, gelukkig zijn, bijdragen, gezamenlijkheid?
1: Mm-hmm.
0: Nou, ja, ik ga er niet over. Maar
1: ik
0: zou
1: heb
0: dus
1: idee
0: met z'n allen
1: voorkeur ligt.
0: Over na kunnen denken.
2: Ja. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met Liam Choa. Ik noemde hem al oprichter en CEO van marketingbedrijf Go Spooky. Het ging onder andere over de impact van influencer marketing. Het is terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast neuropsycholoog Margriet Sitkoorn. We hebben veel besproken. En eens kijken of we samen iets kunnen vinden in hoe we onszelf dus, hè, jezelf weerbaar kunnen maken, hoe we ons kunnen beschermen. Wat we kunnen doen om dat korte termijn denken, want zo zal ik het dan maar vertalen, om dat een beetje, nou ja, misschien toch in te perken. Helpen ze eens even.
0: Ja, nou, ik denk als ouder moet je jezelf ook een beetje zien als de externe prefrontale hersenschors van je kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Dus bij opvoeden, er komt heel veel kijken hoe je kinderen ook kan wapenen tegen dit soort verslavingen.
1: Hoe moet ik dat doen? Want ik heb twee dochters die zo richting de puberteit beginnen te gaan.
0: Ja, wat ik heel vaak uitleg is dat als je kind leert lopen of leert staan, dan ze kruipen, ze gaan proberen te staan, ze vallen, je pakt ze op. Ze vallen, je pakt ze op.
1: Ja.
0: Ze vallen, je pakt ze op. Dat doe je 100.000 keer als het nodig is. Wat je niet doet, is schreeuwen naar ze. Ik heb het je al 100 keer uitgelegd. Ga toch eens staan.
1: Ja.
0: Dat doe je niet.
1: Nee.
0: Dat doet geen ouder. Je zegt ook niet, weet je wat? Dat kruipen, doe dat maar. Want dat lopen is niks voor jou.
1: Blijven kruipen.
0: Lekker blijven kruipen. Doe je nergens. Snappen we allemaal.
1: Je begeleidt ze naar dat lopen.
0: Inderdaad. En wat ga je doen als ze ouder worden? Ze kunnen zichzelf kleden, ze kunnen op de fiets naar het voetbal.
1: Mm-hmm.
0: Ze gaan naar school zelf, ze lopen enzovoort. Ze eten met mes en vork. Dan ga je dat loslaten. Maar die dingen moet je inderdaad loslaten, want die kunnen ze. Maar dan komen de echte moeilijke dingen.
1: Mm-hmm.
0: Verantwoordelijkheid nemen. Wapenen tegen verslaving. Niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan de ander.
1: Ja.
0: En dat vereist net zoveel vallen en opstaan als leren lopen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen, wat doen we dan als ze achter de Xbox of de PlayStation zitten en we zeggen, joh, kom je eten? En ze komen na drie keer roepen niet, beginnen we te schreeuwen.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk voeden we, door ze te laten zitten, door niet te reguleren, voeden we die verslaving, zou je kunnen zeggen, de tijd die ze besteden, in dit geval Xbox of PlayStation.
1: Ja, ja.
0: Dus als ouder, je bent in eerste instantie niet de vriend van je kinderen. Je bent de opvoeder. En als je het goed doet, ben je later bevriend. Maar dat vallen en opstaan geldt dus niet alleen voor lopen, maar geldt ook voor al die belangrijke ontwikkelingen van vaardigheden die later pas komen.
1: Ik vind heel het mooi, veel tijd. Ja, het is, ja, kost veel tijd, maar ik vind het een mooi advies. Het raakt ook aan de kettingvraag die jou gesteld wordt door John Lin. Gisteren dus de gast, retaildeskundige China. Ja, hij pendelt heen en weer tussen beide landen en schetst de situatie daar en hier. Het was fascinerend zoals hij erover sprak. Hij is vader van een jong kind en had daarom deze kettingvraag voor jou.
3: Dus ik zie bij veel van die techbedrijven dat ze heel veel dus ook eigenlijk neuropsychologen in dienst hebben om juist die mensen snel op die koopknop te laten drukken. Hoe kan je er nou voor zorgen als ouder? Van oké, hoe kan ik mijn kinderen nou eigenlijk beschermen tegen? Het is niet alleen een TikTok, maar ook een Booking. Die hebben ook dat soort mensen in dienst zitten. Dus hoe bescherm je als ouder nou je kids of jezelf tegen dat soort dingen? Of moeten we juist meer naar die overheid gaan kijken?
0: Ja, nou, als ouder heb je dus een hele belangrijke taak. Je belangrijkste taak is opvoeden. Mm-hmm. Dus dat vallen en opstaan, wat ik net vertelde. Maar ook zeker moet de overheid hier een rol in spelen. Wat ik eerder zei, dat cruel optimism, als je mensen eerst verslaafd laat worden, als het systeem zo is ingericht dat we allemaal alsmaar kopen, alsmaar enzovoort enzovoort, ja, dan zal daar toch iets van regulatie moeten plaatsvinden. En dat is heel erg moeilijk, dat snap ik. Maar nogmaals, ik denk dat het er echt op neerkomt, waar wil je naartoe? Waar wil je naartoe qua ontwikkeling, qua maatschappij, qua mensen? En daar moet je op ingericht raken.
1: Ja, maar dus wat, dan zou je bijvoorbeeld het buy now, pay later, misschien dat je daar naar moet kijken. Of een leeftijdsgrens. Of,
0: zeker,
1: dat soort
0: zeker.
1: Zaken.
0: Zeker.
1: Ja. Ja. En als ouder, wat kun je als ouder doen?
0: Ja, je moet begeleiden en het vooral ook op de juiste manier voorlezen.
1: Ja, ja.
0: De hersenen hebben iets wat we spiegelneuronen noemen. En spiegelneuronen zijn cellen die spiegelen wat de ander doet. Mm-hmm. Dus als jij naar je kind schreeuwt dat hij niet mag schreeuwen, dan leer je hem schreeuwen.
1: Ja.
0: En dat geldt ook met telefoongebruik, met kopen. Als de pakketjes continu, als jij ze aan de deur laat komen, ja, dan is dat het perfecte voorbeeld voor een kind dat dit normaal is.
1: Ja.
0: En dat geldt voor alcohol, geldt voor allerlei dingen. Voorleven wat jij denkt dat het beste is.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk het is een soort maatschappelijke discussie waarvan jij zegt, die moeten we voeren. Ja, we hebben nu dit gesprek, maar ik heb niet het idee dat het heel breed gevoerd wordt, die vraag over, is dit nou wel wat we willen?
0: Nou, kijk, als je weet hoe neuroplasticiteit werkt, dus dat de hersenen en daardoor je denken, voelen en doen verandert door de invloed van de omgeving, ja, dan is dat een discussie die echt gevoerd moet worden.
1: Ja.
0: Er is niets belangrijker dan de ontwikkeling van mensen.
1: Nee.
0: Mensen maken de maatschappij, maken de wereld, maken elkaar.
1: Uh-huh.
0: Dus als je weet hoe sterk die invloed is, ja, dan is het een no-brainer dat je het daarover moet hebben.
1: En is het dan zo dat we, want je ziet nu bijvoorbeeld als het gaat om sociale media, hadden een aantal weken geleden hier een week over, dan zie je dat er nu in verschillende landen verboden komen. Tot 16 jaar, Engeland deze week, Australië was al zover, Nederland gaat die discussie ook. Dus je ziet dat de regulerings, ja, er op een gegeven moment achteraan komt. Maar jij knikt nu, mijn vraag is eigenlijk, is dat dan op tijd? Is dat
0: nou,
1: goed?
0: Op tijd is het natuurlijk niet. Je hebt liever dat je van tevoren nadenkt. Het is hetzelfde als met roken. We weten al, hoe lang al, echt al heel erg lang, hoe schadelijk roken is.
1: Mm-hmm.
0: Maar die regulering is pas veel later gekomen.
1: En is dit online winkelen het nieuwe roken?
0: Ja, op een andere manier. Zeer ongezond ook.
1: Ja, leg eens uit.
0: Ja, het online winkelen. Kijk, er zit geen kwaad in het online winkelen zelf, even voor de duidelijkheid. Maar het alsmaar blijven aansturen naar meer, meer, meer consumeren en dat makkelijker maken voor de mens, is op geen enkel vlak goed.
1: Nee, voor de mens niet, voor de planeet niet, voor onze hersenen niet, noem maar op.
0: Ja.
1: Alles waar we dit uur over hebben gehad.
0: Ja.
1: Ja. En bij roken is dat dan op een gegeven moment gereguleerd. En jij zegt dus dat zou je hier ook moeten gaan doen.
0: Ja, kijk, bij roken is het gereguleerd. Nogmaals, je had het liever preventief gedaan. Ja. Maar ja, oké, hebben we niet gedaan. En dan zie je wel, in het begin is dat moeilijk en weerstand enzovoort. Maar er wordt hier nou niet gerookt.
1: Nee.
0: Ik kom nog uit de tijd dat op de universiteit, op alle kamers, werd gewoon gerookt.
1: Ja, ja, ja.
0: Iedereen rookte lekker mee. Nu gebeurt dat nergens meer. Sterker nog, op een campus van de universiteit mag niet eens meer. Dus ook buiten mag eigenlijk niet meer gerookt worden. Nou, dat gaat altijd met hobbels natuurlijk en weerstand enzovoort. Maar je moet ergens beginnen. En dit zou een goed begin zijn.
1: Ja, bij roken ging de discussie natuurlijk ook over eigen verantwoordelijkheid. Ja, je kan er toch mee stoppen. Het is een keuze
0: ook
1: van die roker.
0: Het is verslavend.
1: Ja, en dat is dit ook, waar we het nu over hebben.
0: Ja.
1: Want dat is dan een argument dat je vaak zal horen van, ja, je hoeft toch niks te kopen.
0: Ja.
1: Het is geen verplichting. Je kan er ook van wegblijven.
0: Ja, maar als je goed tot je door laat dringen, wat ik net allemaal heb verteld over de ontwikkeling van de hersenen.
1: Mm-hmm.
0: En dat het dus met name inspeelt in die hele lage structuren die jou steeds meer motiveren om genot te zoeken. En kopen brengt genot. Het moment dat je op die knop duwt, heb je al genot. He, dan hoeft het nog niet eens voor aan te komen. En dat je niet ziet dat je moet betalen, dus ook geen pijnprikkel. Dat werkt verslavend.
1: Morgen een hele andere gast. We schieten door de tijd heen. Wat jammer is, dan kan ik nog langer met je door willen praten. Morgen Kitty Koelemeijer te gast. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Ja, ik zou haar heel graag willen vragen. Hoogleraar marketing, prachtig beroep. Maar hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen. Mm-hmm. Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden de keuzes gemaakt?
1: Het is een mooie vraag die ik morgen stel aan Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Margriet Sitskoorn, dank voor de inzichten vandaag. Het was interessant. En succes met het nieuwe boek, want het zit eraan te komen.
0: Ja,
1: volgens mij toch
0: oktober een nieuw boekje.
1: Ja. Gaat er ook onder andere hierover?
0: Ja, het gaat over hoe we los zijn gekomen van alles van waarde.
1: Oké, we gaan het in de gaten houden. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast in onze app. Ook nog ergens anders trouwens hoor, andere podcastkanalen. Je wil in ieder geval geen aflevering missen. Bijvoorbeeld de eerste twee van deze week kun je terug luisteren als je zou willen. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits. Oh.

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business,
1: our beats. Business Beats.
2: Yeah. Yeah.

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. De Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat een file op dit vroege uur op de donderdagochtend. En dat is op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Paspoortpolder. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Hij werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. Venezuela wil een nieuwe start maken nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft gesprekken gevoerd met de oppositie over wat er moet gebeuren. Ze hopen bevroren tegoeden in het buitenland terug te krijgen om het land weer op te bouwen na de verwoestende aardbevingen. Uiteindelijk moeten er ook nieuwe verkiezingen komen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
4: Mensen die een gokprobleem hebben staan in een register. Nou, en die zijn nu ook doelwit van illegale gokreclames op de platformen van Meta. Van jongens, hier kan het wel. Nee, dat is chic. Zo meteen. Onderzoek van BNR wat dat uitwijst. En daar ga je alles over vertellen in de podcast Ochtendnieuws.
5: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Weet jij wel echt met wie je zaken doet, voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
6: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is donderdag de 13e. Nou, dat scheelt in ieder geval een stuk. En naast me zit dan ook Iwan Verrips. Alles gaat goed, langs wordt het licht buiten. Nadat het gisteren even aan en uit ging. Wat gaan we de komende 20 minuten doen?
7: Bas, goedemorgen. We praten over Donald Trump. Want het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat het zou gebeuren. Aangeklaagd in New York vanwege zijn plan om voorkennis te verkopen. Of eigenlijk informatie te verkopen. Als je geld betaalt krijg je eerder te weten wat hij op zijn Truth Social schrijft. Nou, dat wordt nu bij de rechter voorgelegd. Daar praten we zo meteen. En inderdaad, die eclips, we praten er toch nog maar even over. Allerlei mensen naar Spanje gereisd om dat te zien. Jij hebt gezien? Ja, hè?
4: Ja, zeker. Op de dijk in Eckewiel. Fantastisch gezicht.
7: Dat is mooi. Waanzinnig.
4: Leuk.
7: Een soort freak of nature, zo voelt het toch een beetje aan.
4: Rare licht, oranjerig. Ja, oké.
7: Okay. Nou ja, goed. De vraag is een beetje, was het de reis nou waard? Want ik zag ook wat foto's uit Spanje met bewolking. Ja, nou, hoor je zo meteen.
8: Ja, ik krijg dus inzicht dat de dag die komt. Want wij schijnen wel het licht hierop. BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende werkdag, de start van je werkdag begint vandaag op internet. Want illegale internetcasino's die adverteren op platformen van Meta met reclames die expliciet op mensen met gokproblemen zijn gericht. Zo blijkt het onderzoek van onze BNR-onderzoeksredactie. De reclames op bijvoorbeeld Instagram of Facebook die beloven dat mensen met gokproblemen hun tijdelijke gokverbod kunnen omzeilen door in zee te gaan met illegale buitenlandse casino's.
7: Gaan over praten met Casper van der Poel van de BNR-onderzoeksredactie. Voor het eerst hier in de ochtendspits trouwens. Casper, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: Nou ja, mensen met gokproblemen worden dus getarget door deze gokreclames. Hoe weten we dat?
9: Ja, nou, je hebt in Nederland het CRUX, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. En mensen met gokproblemen die kunnen zich daar inschrijven. Het is een soort gokstopregister in feite. Mm-hmm. En je ziet heel veel reclames op Meta opduiken. Dus op, inderdaad, wat je al zei, Facebook, op Instagram, maar ook op Threads. En die richten zich expliciet op mensen die in dat CRUX ingeschreven staan. Dus dat staat in de tekst, dat staat in de video's en de plaatjes die erbij staan. Dus daardoor zie je gewoon heel duidelijk dat ze denken, goh, mensen met gokproblemen, dat is eigenlijk ook een doelgroep, een interessante doelgroep.
7: En hoe werkt dat vervolgens dan? Hoe zien die reclames eruit bijvoorbeeld?
9: Nou, dat zijn heel vaak AI-gegenereerde reclames. Heel vaak zijn het video's en daarin zie je dat mensen heel geanimeerd bewegen en zeggen van, goh, jouw vrijheid wordt beperkt omdat het CRUX bestaat of omdat je ingeschreven staat. En daarin proberen ze eigenlijk mensen te motiveren om toch maar naar buitenlandse aanbieders te verhuizen die niet met dat CRUX samenwerken. Dus ja, daarmee kun je gokverbod eigenlijk of gokstop eigenlijk even omzeilen.
7: En wat betekent dat voor die mensen? Want dat lijken me op gokgebied dus kwetsbare mensen. Wat zijn de gevolgen van dit soort reclames?
9: Ja, nou, die spreken misschien ook een beetje voor zich. Als je zo'n reclame ziet, dat heb ik ook aan experts gevraagd, inderdaad van Jelinek en het Trimbos Instituut, die zeggen, ja, dan kun je een terugval hebben. Als jij ineens in aanraking komt met deze gokreclames, dan kun je denken, goh, ik heb het nu moeilijk, ik ben gestrest, ik zit er even doorheen. Mm-hmm. Ik mag dit nu weer eventjes. En dat is dan weer een soort glijdende schaal naar toch weer gaan gokken. En nou ja, van gokken, ja, dat leidt toch regelmatig tot heel veel problemen.
7: Ja, kan me voorstellen. En nu? Stopt niemand dit? Want ja, dit zijn juist kwetsbare mensen die je dus probeert te bereiken met dit soort reclames. Ja. Handhaaft niemand dat?
9: Jawel, Meta hoort dit te handhaven. Want dit zijn natuurlijk reclames die zijn op de platformen van Meta geplaatst. Maar de kansspelautoriteit in Nederland die probeert dit bij Meta aan te kaarten. En de kansspelautoriteit ziet dan zo'n reclame, die meldt het dan bij Meta. En Meta moet het vervolgens verwijderen. Mm-hmm. Maar de kansspelautoriteit die kan dat niet zelf. En de kansspelautoriteit die probeert wel met Meta samen te werken. En dat gaat zo goed en kwaad als het kan. En nou ja, schriftelijk zegt de kansspelautoriteit, en citeer ik even, Meta verwijdert de advertenties die wij onder de aandacht brengen, maar dat betreft slechts een deel van het totale aanbod. We vinden dat er nog verdere stappen nodig zijn om illegale gokreclames effectiever tegen te gaan. Okay. Dus ook bij de kansspelautoriteit bestaat wel, ja, een vorm van irritatie, als ik het zo zelf interpreteer.
7: En zij vinden dus Meta moet meer doen. Wat zegt Meta er zelf over? Want je hebt contact met ze gehad, hè?
9: Ja, zo goed en kwaad als het kan. Meta heeft een pers-e-mailadres, een Amerikaans e-mailadres. Dat heb ik gemaild. Daar kwam via een extern communicatiebureau een heel sumier antwoord op. Mm-hmm. Okay. En daarin zeggen ze eigenlijk van ja, goh, adverteerders moeten zich aan wet en regelgeving houden. En ook het handhaven van illegale gokreclame, dat nemen wij serieus. En Meta heeft ook wel een aantal reclames, een aantal accounts die er aan verbonden zijn, aan de reclames verwijderd nadat die vragen zijn gestuurd. Okay.
7: Stel dat je kwetsbaar bent voor die gokverslaving, dan kan het dus zijn dat je wordt getarget door dit soort advertenties. Wat moet je dan nu doen als je dat ook niet wil zien misschien?
9: Ja, nou, er zijn twee dingen die je kan doen. Je kan hulp vragen natuurlijk. Wat ook kan, je kan blokkeersoftware installeren op jouw apparaten. En die zorgen ervoor dat je ook geen illegale of de meest illegale gokreclames en gokwebsites je daar ook niet bij kan. En je kan natuurlijk ook gewoon hulp vragen. En dat kan bijvoorbeeld bij openovergokken.nl.
7: Dat zei Casper van der Poel van de BNR-onderzoeksredactie. In de ochtendspits praten we nog met de branchevereniging van vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders, oftewel de gokbedrijven die wel een vergunning hebben. Zij zijn uiteraard niet blij met deze ontwikkeling. En het hele verhaal van Caspers hand kan je vinden op bnr.nl en in de BNR-app.
8: Nou, daarmee is het tijd om eens even te gaan kijken wat gaan we straks doen met een minuutje of 15. Je kent die dingen, die kastjes die je wel eens ziet op straat waar mensen hun boeken in kunnen plaatsen. Dan kan je daar voor niks kan je een boekje uithalen, maar ook gratis groente uit eigen tuin aanbieden. Je tomatenplantjes, buren die elkaar helpen, repaircafés. Nou, een weggeefkast werd een probleem voor de gemeente Krimpenerwaard. Maar de eigenaar die was niet voor een gat te vangen. met een creatieve oplossing. En die hoor je, nou, inderdaad, over een kwartiertje.
1: Ochtendnieuws.
8: President Trump is aangeklaagd voor zijn plannen met zijn social media platform Truth Social. Wat wilde hij? Hij wil betalende klanten vervroegd toegang geven tot zijn berichten. Volgens Trump zou dat aandelenhandelaren een belangrijk voordeel moeten gaan opleveren. Ja, dit is gewoon eigenlijk een Truth Social platform in voorkennis. De organisatie die de zaak aanspannen zeggen dit is corrupt en ongrondwettelijk. Daar praten we over met Kenneth Manusama. En die is onder meer specialist in Amerikaans staatsrecht. Kenneth, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Hebben die organisaties een punt? Want ja, is dit plan van Trump inderdaad, kan het eigenlijk gewoon niet door de beugel?
10: Nou ja, het ligt eraan over wat voor beugel je het hebt. Hè? Over de morele beugel van is het corrupt? Denk je van ja, hier is hij gewoon geld mee aan het verdienen?
8: Ja.
10: Dan zou je kunnen zeggen ja. Of het juridisch door de beugel kan, ja, dit is nog maar even de vraag. We hebben het hier over natuurlijk hè, dat Donald Trump hier verdient aan overheidsberichten. Hè? Dat zijn ook vaak berichten van overheidswegen over beleid, over bepaalde acties die het doet. Dat je daar aan geld verdient door ze eerst aan iemand anders te geven. Ja, dat is dus wel twijfelachtig. Maar als je kijkt naar de rechtszaak die is ingediend, ja, dan voeren ze dat argument eigenlijk niet op. Het is corrupt. Omdat de overheid daar geld aan verdient. Omdat Donald Trump specifiek dat ze geld aan verdient. Het is meer van, het is een inperking van de vrijheid van de pers.
8: Aha.
10: En de vrijheid van meningsuiting. Hè. Het werpt een blokkade op voor een nieuwsorganisatie. Zoals een van de partijen is, een van de eisers is.
8: Ja.
10: Die zegt van ja, anderen krijgen voordeel, wij worden beperkt. Want wij moeten dus kosten maken om sneller bij die berichten te komen.
8: Mm-hmm.
10: En daardoor is het ongrondwettelijk.
8: Juist, dus de freedom of speech die wordt ingeperkt. Althans, dat zeggen die organisaties dus. Een van die clubs is Intercept Media. Dat is zo'n nieuwsorganisatie. En Freedom of the Press Association, een non-profit organisatie. Dat zijn journalisten, dan zijn dat niet hele grote vrienden van Trump. Gaat dit stand houden, Kenneth, dit in de rechtszaal? Dit pleidooi over freedom of speech?
10: Nou, dat is inderdaad ook echt nog maar de vraag. Hè? Want hè, zoals er openlijk wordt gezegd, van het is corrupt en daarom moeten we aanklagen. Maar als je de zaak zelf dus bekijkt, wordt er een hele andere route aangevlogen. En dat geeft al een beetje aan dat een rechtszaak op dit punt moeilijk te voeren is. Dat het niet een duidelijk juridische weg is om te zeggen van hé, dit mag niet.
8: Ja.
10: En de vraag die denk ik bij de rechters wat met name zal komen is van, mogen deze partijen überhaupt wel deze zaak brengen? Hebben zij inderdaad daadwerkelijk schade geleden? Is er inderdaad echt zo'n blokkade opgeworpen die de vrijheid van pers inperkt? He, dus het is, ik denk dat de zaak logisch is dat die wordt ingediend uit dat morele, omdat het niet door de morele beugel kan. Maar of het juridisch nou inderdaad echt stand gaat houden, dat is moeilijk. En het geeft dus ook aan hoe moeilijk het eigenlijk is om de corruptie van deze regering en van Donald Trump, die goed gedocumenteerd is, om die aan te pakken.
7: Zou de weg via het argument, ja, dit is overheidsinformatie, overheidscommunicatie, dat moet vrij toegankelijk zijn, dat is niet voor de hoogste bieder die dat als eerste zou moeten ontvangen. Zou dat wel een begaanbare weg zijn, denk jij, juridisch gezien?
10: Nou, dit is dus een hele lastige, hè? Want als we het hebben over Trump die persoonlijk hiervan profiteert, ja, daar zijn we al sinds 2016, 17 mee aan het worstelen van wat doe je als een president op deze manier allerlei belangen heeft verstrengeld, financiële belangen heeft verstrengeld met zijn dayjob, zeg maar.
8: Mm-hmm.
10: Heel veel federale wetten die gelden niet voor de president op dit gebied. En het was altijd een kwestie van moreel en fatsoen dat een president transparant was, alle schijn van conflicten belangen, ja, dat hij dat uit de weg zou gaan.
8: Mm-hmm.
10: Ja, en dat heeft Trump bewezen dat hij dat al jaren niet doet. Dus het is eigenlijk aan het congres waarschijnlijk om hier echt iets aan te proberen te doen.
8: Wat, even een ander ding. Hè. Dit is een social media platform. Daarvan zou je kunnen zeggen, het zou ook gek zijn, het zou we raar vinden als Meta ineens overheidsinformatie die ze heeft achterhoudt, behalve het snel afstaat aan betalende klanten. En dan weten we meteen, nou, daar ligt een morele grens en daar moet je dat niet doen. Wat zou het congres kunnen doen? Zouden die inderdaad op basis van dat morele, want je zegt inderdaad, nou, freedom of speech, daar gaan we dat wordt een lastig ding. Zouden ze daar nog iets over kunnen doen? Een president heeft zich niet, ook niet in zijn commerciële uitingen met een aparte organisatie die toevallig heeft met dit soort zaken bezig te houden?
10: Nou ja, er is een aanvliegroute in de grondwet, de zogenaamde emolumentenclausule. Mm-hmm. Die ook gaat over binnenlandse verrijkingen van de president.
8: Ja, ja.
10: Mm-hmm. Daar zou het congres misschien nog iets kunnen doen.
8: Ja.
10: Maar het verleden heeft er wel laten zien dat het congres het natuurlijk niet 1, 2, 3 bereid is te doen. Zeker niet als de partij van de president ook de meerderheid heeft in het congres.
8: Ja.
10: En ook dat is juridisch niet helemaal duidelijk van of het congres dat kan doen. Wie is hier nou de echte benadeelde partij?
8: Ja.
10: Dat is de Amerikaanse bevolking.
8: Mm-hmm.
10: Ja, maar wie mag namens de Amerikaanse bevolking in zijn algemeen optreden?
8: Ja.
10: Dat is de grote vraag.
8: Ja, dat is het parlement, dat is het congres eigenlijk, hè? Goed beschouwd.
10: Ja, ja. Een rechtszaak vereist dat een partij dat iemand mag eisen als die ook daadwerkelijk schade heeft geleden.
8: Ja.
10: En dat is de grote vraag. Wie hier en wie mag vertegenwoordigen?
8: Ja. Het andere, je zou nog één ding kunnen doen en zeggen: wie is eigenlijk de rechthebbende van de informatie? Is dat de president? Nee, dat is eigenlijk de informatiebrenger. En dat is de overheid. En daar heeft de president natuurlijk niet zo gek veel over te zeggen. In zoverre dat hij niet kan claimen dat zijn nieuwsorganisatie of zijn mediaplatform daar eerstens en exclusief toegang toe heeft.
10: Nou, en daar ligt inderdaad het hele morele probleem natuurlijk. Ja. Hè? Namelijk dat het zijn overheidsberichten. Die via social media kanalen, die tegenwoordig natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Mm-hmm. Voor de communicatie en voor de informatievoorziening. Ja. Dat daar geld aan wordt verdiend door degene die de overheid aanstuurt. Daar ligt het, je weet iedereen, daar ligt het probleem.
8: Precies.
10: Alleen juridisch gezien is het lastig aan te vechten. Omdat we er altijd vanuit gingen dat een overheid, dat een president dit niet zou
8: dat
10: zien.
8: Dat niet zou doen. Nee, precies.
10: En daar ligt het, daar ligt echt gewoon de kern van het probleem. Nee.
8: Dankjewel. Kenneth Manusama, specialist Amerikaans staatsrecht.
7: De pensioenen bij 3 van de 5 grootste pensioenfondsen die gaan volgend jaar mogelijk omhoog, maar wel een klein beetje omhoog. Namelijk gemiddeld zo'n 0,5%. Die stijging is niet genoeg uiteraard om de oplopende inflatie bij te benen, schrijft het Financiële Dagblad. In het eerste kwartaal hadden PFZW, het pensioenfonds Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek, PMT en BPF Bouw, flinke last van de oorlog in het Midden-Oosten en de gedaalde rente. Maar afgelopen kwartaal ging het een stuk beter. En dat is vooral te danken aan de recente recordstanden op de aandelenmarkten. Uiteraard, we rapporteren er elke dag over hier op BNR. Mede door het enthousiasme van de beleggers over AI stegen de techbedrijven, de chipfondsen, en dat is dan dus ook weer gunstig voor de beleggingen van die pensioenfondsen. En ook de onrust over het Midden-Oosten is wat afgenomen. Althans, ja, de volatiliteit daarover, zou ik maar zeggen. Desondanks is die stijging dus wel wat karig. Dat kan nog anders worden uiteraard, want de echte gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar, die worden pas bepaald op basis van de cijfers die eind september komen. Dus dat hopen we over anderhalve maand ongeveer te horen.
8: Waar mogen beleggers zich vandaag mee bezighouden? Maxime van Meel van BNR Beurs.
11: De cijferregen houdt niet op. Te beginnen met de meest interessante in Amsterdam. Dat zijn de resultaten van Adyen. Beleggers in de betaalverwerker kunnen wel wat goed nieuws gebruiken, want het aandeel staat dit jaar zo'n 30% in de min. Concurrent Stripe groeit momenteel sneller en probeert zelfs grote overnames te doen. Dat zorgt vooralsnog voor onrust bij Adyen. Dan China, daar komen de cijfers van JD.com. En dat is leuk, aangezien de webwinkel nu ook in Europa en Nederland aanwezig is met hun platform Joybuy. Het is dus opletten of ze daar al klanten van partijen als Amazon en Bol kunnen weglokken. En in het kader van beter laat dan nooit, als laatste nog de kwartaalcijfers van Klarna, dat sinds de beursgang zich nog alles behalve bewezen heeft. Het aandeel van het Buy Now Pay Later bedrijf is dik de helft van zijn waarde sinds de IPO verloren. De reden daarvoor is ironisch, want de lange termijn plannen zoals het uitbreiden naar fysieke winkels kosten nu juist heel veel geld.
8: En dat zijn Maxime van Meel van BNR Beurs. Elke werkdag 's avonds om 6:30 live op deze zender, of als podcast direct daarna terug te luisteren in de BNR-app.
7: Nou, veel Europeanen stonden gisteravond dus omhoog te kijken naar de zon. Toch wel een mooi idee dat we met z'n allen tegelijkertijd naar diezelfde koperen ploers aan het kijken waren. Vanwege de eclips. Om 8:11 in ons land was de zon voor bijna 90% bedekt door de maan. Maar in Spanje helemaal. Nou, allerlei Nederlanders die dus naar Spanje reisden. Dat geldt niet voor onze correspondent Jorn Lucas, want die woont daar in A Coruña, helemaal in het noorden van Spanje.
8: Ja,
7: ja, dat is 100% eclips. En toch liep het net even anders.
12: In de stad A Coruña in het noordwesten van Spanje was die eclips een anticlimax. Een half uur voordat de zonsverduistering begon, kwam er voor deze streek soort typerende mist vanaf de Atlantische Oceaan binnenschuiven en die bedekt grotendeels het zicht. Dat gold voor meerdere delen van de noordkust van het land. Landinwaarts had niemand ergens last van. En ondanks die bewolking was het moment van die totale verduistering toch wel degelijk spectaculair. En dat zorgde dan ook voor luid gejuich op het strand.
8: Het is wel dat je het zicht niet meer hebt,
7: nee.
8: Maar wel de zonsverduistering. Dus het wordt een beetje donker.
7: Ja, je ziet het licht uitgaan, maar ja. Je ziet eigenlijk niet waar het licht is.
8: Zeevlam noemen we dat in Nederland. Ja,
7: nou, ja. In Zandvoort hoorde ik ook af en toe een paar keer applaus. Ja, het was best mooi. Nou ja, goed. Daar dus applaus. Op het moment dat, moeten we maar aannemen, de maan voor de zon schoof. Ook in Nederland is inderdaad op meerdere plekken applaus op dat moment. Ja. Reinhard van den Born van Weerverteller.nl, onze vaste meteoroloog. Die liet weten dat hij deze editie toch wat minder spectaculair vond dan die vorige van 1999.
13: Ik herinner me nog hoe we 27 jaar geleden met z'n vieren in mijn auto kriskras door het noorden van Frankrijk reden op zoek naar dat ene gat in de wolken. En de geweldige apotheose toen dat op het laatste moment ook lukte. En hoe we daarna met z'n allen 2 minuten in complete extase omhoog keken naar de zon die totaal verduisterd was. Nou, dat gevoel had ik vanavond niet. Maar wat was het mooi, wat was het donker en wat was het helder. Fantastisch, echt genieten.
8: Ja, zei Reinhard van den Born. En helemaal naar Spanje reisde onze eigen ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. En die is nu bij ons. Rob, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas en Iwan.
8: Ja, jij bent nog steeds in Spanje. Heb je ook de zeevlam gehad? Nee, hè, hoop ik.
14: Nee, bij ons was het helemaal helder. Kijk. Dus we hebben echt van het begin tot het eind hebben we ervan kunnen genieten.
8: Ja, en eventjes, was je met veel mensen daar? Waar zat je? Had je een goede plek?
14: Ja, we hadden een goede plek. We waren met een reisorganisatie, die hadden hun huiswerk goed gedaan. Mm-hmm. We zaten op een heuvel en we keken uit over het westen. We zaten naast een ruïne. En het was een sprookjesachtig plaatje. Ja. En dat plaatje, dat samen met die zonsverduistering, dat was gewoon onwerkelijk.
8: Ja, dat is, inderdaad, ik heb vrienden, mijn buren waren er ook. Het buurjongen was jarig gisteren. Nou, die is helemaal gek van alles wat met astronomie te maken heeft. Dus die was helemaal blij en had een geweldig mooi verhaal. Ook, maar veel mensen, ik hoorde ook daar applaus en gejoel en omhoop. Hadden jullie dat ook? Gingen de hele busreis op de banken?
14: Ja, dat hadden wij ook. Ja. Wij zaten daar met een flink aantal Nederlanders. Maar ook mensen uit het dorp zelf. Die waren allemaal naar boven gekropen, naar de ruïne. En het applaus barstte los. Sommige mensen begonnen te joelen. Anderen barsten in tranen uit. Het was echt een heel mooi emotioneel moment wat je dan met z'n allen deelt.
7: Ja, wij hadden 90% verduistering, iets minder. Ja. Maar 100%, dat is toch wel... Ja,
8: dat is echt donker.
7: Maar dat is ook wel echt 1000 keer gaver dan wat wij in Nederland hadden, toch?
14: Ja, het lijkt een totaal andere gebeurtenis. Het is niet alleen dat het dan donkerder wordt, maar je ziet die zon daar als een zwart gat in de hemel staan. Met die corona, de kroon van de zon, die komt op dat moment pas tevoorschijn. Ja. Dus een 100% verduistering is totaal anders dan een 90% verduistering.
8: Ja, en Reinhard hoor je net zeggen, het was minder mooi dan in 1999. Die heb jij toen ook meegemaakt, Rob, dat weet ik 100% zeker. Was dat voor jou ook zo, of was dit toch weer anders en toch weer leuker of mooier?
14: Ik ben er toen ook geweest, ook in Noord-Frankrijk. Ik behoor tot de 50% gelukkigen die inderdaad een gat in de bewolking had. Het was een prachtige volledige zonsverduistering, maar nu met een volledig heldere lucht, dat was nog veel mooier. Ik hoorde mensen die al 12 zonsverduisteringen hadden gezien, zeggen van dit was één van de mooiste die ik ooit gezien heb.
8: Nou, kijk eens, wel gelukkig. En dan inderdaad die corona, heel mooi. Je ziet dus hele kleine zonnevlammetjes uitbreken, noem maar op. Ook dat is wel iets heel magisch. Maar kon je dat goed zien? Want was dat gewoon met de ISO-gecertificeerde zonnebril? Of had je een telescoop toevallig bij je ook?
14: Ja, we hadden alles bij de hand. Kijk. Telescoop en een brilletje. Maar op het moment van de verduistering zelf, dan doe je je brilletje weg en dan kijk je gewoon met je blote ogen. Zon. En dan zie je dus met je eigen ogen die zonnevlammen. Je ziet de corona. Die zonnevlammen zijn roze van kleur. Nou, je weet niet wat je vindt. Ja. Prachtig.
7: Ja. Zit er nou wetenschappelijk nog nieuwe kennis in? Of we hebben dit al zo vaak gezien. We weten het eigenlijk wel.
14: Eigenlijk weten we het wel, maar elke zonsverduistering richten professionele astronomen natuurlijk ook hun kijkers op de zon. Ja. Maar het is vooral een emotionele, menselijke gebeurtenis die je gewoon met je eigen ogen zo moet zien.
8: Ja. Volgende, wanneer is die? De nummer 13 voor veel van die mensen?
14: Die is volgend jaar op 2 augustus. En die pakt het zuidelijkste puntje van Spanje. En dan vervolgens Noord-Afrika van Marokko tot Egypte.
8: Bas. Ik heb vrienden in Marrakesh. Dank je wel, ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
15: Ja, als je wil, kan je ze best vaak precies zien.
8: Ja, zo is het. Ja.
15: We gaan naar de kranten. Interessante verhalen die we deze ochtend vonden in de kranten. In de Telegraaf, flitsboetes staan op de tocht. Nu blijkt dat toestemming om te handhaven niet altijd goed is gegeven. Zeggen experts nadat rechters de afgelopen periode meerdere reeksen aan boetes kwijtscholden. Sommige gemeenten niet zomaar camera's neerzetten. Daar is echt expliciet toestemming voor nodig.
8: Dan in het FD. Musk wil AI-chips maken zonder de lichtbron van ASML. Dat zou moeten gebeuren in Terafab, dat tenminste het chipproject van SpaceX en Tesla. Hij overweegt om met een deeltjesversneller zelf EUV-licht op te wekken. Tenminste, daar hint hij op in een reactie op X.
15: En tot slot, de Financiële Telegraaf schrijft over de chemiesector. Ten dode opgeschreven chemie profiteert van onrust in het Midden-Oosten, staat erboven, maar de opleving is tijdelijk. De krant citeert analisten van onder meer Barclays en ING. En zij zeggen dat het structureel niet goed gesteld is met de chemiesector. En dan, ja, waar dat kan, Bas, moet je elkaar een beetje helpen. Ja. Een boodschapje voor de buren meenemen. Ja. Een kletspraatje. Het hoeft allemaal niet groot te zijn, maar het gebaar is vaak al mooi. En toch wordt dat niet door iedereen gewaardeerd. Marielle Muit, nomen est omen, uit Krimpen aan de Lek, heeft een weggeefkast. Die kast staat al bijna 4 jaar bij haar huis aan de Dorpstraat. En volgens Muit maken er veel gezinnen gebruik van. Ze kunnen er eten halen, kleding, verzorgingsproducten. Hartstikke mooi. Maar vorige maand ontstond er gedoe. Want er was een handhavingsverzoek binnengekomen bij de gemeente Krimpenerwaard. En dus moesten zij de situatie gaan onderzoeken. En toen bleek, ja, die weggeefkast, dat is juridisch gezien een bouwwerk. En daar is een omgevingsvergunning voor nodig.
8: O jee.
15: Die was er niet. De gemeente zei, ja, wij handhaven niet actief op dit soort weggeefkasten. Maar ja, door dat handhavingsverzoek moesten we de situatie wel gaan beoordelen.
8: Oh, er zat dus een klagende zeikert ergens in de buurt daar.
15: Ja, ik denk het wel, ja.
16: Dat waren niet.
15: En Muit kreeg te maken met mogelijke dwangsommen van 2500 euro.
8: Zo, bedankt.
15: Ja, voor een duur kastje dan.
8: Ja, nou.
15: Maar goed, zij kwam met een oplossing. Ze deed haar naam eer aan, mevrouw Muit. Want ze kwam met de oplossing, wieltjes. De kast staat sinds kort op wieltjes.
8: Ja, is verredbaar.
15: Is daardoor verplaatsbaar. En ze heeft samen met een jurist uitgezocht, meldt het AD, dat de mobiele kast daardoor inderdaad mogelijk niet meer als bouwwerk geldt.
8: Mm-hmm.
15: De gemeente heeft de nieuwe situatie nog niet beoordeeld, maar Muit zegt, het heeft nog meer voordelen, want als het lekker warm is, dan verrijk hem even naar een plekje onder een afdakje.
8: Ja,
15: dan staat hij ook lekker uit de zon, ideaal. En Marielle Muit is er nog niet klaar mee. Onder de weggeefkast staat inmiddels ook een koelkast, geschonken door een anonieme gever, dus het is een gevalletje doubling down. Daaruit mag iedere bezoeker 1 product meenemen, zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen profiteren. Dus ze laat zich niet voor 1 gat vangen.
8: Zo.
15: Waarschijnlijk juridisch opgelost en nog meer hulp verlenen dan eerder al gebeurde. Ja. Idet.
8: Laat die klagende zuurpiet maar eens eventjes zijn wonden likken. Daarna een zalfje pakken uit de ijskast. Ben je van plan om je elektrische auto zo meteen bij aankomst aan de lader te hangen op kantoor? Of ga je collega's dat doen? Nou, misschien is het beter heel even te wachten. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
17: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
18: Europe is going in some bad directions.
19: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
20: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
21: Long live Europe, vive l'Europe, merci.
19: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
22: Het moment dat alles begint.
23: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan, dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
24: Provider, it starts here.
25: De hete zomer, crayonrolluiken. Geluidsoverlast. Crayonrolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Crayonrolluiken. Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
26: Thomas van Zijl.
27: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel en een gesprek met Ernst-Jan Stichter, topman van IT-bedrijf Soprasteria in Nederland. Ik vraag hem naar de voortgang die in Nederland wordt geboekt op het gebied van digitale soevereiniteit. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR
2: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files, maar ik heb wel twee wegafsluitingen. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam, daar is bij knooppunt Amstel de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht door een autobrand. En op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerst.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. Venezuela wil een nieuwe start maken nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft gesprekken gevoerd met de oppositie over wat er moet gebeuren. Ze hopen bevroren tegoeden in het buitenland terug te krijgen om het land weer op te bouwen na de verwoestende aardbevingen. Uiteindelijk moeten er ook nieuwe verkiezingen komen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Het weer van Weer Online? Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
5: Ja, kom je van kantoor massaal aan de laadpaal met de elektrische auto. Dat is niet handig, heeft een stroompiek. Daar moeten we wat tegen doen, want weten, stroompieken, dat mag niet. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verheeps.
5: Goedemorgen, en zo trappen wij deze ochtendspitsochtend af. Het is namelijk donderdag 13 augustus 2026. Donderdag de 13e. Dat is altijd gunstig, want er is er niets aan de hand. Gisteren hebben we nog... Ik heb nog helemaal een corona in mijn ogen gebrand van het kijken in de zon. Ik hoop het ook niet. Nee. Maar het was wel leuk. Absoluut. Wat gaan we het komende half uur doen?
9: Misschien vandaag eens even de oogartsen bellen om te kijken hoe het is met mensen die zich melden met klachtjes inderdaad. Ja. Dat gaan wij zo meteen hier op de redactie doen. Wat gaan wij de uitzending doen het komend half uur?
5: Precies.
9: We gaan het hebben over de Rijn in Duitsland. Staat op zijn laagste punt ooit. Nou, Duitse bedrijven worden er uiteraard doorgetroffen. Wij wellicht ook. Is die Rijn binnenkort überhaupt helemaal niet meer bevaarbaar? Daar gaan we zo meteen over praten met Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent. Het is een merrabwaar dit half uur. We praten namelijk ook over de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Wie dat is, nou heb je net al gehoord in de nieuwsupdate. En waarom dat belangrijk is, hoor je zo meteen van Jaap de Groot, onze sportverslaggever. En we hebben weer de serie Verboden Toegang, plekken waar je normaal niet komt. Zometeen gaan we naar een plek waar je misschien ook liever niet komt. Namelijk een afvalcentrale, waar het stinkt naar grijze zakken huisvuil met allemaal rottende troep erin. Maar wat er dan precies met jouw vuilniszak gebeurt als jij hem buiten weggooit, dat hoor je straks.
5: Maar eerst gaan we naar dit. Want elektrische rijders die bij aankomst op kantoor in de auto urenlang aan de lader hangen, die zorgen voor een stroompiek. We wisten al dat die zakelijke rijder bij thuiskomst voor grote druk op het stroomnet zorgt, maar nu blijkt ook dat we tussen 7 en 9 ochtends massaal op die laadpaal aansluiten. Op kantoor dus. En ook dat leidt tot een stroompiek. Blijkt allemaal uit de analyse van mobiliteitsaanbieder Shuttle. Die bekeken 2 miljoen Nederlandse laadsessies. En daar komt dit mooi uit naar voren. En Bart Horstman is daar mobiliteitsexpert. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Ja, dit speelt dus ook een grote rol in de netcongestie, groter dan we dachten.
10: Ja, dat klopt, inderdaad. We zien inderdaad dat de focus vooral rondom netcongestie ligt op de avondpiek.
5: Ja.
10: Onze data laat zien dus dat zo mogelijk komen mensen op kantoor aan. We noemen dat aankomstgedrag. Ze parkeren de auto, ze pluggen de auto aan de laadpaal en ze gaan aan het werk. Nou, en als iedereen dat doet en dat gebeurt, dat is vrij logisch gedrag, want mensen willen natuurlijk gewoon de auto aan de laadpaal gooien en aan het werk.

0: gaan.
1: Precies.
0: Nou, dan ontstaat er uiteindelijk een ochtendpiek.
1: Ja, maar het is niet zo gek ook dat we een ochtend- en avondpiek hebben. Het is aan het eind van de werkdag en het begin van de werkdag. Maar wat ik begrijp is dat uit jullie onderzoek blijkt dat 20% van de laadsessies inderdaad in die tijd tussen 7 en 9 morgens wordt gestart. 20%, dat is wel veel. Hoeveel invloed heeft dat op het stroomnet? Hoeveel kilowatturen trek je daarmee weg?
0: Nou, inderdaad. Wat we zien is inderdaad dat 's morgens dus een piek hebt van 20%. Ja. En diezelfde piek zien we dus ook in de middag. Dus in de middag tussen 4 en 7 wordt er ook voor 20%. Nou ja, dus het staat 20% van de sessies.
1: Ja.
0: Nou, gemiddeld wordt ongeveer 2,5 uur geladen. Mm-hmm. En we zien dat eigenlijk. Ja, wat je vroeger te maken had met laadstress, dat mensen dachten, oh shit, de auto. Tegenwoordig zien we dat mensen bijladen.
1: Ja.
0: Dus de gemiddelde laadsessie is ongeveer 27 kilowattuur. Dus het duurt 2,5 uur. Dus wat we daardoor zien is dat nou, op het moment dat jij om 7 uur of om 9 uur begint met de laadsessie, dat die laadsessies op een gegeven moment samenkomen.
1: Ja.
0: Je kunt het een beetje vergelijken met een weg, een file die ontstaat. Mm-hmm. Dat is niet op het moment dat er 10 auto's rijden, maar op het moment dat vanuit de oprit meerdere auto's tegelijk natuurlijk die weg opgaan, ontstaat er een file,
1: precies.
0: Een congestie.
1: Ja. Ja. En dat heb je hier dus precies zo. Hoe moeten we dat nou tegengaan? Wat zou je dus moeten doen? Die zakelijke rijder die moet eigenlijk als hij uit de lunch komt even zijn autootje aanpluggen, maar misschien is dat het verhaal.
0: Nee, eigenlijk wat wij zeggen is dat die zakelijke rijder helemaal niet anders zich moet gaan gedragen.
1: Oh.
0: Er zijn gewoon verschillende manieren om dit op te ondervangen.
1: Mm-hmm.
0: Slimme software in de laadpaal kan namelijk zorgen dat je niet, op het moment dat je om 7 uur naar die auto inplugt, dat die gelijk
1: meteen
0: op volgende morgen begint.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, dat is niet alleen gunstig voor die werknemer, maar ook voor de werkgever. En voor het net natuurlijk.
1: Ja.
0: Je kunt het, kijk, we hebben te maken met netcongestie. We hebben ook te maken met soms overcapaciteit aan zonne-energie.
1: Ja.
0: Dus waarom kunnen we niet veel slimmer gaan laden? En dat is wat wij eigenlijk beogen en zeggen tegen werkgevers. Kijk naar het laadgedrag van je medewerkers. Maar kijk ook hoe je daar door middel van slimme technologie op kunt anticiperen.
1: Ja, en dat
0: kan namelijk voordelig zijn.
1: Dat is een softwarematig ding. Dat zou je kunnen doen door zo je laadpalen aan te sturen dus.
0: Ja, wat wij merken is namelijk dat die auto die laat dan gemiddeld 2,5 uur op. Maar het maakt niet uit. Die medewerker gaat namelijk om 5 uur weer naar huis toe.
1: Precies. Maar hoort
0: dus
1: op,
0: die auto
1: ja, sorry.
0: Ja, sorry. Ja, die auto staat dus
1: die staat stil. Ja, daarom. En die staat wel niet dus later.
0: Dus het maakt niet uit of die om 12 uur of om 2 uur klaar is. Zolang
1: precies.
0: Die maar om 5 uur volgeladen is, dan dat die medewerker met
1: een rijden.
0: Met een, inderdaad.
1: Weet de netbeheerder dit? Want dit is natuurlijk best heel voor de hand liggend, maar wel intrinsiek handig onderzoek. Weten die netbeheerders dit, hoe dit werkt? Want die hoor ik altijd klagen over, ja, netcongestie, daar zou wat mee moeten doen. Nou, hier ligt je oplossing, hè?
0: Ja, netcongestie vindt natuurlijk op verschillende momenten plaats gedurende de dag. En in de avondpiek en vooral in de winter, daar ligt de grootste uitdaging.
1: Ja.
0: Dus de focus bij de netbeheerders ligt voornamelijk ook op die avondpiek.
1: Op die pieken,
0: verminderen.
1: Ja.
0: Maar wij zien eigenlijk dat het netwerk ook knelt in de ochtend. En dat gaat waarschijnlijk ook in de toekomst, als er meer gereden wordt en meer met elektrische auto's wordt gereden, bedoel ik dan, gaat die ochtendpiek waarschijnlijk ook groter worden.
1: Ja.
0: Door nu al daarop te anticiperen en ook al te zeggen tegen werkgevers, maar ook tegen medewerkers, en jullie kunnen hier iets aan doen, kun je dat al afvlakken eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ik heb zonnepanelen, maar eigenlijk die gewoon aan de zonnepaneeltjes. Dat is heel handig.
0: En ik neem aan dat je ook slim laat, dus dat je gebruik maakt van de zonne-energie. En op het moment dat de dynamische prijzen laag zijn, of dat er veel zon wordt opgewekt, dat je dan de auto laat.
1: Ja. Precies, dat is een pindongeltje. Maar nogmaals, bedrijven die dit doen, beginnen die al een beetje na te denken over dit slimme laden?
0: Nou, wij zien dat grote corporates nu echt wel aan het nadenken zijn. Hey, hoe kunnen wij bijdragen maatschappelijk gezien aan, aan netcongestie? En die kijken eigenlijk niet dat ze het gelijk doorvoeren, maar die zijn wel met het mobiliteitsbeleid bezig.
1: Precies.
0: Om die medewerker te motiveren. Een werkgever geeft namelijk in ieder geval de auto, de elektrische auto. Die biedt de laadoplossing aan en die biedt zowel thuis vaak als op kantoor. Dus die heeft best een mogelijkheid om aan knoppen te draaien.
1: Ja, zeker.
0: Het kan niet alleen maar het voordeel zijn vanuit het maatschappelijk oogpunt, maar ook vanuit het financieel oogpunt.
1: Ja.
0: Op het moment dat een bedrijf zonnepanelen heeft, is het natuurlijk veel interessanter om 11, 12 uur te gaan starten met een laadsessie. Zodat er ook energie wordt gehaald uit de zon.
1: Ja, zoals dat nu nog ruim beschikbaar is. Dank. Bart Horsman, mobiliteitsexpert van Shuttle.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits. De Rijn heeft in Duitsland zijn laagste waterstand ooit bereikt, meldt het Duitse agentschap voor de binnenvaart. Vrachtschepen die kunnen daardoor vastlopen, als er überhaupt nog gevaren kan worden. En dat heeft grote economische gevolgen. De chemie- en staalsector bijvoorbeeld waarschuwt al voor hogere kosten, doordat ladingen nu anders moeten worden vervoerd, niet meer via het water. Ik ga erover praten met Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, een nieuw dieptepunt dus, in de letterlijke zin. Hoe groot zijn de problemen? Ik zag ergens cijfers 11 centimeter.
3: Ja, er is vaak zo weinig water over dat je de bodem voelt schuren als je aan het varen bent. En dan nog maar ben je zeer beperkt geladen. Dat zijn nu de berichten van binnenvaartschippers die nog wel kunnen varen, maar het gaat slechts om een heel klein deel. Want de rest die ligt gewoon vast, die moeten aan wal, want er is te weinig water.
2: Ja, een groot probleem dus voor bedrijven. Nou, we weten, de Rijn is misschien ook wel voor de binnenvaart de levensader van Duitsland. Ik zei al, chemiesector, staalbedrijven, die zitten ook vaak langs de Rijn, toch? En afhankelijk van grondstoffen die via dat water worden aangeleverd.
3: Ja, dat is de belangrijkste reden vaak waarom ze zich daar hebben gevestigd. Omdat die bulktransporten vanuit Rotterdam, erts en kolen zo makkelijk via de grootste binnenhaven van Europa, Duisburg, gevoerd kunnen worden en dan verder de Rijn af naar het achterland. Ja, het smeltwater wat uit de Zwitserse Alpen komt, dat is eigenlijk al door de Rijn gevloeid. Dus daar hoeft niet meer op gerekend te worden. Dan, je hoort het al, de verspreking, dan is het rekenen op regen. De regenval moet het nu eigenlijk redden. Nou, daarvan weten we ook dat er veel droogte is. En eigenlijk dit soort droogte vindt normaal gesproken pas veel later in het jaar plaats. Kan dus ook nog allemaal veel erger worden. En die bedrijven die daar gevestigd zijn, die merken dat nu al. Aantal van hen heeft al gecommuniceerd dat de productiecapaciteiten naar beneden zijn bijgesteld. Want ze kunnen natuurlijk wel op andere manieren aan hun producten komen. Je zou kunnen denken aan het spoor of over de weg. Maar dat is veel duurder en dus kiezen ze ervoor om hun capaciteiten naar beneden te brengen. Dat is overigens geen heel makkelijk proces. Dat is niet in een paar uur gebeurd. Dat gaat echt om serieuze ingrepen. Dus ook daarvan zullen we de gevolgen in de komende weken en komende maanden eigenlijk pas echt goed merken. Andere bedrijven die ook hoeven te rekenen op minder producten. Dat is natuurlijk de basisindustrie waar we het over hebben. Dus dat soort gevolgen zijn eigenlijk in de hele keten, economische keten, te merken. En je merkt nu bijvoorbeeld al dat tanken bijvoorbeeld ook al duurder geworden is onder invloed van de droogte van de rivieren waar steeds minder water doorheen stroomt. En het wordt dus allemaal nog erger.
2: Ja, en alternatieven, die zijn er dus eigenlijk niet. Ja, je kan natuurlijk wel naar een vrachtwagen, maar ik geloof een binnenvaartschip, is zo'n 100 vrachtwagens, dan heb je een beetje binnenvaart. Schip. Is er capaciteit op het spoor? Ja, al dat soort vragen. Is er een alternatief?
3: Nou, het staat heel hoog op de politieke agenda. Deze hele week in Berlijn vinden er overleggen plaats. Die vinden nog steeds plaats. Subsidie voor bijvoorbeeld schepen die minder diep hoeven te varen. Dus platbodems, die was eigenlijk wegbezuinigd. Maar die bezuiniging is teruggedraaid. Dus daar is weer 40 miljoen om daar meer onderzoek naar te gaan doen. Hoe dat in de toekomst ook kan worden opgelost. Maar inderdaad ook overleg met bijvoorbeeld het spoor. DB Cargo, dat is een van de grote verladers die zegt, we zouden het op zich wel willen. Maar en dan komt het hele rijtje, er is te weinig capaciteit op het spoor. Er zijn ook te weinig mensen die al die logistieke plannen kunnen maken. Er wordt heel veel gewerkt aan het spoor. Dat betekent dat het dus ook niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd is. Want die binnenvaartschepen die vervullen zo'n cruciale rol als het gaat om de bulk. Dat is in planning niet zomaar even omgelegd.
2: Nee. Wordt er ook gewerkt aan structurele oplossingen? Want we weten, we krijgen vaker met extreem weer te maken. Dus vast ook met extreme hitte en droogte. Wordt er ook nagedacht over structurele dingen, in plaats van alleen even deze zomer doorkomen?
3: Ja, dat probeert men wel. Maar zoals we net ook al even beschreven, nieuw soort schepen die minder diep komen te liggen en die toch net zoveel lading kunnen meenemen. Dat soort innovatie, dat kost tijd. Er moeten ook stromingen in de Rijn worden ook onderzocht. Om te kijken of er op andere routes gevaren kan worden en wat er dan mogelijk is. Maar dat soort onderzoeken, voordat je dan een nieuw binnenvaartschip en een ander model hebt gebouwd en dat ook massaal te water hebt gelaten. Dat duurt natuurlijk allemaal heel erg lang. Ja. Maar het is inderdaad wel zo dat deze situatie, ja, nu spreken we nog over een unicum, maar het wordt dus de komende maanden nog allemaal erger. En er wordt heel ernstig rekening mee gehouden dat dit eigenlijk gewoon een soort van standaard is. Minder capaciteit die per binnenvaart vervoerd kan worden. Ja, dan moet je toch op zoek gaan naar alternatieven. Maar ja, ook nieuw spoor bijleggen, nieuwe autobanen bouwen. Het is allemaal zo makkelijk gezegd. En ja. Duitsland probeert wel een inhaalslag te maken. Maar wat je hier ook gewoon merkt is dat het toch ook een soort van nieuwe realiteit is. Die uiteindelijk allemaal in de prijzen, in hogere prijzen, terug zal komen.
2: Ja, het zou fijn zijn als Nederland en Duitsland even samenwerken als we nadenken over die waterwegen en hoe nu verder. Gebeurt dat?
3: Ja, dat gebeurt echt volop. Daar is nou overleg vindt er plaats. Haven Rotterdam en de binnenhaven van Duisburg. En ook in politiek Berlijn. Daar wordt voortdurend over gesproken van ja, wat de belangen zijn. En hoe er verder kan worden gedacht. Maar denk even aan uitdiepen van rivieren bijvoorbeeld. Hè. Daar zou je van zeggen, nou dat is makkelijk. Dan graaf je gewoon eventjes een diepere vaargeul. Maar ja, door die diepere vaargeul gaat het dan ook sneller stromen. Dan vallen oevers weer droog. Waardoor natuur en milieu organisaties dan zeggen, ja, dat is niet goed voor de flora en fauna langs de rivier. Dat moet een natuurlijke loop hebben. Dan heb je te maken met gemeenten waar die bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Dan heb je dus weer, zoals we het al ja, tientallen jaren kennen van de Betuwe-route, opeens zitten er weer tientallen mensen aan tafel die allemaal mogen meepraten, die daar ook recht op hebben, die dat ook willen. En vervolgens ja, gaan dat soort processen allemaal traag lopen. En ja, zijn dat soort oplossingen die zo makkelijk klinken in de praktijk toch ook wel weer een stuk lastiger om te zetten.
2: Dankjewel, BNR's Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: Ja, dan eventjes over die lage waterpeil. Ook de Donau heeft natuurlijk een historisch laag waterpeil. Je weet, de woonplaats van onze correspondent Stefan Bos, dat is Boedapest. Daar heb je aanhoudende droogte. En daar begint de rivier daar zijn geheime prijs te geven. Een voorbijganger zag er op 2 augustus ineens een stuk van een motorfiets uit de modderige bedding steken van de rivier. Hier waarschuwde de politie en die deed een opmerkelijke en macabere vondst. Want het ging hier om een, niet zomaar een motorfiets, nee, een Duitse DKW 350 uit 1944 van de Duitse Weermacht. En daarnaast troffen de onderzoekers ook nog de bestuurder van de motor en zijn bijrijder. Huh? Want hun stoffelijke resten werden gevonden met identificatieplaatjes. Een Weermachtssoldaat en een lid van de Waffen-SS. Althans, dat staat op die plaatjes. Maar ook werd er een trouwring gevonden, een gevechtsinsigne van de Weermacht. Lag allemaal naast die motor. En nu begint dus de zoektocht naar nabestaanden die eindelijk meer weten over het lot van hun familieleden die in de oorlog ineens verdwenen. Die motorfiets is trouwens net als die identificatieplaatje opmerkelijk goed bewaard gebleven. En dat komt omdat de bodem van de Donau bestaat uit een ja, ongezonde mix van havenslip en olie, zo luidt het bericht.
2: Je kan naar het museum.
1: Ja, zeker. Ja. Het is gewoon een intact ding bijna. Maar Rijn Baartman van de ABB. Rijn, de A4 is dicht, begrijp ik.
4: Dat klopt. In de richting van Den Haag, tussen Den Hoorn en Rijswijk-Plaspoelpolder door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan het beste Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan nog enkele mobiele flitsers die zijn gemeld. De A6 onder andere richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,6. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,0.
5: Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
7: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
8: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
1: Bijna 10 minuten voor 7. We hebben een nieuwe bondscoach en die heet Xavi. Is een Spanjaard, Barcelonees. Althans, daar heeft hij jaren gevoetbald. Hij heet eigenlijk Javier Hernández Creus. Maar gaat onder de naam Xavi waarschijnlijk in Nederland het wel zelf dan leiden. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het teleurstellend WK zijn vertrek bekend maakte. En nu komt er dus inderdaad een zoektocht ten einde die niet de schoonheidsprijs verdient. Tenminste, dat vindt ook BNR Sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen Bas.
1: Ja, en nu dan Xavi, wat is het voor man?
9: Ja, het is wel iemand van de Barcelona en de Cruijffschool. Opgevoed volgens de principes van Johan Cruijff en de Nederlandse speelstijl. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het qua in tactisch-technisch opzicht een logische keuze.
1: Ja, maar je zegt het verdient toch niet de schoonheidsprijs. Waarom?
9: Nou, omdat er aanvankelijk. Kijk, waar ik heel geïnteresseerd ben, is wanneer de contact met Xavi is opgenomen. Ik heb begrepen dat rond de Johan Cruijffschaal is gebeurd. Maar op dat moment was er een een principeakkoord met Michael Reiziger. Uh-huh. Die al met de algemeen directeur Marianne van Leeuwen, de commissaris technische zaken Clarence Seedorf en technisch directeur Nigel de Jong gesproken had. En zelfs in overleg met de KNVB-delegatie zijn staf had samengesteld.
1: Okay.
9: En voor de Johan Cruijffschaal al te horen zou krijgen of er witte rook uit Zeiss kwam. Ja. Ja. En dat werd vervolgens weer 4 dagen uitgesteld. Ja. En vervolgens heeft hij 11 dagen niks gehoord. En pas gisteravond een telefoontje gekregen van Nigel de Jong dat het niet doorging.
1: Sorry, dus, het wordt wat dat betreft. En, ja, nou bedankt.
9: Ja, dat, kijk, en nu is het alleen de vraag. Ja. Heeft de KNVB geschokt gereageerd op de negatieve reacties die kwamen toen bekend werd dat Michael Reiziger de eerste keus was? Hmm. Of dat ze inderdaad dat hij de tweede kandidaat was.
1: Ja, precies. Nog eventjes één kort dingetje, wat niet onbelangrijk is vanuit de BNR-bril. KNVB heeft geweldig verloren op het WK, hè? Geld. Ze schrijven al jarenrode cijfers. En nou, Xavi, die komt niet voor niks, denk ik. Hè? Die komt niet op een uitkeringetje naar Nederland.
9: Nou, maar dat was ook een van de redenen achter de keuze voor Michael Reiziger. Ja. Die was natuurlijk bondscoach van Jong Oranje. Je weet dat internationaal de salaris van bondscoaches tussen de 5 en 10 miljoen euro hangt. De KNVB kan niet verder gaan dan maximaal 3 miljoen. Dus eigenlijk voor topcoaches is de baan van bondscoach bij de KNVB niet interessant.
1: Nee.
9: En vandaar ook de keuze voor Michael Reiziger.
1: Ja.
9: Nou, nu hebben ze Xavi gekozen. Die heeft de afgelopen jaren in Qatar gewerkt. Nou, daar gaat het om netto bedragen die ver boven de 5 miljoen zitten.
1: Ja.
9: Dus de vraag is nu, in hoeverre de KNVB, je gaf het al aan, die de afgelopen jaren financieel niet goed gescoord heeft.
1: Ja.
9: In 2024 waren de exploitatiecijfers 1 miljoen in het negatief. En vorig jaar leed de KNVB zelfs een verlies van 5,3 miljoen.
1: Ja.
9: Dit jaar hangt sowieso het tekort van 2 miljoen van het WK als een loden last om de schouder, om de nek. Dus
1: en nu,
9: ja, de vraag is nu in hoeverre de KNVB dus extra financieel risico genomen heeft om Xavi binnen te halen.
1: Ja, en hopen dat hij wat kan. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, BNR Sportverslaggever Jaap de Groot.
10: Toegang.
2: Ja, als jij je vuilniszak in de grijze bak hebt gesmeten of in de ondergronds container, denk je er waarschijnlijk niet meer over na. En dat is maar goed ook. Maar jouw afval staat er nog een gigantische reis te wachten, want die eindigt in een van de 12 afvalcentrales in Nederland. Normaal, dan kom je er niet. Wil je misschien ook helemaal niet. Maar onze verslaggever Jorik Simonides, die wilde wel achter de schermen kijken en kreeg een rondleiding. Jorik, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
2: Hoe gaat het daaraan toe? Je bent in een van die centrales geweest.
11: Ja, een hele grote fabriek in Drenthe was ik. Daar komt heel veel afval binnen, want zoveel van die sorteerplekken zijn er niet in Nederland. Er staan er een stuk of, uit mijn hoofd, 13 voor huisafval. En dan heb je nog een paar voor medisch afval, voor bedrijfsafval of zo. Maar de grootste zijn natuurlijk voor het huisafval. Ja. Nou, dat afval komt daar dan binnen, wordt gesorteerd. Een groot deel wordt weer gerecycled. Deze was van het bedrijf Atero. Die hebben er 3 in Nederland, waaronder dus in Drenthe. Robert Korijn, die werkt daar en die gaf me een rondleiding.
12: Ja, hier zie je dus allerlei verschillende stappen van onze scheidingsinstallatie. En we scheiden hier uit huishoudelijk restafval nog allerlei stromen. En dus hier zie je bijvoorbeeld een hele grote zeef. En daar valt dus allemaal nog klein materiaal doorheen. Dat zien we hieronder lopen.
13: Ja, dan gaat hier allemaal restafval naar boven op een lopende band. Ja, een soort achtbaan voor afval is het, hè? Waar gaat het naartoe?
12: Oh ja, dit gaat naar de volgende scheidingsstap. Dus dit is dus het materiaal. Hier wordt nog allerlei plastic uitgesorteerd. Dan schijnen we licht op de lopende band. Dat licht reflecteert in een camera. En dan herkent de camera wat er voorbij komt. Dus als hij dan een plastic fles ziet, dan geeft hij opdracht aan een blaasmondje om op een bepaald moment van de band op een andere band te blazen. En zo kunnen we dus, hebben we 15 van die apparaten hier in de lijn zitten. En die scheiden dus allemaal nog verschillende verpakkingen. Folies, flessen, drankpakken, etc.
13: Waar scheid ik mijn afval dan nog voor?
12: Nou, dit is dus vooral voor gemeentes die ervoor kiezen dat het voor hun inwoner heel moeilijk is om het afval zelf te scheiden. En daar kunnen wij dan een oplossing voor bieden.
13: Het is nog steeds echt van alles, hè? Plastic zakjes, oude kranten.
12: Ja, alles zit door elkaar. Dus daarom hebben we ook echt intelligente scheidingsapparaten nodig die dus het onderscheid kunnen maken tussen een krant en de plastic folie. Zodat we dus de plastics bij elkaar krijgen en die goed kunnen recyclen. En daar zie je dus een van de banden met dus de plastics die allemaal uit het afval zijn gesorteerd. En die gaan naar buiten. Nou, daar maken we er balen van. Dus dan duwen ze samen tot een mooi vierkant blok. En dan kunnen ze het na de recycling in.
2: Stonk het daar heel erg?
11: Ja, behoorlijk, ja.
2: Dat kan ik me voorstellen. Ja. En dan naar buiten, naar de balen. En wat gebeurt er vervolgens mee?
11: Ja, daar wordt dus heel veel gerecycled. Dus eigenlijk bijna al het plastic wat daar binnenkomt, daar worden gewoon weer nieuwe plastic korrels van gemaakt. Nou, GFT, al van wat binnenkomt, daar maken ze compost van. Dat gaat terug naar boeren. Dus het gros wordt gerecycled. Wat niet gerecycled kan worden, is niet per definitie waardeloos. Want dat wordt verbrand. En dat kan ook heel waardevol zijn, want dat kan in sommige gevallen weer energie opleveren.
12: De voedselresten die we uit hebben gezeefd, die komt hier in die hele grote tank. Er zitten allemaal kleine beestjes in, bacteriën. Die eten de hele dag aan het afval en die laten eigenlijk de hele dag soort scheten. En nou, dat is biomethaan en dat kun je dus afvangen. En dan hebben we hier een hele grote witte bol, daar vangen we het op. En vanuit daar werken we het op tot aardgaskwaliteit. En dan kunnen we het op het gasnet zetten. Ja, dus hier zie je onze verbrandingsketel. Je ziet ook alle vlammen zie je hier van het afstandje.
13: Hoe warm is het daar binnen?
12: En hier binnen is het meer dan 900 graden.
13: En dan gaat hij dus restafval naar binnen en dat wordt verbrand. En dat levert energie op.
12: Ja, dat klopt inderdaad. Het blijft gewoon 24/7 branden, het hele jaar door. En daarmee maken we dus heel veel warmte en elektriciteit.
11: Ja, en waar praten we dan over? Hoeveel kun je daarmee verwarmen?
12: Nou, we zijn ook in gesprek om te kijken of we daar misschien huizen mee kunnen gaan verwarmen. Nou, dan kan je zoiets van 30.000, 40.000 huizen zouden mee kunnen verwarmen. Nu wekken we daar vooral elektriciteit mee op. Dat is voor iets van voor 150.000 huishoudens is dat voldoende elektriciteit.
2: En je kan je neus weer open doen en weer fris ademhalen. Robert Corijn van Atero hoorde je in gesprek met de verslaggever Jorik Simonides.
1: Mensen met gokproblemen die blijken het doelwit te zijn van illegale gokreclames die gewoon op platforms van Meta worden geafficheerd. Blijkt uit onderzoek van BNR. Het zijn mensen die expliciet aangeven dat ze niets meer met hun gokverslaving te maken willen hebben. Die krijgen dan fijn van die aanbiedingjes. Van nou, bij ons kan het nog wel. Zometeen meer in Ochtendspits.
10: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
14: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
17: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
19: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
20: Nu in de BNR-app.
2: Mensen met gokproblemen, doelwit van illegale gokadvertenties op platformen van Meta. Trump aangeklaagd om betaalde, snellere social media berichten. En slecht nieuws voor mensen met opstartproblemen. Koffie mogelijk ruim 300% duurder door strengere regels voor pesticiden. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan zijn we bij Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, hoe staat het erbij op de weg?
4: Nou, het staat er goed bij. Geen files. Wel is de verbindingsweg tussen de A2 naar de A10 richting Den Haag dicht. Dat komt door een autobrand. En dan nog enkele flitsers. De A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 62,4. De A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 46,0.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben minder regels. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook twee Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim 2 miljoen euro vrij voor noodhulp. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste havens van Oekraïne gebombardeerd aan de monding van de Donau, vlakbij Roemenië. Er ontstond brand en er is veel schade. De haven heet Ismail en er komt vooral veel graan vandaan. En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, brengt ons bij de beurs. En dan kijken we eventjes naar wat er allemaal gebeurt in Azië. De Nikkei 1,8% winst. De Hang Seng-index staat onveranderd. En de Kospi pakt er 4% bij. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is op het laagste niveau in 3 maanden, zegt CNBC, die nieuwsorganisatie. Het gaat om alle soorten schepen, vrachtschepen, olietankers en alles wat iets meer zei. Vergeleken met de situatie voor de Amerikaanse aanval op Iran ligt het scheepverkeer 90% lager. Maar, zo zeggen de Iraniërs, die zijn in onderhandeling met Omani. En de Amerikanen zeggen dat ze in onderhandeling zijn met iedereen. Alleen, daar weet niemand wat van, behalve de Amerikanen. En ook de olieprijs zien we stijgen. Brent crude op dit moment 88,89. West Texas Intermediate staat, dat is meteen gewoon de prijs van de olie, $82. En dat is wat dat betreft wat hoger dan de afgelopen dagen. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Je zal maar een gokverslaving hebben en je hebt een lijst hebben laten inschrijven, een register, waaruit blijkt dat je niets wilt te maken hebben met gokreclames. En dan krijg je ze toch aangeboden op de Facebooks en Instagrams, de platforms van Meta. Zo kwam onze onderzoeksredactie op het spoor. Zometeen alles erover in de ochtendspit.
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
22: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
21: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
23: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
24: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
25: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Onlineveilingmeester.nl.
28: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 4:05. Bijna 5:07 op donderdag 13 augustus 2026. Buiten staat de zon alweer volop te schijnen. Het wordt een hele warme, droge dag vandaag. Maar we hebben genoeg nieuws.
2: Zeker. Zometeen over de oorlog in Oekraïne. President Zelensky die zegt dat Oekraïne de Russen aan het terugdringen is. Maar onze correspondent zegt, ja, als je het rekensommetje maakt, dan is dat misschien toch een beetje een ingewikkeld verhaal. Praten we zo meteen over met Chris Colijn. En we hebben het over de grootste verkoop van een sportclub ooit. Althans, de duurste. LA Lakers. En dikke kans dat je de nieuwe eigenaar kent, hoor je straks.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want illegale internetcasino's die adverteren op platforms van Meta, hè, Instagram of Facebook, met reclames die zich expliciet richten op mensen die een gokprobleem hebben of hadden, blijkt uit onderzoek van de BNR-onderzoeksredactie. Nou, die reclames beloven dat mensen met gokproblemen hun tijdelijk gokverbod kunnen omzeilen via illegale buitenlandse casino's. En zo'n reclamevideootje klinkt ongeveer zo.
3: Sta je ingeschreven in CRUKS en kun je nergens meer spelen? Geen probleem. Internationale casino's kijken niet naar het Nederlandse register. Speel vandaag nog bij betrouwbare casino's zonder CRUKS. Bekijk de volledige lijst hier.
2: Ja, door AI gemaakte reclames zijn het. Legale casino's vinden dit uiteraard zeer onwenselijk. En daar praat ik over met Björn Fuchs, voorzitter van de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders. Meneer Fuchs, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, dit zijn dus reclames gericht op mensen die staan ingeschreven. Je hoort het al in dat slecht uitgesproken AI-spotje. In het crux, het centraal register uitsluiting kansspelen. Dus dat zijn mensen die eigenlijk zichzelf een soort tijdelijk gokverbod hebben opgelegd. Hoe werkt dat vervolgens? Wat hoort u ook uit de markt als deze mensen dit soort reclames dan toch krijgen? Wat gebeurt daar?
5: Nou, via ons eigen meldpunt vals spel, zien wij dat deze reclames uitermate appetijtelijk zijn voor mensen die zich juist hebben uitgesloten. Het CRUKS-register, mensen die daarin zitten, daar mogen en moeten vergunde partijen zich niet op richten. En wij zien echt al enkele jaren, en daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, dat op platformen van Meta, maar ook andere platformen zoals Google en YouTube en TikTok, dat er veelvuldig dit soort reclames te zien en te horen zijn.
2: Ja, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld jongeren en dergelijke. Er wordt aan meerdere regels hebben die illegale casino's scheidt, zeg ik maar even.
5: Ja, het is een grote uitwijk-tsunami, kunnen we wel zeggen. Want alles wat juist in het legale vergunde stelsel is opgezet om kwetsbare groepen te beschermen, dingen zoals speellimieten, die worden juist expliciet aangegrepen door dit soort eigenlijk criminele partijen om mensen met deze reclames te verleiden alsnog te gaan gokken bij illegale partijen in het buitenland.
2: Ja, nou begrijp ik van mijn collega van de BNR-onderzoeksredactie dat dit soort aanbieders van die AI-reclames, dat die eigenlijk een soort van met hagel schieten. Dus die bereiken vele duizenden, honderdduizenden mensen. En er zitten dan ook mensen in die in dat crux zitten. Maakt dat nog voor u uit dat zij niet als zodanig getarget worden, maar dat ze eigenlijk een soort mooie bijvangst zijn? Of is dat voor u eigenlijk irrelevant?
5: Nee, uiteindelijk mogen illegale partijen gewoon simpelweg geen reclame maken voor online gokbedrijven in Nederland. Dus dat ze zich richten op kwetsbare groepen is extra ernstig. Maar het feit dat ze reclame maken en kunnen blijven maken bij Meta, dat vinden wij zeer storend. En daarom hebben wij ook recent aangekondigd om juridische stappen te gaan ondernemen tegen Meta.
2: Ja, voor die stappen wil ik het zo meteen nog even met u hebben. Eerst even misschien dat crux, dat centraal register uitsluiting kansspelen. Voor wie dat niet kent, wat is dat en hoe werkt dat?
5: Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen is een register waar spelers zichzelf kunnen inschrijven. Dat kunnen zij zelf doen, maar dat kunnen ook belanghebbende derden hebben. Bijvoorbeeld een vader of een moeder kan dat aanvragen en dan beoordeelt de KSA dat. Als een speler dat zelf doet, kan dat meteen. En dat betekent dat een speler zich niet meer kan inloggen bij een online gokbedrijf wat een vergunning heeft. Mm-hmm. Maar ook niet een fysiek casino meer binnen kan komen. En vergunde partijen in Nederland die binnen het stelsel vallen, die zijn gekoppeld aan die database. En elke keer als een speler probeert in te loggen, moet dit worden gecontroleerd.
2: Ja, precies. En dan kom je dus gewoon niet binnen. Nou, Meta verdient er uiteraard geld aan die advertenties. U hebt geloof ik een rekensommetje gemaakt op een achterkant van de sigarenkist, wat dat dan oplevert voor het Meta?
5: Ja. Ja, we hebben samen met het keurmerk Verantwoorde Affiliates hebben wij een schatting gemaakt. En dat is een hele beperkte, voorzichtige schatting, dat het in Nederland zou gaan over tot minimaal 10 miljoen euro op jaarbasis. Maar als we kijken, dit is natuurlijk een wereldwijde activiteit. Want dit zijn online casino's die op verre tropische oorden zitten. Wij schatten dat dit toch wereldwijd, of in ieder geval in Europa, om vele honderden miljoenen euro's gaat.
2: Ja, en de leden van uw vereniging, ja, die hebben natuurlijk ook hun belangen. Dat zijn niet allemaal goede doelenstichtingen. Die lopen ook geld mis. En dat is ook de reden dat u bij Meta aanklopt. Of zit het toch vooral op dat verhaal rondom die zorgplicht?
5: Uiteindelijk geloven wij als branchevereniging en onze leden inclusief dat een gezonde online markt een veilige online markt moet zijn die volledig binnen de regels valt. En vandaar dat wij ook de stap hebben genomen om de juridische procedure tegen Meta te gaan starten, zoals wij recent hebben aangekondigd.
2: Ja, en hoe staat het er nu voor? Is er al een datum voor een zitting of waar staan we nu?
5: Nee, op dit moment wordt de dagvaarding en de claim die worden voorbereid. Er is contact al geweest met de tegenpartij. Mm-hmm. En we zullen in de komende weken daar de formele stukken gaan uitwisselen. En dan zal verder blijken wanneer dit op de rol bij de rechtbank komt.
2: Ja, en u wilt geloof ik ook de route via de Europese Commissie proberen, want Digital Services Act, of wat wilt u via die weg gaan doen?
5: Ja, wij willen via zowel de ACM als de Europese Commissie willen wij ook een klacht indienen. En de Digital Services Act is natuurlijk al eerder in het nieuws geweest met betrekking tot het platform van Meta. Een platform als Meta hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En wij achten hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het filteren van deze illegale casino-reclames. We vinden dat zij daar stelselmatig en structureel tekort in schieten. En vandaar dat wij dit ook onder de aandacht zullen brengen bij de Europese Commissie.
2: Ja, en nogmaals, u hebt natuurlijk ook uw belangen, ook commerciële belangen, maar u wilt niks met die mensen te maken hebben die in dat crux zitten, denk ik.
5: Nee, onze leden willen pertinent niks te maken hebben met personen die in het cruxregister zitten. Sterker nog, als branchevereniging hebben wij ook nog extra verbeteringen voorgesteld om in ieder geval te zorgen dat al onze leden via dat cruxregister ook bijvoorbeeld hun e-maillijsten kunnen aanpassen, zodat zij niet alsnog een e-mail kunnen sturen naar dat soort mensen. Want het register wisselt nu dat soort informatie niet uit en geeft alleen maar informatie bij het inloggen of het registreren.
2: Dank Björn Fuchs van de branchevereniging Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders. En het hele verhaal van onze collega's van de BNR Onderzoeksredactie van Casper van der Poel kan je vinden via bnr.nl en de BNR-app.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Nou, we hebben het hitrecord uit 1947 verbroken. Het was een fameuze hete zomer, zo vlak na de oorlog. Er zijn inmiddels namelijk 31 dagen in ons land geweest, achtereenvolgens dat het 30 graden of warmer werd. Nooit eerder zoveel lokaal tropische dagen. In 1947 waren dat er dus 30, maar nu dus 31. Maar nog opvallender, het is heel vroeg in de tijd dat dat record sneuvelt. In 1947 werd die 30ste tropische dag in september, diep in september gemeten. En we zitten nu halverwege augustus, zoals we weten. En nu al op 31. Het blijft waarschijnlijk niet bij, want de komende dagen wordt het opnieuw heel heet. Morgen dan wordt volgens de NOS de verwachting de heetste dag met temperaturen van 33 tot 37 graden. Dan sta ik te barbecuen met de hele ochtendspits bij mij thuis. Misschien moeten we gewoon iets koels doen. Vanaf zaterdag komt er wat verkoeling. En tot die tijd, ik denk niet eens dat de barbecue aan hoeft. Je kan gewoon het vlees op tafel in de zon leggen. Wordt vanzelf gaar.
2: Ja, precies. Even wachten en gaar is het.
1: Ja, broodje erbij klaar.
2: Dan hoorde je net al in de nieuwsupdate dat de Spaanse en Nederlandse politie samen een drugsbende hebben opgerold aan de Costa del Sol, tingelingeling, in Malaga dus. Bij die operatie werden 5 mensen opgepakt, waaronder 2 Nederlanders, en die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Die bende zou grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld naar Europa via de haven van Rotterdam. En de 5 verdachten die worden verdacht van meerdere feiten, waaronder lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en onttrekking van vermogen aan de schuldeisers. Zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld zou zijn geïnvesteerd in vastgoed in de Costa del Sol.
1: Oh.
2: Huizen werden op namen gezet van allerlei familieleden van verdachten om de herkomst van het geld te verbloemen, maar dat is dus niet helemaal gelukt. En ook de leider van die organisatie is opgepakt. Stond bekend als de financieel architect van de Costa del Sol, de man die de hele boel dus draaide. Zeg maar even de Spaanse tachi, maar dan anders. Hij werkte als witwasser voor andere criminele netwerken en er liepen verschillende onderzoeken tegen hem in meerdere landen. Of dat een Nederlander is of niet, dat weten we niet, maar dat zou dus wel kunnen.
1: En wij gaan naar Rijn Baardmans van de AWB, want die weet waar de file staat. Het is er eentje, geloof ik, hè, Rijn?
4: Ja, dat klopt. En nou ja, 5 minuten vertraging. Dus het valt in die zin nog mee. De A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet doe je er dus 5 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Lelystad richting Muiden bij hectometerpaal 62,4. De A30 Barneveld richting Ede bij 16,0. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,5.
20: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Ja, kort over 7 is geworden. We gaan naar de oorlog in Oekraïne. Want Zelensky heeft een aantal interessante uitspraken gedaan. Hij zegt dat Oekraïne dit jaar al bijna 800 vierkante kilometer grondgebied heeft heroverd op de Russen. Het zou gaan om 26 dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. En zegt ook dat het bezettingsleger, de Russen dus, aanzienlijke verliezen leidt. Los van het feit dat hij ook nog een pleidooi deed om meer Patriots te krijgen. Maar we gaan met al die dingen gaan we aan het werk met Oekraïne-correspondent Chris Koelijn in Kiev. Chris, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Maar allereerst even die cijfers die hij nu claimt. Hè. Is hij inderdaad bezig met zijn leger om de Russen wat terug te dringen?
6: Nou, er komen inmiddels kaartjes en analyses naar buiten van onafhankelijke Oekraïense analisten die een beetje laten zien wat er is gebeurd. En in één deel van het front, daar heeft Oekraïne wel degelijk succes geboekt. Dus daar zijn een aantal dorpen veroverd. Maar de cijfers die Zelensky presenteert, die worden wel een klein beetje aangedikt, omdat hij eigenlijk een aantal dingen bij elkaar optelt. Ja. Er zijn dus zeker dorpen echt veroverd, of heroverd. Maar dan is er ook nog een heel groot stuk niemandsland. En dat gaat om plekken waar de Russen tot voor kort, tot een paar maanden geleden, echt nog de baas waren. Maar op dit moment niet meer. Ja. En dat pakt Zelensky er voor het gemak eventjes bij. Om te laten zien, nou, de Russen hebben daar geen controle meer, dus wij wel. Ja, ja. Maar zo simpel is het ook weer niet. Want Oekraïne heeft een heel groot niemandsland. De zogeheten killzone in Oekraïne. Ja. En dat is gewoon een groot gebied waar eigenlijk geen leven mogelijk is. Waar niemand echt de macht heeft.
1: Ja. Precies. En toch, als je inderdaad even gaat kijken, er zitten dus wat niemandslandplekken. Heeft Oekraïne dan per saldo een positief saldoetje als je kijkt naar wie er het meeste gebied verovert, of staan de Russen ook niet stil? Want ja, we horen dat, en dat weten we eigenlijk het hele conflict al, er wordt gemillimeterd, hè, in het ja, gebied rond de Dnieper en Donetsk.
6: Ja, want als je een stukje naar het noorden gaat, richting de steden Kramatorsk en Sloviansk, die zijn voor Oekraïne erg belangrijk, dan boeken de Russen daar juist weer kleine beetjes terreinwinst. Dat gaat wel om minder terrein. Maar ja, daar wordt ook keihard gevochten. Dus ja, als je over het hele jaar kijkt en over het hele front, dan komt het per saldo rond de 0 kilometer uit. Ja. Misschien dat Oekraïne nu net een beetje in de plus staat met deze laatste heroveringen. Maar ja, het gaat echt om enkele tientallen kilometers per saldo.
1: Waar Zelensky wel heel goed in is, is in het, ja, hoe macaber dat ook klinkt en morbide, het ombrengen van de Russische soldaten. Hè? Want dat is echt, de cijfers als je die ziet, er vallen nogal wat Russische doden, geloof ik.
6: Ja, zeker. Bij deze operatie zouden zo'n 15.000 Russische doden en gewonden zijn gevallen. Ja. Dus dat zijn flinke cijfers. En Oekraïne publiceert ook elke maand hoeveel soldaten er zijn uitgeschakeld. Afgelopen maand zouden er ruim 40.000 Russische soldaten zijn gedood en verwond. En nou, die cijfers zijn misschien een beetje aangedikt, maar worden in het Westen door analisten en beleidsmakers gezien als min of meer betrouwbaar. En het aantal Russische doden en gewonden neemt echt toe de afgelopen maanden. Ja. Dat heeft onder andere te maken met de massale inzet van drones, die voor de Oekraïners gewoon echt heel succesvol is. Ze kunnen ook steeds verder bereiken om die Russische militairen uit te schakelen.
1: Ja, anderzijds, dat is wel weer het andere. De luchtoorlog is toch ook veranderd, hè? Los van die drones. We hoorden Zelensky gisteren voor CNN ineens pleiten voor meer Patriots. Want, zegt hij, de Russen hebben hun effort opgevoerd. Die hebben nu 2,5% meer ballistische raketten ingezet en wij hebben steeds minder Patriots. En dus pleit hij nu bij landen als Amerika en andere westerse partners aan om een deel van de ijzeren voorraad aan hem te verkopen of te ruilen tegen iets anders.
7: I'm asking, ja, dat doet American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
1: Ja, en op dit moment heeft hij maar 1%. Maar 5 of 10%, dat zou enorm helpen. Daar vraagt hij om. Het klinkt een beetje als een wanhopige oproep. Zien we dat verkeerd, Chris?
6: Ja, dat is het ook. Ja. En dat merken we hier elke dag. Zelensky vraagt hier natuurlijk niet voor het eerst om. Hij vraagt er constant om. En dat heeft te maken met enerzijds Rusland die de ballistische aanvallen opvoert. Ja. Kiev wordt nu gemiddeld eens in de 3 of 4 dagen beschoten door de Russen met die ballistische raketten. Mm-hmm. En aan de andere kant heeft Oekraïne gewoon bijna niks om die raketten tegen te houden. Het is zelfs zo erg dat de Oekraïnse overheid is gestopt met het publiceren van de cijfers van hoeveel raketten Rusland afvuurt. Want ja, ze kunnen er toch geen raketten tegenhouden. Ze hebben jarenlang alles gepubliceerd. Maar nu doen ze dat niet meer. En de afgelopen weken zagen we steeds dat er misschien dan 1 of 2 van de 50 raketten werden onschadelijk gemaakt. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus Zelensky heeft echt dringend die raketten nodig. Want het is prijsschieten. Met elke Russische ballistische raket wordt er weer een fabriek of een energiecentrale geraakt.
1: Anderzijds, Oekraïne zijn er ook niet succesvol in het raken van allerlei andere zaken. Ook vannacht weer en gistermiddag waren er aanvallen, zowel van de Russen als de Oekraïners, op graanterminals in de buurt van de Zwarte Zee. Hè? Daar is nu ook openlijk wordt er over gevochten.
6: Ja, zeker. Wordt over en weer gevochten, inderdaad. Dus de Russen vallen de haven van Odessa aan en allerlei commerciële schepen ook die daar varen. En de Oekraïners schieten ook terug met hun eigen drones op olietankers die in de Zwarte Zee varen. Op de havens, op de olieinfrastructuur in bredere zin. Dus je ziet echt dat er een economische component gaande is aan deze oorlog. Dat beide landen echt hard bezig zijn om elkaars economie te raken. En dat werkt.
1: Zeker. Dankjewel. Oekraïne-correspondent Chris Koelijn.
2: Dan gaan we naar de wereld van het basketbal. Want de grootste verkoop ooit van een sportclub is in de maak. Althans, naar verluid. De LA Lakers uit de NBA staat op het punt om verkocht te worden voor een bedrag van $12,5 miljard. Althans, dat is die club dan waard. En de nieuwe eigenaren die zijn voormalig Walt Disney-topman Bob Iger en investeerder Joshua Kushner. Dat is de broer van Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump. En die leerden we onlangs nog kennen, omdat hij een deel van de commerciële activiteiten van het WK van de FIFA zou overnemen. Wat toen uiteindelijk allemaal niet doorging.
1: Maar George gaat nu in basketbal.
2: Ja, die gaat nu in basketbal. Ja.
1: Blijven ballen.
2: Opvallend, vorig jaar werden LA Lakers nog gewaardeerd op 10 miljard. Nu dus 12,5 miljard. En ze hadden net een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Nou, wat is hier aan de hand? Gaan we bespreken met Bob van Oosterhout, sportmarketeer en voormalig eigenaar zelf van een basketbalclub in Den Bosch. Hier was Den Bosch. Goedemorgen, Bob.
8: Goedemorgen.
2: Ja, 12,5 miljard. Een jaartje geleden was het nog 10 miljard waard. Wat is er gebeurd dat die LA Lakers dat zo goed gaat, blijkbaar?
8: Nou, het duizelt natuurlijk, want dit is een absoluut record, 12,5 miljard. Maar het heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat de vorige eigenaar, Mark Walters, dat hij onder federaal onderzoek ligt. Met andere woorden, er speelt het een en ander op financieel gebied, waardoor de overheid hem compleet aan het leegtrekken is, bijna op allerlei manieren. Mm. En dan komt er ook nog eens een keer een voorstel wat ongelooflijk hoog is. Waarin hij eigenlijk in een jaar tijd 2,5 miljard rendement maakt. Ja, zeg daar maar eens nee tegen.
2: Ja, want ik geloof dat Iger en Kushner die waren ook al bezig met het opzetten van een concurrerende of een andere basketbalclub. Maar die dachten, als dat aandeel van die Walter op straat komt, dan nemen we dat maar.
8: Ja, precies. Ze wilden eigenlijk, zo heet dat in de NBA, een expansion team in Las Vegas beginnen. Mm-hmm. Dus een uitbreiding van de NBA. Daar wordt al lang over gesproken. Ook LeBron James zou daar mede-eigenaar van worden. Maar ja, de LA Lakers zijn toch wel het allergrootste merk in het Amerikaanse basketbal. Dus als die kans voorbij komt, is het niet zo heel ingewikkeld.
2: Ja, ik geloof dat Iger de boel gaat leiden, is de bedoeling?
8: Ja, dat klopt. Maar Jeannie Buss van de wereldberoemde Buss family, die al jarenlang, al decennia lang de Lakers leidt, die blijft ook als topvrouw aan boord.
2: Mm, oké, dus eigenlijk ook voor die spelers en voor de sport verandert er niet zoveel?
8: Nou, stiekem hoop je van wel, want je hoopt uiteindelijk natuurlijk dat het ambitieniveau nog een tikkeltje verder omhoog gaat en dat de Lakers nog wat dichter bij een volgende NBA-titel gaan komen met de drive van een nieuwe eigenaar erbij.
2: Mm-hmm. Ja, nou hadden we het al even over de Kushner net, Bas en ik. Die heeft geloof ik ook belangen in een andere NBA-club, dus die heeft meer sportbelangen. Maar die moet hij dan verkopen?
8: Ja, terwijl wanneer je kijkt naar Mark Walters. Ja, kijk, je kunt niet belangen hebben in meerdere clubs in dezelfde sport. Maar over het algemeen zie je dat die hele rijke Amerikanen. Kijk, het is mooi om in onroerend goed te zitten. Het is mooi om een geweldig softwarebedrijf te leiden. Maar je telt natuurlijk eigenlijk pas echt mee als je eigenaar bent van een hele grote sportsfranchise. Dus die hele grote ondernemers in dat land. Ja, die zijn vaak betrokken bij en een NFL-team en een MLB-team. Ja. Baseball, honkbal, American football en een basketbalteam. Dus, maar je mag het niet inderdaad bij meerdere teams zijn.
2: Nee. Nou geloof ik dat deze deal in een dag of drie helemaal rondgekomen is. Blijkbaar was er veel haast geboden om dit snel rond te maken.
8: Ja, precies wat ik net zei. Ja. Ik denk dat Mark Walters, het kan niet anders, onder serieuze druk staat. De overheid onderzoekt hem op allerlei vlakken. Hij heeft wel gevoeld dat hij en geld nodig gaat hebben en dat hij misschien wat meer uit zicht moet verdwijnen. Hij wilde echt van de Lakers af, anders dan maak je deze deal niet op deze korte termijn. Dus dat heeft denk ik allemaal met elkaar te maken.
2: Ja. En als je even kijkt naar andere sportclubs die wel eens verkocht worden. Chelsea 3 miljard, AC Milan 1,2 miljard. LA Lakers is dus waarde 12,5 miljard. Waarom zijn die Amerikaanse basketbalclubs zoveel meer waard blijkbaar?
8: Ja, het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Het heeft alles te maken met markt en marktomvang. Wanneer je gaat kijken naar Greater LA, met andere woorden de stad Los Angeles en alles daar direct omheen, ja, dan praat je alleen al over een bereik van meer dan 20 miljoen mensen. Dat is in Milaan bijvoorbeeld, om een parallel te trekken, is dat 1,5 miljoen mensen. Dus Amerika gaat om veel grotere markten, ook veel grotere televisiemarkten en dus veel grotere bedragen die daarmee gemoeid gaan.
2: Ja, en LeBron James was ooit de sterspeler, maar die is weg, geloof ik, hè?
8: Ja, LeBron is naar de Philadelphia 76ers. Maar tegelijkertijd, ja, LA is de club van de sterren. Dat waren vroeger Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant. En op dit moment is dat Luka Doncic, de Sloveen. En daar hebben ze afgelopen zomer een compleet nieuw team omgebouwd. En de Lakers zijn eigenlijk groter als naam dan welke ster ze ook gehad hebben. Dus dat komt ongetwijfeld weer goed.
2: Dankjewel, Bob van Oosterhout. Sportmarketeer en voormalig eigenaar van de basketbalclub Heroes Den Bosch.
1: De C919. Onthoud dat, want het is China's eerste passagiersvliegtuig. Niet voor het eerst ook internationaal gaan. We zeiden het gisteren al eventjes. Naar Ulaanbaatar in Mongolië. Nou is dat niet echt heel internationaal. Maar het is wel, denken we, een mijlpaal voor de luchtvaart. Want Boeing en Airbus, ja, die zou misschien een concurrent uit China krijgen. Een soort BYD-scenario, maar dan in de lucht. Hoor je zo meteen op BNR.
9: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
10: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
9: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
13: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS 2-verplichtingen.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
16: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
17: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
19: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rap-video's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
18: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
21: Nou, zeker.
18: Ja?
21: Nee, serieus.
18: Ja, serieus.
21: Maar als het mis is, is het ook mis.
18: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files, wel is de verbindingsweg bij knooppunt Amstel tussen de A2 naar de ring A10 richting Den Haag dicht voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Ook staan er mobiele flitsers en wel op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 97,6. De A6 Lelystad richting Muiden bij 62,4. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
25: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland...
27: Mam, waar is mijn zwemband?
30: In de kast, in de woonkamer, naast de kerst.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Het weer van Weer Online. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, denken we dat we ergens in Frankrijk of in Amerika, in Seattle, zweetplekken gaan zien bij vliegtuigbouwers zoals Boeing en Airbus? Want China heeft zijn eerste passagiersvliegtuig, de C-919, de grens laten oversteken voor het eerst internationaal gevlogen. Ja, kan het wel, dat ding? Gaan we zo over verder praten hier op BNR.
6: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
7: Meindert en Wouter.
9: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
9: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
7: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
9: Het kwartje valt nu pas.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 7:04 geworden. Op donderdag 13 augustus 2026. Het is donderdag de 13e, dat scheelt in ieder geval weer. Zwarte kattenladders en dat soort toestanden, hè? Dat is even niet bij. En het is hartstikke mooi weer, want het wordt warm. Morgen wordt het nog veel warmer, maar vandaag is het al lekker dik in de 30. Iwan, wat gaan we doen?
14: Zometeen praten we over Nigel Farage, want vandaag is die verkiezing waarin hij het gaat opnemen tegen een prullenbak.
5: Oh ja, koud binnenfeest.
14: Exact, in Clacton. Het kiesdistrict daar gaat naar de stembus voor de lagerhuiszetel. Nou, wordt het Farage of toch een vuilnisbak? Vragen we zometeen aan Lia van Beckhoven.
5: Het is eigenlijk de keuze voor het een vuilnisbak. Oh, nou, laat maar. Eerst gaan we naar China, want het eerste passagiersvliegtuig van Chinese makelij heeft een vlucht gemaakt gisteren buiten het eigen luchtruim. Dat was een primeur voor de Chinese luchtvaart, een C-919. Beetje vergelijkbaar met de Boeing 737. Die vloog vanuit Beijing naar buurland Mongolië, naar Ulaanbaatar, en landde daar 2,5 uur later. Gewoon een vluchtje eigenlijk van Amsterdam naar Barcelona. We gaan naar Joris Melkert, luchtvaartexpert verbonden aan de TU Delft. Van de grote vraag is natuurlijk, Joris, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
5: Voelen Airbus en Boeing hiermee de Chinese adem in de nek? Of valt het nog wel mee?
15: Nee, nog niet. Maar als je kijkt naar een lange termijn adem, denk 10, 15, 20 jaar, dan komt die toch wel richting die nek van die partijen. Ja. Marcheert gewoon door. Eigenlijk zie je hetzelfde gebeuren als met de automobielindustrie. Ja. Eerst lijkt het nog niks, maar ze gaan rustig verder. En nu zijn ze een grote leverancier van elektrische auto's.
5: Ja.
15: Dit zou zomaar ook in de luchtvaartmarkt kunnen gebeuren.
5: Kijk dan, op dit moment, hoeveel van die C-919's hebben ze gemaakt? Want het wordt gemaakt door Comac, hè, geloof ik, die firma.
15: Ja, Comac is de Chinese luchtvaartbouwer, vliegtuigbouwer. Dus de Airbus of de Boeing van China.
5: Mm-hmm. Ja.
15: Voor zover ik het heb kunnen nagaan, zijn er pas 40 gemaakt.
5: Okay.
15: Om dat een beetje in perspectief te zetten. Airbus bouwt een vergelijkbaar vliegtuig, de Airbus A320. En daar gaan ze de productie opvoeren naar, geloof ik, 75 vliegtuigen per maand. Oh, dus wat dat betreft zit er nog echt wel een heel groot

0: verschil tussen. Ja.
1: Maar toch, als je kijkt naar de state of art van dit toestel, is het dan vergelijkbaar met de oude troep van Boeing en Airbus, of is het echt wel gewoon een goed gebouwd verkeerstoestel?
0: Nou, het is best wel een goed gebouwd verkeerstoestel. Het vliegt dus al een aantal jaren, met name dus in China.
1: Ja.
0: En je hoort er eigenlijk weinig over, en dat is meestal een goed teken. Maar kijk, je moet niet alleen een goed vliegtuig bouwen, je moet natuurlijk ook de productie op orde hebben. Ja. Er moeten echt duizenden onderdelen allemaal logistiek geregeld worden. En die komen nog voor een heel groot gedeelte uit het buitenland op dit moment. Mm-hmm. En daarna moeten die vliegtuigen in het gebruik ook gewoon goed onderhouden kunnen worden om ze veilig te kunnen laten vliegen. Dus dat moet allemaal ook nog op orde komen.
1: Precies. En dan heb je ook nog goedkeuring nodig van allerlei buitenlandse luchtvaartautoriteiten. En is dat al zo voor die C-919? Want ja, dat je met Mongolië een deal erover sluit, dat lijkt me niet zo moeilijk. Dan heb je een internationale vlucht, want het zijn de bovenburen.
0: Kijk, in feite is dat antwoord dus ja in verband met Mongolië. Daar heeft blijkbaar de lokale luchtvaartveiligheidsautoriteit gezegd, nou, wij erkennen die certificatie, die Chinese certificatie van dat vliegtuig. Mm-hmm. EASA, de Europese luchtvaartveiligheidsautoriteit, is bezig met een vergelijkbaar proces.
1: Mm-hmm.
0: Maar neemt daar wel de tijd voor om dat zorgvuldig te doen.
1: Ja.
0: Dus dit zal nog wel een tijdje gaan duren. Ja. Maar het proces loopt wel, dus het is een kwestie van tijd.
1: Ja, dan zeg je, het is allemaal een kwestie van tijd. Dus je zou een scenario kunnen krijgen, hè, à la BYD, wat nu onze autodealerships overspoelt. Grote grap daarbij is, het zijn goede auto's, ze zijn goed gebouwd, de onderdelen kloppen, logistiek is voor elkaar, ze zijn goedgekeurd, dat is het, en ze zijn veel goedkoper. Hoe geldt dat voor dat C-919? Is dat ook een goedkoper toestel, bijvoorbeeld, dan een Boeing of een Airbus?
0: Nou ja, ze hebben veel dezelfde onderdelen, dus die zijn niet per se goedkoper.
1: Nee.
0: Aan de andere kant, je hebt daar natuurlijk wel de communistische partij die het economisch beleid bepaalt. Ja. En die gaat dus bepalen wat wordt de prijs. En als ze de markt gaan overspoelen met deze vliegtuigen, dan zijn er natuurlijk toch luchtvaartmaatschappijen die, als zij goedgekeurd is, zullen zeggen, dat klinkt toch best wel interessant. We gaan toch eens praten. Dus ik denk wel echt dat dit een kwestie van tijd is.
1: Ja, en die certificering, want je zegt al, dat gaat allemaal niet over één nacht ijs. Kan ik me voorstellen. Dan weten we dat er handelsperikelen zijn tussen de Amerikanen en de Chinezen. En denk ik, nou, de Federal Aviation Authority in Amerika, die gaat niet heel hard lopen om de COMAC C-919 goedgekeurd te krijgen, denk ik.
0: Nee, en dat zag je bijvoorbeeld ook met Airbus gebeuren begin dit jaar. Airbus levert veel vliegtuigen aan China. Maar die levering werd begin dit jaar toch wel vertraagd door de Chinese autoriteiten. Zeggen van ja, administratie niet op orde, kan nog niet geleverd worden. Dus ik geloof dat de Airbus het begin dat je ergens 5 miljard aan voorraad aan vliegtuigen had staan die eigenlijk in China hadden moeten vliegen. Dat wordt er ook een beetje handelspolitiek mee bedreven, helaas.
1: Ja, zeker. Maar hoe lang voordat er straks de eerste C-919 op Schiphol landt, Joris? In jaren?
0: Nou, ik denk 5 tot 10 jaar of zo. Dat gaat niet echt niet volgend jaar gebeuren.
1: Nee. En het is gewoon een wit toestel, hè? Althans, het lijkt ook heel erg op wat wij kennen. Het is niet iets anders.
0: Nee, dat lijkt heel erg. Het is echt jij zou haast zeggen, een Chinese kloon, zou je kunnen zeggen. Maar ja, goed, hij lijkt het best aardig te doen. Dus geef het wat tijd en dan gaan we het zien.
1: Vlak het niet uit. Dankjewel. Joris Melkert, luchtvaartexpert verbonden aan de TU Delft.
2: Goedemorgen. Ochtendspits.
3: Nigel Farage doet vandaag een poging om terug te keren in het Lagerhuis. En dat lijkt hem te gaan lukken ook. Inwoners van Clacton, het kiesdistrict, gaan vandaag naar de stembus. Farage trad begin vorige maand af na beschuldigingen van het aannemen van donaties zonder die op te geven. Stelde zich daarna meteen weer verkiesbaar. Dus wilde de steun van zijn kiesdistrict. En zijn enige uitdager, want de verkiezing is geboycott door alle establishmentpartijen, is een prullenbak.
4: My name's Count Benface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth. And I am currently a candidate to be the next member of the British Parliament for the constituency of Clacton.
3: Ja, Britse schrijver en komiek dus, die meedoet onder de naam Count Benface. Toch lijkt hij het niet te gaan halen. We gaan naar Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beekhoven. Lia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, Farage die gaat geloof ik dik winnen als we kijken naar de laatste peilingen. Is dat omdat mensen Farage graag willen of omdat ze geen vuilnisbak in het parlement willen?
5: Nou, alle twee. Kijk, Farage gaat dik winnen omdat er in Clacton geen andere partijen meedoen, zoals je al zei. Zij doen niet mee uit protest. Hè. Zij zien deze verkiezing die uitgeroepen is door Farage als compleet onnodig, flauwekul. Dus daarom gaat hij winnen. Het heeft geen eigenlijk geen officiële oppositie. Mm-hmm. En hij gaat winnen omdat nergens in Engeland zijn partij, Reform, en Farage zelf populairder zijn dan juist daar in Clacton.
3: Ja, ja, okay. En toch, je zei, de reguliere partijen doen niet mee. Maar er staan geloof ik wel 34 kandidaten op het stembiljet. Wat zijn dat voor mensen dan?
5: Ja, allemaal flauwekulkandidaten. Ja, ja. Tenminste, niet allemaal. Er is één kandidaat, zag ik, die terug wil naar de EU. Een anti-Brexit kandidaat. Nu weer terugtreden naar de EU. Dat is zijn. Dat staat op zijn kiesprogramma. Er zijn, ik geloof, 3 of 4 kandidaten die meedoen namens de Official Raving Loony Party. Begrijp je? Zo. Ja, geen van allen zijn serieus en geen van allen vertegenwoordigen de gevestigde partijen.
3: Nee. Oké. Okay. Farage dus, die trad af na dat gedoe over geld. Heeft zich daarna weer kandidaat gesteld. Lijkt dus te gaan winnen. Dus je zou kunnen zeggen, het is voor hem wordt een succes.
5: Ja, dat zou je inderdaad zeggen. En hij gaat ook winnen met enorme hoge cijfers en een grote, grote meerderheid. Volgens schattingen haalt hij zeker 70% van de stemmen binnen. Mm-hmm. De opkomst, wordt verwacht, zal heel laag zijn. En ik denk dat dat ook wel het geval is, ja.
3: Ja. Die onrust ging over het aannemen van een gift van een cryptoman, geloof ik. De financiële commissie van het Lagerhuis, deed daar onderzoek naar. Dat onderzoek is gestopt, want hij is dus uit het Lagerhuis gestapt. Maar als hij dan terugkeert, gaat dat onderzoek dan gewoon weer verder? En ja, dan is de vraag maar hoe dat afloopt.
5: Zeker. En dit is waarom het echt absurd wordt. Als inderdaad Farage schuldig bevonden wordt door die onderzoekscommissie en die kans bestaat, dan gaat hij geschorst worden. Mm-hmm. Als hij dan geschorst wordt voor langer dan 10 dagen... dan hebben de kiezers van Clacton het recht op een nieuw Kamerlid te kiezen. Dus dan worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
3: Zo.
5: En dan moeten die arme mensen in Clacton opnieuw naar de stembus. Ze gingen 2 jaar geleden al voor het parlement kozen. Mm-hmm. Ze gaan vandaag weer. En de kans is groot dat ze over een maand of 2 opnieuw naar de stembus moeten.
1: En staan ze dan?
5: En met voor verkiezingen waar dan wel alle partijen, alle normale partijen, alle gevestigde partijen, hebben gezegd aan mee te gaan doen.
1: Ja, en dan krijgen we dan Farage. Kan hij zich weer kandidaat stellen of niet?
5: Ja, natuurlijk gaat hij zich weer kandidaat stellen, inderdaad. Ja. En dan is de kans dat hij opnieuw weer gaat winnen. Want nogmaals, nergens is hij populairder in het land dan in
1: Clacton.
5: Die regio van Clacton.
3: Ja.
5: Maar als je kijkt naar wat de mensen in Clacton zelf zeggen, als je naar hen luistert, die zeggen, een groot gedeelte is het eens met Farage. Zij zeggen, een aantal kiezers, kijk, die onderzoekscommissie, dat is flauwekul. Die is alleen maar in het leven geroepen om Farage te wippen, omdat de gevestigde partijen tegen Farage zijn. Dus dit is inderdaad een campagne tegen, een klopjacht tegen Farage.
3: Ja.
5: Anderen zeggen, wij worden ingezet als een spel, wij worden niet serieus genomen. En ja, als je kijkt naar wat er inderdaad mogelijk gaat gebeuren en dat die mensen voor de derde keer naar de stembus moeten in iets meer dan 2 jaar, dan kun je voorstellen waarom ze dat vinden.
3: Ja. Heeft hij verder ook nog een inhoudelijke campagne gevoerd voor Farage, of eigenlijk helemaal niet?
5: Nee, nauwelijks. Het is hetzelfde wat Farage betreft. Het allergrootste probleem, zoals hij dat ziet, is migratie. Ja. En daar gaat het om bij hem. En dat is iets wat zeker een aantal mensen die in kuststeden wonen in Groot-Brittannië, in kustplaatsen, aanspreekt.
3: Ja.
5: Omdat het toch vaak de armere gebieden zijn. En mensen geloven inderdaad dat een heel groot probleem van het Verenigd Koninkrijk is vooral illegale migranten die in die bootjes oversteken, het kanaal oversteken, en waar geen regering grip op lijkt te hebben.
3: Ja. Nou, Koud Binsvees hebben we al besproken. Ik zag nog een andere kandidaat. Baron von Thunderclap. Inderdaad, van die Official Monster Raving Loony Party. Zijn belangrijkste prioriteit is het beschermen van de dodo. Dit is een cultuur, die snappen wij niet helemaal, denk ik, aan deze kant van de plas, Lia.
5: Nee, het is een hele lange, eervolle traditie in de Britse politiek dat satire een rol speelt. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld Binface, de grootste tegenstander van Farage, graaf vuilnisbakkenhoofd. Als je kijkt naar zijn kiesprogramma, wat hij wil, mag ik het even oplezen?
3: Ja, graag,
5: een paar dingen. Wat hij wil is op de eerste plaats de zangeres Adele nationaliseren. Hij wil tenminste 1 betaalbare woning bouwen.
3: Mm-hmm.
5: Hij belooft een prijsplafond voor croissants. Hij wil een referendum over een referendum in de EU met de vraag of Europese lidstaten zich willen aansluiten bij het Verenigd Koninkrijk.
1: Geweldig.
3: Ja, nou, het is wel genieten.
1: Ik zou op hem stemmen.
3: Ja, heel goed, als proteststemmen. En dat is in de meeste mensen, want hij gaat geloof ik tot ook 20% van de stemmen halen. Zoiets. Mm-hmm. En dat zijn allemaal proteststemmen, denk ik dan, Lia.
5: Ja, dat is. Hij doet al jaren mee in de gedaante als. Inderdaad, graaf vuilnisbakkenhoofd, intergalactische strijder, 5900 jaar of zoiets oud, die alleen maar meedoet en daarom komt hij af en toe af daar naar aarde om de Britse democratie te redden. Hij doet dat al jaren. Hij haalt meestal enkele honderden, als het meest zit, een paar duizend stemmen. Ja. Maar dit gaat veel verder. Ik bedoel, als ze inderdaad bij een lage opkomst, maar desalniettemin 20% van alle stemmen weet binnen te halen, is dat voor hem een groot persoonlijk record.
3: Dankjewel, we spreken jou denk ik morgenochtend als de uitslag er is. Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven.
1: We gaan naar Rijn Baartman van de ABB. Rijd lekker rustig op de weg, of zijn er files?
6: Nee, het is lekker rustig op de weg. Op de A10 Ring Noord richting Den Haag is wel de oprit dicht. Bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan door een kapotte vrachtauto. En daarom rijdt het weer langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein is je vertraging 5 minuten. Wel nog enkele mobiele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij hectometerpaal 56,1. De A16 België richting Breda bij 71,0. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
2: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
1: Ja, nog even blijvend in het luchtvaartgebeuren. Want Boeing moet $29, 25 miljoen euro betalen aan een familie van de slachtoffers van de crash met die Boeing 737 MAX in 2019. Dat meldt een jury in Chicago. Althans heeft het bepaald. Die zaak was aangespannen door de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur bij het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, die omkwam met alle andere 156 inzittenden bij de crash van het toestel van Ethiopian Airlines. Een van de laatste civiele zaken die nog lopen tegen Boeing naar aanleiding van die twee dodelijke crashes met de 737 Max. Daarbij kwamen in totaal bijna 400 mensen om het leven. Je weet nog, ongelukken werden veroorzaakt. Probleem met het automatisch hoogdrailsysteem MCAS in combinatie met defecte sensoren, waardoor dat ding ineens ging overtrekken en daarna neerstortte. Daarop is hij 2,5 jaar aan de grond gehouden. En de meeste zaken hebben de nabestaanden en Boeing schrikking getroffen. Maar niet bij de weduwe van meneer Ryan. Die wilde een zaak en koos er bewust voor een juryrechtszaak om Boeing voor de rechter te trekken. Niet de eerste forse schadevergoeding, want in mei kreeg de familie van een andere Amerikaans slachtoffer, Samuel Stumo, van een jury bijna $50 miljoen toegewezen.
3: En dan even naar het personeelsblaadje van het Witte Huis. Want Caroline Leavitt die vertrekt na zo'n 1,5 jaar als perschef van het Witte Huis, van Donald Trump dus. Aan het einde van de maand stopt ze met haar functie. En zij was, en daar is ook wel bekend om geworden, de jongste perschef in de geschiedenis van het Witte Huis, namelijk slechts 28 jaar oud. Volgende maand, of nee, eind deze maand wordt ze 29. En dan vertrekt ze dus om meer tijd door te brengen met haar gezin. Ze is onlangs ook opnieuw moeder geworden. Heeft Trump bekendgemaakt via Truth Social. Wel blijft Leavitt volgens Trump een van zijn topadviseurs van buitenaf. En een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. En volgens Trump was Leavitt de beste woordvoerder in de geschiedenis van het Witte Huis. Ja, alles moet natuurlijk al in dat soort overdrevenheden.
1: Nou, dat zei precies wat hij wilde.
3: Dat wel, inderdaad. Het was een geweldige vertegenwoordiger van Donald Trump, uiteraard. En een verdediger ook. Leavitt werkte sinds begin vorig jaar onder Trump. Daarvoor was ze ook woordvoerder van zijn verkiezingscampagne al. Inderdaad, de afgelopen jaren bleek ze een van Trumps trouwste bondgenoten. En het zorgde ook af en toe voor opschudding, aanvaring, conflict met journalisten. Maar daar deinst zij niet voor weg. Maar waar ze nu wel voor weg deinst, is dus de onrust. Want ze wil blijkbaar rust en meer familietijd. En die krijgt ze vanaf eind deze maand.
2: Tech-update.
1: En daartoe is in de studio aangeschoven Joe van Buren. Joe, goedemorgen.
7: Dag, Bas en Iwan.
1: Het AI-bedrijf Anthropic. We hebben het er bijna nooit over, maar toch. Ze werken aan een miljardenovername. En het doelwit is een bedrijf met interessante specialisaties.
7: Ja.
1: Wat en wie? Waar heeft Anthropic zijn pijlen op gericht?
7: Ze hebben hun pijlen gericht op Descartes AI. Een beetje een gekke naam, hebben we ook eigenlijk nooit eerder over gehad. Maar wel een interessante partij die ter waarde van $6 miljard door Anthropic nu zou worden overgenomen, melden bronnen aan Bloomberg. Nou, gezien Anthropic zelf tegenwoordig op 1,000 miljard wordt gevalueerd, is dat misschien niet eens zo heel veel geld. Zeker als we realiseren dat ze dit najaar naar de beurs willen gaan. En in dat licht is dit dan ook de grootste overname die Anthropic zou doen als ze hem rondkrijgen. Descartes AI dus haalde 2 maanden geleden zelf nog $300 miljoen op. Onder meer bij Nvidia en Adobe, niet de minste partijen, samen met nog wat andere venture capital partijen. Zou op dienstbeurt al 4 miljard dollar waard zijn. Goed, we weten hoe dat werkt. En zou dus de overnameprooi zijn. Ontwikkelt hele specifieke zaken in AI.
1: Wat dan precies?
7: Nou, allereerst een stukje optimalisatie van chips. We weten hoe duur het is om AI-modellen te trainen. En dat kunnen zij efficiënter maken met een bepaald proces. En dat zou de kosten moeten drukken bij Anthropic. Want we weten dat ze nu gigantische hoeveelheden capaciteit moeten inkopen om alles uit te ontwikkelen en serveren wat ze willen doen. Daarnaast interessant, het genereren van videobeelden met AI doet Descartes ook, maar niet op de ouderwetse manier door een taalmodel, maar met zogeheten world models. Mm-hmm. Hebben we het wel eens vaak over gehad. Zeg je misschien wel vaag wat, hè? Dat is dus niet die ouderwetse manier, maar eigenlijk een nabootsing van hoe zaken in de echte wereld werken. Okay. Dus het werkt veel meer op basis van physics en natuurkunde en hoe bewegen dingen met elkaar. Is trouwens notabene iets waar we in Europa ook veel kundige mensen over hebben rondlopen. Onder meer landgenoot Pim de Witte met het bedrijf General Intuition, ook al enkele miljarden waard. Die hebben notabene op basis van miljarden uren beeldmateriaal hoe games gespeeld worden, ook world models onder ontwikkeling. Mm-hmm. En ook Jan LeCun, voormalig AI-baas van Meta, een van de grootvaders van AI, is daar druk mee bezig in Frankrijk. Nou, dat doet Descartes dus ook. Die kunnen videobeelden genereren, bijvoorbeeld voor ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en robots, die dus op die manier zo kunnen werken. Ja. Nou, zou een interessante nieuwe divisie van Anthropic kunnen worden op die manier. We weten dat ook bij concurrent OpenAI al de nodige overnames gedaan zijn. Nou, Anthropic heeft dat nog niet echt gedaan. Maar ze moeten diversificeren, Bas. Ze kunnen niet alleen maar die AI-taalmodellen blijven ontwikkelen, mm-hmm, en uitdrukken. Juist ook hun aanbod in AI-diensten verbreden. Want taalmodellen, die kunnen een hoop, maar uiteindelijk is dat eindig. Ik zeg even oneerbiedwaardig gezegd, dat beperkt zich tot kantoorwerk. En als je wat meer ook echt de wereld in wil, met wat we ook noemen fysieke AI, dan moet je daar meer expertise voor in huis hebben.
1: Gaan we naar communicatieplatform Discord. Dat kennen we. Gebruikt door groepen rond AI en crypto, maar ook videogames en andere liefhebberij. Die zijn op de vingers getikt. En stevig ook. En terecht. Nadat ze de zelfmoord van een tiener livestreamden. Hoe walgelijk kan het worden?
7: Het is een verschrikkelijk bericht bovenal, Bas. Maar daarom moeten we het ook even belichten. Betreurenswaardig genoeg horen we notabene de laatste tijd vaker berichten van mensen die zichzelf kwaad aandoen en dat live delen op het internet. Bijvoorbeeld voormalig lifestyle blogger Perez Hilton, die dat enkele weken geleden nog deed. Nou, nu is het recent helemaal misgegaan met een meisje van 13 in Brazilië. Verschrikkelijk. In een livestream zou ze zich hebben laten aanmoedigen om zichzelf pijn te doen en uiteindelijk van het leven te beroven. Die beelden zijn ook nog een tijd lang op dat platform Discord blijven staan voordat ze werden weggehaald. Nou, dat is absoluut onacceptabel. Zeer verwijtbaar aan het adres van Discord, zegt ook de internetwaakhond in Brazilië, de ANPD. Sterker nog, die heeft nu een verbod opgelegd aan Discord om nog langer livestreams en andere videobeelden van die orde te delen, tot er maatregelen worden genomen. Nou, dan moet je, ik citeer eventjes, ook denken aan een redelijk beleid om dit soort risico's voor minderjarigen tegen te gaan. Maar het is nogal wat, Bas, want Discord wordt alom gebruikt. Juist door tal van open en besloten groepen. Die hebben dan allemaal chatkanalen erin. Daar kun je ook videobellen met elkaar. En vandaar is de stap naar een livestream technisch vrij klein. Want het is gewoon het openzetten van wat je aan het filmen bent. En omdat het zich afspeelt in een veelvoud van losse groepen, is er lastig grip op te krijgen. Maar goed, het is een drama. Er werd zelfs opgeroepen tot een totaalverbod op Discord door de vrouw van Braziliaanse president Lula da Silva. Zover komt er nog niet. Wel een verbod op livestreamen. Binnen 3 dagen moeten ze daaraan voldoen. Ze zeggen zelf trouwens in een reactie dat ze menen dat er elders al was begonnen, dat het verband houdt met criminele activiteit. Ja, het is een beetje wegduiken, want je moet natuurlijk gewoon voorkomen dat dit soort verschrikkelijke dingen
1: gebeuren. Het hoort niet.
7: Precies. Nou, ondertussen wordt verder onderzoek gedaan. En ik wil ook nog even gezegd hebben dat als je wil praten over zelfmoordgedachten, dat je altijd terecht kan bij 113 of 113.nl. Dat is heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Dankjewel, Jo van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, en dan, we kennen natuurlijk wel, iedereen heeft wel eens een accent of een dingetje. Ja. Een ander stemgeluid. Nou,
7: zeker.
1: Dit kan soms zijn dat iets minder goed te verstaan is. En dat gebeurde bij de BBC, waar de Schotse meteoroloog Judith Ralston deze maand haar debuut maakte bij de BBC in het VK, in Londen dus. Al jaren doet ze het weerbericht bij het Schotse BBC, maar nu voor het eerst vanuit Londen. Nou, dat was toch wel een beetje anders dan anders. Ze zou hebben gemompeld, moeilijk te verstaan zijn, en dat werkte bij sommige kijkers frustraties op. Ze klinkt zo.
9: The last of that rain lifting away from the north, leaving a legacy of thicker cloud and showers for western areas to northwest England, especially Northern Ireland as well. One or two drifting into North Wales, but drier elsewhere overnight with some clear spells further south and east. But it will be a humid night, leaving feel the humidity across Scotland.
1: Ja, dit lijkt alsof ze met een sok in haar mond praat. Maar ja, verder is het gewoon redelijk te verstaan, hoor. Het lijkt op heel erg op Engels. BBC heeft zijn excuses aangeboden. Het lag aan technische problemen. De geluidskwaliteit was minder dan normaal. Al het hoog was eruit gefilterd, ja, volgens mij.
3: Het microfoontje niet helemaal goed.
1: Ja,
3: is
1: idioot. Ja. BBC zegt problemen zijn opgelost. Maar hoe zou ze normaal hebben geklonken? Nou, in een video op Facebook klinkt ze gewoon zo.
9: And there's some misty, murky conditions for the east coast as well. The best of the brightness this afternoon in the west. And the northern Isles feeling very well too. Some good sunny spells for Shetland.
1: Niks aan de hand. Nee. Kan gewoon. Maakt niet uit. Nou, toch? Te verstaan?
3: Volgende keer een goed microfoontje opdoen.
1: Ja, dat dan weer wel. Mensen met gokproblemen zijn het doelwit van illegale gokreclames op de platformen van Meta, blijkt uit onderzoek van onze BNR-onderzoeksredactie. Hoe dat zit, hoor je zo meteen hier in de Ochtendspits.
8: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
10: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
8: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
11: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
12: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
13: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
14: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
13: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel en een gesprek met Ernst-Jan Stichter, topman van IT-bedrijf Sopra Steria in Nederland. Ik vraag hem naar de voortgang die in Nederland wordt geboekt op het gebied van digitale soevereiniteit. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Nu in de BNR-app.
3: Mensen met gokproblemen zijn het doelwit van illegale gokadvertenties op de platformen van Meta. Trump aangeklaagd om betaalde, snellere social media berichten. En slecht nieuws voor mensen met de opstartproblemen deze ochtend. Koffie mogelijk ruim 300% duurder door strengere regels voor pesticiden. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Eerst even naar de ABB, naar Rijnbaard, want ze dan meteen koffie halen. Rijden ze nog steeds rustig op de weg?
6: Ja, het is nog steeds rustig op de weg. Wel staat er een kapotte vrachtauto op de A10 Ring Noord richting Den Haag. Daar is de oprit dicht bij Amsterdam Tuindorp Oostzaan. En daarom rijdt het ook langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Westerkoog en knooppunt Koenplein doe je er daarom 10 minuten langer over. Ook staan er mobiele flitsers op de A1. Bijvoorbeeld Apeldoorn richting Amersfoort bij hectometerpaal 56,1. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij 42,7. En de A16 Belgische grens richting Breda bij 71,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te besproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen. President Poetin heeft een omstreden bezoek gebracht aan de Koerielen. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan waar Rusland en Japan al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog over ruzieën. Allebei zeggen ze dat de Koerielen van hen is. Japan is daarom niet blij met het bezoek van Poetin, die langs ging bij een visfabriek. En het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Dit plan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijk naar de beurzen. Nou, Azië staat Nikkei althans 1,7 hoger. Hang Seng pakt er 0,2% bij. Toe maar. En de Kospi in Seoul in Korea 3,7% winst. Ja, tech deed het weer een stukje beter. Ook in Amerika gisteren, waar we de Nasdaq 0,5% zagen stijgen. Maar als we even kijken naar de problemen in eigen land en het licht daarbuiten, dan zien we toch dat we door de droogte wat ellende krijgen. De Rijn in Duitsland heeft namelijk zijn laagste waterstand ooit bereikt, meldt het Duitse Agentschap voor de Binnenvaart, waardoor vrachtschepen kunnen vastlopen. En dat heeft uiteraard grote economische gevolgen, omdat bedrijven te maken krijgen met hogere kosten, zegt correspondent in Duitsland Dirk Marseille.
20: Ze kunnen natuurlijk wel op andere manieren aan hun producten komen. Je zou kunnen denken aan het spoor of over de weg. Maar dat is veel duurder en dus kiezen ze ervoor om hun capaciteiten naar beneden te brengen. Andere bedrijven die ook hoeven te rekenen op minder producten. Dat is natuurlijk de basisindustrie waar we het over hebben. Dus dat soort gevolgen zijn eigenlijk in de hele keten, economische keten, te merken. En het wordt dus allemaal nog erger.
1: Zegt Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dan de situatie in Hormuz. Daar is weinig verandering in gekomen. Op dit moment nog heel weinig schepen. Het laagste niveau in 3 maanden, schrijft de CNBC vandaag. En als we kijken naar de Brent crude, olie reageerde direct op 88,93 voor een vaatje Brent crude in the future. Alle beursnieuws bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, mensen met gokproblemen die zijn nu het doelwit van illegale gokreclames die gewoon op Meta worden verkocht op de platforms Facebook en Instagram. Niet zo heel wenselijk, blijkt het onderzoek van de BNR-onderzoeksredactie. We gaan er zo meteen verder over praten.
21: En, hoe ging je leestoets?
22: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
21: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
21: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
21: In 14 weken begrijpend leren lezen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
24: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
25: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 8:05 geworden. We zijn op het midden van deze ochtendspits gekomen. Het is donderdag 13 augustus 2026. Buiten een, ja, hoe kan het ook anders, knetterdroge. Een heel erg hete dag. Het is de 31ste tropische dag van dit jaar. En daarmee hebben we een record van 1947 verslagen. Of je daar blij mee moet zijn, nou, Maar het weer is wel lekker. Ibo, wat gaan we doen het komende half uur?
3: Ja, 12 uur geleden stonden we allemaal naar boven te turen. Ja. Want toen was bijna het hoogtepunt van de eclips in Nederland. Bijna 90% van de zon bedekt. 88%. Nou, we blikken zo meteen even terug met een paar mensen die in Spanje waren. Dat was trouwens niet overal een onverdeeld succes. je hoort ook nog bijvoorbeeld mensen die in Nederland waren die het ervaren hebben. Namelijk wij en anderen. Daar hebben we het over. En we hebben het over Donald Trump. We weten nog het plan. Hè, zijn Truth Social, zijn sociale medianetwerk waar hij zelf allerlei berichten deelt. Het plan om via Truth API dit soort informatie eigenlijk te verkopen, zodat degene die ervoor betalen die informatie net wat eerder krijgen. Dat is natuurlijk gewoon allerlei marktgevoelige informatie. Denk aan olieprijzen en dergelijke. Dat is, je kon het verwachten, nu voor de rechter beland. Of dat kans maakt, hoor je zo meteen.
1: Maar eerst gaan we naar dit. Want illegale internetcasino's adverteren op de platforms van Meta met reclames expliciet gericht op mensen die een gokprobleem hebben, blijkt uit onderzoek van BNR. En die reclames op bijvoorbeeld Instagram en Facebook beloven dat mensen met gokproblemen hun tijdelijk gokverbod gezellig kunnen omzeilen door illegale buitenlandse casino's. En met een gokprobleem word je dus getarget door die reclames, zegt Casper van der Poel, onze collega van de BNR-onderzoeksredactie.
0: Je hebt in Nederland het crux, het centraal register uitsluiting kansspelen. En mensen met gokproblemen die kunnen zich daar inschrijven. Het is een soort gokstopregister in feite. Mm-hmm. En je ziet heel veel reclames op Meta opduiken. Dus op, inderdaad, wat je al zei, Facebook, op Instagram, maar ook op Threads. En die richten zich expliciet op mensen die in dat crux ingeschreven staan. Dus dat staat in de tekst, dat staat in de video's en de plaatjes die erbij staan. Dus daardoor zie je gewoon heel duidelijk dat ze denken, goh, mensen met gokproblemen, dat is eigenlijk ook een doelgroep, een interessante doelgroep.
3: En hoe werkt dat vervolgens dan? Hoe zien die reclames eruit bijvoorbeeld?
0: Nou, dat zijn heel vaak AI-gegenereerde reclames. Heel vaak zijn het video's en daarin zie je dat mensen heel geanimeerd bewegen en zeggen van, goh, jouw vrijheid wordt beperkt omdat het crux bestaat of omdat je ingeschreven staat. En daarin proberen ze eigenlijk mensen te motiveren om toch maar naar buitenlandse aanbieders te verhuizen die niet met dat crux samenwerken. Dus ja, daarmee kun je gokverbod eigenlijk, of gokstop, eigenlijk even omzeilen.
3: En wat betekent dat voor die mensen? Want dat lijken me op gokgebied dus kwetsbare mensen. Wat zijn de gevolgen van dit soort reclames?
0: Ja, nou, die spreken misschien ook een beetje voor zich. Als je zo'n reclame ziet, dat heb ik ook aan experts gevraagd, inderdaad, van Jelinek en het Trimbos Instituut, die zeggen, ja, dan kun je een terugval hebben. Als jij ineens in aanraking komt met deze gokreclames, dan kun je denken, goh, ik heb het nu moeilijk, ik ben gestrest, ik zit er even doorheen. Mm-hmm. Ik mag dit nu weer eventjes. En dat is dan weer een soort glijdende schaal naar toch weer gaan gokken. En nou ja, van gokken, ja, dat leidt toch regelmatig tot heel veel problemen.
3: Ja, kan me voorstellen. En nu, stopt niemand dit? Want ja, dit zijn juist kwetsbare mensen die je dus probeert te bereiken met dit soort reclames. Ja. Handhaaft niemand dat?
0: Jawel, Meta hoort dit te handhaven. Want dit zijn natuurlijk reclames die zijn op de platformen van Meta geplaatst. Maar de kansspelautoriteit in Nederland die probeert dit bij Meta aan te kaarten. En de kansspelautoriteit ziet dan zo'n reclame, die meldt het dan bij Meta. En Meta moet het vervolgens verwijderen. Mm-hmm. Maar de kansspelautoriteit die kan dat niet zelf. En de kansspelautoriteit die probeert wel met Meta samen te werken. En dat gaat zo goed en kwaad als het kan. En nou ja, schriftelijk zegt de kansspelautoriteit, en citeer ik even, Meta verwijdert advertenties die wij onder de aandacht brengen, maar dat betreft slechts een deel van het totale aanbod. We vinden dat er nog verdere stappen nodig zijn om illegale gokreclames effectiever tegen te gaan. Okay. Dus ook bij de kansspelautoriteit bestaat wel een vorm van irritatie, als ik het zo zelf interpreteer.
3: En zij vinden dus Meta moet meer doen. Wat zegt Meta daar zelf over? Want je hebt contact met ze gehad, hè?
0: Ja, zo goed en kwaad als het kan. Meta heeft een pers-e-mailadres, een Amerikaans e-mailadres. Dat heb ik gemaild. Daar kwam via een extern communicatiebureau een heel sumier antwoord op. Mm-hmm. Okay. En daarin zeggen ze eigenlijk van, ja, goh, adverteerders moeten zich aan wet en regelgeving houden. En ook het handhaven van illegale gokreclame, dat nemen wij serieus. En Meta heeft ook wel een aantal reclames, een aantal accounts die er aan verbonden zijn, aan de reclames verwijderd nadat die vragen zijn gestuurd. Okay.
3: Stel dat je kwetsbaar bent voor die gokverslaving, dan kan het dus zijn dat je wordt getarget door dit soort advertenties. Wat moet je dan nu doen als je dat ook niet wil zien misschien?
0: Ja, nou, er zijn twee dingen die je kan doen. Je kan hulp vragen natuurlijk. Wat ook kan, je kan blokkeersoftware installeren op jouw apparaten. En die zorgen ervoor dat je ook geen illegale, of de meest illegale gokreclames en gokwebsites, je daar ook niet bij kan. En je kan natuurlijk ook gewoon hulp vragen. En dat kan bijvoorbeeld bij openovergokken.nl.
1: Zij onze collega Casper van der Poel van de BNR-onderzoeksredactie. In het hele onderzoekszaal kun je het ook teruglezen op bnr.nl.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Verwacht en gekomen. President Trump is aangeklaagd voor zijn plannen met zijn social media platform Truth Social. We weten, hij wil betalende klanten vroeger toegang geven tot zijn truths, tot zijn berichten. Vroeger dan niet betalende klanten. Volgens Trump zouden dat aandelenhandelaren een belangrijk voordeel moeten opleveren. Maar de organisaties die deze zaak nu aanspannen, die noemen het corrupt en ongrondwettelijk. Vraag is een beetje, ja, hangt er vanaf waar je dan precies naar kijkt. Zegt Kenneth Manusama, en die weet alles van Amerikaans staatsrecht.
2: Denk je van, ja, hij gaat hier zich gewoon geld mee aan het verdienen?
3: Ja.
2: Dan zou je kunnen zeggen ja. Of het juridisch door de beugel kan, ja, dit is nog maar even de vraag. We hebben het hier over natuurlijk, dat Donald Trump hier verdient aan overheidsberichten. Het zijn ook vaak berichten van overheidswegen over beleid, over bepaalde acties die het doet. Dat je daar aan geld verdient door ze eerst aan iemand anders te geven, ja, dat is dus wel twijfelachtig. Maar als je kijkt naar de rechtszaak die is ingediend, ja, dan voeren ze dat argument eigenlijk niet op. Het is corrupt omdat de overheid daar geld aan verdient. Omdat Donald Trump specifiek dat ze geld aan verdient. Het is meer van, het is een inperking van de vrijheid van de pers.
3: Aha.
2: En de vrijheid van meningsuiting. Het werpt een blokkade op voor een nieuwsorganisatie, zoals een van de partijen is, een van de eisers is.
3: Ja.
2: Die zegt van ja, anderen krijgen voordeel, wij worden beperkt, want wij moeten dus kosten maken om sneller bij die berichten te komen.
3: Mm-hmm.
2: En daardoor is het ongrondwettelijk.
1: Juist. Dat is de freedom of speech, die wordt ingeperkt. Althans, dat zeggen die organisaties dus. Een van die clubs is Intercept Media. Dat is zo'n nieuwsorganisatie. En Freedom of the Press Association, een non-profit organisatie. Dat zijn journalisten, nou zijn dat niet hele grote vrienden van Trump. Gaat dit stand houden, Kenneth, in de rechtszaal, dit pleidooi over freedom of speech?
2: Nou, dat is inderdaad ook echt nog maar de vraag. Hè? Want zoals er openlijk wordt gezegd, van het is corrupt en daarom moeten we aanklagen. Maar als je de zaak zelf dus bekijkt, wordt er een hele andere route aangevlogen. En dat geeft al een beetje aan dat een rechtszaak op dit punt moeilijk te voeren is. Dat het niet een duidelijk juridische weg is om te zeggen van dit mag niet.
3: Ja.
2: En de vraag die denk ik bij de rechters wat met name zal komen is van, mogen deze partijen überhaupt wel deze zaak brengen? Hebben zij inderdaad daadwerkelijk schade geleden? Is er inderdaad echt zo'n blokkade opgeworpen die de vrijheid van pers inperkt? Dus het is, ik denk dat de zaak logisch is dat die wordt ingediend uit dat morele, omdat het niet door de morele beugel kan. Maar of het juridisch nou inderdaad echt stand gaat houden, dat is moeilijk. En het geeft dus ook aan hoe moeilijk het is om de corruptie van deze regering en van Donald Trump, die goed gedocumenteerd is, om die aan te pakken.
3: Zou de weg via het argument, ja, dit is overheidsinformatie, overheidscommunicatie, dat moet vrij toegankelijk zijn, dat is niet voor de hoogste bieder die dat als eerste zou moeten ontvangen. Zou dat wel een begaanbare weg zijn, denk jij, juridisch gezien?
2: Nou, dit is een hele lastige, hè? Want als we het hebben over Trump die persoonlijk hiervan profiteert, ja, daar zijn we al sinds 2016, 17 mee aan het worstelen van wat doe je als een president op deze manier allerlei belangen heeft verstrengeld, financiële belangen heeft verstrengeld met zijn dayjob, zeg maar.
3: Mm-hmm.
2: Heel veel federale wetten die gelden niet voor de president op dit gebied, en het was altijd een kwestie van moreel en fatsoen dat een president transparant was, alle schijn van conflicten belangen, ja, dat hij dat uit de weg zou gaan.
3: Mm-hmm.
2: Ja, en dat heeft Trump bewezen dat hij dat al jaren niet doet. Dus het is eigenlijk aan het congres waarschijnlijk om hier echt iets aan te proberen te doen.
1: Wat, even een ander ding. Hè. Dit is een social media platform. Daarvan zou je kunnen zeggen, het zou ook gek zijn, het zou raar vinden als Meta ineens overheidsinformatie die ze heeft achterhoudt, behalve het snel afstaat aan betalende klanten. En dan weten we meteen, nou, daar ligt een morele grens en daar moet je dat niet doen. Wat zou het congres kunnen doen? Zouden die inderdaad op basis van het morele, wat je zegt inderdaad, nou, freedom of speech, daar gaan we het, dat wordt al. Zouden ze daar nog iets over kunnen doen? Een president heeft zich niet, ook niet in zijn commerciële uitingen met een aparte organisatie die toevallig heeft met dit soort zaken bezig te houden?
2: Nou ja, er is een aanvliegroute in de grondwet, de zogenaamde emolumentenclausule.
3: Mm-hmm.
2: Die ook gaat over binnenlandse verrijkingen van de president.
3: Ja, ja.
2: Mm-hmm. Daar zou het congres misschien nog iets kunnen doen.
3: Ja.
2: Maar het verleden heeft wel laten zien dat het congres het natuurlijk niet 1, 2, 3 bereid is te doen. Zeker niet als de partij van de president ook de meerderheid heeft in het congres.
3: Ja.
2: En ook dat is juridisch niet helemaal duidelijk van of het congres dat kan doen. Wie is hier nou de echte benadeelde partij?
0: Ja.
2: Dat is de Amerikaanse bevolking.
0: Mm-hmm.
2: Ja, maar wie mag namens de Amerikaanse bevolking in zijn algemeen optreden?
0: Ja.
2: Dat is de grote vraag.
1: Ja, dat is het parlement, dat is het congres eigenlijk, hè? Goed beschouwd.
2: Ja. Een rechtszaak vereist dat een partij dat iemand mag eisen als die ook daadwerkelijk schade heeft geleden.
0: Ja.
2: En dat is de grote vraag. Wie hier en wie mag vertegenwoordigen?
1: Ja. Het andere, je zou nog één ding kunnen doen en zeggen: wie is eigenlijk de rechthebbende van de informatie? Is dat de president? Nee, dat is eigenlijk de informatiebrenger. En dat is de overheid. En daar heeft de president natuurlijk niet zo gek veel over te zeggen. In zoverre dat hij niet kan claimen dat zijn nieuwsorganisatie of zijn mediaplatform daar eerstens en exclusief toegang toe heeft.
2: Nou, en daar ligt inderdaad het hele morele probleem natuurlijk. Ja. Hè? Namelijk dat het zijn overheidsberichten. Die via social media kanalen, die tegenwoordig natuurlijk ontzettend belangrijk zijn. Mm-hmm. Voor de communicatie en voor de informatievoorziening. Ja. Dat daar geld aan wordt verdiend door degene die de overheid aanstuurt. Daar ligt het probleem.
1: Precies.
2: Alleen juridisch gezien is het lastig aan te vechten. Omdat we er altijd vanuit gingen dat een overheid, dat een president dit niet zou
1: dat
2: doen.
1: Dat niet zou doen, nee, precies.
2: En daar ligt het, daar ligt echt gewoon het grote, de kern van het probleem.
1: Ik ken het maar hoe samen, specialist in de Amerikaanse kuststaat zegt van ja, precies. Volk krijgt het leider die het verdient. Alleen dan moet je de regels er even op aanpassen. Dat is niet helemaal gebeurd, helaas. Rijn Baartmans van de ANWB, hoe staat het erbij op de weg?
4: Nou, het rijdt langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en afrit Almere Haven is je vertraging 10 minuten. Verder is het vrij rustig, 14 kilometer file in totaal. Wel nog enkele flitsers. De A12 bijvoorbeeld, Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 74,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2.
5: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
7: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
8: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
9: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
3: En dan gaan we het hebben over de airco. Die heeft onder sommige mensen een slechte naam. Het zou een energieslurper zijn. Ik hoorde laatst nog een wethouder in Amsterdam die zei: ja, meer airco's? Nee, dat zorgt voor ongelijkheid. Moeten we niet willen. Er is onder sommige mensen best een afkeer tegen airco's. En die is ongegrond en kan zelfs schadelijk zijn, zegt Camiel Schuiren. Dat is een beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En hij schreef een opiniestuk in ESB, het Economenvakblad. Want, zo zegt hij, airco's kunnen gezondheidsproblemen en zelfs oversterfte door hitte voorkomen. En het argument dat die airco's energieslurpers zijn, die klimaatverandering versnellen, vindt hij allemaal veel te kort door de bocht. Een airco gebruikt gemiddeld 80 kilowattuur minder dan een wasmachine. En die laat je toch ook draaien. En ook de kritiek dat airco's geen goed idee zijn voor het overbelaste elektriciteitsnet zou ook allemaal veel te kort door de bocht zijn. Bij hittegolven is het net sneller overbelast doordat transformatoren minder goed kunnen koelen. En die impact is hoger dan het elektriciteitsverbruik van bijvoorbeeld datacenters, koelkasten en airco's. Oftewel, ja, airco's hebben een slechte naam. Misschien vroeger ook wel terecht, maar het is allemaal een stuk efficiënter geworden. En moet je dan die consumptie van die airco's gaan beperken? Of kunnen airco's tegen relatief lage kosten gigantische verlichting bieden op scholen, in verzorgingstehuizen, enzovoorts, enzovoorts. Nou, interessante opinie, prikkelende opinie. Later in de ochtendspits gaan we daar nog uitgebreid over doorpraten.
1: Pensioenen bij 3 van de 5 grootste pensioenfondsen gaan volgend jaar mogelijk maar een klein beetje omhoog, met zo'n 0,5%. Maar die stijging is niet genoeg om de oplopende inflatie bij te houden, schrijft het FD vandaag. In het eerste kwartaal hadden pensioenfonds Zorg en Welzijn, de PZW, pensioenfonds Metaaltechniek, PMT en BVP Bouw flink last van de oorlog in het Midden-Oosten en een gedaalde rente, waardoor de opbrengsten lager waren. Het afgelopen kwartaal ging het een stukje beter, met name te danken aan de recordstanden op de aandelenmarkten. Mede door het enthousiasme onder beleggers over AI's tegen techbedrijven en chipfondsen, dat weten we, gunstig voor beleggingen van pensioenfondsen. En ook is de onrust over de oorlog in het Midden-Oosten een beetje afgenomen, maar desondanks is de stijging dus wel wat karig, maar het kan nog wel anders worden. Echte gevolgen voor de pensioenuitkering in 2027... die worden pas bepaald op basis van de cijfers van eind september. Dus het is nog heel even afwachten.
3: En dan naar Groenland. Oliebedrijven daar die banden hebben met president Trump, die worden gedwongen om hun boorwerkzaamheden uit te stellen. En daarmee dwarsbomen de autoriteiten van Groenland de claims van de Amerikaanse gezant daar dat ze per 2027, volgend jaar dus, ruwe olie zouden kunnen gaan opboren. Meldt The Guardian, wat is er gebeurd? Afgelopen maand hebben de Amerikanen allerlei boorapparatuur aan land gebracht aan de oostkust van Groenland, maar zonder toestemming van de overheid van Groenland. Nou, dat kon uiteraard niet op heel veel enthousiasme rekenen. Spanningen dus opgelopen. En vlak voordat een bedrijf genaamd Greenland Energy, dan denk je, oh, dat is misschien het staatsoliebedrijf van Groenland. Nee, dat is een Texaans olie- en gasbedrijf. Vlak voordat zij zouden beginnen met boren van de eerste putten, reageerde de regering van Groenland. En zij zeiden, het regelgevingsproces kan niet worden afgerond. De benodigde goedkeuringen kunnen niet worden verkregen. En dus moet je die boringen gaan staken. En op die manier wordt tijd gerekt. Daarmee wil de Groenlandse autoriteiten wat ruimte winnen om allerlei milieugevolgen en sociale gevolgen van boren in een beschermd moerasgebied beter te beoordelen. Maar überhaupt het feit dat de Amerikanen daar aan de slag gingen zonder te wachten op een vergunning is toch wel vrij brisant en nu dus stopgezet door de Groenlandse autoriteiten.
1: En dan kijken we nog even terug naar gisteren. Letterlijk kijken, want we gaan even naar de lucht kijken. De ogen van een groot deel van Europa waren gisteren aan het gericht, nou ook op de lucht, want dat had alles te maken met de eclips. Om 7:55 was de zon in ons geval, in ons land, voor 90% bedekt door de maan. Dat betekent nog wel dat het gewoon licht was, maar wel een beetje raar. Het was een soort ja, post-apocalyptische lucht, een beetje oranjeachtig. En toch ook wel weer zon. Maar in Spanje was er een volledige eclips en dat zorgde voor spectaculaire beelden. Behalve voor onze correspondent in A Coruña. Dat is helemaal aan de noordwestkust van Spanje.
10: In de stad A Coruña in het noordwesten van Spanje was die eclips een anticlimax. Een half uur voordat de zonsverduistering begon, kwam er voor deze streek soort typerende mist vanaf de Atlantische Oceaan binnenschuiven en die bedekt grotendeels het zicht. Dat gold voor meerdere delen van de noordkust van het land. Landinwaarts had niemand ergens last van. En ondanks die bewolking was het moment van die totale verduistering toch wel degelijk spectaculair. En dat zorgde dan ook voor luid gejuich op het strand.
1: Ja, nou, en gelukkig zagen we de beelden nog even van Jorn. En dan zie je inderdaad gewoon zeevlam. Maar wel dat het donkerder wordt bij de zeevlam.
3: Ja, alleen toch gejuich. Maar de zon dus niet.
1: Nee, helemaal niks. Meteoroloog Reinhard van den Boer van Weerverteller.nl, je kent hem wel. Die liet ons weten dat hij deze editie toch net een beetje minder spectaculair vond dan de vorige die hij meemaakte in 1999.
11: Ik herinner me nog hoe we 27 jaar geleden met z'n vieren in mijn auto kriskras door het noorden van Frankrijk reden op zoek naar dat ene gat in de wolken en de geweldige apotheose toen dat op het laatste moment ook lukte. En hoe we daarna met z'n allen 2 minuten in complete extase omhoog keken naar een zon die totaal verduisterd was. Nou, dat gevoel had ik vanavond niet. Maar wat was het mooi, wat was het donker en wat was het helder. Fantastisch, echt genieten.
3: Ja, een emotionele Reinhard van den Born. Onze vaste ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg, ja, die was ook afgereisd naar Spanje om de volgens hem spectaculaire eclips van begin tot eind helemaal en helder te kunnen zien.
12: Ja, we hadden een goede plek. We waren met een reisorganisatie, die hadden hun huiswerk goed gedaan. Mm-hmm. We zaten op een heuvel en we keken uit over het westen. We zaten naast een ruïne. En ja, het was een sprookjesachtig plaatje. Ja. En dat plaatje, dat samen met die zonsverduistering, dat was gewoon onwerkelijk.
1: Ja, dat is, inderdaad, ik heb vrienden, mijn buren waren er ook. Buurjongen was jarig gisteren. Nou, die is helemaal gek van alles wat met astronomie te maken heeft. Dus die was helemaal blij en had een geweldig mooi verhaal. Ook, maar veel mensen, ik hoorde ook daar applaus en gejoel en omop. Hadden jullie dat ook? Gingen de hele busreis op de banken?
12: Ja, dat hadden wij ook. Ja. Wij zaten daar met een flink aantal Nederlanders. Maar ook mensen uit het dorp zelf. Die waren allemaal naar boven gekropen, naar de ruïne. En het applaus barstte los. Sommige mensen begonnen te joelen. Anderen barsten in tranen uit. Het was echt een heel mooi emotioneel moment wat je dan met z'n allen deelt.
3: Ja, wij hadden 90% verduistering, iets minder. Ja. Maar 100%, dat is toch wel... Ja,
1: dat is donker.
3: Maar dat is ook wel echt 1000 keer gaver dan wat wij in Nederland hadden, toch?
12: Ja, het lijkt een totaal andere gebeurtenis. Het is niet alleen dat het dan donkerder wordt, maar je ziet die zon daar als een zwart gat in de hemel staan, met die corona, de kroon van de zon, die komt op dat moment pas tevoorschijn. Ja. Dus een 100% verduistering is totaal anders dan een 90% verduistering.
1: Ja, Reinoud, hoor je net zeggen, het was minder mooi dan in 1999. Die heb jij toen ook meegemaakt, Rob, dat weet ik 100% zeker. Was dat voor jou ook zo, of was dit toch weer anders en toch weer leuker of mooier?
12: Ik ben er toen ook geweest, ook in Noord-Frankrijk. Ik behoor tot de 50% gelukkigen die inderdaad een gat in de bewolking had. Het was een prachtige volledige zonsverduistering, maar nu met een volledig heldere lucht, dat was nog veel mooier. Ik hoorde mensen die al 12 zonsverduisteringen hadden gezien, wow, zeggen van dit was één van de mooiste die ik ooit gezien heb.
1: Nou, kijk eens, wel gelukkig. En dan inderdaad die corona, heel mooi. Je ziet dus hele kleine zonnevlammetjes uitbreken, noem maar op. Ook dat is wel iets heel magisch. Maar kon je dat goed zien? Want was dat gewoon met de ISO-gecertificeerde zonnebril? Of had je een telescoop toevallig bij je ook?
12: Ja, we hadden alles bij de hand, telescoop en een brilletje. Maar op het moment van de verduistering zelf, dan doe je je brilletje weg en dan kijk je gewoon met je blote ogen. En dan zie je dus met je eigen ogen die zonnevlammen. Je ziet de corona. Die zonnevlammen zijn roze van kleur. Nou, je weet niet wat je ziet. Prachtig.
3: Ja. Ja. Zit er nou wetenschappelijk nog nieuwe kennis in? Of we hebben dit al zo vaak gezien. We weten het eigenlijk wel.
12: Eigenlijk weten we het wel. Maar elke zonsverduistering richten professionele astronomen natuurlijk ook hun kijkers op de zon. Ja. Maar het is vooral een emotionele, menselijke gebeurtenis die je gewoon met je eigen ogen zo moet zien.
1: Ja. Volgende, wanneer is die? De nummer 13 voor veel van die mensen?
12: Die is volgend jaar op 2 augustus en die pakt het zuidelijkste puntje van Spanje en dan vervolgens Noord-Afrika van Marokko tot Egypte.
1: Ja, dat zei ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Massaal met z'n allen, als je op kantoor komt, de elektrische auto aan de lader leggen. Dat is niet zo handig, daar krijg je een stroompiek van. En de stroompiek krijg je ook weer als iedereen hem eraf gooit aan het eind van de werkdag en weer naar huis wil rijden. Ja, we gaan zo bespreken hoe dat toch ook een beetje anders kan om die netcongestie wat weg te tennissen.
6: Ik open de vergadering.
13: Ja, voorzitter.
14: Ja, dank voorzitter.
15: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
28: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
29: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
30: of over de grootste beursgang aller tijden.
29: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
30: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
29: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
32: BNR Verkeer.
12: Mijn
4: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits door de zomervakantie. Wel staan er verspreid over het land een aantal kleine files. Dat merkt het verkeer onder andere op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A10 Ring Noord richting Den Haag is de oprit dicht bij Amsterdam-Tuindorp Oostzaan. Dat komt door een kapotte vrachtauto en daarom rijdt het ook langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein is de vertraging nu 10 minuten. Tot slot de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en afrit Almerehaven doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A17 Dordrecht richting Roosendaal bij hectometerpaal 19,3. De A28 Groningen richting Zwolle bij 105,6. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,5.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
0: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te besproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen. President Poetin heeft een omstreden bezoek gebracht aan de Koerielen. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan waar Rusland en Japan al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog over ruzieën. Allebei zeggen ze dat de Koerielen van hen is. Japan is daarom niet blij met het bezoek van
2: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Kwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
5: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, het is 8:45 geworden. Het is donderdag 13 augustus 2026. Als je naar buiten kijkt, is het weer gewoon lekker weer, Iwan.
8: Zeker, en dat blijft het ook nog even.
7: Ja, precies.
8: Morgen ook.
7: Ja, morgen ook.
8: Zaterdag ook nog, en dan, daarna komt er een beetje verkoeling, geloof ik. Maar
7: ja,
8: toch.
7: En er zou wel licht wat regen kunnen komen volgende week. Nou, gaan we het zien. Eerst gaan we vertellen wat we gaan doen in deze uitzending.
8: Zeker. Een
7: half uur.
8: Over een minuut of zes praten we met Michiel Langezaal, de CEO van Fastnet. Naar aanleiding van hun cijfers en prestaties de afgelopen periode. We hebben een blik op de aankomende beursdag met Wilbert Aerts. En een crypto-update krijg je ook allemaal voor 9 uur.
7: Ja, maar eerst gaan we naar dit. Want elektrische rijders die bij aankomst op kantoor hun auto urenlang aan de lader hangen, die zorgen voor een stroompiek. Nou, wisten we al dat zakelijke rijders bij thuiskomst voor grote druk op de stroomnet zorgen. Want als ze thuis zijn, hangen ze mee van de stroom. Maar wat blijkt, tussen 7 en 9 's morgens gaan die auto's ook massaal aan de laadpaal op kantoor. En dat heeft dus gevolgen, want dat geeft weer een stroompiek. Bart Horstman is mobiliteitsexpert bij Shuttle en heeft een onderzoek gedaan naar miljoenen laadsessies.
9: Onze data laat zien dus dat, nou, 's morgens komen mensen op kantoor aan. We noemen dat aankomstgedrag. Ze parkeren de auto, ze pluggen de auto aan de laadpaal, ja, en ze gaan aan het werk. Nou, en als iedereen dat doet en dat gebeurt, nou, dat is vrij logisch gedrag, want mensen willen natuurlijk gewoon de auto aan de laadpaal gooien en naar het werk gaan.
7: Precies.
9: Nou, dan ontstaat er uiteindelijk een ochtendpiek.
7: Ja, maar het is niet zo gek ook dat we een ochtend- en avondpiek hebben. Het is aan het eind van de werkdag en het begin van de werkdag. Maar wat ik begrijp is dat uit jullie onderzoek blijkt dat 20% van de laadsessies inderdaad in die tijd tussen 7 en 9 morgens wordt gestart. 20%, dat is wel veel. Hoeveel invloed heeft dat op het stroomnet? Hoeveel kilowatturen trek je daarmee weg?
9: Nou, inderdaad. Wat we zien is inderdaad dat 's morgens dus een piek hebt van 20%. Ja. En diezelfde piek zien we dus ook in de middag. Dus in de middag tussen 4 en 7 wordt er ook voor 20%. Nou ja, dus het staat 20% van de sessies.
7: Ja.
9: Nou, gemiddeld wordt ongeveer 2,5 uur geladen. Mm-hmm. En we zien dat eigenlijk, ja, wat je vroeger te maken had met laadstress, dat mensen dachten, oh shit, de auto. Tegenwoordig zien we dat mensen bijladen.
7: Ja.
9: Dus de gemiddelde laadsessie is ongeveer 27 kilowattuur. Dus het duurt 2,5 uur. Dus wat we daardoor zien is dat, nou, op het moment dat jij om 7 uur of om 9 uur begint met de laadsessie, dat die laadsessies op een gegeven moment samenkomen.
7: Ja.
9: Je kunt het een beetje vergelijken met een weg, een file die ontstaat.
7: Mm-hmm.
9: Dat is niet op het moment dat er 10 auto's rijden, maar op het moment dat vanuit de oprit meerdere auto's tegelijk natuurlijk die weg opgaan, ontstaat er een file,
7: precies,
9: een congestie.
7: Ja. Ja. En dat heb je hier dus precies zo. Hoe moeten we dat nou tegengaan? Wat zou je dus moeten doen? Die zakelijke rijder die moet eigenlijk, als hij uit de lunch komt, even zijn autootje aanpluggen. Maar misschien is dat het verhaal.
9: Nee, eigenlijk wat wij zeggen is dat die zakelijke rijder helemaal niet anders zich moet gaan gedragen.
7: Oh.
9: Er zijn gewoon verschillende manieren om dit op te ondervangen.
7: Mm-hmm.
9: Slimme software in de laadpaal kan namelijk zorgen dat je niet, op het moment dat je om 7 uur naar die auto inplugt, dat die gelijk
7: meteen
9: op volgende morgen begint.
7: Ja,
9: inderdaad.
7: Ja, ja.
9: Nou, dat is niet alleen gunstig voor die werknemer, maar ook voor de werkgever. En voor het net natuurlijk.
7: Ja.
9: Je kunt het, kijk, we hebben te maken met netcongestie. We hebben ook te maken met soms overcapaciteit aan zonne-energie.
7: Ja.
9: Dus waarom kunnen we niet veel slimmer gaan laden? En dat is wat wij eigenlijk beogen en zeggen tegen werkgevers. Kijk naar het laadgedrag van je medewerkers. Maar kijk ook hoe je daar door middel van slimme technologie op kunt anticiperen.
7: Ja, en dat
9: kan namelijk voordelig zijn.
7: Dat is een softwarematig ding. Dat zou je kunnen doen door zo je laadpalen aan te sturen dus.
9: Ja, wat wij merken is namelijk dat die auto die laat dan gemiddeld 2,5 uur op. Maar het maakt niet uit. Die medewerker gaat namelijk om 5 uur weer naar huis.
7: Precies. Meneer Horstman,
9: dus die auto
7: Ja, sorry.
9: Ja, die auto staat dus een lange tijd stil.

0: En die staat wel in de lader.
1: Dus het maakt niet uit of die om een 12 uur of om 2 uur klaar is. Zolang die maar om 5 uur volgeladen is, dan dat die meekrijgen met
0: een. Weet de netbeheerder dit? Want dit is natuurlijk best heel voor de hand liggend, maar wel intrinsiek handig onderzoek. Weten die netbeheerders dit, hoe dit werkt? Want die hoor ik altijd klagen over, ja, netcongestie, daar zou wat mee moeten doen. Nou, hier ligt je oplossing, hè?
1: Ja, netcongestie vindt natuurlijk op verschillende momenten plaats gedurende de dag. En in de avondpiek en vooral in de winter, daar ligt de grootste uitdaging. Ja. Dus de focus bij de netbeheerders ligt voornamelijk ook op die avondpiek.
0: Hoe kunnen we die
1: verminderen?
0: Ja.
1: Maar wij zien eigenlijk dat het netwerk ook knelt in de ochtend. En dat gaat waarschijnlijk ook in de toekomst, als er meer gereden wordt en meer met elektrische auto's wordt gereden, bedoel ik dan, gaat die ochtendpiek waarschijnlijk ook groter worden. Ja. Door nu al daarop te anticiperen en ook al te zeggen tegen werkgevers, maar ook tegen medewerkers, en jullie kunnen hier iets aan doen, kun je dat al afvlakken eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ik heb zonnepanelen, maar mij hangt die gewoon aan de zonnepaneeltjes. Dat is heel handig.
1: Ja, en ik neem aan dat je ook slim laat, dus dat je gebruik maakt van de zonne-energie. En op het moment dat de dynamische prijzen laag zijn, of dat er veel zon wordt opgewekt, dat je dan de auto laat.
0: Ja. Precies, dat is een pindongeltje. Maar nogmaals, bedrijven die dit doen, beginnen die al een beetje na te denken over die slimme laden?
1: Nou, wij zien dat grote corporates nu echt wel aan het nadenken zijn, hey, hoe kunnen wij bijdragen maatschappelijk gezien aan, aan netcongestie. En die kijken eigenlijk niet dat ze het gelijk doorvoeren, maar die zijn wel met het mobiliteitsbeleid bezig om die medewerkers te motiveren. Een werkgever geeft namelijk de auto, de elektrische auto. Die biedt de laadoplossing aan en die biedt zowel thuis vaak als op kantoor. Dus die heeft best een mogelijkheid om aan knoppen te draaien.
0: Ja, zeker.
1: Het kan niet alleen maar het voordeel zijn vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook vanuit het financieel oogpunt. En op het moment dat een bedrijf zonnepanelen heeft, is het natuurlijk veel interessanter om 11, 12 uur te gaan starten met een laadsessie. Zodat er ook energie wordt gehaald uit de zon.
0: Ja, dat zou makkelijk zijn. Bart Horstman zegt dat, mobiliteitsexpert bij Shuttle.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, blijf even bij het elektrisch laden, want Fastnet heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. Ze hebben het halfjaarcijfers gepresenteerd en de omzet steeg met 40% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2025. Maar komt ook omdat ze heel veel meer laadstations hebben. De winst verbeterde, nou in die zin het verlies daalde, van 18 naar 13 miljoen. Er wordt nog steeds druk geïnvesteerd bij ons, Michiel Langezaal, CEO. Michiel Langezaal, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, vorig kwartaal dus een mooie omzet. Deze resultaten over het tweede kwartaal. Het gaat goed, maar jullie zijn nog steeds aan het investeren, waardoor er nog geen winst gemaakt wordt.
3: Geen netto winst, maar we zien natuurlijk inmiddels wel de operationele winst echt hard groeien. En ik denk dat dat een heel mooi gegeven is. En dat is het gevolg van uiteindelijk omzet die hard doorgroeit en kosten die langzaamaan, minder hard groeien dan die omzet.
0: Ja.
3: En uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook langzaamaan tot netto winstgevendheid leiden.
0: Daar hebben we één ding mee. Hè. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen flink gestegen. Dat geeft wat dat betreft ook wel wat soelaas, hè? Wat lucht bij jullie, neem ik aan.
3: Nou, we hebben natuurlijk van de zomer ook gezien. Hè. We hebben gezien dat meer mensen die keuze maken om ook die elektrische auto te gaan gebruiken. Dus bijna 50% meer Nederlanders gingen met die elektrische auto op vakantie. Dat is deels het gevolg dat die auto's gewoon beter zijn geworden, sneller kunnen opladen. Dus het wordt allemaal gewoon makkelijker. Maar het is deels natuurlijk ook gewoon op het moment dat mensen voor twee auto's hebben, dat de ene auto is gewoon veel goedkoper om te rijden, die elektrische auto, dan die diesel of benzine.
0: Ja, wat we wel zien, daar spraken we net al met Bart Horstman over van Shuttle. Veel mensen laden hun auto nog steeds zakelijk, gewoon op kantoor, als ze 's morgens thuiskomen. Of 's avonds thuiskomen, dan zetten ze hem even aan de paal thuis of 's morgens op kantoor. Ja, dat scheelt toch ook wel omzet, of niet?
3: Nou, er zijn natuurlijk een hele hoop manieren waarop men die auto kan opladen. Onderweg bij grote laadstations, onder andere bij Fastnet. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een oprit hebben, thuis kunnen opladen.
0: Ja.
3: Er zijn de gemeentes die paaltjes hebben neergezet, zodat mensen dat kunnen doen. Dus er zijn meerdere manieren.
0: Ja.
3: Wat we wel zien, en ik denk dat dat heel belangrijk is thuisladen voor mensen die een oprit hebben. Dat is natuurlijk prettig, makkelijk. Maar heel veel mensen hebben geen oprit. 50%, 60%, 70% van West-Europa heeft geen oprit. En wil je schaalbaar en ook betaalbaar een grote markt van elektrische auto's voorzien van stroom, dan is grote snellaadstations wel eigenlijk een van de weinige methodes dat je dat ook op schaal en betaalbaar kan doen. Dus die markt is heel erg hard aan het groeien. We zien ook steeds meer grote snelladestations in en rondom steden. Neem bijvoorbeeld ook in Londen, waar we nu grote stations aan het bouwen zijn. Ja, dat doen we om die reden.
0: Ja. En nog eventjes, 2030 willen jullie een groot Europees netwerk hebben van 1000 snelladestations. Liggen we op koers?
3: Wij liggen zeker op koers. We zijn hard bezig met het bouwtempo omhoog krijgen. Dat is moeilijk, dat is ingewikkeld. Dat betekent heel veel vergunningenwerk.
0: Ja, centen. Maar is er nog voldoende geld in kas om dat te doen?
3: Er zijn zeker voldoende geld op in kas. We hebben begin dit jaar een derde financieringspilaar toegevoegd aan het bedrijf. Mm. We hadden al een listing aan Euronext Amsterdam. We hadden ook al jaren retail-obligaties. Obligaties waar Nederlanders, mensen in België en dergelijke in konden investeren. Ja. En we hebben nu ook een consortium van banken aan vastzet gekoppeld. Waarmee we dus bankfinanciering als derde financieringspilaar toevoegen. Dat geeft ons initieel een ruimte tot 200 miljoen. Maar het is natuurlijk ook een hele diepe markt waarmee je ook mogelijkwijs meer zou kunnen doen, die structuur kan gebruiken in de toekomst. Dus ja, dat is eigenlijk waar we ons voorbereiden op die doorgaande groei. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat op het moment dat die operationele winstgevendheid omhoog gaat, gaat dat netwerk ook gewoon cash genereren. Een goede positieve kasstroom draaien. En dat is nu nabij nul, net boven nul aan het komen. Op het moment dat die omzet doorgroeit en de kosten zich zo blijven gedragen, dan gaat dat natuurlijk ook goed. Een onderdeel van de funding zijn.
0: En wanneer is dat? Wanneer gaan we geld verdienen?
3: Nou, daar maken we in die zin op dit moment nog geen verwachtingen over. Maar ik denk wel heel positief te noemen. We hebben natuurlijk voor dit jaar al een verwachting dat de omzet per station doorgroeit naar 3,5, 4 ton. Nou, we zien ook echt wel dat dat heel goed gaat. Het tweede is dat, gegeven die positieve cijfers van afgelopen half jaar, zien we dat de operationele winst die daaruit komt waarschijnlijk iets hoger zal uitvallen. Initieel was de verwachting zo'n 35-40%. De verwachting is nu dat we zelfs naar 45% gaan.
0: Ja. Dank voor de toelichting. Vastnet CEO Michiel Langezaal. Rijn Bartmans van de ANWB, die is bij ons. Een kapotte vrachtauto op de ring.
4: Yes, op de ring A10 richting Amersfoort staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En daarom is die afgesloten bij knooppunt Koenplein. Heb ik ook nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,1. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij 108,3. En de A12 Arnhem richting Utrecht bij 74,9.
2: Blik op de beurs.
0: Ja, nog een kwartiertje open de beurs en deuren. Dus kijken we vooruit met Wilbert Aerts van de Bond Capital Partners vandaag. Wilbert, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas.
0: Wat zegt de future? Gaan we licht hoger omdat Amerika gisteren de techfondsen wat zag stijgen?
5: Ja, klopt. Ja. 11.16.22 zie ik, 0,4% in de plus. Natuurlijk in Azië wat beurzen in de plus. Gisteren wat consumentencijfers in Amerika. Inflatiedaling, dus de renteverwachting in Amerika. Die tempert wat, dat is positief nieuws.
0: Ja, mooi zo. Nog eventjes naar welke aandelen we in de gaten moeten gaan houden op het Damrak. Eerst even naar een grote Adyen, want die kwamen met een outlook. Ze gaan investeringen naar voren halen om datacenters te kunnen bouwen. Wat betekent dat precies?
5: Nou ja, dus dat ze... Kijk, ze willen zeker weten dat ze die datacentercapaciteit hebben. Dus ze moeten gewoon die investering die ze eigenlijk pas volgend jaar zouden doen,
0: die
5: moeten ze
0: nu voorhouden.
5: Precies. Ja, dat gaat de kosten. Capex, ze moeten natuurlijk extra investeren.
0: Ja.
5: En Adyen reageert natuurlijk al meestal vrij fors op cijfers. Mm-hmm. Het is een volatiel aandeel rond cijfers. Beleggers kijken vooral naar de omzet en betaalvolume. Want dat is waar we vandaag naar gaan kijken.
0: Ja.
5: Omzet eerste half jaar was 19% hoger. Er werd voor bijna een kwart meer transacties gedaan, 800 miljard.
0: Ja.
5: Maar het bruto bedrijfsresultaat lag iets onder de analistenverwachtingen. Mm. Die investeringen die zijn wel relevant, maar daar kun je natuurlijk gewoon mee rekening mee houden. Dus daar reageert de koers vaak niet zo op.
0: Ja. Dit is wel even in de gaten houden, dus Adyen vandaag. Er stond al druk op het aandeel en dit kan ook wat extra druk betekenen. Hoewel, ja, als je naar de toekomstverwachting kijkt, zit er wel weer wat goed nieuws in. Dan even, Fastnet nog steeds verlies. En als ik vraag, ik vroeg net aan de CEO van, nou, wanneer ga je nou eens winst maken? Nee, dat gaat... geen idee, eigenlijk.
5: Ja. Nee, klopt. Ja. Ze gaan uit voor een marge van 45%. Ze gingen eerder uit van 35% tot 40%. Ja. Dus een margeverwachting komt wat hoger uit. Ze verdubbelden feitelijk het netto resultaat op operations. Dat is best positief.
0: Ja.
5: Het omzet dat daar is 40% hoger. Ik denk dat de beleggers daar maar naar gaan kijken.
0: Ja.
5: En dan ga ik ook nog even naar Trios kijken, Bas.
0: Ja.
5: Die kwam vandaag met cijfers, eerste half jaar. Netto winst 75% hoger. Dat is hartstikke mooi. Ze hebben meer hypotheken verkocht, 44%. En iets meer bedrijfsleningen uitgezet.
0: Ja.
5: Het blijft worstelen, want om een euro te verdienen investeren ze nog 80 cent. Dus de kostenratio is eigenlijk nog niet zo mooi.
0: Nee, nog te hoog. Precies, precies. Ja. Dus daar moeten ze toch even de bak.
5: Klopt.
0: Ja, dankjewel. Wilbert Aerts van Bond Capital Partners.
6: Ja, mocht je nou meer over die AX willen weten, dan kan je naar een nieuwe of eigenlijk heropende attractie. De AX Experience.
0: Oh, wat leuk.
6: En dat is met name voor de wat jongere doelgroep. Voor, zeg maar even, de Wilbert Aertsjes van de toekomst. Het gaat om een educatief bezoekerscentrum van de Amsterdamse beurs. Schrijft de Financiële Telegraaf. Bedoeld voor jongeren van 14 tot 21 jaar die met hun klas of studiegroep de beurs willen verkennen en dus bezoeken. Die experience, ik zei het al, is niet nieuw, maar werd tijdens de coronatijd gesloten. En nu heeft hij een likje verf gekregen en is voorzien van een bijvoorbeeld een beleggingsgame met vragen als: welk bedrijf is langer op de beurs genoteerd? Heineken, Philips of Shell? En wat is de meest toonaangevende index op Wall Street? Is dat de Dow Jones of de S&P 500? En ik neem aan, met allerlei uitleg erbij enzovoorts. En dan komen de bezoekers langs de stoel van de voormalig beurskapper, waar ze allerlei al oude beurswijsheden te horen krijgen. Zoals de klassieker: als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Exact. Nou, dat soort zaken. Ook een bezoek aan de beursvloer mag niet ontbreken. Dus nou ja, mocht je kinderen hebben in die leeftijd en denken van: goh, misschien een toekomst op de beurs of misschien enige financiële educatie is handig, stuur ze naar de AIX Experience, sinds vandaag weer heropend.
0: Ja, en dan leren ze ook hopelijk hoe verlies eruit ziet.
6: Ik denk het wel, zeker.
0: Ja. Want wat geeft er ook niks voor de toekomst? Garantie?
6: Nee, exact.
0: Exact, ja.
6: Precies, en als je dan verlies draait, geen allerlei noodplannen, gewoon aan je plan vasthouden, dat soort zaken.
0: Ja, precies.
6: Nou ja, ik heb net voorgesteld dat misschien Martijn de Rijk er even heen moet sturen, ons verslag geven.
0: Ja, dat is leuk. Ja. Nederlandse AI-bedrijf Nebius is gisteren 27% gestegen op de Nasdaq. De reactie op een goede kwartaalcijfersessie. Omzet groot met 454% omhoog, daar 582 miljoen. Onder de streep boekte Nebius een netto verlies van 190 miljoen... tegenover een netto winst van 2,584 miljoen een jaar eerder. Maar dat verlies is het gevolg van investeringen die het bedrijf doet. In de eerste helft van dit jaar investeerden ze namelijk $8,1 miljard... in datacenters en apparatuur. En een jaar eerder was dat nog maar iets meer dan 1 miljard. Dus wat dat betreft heel veel geïnvesteerd. Ja, en dan wel verlies leiden. Maar als je dat relatief ziet, dan valt het allemaal wel mee. Beleggers hebben al langer hoge verwachtingen van Nebius. Het aandeel is sinds de jaarwisseling 130% gestegen. Zijn misschien een beetje onbekend bij mensen buiten BNR, maar het bedrijf is wel degelijk een belangrijke speler aan het worden in de wereldwijde AI-race. Ze bouwen grote datacenters, verhuren rekenkracht ervan aan bedrijven die AI ontwikkelen en gebruiken. Nou, zoals we weten, de vraag daarnaar groeit razendsnel. Het is eigenlijk een voortvloeisel van een afsplitsing van het Russisch technologiebedrijf Yandex. En dat heeft zijn hoofdkantoor in Amsterdam.
2: Crypto-update.
0: Dan gaan we naar de cryptomarkt kijken. En dat doen we met Daniel Mol, presentator van de CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale munten. Daniel, goedemorgen.
7: Goedemorgen Bas, hallo.
0: Nou, wat zegt de cryptomarkt? Wat is, ik vraag dan naar de future, maar hoe staat hij erbij nu, de crypto?
7: Nou
0: cryptomarkt?
7: Ja, het is gewoon spot hoor. Dat is gewoon live. $63,800 per bitcoin. En dat is allemaal een iets minder grote spektakel dan Nebius, waar ik het net over had.
0: Ja.
7: Ja, we staan wel stabiel boven de $60,000. En dat is een goed teken. Slecht nieuws, zoals de grote hack bij de Coldcard wallets, waar Bart Mol, mijn crypto-update-collega, vorige week over vertelde.
0: Precies.
7: Heeft eigenlijk geen effect meer. Ja, en als je dan gewoon een beetje uitzoomt, het is eigenlijk gewoon oerzaai op de cryptomarkt. En dat is dan misschien wel weer een signaal dat we het grootste leed van die bear market, waar we toch nu al ruim een jaar in zitten, achter de rug hebben en misschien weer omhoog kunnen kijken. Ja, en de altcoins, noem ik ook altijd even, staan even goed stil. Weinig grote uitslagen bij de Solana's en de XRP's en de Ethereum's van deze wereld.
0: Ja, terwijl er toch wel wat bewegende markt is. Want neem bijvoorbeeld MicroStrategy van Michael Saylor. Want die verkoopt, wat hij nooit zou doen, maar dat weten we inmiddels al een paar weken. Hij is goed bitcoin aan het verkopen, hè?
7: Ja, inmiddels heeft hij al 4 weken op rij meer dan 1000 bitcoin verkocht. Hij had beloofd inderdaad dat nooit te doen.
0: Nee.
7: Nou, deze week 1619 bitcoin uit zijn kluis, $100 miljoen. En we weten inmiddels dat hij zijn eigen aandelen, die nu erg goedkoop zijn, terugkoopt met dat geld. En dan is het best interessant om even te kijken naar zijn directeur, Fong Lei. Die heeft de plechtige belofte gedaan dat ze snel weer Bitcoin zullen gaan kopen als de aandelenprijs hoger staat. Ja, ja. Nou ja, dat gaan we zien. Dan staat de Bitcoinprijs misschien ook weer ietsje hoger. Mm-hmm. Dus wat maakt het dan uit, zou je zeggen? Ja. Er is ook serieuze verkoopdruk van de miners en andere partijen die toch wel een belangrijke speler zijn in de Bitcoin-wereld. Dat zijn beursgenoteerde partijen, die hebben gigantische datacenters en hebben de afgelopen jaren gigantische investeringen gedaan in die miningapparatuur. Het liefst dan met geleend geld om hun Bitcoin dan niet te hoeven verkopen. Ja, die kijken nu allemaal massaal naar AI, want Bitcoin is niet zo interessant meer. En als je de infrastructuur toch al hebt, dan is AI best wel leuk. En ja, dat geld moet ergens vandaan komen voor die AI-investeringen. Want zijn dumpte in Q1 is nu bekend. Q1 van dit jaar, kwartaal 1. Ja. 32.000 bitcoin. Hallo. Dus het gaat om vele miljarden. Mm. En ook in de zomer lijken ze gewoon door te verkopen. CoreWeave zag ik gewoon 500 bitcoin verkocht in juni. Nou ja, miners zitten echt niet meer op hun munten, maar kopen er het liefst gewoon AI-spulletjes van. En ja, dat levert gewoon op dit moment meer op. En dat doet de Bitcoin-prijs dan weer geen goed.
8: Nee, zeker. Wat dat betreft, Bitcoin is een beetje het oude verhaal inmiddels, hè, vergeleken bij AI. Maar even naar het andere. De gevolg van de massale hack bij Coldcard Wallets, waar we het over hadden met Bart ook. Dat is nog steeds voelbaar in de crypto-wereld, begrijp ik, hè?
7: Ja, voor de mensen die het even gemist hebben, duizenden bitcoin-gebruikers die door een kwetsbaarheid eigenlijk hun bitcoin hebben zien verdwijnen, ook in Nederland. Ze hadden dus hun eigen beheer en die wallets zijn dus gehackt. Ja, zij dachten dat hun munten gewoon veilig opgeslagen waren, maar door een fout in de firmware van die wallets bleek er heel makkelijk ingebroken te worden. Nou ja, vermoedelijk werd deze kwetsbaarheid in die wallets ontdekt met hulp van AI. Dat is al heel pijnlijk, maar wat het wel heeft gedaan, heeft de bitcoin-wereld enorm wakker geschud. Eerst dacht men, ja, Bitcoin en alles wat er omheen hangt, dat is allemaal open source. Waarschijnlijk, dat is best wel veilig. Maar nu is er dus een heus Bitcoin Red Team ontstaan, die met hulp van AI op zoek gaat naar kwetsbaarheden in software.
8: En komen ze er inderdaad achter, vinden ze al wat?
7: Ja, dat is echt wel pittig, hoor. Oh. Want honderden tot duizenden kwetsbaarheden bij 390 projecten in de Bitcoin space. Oh, dus het is eigenlijk één grote lekker mandje als je het zo zou bekijken. Mm-hmm. Volgens een van de initiatiefnemers van dat Red Team, Rob Hamilton, dus een researcher, gaat het dan om 85 kritieke vondsten en 635 kwetsbaarheden met een hoge urgentie. Ja, en dat betekent dus werk aan de winkel. En dat Red Team is ondertussen gewoon door aan het gaan. En dat dit hard nodig is, blijkt ook wel. Want vorige week werd er ineens een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in de betaalsoftware van BTCP-server. Dat is als je met Bitcoin wil betalen, is dat heel veel gebruikte software. En die werd voor enkele tienduizenden dollars dus misbruikt. Nou, gelukkig werd er snel gereageerd en erger voorkomen. Maar de Bitcoin-wereld staat dus nu echt op scherp wat dit betreft.
8: Ja, zeker. Dan nog eventjes kort. Wat heb je deze week in de CryptoCast?
7: Een gesprek met Mauro Halve en Kim Snijder, beide expert op het gebied van stablecoins. En dan gaan we iets dieper in op de crypto-wetgeving van Donald Trump, die al wel door het congres is. De Clarity Act, die een belangrijke wet, is dat nog niet. Mm-hmm. De Genius Act is dat wel. Nou, die is speciaal ontworpen voor de stablecoins. En daar zitten best wel wat interessante componenten aan. Ook als we dat naast onze eigen Europese wetgeving leggen. Het is een leuke podcast geworden.
8: Nou, mooi. Gaan we heerlijk luisteren. Te beluisteren in de BNR-app, uiteraard. Of in een andere, wat minder leuke, favoriete podcastplayer. Maar ja, het is de BNR-app. Dankjewel, Daniel Mol, de presentator van de CryptoCast.
9: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
8: Ja, de Rijn heeft zijn laagste stand ooit bereikt in Duitsland. Dat betekent dat schippers die nog kunnen varen, die voelen af en toe over hoe hun schip gewoon over de bodem schuurt. Dat is niet prettig. En dat betekent ook dat ze niet meer willen varen. Zometeen meer van onze Duitse correspondent Dirk Marseille.
10: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
11: op Business Beats.
10: Op haar sterfdag
11: komen al haar hits voorbij.
10: Aanstaande zondag.
11: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
10: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
9: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven, het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
12: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen. maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij ePassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
9: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
15: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
14: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
16: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
17: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
16: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
18: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
16: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: In de BNR-app.
6: Mensen met gokproblemen, doelwit van illegale gokadvertenties op de platformen van Meta. Trump aangeklaagd om betaalde, snellere sociale mediaberichten. En koffie mogelijk ruim 300% duurder door strengere regels rondom pesticiden. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: We gaan naar Maartmans van de ANWB. Er staat nog steeds een auto kapot, een vrachtauto op de A4. Dat zorgt voor stremming daar.
4: Ja, dat klopt inderdaad. En het is zelfs een nieuwe kapotte vrachtauto. Op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoogvliet. 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan is het nog druk bij knooppunt Koenplein. Er staat namelijk ook een kapotte vrachtauto. Op de A10 Ring Noord richting Amersfoort. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Dit veroorzaakt langzaam rijdend verkeer op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Kalk en knooppunt Koenplein doe je er daarom 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 108,3. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 91,3. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor- en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op 1 centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk, maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. De bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te sproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Bindface. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, door die droogte neer heeft de Rijn inmiddels bijna geen water meer. Schippers die nog kunnen varen, die voelen vaak hoe hun schip eventjes over de beursbodem scheurt. Maar eerst gaan we natuurlijk kijken naar de beurs. Want de handel is van acquiet. 0,3% staat de AX hoger op 1115 punten. De dans wordt geleid door Adyen, 7,1% hoger. We hebben cijfers gegenereerd en gaan ook investeringen voor datacenters naar voren halen. De nummer 2 stijger is CVC Capital, 1,2% erbij. ABN AMRO Bank 0,9%. Dan verliest aan de andere kant UMG 1,9%, IMCD 0,6% en Shell 0,4%. Nog steeds zien we dat de internationale oliehandel wat onder druk staat door de strijd in de Golf van Hormuz. $88,53 voor Brent Crude in de future. En alle beursnieuws krijg je uiteraard bij ons in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Maar zometeen inderdaad varen met onze Duitse correspondent Dirk Marseille. En dat wordt een reisje langs de Rijn. Want dat was zo fijn, maar nu niet meer.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
23: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 9:04, het laatste uurtje van deze ochtendspits. En Iwan die weet precies wat we gaan doen.
6: Ja, we gaan zo meteen praten over inflatiecijfers. Nou, dat hebben we regelmatig. Die inflatie die wordt steeds vaker gedreven en steeds meer gedreven door afhaal- en bezorgmaaltijden.
0: Oh.
6: Blijkt uit een onderzoek van een econoom bij de Nederlandse Bank. We spreken haar zo meteen. En we gaan nog achter de schermen kijken bij een grote afvalcentrale in Drenthe. Waar misschien wel jouw vuilniszak terechtkomt. Als jij er niks van mee te maken wil hebben, zijn ze er daar druk mee. Hoor je zo meteen.
0: Ja, want jouw vuilniszak die kan dus eindigen in Drenthe.
6: Ja, dat zou kunnen.
0: Het is best in het weg.
6: Het is best een kleren in het weg. Althans, ja, als je daar niet woont.
0: Ja. Joris Simonides straks. Ik vond wel een beetje gek ruikend terug, moet ik zeggen.
6: Ja, maar dat is meestal zo bij Jorik.
0: Ja, dat hoor ik wel. Dan eventjes naar dit. De Rijn heeft in Duitsland de laagste waterstand ooit bereikt. Die trok helemaal op jouw konto trouwens. Dat meldt het Duitse agentschap voor de binnenvaart. Vrachtschepen die überhaupt varen, die kunnen daardoor vastlopen. En met grote economische gevolgen. Want de gemiene staalsector waarschuwt wel voor hogere kosten, omdat ze hun ladingen op een andere manier moeten vervoeren. Bijvoorbeeld over de weg, en dat is veel duurder. Want zo'n schip, ja, daar kan je veel in bulken, maar op een vrachtautootje krijg je lang niet zoveel kwijt. En dus is er sprake van een nieuw dieptepunt, letterlijk. Duitsland-correspondent Dirk Marseille schetst de ernst van het probleem voor de Duitse ondernemer.
25: Er is vaak zo weinig water over dat je de bodem voelt schuren als je aan het varen bent. En dan nog maar ben je zeer beperkt geladen. Dat zijn nu de berichten van binnenvaartschippers die nog wel kunnen varen, maar het gaat slechts om een heel klein deel. Want de rest die ligt gewoon vast, die moeten aan wal, want ja, er is te weinig water.
6: Ja, een groot probleem dus voor bedrijven. Nou, we weten, de Rijn is misschien ook wel voor de binnenvaart de levensader van Duitsland. Ik zei al, chemie sector, staalbedrijven, die zitten ook vaak langs de Rijn, toch? En afhankelijk van grondstoffen die via dat water worden aangeleverd.
25: Ja, dat is de belangrijkste reden vaak waarom ze zich daar hebben gevestigd. Omdat die bulktransporten vanuit Rotterdam, erts en kolen zo makkelijk via de grootste binnenhaven van Europa, Duisburg, gevoerd kunnen worden en dan verder de Rijn af naar het achterland. Ja, het smeltwater wat uit de Zwitserse Alpen komt, dat is eigenlijk al door de Rijn gevloeid. Dus daar hoeft niet meer op gerekend te worden. Dan, nou, je hoort het al, de verspreking. Dan is het rekenen op regen. De regenval moet het nu eigenlijk redden. Nou, daarvan weten we ook dat er veel droogte is. En eigenlijk dit soort droogte vindt normaal gesproken pas veel later in het jaar plaats. Kan dus ook nog allemaal veel erger worden. En die bedrijven die daar gevestigd zijn, die merken dat nu al. Aantal van hen heeft al gecommuniceerd dat de productiecapaciteiten naar beneden zijn bijgesteld. Want ze kunnen natuurlijk wel op andere manieren aan hun producten komen. Je zou kunnen denken aan het spoor of over de weg. Maar dat is veel duurder en dus kiezen ze ervoor om hun capaciteiten naar beneden te brengen. Dat is overigens geen heel makkelijk proces. Dat is niet in een paar uur gebeurd. Dat gaat echt om serieuze ingrepen. Dus ook daarvan zullen we de gevolgen in de komende weken en komende maanden eigenlijk pas echt goed merken. Andere bedrijven die ook hoeven te rekenen op minder producten. Dat is natuurlijk de basisindustrie waar we het over hebben. Dus dat soort gevolgen zijn eigenlijk in de hele keten, economische keten, te merken. En je merkt nu bijvoorbeeld al dat tanken bijvoorbeeld ook al duurder geworden is onder invloed van de droogte van de rivieren waar steeds minder water doorheen stroomt. En het wordt dus allemaal nog erger.
6: Ja, en alternatieven, ja, die zijn er dus eigenlijk niet. Ja, je kan natuurlijk wel naar een vrachtwagen, maar ik geloof een binnenvaartschip, dat is zo'n 100 vrachtwagens, dan heb je een beetje binnenvaart. Ja. Schip. Is er capaciteit op het spoor? Ja, al dat soort vragen. Is er een alternatief?
25: Nou, het staat heel hoog op de politieke agenda. Deze hele week in Berlijn vinden de overleggen plaats. Die vinden nog steeds plaats. Subsidie voor bijvoorbeeld schepen die minder diep hoeven te varen. Dus platbodems, die was eigenlijk wegbezuinigd. Maar die bezuiniging is teruggedraaid. Dus daar is weer 40 miljoen om daar meer onderzoek naar te gaan doen. Hoe dat in de toekomst ook kan worden opgelost. Maar inderdaad ook overleg met bijvoorbeeld het spoor. DB Cargo, dat is een van de grote verladers, die zegt, ja, we zouden het op zich wel willen. Maar en dan komt het hele rijtje, er is te weinig capaciteit op het spoor. Er zijn ook te weinig mensen die al die logistieke plannen kunnen maken. Er wordt heel veel gewerkt aan het spoor. En ja, dat betekent dat het dus ook niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd is. Want die binnenvaartschepen die vervullen zo'n cruciale rol als het gaat om de bulk. Dat is in planning niet zomaar even omgelegd.
6: Nee. Wordt er ook gewerkt aan structurele oplossingen? Want we weten, we krijgen vaker met extreem weer te maken. Dus vast ook met extreme hitte en droogte. Wordt er ook nagedacht over structurele dingen in plaats van alleen even deze zomer doorkomen?
25: Dat probeert men wel, maar ja, zoals we net ook al even beschreven, nieuw soort schepen die minder diep komen te liggen en die toch net zoveel lading kunnen meenemen. Dat soort innovatie, dat kost tijd. Er moeten ook stromingen in de Rijn worden ook onderzocht. Nou, om te kijken of er op andere routes gevaren kan worden en wat er dan mogelijk is. Maar dat soort onderzoeken, ja, voordat je dan een nieuw binnenvaartschip in een ander model hebt gebouwd en dat ook massaal te water hebt gelaten. Ja, dat duurt natuurlijk allemaal heel erg lang. Ja. Maar het is inderdaad wel zo dat deze situatie, ja, nu spreken we nog over een unicum, maar het wordt dus de komende maanden nog allemaal erger. En er wordt heel ernstig rekening mee gehouden dat dit eigenlijk gewoon een soort van standaard is. Minder capaciteit die per binnenvaart vervoerd kan worden. Ja, dan moet je toch op zoek gaan naar alternatieven. Maar ja, ook nieuw spoor bijleggen, nieuwe autobanen bouwen. Het is allemaal zo makkelijk gezegd. En ja. Duitsland probeert wel een inhaalslag te maken. Maar wat je hier ook gewoon merkt is dat het toch ook een soort van nieuwe realiteit is. Die uiteindelijk allemaal in de prijzen, in hogere prijzen, terug zal komen.
6: Ja, het zou fijn zijn als Nederland en Duitsland even samenwerken als we nadenken over die waterwegen en hoe nu verder. Gebeurt dat?
25: Ja, dat gebeurt echt volop. Daar is nou overleg vindt er plaats, haven Rotterdam en de binnenhaven van Duisburg en ook in politiek Berlijn. Daar wordt voortdurend over gesproken van wat de belangen zijn en hoe er verder kan worden gedacht. Maar denk even aan uitdiepen van rivieren bijvoorbeeld. Daar zou je van zeggen, nou, dat is makkelijk, dan graaf je gewoon eventjes een diepere vaargeul. Maar ja, door die diepere vaargeul gaat het dan ook sneller stromen. Dan vallen oevers weer droog, waardoor natuur en milieu organisaties dan zeggen, ja, dat is niet goed voor de flora en fauna langs de rivier. Dat moet een natuurlijke loop hebben. Dan heb je te maken met gemeenten waar die bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Dan heb je dus weer, zoals we het al tientallen jaren kennen van de Betuwe-route, opeens zitten er weer tientallen mensen aan tafel die allemaal mogen meepraten, die daar ook recht op hebben, die dat ook willen. En vervolgens gaan dat soort processen allemaal traag lopen. En ja, zijn dat soort oplossingen die zo makkelijk klinken in de praktijk toch ook wel weer een stuk lastiger om te zetten.
0: Zij BNR's Duitsland-correspondent Dirk Marseille. En voorlopig is het nog niet voorbij, want het blijft heet en het blijft droog. We hebben inmiddels het hitterecord 1947 verbroken, Iwan.
6: Zeker, dit jaar zijn er inmiddels 31 dagen geweest waarop het ergens in Nederland 30 graden of warmer werd. En vandaag wordt waarschijnlijk de 32e dag. Nooit eerder werden zoveel lokaal tropische dagen gemeten, melden RTL Nieuws en de NOS. Het vorige record stond op 30. Dat was in 1947. En opvallend is vooral hoe vroeg in het jaar dat record nu sneuvelt. Want in 1947 werd die 30ste tropische dag gemeten diep in september. En nu zitten we dus halverwege augustus al op 31. En ik zei het al, vandaag waarschijnlijk 32. Daar blijft het niet bij. Komende dagen wordt het opnieuw zeer heet. Vrijdag, morgen dus, volgens de NOS naar verwachting de heetste dag, met temperaturen tot 37 graden. En ik zag bij RTL Nieuws de verwachting dat we mogelijk zaterdag inmiddels op 34 tropische dagen zitten. Ja, nou, vanaf zaterdag komt er wel wat verkoeling. Daarna is het ietsjes koeler, maar nog steeds warm.
0: Maar de schaatsen hoeft nog niet uit vet, hè?
6: Nee, die kan je nog rustig laten zitten. Ik heb mijn skis ook nog niet laten...
0: Nee, niet laten waksen. Nee. Mooi, de wax loopt er nu vanzelf op. Hoef je niks meer aan te doen.
6: En eraf.
0: We gaan eraf. Rijnbaard Bans van de AWB is bij ons. Alweer een kapotte vrachtauto. Nu op de A20, Rijn.
2: Dat klopt inderdaad. In de richting van Gouda staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 60,1. De A16 Belgische grens richting Breda bij 71,0. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8,3.
20: Blik op de beurs.
0: Ja, we gaan eventjes kijken naar de opening van de beurs. Nou, 1115,45, 0,3% komt erbij. En er zijn er een paar fondsen die we al in de gaten moeten houden. Wilbert Aerts van de Bond Capital Partners die zegt, je moet even naar Adyen kijken. Dat kwam met een interessante trading update. Ze gaan investeringen naar voren halen ten einde datacenters te kunnen bouwen.
5: Adyen reageert natuurlijk al meestal vrij fors op cijfers. Zo'n volatiele aandeel rond cijfers. Beleggers kijken vooral naar de omzet en betaalvolume. En wat dat waar we vandaag naar gaan kijken. Omzet eerste half jaar was 19% hoger. Er werd voor bijna een kwart meer transacties gedaan. 800 miljard. Maar het bruto bedrijfsresultaat lag iets onder de analistenverwachtingen. Die investeringen die zijn wel relevant, maar daar kun je natuurlijk gewoon mee rekening mee houden. Dus daar reageert de koers vaak niet zo op.
0: Nou, nu wel. Adyen is de grootste stijger. 9,2% komt erbij. Het aandeel daarmee is by far de hoogste stijger op het DABRAK in de hoofdfondsenindex. ABN AMRO Bank staat 1,2% hoger. KPN 0,7%. UMG verliest 2,2%. IMCD 1,3%. En Prosus 1,1%. Gaan we even kijken naar de andere fondsen. Want er waren nog wat meer fondsen. Die staan in de EMS Next 20. En dan gaat het om met name Fastnet. Dat kwam vanmorgen met cijfers. Minder verlies dan het voorgaande jaar, maar nog steeds verlies. En met een grote ambitie toch 0,2% lager. En Triodos Bank die kwam met cijfers en die zagen er keurig netjes uit. 3,3% hoger, 32,75. En daarmee staat Triodos bovenaan in het rijtje van stijgers. Daar in de EMS Next 20.
6: Wat we vroeger de small caps noemden.
0: Dat heette small caps vroeger,
6: precies. Ja. Maar nu hebben ze een nieuwe hippe naam.
0: Mm-hmm.
6: Dan gaan we naar economische cijfers. Als je aan inflatie denkt, denk je misschien niet gelijk aan pizza's. Maar toch, als je volgende keer iets laat thuisbezorgen, een lekkere maaltijd. Ja, liever niet te duur. Want dat kan nogal inflatie opdrijvend gaan werken. Wat is het geval? Afhaal- en bezorgmaaltijden tellen steeds zwaarder mee in de inflatie. In het inflatiemandje blijkt uit onderzoek van DNB, van de Nederlandse Bank. We gaan over praten met Maria Salé, econoom bij de Nederlandse Bank. Ze deed er onderzoek naar. Goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
6: Ja, dat moeten we even toelichten. Want die inflatie bestaat uit een mandje. Mandje met producten en diensten. En dan kijken ze naar de prijstoename. Nou, dat verklaart die inflatie. En u zegt, die afhaal- en bezorgmaaltijden spelen daar een steeds grotere rol in. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt inderdaad. Inflatie bestaat eigenlijk uit twee componenten. Aan de ene kant heb je dus hoe zwaar een bijdrage weegt binnen ons mandje. Dus hoeveel geven wij hier aan uit? En wat we eigenlijk hebben gezien, dat we er tegenwoordig echt veel meer aan uitgeven dan hoe we dat vroeger deden. Dus, en al helemaal voor de coronatijd. En wat dan belangrijk is, is dat hoe meer iets gaat wegen, hoe meer de prijsveranderingen ook gaan wegen binnen inflatie. En wat we ook zien, is dat dus de afgelopen jaren De prijsstijgingen van afhalen en bezorgmaaltijden echt enorm zijn gestegen. Ja. En daardoor is dus de bijdrage in inflatie ook verder toegenomen.
6: Ja, precies. Dus over twee schijven eigenlijk heeft dat invloed. Is dat omdat wij met z'n allen meer zijn gaan afhalen en bezorgen? Of is dat omdat we duurdere dingen zijn gaan afhalen en bezorgen? Of allebei?
7: Nou, dat heeft eigenlijk met verschillende dingen te maken. Aan de ene kant zijn we ook meer geld gaan uitgeven aan afhalen. En wat je ook ziet is dat de prijsveranderingen in die categorieën worden dan ook zichtbaarder. Want hoe meer we geld uitgeven aan een bepaald product, hoe meer we dus ook zien dat deze veranderingen steeds plaatsnemen. Mm-hmm. En dan heeft het dus ook een meer prominente rol in de inflatie.
6: Ja. En ik geloof dat u ook een link legt met de coronatijd. Hè? Want toen heeft u, vanaf dat moment heeft u een verandering gezien.
7: Ja, dus wat we eigenlijk zien is dat de coronapandemie best wel een belangrijke rol heeft gespeeld. Want aan de aanbodkant zagen we dat heel veel ondernemers deze diensten gingen aanbieden. Veel meer dan voor corona, want we konden natuurlijk met z'n allen niet naar restaurants. En de vraag is daardoor ook toegenomen. Maar dan zou je denken, als de coronatijd weer is afgelopen, dat ook weer zou afnemen. Maar dat is dus inderdaad dan niet te zien. Wat we juist zien is dat het nog steeds groter is of hoger is dan hoe het voor de coronatijd was. En het is moeilijk om daar echt een exacte reden voor te geven. Maar een voorbeeld daarvoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we werken met z'n allen meer thuis. Mm-hmm. Dus dat betekent dat we ook gewoon meer thuis zitten. En ja, als ik de hele dag thuis heb gezeten, vind ik het ook wel chill om gewoon even een maaltijd te laten bezorgen.
6: Ja, ja. Maar met gevolgen voor de inflatie. Dus wat ik zei, een beetje gekscherend. Maar jouw thuisbezorgde maaltijd, die heeft nu meer gevolgen voor de inflatie dan vroeger.
7: Ja, dat is waar. Dus wat we zien is dat sinds COVID de producten inderdaad, of deze diensten inderdaad zijn toegenomen. Of dat de prijzen hiervan zijn toegenomen. En dat is ook wel logisch, want hoe meer vraag er naar iets is, hoe hoger de prijs wordt. Maar dat heeft ook te maken met de prijsontwikkelingen van bijvoorbeeld loonkosten of energiekosten. En dat rekent zich ook allemaal door in deze producten. En wat wel belangrijk is om aan te geven dat inflatie in zijn algemeen is nog steeds wel echt hoger dan inflatie van deze diensten.
6: Ja. Denkt u tot slot dat dit blijvend is of groeiend zal zijn, dat we meer gaan laten bezorgen en afhalen, of gaat het ook weer een keer afvlakken? Hebt u daar een idee over van?
7: Ja, dat is lastig om daar helemaal een heel duidelijk antwoord op te geven. Wat we wel zien is dat ons inkomen gewoon in de afgelopen tijd is gestegen. En dat onze consumptie daardoor ook is toegenomen. We zijn dus gewoon met z'n allen meer geld aan het uitgeven aan een soort van luxere diensten. Ja. Dus minder aan goederen. Als ik over mezelf mag spreken, ik ben niet dol op koken, dus ik zou het wel fijn vinden om deze trend door te zetten. Maar dat is moeilijk. Time will tell.
6: Ja, nou misschien inderdaad dat in een soort luxe samenleving het AGV'tje niet meer terug gaat keren, maar dat we dus vaker sushi en dat soort dingen laten bezorgen.
0: Ja, en dat het geluid dat uit de keuken komt is niet meer het gesis van een pannetje, maar ping!
6: Van de micro-AV.
0: Van de micro-AV.
6: Dank, Maria Salé, econoom bij de Nederlandse Bank en auteur van het stuk.
20: Radio, de ochtendspits.
6: Was Nigella Lawson toch die dat zei? Micro-wave?
0: Micro-wave, ja. Had ze het over, ja. De microwave. Spaanse en Nederlandse politie hebben samen een drugsbende opgerold en dat deden ze aan de Costa del Sol tingelingeling in de Spaanse provincie Malaga. Bij die operatie werden 5 mensen opgepakt, waaronder 2 Nederlanders, en die zijn overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Een drugsbende die grote hoeveelheden kook zou hebben gesmokkeld naar Europa. Dat deden ze onder meer via de haven van Rotterdam. 5 verdachten worden verdacht van verschillende feiten, waaronder lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en onttrekking van vermogen aan de schuldeisers. Zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld werd geïnvesteerd leuk in vastgoed aan de Costa del Sol, van die mooie huizen die op naam werden gezet van familieleden van verdachten, om zo de herkomst van het geld te verbloemen. Maar de fiat is ook niet gek. De leider van de organisatie, ook opgepakt, staat bekend als de financieel architect van de Costa del Sol. Zo heb je al wat van die financieel adviseurs van de sterren en zo. Dit is dan de financieel architect van de Costa del Sol. Die werkt als witwasser voor andere criminele netwerken, en er liepen al verschillende onderzoeken tegen door verschillende landen. Maar is dat nou een Nederlander, die financieel architect? Dat weten we niet, want dat zegt de politie niet.
6: En dan kijk iedereen gisteravond naar de eclips, gefascineerd. Maar eclips, weet je, voor mij veel te saai. Ik las in Nature een verhaal over astronomen die denken dat ze een compleet nieuw soort object in het heelal hebben ontdekt.
8: Oh?
6: Een zwarte gatster.
8: Hé?
6: Ja, dus een zwarte gatster. Het object lijkt aan de buitenkant op een gigantische ster. Ongeveer zo groot als ons hele zonnestelsel, dus best flink. Maar van binnen wordt het waarschijnlijk aangedreven door een zwart gat. Gepubliceerd in Nature dus. Ontdekt met de James Webb ruimtetelescoop. Het gaat om een object dat vrij vlak na de oerknal is ontstaan. Namelijk slechts zo'n 660 miljoen jaar daarna. En extreem krachtig. Dat ding dat straalt zo'n 100 miljard keer meer energie uit dan een bekende ster kan produceren. En gewone sterren die worden gedreven door kernfusie. Maar kernfusie kan dit krachtige ding niet verklaren. En een zwart gat kan zulke gigantische hoeveelheden energie wel opwekken. Dus die onderzoekers zeggen, ja, dit moet een ster zijn met in het midden een zwart gat, een zwart gatster.
0: Ja, dan geef het maar een naam, het beest.
6: Ja, nou ja, oké. Okay. Het is een fascinerend ding. James Webb ziet wel vaker allerlei zaken. Interessant, omdat zulke objecten ook kunnen verklaren wellicht hoe superzware zwarte gaten al zo vroeg in de geschiedenis van het heelal konden ontstaan.
0: Ja.
6: En die zwarte gatsterren die zouden een jonge, nog in gas gehulde fase van zwarte gaten kunnen zijn. Nou, als u het nog snapt, ik inmiddels niet meer. Maar het ding trouwens dat gevonden heeft, heeft de naam MOMBH1 gekregen.
0: Nou, dat is een MOMBH1.
6: Ja, BH1.
0: Als ik kijk even naar een monitor die buiten op de receptie zit, dan zie je ook een zwart gat in. Maar dat is van uitval van.
6: Ja, is een kapot.
0: Dat ligt hier. Ja. Een zwarte gatster.
6: Ja.
0: Ja, zit op mijn arm.
6: Ja.
0: Maar alleen daar.
9: Verboden toegang.
6: Nou, dat jij je vuilniszak in het grijze bak hebt gegooid. Heel iets anders dan zwarte gaten. Veel makkelijker.
0: Deze grijs, grijs, van grijs.
6: Ja, grijs. Ja. En dan flikkert hij in een bak en dan is het weg. Beter te behappen. Althans, er gebeurt toch nog iets mee. Het reist niet zo'n 660 miljoen jaar verder, maar het reist waarschijnlijk naar Drenthe of een andere afvalcentrale in Nederland. Er zijn er 12. Ja, daar kom je niet. Normaal wil je ook niet komen, want het stinkt er gigantisch. Onze verslaggever Jorik Simonides, die kwam er wel. Die kreeg een rondleiding in de centrale. In Drenthe dus.
10: Daar komt heel veel afval binnen, want zoveel van die sorteerplekken zijn er niet in Nederland. Er staan er een stuk of, uit mijn hoofd, 13 voor huisafval. En dan heb je nog een paar voor medisch afval, voor bedrijfsafval of zo. Maar de grootste zijn natuurlijk voor het huisafval. Ja. Nou, dat afval komt daar dan binnen, wordt gesorteerd. Een groot deel wordt weer gerecycled. Deze was van het bedrijf Atero. Die hebben er 3 in Nederland, waaronder dus in Drenthe. Robert Korijn, die werkt daar en die gaf me een rondleiding.
11: Ja, hier zie je dus allerlei verschillende stappen van onze scheidingsinstallatie. En we scheiden hier uit huishoudelijk restafval nog allerlei stromen. En dus hier zie je bijvoorbeeld een hele grote zeef. En daar valt dus allemaal nog klein materiaal doorheen. Dat zien we hieronder lopen.
12: Ja, dan gaat hier allemaal restafval naar boven op een lopende band. Ja, een soort achtbaan voor afval is het, hè? Waar gaat het naartoe?
11: Oh ja, dit gaat naar de volgende scheidingsstap. Dus dit is dus het materiaal. Hier wordt nog allerlei plastic uitgesorteerd. Dan schijnen we licht op de lopende band. Dat licht reflecteert in een camera. En dan herkent de camera wat er voorbij komt. Dus als hij dan een plastic fles ziet, dan geeft hij opdracht aan een blaasmondje om op een bepaald moment van de band op een andere band te blazen. En zo kunnen we dus, hebben we 15 van die apparaten hier in de lijn zitten. En die scheiden dus allemaal nog verschillende verpakkingen. Folies, flessen, drankpakken, etc.
12: Waar scheid ik mijn afval dan nog voor?
11: Nou, dit is dus vooral voor gemeentes die ervoor kiezen dat het voor hun inwoner heel moeilijk is om het afval zelf te scheiden. En daar kunnen wij dan een oplossing voor bieden.
12: Het is nog steeds echt van alles, hè? Plastic zakjes, oude kranten.
11: Ja, alles zit door elkaar. Dus daarom hebben we ook echt intelligente scheidingsapparaten nodig die dus het onderscheid kunnen maken tussen een krant en een plastic folie. Zodat we dus de plastics bij elkaar krijgen en die goed kunnen recyclen. En daar zie je dus een van de banden met dus de plastics die allemaal uit het afval zijn gesorteerd. En die gaan naar buiten. Nou, daar maken we er balen van. Dus dan duwen ze samen tot een mooi vierkant blok. En dan kunnen ze het naar de recycling in.
6: stonk het daar heel erg?
10: Ja, behoorlijk, ja.
6: Dat kan me voorstellen. Ja. En dan naar buiten, naar de balen. En wat gebeurt er vervolgens mee?
10: Ja, daar wordt dus heel veel gerecycled. Dus eigenlijk bijna al het plastic wat daar binnenkomt, daar worden gewoon weer nieuwe plastic korrels van gemaakt. Nou, GFT-afval wat binnenkomt, daar maken ze compost van. Dat gaat weer terug naar boeren. Dus het gros wordt gerecycled. Wat niet gerecycled kan worden, is niet per definitie waardeloos. Want dat wordt verbrand. En dat kan ook heel waardevol zijn, want dat kan in sommige gevallen weer energie opleveren.
11: De voedselresten die we uit hebben gezeefd, die komt hier in die hele grote tank. Er zitten allemaal kleine beestjes in, allemaal bacteriën. Die eten de hele dag aan het afval en die laten eigenlijk de hele dag soort scheten. En nou, dat is biomethaan en dat kun je dus afvangen. En dan hebben we hier een hele grote witte bol, daar vangen we het op. En vanuit daar werken we het op tot aardgaskwaliteit. En dan kunnen we het op het gasnet zetten. Ja, dus hier zie je onze verbrandingsketel. Je ziet ook alle vlammen zie je hier van het afstandje.
12: Hoe warm is het daar binnen?
11: Ja, hier binnen is het meer dan 900 graden.
12: En dan gaat hij dus restafval naar binnen en dat wordt verbrand en dat levert energie op.
11: Ja, dat klopt inderdaad. Het blijft gewoon 24/7 branden, het hele jaar door. En daarmee maken we dus heel veel warmte en elektriciteit.
10: Ja, en waar praten we dan over? Wat kun je daarmee, hoeveel kun je daarmee verwarmen?
11: Nou, we zijn ook in gesprek om te kijken of we daar misschien huizen mee kunnen gaan verwarmen. Nou, dan kan je zoiets van 30.000, 40.000 huizen zou je daarmee kunnen verwarmen. Ja, nu wekken we daar vooral elektriciteit mee op. Dat is voor iets van 150.000 huishoudens is dat voldoende elektriciteit.
6: Zij Robert Corijn van Atero. Onze verslaggever Joris Simonides die sprak met hem.
0: De afkeer in ons land tegen airco's is ongegrond en is zelfs gewoon schadelijk. En dat stelt Camille Schuijren. Dat is een beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Schreef een opiniestuk over in ESB, het economenvakblad. En we gaan er zo verder over praten, want er zijn nogal wat inderdaad ongegronde verhalen over airco's. Die zijn niet terecht, we moeten allemaal aan de airco. Ja, nou zet hem aan.
8: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
9: Europe is going in some bad directions.
13: Maar voor hoe lang nog?
14: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
15: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
17: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
14: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Het moment dat alles begint.
27: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
28: Provider, it starts here.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
31: Thomas van Zijl.
32: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het Boardroom Panel en een gesprek met Ernst-Jan Stichter, topman van IT-bedrijf Soprasteria in Nederland. Ik vraag hem naar de voortgang die in Nederland wordt geboekt op het gebied van digitale soevereiniteit. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
33: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
34: BNR Verkeer.
35: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Alleen een file op de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt de Nieuwemeer. Bij de Amsterdam-Hemhavens sta je 15 minuten in de file. Wel nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Almere richting Utrecht bij hectometerpaal 112,0. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 91,3. En de A58 Vlissingen richting Berg op Zoom bij 161,7.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk, maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. De bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten, zoals libellen, hebben het moeilijk door het weer. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te sproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Bindface. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, wat helpt er dan tegen die warmte? Airco's en die afkeer die we hebben is gewoon totaal ongegrond en is gewoon schadelijk ook, zegt een beleidsmedewerker van het ministerie van Ecologische Zaken Klimaat in een opiniestuk wat hij opstelde in Economenvakblad ESB. Nou, daar hebben we best oren naar. We gaan eens even kijken of dat echt een beetje klopt in de ochtendspits zometeen.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte. Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
5: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
4: Obli, meer rust, meer rendement.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Meer rust, meer rendement. Obli.nl met AUMEY.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele...
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter...

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Nou ja, is dit weer een soort ja, kat in het nauw die rare sprongen maakt? Of kan dit misschien bij Trump wel in een... Nou, welgevallig terechtkomen. Dat gaan we zo meteen bespreken met Patrick Bolder. En verder hebben we nog een tech-update met Joe van Buurik.
2: Maar we gaan eerst naar dit, want de airconditioning, dus die airco's, hebben we niet zo schadelijk als we altijd zeggen en denken. Tenminste zegt Camille Schuijer, die is beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En dat doet hij in een opiniestuk vandaag in economenvakblad ESB. Hij zegt, ja, de gezondheidsproblemen en zelfs oversterfte, die kan je met airco's voorkomen. De oversterfte door hitte. Moderne airco's zijn daarentegen vele malen zuiniger en efficiënter en verbruiken gemiddeld 80 kWh per jaar, dat is minder dan je wasmachine. En dat pleidooi staat haaks op wat we altijd horen, want het is allemaal verschrikkelijk en fout en het kan allemaal niet en het zorgt voor congestie. Nou, we gaan praten met Martien Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool in Groningen, om het verhaal van Schuijer maar eens even te valideren. Meneer Visser, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Die argumenten die Schuijer aandraagt in zijn stuk, kunt u zich daarin vinden? Doen we te moeilijk over airco in ons land?
3: Ja, ik ben het eens met Camille Schuijer. Een airco gebruikt, u zei het al, 80 kWh. Nou, vergelijk het dus met een warmtepomp. Die zit op 3000 kWh. Hm. Dus het is echt heel weinig eigenlijk hoeveel energie airco's gebruiken.
2: Ja, en zijn ze daarmee efficiënter zelfs dan een warmtepomp?
3: Nou, ze zijn ongeveer even efficiënt. Mm-hmm. Maar we hebben airco's niet zo vaak nodig per jaar.
2: Nee.
3: En bovendien is het temperatuurverschil wat we moeten overbruggen met airco's veel kleiner dan met warmtepompen.
2: Mm-hmm.
3: Ja, als het 10 graden vriest en we willen schaatsen en onze woonkamers moeten tot zeg 15 of 20 graden verwarmd worden, moeten 30 graden worden overbrugd. Mm. En dat gebeurt met airco's nooit.
2: Nee, maar anderzijds er zijn ook veel mensen die gebruiken zo'n airco juist ook om te verwarmen. Hè? Zo'n convertersysteem. Is dat dan net zo duurzaam als wat Schuijer nu zegt? Als je hem als verwarming gebruikt?
3: Het gaat natuurlijk over het koelen met airco's.
2: Ja, precies.
3: Een probleem van airco's is wel dat mensen, als ze thuiskomen, ze allemaal tegelijkertijd aanzetten om te verwarmen.
2: Ja.
3: En dan heeft het wel degelijk, telt het op bij het andere netverbruik wat we al hebben.
2: Ja.
3: Maar koelen met airco's, dat is eigenlijk geen enkel probleem.
2: Oké, okay. En we horen en lezen altijd, airco is niet duurzaam, het verergert het probleem alleen maar. En dat zeggen ook mensen van onderzoeksbedrijven als TNO, TU Delft, maar dat klopt dus niet.
3: Ja, het is een heel klein beetje. Eigenlijk valt het weg in de ruis. Ik heb het ook al eens gekeken op de netbelasting van Tennet bijvoorbeeld. En dan zie je dag op dag onverklaarbare verschillen. Die zijn groter dan het effect überhaupt van airco's bij hogere temperaturen.
2: De Schuijer gaat zelfs zover. Die zegt, ja, airco's, het idee dat het niet goed is voor die netcongestie, dat is erg kort door de bocht. Deelt u die mening ook?
3: Elk gebruik van stroom kan netcongestie vergroten.
2: Ja.
3: Maar het punt is eigenlijk dat dit is eigenlijk miniem ten opzichte van een heleboel andere dingen die we doen en die we heel normaal vinden.
2: Ja.
3: En daar komt bij dat airco's inderdaad levens kunnen redden, wat u al zei.
1: Waar komt die slechte naam van die airco dan vandaan? Was dat vroeger bijvoorbeeld wel een gigantische energieslurper en misschien niet te verantwoorden?
3: Ja, dat zal een punt zijn. Wellicht het ook een punt zijn dat het extra verbruik is.
1: Uh-huh.
3: Warmtepompen vervangt al het huidige gebruik en dat vinden we normaal. Airco's is extra. Aan de andere kant, ja, bijna elke auto heeft tegenwoordig een airco. Dus daar doen we er niet moeilijk over.
2: Ja.
3: En we doen het dus wel moeilijk als we het in woningen installeren.
2: Ja. Heeft dat dan ook nog te maken met het gas wat erin zit? Hè? Dus de meeste airco's zijn nu gevuld met R134a. Vroeger waren dat allerlei ellendige PCB's die de lucht in knalden als je zo'n ding op recyclede. Dat is ook niet meer zo, hè?
3: Nee, hoeft niet meer zo. Dat is wel iets om op te letten op het moment dat je een airco aanschaft. Dat je het met een niet-schadelijk gas doet.
2: Ja.
3: Maar de ernstigste gassen zijn inderdaad ook wel uit. Dus ook dat is een puntje wat meer uit het verleden komt dan uit de huidige situatie.
2: Dus eigenlijk gewoon kunnen we massaal aan de airco's. Wel even met het hoofd, hè? Met het koppie.
3: Altijd. Dat moet je altijd doen eigenlijk, als je energie gebruikt.
2: Dat is juist. Dank voor de toelichting. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool in Groningen.
1: Boeing moet zo'n...

0: 29 miljoen dollar gaan betalen aan de familie van een slachtoffer van de crash met een Boeing 737 MAX in 2019, heeft een jury in Chicago bepaald. De zaak was aangespannen door de weduwe van Michael Ryan. Die was ingenieur bij het World Food Program van de VN en kwam samen met alle andere 156 inzittenden om het leven bij die crash van het toestel van Ethiopian Airlines. Het is een van de laatste civiele rechtszaken die nog lopen tegen Boeing, naar aanleiding van die twee dodelijke crashes met die 737 MAX'en in 2018 en 2019, waarbij opgeteld een kleine 350 mensen om het leven kwamen. Kwam allemaal door het MCAS-systeem, hebben we toen heel vaak over gehad. Het automatisch hoogteregelingssysteem in combinatie met defecte sensoren. Toestel werd daarop bijna 2 jaar aan de grond gehouden. In de meeste zaken is er geschikt tussen de nabestaanden en Boeing. Maar de weduwe van Ryan wilde dat dus niet en wilde bewust een juryzaak om Boeing zo voor de rechter te krijgen en het hele juridische lijntje dus uitlopen. Nou, dat is gebeurd. Het is niet de eerste forse schadevergoeding. In mei kreeg de familie van een ander slachtoffer, ook een Amerikaan, Samia Stumo, van een jury bijna 50 miljoen dollar toegewezen.
1: En dan oliebedrijven in Groenland die banden hebben met Trump, die worden gedwongen om hun boorwerkzaamheden uit te stellen. En zo dwarsbomen de autoriteiten van Groenland, een onderdeel van Denemarken, de claims van de Amerikaanse gezant dat ze per 2027 ruwe olie zouden kunnen opboren, meldt The Guardian. Nou, die spanningen weten we rond Groenland zijn de afgelopen maand opnieuw opgelopen. En dat komt omdat de Amerikanen zonder toestemming boorapparatuur aan land hebben gebracht aan de oostkust van Groenland. En dat ligt op 2500 kilometer van het vasteland van Amerika. En vlak voordat Greenland Energy, dat niets met Groenland te maken heeft, maar een Texaans olie- en gasbedrijf is, zou beginnen met boren van de eerste putten, reageerde de regering van Groenland als volgt. Het noodzakelijk regelgevingsproces kan niet worden afgerond en de benodigde goedkeuringen kunnen daarom niet worden verkregen voor de geplande start van de boringen. Met andere woorden, u krijgt geen vergunning en u mag niet boren. Toedeledok. Met andere woorden, de Groenlandse autoriteiten rekken op die formele manier tijd waarmee ze meer ruimte willen krijgen om milieu en sociale gevolgen van boren in een beschermd moerasgebied beter te kunnen beoordelen. Nou, daar gaan ze waarschijnlijk binnenkort een ambtenaar voor vrijmaken die een opblaasboot krijgt met een peddel, die daar naartoe moet gaan peddelen. Die heeft daar tijd voor nodig.
2: Ja.
1: En een basisstation.
2: Mm-hmm.
1: Kopje koffie.
2: Ja.
1: En als het te koud is, gaat hij niet, hè?
2: Nee.
1: En dan komt hij weer terug.
2: Gaat het nog heel lang duren.
1: Ja, denk ik ook. Rusland heeft het aantal ballistische aanvallen op Oekraïne fors opgeschroefd. En om dat te tackelen, heeft de Oekraïne opnieuw een schreeuwend tekort aan Patriots. Nou, dat is nou eens even formeel in een interview met CNN neergezet door Zelensky. En hij zegt dat wel vaker uiteraard. Maar nu in een 1-op-1 interview zegt hij, kijk, 2,5 keer zoveel raketten vanuit Rusland naar ons toe in de afgelopen tijd. En onze capaciteit loopt alleen maar terug. We hebben 2,5% minder of 2,5 keer zo weinig Patriots om die dingen tegen te houden. En dus zegt hij, jongens, in Amerika en andere westerse partners, laat me nou een deel van je ijzeren voorraad kopen of ruilen voor andere zaken, zodat ik die Russische raketten tegen kan houden.
3: I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
1: Oké, 5% is dus de winter door. 10%, dat betekent dat je al die Russische ballistische raketten tegen kan houden. En dus mensenlevens redt. En hij heeft nu 1%. Onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn, die zegt, ja, het is niet voor het eerst dat hij dat vraagt, want we weten dat Zelensky vraagt constant om Patriots.
4: En dat heeft te maken met enerzijds Rusland die de ballistische aanvallen opvoert. Kiev wordt nu gemiddeld eens in de 3 of 4 dagen beschoten door de Russen met die ballistische raketten. En aan de andere kant heeft Oekraïne gewoon bijna niks om die raketten tegen te houden. Het is zelfs zo erg dat de Oekraïnse overheid is gestopt met het publiceren van de cijfers.
1: Ja, nou, en dus komt Zelensky met het verhaal van, laat me kopen bij je en spreek je voorraden aan, je ijzeren voorraad, dan kan ik wat doen. Heb ik inderdaad 10% meer, dan kan ik al die raketten weghalen. 1 op de 50 raketten nu wordt uit de lucht gehaald en dat moet dus veel meer worden. We gaan naar Patrick Bolter, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, allereerst. Hè, de redenatie is, als je nou een tiende geeft van de Amerikaanse ijzeren voorraad, dan ben ik in staat alle Russische raketten uit de lucht te halen. Klopt dat?
2: Nou, ik denk dat hij veel meer nodig heeft. Volgens mij hebben de Russen niet, of de Amerikanen niet zo heel veel meer over. Ik las ergens. Nou, laten we zeggen 1000 Patriot Pak 3 raketten. Hè. Dat zijn de duurste, die heb je nodig voor ballistische raketten neer te halen.
1: Ja.
2: Wat je doet als je een ballistische raket naar je toegezonden krijgt, dan stuur je er minimaal 2 Pak 3 onderscheppingsraketten op af. Mm. Dat betekent dat het hard gaat. Hè. En per week krijgt Oekraïne ongeveer, nou laten we zeggen, 20 ballistische raketten over zich heen. Dat betekent dat je al 40 van die Pak 3 interceptieraketten moet hebben. Nou, we hadden er 1000. Hadden we gezegd, hè? Nou, dat betekent dat je 25 keer dat kunstje kunt doen. Nou ja, dan ben je er wel doorheen. Hè? Dat is het probleem. Die voorraden zijn gewoon zo laag. En Zelensky brengt dat wel mooi natuurlijk om het niet al te groot te laten lijken. Maar hij heeft echt veel meer nodig. En ondertussen is natuurlijk de Oekraïnse defensieindustrie bezig met haar analoge systeem, de Freya.
1: Ja.
2: Hij hoopt misschien dat dat ook snel online komt en dat hij dan met die 10%, maar ja, ik denk dat het ondervraagd is als het echt gaat om de veiligheid van Oekraïne.
1: Ja, maar zou Amerika überhaupt nog overwegen iets aan hem te geven? Want het is verkoop, hè? Het is de winkel. En hij zegt, ik ben bereid te betalen of te ruilen. Dat maakt me allemaal niet uit, maar ik heb het nodig.
2: Ja, nou, ik kan me zijn noodkreet heel goed voorstellen. Ja. Want dat is natuurlijk heel nijpen. En dan gaan iedere keer Oekraïners dood door die Russische aanvallen.
1: Ja.
2: Maar als je dan ook weer hoort dat JD Vance aan Zelensky heeft gevraagd van wil je alsjeblieft niet meer de olieschepen die Kazachse olievervoerers bombarderen. Zelensky moet dan tegen Vance zeggen, nou vraag jij aan Poetin even of hij lekker niet meer raketten over me heen wil afschieten.
1: Ja.
2: Zo gek zit die wereld in elkaar. En ook die rare Trump natuurlijk, dat hij eerst belooft Tomahawks, dat trekt hij dat in. Dan belooft hij pak 3 raketten, dat trekt hij in. Hij speelt echt met de levens van de Oekraïners.
1: Ja.
2: Zelensky weet dat donders goed. Hij kan er natuurlijk niet te hard op inspelen.
1: Ja.
2: Maar ja, we zijn er wel afhankelijk van de Amerikanen. En die Amerikanen hebben zich niet echt een betrouwbare bondgenoot getoond.
1: Nee. Nou, die onbetrouwbare bondgenoot is laatst toegezegd. Weet je wat, we gaan met een aantal van de grote Amerikaanse fabrikanten krijg je een licentie. En dan mag je die Patriots gaan bouwen in Oekraïne.
2: Ja.
1: Maar die twee bedrijven zeggen altijd, dan geven we onze intellectuele eigendom vrij. En dan straks kan Zelensky het beter, sneller en goedkoper.
2: En ze zijn natuurlijk bang voor hun eigen portemonnee. Dat als er ergens anders wordt geproduceerd, dat we niet meer daar gaan kopen. Maar het heeft wel tot gevolg dat de Europese landen samen met Oekraïne nog harder gaan kijken naar alternatieven voor de Amerikaanse wapens. En dan niet alleen deze raketten, maar alle wapensystemen. Want op deze manier kan je natuurlijk gewoon geen zaken meer doen met de partner van wie jij dacht dat hij betrouwbaar was. Dus ja, dit is even een uitstel van executie voor de wapenbedrijven. Maar ik denk binnen 5 jaar, dan wordt het echt heel lastig voor ze. En dan krabben ze nog wel eens op het hoofd van, we hadden die voet in de markt moeten houden.
1: Ja, maar dan is het te laat. Ja, nee, precies. Ja? Maar die 5 jaar, heeft Oekraïne die nog, die 5 jaar?
2: Ja, dat is natuurlijk een ander probleem. En je zou zeggen, als Europese landen nog wat hebben. Maar ook daar ligt het probleem natuurlijk. We hebben na de Koude Oorlog 1989 hebben we onze defensie enorm afgeschaald. We zouden nooit meer een oorlog voeren. En zeker zo'n grootschalige oorlog op het Europese vasteland. We zouden alleen nog maar vredesbedwarende en vredesafdwingende operaties doen. Ver weg, waar we ook luchtoverwicht hadden. Daar heb je dan geen Patriots voor nodig. Dus ook we hebben zelf, Nederland is er ook aan bijgedragen. En we hebben dus ook heel weinig over. En bovendien die raketten voor de Patriots, dat is munitie. Munitie ligt op de plank, die gebruik je niet. En munitie verouderd na een aantal jaren, moet je het weggooien eigenlijk.
1: Ja.
2: Dus we hebben daar ook hele lage voorraden van, omdat er gewoon dood geld is. Ja, en dat wreekt zich nu.
1: Dat blijkt. Dankjewel voor je toelichting. Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Rijn Baartmans van de ANWB. En wat speelt ons part op de weg? De Duitse grenscontroles maar weer eens.
5: Ja, dat klopt. Dat is de enige file van dit moment. De A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk sta je 5 tot 10 minuten in de file. Als we dan vooruitblikken naar de rest van deze zonnige donderdag, dan verwachten we vooral files door grenscontroles, werkzaamheden en recreatieverkeer. Files kunnen ontstaan richting de kust vanwege het warme weer. In ieder geval geen files vandaag door een zonsverduistering zoals gisteren. De spits stelt in de avond ook weinig voor. Vanaf volgende week gaat de regio Noord weer aan de bak en dat betekent dat in die regio de dagelijkse files langzaam maar zeker zullen terugkeren. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. De A30 Barneveld richting Ede bij hectometerpaal 16,2. En de A58 Breda richting Tilburg bij 57,5.
6: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
8: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
9: Dames en heren, uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
1: Ja, dan is het zomer en dus deze week tussen 10 en 11 de best of van de Big Five van dit jaar tot nu toe. Deze week de Big Five van het nieuwe winkelen. En Art Royakker spreekt vandaag met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Want steeds meer consumenten kopen hun producten via de socials. Wat dat betekent voor de fysieke winkelstraat, dat gaan zij zo meteen bespreken tussen 10 en 11 hier in de Big Five.
0: En dan neemt een, kan je wel zeggen, rechterhand van Donald Trump eind deze maand afscheid van het Witte Huis. Caroline Leavitt vertrekt na zo'n anderhalf jaar als perschef van het Witte Huis. Dat doet ze dus eind deze maand, vlak na de verjaardag trouwens. En dat is de vrouw, ja, dit zijn enkele van haar uitspraken.
10: At this moment in time, of course, the ballroom is really the president's main priority. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. The Trump administration is committed to truth and to transparency. Any questions for Patty? Voor
0: mij.
10: No?
0: Nee, er waren geen
1: vragen. Nee,
0: de jongste perschef in de geschiedenis van het Witte Huis. 28 is ze, deze maand wordt ze 29. En ze vertrekt omdat ze meer tijd door wil brengen met haar gezin. Wel blijft Leavitt volgens Trump een van zijn topadviseurs van buitenaf en een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij. En ook was Leavitt volgens Trump de beste woordvoerder in de geschiedenis van het Witte Huis.
1: Nou, dus van woordvoering, ja.
0: Superlatieven die schieten tekort. Ze werkte sinds begin vorig jaar al onder Trump. Eerst in de verkiezingscampagne, later dus in het Witte Huis, bleek een van Trumps trouwste bondgenoten en verdedigt elk mogelijk beleid. Nou, daar hoorden we net een paar voorbeeldjes van. En binnenkort dus weg en op zoek naar een opvolger. Kijken wie nu Trumps stem op aarde wil zijn.
1: En dat brengt ons bij
6: Tech Update.
1: Onze stem op aarde als het gaat om tech. En dat is Jo van Buurik.
11: Dankjewel, Bas.
1: Hallo. Ja, nou mag je ook de microfoon erover. Ja, dat is heel fijn. Ze hebben meer details uitgelekt over de persoonswisselingen, de AI-top van Google. Want ja, er gingen wat mensen weg, hè?
11: Ja, en dat is vooral op konto van een van de oprichters van Google, Sergey Brin. Die heeft op zijn heupen, niet heel lang geleden begon dat al, die keerde terug, heeft eigenlijk al jaren geen executive rol meer, maar zit achter de schermen heel erg aan de touwtjes te trekken. Zeker met de wind van president Trump in de rug, want daar is Brin helemaal achter gaan staan. Dat is ook nogal een draai die hij gemaakt heeft door de jaren heen. Maar ja, Bas, dan helpt het niet als je als Google achterloopt in de AI-race met Anthropic en AI. En daarom zagen we afgelopen week al het bericht dat de CEO van de AI-divisie van Google, DeepMind, een stap opzij deed. Mm-hmm. En ook een van de allereerste medewerkers in de AI-top vertrok uit onvrede over die Trump-gezinde koers. Brin is de drijvende kracht achter dat alles. En dat vermoeden we al, maar nu heeft Reuters het vanochtend ook echt gemeld. We hebben heel wat bronnen gesproken en die persdienst zegt de missie bij Google is wel degelijk om nog steeds vol in te zetten op hun eigen AI-model. Daar zijn juist nu twijfels over ontstaan, hè, doordat Anthropic en OpenAI als jonge specialistische AI-ontwikkelaars daar verder mee zijn. En al die modellen die uit China komen de afgelopen tijd, die veel goedkoper en ook nog open te gebruiken zijn. Maar nee, Brin zet alles onder druk, vooral binnen die DeepMind-divisie, schrijft Reuters. In april was dat al aan de orde toen Anthropic net Mythos had uitgebracht, een all-hands-meeting waarin het personeel eens even stevig verteld werd dat ze beter hun best moesten doen, zal ik maar zeggen. En er had nu, as we speak, al een nieuwe versie van Gemini moeten zijn, sterker nog in juni al. Maar bij interne tests zou zijn gebleken dat die achterblijft bij de concurrentie, vooral als hulpje bij programmeren. Oftewel, het gaat niet goed genoeg. Toch moet en zal het lukken. 7 bronnen die Reuters hebben gesproken zeggen dat Alphabet per se zelf het beste AI-model wil hebben. Daartoe worden zelfs medewerkers overgeplaatst vanuit DeepMind. Is eigenlijk immers een Brits onderzoekslab aangekocht door Google in 2014. Mm-hmm. Die worden letterlijk naar Google toe verplaatst. De vorige week weggepromoveerde topman, Demis Hassabis, notabene Nobelprijswinnaar, zou de afgelopen jaren ook tegengas hebben gegeven op zaken die Alphabet geld hadden kunnen opleveren. Mm-hmm. Nou, dat zou verklaren waarom die een zijspoortje bewandelt nu. En de huidige CEO, Corey Cavicciolo, was al aangewezen als nieuwe AI-chef. Is ook verhuisd naar Mountain View om naast de topmensen over AI te bepalen. Google zelf wil hier uiteraard niet op reageren. Maar Bas, ik noem dit wel de meest concrete schets van de situatie bij Google tot nu toe als het gaat om AI. Namelijk dat het niet goed gaat, maar dat ze per se toch de orde willen herstellen.
1: Ja, maar het alarm rinkelt in alle gangen.
11: Dat is wel duidelijk, inderdaad. Ja, en het is ook duidelijk dat ze zich niet gaan neerleggen bij wat er om zich heen gebeurt. Want ook daarvan zeggen sommige analisten dan weer, ja, dat gaan ze niet meer doen, dat is te duur. Ja. Ze gaan vooral hun producten en cloud gebruiken en ze gaan niet meer mee in die race. Maar dat willen ze dus toch echt wel als dan Sergey erin ligt.
1: Nog even naar Meta. Dat zegt maar liefst 750.000 accounts te hebben uitgezet als onderdeel van hun verweer tegen de Australische overheid. Want de regering van het land zegt dat het moederbedrijf van Facebook niet genoeg doet om jeugd van platforms te weren. Want dat weten we inmiddels uit cijfers.
11: Zeker.
1: 1 op de 5 kinderen is slechts getroffen door dat verbod. De rest doet nog vrolijk mee op Facebook.
11: Ja, 80% kan elkaar nog steeds vinden. De vraag is wel of dat Facebook is of andere kleinere platforms, hè, moet erbij zeggen. Maar je hebt een punt, Bas. Het social media verbod dat afgelopen december met veel bombardie is ingevoerd in Australië lijkt toch wel zo lek als een mandje. Maar toch is het dan wel interessant. Ook wel een beetje gek, hè, dat Meta dan goede sier maakt. Met zeggen, we hebben van 100.000 kinderen hun profiel afgepakt. Normaal zeggen we dat fijn is als het gaat om criminelen of mensen die misbruik maken van een platform. Maar hier wordt Meta dan helemaal op aangekeken sinds afgelopen december dat verbod inging. Geldt trouwens ook voor TikTok en Google en Snapchat. Hè. Zij moeten erop toezien dat die jonge gebruikers niet meer op kunnen. Maar ja, we horen ook waarom dat niet lukt. Het hele jaar al, leeftijdsverificatie die makkelijk te omzeilen is. En anders gaan ze wel naar andere, minder bekende platforms toe. Maar toch, Meta is bij uitstek een van de partijen die hierop wordt aangekeken door de Australische overheid van premier Albanese. Ja. In totaal gaat het om 462.000 Instagram-accounts, bijna 300.000 Facebook-accounts. Van dat totaal werd 500.000 al verwijderd voor dat verbod inging. Dus ja, het zijn vooral nog een paar 100.000 die erbij zijn gekomen. Maar ja, dit is hun verweer. Dit is hun relaas als het gaat om, ja, maar wij doen ook maar ons best. Nou, je zou ze bijna gelijk geven, zou ik zeggen.
1: Ik ben er van huilen, zo mooi is het.
11: Ja, we willen de wereld helemaal beter maken. We willen kinderen tegenhouden. We hebben helemaal niet jarenlang gelobbyd om dat verbod tegen te houden. Nee. Nou, dat hebben ze dan weer niet zelf gezegd, maar dat vul ik even in. Maar inderdaad, het gaat niet goed. Het lijkt niet echt effectief. En dat is toch ook wel weer, laat ik zo zeggen, interessant en jammer. Want heel veel landen kijken met gespannen blikken naar Australië hoe ze het doen. Mm. Vooral ook Europese landen. De vraag is, hoe zou het hier dan beter moeten?
1: Dankjewel, Jo van Buurik.
12: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Wij moeten deze ochtendshow even eindigen in krimpen aan de lek.
1: Ja.
0: Daar is namelijk een groot probleem. Want ja, waar dat kan, moet je elkaar een beetje helpen. Een boodschap voor een buurvrouw of een kletspraatje. Het hoeft allemaal niet groot te zijn. Het kan ook een gebaar zijn. Toch wordt dat niet door iedereen gewaardeerd. Marielle Muit uit Krimpen aan de Lek heeft een weggeefkast in haar tuin staan. Mm-hmm. Die tuin staat er al 4 jaar bij haar huis aan de Dorpstraat. En volgens Muit maken allerlei gezinnen daar gebruik van. Die kunnen daar eten halen en kleding en verzorgingsproducten voor mensen die dat misschien zelf niet zo makkelijk kunnen betalen. Maar vorige maand ontstond er opeens gedoe. Want er was een handhavingsverzoek. En toen moest de gemeente Krimpen naar Maart de situatie gaan onderzoeken. En wat bleek toen? Die weggeefkast, dat was juridisch gezien een bouwwerk. En voor een bouwwerk is een omgevingsvergunning nodig. En die omgevingsvergunning, die was er niet. Oeps. De gemeente benadrukte nog wel dat ze niet actief handhaaft op weggeefkasten. Maar ja, doordat er een handhavingsverzoek was ingediend, moest de gemeente de situatie wel beoordelen. Dus er is ergens een zure buurman of buurvrouw.
1: Oh, daar zat hij inderdaad weer een zuur Piet in de straat. Die zei, ik vind het helemaal niet fijn, zo'n weggeefkast.
0: Die dacht, die kast ga ik even doorklikken.
1: Oh.
0: En dus kreeg mevrouw Muit te maken met mogelijke dwangsommen van €2500 per stuk.
1: Ja.
0: Maar Muit deed haar naam eer aan.
1: Mm-hmm.
0: En kwam met een oplossing. Een vrij simpele.
1: Ja.
0: Wieltjes.
1: Aha.
0: De kast staat sinds kort op wieltjes.
1: Is geen bouwwerk meer.
0: En is daardoor verrijdbaar. Ja. En inderdaad geen bouwwerk meer. Ze heeft het samen met een jurist uitgezocht. En inderdaad, de mobiele kast is waarschijnlijk geen bouwwerk meer. Alhoewel de gemeente de nieuwe situatie nog niet beoordeeld heeft. En Marielle Muit dacht, ik kan er wat van. Ik pak nog even door. Onder de weggeefkast staat inmiddels ook een koelkast. Die is geschonken door een anonieme gever. Daaruit mag iedere bezoeker 1 product meenemen. Zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen profiteren. Dus de vraag is even of dit allemaal wel stand houdt. Maar ik vind het wel een mooie wraak van iemand die het te goede probeert te doen. Blijkbaar door iemand tegengewerkt wordt. Geen idee wat er allemaal speelt. Maakt ook niet zoveel uit. Maar ja, zo'n beeld. Innovatief opgelost.
1: Ik zou gewoon zeggen, neem een touringcar ervan uit. Helemaal leeg strippen, geen motor erin. Neerzetten als weggeefkast. Hartstikke handig.
0: Helemaal
1: kunnen ook mensen in slapen en zo. Weet je? Zet je voor de deur van de zijkende buur. Wat een goed plan. Tot zover de ochtendspits. Zometeen het beste van BNR's Big Five. Art Rooijakkers spreekt dan met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business University. En dan gaat het over het nieuwe winkelen. Ja, en wij zijn er. Althans, Ivan is er morgen weer.
0: Ja, maar ik zie je morgen wel.
1: Dat dan weer wel.
0: Bij de barbecue.
1: Bij de barbecue.
0: Ja, ja. Maar daar zijn luisteraars niet bij. Dus tot morgenochtend, ochtendspits, 6 uur. Dag. Ja.
13: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
14: Op Business Beats.
13: Op haar sterfdag
14: komen al haar hits voorbij.
13: Aanstaande zondag.
14: Aretha Franklin dag op Business Beats.
13: Business Beats is een muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
12: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
12: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
16: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
17: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
16: En naar wat er o zo fout is gegaan.
18: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
16: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
19: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
20: Nu in de BNR-app.
0: Mensen met gokproblemen zijn doelwit van illegale gokadvertenties op de platformen van Meta. Zakelijke auto's aan de stekker zorgen 's ochtends massaal voor piekbelasting. En airco's slecht voor mens en klimaat? Nou, valt misschien best mee. Ze kunnen ook oversterfte voorkomen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Dat brengt ons bij Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, de Koentunnel dicht.
5: Ja, dat klopt. Er staat een te hoog voertuig voor de Koentunnel in de A10 Ring Noord richting Den Haag. En daarom is die afgesloten. Verder rijdt het langzaam op de A7 richting Hoorn op de afsluitdijk tussen Breesanddijk en Den Oever. Betekent dat 10 minuten vertraging. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7 afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 108,3. De A12 Arnhem richting Utrecht bij 74,9. En de A27 Breda richting Utrecht bij 39,9.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na het dreigen met een taser 2 verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. In Den Haag begint de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk. Maar ook de rest van het land was geschokt en daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golf is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Steeds meer consumenten kopen hun producten via sociale media. Wat betekent dat voor de fysieke winkelstraat? Ik besprak het eerder dit jaar met hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer en BNR's Big Five van het nieuwe winkelen.
23: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.
2: en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
25: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. En spotgoedkope producten van Temu en Shein. Ja, met een paar klikken is een aankoop gedaan. Hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Vandaag bespreek ik dat met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze is ook directeur van het Nijrode Faculty Expertise Center Marketing en Supply Chain Management. Klopt toch of niet?
26: Dat klopt.
25: Ja, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. We gaan het hebben over de effecten van die social commerce, dat online winkelen en de komst van TikTok Shop sinds deze maandag in Nederland op de winkelstraat. Ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Koop je zelf wel iets met sociale media? Via sociale media?
26: Niet zoveel moet ik zeggen. Ik koop wel veel online. Maar sociale media, Instagram, is natuurlijk ook veel make-up. Mm-hmm. En het is een beetje een generatieding, moet ik wel toegeven. Oh ja? Maar nog niet.
25: Nee, maar online shoppen wel?
26: Ja, online, absoluut. Ja.
25: De tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, je bent naast hoogleraar marketing dus ook ondernemer. Hoe kun je die twee combineren?
26: Nou, ik heb een aantal commissariaten. Ja? Dat combineert fantastisch. Ja. Omdat ik dan in de praktijk allerlei dingen meemaak die ik in mijn colleges kan gebruiken. Studenten waarderen dat en andersom.
25: Oké. We gaan het hebben over die TikTok-shop. Heb je al een kijkje genomen eigenlijk of niet?
26: Ja, en ik heb ook al met ondernemers gesproken daarover. En het is natuurlijk een fenomeen. In Azië is het al veel groter. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat het ook al langer, zoals je weet.
25: Ja.
26: En het is groot.
25: Ja. Hoe kijk je naar de komst van die winkelfunctie naar Nederland?
26: Ik zie het toch als een nieuw kanaal wat twee elementen combineert. Ik leg al heel lang vaak heel veel aandacht voor twee trends. Hyperconvenience en hyperpersonalisatie. Mm-hmm. En jullie hebben het daar ook al over gehad. Maar hyperconvenience, gemak, gedragskosten minimaliseren, frictie, wachttijden, maar ook irritatie. Mm-hmm. En aan de andere kant personaliseren. En in dit geval door algoritmes. TikTok Shop combineert die twee. En combineert dat ook nog met die functie van social media. Menselijke interactie, het lijkt daarop. Hè? En het zijn niet alleen influencers, maar ook echt content creators die daar je producten laten zien, waardoor mensen ook het gevoel hebben dat ze met herkenbare anderen te maken hebben.
25: Ja, het verschil tussen influencers en content creators, wat is dat in jouw ogen?
26: Ja, influencers, dat zijn mensen die hebben vaak een groot aantal volgelingen, die worden betaald om een bepaald product te promoten.
25: Ja.
26: En content creators, zeker op TikTok Shop, die krijgen een product opgestuurd en kunnen dan beslissen daar filmpjes over te maken, video's en te zeggen wat hun ervaringen zijn met het product.
25: Ja. Biedt dit kansen voor Nederlandse ondernemers, denk je, die komst van TikTok Shop?
26: Zeker. Ik heb bijvoorbeeld het zit een beetje tussen start-up en scale-up, Super Ninja. Die hebben een biologisch middel tegen fruitvliegjes. Die zitten sinds een jaar, denk ik, in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al op TikTok Shop.
25: Mm-hmm.
26: En zij zeggen, daar zijn ontzettend veel mensen met niks glamorous, die video's maken. En dan zie je bijvoorbeeld, die heeft ook rommel in de keuken. En die heeft ook dat probleem met fruitvliegjes, wat helemaal geen Instagrammable onderwerp is. Nee. Er zit niks glamorous aan. En zij zien hun omzet echt enorm toenemen. En zij zien ook heel duidelijk de effecten op de marketplaces, zoals Amazon en Bol.
25: Oh, op wat manier dan?
26: Nou, dan, je hebt natuurlijk die mogelijkheid om in TikTok Shop direct te kopen.
25: Ja.
26: Maar het doet ook wat voor je merkbekendheid en de informatie die je geeft over het merk.
25: Dus het zorgt eigenlijk voor dat je ook op andere platforms meer zou kunnen gaan verkopen?
26: Ja.
25: Dat merk je in die andere landen meer.
26: Ja,
25: zie je dat?
26: TikTok Shop is vooral ongepland. Het kan hedonistisch zijn en heel erg leuk. Maar het kan ook heel utilitair zijn. En dan heb je de geplande aankopen. Daarvoor ga je meer naar de andere platforms, naar de marketplaces. En dan denk je, ja, ik heb een probleem. En oh ja, ik kan het oplossen met misschien wel dit product.
25: Maar het hele idee is volgens mij dat het zo, hè, wat je net ook al zegt, het is frictieloos, het is zo makkelijk mogelijk. Je hoeft eigenlijk maar één keer te klikken en je hebt ongeveer al gekocht.
26: Ja.
25: Je gaat ook niet weg van het platform. Je blijft op TikTok terwijl je dus iets koopt. Dan kun je ook weer gewoon doorscrollen. Maar jij zegt, nee, toch komen mensen uiteindelijk ook bij Amazon of Bol terecht.
26: Ja, omdat je koopt het misschien één keer. Dan ga je misschien voor de herhalingsaankoop naar Amazon of Bol. Of je hebt op dat moment geen zin of geen tijd om te kopen. En je onthoudt het. Of je krijgt een herkenning op het moment dat je op Bol of Amazon zoekt naar zo'n soort product.
25: Ja, ja, ja. En jij zei net, want je zei, het is ook een generatieding. Voor winkels, is het vooral voor een jonger publiek? Als je producten hebt die bij een jonger publiek populair zijn, is dat vooral interessant dan?
26: Ja, het is natuurlijk een gevaarlijke opmerking van mij. Want er is natuurlijk helemaal niet waar dat alleen jonge mensen op TikTok Shop kopen.
25: Nee, maar dat weet ik niet, misschien wel.
26: Nou, maar er zit ook een gewoontegedrag in. Hè? Kijk, je bent, heel veel mensen hebben een manier om dingen te kopen die, hè, waar ze eerst van af moeten. Mm-hmm. Dus je ziet dan dat die adoptie vaak op een bepaalde manier gaat.
25: Mm-hmm.
26: En mensen die nu al heel veel op Instagram kopen, die zullen makkelijker naar TikTok Shop overgaan. Of mensen die al heel veel naar TikTok kijken en luisteren.
25: Ja. Is het zo dat wat in Azië werkt, dus in China met name dan werkt, die social commerce, dat automatisch dan ook bij ons gaat werken?
26: Nou, niet per se. Want we hebben ook, kijk, China loopt voor, dat is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de QR-code, hè, die wij al afgeschreven hadden, en die ineens weer een revival kreeg, doordat die in China zo belangrijk werd.
25: Ik weet niet, is dat zo gegaan?
26: Ja. Dat was jaar geleden op Schiphol, zag je QR-codes. Dat was Heineken die een promotie deed, toen wij allemaal nog Nokia'tjes hadden. En ja, op een gegeven moment is dat weer teruggekomen via die Chinese apps, zoals WeChat, waar alles op QR-codes draait. Maar
25: ik snap het verhaal niet helemaal, sorry. Dus hoezo draait het allemaal op QR-codes?
26: Nou, je kunt in China kun je betalen met QR-codes.
25: Ja, ja.
26: Je QR-codes scannen is daar heel gewoon.
25: Ja, en je ziet dat nu dus terugkeert? Of dat
26: is al terug hier bij ons.
25: Ja, ja.
26: Ja.
25: Oké. Okay. Dus op die manier, dat nemen we dan wel over. Maar je was bezig aan uitleggen dat het niet automatisch zo is.
26: Omdat China natuurlijk een hele andere markt is. Je hebt daar steden die bijna zo groot zijn als heel Nederland.
25: Mm-hmm.
26: En bijvoorbeeld het ontzettend snel leveren, hè, die instant delivery. Mm-hmm. Dat kan in hele dichte bevolkte gebieden waar mensen, miljoenen mensen bij elkaar wonen.
25: Mm-hmm.
26: En in Nederland op het platteland werkt dat niet. Dus die markt is anders, het koopgedrag is ook wat anders. Chinezen hebben bijvoorbeeld zijn gewend bij fabrieken te kopen. Fabriekswinkels, een soort grey market.
25: Mm-hmm.
26: Daar zitten toch echt verschillen. Dus natuurlijk nemen we innovaties over, maar niet automatisch en niet alles.
25: Nee. Wat gaan we wel hiervan overnemen als je een beetje naar de toekomst kijkt?
26: Nou ja, wat ik zeg, zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk. We vragen er niet om, een snelle levering binnen een uur. Maar als het eenmaal gebeurt, dan bent het snel.
25: Ja.
26: Ja, dan vind je dat al heel snel gewoon en leuk. En word je een beetje narrig als dat niet gebeurt. Ja. Dus dat soort dingen nemen we wel over.
25: Tegelijkertijd hadden we, dat kwam met COVID, liep dat een beetje parallel, die ontwikkeling van in grote steden de flitsbezorging. Ging dan vooral over boodschappen. Dat is ook weer uitgedoofd, die trend.
26: Ja, dat klopt. En dat heeft dus mee te maken dat die noodzaak voor flitsbezorging niet zo groot was. Het was wel makkelijk. En daar moet ook toch een prijs voor betaald worden. Mm. En in Nederland heb je over zoveel 100 meter, elke zoveel 100 meter heb je een supermarkt.
25: Mm-hmm.
26: Dus wij wonen ook heel dicht bij de supermarkten.
25: Ja, dus dan was dat minder nodig.
26: Ja, dan is dat
25: niet
26: gemak.
25: Een probleem op dat we dat we.
26: Nee, het echt mag niet te veel kosten ook.
25: Nee, dat is ook wel heel Nederlands natuurlijk.
26: Ja,
25: hè?
26: Absoluut.
25: Ja. Als je kijkt naar die TikTok Shop, dat dan sinds deze week er is, die social commerce, als we het wat breder trekken. Is dit iets waar we rekening mee moeten gaan houden? Ook ondernemers? Of zeg je nou, dit zou wel eens net zoals die flitsbezorging kunnen gaan. Een hype. En dat verdwijnt ook alweer.
26: Nee, ik denk dat dit blijft wel. En vooral die ongeplande aankopen die je heel makkelijk via social commerce kan doen.
25: Mm-hmm.
26: En het staat of valt er ook mee hoe efficiënt het toch is. Niet iedereen heeft tijd om heel lang op TikTok te scrollen, tijd door te brengen. En we horen overal dat mensen uren gemiddeld op die app doorbrengen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen.
25: Mm-hmm.
26: Dus ja, het is vergelijk het met naar de action gaan. He, waar mensen heen gaan om nieuwe dingen te ontdekken. Dat zit dan in een prijsklasse die lager is dan wat op TikTok Shop kan worden aangeboden. Omdat daar allerlei commissies tussen zitten. Is toch weer een intermediair. Je gaat ook niet elke dag voor alles bij de action kijken of ze het hebben. En soms hebben ze het niet. En dan denk je, hè, ik ben voor niks gegaan. Of je koopt dan nog wat andere dingetjes. Dus je kunt het een beetje. Het is een beetje de action van de. Van het online, waarbij er dan natuurlijk nog meer die sociale component en wat minder het nuttige, wat meer het plezierige zit. Maar het blijft wel en het concurreert met andere online platforms en met de winkels in de zin dat het om ongeplande verrassingsaankopen gaat. En dat, ik zie daar natuurlijk wel de toekomst voor.
6: Art Rooijakkers.
25: Vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Goed, we hebben het over die social commerce gehad, over die komst van TikTok Shop. En je zegt, ja, ik zie daar wel een toekomst in, vergelijkt met de action. Wat een mooie vergelijking is. Dan gaan we eens kijken naar wat voor gevolgen dat heeft voor het winkelaanbod zoals we dat nu kennen. Ook het fysieke winkelaanbod. Eerst maar eens die winkelstraat in Nederland in kaart brengen. Hoe gaat het er eigenlijk mee?
26: Nou, het gaat fysieke winkels hebben en houden bestaansrecht. Hè? Dus dat is absoluut zo en dat blijft zo. Mm-hmm. In het ver verleden hadden we de fysieke winkels, we hadden de postorder, we hadden de deur-tot-deurbezorging. En de fysieke winkelstraat was de zoekmachine, was het kanaal waar je eigenlijk wel naartoe moest. Mm-hmm. Nou, online heeft daar natuurlijk wat van weggehaald. Niet eens zoveel, maar genoeg om die hele winkelnetwerken die zijn opgebouwd met langdurige huurcontracten, vierkante meters, personeel, om dat onder druk te zetten en die winstgevendheid van die fysieke retail moeilijker te maken. Mm-hmm. Ja, en dat zien we natuurlijk ook. 20% minder winkels.
25: Ja, dat werd deze week bekendgemaakt. Het aantal winkels de afgelopen 3 jaar met 20% gedaald. Dat is onderzoek van ING. Omzet van online winkels bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels in ons land. Zijn dat cijfers waar jij dan verrast op bent?
26: Nee, en er zit bij online ook heel veel dienstverlening in. Hè? Verzekeringen, reizen. Mm-hmm. Dus die zou je er eigenlijk uit moeten halen. Maar mm-hmm. dan nog is dat duidelijk. En die verschillende kanalen concurreren met elkaar. Maar voor de consument zijn die kanalen ook complementair. He, want je kan naar de fysieke winkelstraat gaan. Als je echt iets nu moet hebben, je denkt dat de winkel het in voorraad heeft. Mm-hmm. Heb je wel wat ongemak. Je moet reistijd maken, misschien wat parkeerkosten maken. Je moet daar misschien wachten voor de kassa. Maar als het er is, kun je het wel meenemen. Ja. Als je het online bestelt, heb je veel meer keuze. Je kunt makkelijker prijs vergelijken. Maar ja, je moet wel even wachten voor je het in huis krijgt. Mm. En dan hebben we ook nog iets als beleving. Is het leuk? Heb je het gevoel dat je iets kan aanraken, sensorisch? Dus ook daar heeft de winkel ook het voordeel. En zo concurreren die kanalen met elkaar. En dan zie je nu dat voor de ongeplande aankopen daar veel meer social media kanalen bij komen. Mm.
25: Die impuls aankopen?
26: Impuls.
25: Ongepland, of is dat iets anders?
26: Ja, ongepland, maar dat kan dus utilitair zijn. Dan is het eigenlijk bijna een achterloze aankoop. Hè? Ja. Ik denk dat ik dat nodig heb.
25: Die hergeschraak kan ik wel eens gebruiken.
26: Ja, of ik vind het heel erg leuk om dit, hè, denk aan make-up. Hm. En dat voegt op die manier iets toe.
25: Ja, ja.
26: Ja, en dat, ja.
25: Maar als ik dan kijk naar in 3 jaar tijd, daalt het aantal winkels met 20% de afgelopen 3 jaar. Ja, als je die lijn doortrekt, dan hebben we over niet al te lange tijd totale leegstand in de Nederlandse winkelstraten.
26: Ja, ik denk niet dat het zo'n vaart loopt. We hebben natuurlijk al leegstandproblematiek gehad. Ja. Dat is best creatief opgelost. Mm-hmm. Heel veel horeca, moet ik zeggen. Ja. Winkels ombouwen tot woningen. Wonen, werken, leven, winkelen dichter bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dus ik denk echt wel dat we daar wat mee kunnen. Je ziet natuurlijk dat er grote warenhuizen zijn omgevallen. Mm-hmm. En dat heeft echt tot leefstand geleid. Want dat soort panden.
25: In de V&D bijvoorbeeld.
26: Ja, daar kun je wat moeilijker mee. Hudson's Bay natuurlijk ook. Maar goed, dat is ook opgelost. En die winkels, die fysieke winkels, zal nog steeds moeilijker krijgen met die opkomst van online kanalen. Ja. Omdat mensen natuurlijk niet 2 keer zoveel gaan uitgeven. Maar voor de consument, als het goed is, zijn die kanalen die verrijken elkaar.
25: Ja. Want is dan die komst van TikTok Shop, waar we het over hebben, is dat dan voor winkeliers ook die een fysieke winkel hebben iets wat een kans kan bieden om juist hun aanbod te versterken? Of is dat weer een nieuwe bedreiging?
26: Allebei eigenlijk. Het is een nieuwe bedreiging in de zin dat het een kanaal is waar mensen aankopen kunnen doen die je ook in de winkel kan doen.
25: Ja.
26: En het is een kans omdat TikTok Shop, maar ook TikTok natuurlijk een kanaal is waarop je jezelf kan laten zien, kan adverteren. Maar als je kijkt naar lokale winkeliers die een lokale binding hebben, die hebben natuurlijk veel minder baat bij TikTok Shop.
6: Mm-hmm.
26: En als jij als winkelier producten verkoopt van een ander merk, hè, als je een tussenpersoon bent, een reseller, ja, dan komt er dus nog een intermediair tussen als TikTok. En die vraagt ook weer commissie. En de content creators vragen wat. Dus dan wordt je businessmodel wel heel moeilijk.
6: Ja, wordt je marge steeds kleiner.
26: Ja.
6: Ja. Want die winkelstraat, de functie van de winkelstraat in Nederland is de afgelopen jaren dus, zeg jij, veranderd. Dat was de plek waar je heen moest als je wilde oriënteren. Dat is al niet meer zo. Dat doe je tegenwoordig online dan.
26: Ja, dat doe je grotendeels online.
6: Ja.
26: En je gaat winkelen voor het sociale, gezelligheid, maar ook vanwege sensorische rijkdom. Als je kleding koopt, je kan het meteen voelen, aanpassen. Je ruikt de sfeer.
6: Mm-hmm.
26: Je krijgt een veel betere indruk. Kijk, online is natuurlijk sensorisch best arm. Het is geluid en beeld.
6: Ja.
26: Heel belangrijk, maar een deel van wat wij kunnen waarnemen.
6: Mm-hmm. Ja. Maar toch werkt het met kleding bijvoorbeeld. Hè? Ja. Je ziet de pakketjes om je oren vliegen als je door de stad rijdt.
26: Ja, de huiskamer als paskamer.
6: Ja, ja, dat is het. En dan wordt dan ook weer teruggestuurd. Dat is niet, dus je ziet daar wel een enorme verandering in. Als je die lijn doortrekt, is daar iets over te zeggen? Hoe we dan de komende 3 jaar gaan beleven met elkaar bijvoorbeeld?
26: Ja, nou, fysieke winkels zullen hun aanbod moeten aanpassen. Bijvoorbeeld dienstverlening combineren. Denk in het geval van kleding aan vermaakservices, reparatie, dat is ook een trend die al een tijd aan de gang is.
6: Mm-hmm.
26: En gewoon producten verkopen en heel oneerbiedig dozen schuiven, dat
6: kan niet meer.
26: Nou ja, het kan wel, maar dat gaat je niet ver brengen als winkelier.
6: Nee.
26: Dus je moet of lokaal heel goed inleven in je klant, dat je echt die lokale functie hebt, die functie in een dorp of in een stad. Mensen naar jou toe komen omdat je hun kent en omdat je allerlei services biedt. Of je moet een uniek aanbod hebben met je eigen merk of een product dat anderen niet hebben. En dan kun je ook weer op TikTok Shop gaan.
6: Ja, ja. Maar gewoon, ik noem maar een gewone schoenenzaak die een sportschoenencollectie heeft, die je overal kan krijgen, daar red je het niet meer mee.
26: Ja, dat ligt dus aan je binding en het ligt aan je service. En je zult wel een klantenkring houden, maar dat komt wel onder druk te staan.
6: Ja.
26: Ik wil niet zeggen, je redt het niet. Want sommige ondernemers zijn gewoon heel goed, heel inventief. En die weten toch hun klant heel goed te binden. Maar makkelijker wordt het niet.
6: Nee. Wat is nou, maak je zorgen eigenlijk over wat je ziet gebeuren? Of denk je, dit is nou eenmaal hoe het loopt?
26: Ja, het is eigenlijk alle twee. Ik maak me natuurlijk zorgen over ondernemers. Aan de andere kant, dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is.
6: Nee.
26: Dus je moet daar als ondernemer, dat is ook het hele kern van het ondernemer zijn.
6: Mm-hmm.
26: Je moet daar wat mee. Dus je moet die trend omarmen en daar iets op vinden.
6: Ja. Ja, straks gaan we het wel hebben over hoor, wat je dan kan doen en wat je erop moet vinden. Maar ik wil eerst nog met je in kaart brengen. Zie je bijvoorbeeld verschillen tussen grote winkelketens? Is het daar, wordt daar de toekomst moeilijker voor? Of is het juist voor kleine ondernemers ingewikkeld? Waar zie je de kansen, waar zie je de gevaren?
26: Ja, grote winkelketens hebben het voordeel van schaal. Dat ze ook investeringen kunnen doen in nieuwe technologieën, in AI, in RFID, in beter voorraadbeheer, in camera's die hun eigen AI hebben.
6: Mm-hmm.
26: He, dus dat soort investeringen waardoor je operatie efficiënter wordt en ook je contact met je klanten verbetert. Wat eigenlijk vaak technologie-investeringen zijn, die kunnen grote ketens doen. Terwijl zij tegelijkertijd margedruk ervaren, omdat hun product overal te koop wordt. Mm. En ook leveranciers rechtstreeks naar de consument gaan, he, direct to consumer. Dat is de problematiek van de grote ketens. En de kleintjes, die hebben het probleem dat zij die investeringen niet kunnen doen. Of in ieder geval niet alleen. Het is veel moeilijker voor ze en zij hebben de kans van de binding lokaal. En misschien het unieke product wat zij hebben.
6: Yeah.
26: Maar een kleine winkelier die merken van een ander verkoopt, die moet wel een hele goede propositie hebben.
6: Ja, die moet dus zorgen dat hij bijvoorbeeld die lokale binding heeft.
26: Ja, maar ook dat kan niet, is niet altijd genoeg.
6: Niet genoeg?
26: Nee.
6: Nee.
26: Al heel lang niet.
6: Nee. Je had het over eigen camera's met AI in grote winkelketens?
26: Ja, je hebt camera's waar je lokaal AI op hebt.
6: En
26: ja.
6: Dan? Wat doen die dan?
26: Die kunnen analyses doen, die kunnen
6: hoe
26: signaleringen doen.
6: Bewegen door het pand?
26: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook robotjes die rijden langs schappen in supermarkten en die scannen die schappen en die zeggen, dit schap moet bijgevuld en geven een signaal af.
6: En voor jou is dit volstrekt normaal, maar ik zit een beetje met mijn oren te klapperen. Ik heb het nog nooit gezien, zo'n robot. Ik zie dan toch gewoon van die 15-jarigen die vooral met elkaar staan te kletsen. Toch, als bijbaantje.
26: Het is zo'n appel. Ja, het is ook niet overal nog. In de Verenigde Staten best wel gemeengoed al.
6: Oh ja?
26: Ja.
25: Dus robots die dan in de gaten houden of de schappen wel goed gevuld zijn?
26: Ja, het is geen mannetje. Hè. Het is een apparaat wat langs de schappen rijdt, ja? Scant de schappen, ja? En ziet dan... Ja, of er gaten zijn.
25: Gaat mijn bijbaantje. Ik heb nog moeten spiegelen, Kitty. Weet je nog wat het is of niet? Dat je het allemaal zo precies op een rijtje moest zetten.
26: Dat gebeurt nog. Ja? Ja.
25: Maar dat gaat dus ook verdwijnen dan?
26: Ja, wordt steeds minder. Ja. Ja.
25: Maar dat is eigenlijk wel interessant. Want wat je dan zegt is dat dus in die winkel groeit eigenlijk toe naar een soort ook meer digitale omgeving. Want het gaat dus met AI op camera's, zoals je zegt. Of met robots die de schappen in de gaten houden. Dus daarmee gaat die fysieke winkel eigenlijk... iets meer op een online winkel lijken bijna.
26: Ja, in dat opzicht wel. En je ziet bijvoorbeeld in heel veel innovaties... dan gaat het om kassaloze winkels of winkels zonder personeel. Bijvoorbeeld Amazon Go, ja. die winkels zijn nu weer gesloten... omdat dat in de praktijk toch veel moeilijker bleek en ook veel duurder. Mm-hmm. Maar je hebt dat soort initiatieven wel.
25: Ja. Het zijn interessante tijden voor winkeliers, maar ook voor ons als klanten. Want het aanbod is natuurlijk steeds groter, ruimer. Je kan het op allerlei kanalen kun je slag slaan. Maar er zijn ook al risico's die kleven aan het gebruik van social commerce. En Kitty Koenemeijer gaat daar straks over vertellen. Dus zou vooral blijven luisteren. Tot zo.
7: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
8: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
9: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten wat het is, hoe werkt het en ook... zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
8: Ja, Han, wist jij trouwens dat er... ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus qua potentie... Taiwanese proporties in Nederland zijn?
10: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied... aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van... moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook vanochtend al bedacht... ja, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is... dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven. Maar het bestaat gelukkig wel. En we zien natuurlijk, hè, je noemt al een bedrijf als ASML en zo... we zien hoe belangrijk het is om dat soort bedrijven binnen je landsgrenzen te hebben. Als we serieus mee kunnen doen op dit gebied... dan zou ik graag vandaag willen horen en bespreken... wat we kunnen doen om ervoor te zorgen... dat wij inderdaad serieus mee blijven spelen op dit gebied.
8: Ja. Eden, doen wij het trouwens goed in Nederland als het gaat over innovatie?
9: Het verbaast mij niet dat we dit soort partijen hebben. Want als ik naar de Nederlandse historie kijk... wij waren altijd als land ontzettend goed in het innoveren. Bedenken van nieuwe dingen. Heel vaak, niet altijd, maar heel vaak kwamen ze ook uit die regio vandaan. Dus het verbaast me niet dat we hier nu staan over iets wat ik net al zei... exotisch lijkt te zijn. Mm-hmm. Een van de vragen die ik heb voor onze gast zometeen is... hij zit natuurlijk veel beter in dat wereldje dan wij met z'n drieën samen...
8: Ja.
9: Ik weet zeker, 300% zeker, dat er nog veel meer mooie dingen spelen... waar wij geen weet van hebben. Nee. Wat gebeurt daar allemaal nog meer in die schuurtjes, zoldertjes, et cetera?
8: Ja, overigens, jij zei vanochtend tegen mij... wij zijn wel heel goed in de input, maar minder goed in de output.
9: Kijk, wat ik net zei, wij als land waren altijd heel erg goed in het innoveren. Als ik naar de laatste jaren kijk, dan zie ik dat we op het jaarlijkse lijstje van de meest innovatieve landen zijn we aan het wegzakken. Mm-hmm. We worden nog steeds tot de wereldtop, daar niet van.
8: Ja.
9: Maar we zijn wel aan het wegzakken. Maar wat opmerkelijk is, dat cijfer is natuurlijk een... waar sta je als land? Maar er wordt achter dat cijfer nog van alles nog wat meegegeven. En een van de zaken die mij opviel is... wij zijn er tussen 2020 en 2025... zijn we er als land beter in geworden... om meer dingen in die innovatiemachine te stoppen. Mm-hmm. Dus input, daar zijn wij gestegen op de wereldranglijst.
8: Ja.
9: Als je naar de output kijkt, zijn we weer gedaald. Dus we zijn heel erg goed in dingen in die machine, in die innovatiemachine te stoppen. Maar er komt wel steeds minder uit.
7: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.
21: dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
11: Ben, tussen al het podcasten en al het ondernemen door, ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
12: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS en hij kwam gelukkig ook weer terug.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
16: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
17: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
16: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
18: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
27: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
28: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
29: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er 10 minuten langer over door de Duitse grenscontroles. En ook de eerste file richting de kust, richting de Zeeuwse eilanden, is een feit. De N57 richting Middelburg. Daar sta je in de file tussen de Haringvlietdam en Goederede. Dat betekent 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Europoort richting Gorkum bij hectometerpaal 62,2. De A16 Rotterdam richting Breda bij 30,9. En de A28 Groningen richting Zwolle bij 105,5.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht, na het dreigen met een taser, 2 verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. In Den Haag begint de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66 jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk. Maar ook de rest van het land was geschokt en daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golf is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP nieuws.
25: Welke invloed heeft social commerce op de marketingstrategie van ondernemers? Dat vroeg ik in juni dit jaar aan hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer, een BNR's Big Five van het Nieuwe Winkelen.
33: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
0: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
0: kozijnen. Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
25: Het tweede half uur alweer. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Gisteren sprak ik met neuropsycholoog Margriet Sitkoorn over het effect van online winkelen op ons brein. Is terug te luisteren als podcast via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. En vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken, sowieso het komende half uur. De risico's van social commerce voor ondernemers. En welke invloed het heeft op de marketingstrategie van...
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Denk dat het iets wordt zo van suggesties door de agents en dat je dan met een druk op de knop of met een ja gaat zeggen, koop dit maar. Mm-hmm. Dat volledig autonoom opereren van die agents, dat zie ik voor de korte termijn nog echt niet.
5: Nee. Want het doet ook wat denken aan, zouden ooit zo'n koelkast krijgen die dan zelf bijhoudt wanneer die bijgevuld moet worden. Ja. Zo. Dat is dit idee ook een beetje.
4: Ja, maar dan heb je overal een apparaat voor nodig. Een koelkast of een apparaatje om thuis te zetten of iets om met je mee te nemen. En die komen er ook in de toekomst nog wel aan. Maar dit is gewoon een app die je bij je draagt. Ja. Hè, of een agent die je bij je draagt. Ja. En op elk gewenst moment wat voor je kan doen. En ook kan samenwerken met andere agents.
5: Ja. Je houdt je al een hele poos bezig met het onderwerp, met marketing, toch? Wat voor tijden zijn dit? Als je dit zou moeten typeren, vergelijken met waar je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden?
4: Ja, voor mezelf zeg ik altijd niet saai. Nee. Nooit saai. Nee, ja, zeer dynamisch. Heel interessante tijden. En verg ook het uiterste van ondernemers en ook van ondernemingen. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk nu ook de beweging ontstaan naar de productiviteit, verbetering als gevolg van AI, die toont zich nog niet helemaal. Maar heel veel functies kunnen natuurlijk straks in ondernemingen wel door AI worden overgenomen. Mm-hmm. Wat dat voor gevolgen gaat krijgen voor de organisatie van de ondernemingen. En dat gaat gigantisch groot worden.
5: Ja.
4: Ook in de retail.
5: Ja, ook in de retail, dus natuurlijk. In de fysieke winkels.
4: Ja, maar ook de hele back-office, hè?
5: Ja.
4: Klantenservice, maar ook de voorraden, alles.
5: Ja, maar toch, joh. Ik word soms helemaal gek van die AI-chatbots bijvoorbeeld. Jij niet? Ik had laatst met de energieleverancier en dan zit je weer eindeloos met zo'n bot te ouwe hoeren. En uiteindelijk zie ik mezelf alleen maar tikken. Ik wil contact met een mens.
4: Ja, dan werken ze gewoon niet goed, hè?
5: Nou ja. Of ik ben gewoon een chagrijnige man dan. Dat kan natuurlijk ook.
4: Nou, ik stoor me ook aan de al te vriendelijke toon van ChatGPT. Maar je kunt dat instellen. Dat hij wat anders.
5: Hij is onaardig tegen jou.
4: Nee, te aardig.
5: Maar je hebt hem nu onaardiger gemaakt, bedoel ik.
4: Ja, wat neutraler. Ja.
5: We hadden het over dat online shoppen. En jij zei al van, dat zijn aankopen die je eigenlijk. Het zijn ontdekkingen eigenlijk. Hè? Het wordt ook wel discovery commerce genoemd volgens mij, toch? Of niet? Wat je bijvoorbeeld op TikTok doet. Dus het zijn spullen waarvan je niet weet dat je ze wil hebben eigenlijk.
4: Klopt.
5: Ja.
4: Ja. Vergelijk toch weer met de action, want daar is dat ook zo.
5: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Want er zit een hele algoritme en machinerie achter om dat bij mij, in mijn tijdlijn, te laten landen.
4: Ja, en dat klopt. En die algoritmes die zijn echt niet feilloos en die weten echt niet alles van je. Maar die zijn wel ontworpen om jou te verleiden, te blijven kijken. Hè? Dat is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang. Mm-hmm. Je hebt het ook gehad over verslaving aan apps. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vanaf het eerste moment dat apps zoals Facebook kwamen, is dat daarop ontwikkeld. En nu is dus dat gecombineerd met die conversie naar aankoop.
5: Ja. Maar dat zorgt dus voor dat jij als bedrijf, je hebt een product waarvan je denkt, hiermee wil ik bij die doelgroep in de tijdlijn belanden. Dan komt het dus bij het vak waar jij je ook mee bezig had, met marketing. Want je wil dus invloed op dat algoritme. Je wil duidelijkheid hebben over hoe je daar terechtkomt. Hoe kun je dat doen?
4: Ja, dat is voor een deel toch nog trial and error. Want je wil een boodschap hebben naar de consument. En bij TikTok gebeurt dat dan, bij TikTok Shop. Door een heel groot aantal influencers je product te sturen en hen te laten experimenteren en video's maken met je product. En dan hoop je dat er een aantal viral gaan. Mm-hmm. Dat die beklijven, dat veel mensen daarbij blijven hangen, dat die daar kopen. En voor een deelse trial error heel veel AB-testen. Heel veel kijken, moet ik wat meer de functionele aspecten van mijn product benadrukken? Of moet ik wat meer op de emotionele kant gaan zitten? Moet ik het mooier in beeld brengen, wat minder mooi in beeld brengen? Ja. Dus daar zijn ongelooflijk veel aspecten aan. Ja.
5: En daar komt AI ook wel om de hoek. Want wat je doet, is je maakt met AI gewoon een eindeloos aantal variaties van dat ene filmpje.
4: Ja.
5: En dan kijk je welke het beste scoort.
4: Ja.
5: En dat gaat echt over microseconden, toch?
4: Ja, dat klopt.
5: Dus mensen scrollen binnen een seconde alweer door. Dus het moet meteen gebeuren.
4: Ja, en die concurrentie is natuurlijk enorm. Hè? Want nu is TikTok Shop relatief klein, zeker in Nederland. En is het nog te doen om op te vallen? Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk heel lastig. Hè? En dat bedrijf Super Ninja, waar ik al over sprak, die zeggen, het is bij ons gigantisch succesvol, maar hoe?

0: Hoe lang blijft dat nog zo?
1: Omdat de concurrentie eraan zit te komen.
0: Ja. Ja. Het is vrij lage toetredingsdrempel om dat medium te gebruiken.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk, ja, als ik het samenvat wat je net zegt, die strategie van, hè, je wil als ondernemer op de juiste pagina belanden of bij de juiste doelgroep in de tijdlijn verschijnen. Eigenlijk is dat een hagelschieten, zoals je het omschrijft.
0: Ja en nee, maar ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen algoritmes. Je leert het algoritme van TikTok Shop kennen. Dus je kunt dat wel. Je kunt heel goed micro-targeten op bepaalde doelgroepen. Maar ja, daarbinnen is het toch met hagelschieten.
1: Wat me zo ingewikkeld lijkt als ondernemer is, dan heb je een product of je verkoopt een product waarvan je denkt, nou, dit voegt iets toe, bijvoorbeeld die tegen de fruitvliegjes. Maar dat je in zekere zin afhankelijk bent van een algoritme waar jij geen invloed op hebt. Dat is dus van anderen. Je bent afhankelijk van content creators, mensen die dat willen. Hè. Je stuurt het op, maak er een filmpje van, of van influencers. Dus de verkoop doe je eigenlijk niet zelf.
0: Nee, dat is ook de rol van de tussenpersoon. En daar betaal je commissie voor.
1: Ja. Ja, maar dat is, lijkt mij, kijk, als je een fysieke winkel hebt, dan kun je gewoon, je kun jezelf je etalage inrichten. Kan je zelf zeggen, moet je kijken wat voor mooie spullen ik heb. Nu staat iemand anders voor jou te vertellen, kijk eens wat voor mooie spullen zij heeft.
0: Ja, je etalage is dan voor een deel op de marketplaces, op Bol en Amazon. Je kunt natuurlijk zelf ook content maken en dat aanbieden, dus je hebt daar wel invloed op. Maar het is maar net wat het beste werkt. En content creators zijn er soms gewoon heel erg goed in.
1: Ja. Ja, is dat eigenlijk zo? Zit daar nog een verschil in? Want je ziet op Instagram zie je dan influencers, mensen met een enorm aantal volgers die een schitterend, vlekkeloos leven leiden en dat allemaal vastleggen met foto's en video's. Op TikTok zie je soms ook wat meer mensen met pukkels, zou ik maar zeggen, wat meer gewone mensen.
0: Ja, Instagram, dat is het aspiratieniveau. Dat is eigenlijk de lat die je zou willen halen.
1: Ja.
0: Mooi, glamorous, succesvol. En TikTok is meer de gewone mens waar je je verwant mee voelt en die een probleem heeft. Ja. En het product lost dat probleem op. En dat zou voor jou ook wel kunnen werken.
1: Het verklaart het verschil tussen die twee. Hoe is dat?
0: Dat is hoe Instagram gepositioneerd is. En TikTok is natuurlijk, je hebt het daar ook over gehad. Daar zitten natuurlijk heel veel jonge gebruikers, ook jonge kinderen.
1: Ja.
0: En dat is een wat minder gepositioneerd als luxe, als. Wat minder op het beeld. Ja. Instagram is natuurlijk altijd op de mooie foto's gericht. Ja.
1: Dus Instagram is de bijkorf en TikTok is de action.
0: Nou ja, en nog wat daartussenin.
1: Ja. Nou, is er ook zoiets, dat noemde jij volgens mij, key opinion leaders, dat er in China meegewerkt wordt. Wat zei dat dan weer?
0: Ja, in China heb je twee hele grote platformen. Je hebt Alibaba en je hebt Tencent.
1: Ja.
0: En je kunt betalen eigenlijk in winkels maar met één van twee apps, Alipay of WeChat.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn eigenlijk enorme ecosystemen waar niet alleen handel, winkels zitten, maar daar zitten en reisbureaus, maar daar zitten ook data management platforms, daar zitten cloud services, daar zitten allerlei, het is gewoon hele grote
1: superbedrijven. Ja, super app wordt het genoemd, hè?
0: Ja. Nee, maar dat zijn dan de platforms. Yeah. En die apps, die geven je dan toegang tot heel veel van die diensten. Okay. Maar er zitten ook veel business-to-business diensten bij. Hè?
1: Yeah.
0: Ik bedoel, je kunt je data opslaan in de cloud van Alibaba. Je kunt het opslaan in WeChat. Dus daar zit logistieke dienstverlening. Die ecosystemen zijn gigantisch groot. Voor de consument kan zo'n app heel veel betalen. Daten, recepten, afspraken met dokters, keuze van ziekenhuizen, van alles zit daarin. Maar die ecosystemen zijn vrij gescheiden. En key opinion leaders zijn influencers die contracten hebben, overeenkomsten met beide platforms of één van beide. En die bereiken eigenlijk het publiek wat zowel op Alibaba als op Tencent zich begeeft.
1: Die gaan over
0: in
1: die
0: welke
1: platformen
0: apps
1: heen.
0: Dan ook. Die gaan daar overheen, hebben vaak hun eigen collecties.
1: Ja.
0: En zijn daarmee een hele belangrijke factor.
1: Ja, en dat zijn mensen met de expertise dan op een bepaald vakgebied of zo?
0: Ja, dat zijn influencers die bekend staan om, ik noem maar wat, make-up, kleding.
1: Ja, en die volgen we dan allemaal?
0: Ja, die Chinese consumenten die volgen hen. Een groot aantal volgers hebben ze. En die laveren tussen die systemen.
1: Ja, dus dat gaat nog verder dan influencer, gaat nog verder dan content creator. Dat is, dat zijn mensen met een enorm bereik. Dus dan
0: dat zijn tussenpersonen op zichzelf.
1: Ja. Wat is die toegevoegde waarde dan voor een bedrijf?
0: Ja, curation. Hè? Dus een keuze maken uit het assortiment. Je eigen product op de markt brengen.
1: Ja.
0: De keuze vermakkelijken en beter maken.
1: En die worden vertrouwd omdat ze een expertise hebben.
0: Ja, en omdat mensen volgen ze, en omdat ze volgen, vertrouwen ze ook. En andersom.
1: Over een klein kwartiertje kunnen we luisteren naar BNR Zaken doen. Wat staat er vandaag centraal?
2: Mijn gast is Ernst-Jan Stichter. Hij is de topman van Soprasteria in Nederland. En dat is een IT-bedrijf. Dus gaat het bijna onvermijdelijk natuurlijk over onze eigen digitale soevereiniteit. Over het bouwen aan een rijkscloud. Zijn we dan beter beschermd? Het is een man met een achtergrond, ook lang gewerkt bij Microsoft. Dus ik ben benieuwd hoe hij kijkt naar hoe dat geopolitiek allemaal in elkaar zit. Er is natuurlijk van alles gepasseerd de afgelopen maanden. Onder andere de overnamestrijd rondom Solfin. Zijn onze gegevens nu beter beschermd of niet? En wat heeft de overname van Ordina gedaan? Want dat is geschoven in Soprasteria. Dus ze hebben een grote uitgebreide portefeuille. Het boardroompanel is er ook, onder andere over ABN AMRO. Daar is toch de verwachting dat veel medewerkers zich weer gaan melden op kantoor. Dat willen ze via de CAO proberen af te dwingen. Ligt nog niet zo eenvoudig. Eenvoudig was het ook de afgelopen jaren overigens niet voor de fietsfabrikant Axel. Is deze week officieel failliet verklaard. Hoe kan dat toch, voormalig Nederlands trots, al fabrieken gesloten, al gereorganiseerd tot en met, en nu dan toch het einde? Of is er alweer zicht op een doorstart? Nou, en het blijft BNR Zaken doen. Dus ook voldoende economisch nieuws over pensioenen die een klein beetje omhoog gaan, de inflatie in Amerika die dan weer een klein beetje naar beneden gaat, en of dat volgens Edi Mujikic al reden is tot voorzichtige vreugde. Dat en nog heel veel meer ga je horen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Ja, je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe winkelen. Eerder deze week sprak ik met John Lin, China retail deskundige. Het ging over Chinese bedrijven als TikTok, Alibaba, Shein, die onze manier van winkelen fundamenteel veranderen. Het is terug te luisteren als podcast. En vandaag de gast Kitty Koedermeijers. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. We gaan de kettingvraag eens nalopen als je het goed vindt, Kitty. Want gisteren dus de gast Margriet Sitkoor, neuropsycholoog. Ja, deze vraag voor jou.
4: Hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen. Mm-hmm. Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden keuzes gemaakt?
0: Ja, ik ben blij met die vraag.
1: Ja.
0: Want die vraag geeft mij ook de kans om uit te leggen wat marketing wel en niet is.
1: Mm-hmm.
0: En marketing gaat over het creëren van waarde, het leveren van waarde, het communiceren van waarde. En marketing is niet sales. En marketing is ook niet hetzelfde als advertising. Veel mensen denken dat zo, hè, dat er een push zit, een het duwen, het maximaliseren van opbrengsten ten koste van alles en iedereen. Dat is marketing niet. Marketing gaat echt over waardecreatie. En daar heb je ethische vragen bij. Net zo goed, ethici zijn erg normatief. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een collega die doet dan onderzoek naar zuinigheid.
1: Ja.
0: Vanuit ethisch perspectief is dat goed, want het is eigenlijk goed om zuinig te zijn. En vanuit marketingperspectief is zuinigheid, dat is een kenmerk, een toestand of een gedragsaspect wat oorzaken heeft en wat gevolgen heeft. En wij dan zeggen dan niet per se dat is goed of slecht. Maar je hebt natuurlijk wel ook ethische vragen in marketing. En er is zoiets dat heet responsible marketing. En eigenlijk vind ik dat lastig, omdat ik vind dat alle marketing responsible zou moeten zijn. Maar dat houdt onder andere in dat je transparant bent. Dat je rekenschap aflegt. Dat je, dat je probeert dingen te doen die goed zijn voor mensen. Hè, wat je met waardecreatie ook kan. En dat in dat kader is beïnvloeding, beïnvloedingstechnieken zijn van alle tijd. We kennen allemaal het verhaal van de autoverkoper. En we kennen het verhaal van de adviseur die je iets wil brengen. Alleen nu is die beïnvloeding algoritmisch. En we waren er vroeger al nauwelijks tegenop gewassen. En we zijn er nu zeker niet tegenop gewassen. En waar je vroeger iemand meenam als je een auto ging kopen, is het eigenlijk best gek dat wij tegenover die apps alleen staan.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat ik eigenlijk denk dat er gaat komen en moet komen, is dat ik een persoonlijke agent krijg die namens mij contact heeft met die apps en die voor mij kijkt wat interessant is, wat goed is, wat voordelig is. Dus eigenlijk alles doet wat in mijn voordeel werkt en nog steeds leuk en makkelijk is.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is natuurlijk een grote zwakte, dat we alleen staan tegenover die enorme kracht van die apps.
1: Ja.
0: En Margriet Sitkoor sprak ook over opvoeding. Ja, dat is opvoeding is een langdurig traject waar niet iedereen even succesvol in is. En ook maar de vraag hoe ver je dat kan zijn. Maar waar ik echt voor zou willen pleiten, er is een boek van sociaalpsycholoog Robert Cialdini. Veel mensen kennen hem, Influence, invloed, de psychologie van de overtuiging. En hij noemt een aantal principes van beïnvloeding die eigenlijk nu nog steeds gelden en ook in de apps worden gebruikt.
1: Zoals?
0: En ook in TikTok. Schaarste, autoriteit, consistentie, wie A zegt moet B zeggen, sociale druk, groepsdruk. Al die zaken bespreekt hij op een hele leuke, toegankelijke manier. Want die gebeuren natuurlijk ook buiten de apps. En ik zou ervoor willen pleiten om dat verplichte kost te maken. Zelfs op de lagere scholen al. Gewoon dat soort beïnvloedingstechnieken te bespreken.
1: Ja.
0: Zodat kinderen al heel jong weten wanneer ze gemanipuleerd worden. Ik denk dat dat echt iets toevoegt.
1: Ja. Want jij zegt marketing is waardecreatie. Maar je gebruikt als laatste gebruik je een woord, zo zullen mensen het ook zien inderdaad, dat je gemanipuleerd wordt. Dat je gemanipuleerd wordt om iets te kopen of iets mooi te vinden waarvan je niet wist dat je het wilde hebben. En dat is eigenlijk waar Margriet Sitskoorn volgens mij op aansloeg. Van, het gaat over impuls aankopen. Het gaat over nog meer consumeren. Terwijl dat is zo'n basale behoefte. Volgens mij moet volgens haar het leven gaat om meer dan alleen maar consumeren.
0: Ja, natuurlijk. En dat is ook zo. En het punt is hier dat voorkeuren veranderen tijdens je zoektocht als consument. Dus terwijl je zoekt, verander je voorkeuren. Het is niet iets wat vaststaat.
1: Nee.
0: En daar doen met name die algoritmes hun voordeel mee. Waardoor jij tot aankopen overgaat en ineens denkt dat je iets nodig hebt. En de behoefte die vervuld wordt is niet alleen het product, hè. Dat is ook het gevoel om iets te kopen. Mm-hmm. He, de opwinding die dat geeft. Het bezit van iets. En het gevoel erbij te horen. En dat, wat ik zeg, wij zijn niet tegen die algoritmes opgewassen. En je kunt je afvragen, wie heeft die algoritmes gemaakt? Wie hebben die apps gemaakt? Nou, kan je zeggen, daar zitten ook veel neurowetenschappers bij.
1: Ja, zeker.
0: Die dat doen.
1: Ja.
0: En dat,
1: die dus meedenken over hoe wij verleid kunnen worden. Ja. En dan zeg je van daar zijn we niet tegen opgewassen. Nou,
0: nee.
1: Dan zijn jij en ik nog buitengewoon rationele volwassenen natuurlijk, hè, Kitty. Maar als we dan naar jongeren kijken, die zijn er misschien nog wel minder tegen opgewassen. Prefrontale cortex is nog niet helemaal af.
0: Nee.
1: Dus impulsen zijn moeilijk te onderdrukken. Dus daarom is de Consumentenbond bijvoorbeeld kritisch op de komst van TikTok Shop. Zeggen dat gaat leiden tot nog meer impulsen aankopen. Snap jij die zorgen?
0: Ik snap die. En er is natuurlijk al een hele generatie jongvolwassenen kinderen die al opgegroeid zijn met apps op telefoons. En dat zijn niet altijd apps waar je aankopen kunt doen, maar ze zijn wel gewend aan die dopamine-shot die je krijgt als je likes hebt bij posts op Facebook, op Instagram, op TikTok.
1: Mm-hmm.
0: Dus hun brein is daardoor veranderd. En de vraag is dan, hoe bescherm je ze daartegen? En wat marketing doet, is proberen een product, een dienst te leveren die goed aansluit bij wat mensen willen.
1: Ja.
0: En de keerzijde daarvan is natuurlijk de begeerigheid iets heel aantrekkelijk maken waardoor mensen kopen.
1: Ja, ja. En als je dan naar TikTok kijkt, want wat je dus ziet, ik bijvoorbeeld, noemde hem al de CEO van GoSpooky, Liam Choa, die helpt bedrijven dus om daar te floreren op TikTok. Terwijl eigenlijk wat je doet is, je bent als ondernemer, ga je geld verdienen aan impuls aankopen, bijvoorbeeld voor jongeren. Dat raakt aan die vraag aan die kettingvraag. Is dat iets waar ondernemers mee bezig zijn? Is dat moreel verantwoord of niet? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, we hebben altijd hypes gehad, hè? Ook in het offline tijdperk. Mm-hmm. Waren er allerlei spelletjes, speelgoedjes, dingetjes op het schoolplein, Flippo. Het zijn altijd hypes geweest.
1: Ja.
0: En veel van deze aankopen vallen in de categorie hypes. En waarom koop je zo'n product?
1: Mm-hmm.
0: Om erbij te horen bij je vrienden, online en offline. En dat is van alle tijden. Alleen nu volgen ze elkaar in sneller tempo op. En wat ik zeg, dat algoritmische beïnvloeding, daar zit het, daar zit de pijn.
1: Ja, nou mag je onder de 18 officieel niet via TikTok Shop kopen. Ja, je begint er ook al bij te lachen.
0: Ja, ik was een paar jaar geleden in New York op een kantoor van TikTok. En daar werd dat dus ook gezegd. En ik weet niet of het inmiddels veranderd is. Maar toen wist iedereen dat heel veel jonge kinderen echt wel op TikTok waren. Maar dat werd toen ontkend. En dat vond ik, dat is me echt bijgebleven. Dat vond ik heel erg. Dus er zitten heel veel jonge kinderen op TikTok. En
1: dat
0: ik denk dat
1: blijven.
0: Die. Ja, dat zal zo blijven. Maar dat moet je dan onder ogen zien als aanbieder.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet je dan wat mee doen. En je kunt niet zeggen, het is niet zo.
1: Nee, nee. En de aanbieder bedoel je in dit geval het platform zelf.
0: Niet
1: die ondernemer
0: TikTok.
1: Die.
0: Nee, ik bedoel echt de platform.
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk wel gek dat zo'n gewoon groot platform dan naar ons land komt. Dat we ook helemaal geen Nederlandse alternatief daar tegenover hebben. Want we hebben het over die Nederlandse ondernemer en hoe moeten ze zich hiertoe verhouden. Ja, er is geen Nederlandse alternatief, dus dat zal ook moeten.
0: Nee, want die schaal van TikTok, die schaal die kunnen wij niet hebben in het gefragmenteerde Europa. Al die talen, al die grenzen.
1: Ja,
0: dus gefragmenteerde kapitaalmarkt.
1: Dan zijn we afhankelijk van die Chinese platforms, van Amerikaanse platforms. Want je kunt natuurlijk wachten tot het vanuit Amerika ook deze kant op komt.
0: Ja, nog wel, ja.
1: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Je mag een kettingvraag stellen.
0: Ja, ik heb een vraag aan Martijn Snoep. De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben. Mm-hmm. En hoe meet je het effect van deze wet?
1: Ja, interessant dat laatste.
0: Ja, misschien de indruk is toch dat de wetgeving achter de feiten aanloopt.
1: Ja.
0: Laat het dan effectief zijn.
1: Nou, ga ik het vragen aan Martijn Snoep dus, bestuursvoorzitter van de ACM. Het gaat dus over die Digital Fairness Act, die Europese wet waaraan gewerkt wordt. Het is een interessante vraag. Morgen gaat Martijn Snoep hem beantwoorden. Kitty Koelemeijer, dankjewel. Ga je iets kopen op TikTok vandaag of niet?
0: Vandaag niet.
1: Nee, dit weekend dan? Heb je
0: veel andere dingen.
1: Nou, dank voor de komst vandaag. Hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Kitty Koelemeijer, dank voor het gesprek.
0: Dankjewel.
1: Onze aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Doe dat in onze eigen app, want dan kun je nog veel meer podcasts vinden. Ook van bijvoorbeeld, wat zit er allemaal wel niet in? Napleiten zit erin, of Make Europe Great Again. Van alles en nog wat, allemaal te vinden daar. Tot morgen.
5: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
6: Hackers in Noord-Korea.
7: Ja, technologie in Noord-Korea.
6: Noord-Korea is Noord-Koreaanse technologie. Ja, we kennen natuurlijk Zuid-Koreaanse technologie. Samsung.
7: Zo, Samsung, niet normaal.
6: Ja. Maar in het noorden kunnen ze het ook.
7: In het noorden kunnen ze het ook. En dat wilde ik heel graag maken. Want ik heb natuurlijk de Lazarus Heist jaren geleden begonnen. Dat was een fantastische podcastserie. Echt, als je nog niet geluisterd hebt. Ik wilde opnieuw luisteren. Maar ik had best wel veel te doen met Nvidia. Dus ik had nogal druk. En, maar goed, dat is zo fascinerend. Dat land heeft niks. En dan gaan ze hacken. En ze sturen raketten de lucht. En denken, wat voor raketten zijn dat dan? Hoe doen ze dat? Zo afgesloten. Nou, dat is één. Daarom wilde ik het heel graag. En we hebben natuurlijk in Nederland Remco Breuker.
6: Ja.
7: Ja, en die, daar luister ik zo graag naar. Dat vind ik zo'n koning. En die zit bij ons in de studio. Dus we zijn zeer dankbaar.
8: Ja, ik ook.
7: Ja,
8: vereerd om hier te zijn.
7: Ja.
6: Nou, vereerd. We hopen dat je heel veel interessante dingen gaat vertellen voor Noord-Koreaanse hackers.
8: Dat is wel de instelling waar ik ben gekomen.
6: In de Engelse media is dat wel
8: best.
6: Hier in Nederland hoor je er niet zoveel over.
8: Over hackers?
6: Over Noord-Koreaanse hackers?
8: Nee,
6: over
8: terwijl er ook in Nederland wel wordt gehackt. Of werd gehackt door Noord-Koreanen.
6: Ja, precies.
8: Ja.
5: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
9: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
10: op Business Beats.
9: Op haar sterfdag
10: komen al haar hits voorbij.
9: Aanstaande zondag,
10: Aretha Franklin-dag op Business Beats.
9: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
15: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
16: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
15: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
16: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
17: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Nu in de BNR-app.
2: Koffie wordt mogelijk 332% duurder door strengere regels. Heeft allemaal te maken met pesticiden. Zakelijke rijders die hun auto opladen zorgen 's ochtends massaal voor piekbelasting van het stroomnet. En volgens de Nederlandse Bank wegen afhaal- en bezorgmaaltijden steeds zwaarder mee in de inflatiecijfers. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de app van BNR. Dan is het tijd voor de verkeersinformatie. Rijn Baartmans van de ANWB Rijn. De Benelux-tunnel die is afgesloten en dat zorgt voor problemen?
19: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn slagbomen aangereden en daarom heb je vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Benelux doe je er 10 minuten langer over, omdat het verkeer over de rechter parallelrijbaan wordt gestuurd. Verder een file op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles heb je vanaf 7 naar 15 minuten oponthoud. Dan is het nog druk richting de Nederlandse kust op de N57 bijvoorbeeld, richting Middelburg tussen afrit Brielen en Rokkanje sta je 10 minuten in de file. Dan heb ik nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Breda richting Utrecht bij hectometerpaal 39,9. De A58 Vlissingen richting Berg op Zoom bij 161,7. En de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 11 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Waakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. Op een industrieterrein in Wierden in Twente is een grote brand geweest. Volgens RTV Oost brak die brand uit in een schuur achter een woning. Hij is geblust en de brandweerlieden zijn afgelost omdat het al behoorlijk heet is. Hun opvolgers doen het nablussen. Er kwam veel rook vrij, die was te zien tot in Almelo. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: ABN AMRO wil in de CAO laten vastleggen dat het personeel minstens de helft van de week op kantoor zit. Straks, het boardroompanel heeft zich keurig gemeld. Gewoon hier in de studio in Amsterdam. En je hoort ze straks in BNR Zaken doen.
21: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
22: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
23: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
22: Ontdek hoe op rma.nl.
18: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Wil je weten wat er speelt
3: en of waarom?
1: In de BNR-app
3: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
1: Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks meer over het faillissement van fietsfabrikant Axel in het boardroompanel. Om 12 uur hoor je het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En Ernst-Jan Stichter komt ook langs. Hij is de topman van IT-bedrijf Soprasteria over digitale onafhankelijkheid. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Fastnet kijkt terug op een sterke eerste jaarhelft. De exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's opende 28 nieuwe laadpunten. Naar eigen zeggen is dat een record. Heeft nu in totaal 434 laadstations in 9 landen. De laadsessies bij al die stations brachten ruim 75 miljoen euro op. Dat is een stijging van 40% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Maar van echte winst is nog altijd geen sprake, zegt CEO Michiel Langezaal.
4: Geen netto-winst, maar we zien natuurlijk inmiddels wel de operationele winst echt hard groeien. En ik denk dat dat een heel mooi gegeven is. En dat is het gevolg van uiteindelijk omzet die hard doorgroeit en kosten die langzaamaan, minder hard groeien dan die omzet. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook langzaamaan tot netto winstgevendheid leiden.
2: Het leidt er nu al toe dat het netto verlies een beetje afgenomen is. Van 18,3 miljoen in de eerste 6 maanden van vorig jaar naar 13 miljoen euro nu. En dan naar Duitsland. Daar is de waterstand in de Rijn zo laag dat vrachtschepen dreigen vast te lopen. Volgens WSV, het Duitse agentschap voor de binnenvaart, is de bevaarbare waterdiepte bij Kaup, vlakbij Koblenz, nog maar 11 centimeter. De meeste schepen kunnen daarom niet noordwaarts of zuidwaarts langs Kaup varen, waardoor de noordzuidelijke riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt. En dat gaat gevolgen hebben voor de economie, zegt onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
24: Bedrijven die daar gevestigd zijn, die merken dat nu al. Een aantal van hen heeft al gecommuniceerd dat de productiecapaciteiten naar beneden zijn bijgesteld. Want ze kunnen natuurlijk wel op andere manieren aan hun producten komen. Je zou kunnen denken aan het spoor of over de weg. Maar dat is veel duurder en dus kiezen ze ervoor om hun capaciteiten naar beneden te brengen. Andere bedrijven die ook hoeven te rekenen op minder producten. Dat is natuurlijk de basisindustrie waar we het over hebben. Dus dat soort gevolgen zijn eigenlijk in de hele keten, economische keten, te merken. En het wordt dus allemaal nog erger.
2: De Duitse spoorwegen, Deutsche Bahn, probeert de vrachtproblemen te verlichten door meer goederentransport per spoor te bieden. Dochteronderneming DB Cargo zou op korte termijn 400 extra goederenwagons kunnen mobiliseren. Dan weer even terug naar eigen land. Tot slot namelijk een blik op de beurs, op de AEX. 1117 punten, bijna 0,5% in de plus. Het dondert binnen de directie van Google's AI-afdeling en ABN AMRO wil het personeel verplichten om minstens de helft van de week op kantoor te werken. Dat en meer bespreek ik met het boardroompanel en de leden daarvan zijn Lizzie Dorenwaard, onder andere commissaris bij SO Nederland. Ervaren toezichthouder Rob Oudman is er ook, hoofd Benelux van de zaakbank Houlihan Lokey. Welkom.
25: Goedemorgen.
2: Blij dat je bij Houlihan Lokey werkt en niet bij ABN AMRO, Rob?
25: Nou, sowieso.
2: Oh, sowieso.
25: Dat sowieso. Maar natuurlijk veel respect voor ABN AMRO, wat natuurlijk een van Nederlands belangrijkste banken is.
2: Oh, dus, je wilt toch even een deurtje openhouden. Ze kunnen altijd bellen.
25: Iedereen mag mij altijd bellen. Maar nee hoor, heel happy bij Houlihan Lokey.
2: Ja. Nou, ik vraag het natuurlijk omdat er op dit moment wordt onderhandeld over een nieuwe cao. En daarin wil de bank vastleggen dat medewerkers minstens een halve week ook echt op kantoor verschijnen. Het FD bracht dat nieuws gisteren. De bank hoopt ermee de productiviteit van de werknemers te verhogen en de teamgeest te verbeteren. Want als je daar nu trainee bent, als je daar een stage loopt, nou ja, je kunt een kanon afschieten en niemand raken. Je kunt ook aan niemand advies vragen. Dus Lizzie, zo kan het niet langer.
26: Nou, daar lijkt wat voor te zeggen natuurlijk, hè, te verplichten. Maar je ziet trouwens ook wel dat het een ongeschreven regel is bij veel bedrijven om de helft van de tijd op kantoor te zijn. Maar verplichten, ik zou het niet adviseren.
2: Vertel.
26: Nou, Mijn generatie, de ouderen, die zullen zeggen van ja, je moet toch wel, je mag er wel verplichten, je mag er wel zijn. Maar de jongere generatie, mijn kinderen, die zeggen nou, mam, als ze dat verplichten, ik zou weggaan. Dus ze maken hier echt, ze nemen hier echt een risico mee. Ze raken werknemers kwijt helemaal, omdat ze het hadden formeel gereguleerd. Je mocht gewoon thuis werken.
2: Dus ja, ze maken een draai.
26: Ze maken echt een draai.
2: Maar je kunt natuurlijk ergens op terugkomen als je ziet dat dat onwenselijke effecten heeft.
26: Ja, het is leeg daar, maar is dat onwenselijk? De productiviteit gaat door het dak volgens mij, want ze hebben hartstikke goede winstcijfers gedraaid. Dus het is er wel een probleem. Ze hebben daar een megalomaan gebouw neergezet daar op die Zuidas. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent.
2: Ja, maar ze gaan verhuizen.
26: Ja, maar nu, ik begrijp wel dat het leeg is. Daar wil je ook niet werken. Het is een hele grote hal. Echt, je verdwaalt erin als je binnenkomt. Heel hoog. Er zijn mega veel liften. Als je daar gaat werken, dan kom je toch ook niemand tegen. Ook gaat de helft daar werken. Het is veel te groot.
25: Ja, nou ja, ik vind het heel logisch dat er op zijn minst een norm komt. En wellicht zal je het in het begin moeten verplichten om de cultuur te veranderen.
26: Verplicht erop?
25: Ja, ik vind dat je op het moment dat je mensen misbruik van maken, zoals bijvoorbeeld iemand die had 2 banen, 1 bij ING en 1 bij Rabobank.
2: Ja.
25: En die, bij beide was hij zogenaamd thuis aan het werk, totdat ze erachter kwamen dat hij 2 banen had. Maar ze hadden niet door dat hij 2 banen had, omdat hij altijd thuis werkte. Dus ergens moet er wel een controle mee.
2: Maar wat is bij jullie de moris? Want Hoolie & Loki is een van origine Amerikaanse bank.
25: Ja.
2: In Amerika doen ze er wat minder moeilijk over. Hè? Ja. Daar zeggen grote zakenbanken ook, nou, het is stikken of niet.
25: JP Morgan heeft 100% ingevoerd.
2: Ja, precies, dat weet ik. En Amazon volgens mij ook, dat is dan geen bank. Maar daar hebben ze gewoon radicaal gezegd, wat wij vroeger voorstonden, dat vinden wij nu toch niet.
25: Ja.
2: Bij jullie is dan?
25: In principe is het ook bij ons 100%. Bij ons is er geen enkele, en dat staat in het contract, dus in principe is het allemaal verplicht. Maar uiteindelijk is het ook een kwestie weer van handhaving. Wij hebben gewoon een Nederlandse kantoor en een Nederlandse cultuur. En als mensen dat voor hun werk, privébalans en voor de jongeren, enzovoort, zoals je al aangeeft, nodig hebben dat ze een dagje thuiswerken vanwege wat dan ook. Ook, zeker op het moment
2: dat is een incidenteel dagje thuis.
25: Nee, dat is gewoon in overleg met het team. En dat is denk ik wel de essentie. Hoe bouw je een sterk team? En ik kan me dat heel goed voorstellen. Onze jongeren, die zouden weglopen op het moment dat onze mediors weinig op kantoor zouden zijn. Die zeggen, dan ga ik ergens anders
2: werken. Want die hebben dan niks meer daar te zoeken.
25: Klopt. Die leert het. Toen in COVID iedereen thuis ging werken, toen was de verloop bij de McKinsey's, de Boston Consulting, was mega daarna. Want al die jongeren zeiden, ja, maar daarvoor heb ik niet voor het vak gekozen.
2: Ja, Lizzie staat nog net overeind, maar ook stijl achterover.
26: Nou, ik zei al, het is op dit moment een ongeschreven regel bij veel bedrijven. Dus niet verplicht, maar ongeschreven, dat je toch wel ongeveer de helft op kantoor bent. En dat doe je in overleg. Je bespreekt met je team af, welke dag zijn we er? Dan ben je die dag ben je er. En dan ben je afhankelijk van je functie ook nog een andere dag. Als een ander team er ook is waar jij baat bij hebt in jouw functie. Het is maatwerk, want niet voor iedereen is het even zinnig om de dinsdag en donderdag te zijn. Of
25: helemaal niet. Het is maatwerk.
26: Het is maatwerk. Als jij accountmanager bent, ben je misschien maar 1 dag in de 3 weken op kantoor.
25: Klopt, want je bent bij de klant als het
26: goed is. Dus je moet het niet verplichten. Het is echt maatwerk. Dus ga met elkaar in overleg en kijk hoe je voor elkaar het beste kan doen. Als ze dit verplichten, zijn ze echt mensen kwijt die gekozen hebben voor die vrijheid, want dat is echt de grootste luxe die je als werknemer kan hebben.
2: Je kunt er natuurlijk ook een ronkend verhaal over schrijven, en dat is ook wel gebeurd. Hè. Rob haalt hier aan iemand die stiekem 2 banen erop nahoudt. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die hun teams vergadering blijkbaar onderbreken omdat de hond een plasje moet doen of omdat de was gevouwen moet worden. Ja, dat botst een beetje met het idee dat je thuis ontzettend productief bent.
26: Ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je niet productief bent. Ja. Dit is juist de luxe die je kan hebben. Dit is voor vrouwen, ik spreek ook weer voor vrouwen. Voor vrouwen echt het ideale. Ik wou dat dat in mijn tijd zo was. Ik moest 5 dagen naar kantoor en dan moet je 2 kinderen ook nog opvoeden. En als je kind ziek is, kan je het op gaan halen van de crèche. Het is echt afschuwelijk.
2: Het is nu een topvrouw, een Franse topvrouw van ABN AMRO die hier hoogst persoonlijk op heeft aangedrongen. Hè?
26: Ja,
2: aanwezigheid op
25: kantoor. En bij JP Paribas is het ook 50% in combinatie met smart working.
2: Ah, en daar komt zij vandaan.
25: Dus ze heeft zeg, en eigenlijk, als je kijkt naar het internationale bankenlandschap, is 40% bij ING het internationaal het laagst. En ABN AMRO en BNP Paribas zit met 50% eigenlijk best heel redelijk als je internationaal kijkt.
2: Rob zit toch aan de andere kant van de discussie.
25: Het is maatwerk. Je wil mensen de ruimte geven. Kijk, voor ons is bij onze mensen de work-life balance niet op orde is, raak je ze ook op een of andere manier kwijt. Of ze worden, of omdat ze onproductief worden, of omdat ze ergens anders voor kiezen. verliezen. Dus als werkgever, als board, als leidinggevende moet je altijd op letten zijn. Hoe zitten mensen lekker in hun vel? Daar moet je gesprek over hebben, moet je ruimte voor creëren. En zo krijg je uiteindelijk de meest productieve medewerkers. Maar je bent ook, er moet ook een cultuur ontstaan.
2: Je krijgt het niet zomaar teruggedraaid, hè? Want er is ook juridisch nog wel het nodige over te zeggen.
25: Dat
2: zegt ABN AMRO ook met zoveel woorden. Wij komen hierop terug, wij maken een draai. Maar ook al heb je formeel geen recht op thuiswerken, je hebt dat recht informeel wel opgebouwd. Blijkt ook wel uit de woorden van mensen die echt dat arbeidsrecht goed kennen.
25: Ja.
2: Dus het is nog een flinke kluif. En het wordt nu ook in een cao gefietst, waar die vakbonden sowieso niet zo tevreden over zijn.
26: Nee, maar het is wel iets anders. Psychologen die zeggen, op je werk zijn twee hele belangrijke dingen. Je moet gewaardeerd worden en je moet autonomie hebben. Dat wil zeggen vrijheid om je werk te doen zoals je wil.
25: Ja.
26: En het thuis kunnen werken. En sommige mensen gaan gewoon gaan 5 dagen naar kantoor, ook al mogen ze thuis werken. Maar het feit dat je thuis kan werken geeft zoveel autonomie. Ik denk dat ABN onderschat hoe belangrijk dit is voor hun werknemers. Ik zou het ze niet adviseren.
2: Als zij zeggen, die kraamkamer, hè, de toekomstige talenten, dat zijn nu de mensen die stage lopen, dat zijn de mensen die een traineeship volgen, die moeten zich toch kunnen laven aan de kennis van mensen die al een tijdje rondlopen.
26: Ja, maar dat is dus een vraagstuk voor de managers die daar verantwoordelijk voor zijn. Hoe gaan zij die onboarding doen van deze mensen? Hoe gaan zij die inwerken? En daar kunnen ze dingen voor organiseren. En daarvoor hoef je niet al je duizenden medewerkers voor te verplichten om 2-3 dagen te komen.
2: Maar de bedrijven, de organisaties waar jij hebt binnen kunnen kijken, omdat je daar in de Raad van Toezicht zat of de Raad van Commissarissen, daar heb je misschien toch ook gezien dat veel bedrijven teruggekomen zijn op zoek het allemaal maar uit, ga lekker thuiswerken. Want de AWVN, hè, dat is de werkgeversorganisatie, die heeft dat ook gewoon uit onderzoek naar voren weten te halen. 80% van alle werkgevers stelt toch een minimale aanwezigheidsplicht.
26: Oh ja, als je dat van het begin af aan Roos zegt, zoals Rob zegt, bij jullie staat het in je contract. Maar op het moment dat het niet afgesproken is en die ruimte is gegeven, ik zou hem gewoon niet terugpakken. Mensen onderschatten hoe belangrijk het is om die vrijheid te hebben om 's avonds te werken in plaats van overdag, omdat je wat moest regelen in je huishouden. Dat is goud waard en daarmee hou je je mensen. En dat is voor in de jongere generaties echt zo belangrijk. Dat kunnen wij, ik kan me niet voorstellen. Hè? Ik had dat 5 dagen gewerkt op kantoor. Jij ook misschien.
2: Maar de echt jonge generatie heeft misschien niet eens een geweldig goed huis om thuis te kunnen werken.
26: Nee, en die gaan juist gewoon naar kantoor.
25: Ja, absoluut.
26: En dan moet het wel gezellig zijn. Want dat wordt dan ook nog gezegd. Als het niet gezellig is, dan ga je niet. En dan krijg je een chagrijnige vibe.
25: Ja.
26: Zorg dat er een gezellige vibe is. En dan komen ze wel.
25: We hebben COVID alles verbouwd om ervoor te zorgen.
2: Clubhuis gemaakt.
25: We hebben gewoon tafelvoetbaltafel. En weet je, het is gewoon. Maar het is voor jonge mensen, zeg maar, tot je 35ste. Je bent nog zo aan het ontwikkelen. Zo belangrijk om te leren van iemand die net een paar jaar verder is. Of 10 jaar verder is. En die sociale binding. En inderdaad, thuis hebben ze helemaal niks. Want ze wonen in een hok in Amsterdam ergens. Dus ja, dat is heel logisch. Die willen gewoon naar kantoor. Zeker als het gezellig is.
26: Ja, maar regel het als manager. Dat
25: moet je
26: dat wel leuk
25: regelen.
26: Is, doe dat.
25: Exact.
26: En dus ga niet tienduizenden medewerkers verplichten om thuis te werken.
25: Nee, het is alleen hoe deze, de cat's out of the bag. Hè?
2: Dus
25: hoe krijg je die cultuur gedraaid naar iets waarbij mensen, yes, we gaan weer naar kantoor. Nou, is dat de werkgever?
26: De uitdaging van de werkgever.
2: Oké, handshake, deel 2 van het panel.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Lizzie Dorenwaard en Rob Oudman zijn de leden van het Boardroompanel. Axel, dat is de fabrikant van zeer bekende fietsmerken als Batavus, Sparta, Koga. Dat is failliet verklaard, maakten de curatoren afgelopen dinsdag bekend. En dat faillissement volgt, dat is vaker het geval, op een uitstel van betaling vorige week. Er is een eerste investeringsmaatschappij die heeft laten weten een bod uit te willen brengen op de fietsfabrikant. Eerder leek het erop dat er een conglomeraat uit Singapore mee aan de haal zou gaan. Maar het heeft nu dus toch tot een faillissement moeten komen. Lizzie, even in een heel kort bestek. Het is al heel lang piekeren met Axel. Was dit onafwendbaar geworden?
26: Ik weet niet precies wat er fout is gegaan als buitenstaander. Er zijn natuurlijk slimme mensen die het bedrijf hadden gekocht. En dat het ze niet gelukt is. Ze hebben toch onvoldoende, denk ik, ingespeeld op de veranderingen van de markt. En misschien wat te veel bleeders gehad, zoals Babu. Waardoor ze niet die winstgevende cijfers konden hebben die ze nodig hebben om rendabel te zijn.
2: Het is van de beurs gehaald door investeringsmaatschappijen. Nou, die hebben daar weinig plezier aan beleefd. Axel overigens ook niet, hè? Want als dat vaker gaat met dit soort partijen, Rob, je weet er vermoedelijk alles van.
25: Ja.
2: Komt een deel van de overnamesom als schuld weer terug op de balans.
25: Ja.
2: komt dan nog corona overheen met heel veel vraag naar fietsen, maar geen onderdelen. En dan ga je als een gek hamster om toch aan die vraag te kunnen voldoen.
25: Perfect.
2: En dan valt de vraag weg.
25: En dan komt mijn boer eroverheen.
2: En wat dan?
25: Ja, een kleine disclosure. Wij als Hoelen en Loki hebben de schulden geherstructureerd namens de schuldeisers. Dus we hebben uiteindelijk een deal gemaakt waarbij KKR en Tesla alsnog heel veel equity nog in het bedrijf hebben gestopt. Om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders toen al niet alle aandelen naar zich toe trokken. Eigenlijk proberen dus vanuit een going concern gedachte het te redden.
2: Maar en dit is in de tijd van Tjerk?
25: Dat is, inmiddels een jaar geleden gebeurd. En toen was de hoop dat daarmee het bedrijf het zou redden. Maar de problemen zijn uiteindelijk nog veel groter weer gebleken. En nu is het dus failliet verklaard, wat natuurlijk heel treurig is.
2: Ja. Want die problemen, zeg je, die zijn veel groter gebleken. Ik heb destijds gesproken met iemand die als een held dacht het podium te kunnen verlaten. Tjerk Jegi, dat het schuldenakkoord gesloten. Ja. Het leek allemaal toch wel weer enigszins de goede kant op te gaan. Ja. Die voorraden die zouden slinken, de verkoop zou een beetje aantrekken. Maar dat laatste is dus nooit gebeurd?
25: Nee, kijk, maar iedereen zich enorm in heeft onderschat. En ik moet zeggen, dat zie je in Dealand in heel veel transacties uit 2020 en 2021, de coronatijd, is dat werden opeens ontzettend veel fietsen, meubels en allerlei consumentengoederen verkocht. En er was een trend uit het verleden die in één keer versneld voortzette. Elektrische fietsen. Ja, iedereen gaat elektrisch fietsen. En in COVID ging dat 3 keer zo hard. En iedereen dacht, this is the new normal. Maar dat was het dus niet.
2: Nou, en op een gegeven moment heb je je elektrische fiets.
25: En iedereen had op een gegeven moment zijn elektrische fiets al. Ja, en vervolgens, omdat iedereen dacht, en dit zijn jongens, die moeten ze jaar van tevoren inkopen in China. En China was bijna dicht. Dus er kwam maar weinig uit China. Dus ze gingen nog meer bestellen en iedereen ging bestellen. En de dealers dachten, dealers gingen ook heel veel bestellen. Want die dachten, ik heb geen fiets. Dus je had een perfecte bullwhip effect, zoals het zo mooi heet. Dus aan alle kanten waren vroeger mensen om fietsen. Daardoor ontstonden enorme voorraden. En vervolgens denk je, die voorraden bouw je af. Maar je ziet ook dat iedereen al een fiets had. Er werden heel weinig fietsen daarna verkocht.
2: Ja, het staat niet op zich, hè, want Stella is kopje ondergegaan. Amslot, volgens mij iets
25: van Moof. Door mismanagement ook nog wel. Maar alle fietsfabrikanten hebben ongelooflijk te lijden gehad. Die hebben allemaal door een gigant, de hele industrie is door een gigantische recessie heen.
2: Maar laten we er dan toch, dat kun jij, want je kunt met enige distantie daarover nadenken, de positie van Axel even schetsen. Want je zou zeggen, nou, dat is een oer-Hollands bedrijf met hele sterke merken. Wij zijn als Nederland ook echt een fietsland en dat zal wel zo blijven. Kun jij hier nog een gebakje van maken? Kan dit toch nog ergens in de toekomst een florerend bedrijf worden?
26: Ja, jawel, want kijk, zo'n faillissement is natuurlijk weer een start nul. Hè? Dus zeg maar, je blieders ben je kwijt. Het is heel erg verdrietig voor al de gedupeerden van de Baboe-fietsen.
2: Ja, die staan achteraan in de rij.
26: En er zullen misschien nog meer investeringen zijn die niet zo rendabel zijn gebleken. Zoals Rob net aangaf. Hè? We zaten op een hype daar in die sector. Dus al je blieders ben je kwijt bij een faillissement. Je bent af van al je contracten, van je leasecontracten. Dus je kan, het is heel, heel erg verdrietig voor al die leasemaatschappijen die daarbij betrokken zijn. Maar je begint als bedrijf weer bij nul. Dus je kunt nu een business case schetsen die wel rendabel is. Nu hoop ik dat de leningen die KKR dan in heeft gestopt niet dusdanig zijn dat het haast niet rendabel te krijgen is.
25: Het is allemaal weg.
26: Ook geen lening meer. Okay. Dus als het gewoon weer een nieuwe lei is waar ze op kunnen beginnen. Ja, dan het zijn prachtige merken. Ik hoorde een fietsenmaker die bijna stond te huilen. Het zijn echt zulke mooie merken. Die moeten we toch niet kwijtraken. Dus er is echt een markt voor. Maar niet, het was niet rendabel te krijgen met de bleeders.
2: Maar het is wel al behoorlijk gestript als je kijkt naar de reorganisatie. Door de jaren heen bij Axel. Er is heel veel naar het buitenland verplaatst. Heel veel kritiek gekomen op de sluiting van een fabriek in Heerenveen. Daar zit nu nog een beetje R&D, meen ik. Ja. Maar de assemblage, dat geldt overigens niet alleen voor Axel, maar dat is allemaal al verplaatst naar of delen van Europa of nog veel verder naar Azië.
25: Maar vergeleken met alle concurrenten, inclusief gezellig, veel te laat. Dus met anderen, die werken al veel langer met veel lager kostenprijsniveau. En Baboe was natuurlijk. En ze deden een paar hele slechte overnames gedaan. Onder andere Baboe, waar dus uiteindelijk een enorme claim uitkwam. En andere vrij behoorlijk slechte overnames gedaan in Engeland, Amerika. Waar ze ook weer allemaal vanaf moesten komen met enorme verliezen.
2: Maar daar zijn ze vanaf.
25: Daar zijn ze allemaal vanaf. En dus wat resteert, Was dus nog te zwaar om de omzet en marge die nu uit de business komt te kunnen dragen. Dus inderdaad, je bent van je verplichting af. Dus je kunt nu met die mooie merken, iemand die dat oppakt en die zegt, hey, dit heb ik nodig met deze mooie merken om er een winstgevend bedrijf van te maken. Daar kan ik mee door. Die kan daar nu instappen. Moet wel snel zijn, want de waarde loopt wel heel snel weg hoe langer het duurt. Kijk maar bij Vermoven, is uiteindelijk opgepakt. Heeft een paar maanden geduurd, denk ik, voordat de kogel door de kerk was. Duurt dat veel langer, loopt die waarde ook heel hard weg.
2: Ja, maar goed, er was gisteren al dus die eerste investeringsmaatschappij meestal gewoon zag.
25: Hoe groter en hoe meer omzet er doorheen loopt, meestal hoe eerder een oplossing komt.
2: Maar er komt een oplossing.
25: Ik heb er wel vertrouwen in. Dit is dusdanig groot en bekende merken. Dit is een van de top 2 fabrikanten volgens mij in Europa uit mijn hoofd. Dus ik denk dat er wel een oplossing voor gaat komen.
2: Dan gaan we naar de AI-afdeling van Google. Ook zeer bekend zou je kunnen stellen. Dat bedrijf maakte afgelopen week bekend dat de oprichter en de CEO van het geheel, Demis Hassabis, aftreedt. Ook een aantal andere belangrijke AI-onderzoekers verlaten het bedrijf. Overigens moet er bij die Hassabis wel bij vermeld worden dat hij aanblijft als voorzitter en begint als chief scientist bij de moeder van Google, namelijk Alphabet. En Reuters bracht gisteren naar voren dat een van de oprichters van Google hier persoonlijk achteraan zit. Omdat hij zegt, luister eens, wij maken niet voldoende tempo. We worden links en rechts ingehaald. Het moet allemaal anders. Om het dan op deze manier op te schudden. Om de structuur om te gooien. Om mensen op andere plekken te zetten. Andere mensen het schip te zien verlaten. Lizzie, werkt zo'n schokeffect?
26: Dat kan werken, jazeker. Kijk, want er is hier echt een probleem. Er moeten dingen veranderen. En als jij nieuwe mensen neerzet, krijg jij nieuwe ideeën. Je krijgt nieuwe energie. Dus dit kan werken. En ik moet zeggen, Google doet dingen wel goed, hoor. Dus ik denk dat dit wel een hele goede stap is.
2: Maar deze Hassabis, dat is een briljante geest. Die Nobelprijzen op zijn naam heeft staan. Die zegt, ik moet de mensheid redden. Ik ben een superheld die het allemaal goed gezien heeft. NRC had er een heel erg lang stuk over een paar dagen geleden. Ja, die wil je denk ik wel bij je team houden.
25: Ja, dat vind ik het interessante aan het Google. Kijk, al die mensen zijn natuurlijk schatje helemaal rijk. Die zijn Maslow 5, way beyond Maslow niveau 5 en hoger. En hoe hou je die mensen gebonden aan een Google om dat AI-product? Kijk, Google heeft alle power. Hè? Die heeft de search engine, die heeft alle geld, die heeft alle power van de hele wereld om de meest mooie AI-machine te bouwen. En dat, met enige achterstand hebben ze denk ik behoorlijk snel ingehaald. En misschien wel.
2: Ja, maar ook het geldverhaal van de afgelopen jaren. Ja, waar blijft Google?
25: Alleen die topmensen die puissant rijk zijn geworden. Hoe kun je die nou nog blijven binden? Die denken, nou, ik ga de wereld verbeteren. Of ik ga voor world dominance, zoals Elon Musk. Die mensen kunnen doen wat ze willen, gaan wat ze willen, maken wat ze willen. En dat zie je ook. Hè. Ze gaan alle kanten op, dus gaan allerlei organisaties beginnen.
2: Die gaan echt niet 5 dagen op kantoor zitten.
25: Nee, ik weet niet wat ze gaan doen. Op een superyacht kan ook. Maar misschien willen ze juist 5 dagen op kantoor zitten. Ja, dat vind ik zo gezellig. Ja. Kijk, het zijn mensen als die een paar dingen roepen. En dan zijn er ook gelijk weer investeerders die honderden miljoenen naar ze gooien. Dus het is echt, denk ik, heel ingewikkeld. Maar goed, Google heeft alle power om dit uiteindelijk goed te regelen.
2: Ik nodig jullie niet uit voor de probleemanalyse. Jullie zijn hier voor de oplossing.
25: Ja, nou, hoe gaan we dat doen?
26: Ik denk dat ze het wel. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb toevallig in de vakantie iets te lezen over een BV van Google. Het is onder Alphabet. De innovatiefabriek noemen ze dat. Waarin een teller zit. Nou, ik ben echt zwaar onder de indruk hoe zij de innovatie structureel oppakken. En al 30 jaar lang de ene goede innovatie en de andere de wereld in. Niet alleen voor Google zelf, maar de wereld inbrengen. Ze hebben de zelfrijdende auto's hebben dus enorme input in gehad. Dus ik denk dat we Google niet moeten onderschatten. En hier gaan ze echt niet over één nacht ijs met zo'n verandering. Dus ik heb er vertrouwen in dat dit echt wel een goede stap is. En de goede mensen houden ze.
2: Ja, precies. Ja. Ja, maar er gaan ook wel wat oude getrouwen weg. Ja. En die vertrekken dan naar OpenAI, naar Anthropic. Dat geldt voor mensen met een zekere staat van dienst binnen Google. Geldt ook voor de nieuwe mensen aan het firmament. Die gaan naar een directe concurrent. Ja. Waar het geld ook niet zo'n issue is.
25: Nee, dus je moet uiteindelijk kijken naar die toptalenten die je wil behouden. Hoe kun je dan inderdaad een zelfstandige organisatie, waarbij ze heel veel vrijheid krijgen en alle geld die ze maar willen, om het helemaal in te richten zoals ze het willen, met de purpose die ze willen. En dat heb je nodig, want het is uiteindelijk draait uitsluitend om die mensen aan je binden. Om ze maximaal ook voor je in te kunnen zetten. En dat is een totaal ander niveau. Want anders gaan ze naar ze hebben zoveel andere opties.
2: Ja, ze zijn al weg voor een deel. Ja. Maar goed, Lizzie,
25: genoeg andere talenten.
26: Ja, dat geeft niet. Kijk, als je langer dan een paar jaar ergens zit, dan ga je ook op routines werken. Dus dan moet je naar iets anders. Je moet een andere functie binnen je bedrijf of naar een ander bedrijf.
2: Ik denk dat hier na de nieuwsupdate een nieuwe presentator gaat.
26: Je hebt altijd uitzonderingen, Thomas. Altijd uitzonderingen.
25: Het is een wereldmarkt, de talenten in Silicon Valley. Die komen overal vandaan. Kijk maar naar die achternamen. Er zit niemand die in Amerika ooit zijn basisopleiding heeft gehad, zit ertussen. Want Amerikaanse basisopleiding stelt je niet toe in staat om dit niveau te
2: halen. Ik had nog een groot stuk over oplopende werkloosheid in Silicon Valley.
25: Ja, door natuurlijk een enorme shift door AI in de hele software-industrie. Een gigantische shift. En maar in Amerika is dat ook binnen een jaar weer opgelost.
2: We gaan hier ook wat shiften, maar allereerst een woord van dank richting Lizzie Dorenwaard, ervaren toezichthouder, nu commissaris bij Esso in Nederland, en Rob Oudman, hoofd van de Amerikaanse zakenbank Hooley & Loki in de Benelux.
25: Dank je wel.
2: En tot de volgende keer weer. Drie van Nederlands grootste pensioenfondsen hebben een prima tweede kwartaal achter de rug. En toch gaan ze de pensioenen volgend jaar slechts mondjesmaat verhogen. Of dat verstandig beleid is of onnodige voorzichtigheid, hoor je zo meteen van onze eigen huiseconoom Han de Jong.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Ik open de vergadering.
8: Ja, voorzitter.
9: Ja, dank voorzitter.
7: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Ook auto-import met Financial Lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
13: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
27: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
28: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
29: of over de grootste beursgang aller tijden.
28: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
29: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
28: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
29: of in de BNR-app.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
30: Verkeer. Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staan onder andere files op de A7 Heerenveen richting Horen, en wel op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Den Oever, betekent dat 10 minuten vertraging. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt file op de A76 richting Geleen. Tussen knooppunt Ten Essen en Geleen ben je 10 minuten langer onderweg, omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A16 Belgische grens richting Breda bij hectometerpaal 71,0. De A27 Gorkum richting Breda bij 35,0. En de A35 Enschede richting Almelo bij 69,0.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag.
8: Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Waakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. Op een industrieterrein in Wierden in Twente is een grote brand geweest. Volgens RTV Oost brak die brand uit in een schuur achter een woning. Hij is geblust en de brandweerlieden zijn afgelost omdat het al behoorlijk heet is. Hun opvolgers doen het nablussen. Er kwam veel rook vrij, die was te zien tot in Almelo. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Ondanks prima kwartaalresultaten kunnen 3 van de 5 grootste pensioenfondsen de uitkeringen maar mondjesmaat verhogen. En MKB'ers zitten met de handen in hun haren over de nieuwe Europese verpakkingswet. Dat en meer zo meteen in BNR Zaken doen.
9: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
11: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl. Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen. 3 van de 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen hebben mooie resultaten behaald in het tweede kwartaal. Rendementen tussen de 4...
31: Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen. 3 van de 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen...

0: Ja, dat zou je denken, Thomas. Ik moet zeggen, die cijfers hebben me wel wat verbaasd. Maar eigenlijk overheerst toch het gevoel van teleurstelling. Weet je, de makker van dat oude stelsel was dat veel pensioenfondsen jarenlang niet konden indexeren. Hè, dus die konden de pensioenen niet en de pensioenrechten niet volledig aanpassen aan het inflatiepercentage. Daardoor zijn ook bij deze fondsen, en misschien wel zeker ook bij deze fondsen, de pensioenen en de pensioenrechten in reële termen jarenlang uitgehold. Nou, in het nieuwe stelsel zou dat allemaal beter gaan. Maar in het eerste het beste jaar blijkt dat die verhoging, ondanks acceptabele rendementen waarschijnlijk, opnieuw fors achterblijft bij de inflatie. Dus ja, dat is toch wel heel teleurstellend.
1: En waar zit die terughoudendheid dan in? Of mag je niet zeggen, ons rendement is pak een beetje 5%, dan gaan die pensioenen ook met 5% omhoog. Waar zit de restrictie?
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kan niet helemaal overzien waarom er zulke lage percentages uitkomen. Wat ik wel weet is dat internationale vergelijkingen van beleggingsrendementen van pensioenfondsen die laten zien dat onze fondsen het over het algemeen vrij slecht doen. Is dat kennelijk in de eerste helft van dit jaar wel meegevallen. Maar in het verleden bleven die rendementen van onze fondsen toch achter bij fondsen in het buitenland. Nou wordt heel vaak gezegd, ja, die vergelijking gaat mank, want je houdt geen rekening met verschillende pensioenstelsels. Oké. Maar goed, de cijfers liegen niet. Maar wat ik uit het artikel in het FD hierover toch wel begrijp, is dat een deel van dat rendement in buffers wordt gestopt. Waar dienen die buffers dan voor? Nou ja, om ervoor te zorgen dat als de beleggingsrendementen negatief zijn, dan wil je liever niet natuurlijk direct je pensioenen verlagen. Nou hadden we in dat oude stelsel hadden de fondsen ook zekere buffers. Maar bij de overgang naar het nieuwe stelsel zijn die ten dele uitgekeerd onder de naam invaartbonus.
1: Ja, nee, dat was natuurlijk prijsschieten, ja.
0: Ja, nou ja, dat klonk natuurlijk heel aardig. Maar goed, die invaartbonus die was overigens in de meeste gevallen een stuk minder dan de indexatieachterstand die fondsen hadden opgelopen. Mijn reactie toen was direct van, nou, dat is een sigaar uit eigen doos. En als je dan dus als je die bonus dan vergeleek met de indexatieachterstand, dan zou ik zeggen, het was een sigaartje uit eigen doos. Maar nu moeten die deelnemers kennelijk die sigaar weer terugleggen in die doos.
1: Ja, Han, we gaan natuurlijk nooit meer terug naar dat oude stelsel. Maar is dan nu voor sommige fondsen al na een paar maanden de wrange conclusie dat dat zo gek nog niet was?
0: Ik denk dat sommige mensen dat tijdens die hele discussie, hele lange discussie over de hervorming van het pensioenstelsel, zijn er toch veel mensen geweest die hebben gezegd, ja, is dit nou werkelijk wat we moeten gaan doen? Ik maak mij persoonlijk ook wel behoorlijke zorgen over de mogelijkheden van toekomstige indexeringen. En dan eigenlijk vooral ook voor gepensioneerden. Ik moet je in het kader van de volledige transparantie, daar val ik dus ook gedeeltelijk onder.
1: Maar fijn dat je het zelf zegt, Han.
0: Ja, anders had jij het vast en zeker wel duidelijk gemaakt.
1: Ik lag al op mijn puntje van mijn tong.
0: Maar weet je, voor die gepensioneerden wordt in die fondsen wordt niet al te risicovol belegd. Dat wil zeggen, hun pensioengeld wordt vooral in obligaties belegd. Maar ja, de lopende rente op obligaties in het eurogebied, die is laag. En als die rente dan zou stijgen, dan daalt de waarde van die obligaties nog. Dan zou je die verliezen een beetje kunnen compenseren als je in aandelen belegt. Want daar kun je tenminste nog, daar heb je in ieder geval de kans op wat hogere rendementen. Maar dat wordt voor oudere deelnemers niet gedaan. Dus de indexatiekansen van ouderen, die zijn in het nieuwe stelsel volgens mij echt heel beperkt.
1: Han de Jong, huiseconoom van BNR. Dank voor de toelichting.
2: Ongevraagd advies.
1: De RDW wil onderzoeken of openstaande terugroepacties onderdeel kunnen worden van de APK. Dat bleek deze week uit een interview met het AD. Het probleem is dat 1 op de 3 automobilisten geen gehoor geeft aan terugroepacties. En door het mee te nemen in die APK hoopt de RDW meer druk te kunnen uitoefenen op automobilisten. De branche is tot nu toe kritisch. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de RDW. Dat komt van Meindert Schut. Weet alles over auto's, dat kun je elke vrijdag weer horen in de Nationale Autoshow op deze zender. Meindert.
3: Dag Thomas.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoeveel brieven heb jij niet geopend de afgelopen jaren?
1: Dat zijn meestal die blauwe brieven die ik niet open. Nee hoor. Nee, ik heb nog nooit een terugroepactie mee hoeven maken. Of het kan ook zijn dat er wel een terugroepactie is geweest, maar dat ik die brief nooit heb ontvangen. Want dat soort verhalen die komen de laatste dagen heel vaak naar voren, dat mensen gewoon die brief nooit hebben gehad of niet gezien hebben. Dus het kan best zijn dat er een terugroepactie is geweest waar ik niks van weet. Overigens heb ik vanmorgen wel even gekeken, want je kunt namelijk gewoon op de website van de RDW kijken of er terugroepacties op je auto staan. En ik heb even gekeken, er zijn wel wat terugroepacties geweest, maar ze zijn allemaal verholpen. Ja. Tenminste, dat hoop ik. Maar
0: het is namelijk geen marginaal verschijnsel. Ik schrok wel een klein beetje van die aantallen. Ja. Vanaf 2020, 21, 2 miljoen auto's, waarvan 600.000 automobilisten dan niet zijn komen opdagen bij de garage. Ja, dan kan ik me voorstellen dat de topvrouw van de RDW denkt, ik moet hier een punt van maken.
1: Nou, en dat is op zich is dat wel terecht. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe ga je het oplossen? Want het is natuurlijk wel, het gaat om echt belangrijke veiligheidspunten. Hè. Het kan zijn dat een airbag ontploft. We kennen allemaal het verhaal van de Japanse airbag Takata. Weten misschien nog wel van een paar jaar geleden met auto's van Stellantis. Het moederbedrijf van veel modellen. Waarbij die airbag kon ontploffen na een aantal jaar bij hoge temperaturen. Moest ook nog vochtig zijn. Allemaal hele specifieke situaties. Maar kon die ontploffen en dan kon ook die ampul uit elkaar ploffen, waardoor er scherven richting je gezicht werden afgevuurd. Zijn ook doden bijgevallen.
0: Maar dat heeft zo'n mediastorm gegenereerd dat ik me niet kan voorstellen dat dat eigenaren van zo'n auto ontgaan is.
1: Nee, dat kan ook niet, want bij die auto's is toen zelfs een rijverbod ingesteld. Hè. Dat moest eerst verholpen worden voordat je weer met je auto mocht gaan rijden. Dus ik was echt in overtreding. Maar bij de meeste terugroepacties is dat niet het geval. Maar het kan heel gevaarlijk zijn. Het zijn eigenlijk twee redenen voor belangrijke redenen voor een terugroepactie. Is of de veiligheid. Hè. Nou, het is best wel belangrijk als automobilist. Ook voor je omgeving. Hè. Als je niet bezorgd bent om jezelf, dan moet je tenminste bezorgd zijn om je omgeving. Of het is om milieu. Nou, daar moeten we allemaal ons zorgen over maken natuurlijk. Hè. Als een auto te veel uitstoot. Terwijl die volgens de regels dat minder zou moeten doen.
0: Maar dan zegt de directeur van de RDW in dat interview met het AD. Ik weet dit al jaren, wij signaleren dit al jaren. We zijn ook al een poosje in gesprek met de betrokken partijen. Ik heb een engelengeduld, echt waar, ik ben de kwaadste niet. Maar het is tijd om met boetes te gaan dreigen of er een APK aan te koppelen of ervoor te zorgen dat je die auto niet meer kunt verkopen. Ik ben er klaar mee.
1: Ja, maar dit is de vraag natuurlijk, waar leg je de verantwoordelijkheid? Hè? Leg je de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de auto? Dan moet je dus bedenken, ik heb nu al heel veel voorbeelden van mensen die nooit een brief hebben gehad of mensen die dat werkelijk een probleem hebben laten oplossen. Alleen de terugroepactie wordt niet afgemeld. Dus in de centrale registratie staat niet dat die auto is gerepareerd. Ja, dan kun je met de APK krijg je dan gewoon een boete. Ja, de registratie staat het niet, terwijl die auto wel is behandeld. Nou ja,
0: maar dus mensen die geen brief krijgen, daar begint het natuurlijk mee.
1: Ja, en dat is dan om allerlei redenen natuurlijk.
0: Die dan dat nalaten of?
1: Nou, dat is de vraag. Het is de vraag waar dat gebeurt, maar het kan ook zijn dat de dealer, de officiële dealergarage, hem dus niet afmeldt. Dat wel die reparatie is gedaan. Daar zijn ook voorbeelden van. Dus het zijn allerlei stappen die voldaan moeten worden om die administratie goed op orde te hebben. En mijn indruk nu wel is dat die administratie niet helemaal lekker op orde is. En het betekent ook wat. Hè? Want stel je komt met je autootje, kom je bij de garage voor de APK. Daar staat, nou, dus een terugroepactie. Dit is bijvoorbeeld universele garagehouders. Die mag dat niet doen. Dat moet altijd bij een officiële dealer, merkdealer, gebeuren. Dus die garagist, die zegt, ja, hij is op basis hiervan is hij afgekeurd. Je mag er niet meer mee rijden. En dan moet jij een afspraak gaan maken bij de dealergarage. Nou, ik weet niet of je wel eens een afspraak hebt proberen te maken bij een garage voor een reparatie op korte termijn. Dat is niet.
0: Dat is nooit de korte termijn.
1: Nee, natuurlijk niet. Want overal is personeelstekort. En dan zijn er ook nog waarschijnlijk tekorten in een aanlevering van de producten. Hè, gewoon van het materieel wat je nodig hebt. Dus dat gaat heel lang duren.
0: Okay, dus het is versnipperd. Het is een administratief probleem. Je hebt veel partijen nodig die dan ongeveer hetzelfde willen. En die kunnen dat soms ook niet helemaal waarmaken. Nee. Maar de analyse is wel correct.
1: Het betekent dus ook, he, bij normale APK, dat zijn vaak een lampje doet het niet, of de ruitenwisser is verouderd. Het moet even vervangen worden. Hebben ze altijd wel op voorraad. He. Er zijn soms wat ingewikkelder zaken die misschien wat langer duren, maar meestal kun je binnen een paar dagen kun je wel weer rijden met dat ding. Maar dit kan betekenen dat het gewoon maanden je auto niet kunt gebruiken. En natuurlijk, het gaat om veiligheid, dus Ik zeg tegen iedereen die een auto heeft en een terugroepactie heeft, zorg dat je het regelt. Het is gratis. Hè? De leverancier, de fabrikant regelt het gewoon. Het is gratis. Even die tijd erin investeren. Maar het kan veel, veel tijd kosten. En als je afhankelijk bent van je auto en je bent opeens die auto helemaal kwijt.
0: Maar jij wil,
1: is wel lastig.
0: Jij wil er geen verplichting aan koppelen. Laat staan een boete of een verkoopverbod.
1: Ik zou best wel een verplichting eraan willen stellen. Alleen je moet wel even kijken bij wie leg je die verplichting. Bij wie leg je de verantwoordelijkheid neer? Leg je die nou bij de eigenaar van de auto neer, omdat hij niet reageert op een brief die hij nooit heeft gehad? Bijvoorbeeld, hè, dat kan. En het kan ook bij de verkoop zijn van een auto. Hè. Stel dat jij je auto verkoopt, je hebt wel die brief gehad, maar denk er niet meer aan. Je verkoopt ondertussen die auto aan mij. Ik heb die auto en dan kom ik bij de volgende APK. Ik weet niks van die terugroepactie. Ja, meneer. U mag een boete krijgen, terwijl het eigenlijk jouw schuld is.
0: Maar bij wie leg jij dan de verantwoordelijkheid?
1: Nou, ik denk bij de branche, hè, met z'n elkaar. Want dat is ook wat.
0: Ja, dat is wel lastig, want ja, wie is de branche?
1: Nou, dat zijn onder andere de RDW, maar ook de fabrikanten, de garagisten. Maar ook de politiek. En ga nou samen eens een keertje zitten om tot een waterdichte oplossing te komen.
0: En de RDW heeft dus iets, niet voor zijn beurt gesproken, ja, het iets voelt, te makkelijk een voorbeeld los te laten.
1: Het voelt wel als een soort luchtballon. We laten de lucht in en we kijken hoe erop gereageerd wordt. Het voordeel is dat er nu wel echt heel veel over gepraat wordt, want het is een serieus probleem. Hè. Te veel auto's zijn er op de weg. Maar waarom het ook zo'n groot probleem is, hè, het aantal terugroepacties is de afgelopen jaren enorm gestegen. Afgelopen 10 jaar met 500%. Heeft te maken met dat feit dat die auto's veel complexer zijn geworden. Vroeger kon je met een paperclip je auto maken. Hè. In ieder geval de Lada's, de Russische auto's.
0: Daar zijn er veel van.
1: Nou, niet zo heel veel meer, inderdaad. Maar goed, de auto's waren gewoon veel simpeler. Mede door regels vanuit Europa zijn die auto's veel ingewikkelder geworden. Veel meer punten waarop zo'n auto teruggeroepen kan worden. Je hebt ook nog met externe leveranciers te maken. Dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. En even waarschuwing, ook toch, ja, waarschuwing. Zorg dat het gerepareerd wordt als je een terugroepactie krijgt. Maar de kans dat er iets gebeurt is ook weer niet zo heel erg groot.
0: Meijnerd Schut, het zit erop voor vandaag, maar nou, ik roep je een keer terug.
1: Graag.
0: Presentator van de Nationale Autoshow. Dank voor jouw ongevraagd advies.
2: Beursnerd XL.
0: Oh, een vermogensbeheerder die zijn salaris waard is, wil een graadmeter verslaan. Hij moet het geld van de klant vermeerderen en dan het liefst jarenlang. En hij moet dat beter doen dan de gemiddelde index. Want beleggen in indexen, dat is spotgoedkoop, makkelijk te regelen. 1, 2 druk op de knop, dan heb je het wel zo ongeveer. Het lukt de meeste vermogensbeheerders niet. Onze Beursnerd XL is hier. Het is tijd voor de hoogmis. Het is weer volbracht, Jochem. Ja. Wat gaan we vandaag meemaken?
3: Nou ja, we gaan weer eens even het lijstje vermogensbeheerdersrendementen doorgaan. En daar heb ik zowel een hele persoonlijke als een professionele reden voor. Want allereerst vind ik het altijd heel bijzonder als mensen Warren Buffett en Jack Bogle napraten. Zo van ja, 90% plus van de vermogensbeheerders doet het slechter dan de index. En dan glimlachen ze daar een beetje bij en laten zich het van zich afglijden. En ten tweede wilde ik Marco Groot even noemen. 3 jaar geleden overleden. Voormalig hoofdaandelen bij de Rabobank. Die vertrok vlak voor zijn grote bonusgeld binnenkwam overigens. Om het ruime sop te kiezen. En zo kwam ik hem tegen in zijn laatste 10 jaar. De eerste keer dat we elkaar spraken voor het beleggerspanel hadden we het een kwartier over het panel en 1,5 uur over aandelen, het leven, liefde, hardlopen en zijn ongeneeslijke ziekte. En daarna bleef hij ook altijd die liefdevolle en rationele vent die ik toen leerde kennen. Hij versloeg de levensindex ruimschoots tot hij overleed. En ergens in dat jaar dat hij overleed, toen publiceerde hij een column genaamd Bijzonder Beheerd. Lekker ironisch titeltje natuurlijk voor iemand die van de Rabobank komt. Komen we bij ondercuratoren vaak tegen. En dan zette hij een hele lijst rendementen van 53 vermogensbeheerders, toen nog, die hun data aan vermogensbeheer.nl gaven. 3 versloegen de wereldindex en de andere 50 niet.
0: Oeh, dan ben je gezakt.
3: Dan ben je aardig gezakt, ja.
0: Jij hebt dat ook gedaan, eerder al, 2 jaar geleden.
3: Ja.
0: En jij werd uit je bed gebeld?
3: Ja, op zaterdagochtend 23 maart, even na 8 uur 's ochtends, ik heb het nagetrokken, kreeg ik van het hockeyveld een boos belletje van een niet nader te noemen persoon, wiens firma nog steeds de index niet verslaat en onderaan het lijstje terechtkomt. Dus ze zullen die naam maar niet noemen, want dat vind ik wel stijl. Maar laat ik even beginnen met een rijtje disclaimers dat ik toen ook al afstak, want dat is wel belangrijk.
0: Let's go.
3: Nou, ik heb data van vermogensbeheer.nl gecrosscheckt met Finner waar mogelijk. Het gaat om partijen die data aanleveren bij bij vermogensbeheer.nl dus. Dat worden er steeds minder. Het zijn er nu nog 37 in totaal.
0: En die voelen aan hun water dat ze dat beter niet kunnen doen?
3: Ja, kijk, als je de index niet verslaat, heb je er op een gegeven moment niks meer mee te winnen, Thomas. Dat is het hele probleem natuurlijk. Er zijn er ook 11 die überhaupt niet klaar zijn met het tweede kwartaal, of al langer zijn gestopt. Dat zijn bijvoorbeeld ook Aureus, dat onder vuur ligt vanwege dat akkefietje met de veroordeeld Belgisch fraudeur. Maar ook gewoon banken als ING, ABN, die hebben compliance-afdelingen. Die gaan trager dan asfalt door een trechter. Dus dan hou je er 26 over in mijn lijstje nu, die echt volledig zijn tot en met het tweede kwartaal van dit jaar. En dan kies ik altijd het meest risicovolle profiel of fonds, met liefst 100% aandelen. Als er obligaties tussen zitten, is ja in je meest offensieve profiel is dat allereerst best wonderlijk. En dan stel ik ook vast dat het gros van de lijst met een offensief profiel niet eens een defensief rendement weet te behalen. Dus dat is ook al vrij grappig natuurlijk. Alle rendementen die zijn ingevuld, die zijn na kosten voor zover mogelijk. En als die kosten dan niet bekend zijn, dan is er 1% van gemaakt. En dat is echt vriendelijk voor de meeste vermogensbeheerders, want meestal zijn ze net wat duurder dan 1%. Nou, de data loopt sinds 2018 tot en met Q2 van dit jaar. Dus inmiddels is de dataset al 8 jaar lang. En dan meet je dus ook nog eens een keer total return en daar dan de gemiddelde jaarlijkse rendementen mee. Want dan heb je ook de herbelegde dividenden, distributies en dat soort dingen meegemaakt. Allemaal niet door een accountant gecontroleerd. Dat is een mooie stok om mij mee te slaan. Maar ja, dit is wel het bonnetje dus.
0: 2 jaar later, wat is de score?
3: Nou, we zien over de gehele periode dat er 2 vermogensbeheerders over zijn van die 26 in mijn lijstje, die de MSCI Wereldindex verslaan. Die index deed gemiddeld sinds 2018 12,1%. De ene vermogensbeheerder die dat won, deed 12,4, de andere 12,8. Dus niet met heel veel of zo. En de eerste verliezer die deed het meteen al flink wat slechter. Slechts 11,4%. En überhaupt zit het gros van de partijen onder de 10. En de rest heeft eigenlijk gewoon het nakijken dus.
0: Wat valt jou verder op?
3: Nou, er is maar 1 partij die sinds 2018 de index verslaat en ook de vorige metingen bovenaan stond. De andere die over die gehele periode, dus inclusief alles nu, die index gemiddeld versloeg, die kwam pas de laatste meting boven die index uit. Dus soms moet je ook gewoon geduld hebben. Vind ik ook grappig. En verder, geinig om op te merken, publieke en private banks, waarbij die laatste natuurlijk voor rijke mensen speciale services levert voor meestal net wat meer, die verschillen meestal maar basispunten, nooit meer dan een procentje van elkaar. Dus ik hoop dat de fees die de rijken bij een private bank betalen laag zijn, laat ik het zo zeggen. En verder is natuurlijk de meest ontluisterende conclusie heel simpel. Dit zijn de mensen die data aanleveren. Maar er zijn meer dan 26 vermogensbeheerders actief in Nederland. Veel gasten die bij ons op de radio langskomen doen dat überhaupt al niet. Data aanleveren en geven ze ongelijk nogmaals. Want dat levert ze natuurlijk niks op.
0: Jij hebt net een stok gegeven om jou mee te slaan. Ja. Is er meer verweer?
3: Ja,
0: denkbaar.
3: En dat kreeg ik ook vanaf het hockeyveld 2 jaar geleden al. Wat ik meeste hoor is dat men zegt, ja, maar ik bescherm de klant tegen zichzelf. En luister, ze wilde 7%, dus ik geef ze dat met weinig volatiliteit. Is ook op zich niet heel veel tegenin te brengen. Want als jij je schoonmoeder van 50 gaat uitleggen, ik weet niet hoe het zit met jouw schoonmoeder, maar dan, zoals een vermogensbeheerder tegen mij zei gisteren, ja, dan ben je 51 voordat je klaar bent met de uitleg. Dus dat hier tenminste iets wordt gedaan, dat is ook wel goed. Maar laat ik ook Marco Groot daar nog even bij aanhalen. Hun bestaansrecht is dan kennelijk niet een functie van hun superieure prestaties, maar een gebrek aan zelfvertrouwen en ervaring van de klant. En die kan met 1 druk op de knop een beter rendement voor lagere kosten met de wereldindex behalen. Die overigens deze mensen vaak ook als benchmark kiezen als het niet Europa is of dat soort dingen. Anderen zullen ook variaties op deze argumenten geven. Van ja, maar ik had obligaties, Jochem. Of ja, maar mijn klant wilde wat anders. Of ik focus me alleen maar op Europa. Nou, dat is allemaal hetzelfde argument wat mij betreft. En A, diversificeren via Europa is ook vaak een beetje moeilijk. Want ASML kopen, wat koop je nou? TSMC. Eigenlijk, want dat is de grootste klant. En vervolgens, er wordt geen ASML-machine hier verkocht natuurlijk. Hebben we nog Nvidia, die hele keten. Ja. ArcelorMittal in de AEX, hoe Nederlands is dat? Nou, zo kunnen we maar doorgaan. Ahold Delhaize is een Amerikaans bedrijf qua omzet. En dan, ja, dat andere punt, het laatste punt eigenlijk. Kijk, als jij als student zegt, ik behaalde een 6 omdat er niet meer werd gevraagd, dan moet je uitleggen waarom iemand anders dan een 8 haalde en waarom hij zijn spiekbriefjes voor minder geld dan jij verkoopt aan de andere studenten.
0: We hebben er geen tijd meer voor, maar ik heb nog 2 korte vragen.
3: Sure.
0: Je hebt de fondsen die dus de index verslaan niet genoemd, klopt
3: nee.
0: Dat? Oké.
3: Okay. Nee, dat leek mijn enige stijl uit klasse.
0: Komt dit lijstje nog ergens? Tweede vraag.
3: Nou, ik heb het overwogen om het bij de beursnerd te gaan posten. Maar op een gegeven moment denk ik ook, ja, ik hoop wel dat er nog een paar gasten bij BNR langs willen komen. Dus dat is het eerlijke antwoord daarop.
0: Oh, je hebt het echt puur voor jezelf gedaan. Dit wordt niet meer openbaar.
3: Nee, ja, ik ga er nog eens even over nadenken, Thomas. Maar ja, het is vrij ontluisterend.
0: Onze beursnerd XL, Jochem Visser, dankjewel.
2: Het MKB praat mee.
0: Een pakketje verzenden. Dat is nog nooit zo duur geweest voor webshops in Europa. En dat komt doordat er sinds gisteren nieuwe Europese verpakkingsregels gelden. Bedrijven moeten daarbij meebetalen aan de recycling van hun verpakkingsmateriaal. Contact met D4ZL, oprichter van ondergoedwebshop Gunderware. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we ontkomen er niet aan. Gunderware, dat verkoopt sexy herenondergoed. Dat zou je kunnen zeggen, is ook een soort verpakking. Wat moet ik me er eigenlijk bij voorstellen?
2: Wat je zeg maar bij vrouwen lingerie zou noemen, zou je bij mannen zeg maar dit sexy ondergoed kunnen voorstellen. Dat is bijvoorbeeld ondergoed wat je zou kunnen dragen bij clubparties waar ondergoed een belangrijk onderdeel van je outfit is.
0: Oké, nou, ik laat me graag inspireren. Ik neem een kijkje. Maar jij hebt eerder al gezegd, op LinkedIn onder andere, dat er moeilijke tijden aankomen. Sterker nog, dat het een zwarte dag was op het moment dat deze regels van kracht werden. Wat zit je dwars?
2: Wat mij voornamelijk dwars zit, ik ben op zich heel erg voor recycling en hergebruik van materialen en dat je daar verantwoordelijk voor bent. Laten we dat duidelijk zijn. Waar ik tegen ben is dat elk land zijn eigen systeem aan het creëren is. En dat de wet van je vraagt om in elk land een vertegenwoordiger aan te stellen. En dat loopt gewoon ontzettend in het papier om dat allemaal te regelen.
0: En een vertegenwoordiger aan te stellen, dat is iemand die voor jou de zaken beheert? Of kan dat ook op papier zijn? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, de exacte uitvoering is nog redelijk vaag wat ze precies doen. Hoe ik me voorstel is dat jij zelf zeg maar, je administratie aanlevert bij die persoon. Zij zetten er een stempel op en dienen dat in bij de lokale overheid. En het idee daarachter is dat de EU wil dat er een lokale vertegenwoordiger is die ze aansprakelijk kunnen stellen mocht het zeg maar, niet goed geregeld zijn.
0: Maar laten we even kijken naar jouw praktijk. Want jij verstuurt pakketjes naar meerdere Europese lidstaten. Dus wat komt er dan op jou af?
2: Afgelopen 12 maanden verstuurde ik naar 23 van de 27 lidstaten. Dat betekent, als ik in die 23 lidstaten zou willen blijven verkopen, dat ik in 23 lidstaten mij moet aanmelden voor deze regeling. En dat ik mij minimaal, de kosten per lidstaat zijn niet overal hetzelfde, maar het ligt tussen de 100 en de 1000 euro per land. Zo. En ik heb even snel uitgerekend, als ik alle lidstaten zou willen coveren, zou dat mij 8000 euro per jaar kosten. En dan heb ik nog helemaal niks gerecycled.
0: En dat ga jij dus ook niet doen?
2: Ja, dat is de vraag. Hoe deze regeling, of deze regeling zo in stand blijft, of daar nog tweaks op komen of niet. Maar zoals het nu is, is dat de realiteit.
0: Ja, nee, ik vraag het ook hè, met het oog op dat je waarschijnlijk wel wist dat deze regeling eraan zat te komen. Ik geloof dat dat ergens in de loop van 2025 wel zo ongeveer officieel bekrachtigd is. Dus je hebt je daarop kunnen voorbereiden. Je wist misschien ook wel dat er een rekensommetje aan vast zat. Heb je dat gedaan? Heb je gekeken naar manieren om toch de administratieve last en ook de financiële last binnen de perken te houden?
2: Ik heb eigenlijk altijd gehoopt dat er toch wel ergens een slimme persoon in Brussel zou zitten die zou denken van deze regeling is gewoon te absurd. Hier moeten we zeg maar een optimalisatie op doen. Ja. Maar helaas is dat niet gebeurd.
0: Ja, hij is natuurlijk absurd voor mensen zoals jij die behoren tot het kleinere MKB. En minder absurd voor de giganten die miljoenen en miljarden verdienen met pakketjes.
2: Ja, voor een Amazon is het natuurlijk absoluut geen enkel probleem. De administratieve lasten voor Amazon zijn even hoog als voor mij, zeg maar. En Amazon is 1,8 miljoen keer zo groot als ik ben met mijn bedrijfje.
0: Ja. Hoe nu verder?
2: Je kan als ondernemer kan je een zienswijze indienen bij de EU om zeg maar jouw mening te geven over deze regeling en aanpassingsvoorstellen te doen. Daarnaast is er in oktober wordt er wel gepraat over een aanpassing van de regeling, waarbij die lokale vertegenwoordiger mogelijk geschrapt zou kunnen worden. Maar het is allemaal, het is geen zekerheid. Dus je moet nu met de huidige realiteit leven. En het is de keuze van neem je het risico dat je straks met die registratiekosten zit, of dat je misschien boetes krijgt omdat je niet geregistreerd bent. Of ga je ervoor kiezen om bijvoorbeeld je grootste landen in de EU als klant, als land zeg maar, te behouden en de rest te schrappen.
0: Dave Verzeil van Gunderware, dank voor dit gesprek. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Ben je misschien wel eens de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen Edi Mojegic met het laatste macro-economische nieuws. Blijf luisteren.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
7: Op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
7: komen al haar hits voorbij.
6: Aanstaande zondag.
7: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
6: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: In de BNR-app.
0: Elektrische auto's zijn honderden euro's per jaar duurder om te verzekeren. De Oekraïense president Zelensky claimt terreinwinst, maar komt per saldo rond de 0 kilometer uit. En een nieuw datacenter van Amazon wordt de grootste bron van de uitstoot in de hele Verenigde Staten. Dat en meer, deze verhalen en meer, vind je nu in de app van BNR. Dan naar de situatie op de weg. Helene de Geest zit bij de ANWB. De Benelux-tunnel, daar ging het eerder vanochtend over. Is die inmiddels alweer open?
14: De Benelux-tunnel is inmiddels vrij. Er zijn nog wel wat andere problemen op de weg. Zoals op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. Er zijn er maar 2 rijstroken open. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Sirooskerken is de vertraging 10 minuten. En op de N253 Sint-Anna ter Muiden richting Schoondijk voor de aansluiting met de N61 ook 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A7 afsluitdijk Heerenveen bij 108,3. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij 14,7. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. 2 zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn 2 jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. Japan is kwaad op de Russische leider Poetin. Hij bezocht gisteren een eilandengroep ten noorden van Japan, de Koerielen, die door Rusland worden bezet. Zorgt al 80 jaar voor ruzie. De Japanse premier noemt het bezoek onaanvaardbaar. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg erover de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim €400. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Uiteindelijk worden 30 graden in het noordwesten tot lokaal 36 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er wordt in Den Haag gewerkt aan een rijkscloud. Het IT-beheer, ook van de overheid, dat moet drastisch op de schop. Wat merken ze daarvan bij het IT-bedrijf Soprasteria? En de financiële markten rekenen zich rijk na afkoelende inflatie in Amerika. Ede Mujagic rekent liever op vet-president Kevin Warsh. Dat en meer zometeen in BNR Zaken doen.
16: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
17: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
16: Obli, meer rust, meer rendement.
18: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
16: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
18: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
19: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
20: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
19: Dus we zijn nog niet verloren.
21: Want daarvoor luister je de grote techshow.
20: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
21: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
22: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Wil je weten wat er speelt
24: en of waarom?
23: In de BNR-app
24: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
23: Download de BNR-app
24: en blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ernst-Jan Stichter. Hij is de topman van het IT-bedrijf Soprasteria in Nederland. Maar nu eerst naar
25: Macro met Mujagic.
0: Ede Mujagic voor het laatste macro-economische nieuws. Edin, een zeer goede middag.
26: Goedemiddag, Thomas.
0: Ik had kunnen weten dat voor jou de eclipse niet het enige hoogtepunt was van gisteren. Nee, er kwamen ook Amerikaanse inflatiecijfers. Ja. Minstens even belangrijk.
26: 3,4%, dat is minder dan de maanden voor. Als we gaan kijken naar de inflatie in mei, lag ruim boven 4%. Dus het gaat in ieder geval de goede kant op. En dat is niet zonder gevolgen op de financiële markten gebleven. Want daar heeft het beeld zich genesteld, als het ware, dat door deze daling van inflatie, dat de Fed geen noodzaak zal hebben om de rente te verhogen in de loop van dit jaar. Voor deze cijfers was er wel een kans dat het zou gebeuren, maar nu is dat eigenlijk helemaal weg.
0: Slaken wij zelf de zucht van verlichting?
26: Nou ja, als je dan nagaat, wat is de reden hierachter? Nou, men neemt aan dat dit cijfer ook onderbouwt dat inflatie aan het afkoelen is. Maar ja, goed, we hebben het at the end of the day over een daling van 0,1 procentpunt. We weten uit afgelopen maanden dat één bericht uit het Witte Huis wat erop zou kunnen wijzen dat de oorlog met Iran een nieuwe fase ingaat, dat dat al genoeg kan zijn voordat de prijzen weer harder gaan stijgen. Dus om zulke conclusies te trekken op basis van een daling van 0,1 procentpunt, ja, dat vind ik een beetje te veel van het goede.
0: Nu is inflatie iets waarvan jij meerdere keren al hebt uitgelegd. Dat hangt er ook maar net vanaf wat je in je mandje stopt. Je hebt sowieso natuurlijk een heel duidelijk verschil tussen de algemene inflatie en de kerninflatie. Ja. Dat laatste is voor centrale banken ook wel belangrijk, die kerninflatie. Zeker. Daar zie je volgens mij gewoon een 2 voor de komma, toch?
26: Ja, daar hebben we het over 2,5%. Maar goed, of je nou naar die 2,5% kijkt, of die 3,4%, of naar inflatiemaatstaf waar de Fed dan weer naar kijkt, dat zijn deze cijfers weer niet, om het nog makkelijker te maken voor de luisteraar. Ze hebben allemaal gemeenschappelijk dat inflatie gewoon, hoe je het ook went of keert, veel te hoog is. En als dit nou eventjes het geval was, dan zou je die conclusie kunnen trekken, die financiële markt trekken. Nou, je kunt het een beetje gedogen. Maar zoals de nieuwe voorzitter van de Fed al beide keren bij zijn persconferentie aangaf, inflatie is al ruim 5 jaar te hoog. Dus ja, op een gegeven moment is het gewoon veel te lang. Gegeven die historie dus van de afgelopen jaren, gegeven zijn woorden en gegeven deze cijfers, ik weet niet of ik de conclusie zou trekken dat de Fed nu niks gaat doen. Nou, ik ben in reactie hierop, nadat we gisteren de zonsverduistering hebben meegemaakt en gekeken, ben ik naar mijn favoriete onderdeel van de website van de regionale centrale bank in Atlanta gaan kijken. Daar houden ze bij wat de Fed-rente volgens een aantal monetaire regels als het ware, wat de Fed-rente zou moeten zijn als je de inflatie binnen afzienbare tijd naar 2% zou willen krijgen. En als je daar naartoe gaat, afhankelijk van hoe je dat meet, zegt dus een regionale centrale bank zelf, die Fed-rente zou ergens tussen de 4,9 en 6,1% moeten liggen.
0: Oh.
26: Even voor de luisteraar, want het kan natuurlijk zijn dat je het niet paraat hebt wat de Fed-rente nu is, maar die bedraagt nu 3,6%. Dus om aan te geven dat als de Fed de rente in de rest van dit jaar niet verhoogt, ja, dan is de kans heel groot dat de Fed-voorzitter volgend jaar zou moeten zeggen dat de inflatie al 6 jaar te lang is en daarna misschien 7 jaar te lang, veel te hoog is.
0: Die Fed-president heeft eerder al gezegd, ik ga echt niet op ieder maandcijfertje af. Je moet zelf ook nog een klein beetje nadenken. En hij heeft ook nog eens gezegd, rente vanzelfsprekend belangrijk, maar dat moet je niet geïsoleerd zien. Ja. Er moet meer aan te pas komen om goede economische groei te waarborgen, inflatie in te dammen en die volledige werkgelegenheid natuurlijk voor elkaar te boksen. Dus wat gaat hij doen?
26: Nou, hij zal sowieso doorgaan op die toer van dat de inflatie gewoon veel te hoog is en dat het vooral het gevolg is van het beleid van de Fed. Dat vond ik een van de sterke punten van hem sinds het moment dat hij de baas werd over de centrale bank. Hij zal ook zeer waarschijnlijk erop blijven hameren dat er iets gedaan moet worden. En er is een periode waarin je daarmee wegkomt met woorden. Maar hij zal uiteindelijk, als de inflatie te hoog blijft, zal die een keer ook in actie moeten komen. En als
0: moet je tegen de haren van het Witte Huis in gaan strijken?
26: Nou ja, tegen de haren van het Witte Huis. Kijk, zijn verhaal kan heel goed zijn. Ja, ik ga niet alleen over die rente. Er is een heel rentecomité. En als ik naar de afgelopen 2 rentevergaderingen kijk, dus zijn eerste als voorzitter, de eerste keer hebben ze besloten om de rente ongewijzigd te houden. En daar is vrijwel iedereen mee akkoord gegaan. De laatste keer zijn er al 3 mensen geweest die hebben gezegd, nou ja, dit duurt nu wel heel erg lang, de rente zal wel omhoog moeten. En we hadden het gisteren over een van die regionale centrale bankiers die dus geen stemrecht hebben dit jaar. Maar ook zij zei, ja, ik stond er vorige keer wel achter die ongewijzigde rente, maar ik voelde steeds meer voor de rentewijziging. Nou, je kunt erop rekenen, als zij zoiets zegt, zij is echt niet de enige. Dus de interne druk om uiteindelijk na heel veel woorden om ook met een daden te komen om die hoge inflatie aan te pakken, die is er wel degelijk. Nou, eerst volgende rentevergadering van de Fed is over een kleine maand, op 16 september. Nou, we weten, in 4 weken kan er heel veel gebeuren. Maar we hoeven niet zo lang te wachten voordat we hopelijk wat meer duidelijkheid gaan krijgen. Want over 2 weken, op 27 augustus, begint de jaarlijkse Fed-conferentie in Jackson Hole. En dat is in de afgelopen jaren vaak een bijeenkomst geweest waar belangrijke mededelingen zijn gedaan door de voorzitter. Die opent die conferentie. En dit jaar dus voor het eerst de nieuwe voorzitter. Dus ik ben heel benieuwd wat die daar gaat zeggen. Maar die conclusie van de markt, dat nu door zo'n daling van inflatie naar slechts 3,4% er geen noodzaak is om rente te verhogen, ik denk dat dat eerder in de categorie wishful thinking valt dan dat serieus voor de verdere optie zal zijn.
0: Ik wens dat jij er volgende week weer bent. En soms komen wensen ook uit.
26: Nou, je weet maar nooit. Gisteravond waren er ook vallende sterren. Ach. Ik heb er 2 gezien, Thomas. Dus.
0: Wauw. Edin, dankjewel.
1: Blik op de wereld.
0: Het aantal corruptiezaken onder de huidige Trump-regering is zo groot dat waakhonden steeds meer personeel moeten aannemen om het bij te kunnen houden, schrijft het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. En ook opvallend, Amerikanen zelf hebben steeds minder moeite met mogelijke belangenverstrengeling. Contact met Amerika-deskundige Diederik Brink. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ah, we hebben het er ook al heel vaak over gehad. Hè? Corruptie of mogelijke corruptie van de Trump-regering. Dat is nu dus zo uit de kluiten gewassen, zo groot geworden dat die waakhonden mannetjes en vrouwtjes tekort komen?
2: Ja, en dan hebben we het wel over waakhonden als externe organisaties. Hè? Dus belangenorganisaties die eigenlijk als enige doel hebben om vanuit privaat geld de overheid te controleren en politici ter verantwoording roepen. We hebben het niet over de interne waakhonden, zoals de inspecteurs-generaal. Want die zijn eigenlijk onder de huidige regering vooral uitgehold. Waarin de eerste termijn van Trump nog een redelijke lippendienst werd bewezen aan onafhankelijkheid tussen de zakelijke belangen van Trump, zijn familie en zijn entourage, gescheiden van datgene wat hij als overheidsfunctionaris doet, zie je eigenlijk dat alle, nou zullen we zeggen, waarborgen om die scheiding nog overeind te halen, deze termijn helemaal zijn weggevallen. Ja,
0: maar het idee was volgens mij dat Trump schoon schip ging maken, hè? Drain the swamp, en we doorbreken het kartel, en ondertussen komen er vandaag de dag natuurlijk weer verhalen naar buiten dat hij, wat was het ook weer, diamant had ontvangen vanuit België, zodat België dan de heffingen niet zo hoeven te ondergaan. Het is eindeloos.
2: Ja, in de eerste termijn was het zo dat Trump had een hotel in Washington. En als je daar dan een hotelkamer boekte of ging eten, had je ook aandacht van mensen uit de regering. Nu eist het eigenlijk op veel grotere schaal. Kun je invloed uitoefenen op de Amerikaanse regeringsbeleid? Dat hebben de Belgen inderdaad gedaan, de diamantindustrie, door hem een hele groot met diamanten belegde ring te geven. De Zwitsers hebben dat met goudstaven gedaan. Maar ook andere landen doen dat. Bijvoorbeeld Vietnam had moeite met de heffingen vanuit de Verenigde Staten. En die hebben toen zijn zoon Eric Trump van de Trump-organisatie uitgenodigd om versneld een project voor het bouwen van een nieuw hotel te laten realiseren. Wat nooit zo snel gaat, maar in één keer wel. Als mogelijke beïnvloeding van de tarievenpolitiek van de Trump-regering. Trump heeft zelf in het afgelopen jaar $2,2 miljard verdiend. Dat komt door zijn bedrijf, de Trump-organisatie, hotels, licenties, golfbanen. Dat komt door crypto-industrie, daar waar hij zelf een regulerende functie heeft over die hele industrie, heeft hij de honderden miljoenen zelf aan verdiend. Nou, en daarbij komt ook nog dat hij een aantal andere investeringen doet. Hij heeft eigenlijk een heel erg actief aandelenportfolio. Dus je kunt wel zeggen, het heeft hem geen windeieren gelegd.
0: Nee, je zou mogen veronderstellen dat je dat als president op afstand zet, maar dat Trump van origine een zakenman is, dat zal toch ook niet verbazen? Ja.
2: Nee, je kunt je afvragen waar hij nu nog voor nodig heeft.
0: Ja.
2: We hebben landen ook gezien. Hè. Er is natuurlijk net heel erg veel ophef geweest over Air Force. En of hij nou wel of niet een trucje heeft uitgehaald door in een ander toestel te stappen om veilig te zijn voor een mogelijke aanslag vanuit Iran. Maar wat er aan de grondslag lag, dat er eerst een jet van $400 miljoen vanuit de Qatar is gegeven aan Trump, eigenlijk persoonlijk, bruiklijn aan de Amerikaanse overheid, dat hij zou mogen meenemen als hij het Witte Huis verlaat. Dus het out in the open. En dat maakt ook dat voor Amerikanen dit soort gevallen al bijna niet meer te volgen zijn. Zijn oudste zoon Don Jr., die bijvoorbeeld zelf in de drone-industrie is gestapt, daar geen enkele ervaring mee heeft, maar wel een miljoenencontract krijgt vanuit het Amerikaanse.
0: Was ons gesprek maar transparant. Helaas staat de verbinding dat een beetje in de weg. Die is zo slecht dat we misschien een volgende keer wat langer moeten doorpraten. Want ik dank je voor dit moment. Het gaat over het aantal corruptiezaken. Dat is zo groot dat in ieder geval externe waakhonden zeggen, wij komen ogen en oren tekort. Toegelicht door Amerika-deskundige Diederik Brink. Dank daarvoor. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ernst Jan Stichter, de topman van Soprasteria Nederland. Groot IT-bedrijf uit Frankrijk. En Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. Wilbert, goedemiddag is het natuurlijk.
3: Goedemiddag, Thomas.
0: Is het ook een goede dag voor Fastnet? Ik hoorde vanochtend bij ons op de radio in ieder geval de CEO zeggen dat de meeste signalen op groen stonden. Wat denk jij?
3: Jazeker. De beurskoers staat momenteel ruim 6% in de plus. Dus de aandeelhouders vinden het ook. Er worden meer aandelen gekocht. De koers gaat omhoog.
0: En wat is de verklaring? Wat valt
3: er in de smaak? De operationele winstmarge lag rond de 35-40%. En die gaan ze voor de rest van het jaar verhogen naar 45%. Dus dat is positief. Omzet, het laden van elektrische auto's, steeg met 40%. Dus dat is ook positief. Het aantal stations, dat wil niet echt groeien. Het eerste half jaar zijn er 28 bijgekomen tot ruim 425, even uit mijn hoofd. Maar ze willen dit jaar 70 tot 100 nieuwe vestigingen openen. Dus met andere woorden, ze moeten aan de bak, tweede half jaar.
0: Maar jij zegt, dat wil niet echt groeien. Michiel Langezaal zei, nou, dat is een recordtoename. 28 stations erbij, maar het matcht nog niet met hun eigen ambities.
3: Precies, ja, dus er zit natuurlijk altijd wel je aansluiting op het net. Verbouwen, vergunningen, dat soort zaken. Dus daar zal het mee te maken hebben. Maar het tweede half jaar, ze zeggen ze hun doelen te gaan halen. Dus er zal misschien veel in de pijplijn zitten qua realisatie.
0: Wilbert, ik heb regelmatig gesproken met de top van Fastnet. En ze ook altijd gevraagd, nou, wanneer kunnen we het niet alleen over operationele winst hebben, maar over gewoon onderaan de streep winst. Nou, dat is belangrijk. Want ja, nu gaat het over een afname van het nettoverlies.
3: Ja, klopt.
0: Ja, wat voor dat hoort misschien bij een groeibedrijf. Moeten we het mild bekijken?
3: Nou ja, het was 18 miljoen en het is 13 miljoen verlies. Het valt mee. Ja, ze hebben 200 miljoen aan bankfaciliteit, 337 miljoen aan retailobligaties. Die envelop in de brievenbus van leen ons geld voor de uitbreiding.
0: Ja, tegen behoorlijke rendementen.
3: Precies. Die rentes. Hoge rentelast, dat moet je wel realiseren. Doen ze wel, hè. Er worden steeds meer EV's verkocht. Het is wel zo, langs de snelwegen kosten opladen we hun ruim 80 cent. En gewoon ergens in de gemeente bij een paal van bijvoorbeeld Vattenfall kost je maar 32 cent. Dus het zijn altijd maar even snelle, korte ladingen. Want ze zijn relatief duur. Maar ja, er worden steeds meer EV's verkocht. Als ook de bedrijfswagens allemaal worden geëlektrificeerd, hè. Dus die busjes allemaal elektrisch, ja, dan zit er zeker wel nog meer in het vat.
0: Ernst-Jan, goed dat je er bent.
4: Dankjewel.
0: Met nieuws over Spotify, dat bindt de strijd aan tegen AI. Met speciale AI-labels. En ze mogen ook niet meer in de voorkeurslijsten van Spotify komen.
4: Klopt.
0: Wat vind jij van dit gevecht?
4: Vind ik een goede ontwikkeling. Ik denk dat je altijd moet willen weten, hè, wat spreekt er tegen mij, waar luister ik naar? En in dit geval was het soms niet eens identificeerbaar of je nou naar een agent of een AI is dat te luisteren of naar een artiest.
0: En als het een lekker liedje is, maakt het dan veel uit?
4: Nou, dan wil ik het nog steeds weten.
0: Ja?
4: Ja.
0: En vind je het dan ook minder mooi, denk je, als je weet dat het AI is?
4: Niet per se. Ik denk dat er AI prima mooie liedjes kan schrijven. Alleen ik vind het leuk om te weten wie erachter zit.
0: Ja. Is dit nu ook een typisch Europees verschijnsel? Spotify is een Europees bedrijf, neemt dit dus heel hoog op.
4: Ja.
0: Denk je dat de Amerikaanse concurrenten van Spotify er ook zo over denken? Of
4: moeilijk te beoordelen. Ja. Ik weet wel dat natuurlijk recent de AI-wetgeving, de AI Act, in werking is getreden, waarin er nu ook wordt gehandhaafd vanaf 2 augustus. En daarin heb je gewoon een aantal verplichtingen die je moet waarmaken om als je AI toepast.
0: En dit is dus niet omdat Spotify het belangrijk vindt, dit is afgedwongen vanuit Europa.
4: Dat is waarschijnlijk.
0: Ja, en een goede zaak. Arjen. Zeer Nederlands, Wilbert, kwam met cijfers. De omzet 19% gestegen, meer transacties.
3: Klopt.
0: Is het ook wat Adyen betreft en de aandeelhouders van Adyen, want die zaten soms niet helemaal op dezelfde golflengte. Dat is een tijdje terug. Is dat allemaal goed gecommuniceerd?
3: Ja, wel, want je ziet dat de koers staat nu een kleine 15% in de plus. Dus eigenlijk hartstikke mooi. Ja, de beleggers kijken naar betaalvolumes en naar de inkomsten. Nou, de betaalvolumes waren fors hoger, veel meer transacties, meer dan de analistenverwachtingen, dat is mooi. Ze worden minder afhankelijk van de grootste klanten, hè, de Uber, de eBay, de Microsoft, Meta. Die hadden 70% van de omzet en is nu 60%. Hè, dus ze krijgen een bredere basis. Dat is positief. Ze zeggen ook het tweede half jaar de marges op te krikken. Van nu 49 naar 55 procent. Dat is natuurlijk ook heel positief. Ze halen wat investeringen naar voren. Datacentercapaciteit. Wilden ze begin 27 pas gaan doen. Maar dat trekken ze eigenlijk naar voren. Om er zeker van te zijn dat ze de rekenen en opslagcapaciteit, ja, gewoon te borgen, te waarborgen en de prijzen vast te leggen. Ja. Prijs stijgt natuurlijk ook hard.
0: En werkt dat, denk je? Want ik denk dat Adyen niet de enige is in deze race. En ze zeggen nu, we kunnen maar beter zorgen dat we niet achteraan in de rij hoeven aan te sluiten. Maar ik vermoed dat meer bedrijven dergelijke plannen hebben. Om maar zeker te zijn van voldoende rekenkracht.
3: Klopt, ja, Pieter van der Does die gaf eigenlijk wel aan bij de cijfers. We hebben genoeg capaciteit. Maar het is verstandig om nu de prijzen vast te leggen dat we geen verrassingen krijgen in 2027. Nou, daar zaten wel eens verrassingen in de prijzen en de cijfers van aandeelhouders. Ze willen gewoon toch wel laten zien van jongens, we hebben naar jullie geluisterd. Een tijdje geleden hebben we dus dat rapport gehad van de Cleveland Research. Nou, eigenlijk al die punten die daarin stonden. Hè, je verliest een marktaandeel, omzet verliezen in Amerika. De groei die vertraagt. Nou, eigenlijk al die punten op al die punten scoren ze nu goed. Dus vandaar dat je ziet dat die koers ook oploopt.
0: Ernst-Jan, het gaat over Adyen. Dat had je misschien niet voorbereid. Maar snap je wel dat zij denken, datacenters, rekenkracht, vaste prijzen. We moeten ons kostje nu alvast kopen?
4: Ik denk dat er zo'n overload aan vraag is. Dat ja, als je van tevoren weet wat je consumeert, dan kan je maar beter nu inkopen als er een tekort is.
0: Dus iets naar voren trekken.
4: Ja, dat kan ik wel begrijpen.
0: Hey, en Wilbert, Adyen en de beleggers, die liggen weer helemaal op één lijn. Want tot voor kort was het adagium bij Adyen, wij zijn gewoon een hartstikke goed bedrijf. Wij zijn lekker aan het broeden. Stoor ons verder niet. En we komen wel met nieuws als dat echt onvermijdelijk is. Maar de lijnen zijn nu volledig open.
3: Nou ja, het zou fijn zijn als ze een keer dividend gaan uitkeren en aandelen gaan inkopen. Want daar hebben ze in ieder geval, dat mogen ze. Maar ze doen het natuurlijk niet, want ze hebben gewoon heel veel geld nodig om te investeren. Maar hiermee en deze communicatie, iets meer duidelijkheid. Nou, je ziet in ieder geval de koers in ieder geval positief reageert.
0: Dan gaan we naar Vinted. En Vinted zelf gaat dan weer naar Amerika. Ernst-Jan, onder leiding van een Nederlandse CEO, toch maar weer een keertje noemen.
4: Ja, mooi verhaal.
0: Ja, wat is het mooie verhaal?
4: Nou, ik vind het een Europees voorbeeld, hè, van hoe met innovatie het verschil gemaakt kan worden. En Vinted gaat natuurlijk uit van bepaalde duurzaamheidsprincipes. Om vervuiling en onnodig gebruik van energie terug te dringen. Nou, je ziet dat er ruimte is in Europa, maar ook daarbuiten, voor dat concept.
0: Ja, dat daarbuiten, dat gaat natuurlijk blijken.
4: Dat gaat blijken, uiteraard. Maar
0: gaat dat blijken?
4: Ja, dat gaan we zien. Ik heb daar wel vertrouwen in. Als ik kijk naar het bestaan van het bedrijf, bijna 20 jaar oud. Thomas is inmiddels 10 jaar daar de leider.
0: Ja, Thomas Plantinga.
4: Ja, precies. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat zij hun due diligence goed gedaan hebben. Voordat je zo'n grote stap zet. Het is een grote stap. Maar ik denk, genomen de differentiatie van dit concept, is daar absoluut ruimte voor.
0: In de differentiatie, dat wil zeggen dat ze al lang niet meer alleen tweedehands kleding proberen te verkopen.
4: Precies.
0: Maar ja, het is een hele waaier aan spullen, geloof ik.
4: Exact, ja. En dat kan nog veel verder gaan. Dus ik denk, het is een voorbeeld voor mij van een Europees initiatief, een Europese start-up zelfs, die nu wereldwijd zijn impact maakt als Europese speler. Fantastisch.
0: We hadden het net over dat AI-label van Spotify en hoe je je daartegen moet weren. Vinted was een paar weken of dagen geleden ook in het nieuws, omdat je zou moeten afvragen, als je dan die advertenties ziet van die kleding, door wie wordt die dan gedragen? Zijn dat AI-modellen of niet? En is dat misleidend? Ik probeer een beetje richting jouw vak te bewegen. Ja, ja. Wat denk jij dan?
4: Nou ja, ik denk dat er een reden is dat er dus nu die wetgeving, die regelgeving in een versnelling komt. Omdat er niemand een belang heeft bij dat niet goed organiseren. En dat niet duidelijk maken voor de consumenten. Dus ik denk dat hier de consumenten heel terecht beschermd worden, hè, tegen misleiding.
0: Ja. Maar het is niet zo dat het jurkje dat je misschien koopt, of de broek die je interessant vindt, of van mijn part een van de talloze andere producten die je op Vinted kunt kopen, dat wezenlijk verandert. Het hangt er alleen vanaf wie trekt het aan in de advertentie.
4: Ja, goed punt. Nog steeds zou ik willen weten, hè, wat ik zie, is dat ook waarop dat gebaseerd is. Dus ik denk dat transparantie hier het belangrijkste woord is. Hè. Als ik het weet, dan kan ik er zelf iets van vinden. Als ik het niet weet, voel ik me misschien misleid.
0: Dat is gezegd. Wilbert Aerts, Houkenhoop van Bond Capital Partners. Dank daarvoor voor jouw blik op de beurs. Mijn blik op de AEX laat zien dat er sprake is van een stijging van 0,4%. En dat betekent dat die uitkomt op 1117 punten. Zometeen gaat het over het IT-beleid bij bedrijven, maar ook van overheden. En ja, daar verandert een hele hoop in, omdat digitale soevereiniteit steeds belangrijker wordt. En wat heb je daar dan aan? Wat betekent dat? Is digitale soevereiniteit hetzelfde als veiligheid? Ernst-Jan Stichter weet er vast een hoop van. Hij is de topman van Sopra Steria in Nederland.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
8: Europe is going in some bad directions.
9: Maar voor hoe lang nog?
10: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
11: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
12: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
10: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
27: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
28: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
27: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
29: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
30: Hemingway Board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken. Zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
31: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
32: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
31: En naar wat er o zo fout is gegaan.
33: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
31: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
34: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
35: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan hier en daar wat korte files. De vertraging valt over het algemeen wel mee. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud door grenscontrole. In het zuiden op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Vlijmen is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Aken-Geleen bij Geleen een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Utrecht-Amsterdam bij 37,7. Op de A27 Breda-Utrecht bij 39,9. En op de A28 Groningen-Zwolle bij 105,5.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
37: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. Twee zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn twee jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. Japan is kwaad op de Russische leider Poetin. Hij bezocht gisteren een eilandengroep ten noorden van Japan, de Koerielen, die door Rusland worden bezet. Zorgt al 80 jaar voor ruzie. De Japanse premier noemt het bezoek onaanvaardbaar. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg er over de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim €400. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Uiteindelijk worden 30 graden in het noordwesten tot lokaal 36 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wanneer gaat AI-regelgeving innovatie in de weg staan? Dat en nog heel veel meer bespreek ik zo meteen met de topman van IT-bedrijf Sopra Steria in BNR Zaken doen.
38: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
38: Bikeshift. De beste bezorgers. Beter geleverd.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
36: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Van defensie en politie tot banken en netbeheerders. Zo Presteria Nederland werkt achter de schermen aan een groot deel van de digitale infrastructuur van ons land. Het bedrijf opereert in een tijd waarin de discussie over digitale soevereiniteit, AI en cyberveiligheid steeds feller opleidt. Kun je als bijvoorbeeld de voormalig topman van Microsoft echt eerlijk pleiten voor digitale autonomie? En hoe positioneer je Europa tegelijkertijd als koploper op het gebied van tech? Ernst Jan Stichter is topman van IT-bedrijf Presteria Nederland. Welkom.
4: Dankjewel.
0: En je hebt inderdaad een rijk cv met onder andere ook een fikse periode bij Microsoft.
4: Klopt.
0: Dan hoef je aan niemand uit te leggen wat voor bedrijf dat is. Welkom.
4: Dankjewel.
0: En je hebt inderdaad een rijk cv met onder andere ook een

0: Dus dat was ook in Nederland best een sterk merk.
1: Zeker.
0: Ik denk dat veel mensen misschien niet helemaal tot in detail wisten wat er allemaal bij Ordina gebeurde, maar dat had je kunnen continueren, denk ik.
1: Dat had gekund. Ik denk alleen dat er meer waarde gecreëerd kan worden als we in Europees verband beleid maken en ook de kansen die we zien binnen Europa verzilveren.
0: Ja, en dan gaat het over human tech.
1: Ik ben
0: op de site geweest.
1: Mensen in controle.
0: Ja, ik zag een jong meisje over een strand dartelen en het ging over ons, het ging over de mensen en het ging niet over systemen om de systemen. Maar toch is human tech, behalve prachtig gevonden, ook iets wat een tikkie vaag is. Wat
1: kan ik me voorstellen.
0: Dan?
1: Nou, wat we bedoelen is dat we eigenlijk vinden dat de mens altijd in controle moet zijn van technologie. Hè? Dus dat er nooit iets autonooms gebeurt zonder dat daar de regie van een mens achter zit. Dat is eigenlijk wat we daarmee bedoelen. En met de aanpak die we daarbij hebben, zorgen we ervoor dat de mens altijd in de regiepositie blijft.
0: En dat is of dat was niet zo?
1: Nou ja, de technologie gaat zo snel. Hè. Ik denk, we lezen allemaal dezelfde nieuwsartikelen rondom AI en agentic en autonome systemen, dat soort zaken. De wetgeving die volgt altijd op innovatie, nooit andersom. Ik denk dat we nu wel scherp krijgen hoe belangrijk het is dat er wel kaders komen, hè, waarbinnen we de dingen doen. Ja,
0: maar betekent dat dan ook dat Soprasteria, wat ook al een tijdje meegaat en ook weer een resultaat is van een eerdere fusie en verdere overnames, dat jullie ook bepaalde dingen niet meer gaan doen of anders gaan doen, omdat die menselijke waarde zo belangrijk is?
1: Wij ondersteunen al meer dan 53 jaar actief klanten, hè, in de digitale en de kritische infrastructuur. Bij banken, maar ook bij telecombedrijven, maar ook energiebedrijven. Dus we hebben geleerd hoe het is om te werken met de hoogste belangrijkheid rondom bestuurbaarheid, controle en dat soort dingen. Dus de hoogste eisen worden hier gesteld.
0: Maar toch, als je het hebt over, jij weet er aanzienlijk meer van dan ik, maar over de IT-infrastructuur van pak een beet een bank, dan is dat misschien niet allemaal state of the art. Dan is dat toch ook een samenraapsel van systemen die misschien wel 30, 40 jaar geleden zijn aangelegd en er is nog eens een keertje wat aan verbouwd.
1: Ja.
0: Ja. Volstaat dat allemaal?
1: Nou, het is in ieder geval heel robuust. Hè? En dat is omdat het gereguleerde markten zijn. Dus daar zijn de eisen ook het hoogst. Dus wij staan daar wel voor als partij om ook op die hoge eisen te leveren.
0: En is het dan jullie software, want het gaat over advisering, het gaat over het bouwen van software, het gaat over het integreren van systemen. Wat is er dan van jullie zelf en wat bouwen jullie ook met bouwstenen van anderen?
1: Nou, we hebben verschillende partners met wie we werken. Onder andere natuurlijk ook Mistral, maar ook Microsoft, AWS, Google. Hè. We zijn een onafhankelijke partij en teamen dus met verschillende technologiepartijen. Maar doen dat wel altijd binnen de kaders die daarvoor gesteld zijn.
0: Maar je noemt nu misschien niet toevallig als eerste Mistral.
1: Ja, Europese
0: speler. Dat is notabene Frans.
1: Ja, zeker.
0: En daar gaat dan ook de voorkeur naar uit, of moet je dat zo niet stellen?
1: Nee, ik denk dat dat al te sterk is geformuleerd. Kijk, ik zelf zie het als volgt. We hebben 80 jaar lang na de Tweede Wereldoorlog gewerkt aan een visie. Hè, van wij vertrouwen onze bondgenoten. Dat is gewoon 80 jaar de norm geweest. En ik denk dat elk succes begint met een visie. Laten we nou vertrouwen niet inruilen voor angst. Ik denk dat dat heel onverstandig zal zijn. Nog los van het feit of de vraag of dat haalbaar is. Denk het niet. He, dus het tempo waarmee deze discussie ook publiek van links naar rechts gaat is veel te hoog en ook onnodig ongenuanceerd.
0: Maar misschien ook een tikkie in reactie op wat er zo af en toe vanuit Amerika komt overwaaien.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En er is ook genoeg te leren in dat kader. Hè. Solvinity vind ik zelf een heel mooi voorbeeld van een ongeluk in slow motion eigenlijk. He, waarbij je eigenlijk ziet dat er veel te laat in een proces aan een handrem wordt getrokken.
0: Die handrem, dan bedoel je dat die is gehanteerd door de staatssecretaris?
1: Ja, de WOZT. He, dat is natuurlijk heel ongelukkig voor alle partijen dat zo laat in een proces pas naar voren komt. Ja,
0: er waren al wat kanttekeningen van verschillende Kamerleden.
1: Zeker.
0: Dit project en het proces liep al enige tijd.
1: Zeker. Dus ik zou ook zeggen van dit moeten we aan de voorkant veel beter fixen. Je zou een lijst kunnen maken met bedrijven in de kritische infrastructuur. Waar je als private equity of wat voor investeerder dan ook af moet blijven. Ja. Of waardoor een proces getriggerd wordt door de overheid.
0: Maar Solvinity heeft vorige maand nog voor de rechter aangegeven. Wij hebben notabene de overheid gevraagd. Wil jij ons dan kopen? Geen interesse.
1: Nee, daarom.
0: Er zouden, ik weet niet in hoeverre dat concreet was, ook een

0: Nederlandse of Europese kopers zijn. En toch is er uiteindelijk gekozen voor een Amerikaanse partij.
1: Ja, daarom. Dus dat is hoogst ongelukkig. Want zij hebben uiteindelijk schade opgelopen. De Nederlandse overheid heeft schade opgelopen. En Solvinity heeft schade opgelopen. Dus iedereen verliest in dit kader. Dat is gewoon zonde.
0: Maar Solvinity in overheidshand, dus de overheid als koper, was dat een aanzienlijk beter scenario geweest?
1: Dat vind ik lastig om te zeggen. Dan zou je gaan nationaliseren.
0: Nou, omdat jij zelf zegt, ik vind het een interessante casus.
1: Ja, maar ik zie de potentie veel meer in procesoptimalisatie dan in de uitkomst. Dus ik denk dat je dit soort dingen, de pijn zit hem in het late stadium. He, waardoor er al heel veel energie verbrand is door veel partijen.
0: Nou, de pijn zit hem volgens mij in ieder geval in de politieke en de publieke discussie. Meer ja. In het feit dat het een Amerikaanse partij is die aan de haal gaat met iets wat gaat over onze gegevens.
1: Ja,
0: dus, de origine van dat bedrijf, Kyndryl, dat is volgens mij de steen des aanstoots.
1: Nou ja, niet de steen des aanstoots. Ik denk dat iedereen op zoek is naar een betrouwbare partner. En de markt doet dan erin zijn werk. En je hebt daar handremmen waaraan je kan trekken op het moment dat er iets gebeurt wat je niet wilt of wenst. Alleen, nogmaals, dan wil je niet zo laat in een proces die handrem moeten inzetten. Dat is mijn betoog. En er zullen altijd partijen geïnteresseerd zijn in mooie kroonjuwelen van bedrijven die zich in Nederland bevinden of in Europa. Dat zal niet veranderen. Ja. Nationaliseren lijkt me ook niet de beste.
0: Wat is, als je het op jezelf betrekt, het verschil tussen werken voor een Amerikaans bedrijf als Microsoft en nu het werken voor een Frans bedrijf, een Europees bedrijf? Zie jij daar een andere werkwijze in?
1: Eigenlijk niet. Gek genoeg. Ik heb altijd met veel plezier en bewondering voor dat bedrijf gewerkt. Voor Microsoft.
0: Ik denk, we kunnen de naam toch nog een keer noemen, hoor.
1: Ja, nou ja.
0: Maar helemaal in de hoek
1: geschilderd. Ik heb daar ontzettend veel geleerd. En het is gewoon een mooi bedrijf. En het is eigenlijk zonde dat door een wisseling van de wacht in Amerika een bedrijf in zo'n korte tijd in een ander daglicht kan komen te staan. Evenzo voor de andere Amerikaanse spelers.
0: Ja, maar toch zijn er ook gevallen bekend. En je hoeft hier niet nu nog eens een keertje een trap na te geven aan je oude werkgever. Daar ben je ook volgens mij niet van plan. Waarin Microsoft Europese organisaties het best ingewikkeld heeft gemaakt. Het is al vaker gegaan over het e-mailaccount van een oud hoofdaanklager van het internationaal strafhof, platgelegd. Een voorbeeld van de Amsterdam Trade Bank, dat is een Nederlandse bank met op afstand een Russische eigenaar. De cloudbestanden waren niet toegankelijk. Ja, dan begin je misschien toch te denken, hoe groot is die invloed eigenlijk?
1: Ja, nou, maar daarom denk ik ook dat het heel gezond is dat de overheid nu komt met Rijkscloudbeleid. Ik denk dat het in die zin innovatie is die altijd voorop loopt en dat je eerst een ongeluk moet krijgen voordat de wet zich aanpast. Ik bedoel, in 1956, en dat is ook het geboortejaar van AI... op een conferentie in Amerika werd daar de eerste AI gelanceerd. Ja, in 1956 waren er ook nog geen gordels in de auto. Even voor de beeldvorming. Nee. Voorin niet en achterin niet.
0: Maar ik kom erop omdat jij zegt, het is een prachtig bedrijf. Ik heb daar een mooie tijd gehad. Maar er zijn toch wel wat uitglijers geweest.
1: Nou ja, als je het in het grootste spectrum bekijk, denk ik dat toch echt de marginale uitzonderingen zijn ten opzichte van wat er allemaal goed gaat en wat het bedrijf allemaal heeft gebracht.
0: Ik wil toch nog even wat dieper duiken in de portefeuille van het bedrijf waar je nu voor werkt.
1: Ja.
0: Want we hebben het veel over overheden en aan de overheid gelieerde organisaties. Maar ik neem aan dat jullie toch ook het bedrijfsleven wel bedienen?
1: Zeker, ja. Ja. Absoluut.
0: Dus hoe is de omzetverdeling dan ongeveer?
1: Dat is ongeveer 25, 25, 25 en 25. Dat is 4 keer 25.
0: Wat keurig.
1: Ja,
0: dat niks is meer aan doen.
1: Een mooie spreiding. Dat is de publieke sector. Dat is dan defensie en politie. Dat is 25.
0: Defensie nu al op 25%. Dan, als ik jou over een paar jaar spreek,
1: dan kan dat best eens groter zijn.
0: Ja, ja is dat zeker. Wel de insteek?
1: Ja, dat is zeker de insteek. Ja.
0: Het is bijna moeilijk om dat niet te laten groeien misschien.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel mooi is om te zien dat we hier het Europese landschap van Soprasieren kunnen benutten. We hebben bijvoorbeeld drone detection systems waarmee we de Olympische Spelen hebben beveiligd. Ja, al dat soort oplossingen die zijn in Frankrijk al lang aangetoond en bewezen.
0: Dit zijn de Olympische Spelen van Parijs.
1: Ja, zeker. En die kunnen we nu ook prima in Nederland natuurlijk positioneren.
0: Ja.
1: En dat is een voorbeeld van de kracht van een Europese speler. Dat je het portfolio wat er door de jaren heen is ontwikkeld, en dat is best lang, dat je dat nu ook hier in Nederland kunt laten gelden.
0: Als je zegt het is keurig verdeeld 25, 25, 25, 25. Wordt ook elke euro even makkelijk verdiend? Want het is de afgelopen jaren best wel regelmatig gegaan over IT-projecten van de overheid die grandioos ontspoord zijn. Er is nog een enquêtecommissie die zich daarover heeft gebogen. Hoe kan het toch eigenlijk dat we geen enkel project voor het begrote bedrag afkrijgen en laat staan in de tijd die we ervoor hebben ingeruimd?
1: Ja.
0: Heb jij daar inmiddels een antwoord op?
1: Ja, ik denk het wel. Ook hier denk ik dat we nog steeds een beetje lijden aan een overreactie op die tijd. We noemden dat dan fixed price, fixed date. En dat liep dan uit de hand. En dan gingen de budgetten overschreden worden. En dan eindigde je vaak met een gevecht. Nu is die naald er helemaal, of voornamelijk de andere kant op geslagen. En dat is allemaal time and material. Dus een uurtje, factuurtje. De vraag is, bereik je dan met uurtje, factuurtje betere uitkomsten, sneller, hè, die bijdragen aan de doelstellingen die de overheid heeft gesteld? Nou, dat durf ik wel in twijfel te trekken. Ik denk dat de aanbestedingsregels best een moderniseringsslag kunnen gebruiken.
0: Ja, maar we komen uit een situatie waarin het ook niet van een leien dakje ging, toch?
1: Nee, en zolang er samengewerkt wordt, zullen er altijd ongelukken zijn. Het gaat erom hoe ga je er dan mee om. Hè? En dat is ja, iets waar ik ook voor sta. Wat ik de afgelopen 30 jaar hier in deze industrie heb mogen betekenen. Dat is altijd mijn uitgangspunt, ja. Ook bij Sopra Steria.
0: Er wordt door heel veel mensen van alles geroepen over de overheid en hoe je die opnieuw zou moeten inrichten. Er is ook een stichting, Herprogrammeer de Overheid, ja. Met Erik Onno Bloem. Ik kwam een artikel tegen eind vorig jaar op nu.nl. Nederland koopt grote systemen in die dan 30 jaar meegaan. Daarna vallen ze uit elkaar en kunnen we geen regelgeving meer doorvoeren. Nou, dat is een zwart beeld. Maar zo af en toe denk je inderdaad dat er van alles wordt voorgesteld, maar computer says no. Is dit de kern van hoe het zit? Of zie jij toch wat positiever in?
1: Ik zie het wat positiever in, maar dat zit misschien ook een beetje in het beestje. Ik denk dat hier, als we even kijken naar bijvoorbeeld softwareontwikkeling, hoe dat plaatsvond in het verleden en hoe dat nu met agentic plaats kan vinden, dan zie je gewoon een productiviteitsverbetering van 2 tot 4 keer. Dus teams kunnen 2 tot 4 keer zo snel hun werk doen en de kwaliteit is hoger dan die was in de oude tijd. Nou, je zou willen dat er natuurlijk binnen kaders van dat soort mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. Nou, daar is nu een absolute rode lamp die aangaat binnen de overheid. Terwijl we denken dat met een genuanceerd beeld, met behoud van controle, met behoud van regie.
0: Ja, Human tech.
1: Ja. Je wel degelijk daar het verschil mee kan maken.
0: Maar als je dan toch al je klanten moet rangschikken, dat dan de minste risicobereidheid bij de overheid te vinden is, dat begrijp ik ook wel.
1: Fair enough, ja, dat geloof ik ook. En daar ben ik het ook mee eens. Alleen dat is natuurlijk niet zwart-wit. De begroting van de Nederlandse overheid die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden, die kraakt aan alle kanten, omdat ja, alles is belangrijk. Dus we zullen toch ook als Nederlanders het besef moeten hebben dat er dingen anders moeten. En als het slimmer kan, als het goedkoper kan, moeten we dat vooral doen.
0: Ja, maar dat gebeurt niet vanwege de rode lamp.
1: Nou ja, nogmaals, de regelgeving loopt er altijd een beetje achteraan. Maar ik zou ervoor pleiten dat er modernisering komt op de aanbestedingsregels. Waardoor agents gewoon wel degelijk een onderdeel uit kunnen maken van het werk dat moet worden verricht. Onder toezicht van de mens, uiteraard.
0: We praten erover door in het tweede deel van dit gesprek. Eerst een dilemma.
2: Het dilemma.
0: Digitale soevereiniteit is een onbereikbaar doel voor Europa. Of wij kunnen wel digitaal soeverein worden als we er maar grif voor willen betalen.
1: Dat laatste.
0: Ernst Jan Stichter is hier van Sopra Steria in Nederland. Misschien moeten we beginnen met wat digitale soevereiniteit is. De vloer is aan jou, want daar kun je volgens mij eindeloos over kletsen.
1: Ja, het is eigenlijk een vertaling van strategische autonomie. Dus het helemaal zelfstandig, autonoom kunnen opereren. Dat is mijn vertaling daarvan. En ik denk dat het na 80 jaar leunen op bondgenoten, hè, en de globalisering die we ook 80 jaar hebben omarmd, dat de versleuteling van de supply chain, zoals waar we mondiaal in werken, zodanig is dat je niet meer autonoom kunt werken. Dat is een illusie nu. Met de verwevenheid van technologie en alles wat daaronder ligt. Dus die afhankelijkheden elimineren is denk ik niet haalbaar in zijn volledigheid. Wat je wel kunt doen, is je kunt natuurlijk je risico's in kaart brengen. Van loop ik nou op elk terrein evenredig veel risico? Soms is het ook gewoon een gewogen risico wat je bereid bent als bedrijf om te nemen. En hoe groot is de kans dat er iemand op een knop drukt en zegt geef mij al die data? Ja, dat is een afweging.
0: Nou ja, misschien is die kans groter geworden.
1: Die kans is groter geworden en dat maakt ook dat het Rijkscloudbeleid, denk ik, een hele mooie stap is die gezet is, hè, om daarin veel beter beleid te kunnen maken. En daar dus ook niet achteraan te lopen, maar daarop vooruit te kunnen lopen.
0: Omdat je zo'n liefhebber bent, ga ik even citeren uit het regeerakkoord. Digitale autonomie moet het uitgangspunt zijn voor de overheid. We kiezen voor een Europese digitale infrastructuur. We bouwen strategische afhankelijkheden in cloud data en cruciale systemen doelgericht af. Ja. En we gaan grote projecten splitsen. En dan staat er verderop: het kabinet kiest voor een eigen soevereine overheidscloud onder centrale regie, zoveel mogelijk gehuisvest in de bestaande overheidsdatacenters, gebaseerd op open source software.
1: Ja.
0: Dat is allemaal hartstikke mooi. Maar jij zegt nu autonomie, zeker na 80 jaar verstrengeld te zitten, en met goedkeuring van beide partijen, met onder andere Amerikaanse bedrijven, krijg je dat nu niet zo voor elkaar?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de uitdagingen waar tegen je dan aanloopt groter zijn dan datgene wat je wilt oplossen. Dus als ik het afpel, dan is er niks mis met de ambitie. Alleen in het invullen daarvan wil je natuurlijk wel de kennis paraat hebben. Je wilt de capaciteit paraat hebben. Hebben we de mensen om dat te doen? Hebben we de kennis om dat te doen? Dat is allemaal nee.
0: Maar dat zou toch allemaal wel moeten kunnen zijn? Ja. We zijn toch een hartstikke rijk en goed ontwikkeld land?
1: Ja, maar kijk, ik denk ook, er zit ook een economische kant aan dit hoofdstuk, denk ik, Thomas. Want kijk, we hebben 80 jaar lang langs de as van efficiëntie onze aankopen gedaan. Hè? Wie is de snelste, wie is de goedkoopste, wie is de beste? Ja. En laat de markt dat bepalen.
0: Ja, dat afwegingskader is al een beetje
1: is genuanceerder. Klopt, met redundantie. En wat is dan je exitplan? En als het niet werkt, wat dan? Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Maar om dan te geloven in een wereld waarbij het zo simpel is dat je alles wat de overheid data aangaat in overheidsdatacenters opnieuw gaat opbouwen. Ja, dat lijkt mij een illusie. Ook onnodig. Ik denk niet dat de beste manier is om belastinggeld te geven.
0: Dat is onnodig omdat je alles in het werk stelt om een miniem risico nog verder te minimaliseren.
1: Ja, ik denk dat er altijd er zijn frameworks waarbij je kan scoren wat is hoog risico, wat is laag risico. Nou, de overheid heeft gezegd, we willen alles wat met de overheid te maken heeft op level 4 hebben. Dat is het hoogst denkbare risiconiveau. Ja, wij denken dat er absoluut toepassingen te vinden zijn waarbij dat totaal onnodig is. En dus ook een verkeerde besteding van belastinggeld zou zijn.
0: Hmm. En los van of het wenselijk is, maar waar wordt het dan moeilijk? Want we hebben een staatssecretaris, nog geen minister overigens, maar wel iemand met verstand van zaken, Willemijn Aerts. Die heeft kijk op veiligheid, heeft kijk op de diensten. Die weten hoe het geopolitieke spel wordt gespeeld. Maar waar komt zij dan hindernissen tegen op weg naar wat zij dan toch noemt digitale autonomie? Waar gaat het knel lopen?
1: Nou, ik denk dat het gaat knellopen op het moment dat de overheid dit volledig autonoom wil gaan uitvoeren. Ik denk dat dat niet haalbaar is in deze tijd. Complexiteit is te groot, kennis is te versplinterd. Je zou dit gewoon op zijn merites moeten beoordelen en risico van geval tot geval, van toepassing tot toepassing, in kaart moeten brengen. En dan zijn er heel veel toepassingen denkbaar waarbij gewoon de bestaande implementatie prima voldoet.
0: Ja.
1: En het zonde zou zijn om dat eigenlijk dan weer opnieuw op te gaan bouwen, wat dan en duurder is en minder toegevoegde waarde heeft, want dat was er namelijk al. Nou ja, zo kan ik nog even
0: doorgaan. Maar dan moeten we dus vooral af van het beeld, en daar begon je dit gesprek ook mee, met het idee dat alles uit Amerika de vijand is.
1: Ja, dat denk ik dat niet de meest vruchtbare manier is om naar de toekomst te kijken.
0: Maar het verbaast me ook niet dat ik dat uit jouw mond hoor.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen, maar ik ben toch echt een Europeaan.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook een hele mooie tijd gehad bij Microsoft.
1: Zeker, en dat neemt niemand me af. Dus dat is zo. Maar goed, ik kan wel met deze informatie en inzichten naar de toekomst kijken, en dan is dit mijn betoog.
0: Ja. Het is natuurlijk ook een tijd waarin, en dat heeft niet alleen maar met statelijke actoren te maken, maar waarin nu eenmaal heel veel bedreigingen zijn. Hè? Jullie zijn zelf ook bezig met AI, met hacks. Wat doen jullie dan om dat aan bedrijven duidelijk te maken, wat die risico's zijn?
1: Nou, wat wij doen is, wij hebben ontwikkeld de AI Backbone, noemen we dat. Artificial Intelligence Backbone. Dat is eigenlijk een bibliotheek met allemaal toepassingen, methodieken die je kunt gebruiken om het op een veilige manier toe te passen. Want dit is het tempo van deze technologische ontwikkeling is zo hoog dat klanten dat eigenlijk moeilijk bij kunnen benen. Dus we partneren graag met onze klant om te zeggen, laat ons naar die bibliotheek onderhouden. Jij hebt zelf de toegang tot de bibliotheek. Ja. Jij kiest wat je eruit wilt halen en wat niet. En samen helpen we met de adoptie van die nieuwe.
0: Want hoe oordeel jij op dit moment over de geletterdheid van mensen die met AI werken?
1: Ja.
0: Bij bedrijven. Volgens mij is daar ook een bepaalde verplichting aan gekoppeld. Ja. Als je dit wil gebruiken, weet dan waar je mee bezig bent.
1: Ja, inderdaad. Sinds 2 augustus is de handhaving op de AI Act van toepassing.
0: Ze zitten er bovenop.
1: Ook hier weer, ja, zeker. Maar ja, AI-geletterdheid, dat is niet meer een optie. Dat is echt een must. Iedereen moet weten, zich bewust zijn van wat AI is, hoe het werkt, maar ook hoe je door misleid kunt worden of hoe je het niet toe moet passen. Nou, gelukkig, die AI-act bestaat uit een aantal belangrijke componenten waar wij ook ons volledig achter scharen.
0: Ja, je schaart je erachter. En tegelijkertijd moet je natuurlijk zorgen dat je niet als Europa weer het klassieke oude continent bent met de regels. Ja. Niet met het geld, niet met de toepassingen.
1: Ja, en dan is dat inderdaad vaak een en-of. Hè. Amerika innoveert, China kopieert en Europa reguleert.
0: Ik ken het rijtje.
1: En de term, precies. Maar is het dan altijd en-of? Of kan het ook beide? Ik denk dat Vinted een mooi voorbeeld is. Ik denk dat Spotify mooie voorbeelden zijn van het feit dat we wel degelijk kunnen innoveren. Ja. Alleen we moeten leren investeren in digitaal, meer dan we tot nu toe hebben gedaan.
0: Nou, ik vroeg jou eerder in dit gesprek naar de verschillen tussen een Europese werkgever of een Amerikaanse werkgever. Is er in Amerika dan toch meer bereidheid om een risico te lopen, eventueel wat brokken te maken, maar wel verder te zijn
1: dat
0: aan het einde van
1: wel.
0: De rit?
1: Ik denk dat cultureel dat wel zo is. Ja, ik denk
0: ook een lekkere omgeving misschien.
1: Nou, dat heb ik altijd positief ervaren, ja. Denken in mogelijkheden, denken in kansen. Maar goed, dat kan ik hier ook binnen Europa prima toepassen.
0: Veel plezier dan nog binnen Europa en binnen Soprasteria. Dat zeg ik natuurlijk tegen mijn gast van vandaag. En dat was Ernst-Jan Stichter, de topman in Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Tanja Dik. Zij is de algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Bestaat deze week 30 jaar. We hebben het gehad over de veiligheid van supporters van Ajax, want het liep behoorlijk uit de hand in de wedstrijd tegen Groningen. En natuurlijk over de 10 optredens van Harry Styles die ervoor zorgden dat Ajax moest uitwijken naar Volendam. Nou, het is allemaal weer goed gekomen. Als je er meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Straks, Anthropic mikt op een waardering van $2 biljoen... bij de beursgang in oktober, zeggen de investeerders in het bedrijf. Je hoort het in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
4: op Business Beats.
3: Op haar sterfdag
4: komen al haar hits voorbij.
3: Aanstaande zondag,
4: Aretha Franklin dag op Business Beats.
3: Business Beats is een muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
10: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
12: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Ja, we hebben wat technische problemen, maar het kan nooit kwaad om aan te geven wat er op dit moment te vinden is op de app van BNR. Onder andere nieuws over de Nederlandse honingproductie. Die valt nagenoeg droog vanwege de extreme droogte. Delta Airlines waarschuwt dat Schiphol zijn concurrentiepositie kan verliezen door de beperking van het aantal vluchten en de hogere vliegtaks. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen op de Westoever. Deze verhalen meer nu in de app van BNR. En dan in één moeite door naar de verkeersinformatie. Die komt van Helene de Geest, zit bij de ANWB. Problemen bij de Benelux-tunnel die waren opgelost, geloof ik. Dus het rijdt allemaal een beetje door.
13: Ja, het is een beetje rommelig op de weg. Er zijn wat ongelukken gebeurd, maar die leiden tot dusver niet tot heel veel vertraging. Op de A1 bijvoorbeeld een ongeluk van Amersfoort naar Apeldoorn bij Kootwijk. Je moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is ongeveer 5 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens 10 minuten... extra reistijd. Geldt ook voor de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En verder is in Zeeland nu de N57 Middelburg-Rotterdam in beide richtingen dicht bij de afrit Hellevoetsluis. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 14,3. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest. Er is zeker 1 dode gevallen en meerdere gewonden. Het is niet duidelijk of er een verband is met de stroomstoring in de Botlek. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt het overtollige gas afgefakkeld. Eerder was er brand in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. Slecht nieuws voor vakantiegangers van en naar Sicilië. Het vliegverkeer is nog steeds ontregeld door de uitbarsting van de vulkaan Etna. Er zijn 2 grote vliegvelden. 1 is dicht en de andere heeft te weinig extra plek om alle passagiers op te vangen. Volgens KLM kan omboeken dagen duren. En 2 dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: AI-reuze Anthropic mikt op een beurswaarde van $2 biljoen... bij de beursgang in oktober. En misschien wordt het zelfs meer, zeggen investeerders in het bedrijf. En hoe verkoop je Nederlandse hoofdkussens in Duitsland en Groot-Brittannië? Ook dat hoor je zometeen in BNR Zaken doen.
15: Beurshoofd met het beste zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En zo even na 1, tijd voor een analyse van de financiële markten.
3: Beursnerd.
0: De beursnerd van vandaag is Jochem Visser. Jochem, een zeer goede middag.
17: Goedemiddag.
0: De AEX, wat laat die zien?
17: Nou, die laat op dit moment 1117,5 punt zien. 15e in de plus. En laat ik de grote kartrekker daarbij ook maar even noemen. Dat is gewoon Adyen, betaalbedrijf. Onze Nasdaq aan het ijs, zoals het ooit werd genoemd. 16% in de plus op dit moment. En dat is toch wel een prachtig bloedneusje voor die analisten van Cleveland Research. Die eerder nog zeiden van hey, wij gaan jou een koersvalletje van 9% bezorgen. Ja, begin juni.
0: Geloof ik, hè?
17: Ja, exact. En Cleveland zei dat er verkopers wegliepen naar de Britse concurrent. Dus personeel wegvloeide. Dat was niet zo, zei Adyen. Cleveland zei dat de prijsverlagingen aankwamen. Dat Adyen marktaandeel zou verliezen. Omdat klanten als Uber, Meta, McDonald's en Netflix meerdere diensten gingen afnemen. Nou, mede daardoor was Adyen tot nu toe de grootste daler in de AEX dit jaar. En dit is ook echt zo'n groeibedrijf. Hè. Het valt altijd heel erg mee of heel erg tegen. Want de verwachtingen en de waardering is altijd hoog gespannen. Dit keer valt het mee. Omzetgroei van 19% erbij. En dan kom je van laag. En dan ga je dus 16% omhoog op dit moment. En dat is een geruststelling voor beleggers.
0: Jij hebt nog heugelijk nieuws. Want ja. We hebben de Beursnerd XL achter de rug. Eerder vandaag. Jouw lijstje over de vermogensbeheerders en of die het beter deden dan de index.
17: Ja, ja, en ik vond wel, jij stelde mij aan het eind de vraag van ga je dat nog online zetten? En het heugelijke nieuws is ja, dat ga ik zeker doen. Ach, want ik vond mijn eigen antwoord een beetje zo wishy-washy van ja, waarom zou er dan nog iemand langskomen bij BNR hier van die vermogensbeheerders? Maar het zou ook flauw zijn voor degene die wel data aanleveren om dat dan niet te doen. Natuurlijk. Dus het leek mij een goed idee om even te melden dat er inderdaad zo'n lijstje van rendementen nog verschijnt. En dat is best ontluisterend.
0: Ja, ja, want je zegt, komen hier dan nog mensen langs bij BNR? De conclusie van dat lijstje is. En verreweg de meeste van die vermogensbeheerders doen het niet beter dan de index.
17: Die doen het niet beter dan de index, inderdaad, ja. En kijk, daar nogmaals, we hebben net in die beurs met Excel al alle voor- en tegenargumenten besproken, dus dat hoeven we niet nog een keer te doen. Maar dat bonnetje komt in ieder geval wel online te staan. Duurt alleen even, want ja, in die show notes voor de beursnerd zelf kun je dat moeilijk zo'n tabel bla bla bla toevoegen, dus misschien komt het in een artikel later dit weekend. Maar dat duurt,
0: weten we
17: het
0: dat
17: komt eraan.
0: Wat we
17: het
0: nu al weten, is dat er nieuws is over een AI-bedrijf, een van jouw favoriete AI-bedrijven.
17: Ja, Anthropic natuurlijk, 2 jaar geleden nog piep en piep klein. De beursgang van het jaar. Oktober wordt nu verwacht. Groter vuurwerk dan zelfs SpaceX. En ja. Dus daarmee meteen de grootste ooit. En toen ging de FT rondvragen van onder investeerders van hey, wat wordt dat voor waardering in oktober? Wat denk jij? Want jij hebt hier al jaren in belegd. En toen zei men, nou, $2 biljoen. Dat maakt het automatisch nogmaals de grootste, ook qua opgehaald geld, als je dat zo doet. Sterker nog, misschien wordt het wel 3 biljoen. En dat lijkt me helemaal niet zo gek als je een beetje begint te rekenen.
0: Wel een bizar getal op het eerste oog, maar
17: ja, is echt bizar. Maar als je er nou over nadenkt, dan kom je daar wel mooi op uit. Laten we een kleine disclaimer erbij geven. Omzetgetallen bij Anthropic en OpenAI zijn altijd de vorige maand of een paar maanden ervoor keer 12. Hè? Maar goed, dat is ook niet zo heel gek als je zo hard groeit als die twee bedrijven. Dus allereerst, begin vorig jaar zaten ze aan de 1 miljard jaaromzet. Piepklein bedrijf, 60 miljard waard, klein duimpje. Toen dachten we nog dat Alphabet in zou worden gehaald op searchgebied, weet je nog, een andere wereld. Nou, dit bedrijf Anthropic, dat toen 60 miljard waard was met 1 miljard jaaromzet, is nu $965 miljard waard. Gebaseerd op een jaaromzet van 47 miljard, wat we hoorden bij de laatste financieringsronde in mei. Zo is dat in anderhalf jaar dus gegroeid. Dit bedrijf bestaat pas sinds 2021, toen Dario Amodei dit bedrijf opricht, omdat hij de oprichter van van OpenAI, Sam Altman, vond hij eigenlijk een schlemiel, zoals de New Yorker recent optekende in een profiel over Altman. Hij vond een manipulatie. Enzovoort. Nou, die groei is bijzonder. Goed voorbeeld daarvan is Claude Code. Het softwareproduct waarmee je softwarecode kan schrijven behaalde in november vorig jaar een jaaromzet van 1 miljard. Nou, dat is best te doen. Februari werd het 2,5 miljard. In april zaten we op de 8. Dus het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat terwijl jij en ik nu met elkaar praten op de radio, inmiddels al richting de 15 miljard aan het kruipen zijn. En dat is ook niet zo gek natuurlijk als de hele wereld er ongewild advertenties voor maakt en iedereen het moet gebruiken. Dus een product dat vorig jaar niet eens bestond, dat heeft nu opeens meer dan dubbel de omzet van Anthropic begin vorig jaar van het hele bedrijf. En wat lezen we nou? Nou, dan rekent men voor het einde van dit jaar op een jaaromzet van $100 tot $120 miljard. Dat tekent de Financial Times op basis van die beleggers. En dat is helemaal niet zo'n heel gekke aanname als je die eerdere groei dus hoort. En nou ja, dan plak je daar 30 keer de omzet op, toch tamelijk laag. Dan zit je al op 3 biljoen hè, voor die beursgang. Dus we zullen zien wat het wordt, maar ze gaan veel geld ophalen.
0: Maar waar is de kritische geest gebleven die ik toch in jou zag? Nog altijd moet zien. Er wordt toch ook al heel lang gesproken over bubbels. Die SpaceX IPO liep ook niet van een leien dakje als je er iets langer naar kijkt.
17: Dus nee, wat ook de verwachting was. Het geld werd netjes opgehaald, maar dat was het, ja. Nee, maar kijk, wat er is. De mooiste is Ed Zitron altijd, tech-scepticus die heel graag nieuwsbriefjes verkoopt. Die heeft maar één boodschap. The end is nigh, als het gaat om AI. Dan publiceert hij aanloopverliezen van OpenAI en dan zegt hij, zie je wel. Maar het probleem is natuurlijk dat als OpenAI morgen doodgaat en failliet is, dan is AI er nog. Dus we gaan niet minder computeren, hebben we nog nooit gedaan. We gaan ook niet minder AI gebruiken over 10 jaar. En dan gaat vast een hele hoop kapot. Maar gezien het feit dat er nu voor Claude Code wordt betaald, Gezien het feit dat Wall Street zich suf betaalt aan chips en alle andere dingen. Gezien het feit dat zelfs ons eigen de beste BNR nog wel eens een contentgeneratie veranderingetje moet doorvoeren tegenwoordig. En de cybersecurity sector en generaals op aarde er helemaal gek van worden. Lijkt me dat er niet niks aan de hand is. Wel één adder, en die stipt Ed Zitron ook altijd aan, trainingskosten. Want de marges die ze maken op het draaien, dus inference, is 50-60% bij Anthropic. En dan is 70-75% van de omzet is gewoon het verhuren van Claude. De familie van AI-modellen. Maar ze verwachten pas in 2028, 2029 echt een positieve vrije kaststroom natuurlijk. Omdat ze dan ook 80 miljard aan trainingskosten verwachten. Dus de hele gedachte is, we hebben tegen die tijd nog meer Claude codes, nog meer producten, nog meer omzet uit het verhuren van de meest vooruitstrevende AI-modellen op aarde. En dat smeren we dan uit over een gigantische kostenbasis. En als je die omzetgroei ziet, is dat niet eens zo'n heel gek idee. Dus ja, ik moet zeggen, ik wens OpenAI heel veel succes eigenlijk. Ja. Want OpenAI heeft spiegelbeeld. Die hebben niet 70-75% van de omzet uit zakelijke abonnementen, maar uit consumenten. Ik zeg sterkte met de Chinezen. Ik zag Sam Altman nog zitten laatst in een podcast. Die zei, ja, ik heb trillions aan omzet op een gegeven moment. Oftewel biljoenen dollars, duizenden miljarden. En dan heb ik een lage marge, is prima. Maar dan zegt de Chinees, nou, ik heb een goed genoeg model voor jou met open source en dat soort dingen.
0: Is wel best.
17: Dus ja, kijk, er gaat heel veel veranderen. Allemaal nieuwe producten, nieuwe bedrijven kunnen er nog bij komen, nieuwe modellen. De wereld verandert maandelijks hier op dit gebied. Maar dat Anthropic nu de beste kaart heeft, is duidelijk.
0: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten. Kun je je abonneren op de podcast Beursnerd.
18: Internationaal ondernemen.
0: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een internationaal opererend bedrijf op letten als je je producten verkoopt in Afrika, Azië of verderop in Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen. Dat is een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Vandaag is de gast Lars van der Wijst, een van de oprichters van het slaapmerk Cloudpillow. Welkom.
19: Leuk hier te zijn.
0: Inmiddels een slaapmerk, maar het begon met een hoofdkussen. En niet zomaar een hoofdkussen, dit is in 2020, 2021?
19: Ja, wij zijn begonnen in februari 2021 met een hoofdkussen die je helemaal naar je eigen wens kunt aanpassen. Dus je kunt zelf handjesvulling verwijderen of toevoegen om op je eigen ideale hoogte stevigheid te maken.
0: En dat is jullie product. Inmiddels is het natuurlijk een heel assortiment van producten, maar niet jullie fabriek. Dat wordt neem ik aan ergens anders gemaakt.
19: Klopt. Wij werken met verschillende grote partners wereldwijd om de producten te maken. Waarbij we wel steeds een stap dieper gaan in dat hele sourcing proces. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over het hoofdkussen, dan werken wij inderdaad met een fabriek samen die voor ons dat hoofdkussen produceert. Maar we zijn inmiddels wel zover dat we voor alle verschillende onderdelen, dus bijvoorbeeld de buitenhoes van het kussen of de ritsen van het product, de dozen, de labeltjes, dat we daarvoor met individuele partners werken die wij zelf hebben geselecteerd. Zodat we ook, als we met meerdere fabrieken samenwerken, altijd een consistent product kunnen.
0: Maar dat komt dan allemaal samen in één product waar dat wordt geassembleerd, waar dat een kussen wordt.
19: Ja, exact. Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook al een vorm van internationaal ondernemen. Wat komt waar vandaan en hoeveel weet ik daarvan?
19: Ja, absoluut.
0: En je weet er nu veel meer van dan een jaar geleden.
19: Ja, en met name mijn compagnon Jens, die is heel veel bezig met het productstuk van het bedrijf. En ja, reist ook regelmatig naar Azië om daar de productie te bekijken, nieuwe producten te ontwikkelen en zo blijven we innoveren.
0: En wat is dan de reden om een rits te gaan veranderen? Waarom zou je zeggen van nou, daar moeten we toch nog eens goed naar kijken, misschien een andere partner selecteren?
19: Nou ja, kijk, het begint natuurlijk met het feit dat als je een product wil verkopen, dan wil je ook dat het product lang goed blijft. Dus dat is een van de uitgangspunten. We willen een rits die lang meegaat. En daarom werken we samen met YKK voor onze ritsen. En dat is echt een gerenommeerde partner die dat al ontzettend lang doet. Maar daarnaast heeft het natuurlijk ook te maken met een stukje branding. En je wilt dat als mensen het product ontvangen, dat je dat het echt als een Cloudpillow product voelt.
0: Ik heb nog nooit branding via een rits meegemaakt, maar
19: ik zal je zeggen,
0: moet ik het een keertje gaan ervaren.
19: Nee, dus we hebben echt tot aan de rits aan toe hebben wij daar ons icoontje en alles in verwerkt, zodat het echt als een Cloudpillow product en rits voelt.
0: Maar jullie zijn toch de branding? Jullie duiken voortdurend zelf op in allerlei commercials.
19: Absoluut, ja.
0: Heb je toch geen rits meer nodig?
19: Nou, kijk, uiteindelijk is het belangrijk dat je consistent bent in ieder detail. En dat gaat zover als inderdaad de rits.
0: Ja,
19: Ja.
0: Ja, maar het gaat ook zover dat je jezelf naar voren schuift. Hè, als ondernemers achter het merk. En ook de fanatiekste gebruikers van wat je op de markt brengt. Werkt dat, als we het toch over internationaal ondernemen hebben, overal?
19: Nou, dus in eerste instantie hebben we daar natuurlijk best wel mee gestruggeld. Dus in Nederland zijn we altijd gegroeid met hele authentieke persoonlijke communicatie. En in Duitsland zijn we daar aanvankelijk best wel voorzichtig mee geweest. Omdat we dachten van ja, weet je, wij kunnen zelf niet Duits. Als we dat dan gaan doen, dan komt dat waarschijnlijk onbetrouwbaar over.
0: Je kunt nog steeds geen Duits, terwijl je daar die markt aan het veroveren bent.
19: Nou, onze taaltraining begint halverwege augustus.
0: Okay.
19: Dus bijna. Maar dus op het begin zijn we daar best wel voorzichtig in geweest. Maar naarmate je ook meer Duitsers gaat spreken, met Duitse marketeers erover hebt, kregen we ook wel steeds vaker de boodschap terug van ja, jullie verhaal is zo uniek en wat jullie in Nederland doen voelt heel erg authentiek. Het is eigenlijk jammer dat je dat niet zo doet in Duitsland. En dat heeft er uiteindelijk ook wel toe geleid dat we dat dus nu ook in Duitsland aan het doen zijn. En dus nu ook zelf voor de camera staan in het Duits.
0: Maar je weet nog net wat je zegt, maar niet heel veel meer.
19: We moeten nu nog op het script blijven, maar we gaan lessen halen, absoluut.
0: Ja, is dat wel echt ook belangrijk om de taal te kunnen spreken van de mensen aan wie je het product verkoopt?
19: Zeker, want dat merken we nu al. We zijn nu steeds meer Duitse communicatie aan het doen, waarin we zelf ook aan het woord zijn.
0: Kun je even je Duitse commercial doen? Ik ben gewoon nu benieuwd. Je kent het script.
19: Wir sind Klaupillow. Und wir schlafen erst, wenn alle gut schlafen.
0: Hoezo taalkeurs?
19: Ja.
0: Hier gaat geen non in vucht meer wat aan doen, hoor.
19: Nee, maar we krijgen er ontzettend veel positieve reacties op in Duitsland. Dat we dus ook juist die authentieke communicatie daar ook naartoe brengen. En horen dus ook echt terug dat ze juist dat Nederlandse accent hartstikke leuk vinden.
0: Ja, dat verbaast me wel ergens. En jij kent misschien de Duitse volkshart inmiddels veel beter. Maar daar is het toch juist van degelijkheid, niet te gek, gerenommeerde partij. Geen jonge gasten uit Nederland die nog nauwelijks de taalmachtig zijn.
19: Nee, en dat is tegelijkertijd ook waar. Dus wat we wel zien in Duitsland is dat externe validatie ontzettend belangrijk is. Dus om een voorbeeld te noemen, we zijn inmiddels alweer anderhalf jaar geleden zijn we benoemd in een programma, dat heette Der Haushaltscheck, waarin ze dus verschillende huishoudsproducten gaan vergelijken. In dit geval hoofdkussens, en daar kwamen wij uit als winnaar. En kijk, dan zie je dus wel in Duitsland.
0: Je wist niet dat je benoemd werd. Je onderdeel was van de test.
19: Ze hebben zelf ons product gekocht en getest. Dus daar hadden we zelf. Voor ons was het ook een verrassing. We zagen in één keer dat we een stuk meer omzet hadden gedraaid dan normaal. Maar dan zie je dus wel dat naast dat toen een eenmalige piek heeft gecreëerd, is ook de baseline aan omzet daarna structureel hoger gebleven. Dus
0: omdat er een kwaliteitslabel opgeplakt kon worden dat niet door jullie zelf was uitgereikt.
19: En dat doen we dus. We hebben inmiddels ook de Red Dot Award gewonnen, de German Innovation Award.
0: Ik heb even mijn huiswerk gedaan, maar ik kwam een hele eregalerij tegen van awards die jullie hebben gewonnen, nominaties die je in de wacht gesleept hebt. Oh, ja, kan er niet een tandje minder, zeg.
19: Nou ja, kijk, dus waar in Nederland mensen toch al snel aangaan op gewoon een goed verhaal en dan echt wel bereid zijn om een keer iets te proberen, zie je toch in Duitsland dat die externe validatie gewoon heel veel toevoegt. En dat daar schijnbaar heel belangrijk is.
0: Ja. Hey, en wanneer dacht je, het gaat goed in Nederland, wij zijn klaar voor een volgende stap? Want dat moet ook een weloverwogen keuze zijn, denk ik.
19: Nou, dus we zijn vrij snel na de lancering, ongeveer een half jaar daarna, zijn we al begonnen in Duitsland. Alleen toen kwamen we op een gegeven moment in Nederland in zo'n versnelling terecht, waarin we enorm hard groeiden, dat we toen wel besloten hebben van hey, laten we eerst eens even echt op die Nederlandse markt focussen. Omdat we daar gewoon zo hard groeien. Ja,
0: maar juist omdat het dus te goed ging. En niet omdat je dacht,
19: in Nederland,
0: ik moet nu op te veel borden schaken. Het ging eigenlijk overal.
19: Nou ja, ook wel om focus aan te brengen. En toen hebben we, dus dat hebben we 2 jaar lang gedaan. Echt de focus op Nederland gehouden. En toen hebben we op een gegeven moment besloten van ja, nu is wel het moment dat we dus klaar zijn voor die volgende stap. En toen zijn we dus opnieuw in Duitsland gelanceerd. En vanaf daar door gaan groeien.
0: Je kunt dus misschien wel jeugdige overmoed na een half jaar in Duitsland proberen je slag te slaan. En dan toch ook wel weer vrij geruisloos van het podium verdwijnen.
19: Nou, we hebben de site en alles online gehouden, absoluut.
0: Maar het was niet de bedoeling dat mensen daar wat kochten.
19: dat ook, graag. Maar toen wel bewust voor gekozen om een tijd de focus echt op Nederland te leggen. Alleen als je op een gegeven moment merkt dat je in Nederland een bepaalde grootte bereikt hebt, dan kom je ook in een andere fase terecht, waar je wat stabieler door blijft groeien. En dan is het natuurlijk wel een mooi moment om dan een andere markt open te gaan breken. En in dit geval hebben wij ervoor gekozen om dat in Duitsland te gaan doen.
0: En je hoeft daar niet fysiek te zitten?
19: Nou, het hoeft niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat een meerwaarde heeft. Dus in onze plannen staat ook wel dat we dat het komende jaar gaan doen. Dus we hebben op dit moment een rol uitstaan voor het Duitse marketingmanager. Dus mocht iemand luisteren die dat ziet zitten, meld je bij ons.
0: En dat is dan maar, ook niet bij voorkeur een Duitser, dat maakt niet zoveel uit.
19: Nou wel, ja.
0: Want, dus, okay, nou, ik denk dat onze Duitse luisteraars, dat het er niet heel veel zijn. Maar
19: helaas,
0: wie weet.
19: Helaas. Maar dus die rol hebben we uitstaan. En het doel is ook wel dat we samen met die persoon een kantoor gaan openen in Duitsland.
0: Ah. Ja. En we hebben het nu veel over Duitsland. Dat is natuurlijk een reusachtig land, motor van Europa.
19: Ja.
0: Ik heb ook wel eens van ondernemers begrepen, dat kan je het beste maar deelstaat proberen aan te pakken. Want anders dan verzuip je daarin. Geldt dat ook nog als je het vooral via e-commerce moet doen?
19: Nou, we hebben dat wel geprobeerd. Want dat advies krijg je dan vaak. Om dus die regio's te beperken. Alleen wij zagen daarin wel dat we daarin minder goede resultaten haalden. En dat het dus duurder was om een nieuwe klant te acquireren als we specifiek een bepaalde regio kozen. Dus we hebben er nu wel voor gekozen om breed Duitsland in te gaan. En ook als je dus tv inkomt. We gaan aanstaande maandag voor het eerst op tv in Duitsland. Een hele grote stap voor het bedrijf.
0: Dus weer met jullie zelf in de hoofdrol?
19: Ja, in het Duits. Ja.
0: Ik maak me geen zorgen meer hoor.
19: Nee, maar dan zie je dus ook wel dat hoe specifieker je gaat, hoe duurder het ook wordt. En wij kunnen natuurlijk gewoon in heel Duitsland verkopen. Dus we kiezen er wel voor om dat te doen.
0: Ja. Ik heb al een paar keer uit jouw mond gehoord dat het er ook draait om focus. Om te weten wat je wanneer doet.
19: Ja.
0: Maar tegelijkertijd stel ik nu vast. Duitsland hebben we het veel over. Er zijn meer landen de revue gepasseerd. Daar hebben we het nog niet heel erg uitgebreid over gehad. Maar je verkoopt nu ook veel meer dan alleen dat kussen.
19: Ja.
0: Wat komt er eigenlijk terecht van die focus? Je bent eigenlijk met heel veel dingen tegelijk bezig.
19: Kijk, wij zijn een jonge en hele gedreven organisatie. En daardoor worden wij ook vaak heel erg enthousiast van bepaalde zaken. Alleen, je merkt dan toch soms dat je iets te veel hooi op je vork neemt. En dat je dan weer even een momentje hebt dat we zeggen van ja, we moeten nu wel even echt keuzes maken. Van waar we ons op gaan richten. En nu hebben we dus gekozen om dat met name in Duitsland te gaan doen.
0: In het Verenigd Koninkrijk?
19: Daar zijn we begonnen. Dat loopt. Daar verkopen we ook iedere dag kussens. Alleen we hebben wel er bewust voor gekozen om de echte focus met het team in wat we doen echt even op Duitsland te leggen.
0: Ik luisterde een interview met jou terug bij De Ondernemer, dacht ik.
19: Ja. Ja,
0: nou, toen was het volgens mij nog wat verser, jullie avontuur in het Verenigd Koninkrijk. En toen ging het fantastisch.
19: We verkopen ook nog steeds best wel wat kussens in het Verenigd Koninkrijk. Alleen in Duitsland gaat het beter. We hebben toch gemerkt onderweg dat iedere markt zo ongelooflijk anders is.
0: Hoezo? Er wordt overal geslapen, de meeste mensen hebben daar een kussen bij nodig.
19: Nou, het begint dus al bij de maat van het kussen. Die is in iedere markt anders. En uiteindelijk... ook wat betreft marketingcommunicatie is merken we toch, hè, omdat je een product verkoopt wat iemand ook echt koopt voor zijn eigen gezondheid, dat mensen daar veel vertrouwen willen hebben in het merk waar ze van kopen. En wat daarin belangrijk is in iedere markt onwijs anders.
0: Maar goed, als je ook in het Verenigd Koninkrijk een keer getest zou worden door de kassa van dat land of de radar van dat land.
19: Nou, we zijn ook op een radio-interview geweest in het Verenigd Koninkrijk op Times Radio bijvoorbeeld. Dat heeft ook een enorme spin-off gegeven.
0: Hoe kom je dan binnen?
19: Via een PR-bureau die we toen hebben ingeschakeld om dus aan de lancering wat reuring te geven. Hmm.
0: Wat mag het kosten? Want soms gaat de kost voor de baat uit. Hè? Als je ergens internationaal wil doorbreken, dan moet je toch een soort infrastructuur opbouwen. Dan moet je er marketingbudget tegenaan gooien. Maar jullie zijn ook nog een relatief jong bedrijf.
19: Klopt.
0: Waar leg je dan de balans? Hoe stel je dat vast?
19: Dus inderdaad, het openen van nieuwe markten kost geld. Hè. We gaan nu bijvoorbeeld op tv in Duitsland. Nou, dat is een grote stap voor het bedrijf. Flinke investering. En die heb je ook niet meteen binnen een halve maand terugverdiend. Focus.
0: Ja.
19: Ja.
0: Goh, nou, ik... je hebt me wel verrast ook met je Duits. Ik vond dat het hoogtepunt. Dat is dus binnenkort gewoon op tv te zien.
19: Ja.
0: Fantastisch.
19: Ja.
0: Lars van der Wijs, een van de oprichters van het slaapmerk Cloud Pillow. Dank voor je komst.
19: Jij bedankt.
20: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Deze rubriek is te luisteren als podcast. Zoek Internationaal Ondernemen op in je podcast-app en abonneer je om geen aflevering te hoeven missen. First things first. Lisbeth, was je bril op tijd?
21: Leuk dat je ernaar vraagt. Ja, ik kreeg hier in de studio tijdens de uitzending een bericht en van de mail. Hij is bezorgd. Toen kreeg ik een filmpje van thuis dat ze inderdaad in de bus lagen. Dus ik heb een prachtige eclipse-ervaring gehad.
0: Ja, was het allemaal waard? Ook de spanning natuurlijk van is die bril op tijd?
21: Zeker.
0: En dan is die eclipse er en dan valt het niet tegen.
21: Nee, ik vond het vooral leuk dat het hele park waar wij naartoe waren gegaan volstrandde met mensen. Ja. En die allemaal met brilletjes zaten te wachten.
0: Het was een sociaal gebeuren.
21: Dat was het, ja.
0: Wat ik ook opmerkelijk vond van die bril. Jullie gaan zo meteen de avondspits presenteren. Trouwens, Niels, ook leuk dat je er bent. Ik had namelijk geen bril. Maar er waren heel veel mensen die gingen om 7:50 zo ongeveer gingen ze alweer weg. En toen merkte je in één keer, die bril is ook nu niks meer waard.
21: Nee,
0: dus kon ik gewoon brillen krijgen. Ik had uiteindelijk 4 brillen. Ik begon met 0.
21: Maar dan heeft het niet de toppunt meegemaakt.
22: Toppunt. Ik werd geklapt, hè?
21: Ja, maar dat was alleen bij jou.
22: Geklapt voor de man op het strand. 7:50 werd er eens geklapt. Ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Die mensen klappen voor de man.
0: Ja.
21: Net zoals voor de piloot.
0: Na de landing.
22: Ja, maar die heeft nog iets gepresteerd. Ja. Die maan die staat daar gewoon.
0: Nieuws van gisteren, daar kunnen we eigenlijk niet meer aankomen. Wat, wat is er vandaag?
22: We gaan natuurlijk nog wel even checken hoeveel mensen die bril hebben gemist. Hè? Dat die te laat is aangekomen. Ja. Dus dat er ongetwijfeld ook wat zijn. Verder zit er nog een interessante onthulling in de pijplijn. Daar mag ik nog niet zoveel over zeggen. Die is nog niet helemaal rond. Maar dat
21: vanaf 4 uur wel.
22: Ja, maar dat is wel. Goed, hè?
21: Zondag begint het WK hockey. En dat is op zich niet erg. Maar de inkomensverschillen tussen het vrouwenhockey en het mannenhockey zijn nog groot. En anders dan bij bijvoorbeeld voetbal kijken er meer mensen naar vrouwenhockey. Is die sport ook veel groter in de breedte, bij de amateurs. Dus de vraag is, waarom is dat zo? Want aan de reclameinkomsten kun je het argument niet ophangen.
0: Nee, wat raar.
21: Ja, gaan we uitzoeken.
22: Plus, het kantelpunt waarop de golfstroom stopt, de warme golfstroom, waardoor wij ons gematigde zeeklimaat hebben enzovoort, is dichterbij dan we dachten. Want eerst werd gezegd, die golfstroom gaat stoppen bij een opwarming van 4 graden. Nu, nieuw onderzoek, blijkt dat kantelpunt wel eens op 2,5 graad zou kunnen liggen. En daar zitten we al verdacht dichtbij. Dergelijk verontrustend nieuws vanavond in de avondspits.
21: Wordt het hier heel koud?
0: Lisbeth. En Niels, dank voor jullie aankondiging.
22: Dit was toch de tease waar jij het meest stil van was deze week?
0: Denk ik.
22: Ja.
0: Denk ik. En ook nog dat vrouwenhockey. Ja, veel om over na te denken. Wil je dat ook doen? Wil je dat nog eens overdenken? Luister dan gerust naar de avondspits om 4 uur. Morgen dan ben ik er weer. Bart van Muijen is mijn gast van Pro4All over hoe het bouwsoftwarebedrijf zich de komende jaren staande wil houden. Ondanks de stormachtige ontwikkeling van AI. Er is nog heel veel meer te luisteren op deze zender. Het is donderdag, dus het lijkt me ook ongeveer tijd zo ergens deze middag voor onder andere Bernard Hammelburg. Komt allemaal voorbij. Tot morgen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
25: Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
24: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, Dorp van de Rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
26: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
27: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
28: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
4: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: BNR Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg, er staat zo'n 30 kilometer file. Wel file aan de Duitse grens op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal. De vertraging is daar 10 minuten. De meeste vertraging is er door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Er zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf knooppunt Leenderheide is 40 minuten. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En verder is de N57 Rotterdam-Middelburg dicht bij Hellevoetsluis. Daar kun je het beste de omleidingsroute U1 volgen. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A6 Muiden-Lelystad bij 66,0 en op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 91,3.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest. Er is zeker 1 dode gevallen en meerdere gewonden. Het is niet duidelijk of er een verband is met de stroomstoring in de Botlek. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt het overtollige gas afgefakkeld. Eerder was er brand in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. Slecht nieuws voor vakantiegangers van en naar Sicilië. Het vliegverkeer is nog steeds ontregeld door de uitbarsting van de vulkaan Etna. Er zijn 2 grote vliegvelden. 1 is dicht en de andere heeft te weinig extra plek om alle passagiers op te vangen. Volgens KLM kan omboeken dagen duren. En 2 dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
29: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
30: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Al jaren vindt oorlogvoering niet alleen meer plaats op aarde, maar ook in de ruimte. China en Rusland, maar ook Europa, zijn de afgelopen jaren bezig met ambitieuze satellietprogramma's. Dat bespreek ik met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Marco Langbroek, expert op het gebied van onder meer satellieten, verbonden aan de TU Delft en een van de BNR Space Cowboys. Marco, begin met jou, want hoeveel satellieten vliegen er op dit moment in de ruimte?
31: Als het gaat om echt voorwerpen in de ruimte, dat zijn er meer dan 30.000. En om en nabij 13.000 tot 14.000 daarvan zijn operationele satellieten.
2: Ja, het is heel altijd moeilijk, hè, want we kunnen niet weten. Ik zou normaal gesproken zeggen, zijn er dat veel of weinig? God, zijn er te veel? Is dat heel veel, veel meer dan een paar jaar geleden?
31: Ja, het is veel meer dan een paar jaar geleden. En dat is echt explosief toegenomen de laatste 5 jaar.
2: En dat gaat de komende jaren naar alle waarschijnlijk uit nog explosiever toenemen?
31: Ja, en dat is niet heel onproblematisch.
2: Nee, nog hou even stil, hè? Dat zeggen we nog niet. En mensen blijven luisteren, want straks krijg je het antwoord. Wat voor satellieten zijn dat? Dus hoe werken ze precies?
31: Je hebt een heleboel verschillende satellieten. Natuurlijk een heleboel civiele satellieten. Die dienen voor communicatie, om het weer waar te nemen. Om allerlei wetenschappelijke metingen te doen, bijvoorbeeld. En er is een klasse satellieten die verbonden zijn aan het militaire bedrijf. En die bedoeld zijn om inlichtingen te verzamelen. Dat soort zaken.
2: Ja, en die satellieten, hoe werken die dan? Hoe gaan die in zijn werk?
31: Nou, zo'n satelliet draait rondjes. En afhankelijk van de functie, als het een satelliet is die inlichtingen verzamelt, kan die met een camera kijken wat er op de grond onder de satelliet gebeurt en daar plaatjes van maken. Hij kan luisteren naar radiosignalen. Hij kan de radiosignalen van luchtverdedigingssystemen oppikken en lokaliseren, dat soort zaken.
2: Ja, volstrekt onmisbaar als je ze op een rij ook zet. Maar inderdaad, er zit ook andere kanten aan. Zeker als het over het militaire aspect gaat. Daar wij het natuurlijk in deze aflevering over gaan hebben. En Patrick, je hebt natuurlijk een bekende Starlink. Maar verschillende landen, van Musken, SpaceX, waaronder Rusland, die zijn bezig met een eigen alternatief. Hoe liggen de verhoudingen nu tussen de landen?
3: Ja, Starlink met Musk, dat is natuurlijk echt een marktleider. Die hebben nu bijna 10.000 werkbare satellieten in de ruimte die communicatie verzorgen.
2: Ja.
3: Europa heeft ook wat alternatiefjes. IRIS² is een opkomst. OneWeb hebben we, gaat een onderdeel uitmaken van de IRIS². Blue Origin van Jeff Bezos is ook bezig met een superconstellatie. 3 is een opkomst. OneWeb hebben we, gaat een onderdeel uitmaken van de IRIS².

0: En de vorige keer hadden we daar een beetje over toen we elkaar spraken, want we spreken regelmatig over dit fantastische onderwerp. Toen ging het over de Four Space Age. Hoe past dit verhaal erin?
1: Nou ja, dat is echt wat ik toen al zei. Inderdaad, de vierde Space Age zijn we in terechtgekomen. Dat betekent niet alleen meer dat de ruimte echt nodig is om militaire operaties uit te voeren, want dat weten we inmiddels wel, maar dat de ruimte zelf ook een domein is geworden waarin militaire operaties kunnen plaatsvinden. En als we dan gaan hebben over militaire operaties, dan heb je bijvoorbeeld over close proximity operations. Daar kunnen we het zo over hebben, daar weet Marco veel meer van dan ik hoe dat allemaal gaat. Maar ook ruimtewapens, kinetische oorlog die daar plaatsvindt. We weten de Cosmos 2542 heeft Cosmos 2543, Russisch satelliet, uitgescheiden. Ja. Die vervolgens weer een object heeft afgeschoten, wat met grote snelheid door de ruimte is gegaan. Wordt geclassificeerd als een ruimtewapen, is nergens op gericht. Maar dat is een kinetisch. Maar we weten ook dat de Chinezen nu met name bezig zijn met elektromagnetische pulsen te proberen uit te zenden in de ruimte, om daarmee satellieten eigenlijk van binnen te verbranden door de hoge hoeveelheid energie die er zit. Van de grond af met lasers kun je satellieten proberen blind te maken, zodat ze niet meer dat doen waarvoor je ze hebt ontworpen, voor in de ruimte gezet, namelijk jou observeren. Nou, en eigenlijk gaan we naar een tijdstip toe dat die ruimte zo belangrijk is voor militaire operaties, dat je eigenlijk je tegenstander dat ruimtegebruik wil ontzeggen door zijn satellieten te verstoren, kapot te maken, te slopen, et cetera.
0: Dus je zou bijna kunnen zeggen, in die vierde Space Age, dat is precies zoals jij het omschrijft, hier passen die satellieten gewoon in, precies.
1: Doordat die satellieten zo belangrijk zijn geworden voor militaire operaties, zijn we ook in die vierde Space Age terechtgekomen, dat je ze daar ook wil vernietigen eigenlijk. Je wil je tegenstander ontzeggen, het gebruik van die satellieten ontzeggen. En dat betekent dus dat je daar iets aan moet doen als je dat niet wil hebben. En er zijn ook hele grote risico's aan verbonden, want als je satelliet in de ruimte vernietigt en die gaan in stukken uiteen, dan krijg je het zogenaamde Kessler-syndroom, dat is een domino-effect, waardoor de satellietresten andere satellieten weer raken, die ook uit elkaar spatten, die vervolgens nog meer satellietresten gaan produceren.
0: Goed, laten we even naar Starlink teruggaan, Marco. Dat wil zeggen, Starlink toch het grote, bekendste netwerk tot nu toe, maar we zien, er zijn er veel meer en is een enorme concurrentiestrijd. Maar als we dus over Starlink beginnen, dat netwerk bestaat uit ongeveer 10.000 satellieten in die database, maar die zijn niet allemaal operationeel. Dat is toch wel een verschil, denk ik.
2: Een groot deel ervan is operationeel, maar we zien ook dat, zeker nu na een aantal jaren, dat er een aantal ervan weer terug aan het brengen zijn naar richting de atmosfeer en die dan op een gegeven moment verbranden in de atmosfeer. Dus de wat oudere modellen worden langzaam uitgefaseerd en er komen nieuwe modellen voor terug. Daarnaast zijn de Amerikaanse militairen zijn bezig met een eigen Starlink-systeem, Starshield. Dat wordt ook gebouwd door SpaceX voor hun. Het zijn eigenlijk gewoon Starlink-satellieten, maar geheel onder beheer van Amerikaanse ministerie van Defensie.
0: Maar goed, de meeste van die satellieten van Starlink zijn dus operationeel. Hoeveel zijn er nodig? Kun je dat zeggen? Welk aantal heb je nodig voor echte effectiviteit, dus voor een effectief satellietsysteem?
2: Als je echt naar een effectief satellietsysteem wil, dan heb je toch al inderdaad in de orde van 10.000 of meer nodig. En eigenlijk zitten ze al op die capaciteit op dit moment. En in de praktijk werkt het systeem ook vrijwel heel dekkend.
0: Ja, je zei net ook al, ze zitten daarop, maar het gaat heel snel vergeleken met 5 jaar geleden. Maar over 5 jaar gaat het nog harder en sneller. Dat weet je zeker, als je over 5 jaar
2: zit. Ja, ze hebben het over dat ze naar meer dan 40.000 Starlink-satellieten willen gaan.
0: Ja, dat zegt alles. Dat zegt eigenlijk alles over hoe groot en belangrijk het is. Waarom trouwens is Starlink zo cruciaal als het gaat over de oorlog Rusland-Oekraïne? Want dat is iets waar we het allemaal opeens zien. Hè? Ook mensen die niet mee bezig waren, daar worden de ogen nu door geopend, Patrick.
1: Ja, in het begin van de oorlog heeft Musk een hoop Starlink-ontvangers naar Oekraïne gestuurd. En om de Oekraïners te helpen, want hun communicatieapparatuur was natuurlijk gebaseerd op Russische standaarden, hebben de Russen grotendeels verstoord of vernietigd. En de Oekraïners zijn echt afhankelijk geworden van het Starlink-systeem daarna, omdat ze niks anders hebben. Je ziet dat dat gebruikt wordt voor frontlijncommunicatie van de voorste eenheden naar de hoofdkwartieren. Wat heb ik nodig aan middelen? Je ziet ook dat het gebruikt wordt om informatie, tactische informatie door te sluizen naar de fronteenheden, zodat die gericht kunnen optreden. Je ziet er geleidelijk ook aan onbemande systemen die voorzien worden van Starlink-antennes om die aan te sturen vanuit een veilige positie. En dat ze dus ook heel ver achter de frontlijn kunnen gaan opereren. We hebben gezien dat in 2023 was dat, wilde Oekraïne aanval uitvoeren op de Krim, hadden ze Starlink-informatie voor nodig, maar Musk heeft het toen niet aan willen zitten of uitgezet, dat is een beetje onduidelijk. Maar ook de Russen zijn dat gaan gebruiken, geleidelijk aan, en hebben daarmee hun lange afstandsdrones uitgerust, waardoor die verwoestende werking in Oekraïne konden

0: Daarbij zijn veel burgers slachtoffers gevallen. Dat heeft de Oekraïnse minister van Defensie aan Musk laten weten. En toen heeft Musk gezegd, oké, dan slaken we Starlink voor de Russen uit. En we gaan alleen nog maar antennes toestaan die geregistreerd zijn door de Oekraïnse overheid.
1: Maar goed, daarvoor zei je, we weten nog steeds niet of je hem heeft uitgezet of uit willen zetten. Dan kun je zeggen, dat doet allemaal weer niet toe, maar we willen toch graag, de reconstructie precies weten. Maar uiteindelijk doet dat er niet toe, maar we weten wat er gebeurd is. Ja. Uiteindelijk betekent het ook, private bedrijven zijn dus vast onderdeel geworden van die oorlogsvoering. Ik bedoel, dat is niet meer weg te denken.
0: Ja, nou ja, dat is in de derde Space Age. Dat is eigenlijk dat private bedrijven opkwamen om die ruimte te exploreren. Om te kijken, wat kunnen we er ook geld aan verdienen? Maar wat worden we daar ook beter van als mensen op aarde? En dat levert een heleboel geld op. Want vandaar dat er zoveel bedrijven zijn gekomen. Maar die bedrijven, die zeker in de westerse kapitalen, vrije kapitaalmarkt, de kapitalistische markt, die hebben hun kans gevonden. En defensiebedrijven konden niet zo snel schakelen. Die hebben dus die civiele bedrijven kunnen gebruiken om informatie te krijgen. Nou, heel bekend is natuurlijk Maxar en Planet Labs, die in het begin van de Oekraïne-oorlog die detailbeelden gaven van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Bucha, waar mensen gewoon gedood zijn door de Russen, en kon aangetoond worden dat het ook de Russen daadwerkelijk waren.
1: Maar het bedrijfsleven speelt dus die hele grote rol. In het derde Space Age al ingezet, maar dat betekent dat die rol veel groter gaat worden en groter zal worden, omdat die defensieindustrie natuurlijk ook enorm aan het uitbreiden is. En ga er maar vanuit dat het de komende 10, 15 jaar ook gebeurt.
0: Ja, zeker. Het is niet meer weg te denken, het gebruik van de ruimte. En je wil ook zorgen dat je daar toegang toe blijft hebben. Dus je moet ook zorgen dat je infrastructuur op aarde goed hebt ingericht met dat je onderzoekers hebt. Nou, Marco is er eentje van. TU Delft, maar ook het NLR en de TNO in Nederland werken heel goed samen met Defensie. Dus de kennisinstituten en Defensie. En de industrie die is er ook goed op aangesloten tegenwoordig. De Nederlandse ruimtecluster is heel goed geschikt daarvoor. En je ziet dat ook in Nederland dan die ontwikkeling eindelijk van de grond is gekomen om het belang van het ruimtedomein te onderstrepen. Vandaar ook dat de Nederlandse regering uiteindelijk eerdere kortingen op het ESA-budget heeft teruggeplust met een 110 miljoen extra.
1: Space Agency, hè? ESA. Ja. Maar het interessante is wel, je zet al een paar keer, Nederland is hier goed. En dat zijn we nog altijd geneigd. Ja, Nederland niet, en Nederland telt niet mee. Daar gaan we op het eind misschien van deze podcast ook nog iets langer op door. Maar Nederland is inderdaad een sterke speler.
0: Nou, voor zo'n heel klein land, weet je, binnen Defensie zijn we in 2013... Toen kwam ik terug van de uitzending, heb ik de eerste beleidsvisie over het gebruik van de ruimte. Wat moet de Defensie, wat moet de luchtmacht daarmee? Ja, en 7 jaar later hadden we alle satellieten in de ruimte gelanceerd. Zo snel gaat het en zo snel kunnen we ook schakelen als Nederland. Juist omdat de krijgsmacht klein is, heb je partners nodig in je omgeving en in de civiele wereld, in de kenniswereld. En we weten elkaar goed te vinden en dan gebeurt er ook wat.
1: Nee. Nou is Rusland niet klein, Rusland is groot, maar werkt wel aan een alternatieve markt. Hoe realistisch is het, denk je, dat zij ook Starlink echt kunnen vervangen? Met hetzelfde niveau?
2: Het is realistisch. Het is wel zo dat het Russisch ruimtevaartprogramma op dit moment in een probleem is. We zien een heleboel dingen die mislukken bij ze. Het heeft niet meer die kwaliteit die het vroeger had.
1: Maar hoe komt dat?
2: Ja, dat komt voor een belangrijk deel door gewoon een brain drain. Er zijn een hoop mensen met kennis gewoon naar het westen gegaan bijvoorbeeld. Of naar andere landen. Financieel gaat het mede door de oorlog natuurlijk een stuk minder goed met Rusland. En dat zien we in de praktijk dus ook in een ruimtevaartprogramma. Niettemin zijn ze nu hun eigen variant aan het lanceren. Daar zijn ze eigenlijk 2 maanden geleden mee begonnen. Ze hebben er nu 16 gelanceerd. Dat is vergeleken met die 10.000 toen. Heel weinig, maar geef ze een paar jaar. En dan denk ik dat ze ook op een respectabel aantal satellieten zitten.
1: En als dat gebeurt, en dat ze dus hetzelfde niveau hebben ook als Starlink, wat kun je dan zeggen over die verhouding tussen Europa bijvoorbeeld tot Rusland? Dan heeft Rusland een voorsprong?
2: Ja, Europa loopt eigenlijk altijd toch een beetje achter de feiten aan, vind ik, wat dit betreft. Dat is wel zo. Europa werkt aan een eigen programma, IRIS². Dat zou zo'n 230 satellieten moeten gaan hebben. Maar vergelijk je dat met Starlink en wat de Chinezen bijvoorbeeld willen gaan doen, dan is dat niks eigenlijk.
1: Maar dan is het niks, maar dat weten we ook. En op alle gebieden roepen we dat. En willen strategisch autonoom zijn, steeds sterker worden. En we zijn er geen eenheid, maar dan nog. De omstandigheden dwingen ons wat meer te worden. Betekent dat Europa ook snelle inhaalslagen kan gaan maken? Of zie jij dat in de verste verte nog niet gebeuren? En dan ook weer in verhouding tot die andere grote machten?
2: Ik hoop eigenlijk van wel. Kijk, het voordeel van Europa is, we hebben een hele goede ruimtevaartindustrie. En Nederland ook trouwens. We zijn echt toplevel
1: ruimtevaart. Dat zegt Patrick net ook, ja, voor een klein land, dat klopt ook.
2: Dat betekent dat de know-how is er gewoon. En wordt op dit moment vooral commercieel toegepast. Maar zou misschien dus ook wat meer ook militair toegepast moeten gaan worden.
0: Nou ja, wat je ziet wel in Duitsland, het Duitse ministerie van Defensie, die wil nu ook een megaconstellatie gaan maken voor de Duitse krijgsmacht, ook van 10.000 satellieten volgens mij. Dus je ziet wel die nationale bewegingen. Ja. En ik mag hopen, en ik ga er eigenlijk ook wel een beetje van uit, dat het uiteindelijk toch wel voor Europa wordt aangeboden, voor de Europese defensie. Want ja, we zien allemaal wel, in Brussel zeker, dat het hard nodig is dat we als Europa ons verenigen, soeverein worden of autonoom. En dat geldt ook voor het ruimtedomein.
1: Ja, maar goed, Marco zei niet voor niks in het begin. Ook we willen wel weten wat de gevaren zijn. Hè. De gevaren zijn, als we het hebben over satellieten en oorlogsvoering. Waarschijnlijk de mensen die nu naar ons luisteren, de meeste strategieluisteraars, zijn goed op de hoogte. Die herinneren zich nog wel die baby-tv-hack. Misschien is dat wel een goed voorbeeld. Want kun je nog even een herinnering roepen wat daar gebeurde?
2: Wat daar gebeurde was dat Rusland inbrak op een satellietsysteem, een westers satellietsysteem. Het doelwit was waarschijnlijk kanalen die door die satelliet werden gebruikt, die door Oekraïne werden gebruikt, maar als soort nevenschade daarvan werden dus ook kanalen aangevallen die helemaal niet van Oekraïne zijn. En bekendst was baby-tv, dus mensen zetten 's ochtends hun kind voor baby-tv met het idee leuk tv, en opeens is daar Russische propaganda te zien.
1: Baby-tv, dat is op Ziggo, dat wordt door Disney gemaakt, ook dat nog. Dan kun je zien onder welke koepen ook weer Amerikaanse uiteindelijk.
2: Ja. En dan gebeurt het. Marcherende Russische soldaten te zien, strijdliederen en alles. Ja.
1: Nee, dat lijkt een klein voorbeeldje, maar dat is ouders die dat hebben meegemaakt. Allemaal, die werden toen een aantal ook direct geïnterviewd. En begrijpelijk zijn ze kapot geschrokken natuurlijk. Ja. Het is maar een kleine, maar dit is maar een voorbeeld om aan te geven, kan alle kanten op gaan.
2: Ja, en dat is een klein beetje een probleem met dit soort dingen. En ook met de huidige verwevenheid, de steeds grotere verwevenheid van de commerciële en militaire wereld. De scheidslijn is aan het vervagen van wat is commercieel, wat is militair. Ja. En dan ga je dit soort dingen krijgen. Ja. Omdat civiele netwerken dan eigenlijk een soort legitiem doelwit worden. Of althans, Rusland vindt dat. Dat hebben ze ook. Er is geklaagd bij de ITU. En Rusland heeft gewoon gezegd van nee, wij vinden dit een legitiem doelwit. Want het wordt ook militair gebruikt. Ja. En het wordt voor door Oekraïne ook gebruikt. En dat is een beetje het probleem. En dat betekent dat zelfs als je als ander land, als derde land, niet in dat conflict betrokken bent, dat je toch geraakt kan worden door die oorlog in de ruimte, om het zo maar even te zeggen.
1: Uiteindelijk dan, je zegt die verwevenheid, die bestaat er gewoon tussen al die werelden. Maar hoe afhankelijk zijn we, Patrick, van die satellieten? Zijn we er heel afhankelijk van, zonder te overdrijven? Ja, wat echt de situatie.
0: Ja. Als we geen satellieten zouden hebben, dan zou ons leven tot stilstand komen. Ja. Stel je voor, je staat bij de kassa in de supermarkt en je hebt je karretje volgegooid. En op dat moment valt de satelliet uit en dan wil je gaan pinnen. Maar dat doet het dan niet meer. Ja. En dan zeg je tegen die juffrouw achter de kassa van, weet je wat, ik loop even om de hoek, daar is de pinautomaat. Maar die doet het ook niet. Nou, als jij dat bent, is dat vervelend. Maar als het spitsuur is in de supermarkt en er staan 30, 40, 50 mensen met hetzelfde probleem, dan is de chaos al gauw groot.
1: En dat door het hele land?
0: Supermarkt.
1: Ja, maar dat kun je kunt dus ook daar weer heel makkelijk chaos creëren.
0: Ja, en dat kan ook best wel een doel zijn natuurlijk van de Russen, als je het hebt over verstoring van het ruimtedomein. Oorlog, wat Marco net ook zei, het blijft niet alleen maar bij die informatieoorlog. Oorlog spreidt zich uit over alle domeinen. Kijk ook wat er in Oekraïne gebeurt. De burgers worden gewoon getroffen. De hulpdiensten worden getroffen. Er zijn allemaal hacks. Het justitieel systeem wordt gefrustreerd. Bijvoorbeeld door Amerika met het internationaal gerechtshof. Alles waar je als mens afhankelijk van bent, dat wordt een onderdeel van die oorlog. En in de ruimte is dat het meest direct voelbaar als het daar gebeurt bij ons.
1: Marco, ook China heeft de afgelopen tijd verschillende satellieten gelanceerd. Hoe ver zijn zij?
2: Tamelijk ver. Ze zijn zich eigenlijk bijna aan het ontwikkelen tot de grootste macht binnen de ruimtevaart op dit moment, met de enorme hoeveelheid lanceringen die ze doen. Ze hebben het zeker overgenomen van de Russen bijvoorbeeld, als het gaat om belang in de ruimte.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, want volgens de MIVD exporteert China satellieten aan Rusland. Dus dat betekent ook op dit gebied nu al is Rusland afhankelijk van China.
2: Ja, ze kopen satellieten over die door de Chinezen gemaakt worden.
1: En je zei net al, Rusland zelf kan satellieten maken die het niveau van Starlink gaan benaderen. Misschien wel overtreffen. Dat weet je niet, maar wel op dat niveau komen. Betekent het dat China dan per definitie daarbovenuit gaat springen?
2: Ik denk dat China technologisch heel veel kan. Veel, op een heel hoog niveau.
1: Ook op dit gebied?
2: Ja, zonder meer.
1: Maar dat betekent heel hoog kan. Ik bedoel, het is altijd heel lastig met dit voorspellingen. Het is geen voetbalwedstrijd en wat wordt het vanavond? Maar toch, je kunt ervan uitgaan dat China het sterkste kan worden.
2: Ze kunnen karretjes op de maan neerzetten. En als je dat kan, dan kun je een heleboel.
1: Ja,
0: dat, op de achterkant van de maan zelfs. Hè?
1: Nou,
0: ja.
1: Nou ja, en ze zien dus hoe groot en belangrijk het is. En belangrijk het wordt dus ook hier. Dat is geen loos dreigement, weten we. Let op, China kan hier ook oplopen worden.
0: Ook Iran heeft trouwens een Chinese satelliet gekocht die ze nu gebruiken in de oorlog daar om de omgeving te monitoren. Ja, en zo hard gaat dat.
2: China is ook op dit moment heel doelbewust bezig om die eigen constellaties te maken. En dat doen ze om strategische redenen. Ze zien Starlink, de Amerikanen, die zien ze eigenlijk met Starlink een claim leggen op een bepaalde baanhoogte, een bepaald stuk van de ruimte. Dat vinden ze zorgwekkend. Ze willen zelf daar ook controle kunnen halen. Dus als tegenwicht daarvoor zijn ze ook vanzelf van die constellaties nu aan het maken. Dus er zit een duidelijk strategische gedachte voor hun achter. Het is niet alleen het scheppen van de capaciteit. Het is ook een soort competitie met de Amerikanen.
1: Ja, een competitie inderdaad waar in China dus voorop kan gaan lopen. Maar het is nog niet het geval, als ik het duidelijk heb. Het is nog steeds, je kunt nog steeds zeggen, Amerika 1, dan China, dan Rusland.
0: Ja, maar Amerika die werkt wel heel erg aan de eigen ondergang. Als we net van de week weer horen dat Trump de hele Science Board buiten werking zet. En sowieso het belang van kennis wordt minder belangrijk in die Amerikaanse regering. Nou, als je daarmee begint, dan ga je heel snel terug in je capaciteitsdenken. Dan ga je heel snel terug in je innovativiteit. Terwijl de Chinezen door blijven gaan. Dus in no time zijn de Chinezen voorbij. Als het
1: ja, mag ik dit punt toch even jullie allebei uitpikken? Dat is het interessant natuurlijk. Hij, gedekt door al die techbros, om het maar even gemakkelijk te zeggen, denkt ook, we hebben die kennis niet nodig. Want die kennis die hebben we, AI verstrekt ons al die kennis. Dus dat denken is voorbij, vindt hij. En dat is een verkeerde manier van denken. Of niet?
0: Ja, dat is heel gevaarlijk. Want juist de mens kan creatief zijn en die kan de gekste dingen uitdenken. En AI niet zomaar. Dus je moet echt wel die kennis in stand houden. Dat is echt je verzekering voor de toekomst. Je toekomstige verdienvermogen zit bij slimme mensen. Die moet je in dienst houden, die moet je goed aansturen. Die moet je ook uitmelken om voor jou de slimme dingen te doen.
1: Ja, ik geloof jou natuurlijk onmiddellijk, dat weet ik, door de jaren heen. Maar toch even met Marco, die op dit terrein ook heel goed is. En dan denk ik, ja Marco, is het waar? Want dat geloof zien we bij mensen die ook heel slim zijn. Die zeggen, ja, dat vinden wij wel mooi om dat te roepen van de mens. Maar let op, het wordt over. We gaan het daar nu uitgebreid over hebben. Maar toch, die manier van denken kan in Amerika ontstaan. En die is dus hoe dan ook gevaarlijk, want dat weten we niet zeker.
2: Ja. En ik vind ook de manier waarop Amerika voor de ruimtevaart eigenlijk voor een heel groot deel van één partij afhankelijk is geworden. Starlink, Elon Musk, is een gevaarlijke ontwikkeling wat dat betreft. En kijk, de Chinezen die hebben een andere filosofie. De Chinezen die denken echt op heel lange termijn. En die gaan niet mee met de waan van de dag. Nou, soms wel, maar over het algemeen niet. Daar zit veel meer lange termijn en denken en een hele goede planning achter. En dat lijkt nu in Amerika een beetje zoek te raken.
1: Ja, dan zie je dat het overal geldt. Dat kunnen die Chinezen, dat is een regime wat wij ook niet willen natuurlijk, maar ja, het voordeel is, dit kunnen ze wel. En dat betekent dat ze een enorme voorsprong hebben voor de komende jaren als het gaat om het bouwen van satellieten, om sowieso de macht in de ruimte.
0: Ja, ze spelen dat heel strategisch. Ze sturen studenten over de hele wereld. En er gaat enorm veel geld in. En als je 100 mensen geld geeft om een PhD te doen, en hoeft er maar één heel slim te zijn, dan heb je je geld zo terugverdiend. En zo werken de Chinezen gewoon. En niet 100 mensen, maar tienduizenden mensen krijgen geld om PhD's te doen.
1: Nou is die ruimte heel groot, dat is duidelijk, daar hebben we het over. De ruimte raakt ook steeds voller en is ook steeds voller aan het raken. Wanneer is het te druk? Wanneer kun je daarvan spreken?
2: Ik vind het op bepaalde baanhoogtes, daar waar Starlink zit, is het nu al te druk eigenlijk. En dat is een probleem. We zien op dit moment al dat de trackingnetwerken, dus de netwerken die bijhouden waar alles zit, die volgen, die kunnen het nu eigenlijk al niet meer goed bijhouden. En dat zien we ook in de kwaliteit van de gegevens die die netwerken leveren. Steeds meer vertragingen, steeds meer toch niet helemaal goede banen. En dat heeft heel duidelijk te maken met dat hun capaciteit, de hoeveelheid satellieten, niet meer aan kan. En dat gaat alleen nog maar toenemen in de komende tijd.
1: Maar als dat gaat toenemen, dan ik zit bijna in mijn hoofd nu een vergelijking te maken met netcongestie. Dit is heel wat anders, maar het gaat er wel een beetje op lijken dat het zo druk kan gaan worden. Waar kan dat dan toe leiden? Want je wil verschillende scenario's zien.
2: Ja, nou, het is wachten op het eerste hierdoor veroorzaakte ongeluk in de ruimte. Er is één groot ongeluk in de ruimte geweest. Maar mijn angst is dat dat weer gaat gebeuren. En dan in een situatie waar je dus een heleboel satellieten in datzelfde baanvlak hebt, waarbij fragmenten die gemaakt worden door een botsing heel direct bij meerdere objecten schade kunnen gaan doen. En dan krijg je dat Kessler-syndroomachtige gebeurtenis, waar je een soort kettingreactie krijgt, waar de ene botsing de andere botsing uitloopt. En dat kun je niet meer in de hand houden.
1: Maar wat merken we daarvan? Ik bedoel, als dat uit de hand loopt, is het helemaal erg. Maar het begin, wat merken we van zo'n ongeluk? Want het is één keer gebeurd. En wat merken wij dan?
2: Wat je bijvoorbeeld dan merkt, is er worden fragmenten veroorzaakt door zo'n botsing. Die kunnen andere satellieten dicht naderen. Dat betekent dat satellieten in een soort noodsituatie in een andere baan gebracht moet gaan worden. Enkele jaar geleden, toen Rusland een antisatelliettest deed die een heleboel fragmenten veroorzaakte, ja, toen moesten de astronauten aan boord van het ISS, de International Space Station, moesten echt de reddingssloep in. Onder het motto van ja, als we geraakt worden, moeten we daar wegwezen. Dus ja, dat soort dingen kunnen gaan gebeuren. En het kan dus gaan gebeuren dat bepaalde satellietsystemen gaan uitvallen of degraderen. En dat wij dat in de maatschappij met onze enorme afhankelijkheid van ruimtetechnologie gaan merken.
1: Ook weer een extra gevaar, alsof er niet genoeg gevaren zijn. Maar dit is ook een hele reële natuurlijk. In hoeverre zijn er afspraken over gemaakt? Om te zien overal afspraken, vaak juridisch dichtgetimmerd, ook al kan het niet. Maar zijn hier afspraken over gemaakt?
2: Eigenlijk heel weinig. In de ruimte zijn nog steeds heel weinig regels. Dat is ook de reden dat het zo aantrekkelijk is voor mensen als Musk en Bezos. Die kunnen daar nog de cowboy uithangen, zeg maar. Ja. Er zijn wat afspraken. Je mag onder andere geen weapons of mass destruction in de ruimte brengen. Dat is geregeld, maar op dit terrein eigenlijk heel weinig. Ieder land kan doen wat hij zelf wil. Ook omdat het hele vergunningstelsel eigenlijk per land gewoon aan de landelijke regering is opgehangen. Er is niet een internationaal iets vanuit de VN of wat dan ook.
1: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Marco Langbroek, expert op het gebied van onder meer satellieten, verbonden aan de TU Delft en één van de BNR Space Cowboys, en Patrick Bolde, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over het Arktisch gebied. We spreken waarom landen als Rusland en de VS zo geïnteresseerd zijn in het gebied en hoe Nederland zich tot het gebied verhoudt. Dus tot volgende week.
3: Aanstaande zondag
4: eren we de Queen of Soul,
3: Aretha Franklin,
5: op Business Beats.
3: Op haar sterfdag
5: komen al haar hits voorbij.
3: Aanstaande zondag
5: Aretha Franklin dag op Business Beats.
3: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
8: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
9: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rap-video's. Jongens met bling-bling, geld, dikke bakken.
8: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook altijd? Ben je scheutig met je sympathie?
9: Ja, zeker.
8: Ja?
9: Hey, serieus?
8: Ja, serieus.
9: Maar als het mis is, is het ook mis.
8: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
12: BNR Verkeer. Mijn naam is Thij Baartmans van de ANWB. Er staat 25 kilometer file in het land, onder andere op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je 5 tot 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, tussen afrit Dusse en knooppunt Hoijpolder rijd je de file in. 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. Eerder vandaag gebeurden er 2 ongelukken op de N57. Op de N57 richting Rotterdam bij afrit Brielen. Daar is de weg nog dicht. En op de N57 richting Middelburg, daar gebeurde tussen Rokanje en Stellendam een ongeluk. Daar is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten oponthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Utrecht bij hectometerpaal 75,0. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat er grote rookwolken boven de botlek hangen, komt door het afwakkelen van overtollig gas nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. De man die dit voorjaar een vuurwerkbom naar binnen gooide bij het D66-kantoor in Den Haag wilde niemand in gevaar brengen, zei hij bij de rechtbank. Hij wist niet dat er mensen binnen waren. Daarna stak hij een heel betoog af tegen de linkse gekkies en wat er allemaal mis is in ons land. Hij wordt verdacht van terrorisme. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld, de Zwitserse Audrey Werro. Ze kwam in de laatste bocht ten val. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
16: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit, of staat eigenlijk, Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, wat gaan we doen vandaag?
17: Vandaag hebben we Patrick Bolder in de studio. Hij is een oude bekende van ons, want we hebben deze gepensioneerde luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht, jawel, een jaar geleden ook te gast gehad. Patrick werkt tegenwoordig bij Denktank Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met hem gaan we praten over het inkopen van defensiematerieel. Kunnen we dat beter dus inkopen of kunnen we het beter lenen of leasen van andere landen?
16: Heel goed, goede discussie, maar eerst. Vorige week schrok de Duitse politiek op door een incident met een drone, met een explosief in Leipzig. Zullen we daar even over hebben, Ria? Wat was daar nou aan de hand eigenlijk?
17: Het is nog steeds een beetje onduidelijk, maar er is een explosief gevonden onder een drone op de landingsbaan in Leipzig-Halle. Mm-hmm. Dat is een vliegveld dat door Oekraïne wordt gebruikt sinds ze in hun eigen land eigenlijk niet meer kunnen vliegen voor transport en dergelijke. Het is ook vlakbij een Antonov-vliegtuig gevonden van de Oekraïnse luchtmacht. Ja. En de zorgen zijn natuurlijk groot, ook omdat even later een vliegtuig is aangebotst tegen een object. We vermoeden
16: een
17: drone.
16: Dat was een DHL-vliegtuig, ja.
17: Dat was een pakketjesvliegtuig. En er zijn natuurlijk al eerder onrustwekkende dingen gebeurd met pakketjesvliegtuigen. Mm-hmm. En pakketjes die in brand vlogen tijdens de vlucht of vlak voor de vlucht of vlak na de vlucht. Dus de Duitse inlichtingendiensten kijken daar met zorg naar.
16: Ja, en die Duitse autoriteiten die namen dat incident ook direct serieus. Ik ga jullie wel eerlijk zeggen, we nemen het iets eerder op. Dus misschien dat er ook wel weer nieuwe dingen zijn gebeurd. Maar dit blijft natuurlijk. De minister van Binnenlandse Zaken onderbrak zijn vakantie in Italië en reisde direct naar Leipzig voor crisisoverleg. Onder andere dus met de Duitse Veiligheidsdienst. En
17: die kwalificeerden allemaal die fonds echt als een zeer ernstig veiligheidsincident. En Dobrindt, dat is dus de minister van Binnenlandse Zaken in Duitsland, die zei ook, dit past heel erg inderdaad binnen het scenario van hybride aanslagen. En hij zei ook, er is sprake van een nieuw dreigingsniveau. Zie jij dat ook inderdaad dat het binnen die hybride aanvallen past?
18: Ik denk het wel. Er werd nadrukkelijk niet gewezen naar Rusland. Maar tegelijkertijd zeggen de Duitse inlichtingendiensten en eigenlijk elke Europese veiligheidsdienst zegt dat Rusland zit achter heel veel enge dingen die steeds verder gaan, die steeds dichter bij artikel 5 komen. Hè? Het NAVO-aanvalsartikel.
17: Daar hebben we vorige week ook nog over.
18: Exact. Dus ik ga ervan uit. Maar ze houden tot nu toe nog steeds hun mond dicht. Mm-hmm. Dat ook Nederland en de AIVD en Schiphol en dergelijke en andere luchthavens in Nederland en Europa toch ook gaan kijken van we hebben natuurlijk vorig jaar dat grote gedoe gehad met al die drones die plotseling...
17: Ja, in Denemarken, België, precies, ook in Nederland.
18: Ja, misschien is dit een nieuwe fase. Laten we het niet hopen. Maar het valt niet uit te sluiten. En ik denk dat we het ook kunnen vragen zo meteen aan Patrick.
17: Ja, ik zou zeggen, laten we het nu doen. Meestal mag de gast zich niet mengen in ons voor
18: ons onderwerp. Onder ons,
17: maar nu je hier toch bent in de studio. Wat zegt dit nou, of hoe zie jij dit? Wat zegt dit ook over de staat van de luchtverdediging rondom dit vliegveld?
0: Ja, ik zat al op mijn tong te bijten.
17: Ja, ik zag het al.
0: Nee, je hebt gelijk. Het is heel zorgelijk dat juist nu... Wat Ria ook zei, er is heel veel geïnvesteerd in al die droneradar, die detectieapparatuur. Zal ongetwijfeld ook op Leipzig staan. En toch gebeurt er iets. Ja, daar moet bijna iemand kennis hebben gehad van waar kijkt die radar dan precies naar? Wat zijn de blinde hoeken? Die radars die staan laag, omdat de drones ook laag vliegen. Dus ieder gebouw, iedere boom, en zeker nu met bladeren aan de bomen, werpt een soort schaduw achter zich. Daar kan je als drone ongemerkt vliegen. Niet opgemerkt door een radar.
17: Ja.
0: Of het is iemand geweest die zelfs van binnen de hekken die drone of heeft laten vliegen of heeft neergelegd. Er komen een aantal dingen samen. Ria zei het al, het wordt gebruikt door Oekraïne, deze luchthaven. Er staan Oekraïnse vliegtuigen. Het is in Duitsland, waarbij natuurlijk binnenkort zijn er volgens mij...
17: Deelstaatverkiezingen.
0: In de AfD dreigt heel erg groot te worden.
18: En pro-Russische partijen,
0: extreemrechtse pro-Russische partij. Als je het gevoel van onveiligheid daar in Duitsland kunt vergroten op deze manier, dat mensen zeggen van, kijk eens wat we allemaal aan Oekraïne doen, en Leipzig is daar dan het centrale punt voor in Duitsland. Het wordt wel heel onveilig voor ons, dus we moeten stoppen met hulp geven aan Oekraïne, en wat is de partij die dat wil? Dat is de AfD, dus ik ga op de AfD stemmen. En als je dat ook in overweging neemt bij al die andere dingen, dan zou het heel aannemelijk kunnen zijn, ook ik kies mijn woorden voorzichtig, want we weten het nog niet precies, dat Rusland erachter zit.
17: Ja, en het werkt ook ontwrichtend, toch? Dus
0: zeker,
17: in die zin past het inderdaad helemaal in die lijn van hybride.
0: Een vliegtuig, dat DHL-vliegtuig, was eigenlijk in de landing op Leipzig, raakte iets, we weten nog niet wat het was, en moest uitwijken. Nou, als dat vaker gebeurt, of wat je ook al zei, die brandpakketjes, die zijn te vroeg ontbrand, omdat een vliegtuig te laat wegging. Was gelukkig niet in het vliegtuig, maar als dat in het vliegtuig gebeurt, ja, dan moet je niet aan denken. En zeker transatlantisch gaan er ook pakketjes met passagiersvliegtuigen mee. Nou, als dat gebeurt, dan is het echt wel heel heftig. Maar dit is een explosief op een vliegveld in Duitsland. Is wel weer een stapje verder in hybride oorlogvoering. Maar we moeten ook niet te veel gaan hinein interpreteren als we toch in Duitsland zijn. Is dat een mooi woord?
17: Toch,
0: want dan zijn we een hybride oorlog op onszelf aan het voeren. En met allemaal zeggen van, ja, we moeten bang worden, want Rusland zit erachter. Dus je moet er altijd wel een beetje voorzichtig in zijn.
18: Laten we de positieve insteek dan kiezen. Bij al die drone-incidenten vorig jaar was de conclusie, we hebben veel te weinig luchtverdediging. Radars en zo zijn inmiddels aangekocht. Maar hebben we wel voldoende luchtverdediging om vervolgens ook drones of eventuele andere zaken uit de lucht te schieten? Of is dat nog steeds volgens jou...
0: Nee,
18: ja, dat, ik zie het al.
0: Dat is het probleem. Die drones die zijn er om te detecteren. Je ziet dat er een drone aankomt. Daarna moet je nog identificeren van, maar wat wil die drone dan precies? Wat zit eronder? Wat voor type drone is het? Hoe wordt die bestuurd? Wat zijn de bedoelingen daarvan? En wie zit daarachter? En uiteindelijk wil je hem dan bestrijden. Maar ook die bestrijding is natuurlijk lastig op een vliegveld. Kijk, zo'n drone kan je misschien als die via het elektromagnetisch domein wordt aangestuurd, radiogolven, kan je dat overnemen en dan kan je misschien die drone wel laten landen. Maar neerschieten op een vliegveld, dat is nogal gevaarlijk, want je weet niet waar die neerkomt. Kogels die ergens ook weer terugkomen, vliegtuigen, brandstof. Nou, daar zit nog wel een heel groot probleem eigenlijk.
17: Ja, onderwerp misschien voor een andere keer. Laten we gaan naar ons hoofdonderwerp.
0: Kom de derde keer terug.
17: Hoe zorgen we ervoor dat in Europa en in Nederland
16: een echte defensieindustrie ontstaat. Moeten we als Nederland het militaire materieel allemaal zelf hebben? Of moeten we misschien naar een soort Netflix-model betalen voor toegang tot militaire capaciteit wanneer we dat nodig hebben? Centrale discussie bij dat vraagstuk is wat Nederland en Europa daarbij zelf moeten kunnen en waar we misschien een beetje afhankelijk kunnen zijn van anderen. Om die vraag te beantwoorden, en je hoorde hem natuurlijk net al, is bij ons in de studio Patrick Bolder, strategisch analist, zag je dat goed?
0: Ja, of defensie-expert.
16: Defensie-expert bij HCSS. Wat leuk dat je er bent.
0: Ja,
16: inderdaad, al een keer eerder telefonisch te gast. Maar nu toch echt in levende lijve. Mensen, je kan de beelden bekijken. Als je wil. Maar laten we even beginnen met die discussie. Ja, waarom is die discussie er nu over misschien manieren waarop we dit moeten ingaan vullen?
0: Ja, die discussie is eigenlijk al vrij oud. In 2008 tot 2010 hebben we binnen Defensie samen met andere ministeries het project Verkenningen gehad naar de toekomst van de krijgsmacht. En daar is dit ook al een keer besproken. Als je kijkt naar hoe de toekomstige krijgsmacht ingericht moet zijn, welke dreigingsscenario's zijn er en welke capaciteit heb je nodig om daar een antwoord op te geven, moet je dan al die capaciteiten zelf kopen of weer de beschikking hebben daarover. En voor een heleboel dingen moet je gewoon kopen. Dat moet je hebben, zoals munitie, kleding, dingen die je weggooit, verbruiksartikelen, brandstof. Dat moet je kopen. Maar moet je de hele grote big ticket items, moet je die ook kopen? Dat was toen de discussie. Dan heb je het over schepen, over tanks, over zware artillerie, over vliegtuigen, over tankvliegtuigen. Er zijn natuurlijk verschillende voor- en nadelen. Het voordeel van leasen is dat je niet in één keer een enorm bedrag hoeft te betalen. Wat natuurlijk een hele grote aanslag is op je defensieportemonnee. Maar dat je dat over een aantal jaren kunt uitspreiden. Het nadeel is echter van, heb je altijd wel die leveringszekerheid? Heb je altijd wel dat de gebruiksgarantie van de fabrikant waarbij je dat dan leest? En dat is een continue discussie eigenlijk. Ik heb zelf ook meegewerkt aan het zogenaamde SALIS-contract. Dat is Strategic Airlift Interim Solution. Mm-hmm. Toen waren er te weinig vrachtvliegtuigen binnen Europa. En de capaciteit was er wel, met name om out-of-area-operaties te doen, vredesbewarende en vredesafdwingende operaties. Heb je strategisch luchttransport voor nodig. Maar dat was niet in de magazijnen van de eigen landen. En dat konden we dan inhuren. En dan kocht je een aantal vlieguren. En dan zorgde ervoor van dat soort Antonovs, die nu ook op Leipzig staan, ja, dat die dan klaar waren om voor jou vracht te vervoeren. En dan koop je vlieguren in. Je koopt het vliegtuig niet. Maar uiteindelijk zijn we daarvan afgestapt, omdat het toch prettiger is om die capaciteit echt gegarandeerd zelf te hebben.
16: Ja, want dat is een beetje, als ik het vergelijk met mijn dagelijks leven, is dat je hier een studio kan reserveren om een podcast op te nemen. Dan, stel dat je daarvoor zou moeten betalen, dan betaal je dus gewoon voor de tijd dat je het gebruikt. Maar het nadeel is natuurlijk, stel dat andere mensen die studio of dus dat vliegtuig ook nodig hebben, ja, dan ben je in de pineut. Komen we zo nog eventjes op terug, maar ik wil even eigenlijk een beetje terug naar het probleem, want ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je niet afhankelijk wil zijn van andere landen of bedrijven voor echt dingen die je sowieso nodig hebt. Mm. Maar het probleem is misschien ook wel met die opschaling dat dingen heel langzaam geleverd kunnen worden. Of misschien de schaarste is, niet goed geproduceerd kunnen worden.
0: Nou, dat SALIS-model in aanloop naar een echte eigen capaciteit, dat zien we wel vaker. Volgens mij had Hongarije ook een poosje een aantal Saab Gripens gehuurd en uiteindelijk gekocht. Want dat is toch de keuze die gemaakt wordt. Hè. Dan heb je de volledige zeggenschap over die dingen. Bovendien, als je het hebt over jachtvliegtuigen, je gaat van een andere basis opereren in een ander land wellicht. Wie zorgt er dan voor dat de dagelijkse gereedstelling, zoals dat dan heet, zijn dat je eigen mensen? Of moeten de mensen uit de fabriek komen om dat te doen en ook om het grotere onderhoud te doen? Maar kan je die wel in een gevaarlijke situatie brengen of in een potentieel gevaarlijke situatie? Want zo'n out-of-area basis, jij kan natuurlijk al onder vuur komen te liggen.
16: Ja.
0: Is die fabriek dan wel genegen om eigen mensen te sturen? Of wil je inderdaad in je eigen technologische kader die capaciteit hebben om dat allemaal te doen?
16: Ja.
0: En in dat laatste geval is het denk ik handiger om toch zelf al die techneuten te hebben om dat onderhoud te doen en niet afhankelijk te zijn van de fabriek. Dus ja, dat zijn allemaal van die bijkomende zaken die je allemaal of heel goed moet regelen in contracten, of gewoon moet zeggen van, nee, het is van mij, ik leid mijn mensen op en ik weet zeker dat ik altijd mensen beschikking heb die kunnen sleutelen aan mijn eigen spullen.
18: Heb je een voorbeeld van wanneer het wel kan werken? Want ik kan me zo voorstellen, stel dat het oorlog wordt, wil natuurlijk iedereen die vliegtuig hebben. Zeggen ze allemaal, ik wil. En is er vervolgens geen capaciteit meer. Dus daar lijkt het me alleen al handig voor om zelf iets te hebben. Onder welke omstandigheden zou het dan wel kunnen?
0: Dat is heel, ja, dat hebben we eigenlijk allemaal weggeorganiseerd. Kijk, we hebben het op het moment op strategisch luchttransport hebben we het European Air Transport Command. Dat zit in Eindhoven, op de vliegbasis Eindhoven. En die heeft de beschikking over de pool van vliegtuigen van alle deelnemende landen, militaire vliegtuigen, zodat er altijd capaciteit is. En dat betekent dat de landen dat zelf niet hoeven te hebben, maar je kan wel de capaciteit van de ander gebruiken. En er is een soort ruilsysteem, is er dat ik heb deze vliegtuigen en die hebben zoveel punten per vlieguur, maar als ik dat vliegtuig nodig heb, dan kost mij dat zoveel punten en dan reken je dat zonder geld af. Het voordeel daarvan is dat een heleboel landen hun eigen strategische transportplanningscapaciteit hebben ze ingeleverd, want dat gebeurt nu allemaal vanaf Eindhoven. En ik zie meer dit soort ontwikkelingen, dat die veel meer bestaansrecht gaan krijgen, dat je dus wel die capaciteiten hebt, maar die verdeeld zijn over een heleboel lidstaten, die veel beter gebruikt worden en leidt tot lagere kosten. Want ja, als er een vliegtuig vliegt, dan gaat die vol heen. En dan probeer je hem ook vol terug te laten vliegen, omdat die planningscapaciteit bij elkaar komt. En die planning gebeurt alleen nog maar in Eindhoven en niet meer in Parijs of in Münster in Duitsland en Eindhoven, Nederland apart en nou, noem maar op.
18: Maar dit werkt alleen binnen de NAVO, denk ik, waar er goede afspraken zijn en waar dus iedereen in Eindhoven ook vertegenwoordigd is van de deelnemende landen.
0: Het zijn maar 6 landen, maar wel NAVO-landen. Ja. In Eindhoven is daarnaast ook nog een multimodaal transport planningscel. Die gaat over landvervoer, scheepsvervoer, treinvervoer. Maar die brengen ook al die behoeften samen. En die kijken dan wat is dan de beste mogelijkheid. En als je het over treinvervoer hebt, ja, geen enkel land heeft echt een militaire trein. Dus dat moet je dan wel inhuren. Dus daar werkt het wel. En dan gaat het vooral om capaciteiten die je zo weinig gebruikt, maar die je wel nodig hebt af en toe om die zo goed mogelijk te gebruiken. En ja, daar zie ik wel de toekomst in, dat je dat als Europese landen dat heel goed organiseert samen. Is heel lastig, heeft jaren geduurd, maar nu werkt het en iedereen ziet daar wel het succes van.
18: En wat zijn de grote hiccups? Ik kan me namelijk voorstellen dat je elkaar heel erg moet vertrouwen en niet, zoals bij de coronacrisis, elkaars grenzen dichtgooien en vaccins gaan hamsteren of zo. Of ieder voor zich.
0: Of bij migratiecrisis iedereen de Schengen uitgooien. Ja. Om even actueel te blijven. Het gaat om vertrouwen. Dat kost heel veel tijd om dat op te bouwen. Het gaat ook om hele goede afspraken maken. Garanties. Nee, jij bent je spul niet kwijt. Maar iedere vlucht die jij maakt, die wordt beter gevuld. En die komt ten goede aan iedereen. En jij kan ook weer van onze vliegtuigen gebruik maken als jij minder spullen moet vervoeren, waardoor het eigenlijk uiteindelijk goedkoper is om het kleinere vliegtuig in te zetten dan dat hele grote vliegtuig maar half vol met een heleboel kubieke meters lucht verplaatsen. Ja, en ja, de landen zien dan dat in de loop der tijd een heleboel geld wordt bespaard. En dan zeggen dat is het succes. Ja, het gaat uiteindelijk altijd over geld natuurlijk.
18: Uiteraard. En als we kijken naar het werkt dus al bij vliegtuigen, zeg je. Het kan bij militaire treinen die nog niemand heeft. Waar huur je een militaire trein? En wat voor andere zaken kunnen we nog meer onderling verdelen?
0: Nou ja, Nederland is nu ook in aanschaf voor die treinstellen inderdaad, om zwaar materieel, denk aan tanks en zware panzer artillerie te vervoeren. Luchtverkenning, dat doen we voor een groot deel ook al in NAVO-verband. Sigonella in Italië, daar zit de eenheid die hele grote drones de lucht in stuurt, die daar een dag kunnen blijven vliegen, is ook een NAVO-inspanning, net als de AWACS, zit in Geilenkirchen. Is ook een NAVO-inspanning, is niet van de lidstaten van de NAVO. Nou, dat soort dingen, echt die hele grote, dure gevallen, ja. Ja, daar is het heel goed om dat soort te doen. Aan de andere kant wil ieder land natuurlijk ook een stukje zeggenschap blijven houden over de eigen militaire middelen. En is dat altijd het gevecht, hè? Wat geef je weg? En wat is beter om samen te doen? En ja, uiteindelijk gaat het dan vaak wel om de hele dure dingen die heel hard nodig zijn, die doen we samen. En de dingen waar ik echt wel over te zeggen wil hebben. En ook vliegtuigen zijn wel heel erg duur. Maar dat voelt dan net weer iets anders aan.
19: Ja. Dat is heel gevoelig. Dit is eigenlijk een beetje wat we zagen op de NAVO-top, toch? Op de Defensie-Industrie Forum werden juist dit soort grote projecten, AWACS.
18: De opvolger van de AWACS, inderdaad.
19: Ja, inderdaad, de opvolger daarvan werd allemaal aangekondigd. En dan zie je dat de NAVO er natuurlijk is. Maar inderdaad, dat ook specifiek landen worden betrokken om zo inderdaad dat zeggenschap een beetje te bouwen. En trouwens ook grote bedrijven uit die landen. Ik had het aan het begin eventjes over het Netflix-model. En daar wordt wel eens over gesproken. Wordt ook een beetje over geschreven. Natuurlijk een hele catchy term, toch? Maar misschien niet, het omschrijft het ook weer niet helemaal goed.
0: Netflix kan je ook nog je abonnement delen.
19: Ja, inderdaad.
0: Dat is hier denk ik wat minder aan de orde. Nee, het gaat echt om... heb ik gegarandeerde toegang tot een bepaalde militaire capaciteit? Ja. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik daarvoor over eigenlijk in financiële zin?
19: Ja, precies.
0: Welke risico's wil ik lopen... of durf ik te lopen als de fabrikant opeens zegt van... nou, nu is het genoeg, nu werk ik niet even mee. En kijk, het voorbeeld van Starlink is daar natuurlijk exemplarisch in.
19: Ja, van Elon Musk.
0: Ja, Starlink, een heel groot aantal satellieten. Het zijn er inmiddels 10.000, volgens mij. Leveren worldwide internet met een hele lage vertraging, low latency. Wordt door Oekraïne veel gebruikt, werd ook door Rusland gebruikt... Ja. Tegen zin in van Musk. Maar Oekraïne wilde dat op een gegeven moment... en volgens mij was het in 2023... gebruiken om een aanval op de Krim uit te voeren. En toen zei Musk van nee, ik sta het niet toe. En of hij het nou heeft uitgezet of niet wilde aanzetten... dat weet men nog steeds
19: ja,
0: niet.
19: Ja, dat maar... is nog steeds een beetje in het midden. Maar ik weet niet of we dat ooit nog te weten kunnen. Ja. Maar goed.
0: Ja, is ook niet zo heel erg
19: belangrijk.
0: Het
19: deed
0: het
19: niet meer in ieder geval. Ja.
0: En dan zie je dat... Ja, de overwegingen bij zo'n CEO... en het is natuurlijk de hele rijkste man van de wereld... dus wie maakt hem wat, maakt je ook weer heel afhankelijk. Nou, de Russen zijn erachter gekomen... want Zelensky heeft met Musk gesproken. Die zegt, ja, de Russen gebruiken nu Starlink... om onze burgers aan te vallen. Toen heeft Musk gezegd van oké, dan zet ik het voor de Russen uit. Alleen nog maar in Oekraïne geregistreerde Starlink-antennes... mogen het signaal ontvangen... Nou, daar kan natuurlijk een beetje mee gefraudeerd worden. Dat gebeurt ook wel. En wat je nu ziet is dat de Russen nu hun eigen Starlink gaan maken. Maar dit is wel zo'n voorbeeld van als iemand, de baas van zo'n groot bedrijf... zegt opeens van ja, het gaat tegen mijn morele kader in.
19: Ja, ik heb er gewoon geen zin in. Of, ja, wat
0: ik wil
19: ook.
0: Meer geld hebben en je weet dat je afhankelijk bent van die capaciteit. Ja, dan ga je meer geld betalen. Ja, dat is natuurlijk heel erg ongewenst. En je kunt zeggen, ja, dan moet je goede contracten maken. Maar ja, wat is een contract tegenwoordig nog waard... als je daar meer geld van kunt krijgen als je het contract openbreekt?
19: Ja. Ja, in hoeverre is het nou een dilemma voor Europese landen of voor Nederland?
0: Nou ja, dit gaat met name weer... geld en afhankelijkheid, hoe ver wil je gaan daarin? En alles wat je verbruikt en wat je wegschiet... ja, dat moet je gewoon kopen en dat kan je niet leasen. Maar op een gegeven moment heb je ook meer hybride modellen... als je gaat kijken naar binnen een jachtvliegtuig. Ik ben tenslotte oud-luchtmachten.
19: Het is geen toeval dat het over vliegtuigen gaat.
0: Absoluut niet. Bij de F-16 hadden we dat. Alle F-16-gebruikers die spraken heel regelmatig met elkaar. Wat zijn de nieuwe capaciteiten voor een F-16? Wat zijn de nieuwe wapensystemen? Wat zijn de nieuwe radarsystemen? Dat moet allemaal goed met elkaar communiceren. Dus die software, want de F-16 is natuurlijk een vliegende computer... die software moet ook aangepast worden om dat allemaal aan te kunnen. Wat gaat het kosten? En uiteindelijk leg je dat dan neer bij een softwareontwikkelaar. Die gaat het voor jou bouwen, maar die blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij de F-35 is nog veel meer software dan vliegtuig. Is dat ongetwijfeld ook hetzelfde geval? Je bent bij de F-35 ook heel erg afhankelijk van de fabrikant. Want dat beroemde killswitch verhaal, dat zit er niet zozeer... dat je de F-35 kunt uitzetten, maar meer... dat je de hele logistieke stroom kunt tegenhouden... omdat die in handen zijn van Amerika. Een Amerikaanse fabrikant.
19: Ja.
0: Dat is wel een afhankelijkheid waarvan je heel bewust moet zijn. Accepteer ik dat? Durf ik dat te accepteren? In het geval van de F-35 heb je gewoon geen keus.
19: Nee.
0: En ook toekomstige vliegtuigen niet.
18: Maar leg eens uit, hoe werkt die kill switch wel? Want dat is natuurlijk altijd het verhaal wat Frankrijk aan ons gaat verkopen. Van joh, we hebben die Mirage, wij laten je toch wel vliegen. Amerika gaat zeggen, nee hoor, gaat niet door, dus kom bij ons. Wat kan Amerika doen met onze F-35's die heel veel geld hebben gekost?
0: Ja, ieder vliegtuig kost enorm veel geld. We zijn afhankelijk van het logistieke systeem. Dus een computersysteem, daar moet je inloggen. Dat zijn allemaal beveiligde verbindingen. Maar als Amerika zegt van ik schakel jou af, ja, dan kan je daar niet meer bij. Dat betekent dat die F-35 via zelfdiagnose doet hij. Voordat hij geland is, geeft hij al een signaaltje naar de fabriek van deze en deze onderdelen die moeten vervangen worden. En de fabriek zorgt ervoor dat die dan tijdig zijn, dat die downtime veel kleiner is en dat je hem snel weer kunt inzetten. En ja, als de Amerikanen zeggen van nou, we vinden het niet belangrijk dat jij met die F-35 gaat vliegen, zet ze het signaal uit en dan krijg je die onderdelen niet. Nou, als je het hebt over leasen.
18: En dan gaat hij op termijn, valt hij uit de lucht?
0: Nou ja, dan kan je niet meer opereren. Dan kan je ook je planning. Is ook afhankelijk van dat systeem. Je operationele planning moet van daar naar daar en daar naar daar vliegen.
19: Ja.
0: Kan je niet meer gaan invoeren. Maar voor een deel zit die kill switch ook een beetje... Nou, of het eigenlijk het hybride model van hebben versus capaciteit... ook in de motoren van de F-35. Je zou denken, een F-35 heeft een eigen motor. Maar als die motor vervangen moet worden... dan krijgen we een andere motor uit de pool. En die motoren zijn niet van de van een land. Die zijn van de gebruikers. Die liggen opgeslagen in op vliegbasis Woensdrecht voor een deel. En die motor wordt eruit getrokken. En dat is niet jouw eigen motor, maar dat is een motor van de F-35. Zo. En dan heb je het eigenlijk weer over die poolvorming. Die eigenlijk die capaciteiten in stand houdt tegen lagere kosten dan dat je het allemaal zelf zou houden.
19: Maar is de F-35 dan een goed voorbeeld van hoe zo'n defensieindustrie soort op zo'n soort hybride manier werkt? Of is het juist een kwetsbaar voorbeeld van hoe die afhankelijkheid werkt?
18: Nou, en hebben de Fransen een punt met hun Mirage?
0: Nou, ik denk dat de Fransen precies hetzelfde zouden doen.
19: Dat denk ik ook. Ja.
0: Want wij hebben helemaal geen ervaring met Franse spullen. Dus we zullen afhankelijk zijn van die Amerikanen. Ja. Van de Fransen, sorry. Die hybride modellen, daar kan je niet meer zonder. Want nee. Wapensystemen zijn zo enorm complex geworden. Het is een stuk hardware, maar vooral het brein, de software. Die moet het doen. Ja, en geen enkel defensie... organisatie heeft zulke goede en zoveel softwareontwerpers in de eigen organisatie zitten dat die dat allemaal aankunnen. Dus je blijft afhankelijk wel van defensiebedrijven. Ja. En als het een puur defensiebedrijf is, wat alleen maar betaald wordt door defensie, ja, dan mag je ervan uitgaan dat die leveringszekerheid verzekerd is.
19: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
20: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
21: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
22: Dankjewel.
21: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
23: En waar gaan we het over hebben, Hans?
22: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
23: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
22: Dat klopt, ja. Of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
23: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
20: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk. Dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
24: Ik open de vergadering.
25: Ja, voorzitter.
26: Ja, dank voorzitter.
25: Voorzitter.
26: Dank
25: voor
27: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
28: Het moment dat alles begint.
29: Dat is... Nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan... Dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
30: Provider, it starts here.
31: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
28: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
32: Mam, waar is mijn zwemband?
33: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
34: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
35: Allsafe
36: geeft ruimte.
37: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
34: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
38: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
39: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
40: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
39: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
38: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
40: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
38: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
40: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
41: BNR Verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu onderweg vertraging op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Oudebos en Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A73 Maaspracht richting Nijmegen. Tussen Venlo-West en Horst heb je 20 minuten extra reistijd.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat er grote rookwolken boven de botlek hangen komt door het afwakkelen van overtollig gas nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. De man die dit voorjaar een vuurwerkbom naar binnen gooide bij het D66-kantoor in Den Haag wilde niemand in gevaar brengen, zei hij bij de rechtbank. Hij wist niet dat er mensen binnen waren. Daarna stak hij een heel betoog af tegen de linkse gekkies wat er allemaal mis is in ons land. Hij wordt verdacht van terrorisme. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld, de Zwitserse Audrey Wero. Ze kwam in de laatste bocht ten val. Het weer van Weer Online. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Chocolatier De Bonte Koe uit Schiedam ging dankzij de Dubai chocoladereep en een viral video 2 jaar lang door het dak. Maar wat doe je als de hype afneemt, terwijl je bedrijf nog wel volledig is ingericht op topdrukte? Dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
5: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
6: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
5: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
5: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
7: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
4: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is zelfs zo als de sky the limit lijkt. Mijn gast van vandaag ging keihard viraal. Daarna liep het absoluut storm. Het ging zelfs zo hard dat ze de vraag totaal niet aankon. Maar nu die storm lijkt te gaan liggen, is haar bedrijf nog wel ingericht op hele drukke tijden. Welkom, Amy.
9: Dankjewel.
4: Wie ben je en wat doe je?
9: Ik ben Amy Klein en tweede generatie eigenaar of eigenaresse van de Bonte Koe Chocolade in Schiedam.
4: En waar heb jij het goed gedaan?
9: Ik en mijn broer dus hebben het bedrijf getransformeerd in 5 jaar. Van een lokaal ambachtsbedrijf naar een nationaal, nog steeds ambachtelijk, maar duurzaam bedrijf.
4: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: We zijn te hard gegaan en te veel met de achterkant bezig geweest, denk ik.
4: Nou, voldoende om over te praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Amy, leuk om jou hier in de uitzending te hebben. De Bonte Koe Chocolade, dat spreekt natuurlijk voor zich. In Schiedam. Ik ben natuurlijk even benieuwd, wat is de product range?
9: Nou, wij... We zijn van oorsprong een bedrijf wat dus handgemaakte, vooral bonbons maakt. Mm-hmm. Met verse ingrediënten. En wij hebben het in die transformatie ook gebracht naar een nieuw assortiment. Dus wij maken nu ook vooral repen. Die populair zijn bij niet De standaard klant, dus de wat oudere chocoladeklant, maar juist jongeren.
4: Ja, ja.
9: Die ook trendgevoeliger zijn.
4: Heb je voorbeelden mee of niet?
9: Onze allergrootste hit, dat is onze pistachereep.
4: Oh ja.
9: Die ligt hier. En we hebben een nieuwe hit, dat is de zwarte sesam.
4: Oh ja.
9: Even
4: reeptechnisch even kijken hoe de verpakking. Het ziet er dus prachtig uit.
9: Ja, wij zitten vrij hoog in
4: de markt. Ja.
9: Niet alleen door de ingrediënten, het duurzame cacao. Maar ook door het ambacht wat erachter zit. Ja. En we proberen dat ook op een manier te verpakken. Of een cadeautje voor jezelf of voor iemand anders is.
4: Dit is inderdaad, wat voor de luisteraars, het ziet eruit als een soort. Bijna als een soort pennendoosje. Als ik een pen koop, zo'n dure Parker, weet je wel. Dat zit er ook zo mooi in.
9: Wij zeggen liever Hermès.
4: Hermès, je hebt helemaal gelijk. Je hebt er wel, met een prachtige kleur, ook een chique kleur. En daar, als je hem openschuift, dan zit daar een reep in. Ja. En dat is anders dan. Nou, heel veel van die bonbonnetjes op die glazen plaatjes zo waar je zo de in het doosje
9: ver
4: doet.
9: Van weg te
4: brengen. En dit spreekt de jongere doelgroep aan.
9: Ja, dus in eerste instantie is daar echt de groei uitgekomen. Mm-hmm. Maar we zien nu dat. We gaan binnenkort ook bij Crisp Life. Dus dat er ook nu andere mensen zijn die op zoek zijn naar een. Of andere mensen, wat oudere mensen die op zoek zijn naar een cadeautje. Maar wel met de tijd mee willen.
4: Ja, snap het. Jullie verkopen. Je bent ooit gestart in Schiedam.
9: Ja.
4: Waar verkoop je nu nog meer?
9: Nou, dus wij hebben winkels in Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En we zijn de afgelopen 2 jaar ook uitgerold met onze chocomaten. Dat zijn vintage vending machines. Daar hebben we er 17 van door heel Nederland. Mm-hmm. We verkopen online. Onze webshop is belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben. Bijvoorbeeld ook bij Crisp.
4: Ja. Ja. Hoe groot is het team?
9: 80 mensen, wel belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben.

0: Die hebben ons ook geïnspireerd om verschillende soorten collecties te lanceren. Dus niet alleen Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook suikerfeest, Ramadan, offerfeest, Diwali, wow. Lunar New Year.
1: Dus, wat goed zeg.
0: Vooral in Rotterdam, Schiedam, waar het een hele gemixte
1: populatie is.
0: Spreekt het heel veel mensen aan en voelen ze zich ook gezien en gehoord.
1: Wat leuk zeg. En toen je het overnam van jouw moeder en oom, laten vertellen. Toen was het 1 miljoen euro omzet, zeg je. Waar zit je nu op?
0: We zaten vorig jaar boven de 6.
1: Zo, dat is een behoorlijke, groei.
0: We zijn in 2 jaar van 1 naar 2 gegaan. En door het viraal gaan zijn we richting 6 gegaan.
1: Wauw, oké. Okay.
0: En dit jaar zullen we daar iets onder zitten.
1: Ja. Ja. En draai je winst?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dat is mooi. En je bent uitgeroepen tot Rotterdamse zakenvrouw van het jaar.
0: Ja, vorig jaar was dat. Dus,
1: opent dat veel deuren of niet?
0: In die hele, dus toen in 2024 viraal ging, dan gaat iedereen bellen, allerlei media, mediakanalen, maar ook ik ben genomineerd voor als bedrijf, maar ook als persoon voor verschillende awards. Maar die Rotterdamse zaakvrouw, dat opent heel veel deuren. Je krijgt allemaal uitnodigingen, bijna te veel zelfs.
1: Ja.
0: Maar het is heel mooi om andere dames te ontmoeten. Ook, we hebben nu ook een vrouwelijke burgemeester in Rotterdam, dus daar mag je ook een aantal keer mee lunchen, eten, ideeën mee uitwisselen. Dus dat is
1: leuk om te doen.
0: Mooie eer.
1: Heel eventjes terug naar het begin, want ik zei net al, je hebt het 5 jaar geleden overgenomen samen met je broer. Tweede generatie, is dan het ondernemerschap met de paplepel ingegoten en is het logisch dat je dit bedrijf zou gaan overnemen?
0: Ja, het ging altijd bij ons aan tafel over
1: omzet,
0: de winkels, sleutels die ik kwijt. Maar ik hoorde het, vooral het, ook wel het, zeg maar, mijn moeder en mijn oom hebben het echt met hun eigen handen, zeg maar, alles zelf doen. Echte bloed, zweet en tranen, zou ik zeggen. In praktische zin gedaan. Dus
1: jij voelde, dit is misschien niet iets voor mij.
0: Nou, ik dacht wel van, de wereld is groter dan een chocoladewinkel in Schiedam. Dus ik ben zelf in Delft gaan studeren, maar ook bij Picnic gewerkt. Naar Dakar gaan voor zonnepanelenbedrijf. Mijn broer zat er op een gegeven moment wel in als chocolatier. En eigenlijk tijdens corona heeft mijn broer mij benaderd van, wil je helpen om het bedrijf over te nemen? Want mijn moeder of onze moeder en onze oom willen het gaan verkopen.
1: Ja. En zei je het meteen, oké, dat gaan we doen?
0: Nou, ik was altijd al de officieuze webshopbeheerder en zo, omdat ik dan de meest technische achtergrond had. Ik dacht wel van, er zit zoveel emotie in. En het is zonde als we dit aan de eerste beste verkopen. En ik wil zeker meehelpen en kijken hoe we dit in ieder geval kunnen voort laten bestaan. Ik heb dat eerst part-time gedaan en later besefte ik me pas, er zijn knoppen waar je aan kan draaien om het naar je eigen hand te zetten, om zelf dingen te gaan uitproberen. En nu kan ik me bijna niet voorstellen dat ik het bijna niet heb gedaan.
1: Ik begreep wat je zei net even tussen neus en lippen door, je werkte bij Picnic met de founders, echt het eerste team van 30 man had je.
0: Ja, klopt.
1: Ik geloof dat zij ook een beetje geadviseerd hadden. Van, joh,
0: een van de oprichters, Frederik Nieuwenhuis, die zei tegen mij, wat je ook doet, zorg ervoor dat het niet verkocht wordt, want er gaat een moment in je leven zijn dat je daar spijt van gaat hebben. Ja. Dus dat heeft me zeker geholpen om, om te beseffen hoeveel waarde eigenlijk een familiebedrijf waar je eigenlijk al dag en nacht als kind mee bezig was. Hoe mooi dat is en hoeveel emotie daarin zit. Ja. En hoe eigenlijk ook een bepaald geluk je hebt dat je dat mag en kan overnemen.
1: Samenwerken met je broer, met familie.
0: Yeah.
1: Mijn vader zei altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Maar ja, bij een familiebedrijf gaat het niet anders.
0: Yeah.
1: Is dat makkelijk?
0: Nou, dat is voor ons werkt dat heel goed. En dat komt vooral omdat we aanvullende kwaliteiten hebben en ook wel aanvullende interesses. Dus hij is heel erg bezig met de nieuwe smaken, met de productie, met innovatie. En ik ben meer met de bedrijfskundige kant bezig. Mm-hmm. En natuurlijk hebben wij moeten leren hoe dat samenwerken gaat. Dus ik zie ook bijna elk jaar, voelt het wel een ander bedrijf. Maar aan het begin lieten we nog wel eens te lang dingen sudderen. En nu hebben we eigenlijk bijna een gouden regel van, wat als je ergens mee zit, moet je ervoor zorgen dat die dag wordt uitgesproken.
1: Oh ja.
0: En dat je
1: het niet mee naar huis neemt.
0: Nee, oké gevoel naar bed gaat. We checken ook bijna elke dag in van, is het nog leuk wat we doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
1: Leuk om dat zo samen met je broer te doen. Hey, laten we even een sprongetje maken naar wat, een aantal keer zeggen we dat al in deze uitzending, toen we viraal gingen.
0: Ja.
1: Dat was 2024. Want toen was er de Dubai-reep.
0: Ja,
1: Ik weet ongeveer wat het is. Het is iets met pistache erin, geloof ik.
0: Ja, we proberen het zelf niet de Dubai-reep te noemen. Dus ik denk dat Dubai aan zich heel erg haak staat op waar we als bedrijf voor staan. Dus ik ben helemaal geen fan van Dubai. De klant of klanten of zeg maar een groep in heel de wereld is het de Dubai-reep gaan noemen.
1: Even voor mij, dat is niet

0: jullie uitvinding, of wel?
1: Eigen variant gemaakt. Dus waar die transformatie waar ik het over had, zijn we ook gaan kijken van we hebben een product wat zich goed leent voor social media. Als we zeggen, een TikTokable product. Dus het ziet er goed uit, het kraakt, het is lekker. Dus we zijn gaan testen, echt vanaf overname, van hoe kunnen we tractie genereren op social media. We hebben van alles getest. Dus we hadden een eigen versie van de krompoes, een chocozant. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer viraal gaan voor ons. Dat er wel een rij voor de deur stond. Iedereen wilde croissantjes met chocolade. Maar wij maakten helemaal geen croissantjes. Je kan het niet met de webshop versturen. Dus na 2 dagen dachten we, we stoppen er weer mee. We hebben libido-bonbons gemaakt. Febo-muren omgebouwd tot chocolademuren. Om te kijken of dat tractie zou hebben. Brandnetels van chocolade. We zijn allemaal dingen gaan testen.
0: Allemaal TikTokable, zeg je?
1: Ja, we zijn gewoon dingen gaan proberen van wat werkt er in het algoritme. Een iemand uit het team met een Marokkaanse achtergrond. Er wordt ook baklava of verschillende onderdelen uit het Midden-Oosten, of koekjes uit het Midden-Oosten, worden er op dit moment in chocoladereep gedaan. Dus wij zijn met dat team naar Istanbul gegaan en zijn gaan kijken van wat gebeurt er eigenlijk in het Midden-Oosten met chocolade. En daar zagen we dat pistache onderdeel van baklava, die kadaïf, dus dat zijn die engelenhaar, de zoete lekkernijen, zeg maar, dat in chocoladereep werd gedaan. En wij zijn onze eigen variant daarop gaan maken. Dat is een vrij knullig filmpje geworden op een maandagavond. En dat is nu in totaal iets, 15 miljoen keer bekeken. En dat is, wij hadden dat hele product nog niet in de schappen liggen, maar dat is wel het moment dat het bedrijf explodeerde.
0: Oh ja, oké. Okay, dus wat, en jij noemt het niet de Dubai-reep. Ik probeer gewoon even te snappen hoe dat al zit. Dus er zijn meerdere mensen die zoiets aan het maken waren.
1: In Dubai zijn ze of is er een chocolatier die daarmee begonnen is om onderdelen van baklava ook. Zij is degene die waarvan het filmpje ook heel hard is gegaan.
0: Ja.
1: En wij waren de eerste daarna waarvan een filmpje heel hard is gegaan. En wat verkrijgbaar was in West-Europa. Dus we hebben op dat moment ook klanten gekregen uit heel West-Europa.
0: Ja.
1: En daarna zie je eigenlijk overal varianten oppoppen. En ik denk dat als je kijkt naar de food trends en wereld, is dit denk ik een hype geweest. Dat gaan we aankomende jaren niet zien.
0: Nee,
1: hele pistache in Dubai of die versie daarvan. Je ziet het overal terugkomen nu in taarten, pannenkoeken met aardbeien. Het is een schaarste op pistaches geleverd. Het hele chocoladesegment is veranderd. Dus het is normaler geworden om €15 aan een reep uit te geven. Dus het heeft een hele shift gebracht.
0: Wauw, gewoon omdat we anders naar chocola zijn gekeken. Want die Dubai-reep was hartstikke duur, toch? Dat kan ik me herinneren.
1: Ja, dus in Dubai zelf is iets van 25 dollar.
0: En wat kostte dat bij jullie?
1: Wij verkopen hem voor €15.
0: Ja, oké. Nou, dat is nog steeds een behoorlijke prijs natuurlijk voor een reep. Even voor mij. Jullie maken dat filmpje. Ja. Maar dan komt Monica Geuze langs, een influencer.
1: Besteld. Dus het ging al heel hard op dat moment. Ik was al het team aan bellen van we moeten even 's avonds door gaan werken. We waren met gewoon witte bakpapier waar we die reep aan het inpakken. En proberen alle postorders op te sturen. En op een gegeven moment viel de website een aantal dagen daarna uit. En toen dacht ik, wat gebeurt er? En zij had zelf die reep besteld. Zij zegt onze naam niet. Zij houdt een hand op het logo, want daar betaal je heel veel voor, denk ik, bij Monica. Maar daaronder gaan mensen commenten, dat is de reep van de Bontekoe, dat is dit filmpje. Nou, en dan heb je wel het Mo-effect te pakken. Dus dan
0: het,
1: gaat
0: het
1: iedereen...
0: Mo, is het Mo-effect is...
1: Ja, okay. Dat is ook wel grappig, want daar ben ik zelf over gaan schrijven. Dus ik vind het wel leuk om op ook onder andere LinkedIn weer te schrijven. Wat gebeurt er nou met een product als dat wordt opgepikt door een influencer? En dat hele Mo-effect is weer opgepakt door heel veel mediakanalen. Dus dan zie je dat een beetje viraal gaan. Zorg weer dat je meer viraal gaat. Dan staat NOS en iedereen voor de deur. Dus dat waren wel dynamische weken. En op dat moment dacht ik, we moeten hier vol op ingaan, want volgende week zit over.
0: Ja.
1: Hoe hard het omhoog gaat, hoe hard het naar beneden gaat.
0: Ja.
1: Volgende week is het over, volgende week is het over. Dus we waren echt alleen nog maar met eigen team. We zijn een maximaal aantal repen erop gaan zetten. We konden maar op dat moment 500 repen per dag of zo verkopen. En we gingen niet meer via de webshop versturen. Want we hadden veel problemen met de post. Het werd zomer, chocolade ging smelten. Je mocht in de rij staan voor de deur en dat was het. En elke keer dacht ik, volgende week is het over.
0: Ja, het was niet over.
1: Nee, het heeft zeker 2 jaar geduurd.
0: Wauw. Ja. Heeft 2 jaar ook rijen voor de deur? Of?
1: Ja, wel echt drukte en nog steeds. We zijn dus toen voor 3,5 vervoudigd in een jaar. En dat heeft zeker 2 jaar geduurd.
0: En denk je dan elke keer ook, morgen is het over of volgende week is het over? dan gaan we gewoon weer terug naar normaal. Maar ja, als je zo lang bezig bent, op een gegeven moment is de druk op het team heel groot natuurlijk.
1: Ja, maar op een gegeven moment zag ik de smaak overal terugkomen. Belde Schiphol, belde Albert Heijn. We hebben heel veel nee gezegd. Van, dat kunnen we niet aan, we zijn een ambachtsbedrijf. We willen kwaliteit bieden. Dus ik heb heel lang gedacht, het gaat over. Toen dacht ik, oké, dit blijft misschien wel een standaard smaak. Zeg maar zoals de karamel, zeezout, de red velvet. Ik merkte dat nog steeds veel mensen in Nederland ons product wilden, maar niet makkelijk konden verkrijgen naast de webshop. Maar ondertussen was ik met mijn broer ook al, doordat we daar ook nieuwe repen lanceerden en dat ook viraal ging, dacht ik, oké, we moeten de achterkant gaan voorbereiden. We moeten mensen gaan aannemen. Ik had ook externe adviseurs en die zagen ook de cijfers. Je moet achterkant voorbereiden. Daarmee bedoel ik productie, machines. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik ben zelf cacao gaan inkopen omdat we meer nodig hadden. We wilden een eigen. We hebben een eigen machine ingekocht om cacao te gaan mengen met melk en suiker, wat de hoofdingrediënten zijn. Terwijl dat eigenlijk ook semi-externe. Maar omdat ik dacht van, nou, er is zoveel vraag, we kunnen van alles doen, ben ik allerlei dingen vooral aan de achterkant gaan doen op dat moment. Ja. Maar dat was na een jaar, zeg maar. Na een jaar, anderhalf jaar.
0: En was dat leverde dat op wat je wilde?
1: Op dat moment wel. Dus maar ook ter voorbereiding van het gesprek. Want op dat moment denk je dat je de goede dingen aan het doen bent. ook omdat we heel veel nee hadden gezegd tegen partijen die het wilden wederverkopen.
0: Je baalt natuurlijk als een idioot om elke keer nee te zeggen tegen omzet, omdat je het niet kunt
1: maken.
0: Dus
1: je gaat toch op een gegeven moment wel investeren in machines of om het ambacht te ondersteunen. Je gaat investeren in mensen. Je gaat toch een inkoper aannemen. Je gaat iemand op HR aannemen. Eerst deed dat allemaal zelf. Iemand op finance. Je bent je team aan het uitbreiden. En ook, je gaat ook geloven in dat moment in je eigen succes. En dit kon bijna niet stuk. Een nieuw filmpje ging online en had weer 100.000 views, 200.000 views. Dus na anderhalf jaar ga je daar wel...
0: Een soort koning Midas ben je dan. Alles wat je aanraakt verandert in goud.
1: Ja, supergevaarlijk. Supergevaarlijk, ja.
0: Ja, want waarom is dat gevaarlijk?
1: Dat is gevaarlijk omdat je bent minder humble over die vraag. Dus we kennen ook de tijden dat het heel rustig is daarvoor. Maar als je continu je vraag meer is dan dat je aan kunt, dan ga je niet meer waarderen waar je vraag vandaan komt en goed bekijken waar komt mijn vraag vandaan. Ik was op dat moment niet bezig wat gebeurt er eigenlijk als die vraag echt naar beneden gaat.
0: Ja. Ja. Wanneer kwam dat moment dat je denkt, oh, wacht even?
1: Nee, dat kwam eigenlijk dit jaar, na Q1, dat we het team hebben uitbreid. Bepaalde investeringen hebben gedaan. En rond de 20-25% minder omzet draaiden. En dat met die nieuwe vaste kosten dan wel een ander rekensom, ander spel gaat worden.
0: Ja.
1: En ik me ook besefte, ik heb op dit moment een bedrijf gebouwd met niet heel veel meer kanalen dan voordat we viraal gingen. Wat afhankelijk is geworden van virale filmpjes eigenlijk.
0: Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk de voorkant en je was heel erg bezig met de achterkant.
1: Ja.
0: En opeens denk je, shit, die voorkant is wel heel indimensionaal. Namelijk TikTokable producten en die moeten ook wel viraal gaan. Anders lukt het niet.
1: Ja, we hebben ook wel wat rebranding en zo gedaan, maar achteraf gezien had ik eerder willen nadenken van, oké, misschien hadden we wat gestabiliseerde kanalen, dus nieuwe winkels willen openen. Of eerder die chocomaten willen uitrollen. Waar we vrij zeker van weten, oké, mensen weten ons te vinden, gaan er naartoe, die niet per se op TikTok zitten, maar lekkere chocola willen hebben. Maar ik ben heel veel bezig geweest met cacaohandel, machines, team uitbreiden.
0: Dus je ziet opeens, gaat het dus, wat zei je, 6,5 miljoen ga je 20-25% in omzet naar beneden.
1: Yeah.
0: Wat ga je dan doen? Dus je realiseert je, we hebben allerlei keuzes gemaakt, maar we moeten nu even iets anders doen.
1: Yeah.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, we stonden op het punt om een nieuw productiepand aan te gaan huren. We zijn vrij snel uitgebreid, we hebben allemaal losse panden. Wat ons eigenlijk vrij flexibel maakte, realiseerde ik me achteraf. In het moment dat je de vraag niet aan kan, denk je, oh, wat doen we met die drie verschillende panden? Iedereen moet heen en weer rijden en we kunnen het niet goed managen. Maar als je vraag omhoog of naar beneden gaat, heb je wel flexibiliteit. En dat nieuwe productiepand zou een stuk groter zijn, zou de vaste kosten omhoog gaan. Dus op dat moment heb ik dat gecanceld.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn met het team gaan zitten en zeggen, oké, we moeten andere manieren gaan vinden. Of om onze vraag te laten groeien. Of we moeten de vaste kosten weer naar beneden gaan brengen om het dit jaar weer gezond af te sluiten. En het team staat daar. Mijn broer en ik zijn beide heel transparant. Ze weten de cijfers, dus ze staan daar ook voor open. Designers zijn ook gedeeltelijk in de winkel gaan staan. Mensen hun uren zijn naar beneden gegaan, bijvoorbeeld. We zijn weer terug gaan schroeven, zou ik
0: zeggen. Ja. En wat je. Dus je hebt een transformatie eigenlijk aan de achterkant gehad.
1: Yeah.
0: En nu moet er heel hard gewerkt worden aan de voorkant.
1: Yeah.
0: Ja. Kun je vertellen waar je nu in zit? Weet je?
1: Yeah. Nou, dus wat wel mooi is, dat we zijn. Ik denk omdat we transparant zijn, een team hebben wat al lang bij ons zit, wat al meerdere fases heeft meegemaakt, voelt het wel weer alsof we er weer doorheen zijn. Dus op het moment dat we echt viraal gingen, belden best wel veel wederverkopers ons en zeiden we nee. En nu dacht ik, die kunnen we weer gaan bellen. Weet je?
0: Ja.
1: Dus we gaan binnenkort live bij Crisp. Dat zal weer ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn in Nederland. Zal waarschijnlijk ook voor wat volume en nieuwe naamsbekendheid zorgen. En die chocomaten uitrol gaat vrij
0: snel. Werkt dat, zo'n chocomaten uitrol?
1: Ja, dus we merken, mensen willen onze repen. Maar op €15 is €4 verzendkosten is best wel fors.
0: Ja.
1: Dus we kunnen een chocomaat lanceren. Doet het alsnog ook vrij goed op social media. En vooral een jonger publiek vindt het toch mooi om ook via we noemen het de vendingmachines dingen te kopen. Ik dacht eerst van mensen willen allemaal via een persoon en een winkel. Maar de filmpjes worden juist gemaakt met deze. Het zijn eigenlijk vintage snoepmachines die je kent van het zwembad. Maar wij bouwen ze dan vintage en wat klassieker om. En daar maken mensen weer filmpjes ook van. Naast het feit dat het dan weer afhankelijk is van social media, vinden mensen ook fijn om niet die €4-5 verzendkosten te hoeven betalen. Ik zeg, dat is ergens ook betaalbare luxe en een cadeautje om iemand te verrassen.
0: Ja.
1: En we zijn aan het kijken hoe we met winkels uit kunnen rollen. Omdat we zien dat een winkel voor ons ook ergens beleving is. Het is een makkelijkere manier om ons verhaal te vertellen.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar grotere retailers à la de Bijenkorf of de luxere brands. Of werkt zoiets niet?
1: Ja, dus daar staan we zeker voor open. De echt grote doen we niet. Dus wij blijven wel een ambachtsproduct.
0: Ja.
1: Maar ik geloof hierin ook weer in het ergens stap voor stap. Dus we zijn iets teruggedraaid en nu weer stap voor stap aan de voorkant aan het werken. Ook veel aan het nadenken, hoe groot wil je zijn, hoe groot wil je worden. En ik denk uiteindelijk willen we een bedrijf hebben wat gezond is en niet afhankelijk is van virale video's.
0: Nee. We sluiten af met een mooie, we zeggen altijd Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar dat mag voor mij ook een Schiedamse tegeltjeswijsheid zijn. Wat is die volgens jou?
1: Nou, viraal gaan is heel mooi meegenomen, maar is geen basis voor je bedrijf.
0: Nee. Ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel voor je openheid. Amy Klein was dat, mede-eigenaar van Chocolatier De Bonte Koe. Volgende week praten we met een ondernemer die in een branche zit die goed past bij chocolade, namelijk koffie. Maar Daf Dubbelman van Zuivere Koffie, die zet niet zomaar een bakkie. Hij heeft de eerste koffiebranderij ter wereld in de Baaijes. Dat verhaal dat hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
3: Moerdijk gaat weer maanden van onzekerheid in. Want de politiek die maakt geen keuzes.
4: In december moest dat al besloten worden. En nu wordt er pas eindelijk actie ondernomen.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: De gevolgen voor een gemeenschap die leidt onder de besluiteloosheid van Den Haag. Dat hoor je in de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening. Luister nu alle afleveringen in je podcast-app of de BNR-app.
6: Aanstaande zondag
7: eren we de Queen of Soul,
6: Aretha Franklin,
7: op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
7: komen al haar hits voorbij.
6: Aanstaande zondag
7: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
6: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
11: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
10: Vandaag is er en morgen weten we niet.
11: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Straks om 4 uur in de avondspits.
15: Ze winnen meer, er kijken evenveel mensen, maar de hockeyvrouwen verdienen nog steeds veel minder dan de hockeymannen. Hoe kan dat? Onduidelijkheid over het gebruik van de diensten van Palantir, het softwarebedrijf, bij het ministerie van Defensie. En we duiken in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat en meer zometeen in de avondspits van BNR. Met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je in de file voor de Duitse grens. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten extra reistijd op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. En verder is de N307 Horenkampen dicht bij Lelystad Bataviastad, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Flitsmeister meldt een flitser onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag bij 50,6. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij 59,8.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied startten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. In het zuidwesten van Turkije is een boot met toeristen in brand gevlogen. Er waren meer dan 100 mensen aan boord en die konden niets anders doen dan in het water springen. Ook kinderen. De toeristen zouden intussen allemaal uit het water zijn gehaald. Uit welke landen ze komen is niet bekend. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter... op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Zo dadelijk in BNR Wereld. Donald Trump roept al maanden dat alles crescendo gaat in de oorlog met Iran. En dat het einde echt in zicht is. Maar welke opties heeft hij daadwerkelijk? Dat bespreek ik met Amerikanist Koen Petersen. En hoe kijkt China naar deze oorlog? Dat vraag ik aan sinoloog Henk Schulte-Noordholt.
20: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140... Niet gestopt, geld terug.
21: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
20: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
22: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
23: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
19: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China ziet tot zijn tevredenheid hoe Amerika aan het worstelen is met Iran. De belangen van China bespreek ik met sinoloog Henk Schulte-Northolt. Maar nu eerst, Trump roept, bij wijze van spreken, elke 6 minuten iets anders. Nu claimt hij weer dat Amerika de straat van Hormuz onder controle heeft.
1: We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
19: Maar welke opties heeft Trump nog, vooral met het oog op de midterms, de parlementsverkiezingen die eraan komen? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD. Welkom.
2: Ja, goedemiddag.
19: Hi. Trump blijft positief voor de buitenwereld, maar we zien toch duidelijk dat het niet zo goed gaat met Amerika in die oorlog. Duurt nu al 5 maanden. Waar blijkt dat allemaal uit?
2: Nou ja, wat Trump zegt is dat hij de militairen verslagen heeft. En militair gezien is die operatie ook best wel vernietigend geweest. Alleen uiteindelijk is de setting nu zo dat Iran toch ook met die militaire tegenslagen op een hele slimme manier Amerika de baas lijkt te zijn. Waaronder ook in de straat van Hormuz. Trump moet die positieve boodschap uitstralen omdat die parlementsverkiezingen eraan komen over een paar maanden. En als hij daar zijn meerderheid kwijtraakt in het Huis en in de Senaat, de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer, dan zal hij de dictaten van de Democraten, zijn politieke opponenten, moeten opvolgen om beleid te kunnen maken. Ja. Daar vecht hij tegen. Dus hij zit in een lastig pakket. Met name ook omdat die oorlog ongelooflijk impopulair is. Vooral onder zwevende kiezers en Democraten. En die zwevende kiezers heeft hij nodig voor een fatsoenlijk resultaat.
19: Ja, dat snap ik. Je ziet ook dat de dingen die hij zich had voorgenomen of die hij had aangekondigd, daar is eigenlijk niks van terecht gekomen. Er zou een leiderschapswissel komen. Hè, dus het leiderschap zou worden uitgeschakeld. Dat is gebeurd. En vervolgens kwam er iets voor terug dat naar mijn idee nog erger is dan ze hadden. Het nucleaire programma zou worden uitgeschakeld. Dat was ook uitgeschakeld. Obliterated, zei hij. En wat ik lees, ook in dat geweldige boek Regime Change, is dat mensen opdracht kregen om dat te herhalen overal. Iedereen bij hem werkt. Dus dat was het beeld, maar daar is ook allemaal niks van terechtgekomen.
2: Nee, je ziet dat de geloofwaardigheid van Trump daar toch wel onder vuur komt te liggen. Omdat hij al tientallen keren heeft aangegeven, het einde is in zicht. We gaan overwinnen, er komt een overeenkomst aan. De gevechtshandelingen gaan stoppen, de straat van de moes gaat open. En dat is keer op keer niet gebeurd. Dus daar beginnen Amerikanen toch wel aan te twijfelen. En wat je ook steeds meer ziet is dat mensen er ook aan twijfelen of Trump wel de middelen heeft om dit nog tot een succes te maken. Iran lijkt te spelen op tijd. Iran heeft een regime dat zich weinig van de ellende van de eigen bevolking aantrekt. Dus die hebben een groot incasseringsvermogen. Bij Trump tikt elke dag een tijd weg richting de verkiezingen. Die gaat bepalen hoeveel armslag die straks heeft. En Iran lijkt erop in te hebben gezet dit gewoon uit te zitten tot die tussentijdse verkiezingen. In de hoop dat Trump zoveel mogelijk schade leidt en Amerika ook politiek wordt verzwakt als opponent van Iran.
19: Ja, en hij heeft natuurlijk ook nog een technisch probleem. Want hij is door heel veel van het leer, er is gebrek aan wapens aan het komen. Hoe kan dat, denk ik dan? Want was het niet zo dat Amerika in staat was om een wereldoorlog te vechten? Dus hoe kan het zijn dat je na 5 maanden een oorlog in een betrekkelijk klein gebied al zulke problemen hebt?
2: Ja. Amerika heeft natuurlijk een enorm kernwapenarsenaal, ook om een wereldoorlog te vechten, een grootschalig conflict. Alleen het conflict is niet serieus genoeg om die wapens in te zetten. Kun je een beetje vergelijken met het probleem dat Poetin ook heeft met zijn enorme kernwapenarsenaal wat hij in Oekraïne niet kan inzetten. En op conventionele bewapening heeft Amerika minimale voorraden, net als veel Europese landen ook. En bij inzet in Oekraïne of inzet in Iran loopt dat op zijn einde. En voor Trump geldt ook dat er op dit ogenblik nog geen overeenstemming is over de defensiebegroting. En zonder geld dat gegarandeerd is, kan hij ook geen contracten afsluiten met wapenleveranciers, met defensieleveranciers, die om die reden nog niet hun productie op volle capaciteit hebben. Dus hij is afhankelijk van de goedkeuring van een defensiebegroting die inmiddels 1500 miljard dollar moet zijn. Ja. Dat is waar Trump en Hegseth op inzetten. Als die is goedgekeurd, kunnen de contracten worden afgesloten. Dan kan die productiecapaciteit omhoog. Maar de voorraden zijn heel erg aan het afnemen. En de opdracht om dat aan te vullen, dat loopt dus vast op dit technische politieke element.
3: Ja, je hebt het over het congres dat dus toestemming moet geven. Ik zeg altijd, het Amerikaanse president gaat over alles behalve over geld. Hè? Daar komt het op neer. Dat moet het congres doen.

0: Hoe komt het dat dat zo blijft haperen? Want er zijn voorstellen geweest. Mijn indruk is dat op een bepaald moment de voorzitter van het huis, Mark Johnson, zei: nou, we komen er nog niet uit, we gaan gewoon op reces. Dat betekent dat ook het congres gewoon openlijk zegt: we schuiven dit tot, weet ik wat, begin september of zo, maar eens even voor ons uit.
1: Ja, er is weer een afspraak gemaakt in het congres, een stoplapmaatregel, waarbij de Amerikanen dan iets mogen bijlenen om tijdelijk uitgaven te kunnen doen die eigenlijk niet zijn begroot. Maar uiteindelijk mag een president alleen uitgaven doen die zijn begroot. En het geld dat ook in de begroting staat, moet worden uitgegeven, ja, aan waar het voor bedoeld is. Dus dat is wel iets waar de Amerikaanse president erg aan het congres gebonden is. En je zou kunnen zeggen, Republikeinen hebben het makkelijk, want die hebben het Witte Huis en de meerderheid in de Tweede Kamer, dus in de Amerikaanse Eerste Kamer.
0: Dus dat moet toch zo kunnen worden goedgekeurd.
1: Maar eigenlijk heb je in Amerika onderhand een vierpartijenstelsel in plaats van twee, omdat de Republikeinen in twee kampen verdeeld zijn. Je hebt een kamp dat heel erg fiscaal prudent is en eigenlijk geen begrotingstekorten wil en belasting niet wil verhogen. En je hebt pragmatische Republikeinen. Bij de Democraten heb je gematigde Democraten en hele linkse Democraten. En de verdeling van die Republikeinen, waarvan dus een deel zegt: wij willen niet dat dat begrotingstekort oploopt en dat de belasting omhoog moet. Die voorkomen dat Republikeinen als blokken meerderheid hebben, omdat Democraten sowieso niet heel erg behulpzaam zijn richting Trump, zeker niet in verkiezingstijd. En dat maakt het voor het congres uiteindelijk ook heel lastig, ja, om een begroting goed te keuren. Al hebben de Republikeinen de meerderheid, maar je hebt eigenlijk Republikeinse Partij A en Republikeinse Partij B. En geen van die twee heeft de meerderheid. En dat maakt het nu heel lastig om tot een overeenkomst te komen.
0: Ja, ze hebben ook pogingen gedaan om de president te dwingen om formeel toestemming te vragen voor die oorlog. Of om te stoppen, de zogenaamde War Powers Act, War Powers Revolution, die dateert uit de tijd van Nixon, geloof ik. En die is er ook niet doorheen gekomen uiteindelijk. Wat is daarmee, Anne? Want dat, ik denk altijd, dat is een soort artikel 100 procedure, hè, zoals wij die kennen.
1: Maar dan nog dwingender. In Nederland is een artikel 100 procedure.
0: Ja, dat is vrijblijvend.
1: Een regering, ja, parlement informeert. Ja, wel, maar dan, geen goedkeuring.
0: Maar dan is de traditie. Traditie in Nederland is altijd dat we dan hopen dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat steunt.
1: Zonder dat er wordt gestemd over. Ja, als er geen meerderheid tegen is, wordt instemming
0: veronderstel. Precies, maar dit lijkt er een beetje op.
1: In de VS is die War Powers Act ontstaan toen Lyndon Johnson in de Vietnamoorlog zelfstandig steeds offensiever begon te opereren, zonder dat eigenlijk er een oorlogsverklaring was of het parlement goedkeuring had gegeven. En toen dat helemaal uit de hand liep, is er een wet aangenomen die zegt: een president mag in het geval van zelfverdediging of nationale urgenties onmiddellijk schieten. Maar moet dan wel binnen 60 dagen toestemming krijgen om na 60 dagen nog door te mogen gaan met die activiteiten. Trump is met het argument vanuit de regering gezien: het was urgent en voor de veiligheid belangrijk, die aanvallen op Iran begonnen. Dat is de afweging van Trump, dat kan. Alleen hij had wel binnen 60 dagen toestemming moeten krijgen volgens die wet om door te mogen gaan. Maar Republikeinen hebben een stemming daarover die dat zegt, hebben ze tegengehouden met hun meerderheid. En daardoor zegt Trump: ja, ik heb me er niks van aan te trekken. Republikeinen beginnen ook aan te geven dat het misschien helemaal niet de grondwettelijke wet is. Dat zou dan bij het Hoge Rechtshof terecht moeten komen. Maar eigenlijk wordt die wet aan zijn Trump loopt die wet aan zijn laars. Ja. En gaat zijn gang. En er is voor de rest weinig wat je er tegen kunt doen, omdat je een president niet om politieke redenen met de motie van wantrouwen kunt afzetten. En het is geen high crime of misdemeanor. Dat is geen verraad of omkoping, waardoor je met een impeachment procedure kunt afzetten.
0: Nee, en hij heeft nog een argument, dat vond ik wel vindingrijk, een hekzet, de minister van Defensie ook. Die zeiden: ja, eigenlijk moet je. Er was een wapenstilstand. Dus die periode van 60 dagen, die zou pas weer ingaan als er opnieuw een oorlog uitbrak. Dan kun je erover discussiëren of dat het geval is. Maar ik vond het wel slim gevonden.
1: Ja, het is een beetje wat je bij basketbalwedstrijden hebt, dat met een time-out de tijd ook
0: op staat. Staat klokstil. Ja.
1: Misschien is het ook daardoor geïnspireerd. Ik denk inmiddels dat als je zou tellen hoeveel dagen er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad, dat je ook wel aan die 60 dagen komt. Maar het laat wel zien wat de ongebruikelijke interpretatie is van Trump. Dat kan hij proberen, dat is zijn recht als president. Maar het congres laat wel heel erg de bal vallen in het daarmee akkoord gaan. Daarmee horen ze hun eigen positie uit. En ik denk ook eerlijk gezegd, als je kijkt naar het samenspel van het Hoge Rechtshof, het congres, het parlement en de president, dat Trump probeert het maximale eruit te halen op een soms niet altijd even smaakvolle manier. Dat kan hij proberen, hebben zijn voorgangers ook gedaan. Maar dat het congres echt de bal laat vallen door Trump met alles weg te laten komen.
0: Ja. Welke opties heeft Trump nog? Ervan uitgaande dat het geld er nog niet is, daar hebben we het over. Het feit dat hij eigenlijk niet voldoende wapens heeft of zich zorgen moet maken terecht over de voorraden. En het feit dat Iran nog steeds die Straat van Hormuz dicht houdt. Wat zijn zijn opties?
1: Hij heeft er drie. Eén is militairen activeren, opvoeren en toch proberen militair gezien Iran eronder te krijgen. Wat ik al zei, uiteindelijk heeft hij ook een nucleair wapenarsenaal wat hij zou kunnen inzetten. Dat zou enorme schade onder de bevolking teweeg brengen. En Trump heeft gezegd, ik grijp onder andere in omdat Iran zo slordig met zijn eigen bevolking omgaat.
0: Ja, dan kun je dus moeilijk als atoombom op afsturen. Ja.
1: En eigenlijk zet het ook een president wat politiek gezien totaal onacceptabel is. Maar theoretisch zou dat kunnen. Maar in ieder geval militair opschalen, veel schade toebrengen en het regime op de knieën dwingen, dat is één optie. Tweede is economische sancties, dat is waar hij nu op inzet. Dus de Straat van Hormuz blokkeren, handelsactiviteiten van Iran minimaliseren, de geldstroom naar Iran eigenlijk blokkeren en het land dwingen economisch naar de rand van de afgrond te gaan. Dan wordt het dus spannend of dat voor die voorverkiezingen lukt, of dat Iran voldoende vet op de botten heeft, in ieder geval het regime, om dat tot die tijd vol te houden. En de derde is wat Amerikanen noemen declare victory and leave. En dat is eigenlijk dat Trump dan een soort verklaring uitbrengt, ik heb al mijn doelen bereikt en ik ga weg zonder dat dat is gebeurd.
0: Ja, en hij zou ook
1: dat die politiek de aftocht gaan.
0: En hij zou kunnen zeggen dan, als je het zo doet, dat openhouden van die Straat van Hormuz, dat is helemaal niet, voor mijzelf is dat helemaal niet belangrijk, of voor Amerika, want wij krijgen geen olie of gas door die, dat is een Europees probleem, ja, en een Chinees probleem, dus weet je wat, lussen jullie dat nou op? Wat mij betreft heb ik alles bereikt.
1: Ja, de directe economische afhankelijkheid van Trump van die Straat van Hormuz is klein. Het indirecte effect is natuurlijk wel het geval, als Europese en Chinese producten duurder worden, jaagt dat ook de inflatie in de Verenigde Staten aan. Maar dat kan Trump inderdaad doen. Maar Trump heeft wel aan het begin van de campagne gezegd, ik wil dat Iran stopt met die nucleaire activiteiten voor once and for all. Nu praat hij achter de schermen er al over dat het land voldoende beschadigd moet zijn, dat in ieder geval onder zijn presidentschap die nucleaire activiteiten niet meer kunnen worden opgebouwd. Maar dat is maar 2,5 jaar nog. Dus je ziet ook wel dat achter gesloten deuren die doelstellingen heel erg ter discussie worden gesteld. En dan kun je afvragen aan het eind van de actie of Amerika er wat mee opgeschoten is. Want de nucleaire activiteiten, als die weer worden hersteld, ook na die bombardementen van een jaar geleden, dan was misschien zo'n hele oorlog niet nodig geweest. De Straat van Hormuz is veel onrustiger en onveiliger geworden. De economische impact is enorm. Dat zou misschien niet zijn gebeurd als die aanvallen niet zouden zijn gestart. Het regime is in dat opzicht niet weg. Er zijn wel andere leiders, omdat een aantal mensen is doodgeschoten. Maar de leiders die er nu zitten zijn van de hardere school, ja, dan van daarvoor. Dus per saldo, als Amerika nu zou weggaan, zou het echt een verliesscenario zijn, omdat op alle ambities Amerika moet inleveren. Ja. En dat kan Trump heel slecht verkopen in de verkiezingen.
0: En hoe zit het met de steun onder de Amerikanen?
1: Ja, die is heel erg beperkt. Een kwart van de Amerikanen is positief over de oorlog en driekwart niet. 60% van de Republikeinen is dat. Dus ook 40% van de achterban van Trump is heel kritisch. Maar wat voor de verkiezingen heel erg belangrijk is, is dat die zwevende kiezers die altijd de doorslag geven tussen gaan Republikeinen of Democraten winnen. Daarvan is ook zo'n 80% tegen deze oorlog. En als dit belangrijk genoeg is om je stem van afhankelijk te maken, je kan het ook oneens zijn met Trump en toch op basis van andere thema's wel op Republikeinen stemmen. Maar als dit doorslaggevend is, kan dit hele grote schade toebrengen aan het verkiezingsresultaat en de kans vergroten dat Trump met een vijandige meerderheid in het Huis en in de Senaat te maken heeft vanaf het nieuwe jaar.
0: Ja, komen er direct nog even op terug, maar er is nog één ding. Wat ik het meest hoor, jij ongetwijfeld ook, is waar de mensen op letten, is inflatie. En brandstofprijzen, dat laatste, weegt heel zwaar. En ik denk steeds, dat is waarom hij zich zo druk maakt, bijvoorbeeld over Venezuela, want hij wil eigenlijk de Venezolaanse olievoorraad kunnen optellen bij de Amerikaanse. En dan kan hij zeggen, we hebben zo verschrikkelijk veel, bij ons gaat de prijs wel een beetje omlaag. En dan zich onttrekken aan het wereldmechanisme. Is dat, denk je, ook een beetje wat door zijn hoofd gaat?
1: Ja, inflatie is top of mind, om het maar op die manier te zeggen. Omdat elke Amerikaan ermee te maken heeft. Of je links bent of rechts, oud of jong, platteland of stad. Iedereen moet zijn auto vol tanken en iedereen moet naar de supermarkt. De inflatie is nu 3,4%. Het is 0,1% gedaald. Maar de lonen zijn gemiddeld 2,5% gestegen afgelopen jaar. En dat betekent dat Amerikanen hoe dan ook, als je naar die hoogovercijfers kijkt, inleveren en minder te besteden hebben dan een jaar geleden. En Trump is juist gekozen omdat onder Biden dit ook verschrikkelijk verkeerd ging en hij dat zou oplossen. Maar de situatie is onder zijn regime slechter geworden. Ja, en dat betekent dat hij daar waarschijnlijk toch een prijs voor betaalt als de Amerikanen naar de stembus gaan.
0: Ja, en hij krijgt het maar niet voor elkaar om er iets aan te doen. Hè. Er is er één groep, geloof ik, een benzinemaatschappij die een aantal tankstations runt. En die hebben gewoon kunstmatig, zal ik maar zeggen, de prijs verlaagd. Dat vond ik wel een goede stunt. En dat zou hij natuurlijk ook kunnen stimuleren. Maar ja, daar is geen economische onderbouwing voor.
1: Nee, en vroeg of laat zullen die organisaties ook, laten we zeggen, rook uit de schoorsteen moeten laten komen. Dus misschien dus echt niet een heel erg houdbaar economisch model.
0: Nee, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
2: We face a political crisis, an economic crisis, and a moral crisis all at once. The only solution is victory. And so we need the unity and resolve not just to win, but to win big.
0: Ja, dat was John Ossoff, democratische senator uit Georgia, op een campagnebijeenkomst. En dat brengt ons op die midterms, de parlementsverkiezingen die op 3 november plaatsvinden. Je zegt al, er is een redelijke kans dat Trump een verlies gaat leiden. Dat is overigens gebruikelijk hè, bij midterms. Dus ja, daar is hij niet alleen in, dat moet ik wel bij zeggen. Maar hoe staat dat ervoor? Wat zeggen de peilingen?
1: Nou, als je naar het Huis van Afgevaardigden kijkt, die Amerikaanse Tweede Kamer, dan zie je dat een president altijd bij tussentijdse verkiezingen verliest. Ja. Alleen als jouw partij een grote meerderheid heeft en je verliest wat, kun je meerderheid nog behouden. Maar de meerderheid van de Republikeinen is flinterdum, 2, 3, 4 stemmen. En dat betekent als er maar in een enkele kiesdistrict van de 435 die er weer onder de hamer gaan allemaal, als hij er een handvol verliest, is hij de meerderheid kwijt. En dan hebben democraten de meerderheid en die kunnen dan heel veel procedureel bepalen. En ze hebben een meerderheid als het op stemmen aankomt. Dus dat zou voor hem erg ongunstig zijn, want dan heeft hij daarmee te maken. De Senaat leek heel erg op een meerderheid voor Republikeinen af te stevenen. He, er wordt 1/3 van herkozen elk verkiezingsjaar. Maar de laatste peilingen geven aan dat het ook heel mogelijk een 50-50 verdeling kan worden. Dan geeft gelukkig voor Trump de vicepresident, die voorzitter is van de Senaat, de doorslag. Dus dat zou Trump nog aan de meerderheid kunnen helpen. Alleen, waar we het net over hadden, dat de Republikeinse partij eigenlijk uit 2 partijen bestaat. Ja. Dat geldt ook voor die senaatsfractie. En je hebt 2 senatoren die eigenlijk heel kritisch zijn op Trump. De een komt uit Maine en de ander komt uit Alaska.
0: 2 vrouwen, ja.
1: Die uit Alaska, die hoeft niet te worden herkozen, want die hoeft niet verkiesbaar. En Collins uit Maine wel, maar die staat er relatief goed voor.
0: Ja.
1: Ja, en als die alle 2 in die partij blijven en het is 50-50, dan kan het heel goed zijn dat die met democraten meestemmen bij belangrijke besluiten.
0: Dat is waar. Maar
1: Trump heel lastig maken.
0: Ik heb wel eens opgelet, zij stemmen inderdaad vaak tegen iets van Trump. Maar meestal, als ze van tevoren weten dat het voor Trump toch wel goed uitpakt. Dus het zijn wel handige tantes hoor, deze 2 senatoren.
1: Ja, nee, dat kan. Alleen beide hebben niet meer met Trump te maken bij hun herverkiezing. Nee. Omdat de dame uit Maine wordt dit jaar gekozen. Dus die heeft over 6 jaar pas weer volgende verkiezingen. En de dame uit Alaska wordt over 4 jaar herkozen.
0: Ja.
1: Dan is Trump ook al weg. Dus ze hebben wel relatief de vrije hand om te doen wat ze willen. En ze zijn wel recalcitrant gebleken in de praktijk.
0: Ja, iets anders. De net benoemde nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, die werkt aan een wet om het zogenaamde executive privilege uit te breiden. En dat komt erop neer dat de president kan zeggen, Koen Petersen ontvangen in de Oval Office en we hebben iets besproken, doet niet toe wat. En dat is allemaal dan privilege. Dus jij mag daar nooit een woord over vertellen. Als hij dat consequent doet en voor iedereen laat gelden, dan betekent dat de actie die de democraten zouden willen nemen, bijvoorbeeld om alle bewindslieden, ambtenaren, noem maar op, die in hun ogen iets fout hebben gedaan en dan voor hoorzittingen worden opgeroepen, die kunnen allemaal zeggen, sorry, ik kan niks zeggen. Dus ook als hij verliest, betekent dat nog niet dat hij zijn macht kwijt is. Ik vond het een ontzettend handige truc.
1: Ja, het past in een trend waarbij de macht van de Amerikaanse president ten opzichte van het parlement toeneemt.
0: Ja.
1: Dat was een trend die je eigenlijk ook al zag tot aan Vietnam en Watergate in de jaren 70. En na die 2 crisisperiodes is er wetgeving aangenomen om de macht weer terug te brengen bij het parlement. Alleen de grote moeilijkheid daarbij is dat je aan de uitvoerende macht 1 president heeft die eigenlijk alles bepaalt. Dat kan hij delegeren, maar hij is de eindverantwoordelijke. En in het parlement heb je 435 Tweede Kamerleden, 100 senatoren. Dus 535 opponenten die ook nog een keer verdeeld zijn. En dat maakt toch dat ook daarna de trend weer is geweest dat de president machtiger is geworden ten opzichte van het parlement. Dit zou daar inpassen. Het kan ook voordelen hebben, omdat je vaak hoort dat het Amerikaans politieke systeem lam ligt. Met name ook omdat het parlement complex is om te managen. Maar het holt aan de andere kant ook wel weer de democratie potentieel uit als het misbruikt wordt, die ruimte. Wat je nog wel kan zeggen is dat als dit gebeurt, dan heeft Trump er twee jaar profijt van. Maar betekent ook dat zijn opvolgers er profijt van zullen hebben. Dus het is niet per se een Trump-machtsgreep op voorhand, maar wel iets wat de positie van de president kan versterken.
0: Zolang
1: en dat kan
0: nog
1: ook
0: is.
1: Wel iets zijn wat goed is binnen het stelsel.
0: Ja, ook dat kan. Maar dat brengt ons eigenlijk op laatste stukje van het gesprek. En dat is een beetje vooruitkijken naar 2028. Eerst even naar de Democraten. Ik zie en hoor eigenlijk niks van de Democraten. Niks waarvan ik denk, nou, dat is nou de moeite. Dat wordt een leuke kandidaat. Ze zijn zich aan het warmlopen. Ze hebben goede ideeën. Het enige wat ik hoor is ruzie tussen de linker en de rechtervleugel. En dat is het.
1: Ja, de Democraten hebben twee problemen. Eén, ze zijn enorm verdeeld tussen die democratisch socialisten, wat in Amerika als communisten wordt afgeschilderd, die ook een aantal voorverkiezingen hebben gewonnen, en de mainstream democraten. En tweede is, ze hebben niet één leider. Je hebt een leider in de senaatsfractie, die is niet de baas van de partij. Je hebt een leider in het huis, die is niet de baas van de partij. Je hebt de gouverneurs, die dat ook niet zijn. Dus er is niet één gezicht dat de oppositie kan aanvoeren tegen de Republikeinen. En het grappige is, als je naar peilingen kijkt, dan zie je dat als wordt gevraagd wie is voor u de beste kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028, dat Kamala Harris, ja, die een ongelooflijk slechte campagne heeft gevoerd en een heel slecht resultaat heeft neergezet, dat die bovenaan staat.
0: Ja.
1: Dus de Democraten zijn blijkbaar zo in paniek dat ze terugvallen op iemand die het helemaal niet kan.
0: Nee.
1: En waarvan je eigenlijk al zegt, die gaat op voorhand de verkiezingen verliezen. Dus die hebben echt een heel groot probleem, omdat ze geen leider hebben, geen kandidaatleider.
0: Nee.
1: Ze hebben een verdeelde partij. Dat wordt, als ze dat niet fixen, een drama bij die verkiezingen over 2 jaar.
0: Zeker. Het is misschien ook, denk ik, omdat dat de enige is die ze kennen. Die vrouw ze heeft dan wel verloren, maar iedereen weet wie ze is. En alle andere namen die je af en toe hoort, daar weten de mensen eigenlijk niet precies van.
1: Ja, nou ja, het zorgelijke is ook dat op 2 Kevin Newsom staat. Dat is de gouverneur van Californië. Dat is weliswaar de grootste staat van het land. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen een senioren persoon. Maar Californië is net als, dat is ook de staat waar Kamala Harris vandaan komt, is echt een uitgesproken liberale linkse staat in de ogen van de Amerikaanse kiezers. En veel mensen hebben helemaal geen zin om op iemand te stemmen die dat label heeft.
0: Nee.
1: Dus dat betekent dat je al moet kijken naar kandidaat 3, 4 of 5 die op dit ogenblik in die partij heel weinig steun hebben.
0: Ja.
1: Maar je ziet wel vaker dat een kandidaat die bij de voorverkiezingen de eigen achterban heel goed doet, bij verkiezingen aflegt, omdat die zwevende kiezers, die middenkiezers, dan toch zo'n kandidaat uitgesproken links of rechts vinden.
0: Ja, tenslotte dan dezelfde vraag over de Republikeinen. Want je hoort daar de naam van Vance, en je hoort anderen zeggen, ja, die wordt weer een beetje weggemoffeld. Je hoort de naam Rubio noemen, en dat is het dan zo'n beetje. Hebben die een plan of een strategie voor de verkiezingen van 2028?
1: Ja, er worden eigenlijk 2 namen genoemd die jij ook nu noemt. Vicepresident J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, twee getalenteerde politici, maar wel nu sterk geassocieerd met Trump, die zeer impopulair is. Dus normaal gesproken zou dat een rit richting de afgrond zijn. Maar door dat enorme probleem van de Democraten zouden ze nog kansrijk kunnen zijn. En als je nu Republikeinen vraagt, wie is jouw favoriete kandidaat om de presidentskandidaat te worden, dan zie je dat J.D. Vance, de president op 1 staat, met zo'n 35% van de Republikeinen die hem zou steunen vandaag. En Rubio staat op 2 met een procent of 17, 18, en dan volgt de rest. Dus eigenlijk 2 kandidaten die gegarandeerd het niet zouden halen, gelet op de impopulariteit van Trump, zouden nu nog kansrijk kunnen zijn, omdat de Democraten er een nog grotere puinhoop van maken.
0: Ja, ja, maar goed, dat is, het zou winnen zijn omdat de ander het zo slecht doet.
1: Exact.
0: Ja, ja, wat in feite ook het geval is geweest toen Trump won van Hillary Clinton en toen Trump won van Kamala Harris.
1: Ja, hoewel Trump in 2016 nog wel echt heel erg anti-establishment, anti-huidige gang van zaken, anti-politiek campagne voerde. En Amerikanen hebben heel weinig vertrouwen in de media, in de journalistiek, in het rechtssysteem, in de politiek. Dus dat onderbuikgevoel sprak hij wel aan. En hij was echt een hele duidelijke andere keus. Maar nu is hij ook een gewoon politicus geworden. En zijn potentiële opvolgers zijn dat helemaal. Dus het wordt weer kiezen uit kwade voor de Amerikanen.
0: Oké. Nou, we gaan elkaar de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
3: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
4: Europe is going in some bad directions.
5: Maar voor hoe lang nog?
6: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
7: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
8: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
6: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
9: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
12: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
13: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
12: Gelukkig lees jij ze wel.
13: Ja, tot en met de voetnoten.
12: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
13: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
12: Voetnoten. Taaie rapporten.
13: Maar wel helder uitgelegd.
12: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
14: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
15: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
14: Dus we zijn nog niet verloren.
16: Want daarvoor luister je de grote techshow.
15: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
14: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
17: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
18: Straks om 4 uur in de avondspits.
19: Ze winnen meer, er kijken evenveel mensen, maar de hockeyvrouwen verdienen nog steeds veel minder dan de hockeymannen. Hoe kan dat? Onduidelijkheid over het gebruik van de diensten van Palantir, het softwarebedrijf, bij het ministerie van Defensie. En we duiken in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Dat en meer zometeen in de avondspits van BNR. Met Niels Huithuis en mij, Lisbeth Staats. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg, maar op een aantal plaatsen heb je wel wat vertraging. Onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en de afrit Valkenswaard. Daar is het tijdverlies een kwartier. Staat een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Schiedam 10 minuten vertraging door een bermbrand. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En op de N307 Hoornkampen bij Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd en daardoor is die weg helemaal dicht. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 bij 108,0, op de A27 bij 112,0 en op de A35 bij 69,3.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied starten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. In het zuidwesten van Turkije is een boot met toeristen in brand gevlogen. Er waren meer dan 100 mensen aan boord en die konden niets anders doen dan in het water springen. Ook kinderen. De toeristen zouden intussen allemaal uit het water zijn gehaald. Uit welke landen ze komen is niet bekend. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: President Zelensky smeekt om extra luchtafweer. Hoe hij dat doet, vertelt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En China houdt zich op de vlakte als het gaat om de oorlog tussen Amerika en Iran. Maar het houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Kan het land hier ook garen bij spinnen? Dat vraag ik aan sinoloog Henk Schulte-Noordholt.
2: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
5: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
20: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
20: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
0: De laatste week wordt Oekraïne nacht in nacht uit bestookt met Russische raketten. En waarom doet Volodymyr Zelensky wederom een beroep op aan Donald Trump? Deze keer via CNN.
25: I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
0: Ja, het lijkt of je Trump hoort onderhandelen, zal ik maar zeggen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan houdt de situatie in Oekraïne in de gaten. Geert-Jan, vorige week legde Robert Serry, de diplomaat, hieruit dat de situatie zo erg was dat hij eerder uit Kiev is vertrokken, waar hij een groot deel van zijn leven verblijft. Is de situatie nu onveranderd?
26: De situatie is onveranderd en nijpend. En Robert Serry kan dan nog weg uit Oekraïne. Er zijn miljoenen Oekraïners die daar natuurlijk gewoon blijven. Of het nou erger wordt of niet.
0: Ja.
26: En die ballistische raketten, waar Zelensky het ook over heeft als hij spreekt over dat hij luchtafweer wil, dat is op dit moment het grote probleem van Oekraïne, van de Oekraïnse steden. Ja, en als het afvangpercentage afneemt van de luchtafweer, dan heeft elke burger van Oekraïne een probleem. En er is zelfs nu een discussie in Oekraïne tussen de pers en het ministerie van Defensie. Want het ministerie van Defensie wil sinds vandaag niet meer publiceren hoeveel ballistische raketten er uit de lucht zijn geschoten. Je weet, ze doen dat dag in dag uit sinds 4,5 jaar oorlog. Ja, ja. Maar nu zegt het ministerie, ja, wij vangen niks meer af. En jullie framen dat alsof dat onze schuld is en wij ons werk niet doen. Dan zeggen de journalisten, nou ja, ja toch moet je blijven publiceren, want je bent alles niet transparant. Dus het geeft aan hoe gevoelig dit dossier is. Wat een gebrek aan luchtafweer leidt dan weer tot frictie op andere niveaus.
0: Ja. Zelensky zegt dat hij miljoenen telefoontjes pleegt. Dat lijkt mij aan de hoge kant. Maar toch, om aan luchtafweerraketten te komen of ze te kopen, wat zijn de vooruitzichten?
26: Misschien belt hij alle Amerikanen af.
0: Ja, dat zijn 342 miljoen.
26: Dan is het nog weinig. Maar de vooruitzichten zijn ook gewoon slecht, Bernard. Want Amerika voert natuurlijk nog altijd die oorlog in het Midden-Oosten en houdt zijn Patriot-kruid daar niet droog. En Zelensky die zegt dan ook in gesprek met CNN, ja, ik haal alles uit de kast, echt alles. Ik kan over sommige dingen niet eens zeggen wat ik doe en vragen uit de kast haal. Waarbij hij er wel bij zegt, ja, niks corrupts of illegaals, voordat mensen dat weer denken. Ja. Maar de lobbyist puur sang Zelensky, die zoekt dus zelfs het randje op. Waarbij we wel even moeten zeggen, het is niet zo dat hij dan die luchtafweerraketten van Amerika zou krijgen, die zou hij of kopen of via die Pearl-pakketten die Mark Rutte voor hem regelt via de NAVO, dan zou hij ze op deze route krijgen.
0: Ja, en dat betalen wij ze en Amerika levert ze. Ja. Daar komt het op neer. Zelensky zal zijn lobbykunst toch moeten blijven vertonen. We hebben in de loop van de jaren ook van jou vaak gehoord hoe een meester die man daarin is. Want Oekraïnse steden zijn momenteel slecht verdedigd.
26: Ja, en een aantal gedachten heb ik dan over wat Zelensky de Amerikanen zou kunnen bieden. Want we kennen Trump en zijn transactionele regering voor wat hoort wat. Nou ja, we weten dat Oekraïne inmiddels een geweldige wapenindustrie aan het optuigen is. Dat Amerika geïnteresseerd ook is in de Oekraïnse drones. Dus daar kan een deal in zitten. Misschien dat ook het toekomstig produceren van een Oekraïns-Europese luchtafweerraket van het Freya-systeem, dat moet over een jaar op de markt komen. Misschien dat de Amerikanen daar ook wel interesse in hebben, omdat ze dus ook van alles er doorheen jagen.
0: Ja, die hebben zelf ook gebrek aan Patriots.
26: Dus. Precies. Ja. Ja. Maar als je het nieuws wat breder volgt, Bernard, dan zie ik ook nog andere ontwikkelingen. Want wat is er nou weer vannacht gebeurd? Oekraïne voert hele felle aanvallen uit op een belangrijke zeehaven van Rusland. Bernard, dan zie ik ook nog andere ontwikkelingen. Want wat is er nou weer vannacht gebeurd? Oekraïne voert hele felle

0: de graanterminals worden aangevallen. Want dat drijft de graanprijs weer op. Nou, ik denk dat wat Rusland al 4,5 jaar doet in Oekraïne, dat dat ook de graanprijs en de voedselprijzen geen goed doen.
1: En het is ook een beetje Groundhog Day, want toen de oorlog begon, had je diezelfde kwestie.
0: Ja, en ook nu zou het kunnen dat Rusland dan loopt te klagen en hoopt dat J.D. Vance zegt, oké, Zelensky, stop nou met aanvallen van graanterminals. En dat Zelensky dan misschien zegt, oké, maar voor wat hoort wat. En zo zie je aan alle kanten, wordt alles uit de kast gehaald. Je hebt zelfs nog F-16's in Oekraïne, waarmee in potentie ballistische raketten uit de lucht zouden kunnen worden geschoten. Maar ja, we hebben ook het gehad over hoe moeilijk het is om een F-16 te bedienen. Ja, die piloten die kunnen veel in Oekraïne, maar dit is echt van de bovenste plank.
1: Ja, en zo'n raket is ballistisch, hè? Dus je gaat krankzinnig hoog. Heel moeilijk.
0: Okay. Er is één lichtpuntje, Bernard. Ja. Laatste nieuws. Ik heb zojuist een interview beluisterd op de Poolse radio met de Poolse onderminister van Defensie, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. En zij zegt, Polen overweegt luchtafweerraketten naar Oekraïne te sturen. Ze zegt dat er ook gesprekken zijn met de NAVO en Amerika, met als argument vanuit Polen, liever dat we boven Oekraïne raketten uit de lucht halen dan dat ze de grens overvliegen en in Polen landen. Nou, dat is aardig van de Polen als dat doorgaat, dziękuję bardzo. Maar ja, een paar Poolse luchtafweerraketten maken nog geen zomer.
1: Nee. Maar het is wel een hele ernstige ontwikkeling. Dat dit de eerste keer is dat we, nou, waar we zo vaak over hebben, dat je ziet dat het Europese deel van de NAVO niet helemaal veilig is.
0: Nee,
1: dat is zo. Kijk, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
2: De wereld.
1: Terwijl Amerika worstelt met Iran, houdt die andere grootmacht zich erg koest. De Chinese president Xi kijkt tevreden en heeft er juist een belang bij dat dit nog een tijdje voortduurt, al zal China dat nooit openlijk zeggen. Was een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt dat de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt. Ik praat erover met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Dag Henk.
3: Dag Bernard.
1: Zit Xi nu lekker in een leunstoel met een kopje thee toe te kijken?
3: Nou, hij heeft zelf wel misschien er baat bij. Of in een historische ontwikkeling die hij als goed is, ook als onvermijdelijk ziet. Namelijk dat het kapitalistische Westen en als uitwassen daarvan het imperialisme ondergaat en het socialisme, waarvan China de informele leider is, opkomt. Dus dat is niet alleen maar retoriek. Zo zijn die mensen ook gevormd via de partijscholen die ze hebben gevolgd. Ze zien hier een overreaching van Amerika die zichzelf versneld te gronden richt.
1: Ja.
3: Dus in die zin kunnen ze natuurlijk wel, zoals je zegt, een beetje achteroverleunen. Maar er zijn ook wat praktische bezwaren die ze minder leuk vinden. Maar dit is denk ik wat het overheersende gevoel.
1: Ja. Welk belang heeft China bij deze oorlog?
3: Ja, de uitputting van Amerika is het belangrijkste. Ik vond het heel symbolisch, vlak nadat de oorlog was begonnen, toen allerlei scenario's nog overwogen werden in Amerika, werden er meer dan 2500 mariniers uit Okinawa. Dat is dus het zuidelijke deel van Japan, die eilandenketen in het zuiden van Japan, waar de Amerikanen een grote basis hebben. Die werden overgeheveld naar het Midden-Oosten. Dat is precies wat China aan de kaart speelt. Jij zult je misschien nog herinneren, de Pivot to Asia onder president Obama. Clinton was toen buitenlandse zaken, Hillary Clinton. En die zeiden, we moeten ons niet onze energie en onze tijd verspillen aan al die zinloze oorlogen in het Midden-Oosten. Onze echte grote strategische verhaal, dit was in 2010, toen al, is China. Dus laten we daar onze energie en militaire activa op inzetten. En nu zie je de omgekeerde beweging.
1: Ja, het was inderdaad zo.
3: Terwijl China veel machtiger is geworden.
1: Obama die had het over het belang van Azië in het algemeen. En ik herinner me ook dat bij zijn herverkiezing, na zijn herverkiezing, was zijn allereerste reis naar Myanmar. Niet naar Europa of niet naar Afrika, naar Myanmar. Dat was toen echt een signaal van, dit is de kant waarnaar wij uitkijken.
3: Ja. En ook toen een potentiële democratie nog, denk ik. Dat is zo'n dieren.
1: Ja, wel.
3: Obama zette zich daar meer voor in dan Trump.
1: Ja. Nou is China ook een bondgenoot van Rusland, maar ook van Iran. Speelden de Chinezen op militair terrein ook een rol in dit verhaal?
3: Ja, China is natuurlijk ook.

0: ook wordt voor genoemd als het belangrijkste lid van als een autocratie. Rusland, Noord-Amerika, China en Iran. En heeft al jarenlange militaire samenwerking. Overigens hebben ze dat wel wat teruggeschroefd. Dus meer dual-use technologie dan rechtstreekse wapens en leveranties. Maar het zal China niet wel gevallen zijn als Iran om zou vallen. En als daar een, laten we zeggen, zoals zij het noemen, een kleurenrevolutie zou plaatsvinden. Dat er een ander politiek systeem zou ontstaan. Dat zou erg in hun nadeel zijn. Ja. Anderzijds kunnen ze niet te hard inzetten op de steun met Iran. Want dan zouden ze toch Amerika, met wie ze ook voorzichtig proberen wat relaties te verbeteren, voor de schenen schoppen. En er is nog een ander element, dat heet Saoedi-Arabië. China heeft in 2023 een hele belangrijke rol gespeeld in de normalisering van de betrekkingen tussen Iran en Saoedi-Arabië. Ze hebben met beide landen grote economische relaties. Gaat veel verder dan alleen maar olie. Het is ook bouw van infrastructuur, levering van elektrische auto's en ga maar door. Dus ze moeten voorzichtig opereren. Maar ze willen niet dat het Iraanse regime omvalt.
1: Nee, dat begrijp ik. En overigens, dat was uitzonderlijk. Hè. We hebben destijds daar ook over gesproken, jij. En het was uitzonderlijk dat China zo'n diplomatieke missie ondernam. Want dat is, laten we zeggen, geen Chinese traditie, ja, om het maar voorzichtig uit te drukken.
0: Nee, de ervaringen die ze hebben, hun geopolitieke bril, richt zich vooral op Oost-Azië. Daar moet natuurlijk de oude positie van dominantie worden hersteld. Te beginnen met Taiwan, Zuid-Chinese Zee, waar ze natuurlijk heel assertief zich opstellen ook. Maar in de rest van de wereld zijn ze nogal terughoudend. Maar die bemiddeling tussen Iran en Saoedi-Arabië past ook wel een beetje bij het Chinese zelfbeeld en hoe ze zichzelf ook graag neerzetten. Namelijk als een grootmacht die toch vredelievend is, die via onderhandelingen en overleg en niet via meteen met wapengekletter problemen probeert op te lossen. Ja. Dus in die zin was dat een enorme politieke doorbraak voor ze.
1: Ja, nou, wat Xi zittend in zijn leunstoel met zijn kopje thee ook ziet, zijn alle berichten over het gebrek dat Amerika zo langzamerhand krijgt aan raketten en munitie. Daar zagen we al heel vroeg in de oorlog signalen van toen Trump mariniers weghaalde, wat jij noemde, uit Okinawa. En als ik dat hoor en denk, dan denk ik, waarom schreeuwen de Amerikanen dit zelf van de daken? Hè? Het lijkt mij niet zo handig. Maar Xi zal zeggen, blijf het vooral van de daken schreeuwen, want het komt mij alleen maar goed uit, toch?
0: Wat van de daken schreeuwen, bedoel je precies?
1: Dat ze door hun eigen raketten heen raken.
0: Oh, sorry. Zeker. Dat past zeker in het Chinese belang dat die uitputting plaatsvindt. Want nogmaals, ze willen wereldwijd hebben ze die ambitie die ik noemde in het begin van ons gesprek om Amerika te verzwakken. En China is natuurlijk een razendsnelle militaire opbouw bezig. Zowel met enorme wapensystemen, technologieoverdracht naar allerlei landen. Dus het is zeker in hun belang dat Amerika mondiaal verzwakt.
1: Ja. Er wordt steeds gesproken over de landen die het meeste lijden hebben onder het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat is Europa, zeker. En dat is misschien ook Afrika, dat is bijna ook wel zeker. Maar we horen ook steeds China. Is dat echt zo? Heeft China daar nou zo'n enorme hinder van?
0: Ja, kijk, nog steeds, ondanks de elektrificatie van de Chinese industrie, is nog steeds erg afhankelijk van olie. En olie moet voornamelijk worden geïmporteerd. En een 2/3 van de olie die China importeert, komt overzees. En daarvan komt weer ongeveer de helft via de straat van Hormuz. Dus het is een enorm belang dat die uitvoer van olie naar China blijft stromen. Nu is dat wel ook ingewikkeld vanwege de Amerikaanse sancties. Maar daarvoor hebben ze toch een soort vernuftig systeem van een schaduwvloot en andere verdekte middelen ook om die betalingen af te handelen opgezet. Maar het is zeker zo dat China, ik denk van de totale olieimport, nog steeds 13-14% uit Iran komt. Dus als dat opeens zou stokken, zou ophouden, zou dat een groot probleem zijn.
1: Ja. En wat heeft dit alles voor effect op de Chinese economie?
0: Nou, die is sowieso verkeerd, die was in zwaar water. Dat heeft niet alleen hiermee te maken. Kijk, de Chinese economie die is al jaren aan het afzwakken. We herinneren ons nog die groeicijfers van de eerste twee decennia van deze eeuw. Van 12%. Dat is nu teruggezakt naar 5%. Daar heeft die COVID-epidemie ook geen goede bijdrage aan geleverd. En als de energieprijzen stijgen, is dat voor China natuurlijk niet gunstig. Ik weet niet precies in percentages, maar zeker versnelt het ook weer. En dat is dan wel weer een keerzijde ervan. Ik vond het zo interessant, toen dit conflict net uitbrak, dan zag je de aandelen van een aantal Chinese bedrijven omhoog schieten. Vooral bedrijven die actief zijn in de groene industrie, in batterijen, auto's, ja, windmolens, en ga maar door. Dus
1: ja, dat begrijp ik ook best.
0: De elektrificatie,
1: ja.
0: En die is mondiaal, is dat een onomkeerbare trend. En China is daar gewoon verreweg het verst in volume en in technologie. Dus in die zin is het per saldo denk ik niet erg negatief voor de Chinese economie.
1: Ja. Laten we even praten over Taiwan. Daar hebben we het al vaak over gehad. China ziet hoe het Trump vergaat in alle perikelen waarin hij zichzelf heeft gewurmd, zal ik maar zeggen. Is dit een uitnodiging aan China om dan misschien wat strenger op te gaan treden tegen Taiwan? Of, dat zou ook kunnen hoor, denken de Chinezen, nou, als die Amerikanen met dat enorme leger zo'n land als Iran er niet eens onder krijgen, dan moeten wij misschien ook uitkijken. Hoe zijn ze geïnspireerd of juist voorzichtiger?
0: Ik denk dat de eerste, vooral geïnspireerd. Kijk, even los van wat hier allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, is dit een politiek axioma, politiek imperatief, dat Taiwan weer herenigd wordt, zoals zij het noemen, met het moederland. Ja. Dat moet links of rechtsom gebeuren. Dus wat ze hierbij in de kaart speelt, is ten eerste dat als normaal nu wordt gemaakt dat de andere grootmacht soevereiniteit van andere landen schendt, met wapengekletter, ongegeneerd andere landen binnenval, leiders verwijderd, ga maar door. En dat terwijl Taiwan niet eens een ander land is, dat is natuurlijk onderdeel van China, dat vindt niet alleen China zelf, dat vinden ook de meeste andere landen ter wereld, hebben gezegd, ja, er is maar één China, dus volkenrechtelijk staan ze eigenlijk nog sterker. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En die Amerikanen worden natuurlijk, dat bleek ook weer toen Trump in China was in mei. Die ging daar heel ver. Die zei andere dingen dan Amerikaanse presidenten voor hem hadden gezegd. Hij zei bijvoorbeeld, die wapenleveranties die Amerika jaarlijks nog levert aan Taipei, aan Taiwan, die worden voortaan, ga ik die in overleg afhoren als ik dat doe, met de Chinezen zelf. En ze presenteert het als een soort onderhandelingschip. Ja. Maar dat werd heel, heel erg vreemd opgevat, dat ze die kaart uit handen gaven. Dus Amerika, de Chinezen hebben meer vrij spel, maar dat tweede punt wat jij zei, is het zo makkelijk om Taiwan in te vallen en over te nemen? Nee, dat is erg ingewikkeld, denk ik.
1: Nee, maar
0: het is natuurlijk een eiland, het is heel moeilijk om daar te landen, amfibisch. Ja. Hoe doe je dat? Dus dat is wel, dat blijft een overweging die heel ingewikkeld wordt.
1: Ja, nou, je zou het kunnen omsingelen, hè, met schepen gewoon, en daardoor isoleren. Je kan ook uit de lucht, van alles. Er zijn opties. Maar nog eens iets, hè, je had het net al over die militairen die uit Okinawa zijn weggehaald. Dat betekent dat de Amerikanen feitelijk minder slagkracht hebben in die regio. Is dat ook een inspiratie voor China om te zeggen, nou, dan worden onze kansen om Taiwan in te nemen, fout woord, ik weet het, maar met ons te herenigen, die nemen dan toe?
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: Nou, die nemen toe. En de politieke wil neemt af, daar had ik het net over. Want Biden heeft nog een paar keer geroepen, we komen ze zeker te hulp als China dat zou doen. Nou, toen Trump laat hele andere teksten uit. Die zegt dat idee van onafhankelijkheid, niet dat Taiwan dat gaat doen hoor, formeel. Maar dat vindt hij een heel slecht idee. En waarom zou ik Amerikaanse troepen zo ver over zee sturen? Dus ze voelen dat misschien de tijd wel rijp is. Amerika verzwakt materieel en de politieke wil neemt af.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich een hele gunstig scenario.
1: Ja, er is nog een dingetje, daar hebben we het vaker over gehad, maar ik stel hem toch weer die vraag. Wij erkennen Taiwan helemaal niet. geen enkel land, bijna geen enkel land ter wereld, sinds we allemaal die één land politiek hebben aanvaard, zou het niet flinker zijn van ons om te zeggen, nou, dan erkennen we Taiwan wel. Want als we dat niet doen, ja, dan hebben we ook geen argument als China eenmaal toeslaat.
0: Ja, precies. Nee, dat zou heel goed zijn. Daar zou de Amerikanen het voortouw in moeten nemen. Maar ja, dan moeten we even de klok terugdraaien naar de jaren 70, toen Nixon naar China ging.
1: 72,
0: en dat was juist de doorbraak. Ja. 72, van normalisering van betrekkingen. Maar toen hebben ze niet gezegd van Taiwan hoort bij China, maar er is maar één China. En daar verstaan misschien, dat is men aan beide kanten van de straat het over eens. Dus als je nu dat na zoveel jaar, ruim 50 jaar, helemaal terug zou draaien en zeggen Taiwan is onafhankelijk. Eén ding is zeker, dan moet China, ook al zijn de risico's enorm, die moet, kan niet anders dan onmiddellijk Taiwan aanvallen.
1: Ja.
0: Dat is absoluut uitgesloten om het niet te doen. Ze hebben zelfs een wet aangenomen in 2005, de anti-afscheidingswet. Dus er is geen enkele andere optie dan met vol geweld erin te gaan.
1: Ja.
0: Dus dat risico zullen Europa en zelfs de Amerikanen niet lopen.
1: Nee, dat zou dan een provocatie zijn die we onszelf kunnen verwijten, dat begrijp ik. Ten slotte nog even, Henk, je hebt het al heel even over gehad. De Chinese krijgsmacht. We horen van alles. Het gaat goed. Ze kunnen heel veel. Ze maken een redelijk goed gevechtsvliegtuig. Ze hebben inmiddels een paar vliegtuigschepen. Ja, Amerika heeft er 11, maar goed, ze hebben er dan ook 2 of 3. Dus ze komen een eindje in de buurt. Hoe is de kwaliteit van die krijgsmacht?
0: Dat is moeilijk te zeggen, omdat ze niet getest zijn in de actuele oorlogssituatie. Sinds 1979, toen hebben ze Vietnam aangevallen. En daar hebben ze een zware nederlaag geleden, hoewel ze dat nooit zullen erkennen. Dus de opbouw van een moderne krijgsmacht, met integratie van onderdelen en alles, command and control, alles wat erbij komt kijken, dat is nooit getest. Dus je hebt wel deskundigen die zeggen, ja, al die wapensystemen, dat moet je alleen in de praktijk kun je beoordelen in hoeverre dat goed geïntegreerd is en in een vechtsituatie effectief.
1: Ja.
0: Dus dat is één ding. En het tweede is de onrust aan de top van het leger. Je hebt daar een Xi is bekend om zijn anticorruptiecampagne, maar die heeft hij ook uitgebreid tot het leger. Dat betekent dat het centrale militaire comité, dat is het hoogste orgaan van het leger, geleid of onder toezicht van de partij. Daar zaten 5 generaals in. En 4 van die 5, en Xi zelf, en 4 van die 5 die zijn de laatste 2 jaar gezuiverd. En niet eens onder aanklacht van corruptie, maar eerder dat ze niet zich wilden schikken naar de bevelen van het centrum. Lees wat Xi Jinping wilde. Dus daar is van alles gebeurd.
1: Oké, wat wil Xi Jinping dan van zijn leger?
0: Die wil dat het moderne oorlogen kan voeren en winnen.
1: Ja.
0: Dat is de slogan.
1: Ja.
0: En vooral in de regio. Dus Taiwan moet gebeuren. En misschien heeft die legertop gezegd, we zijn helemaal niet klaar voor, die risico's zijn te groot. Is daar een klassieke strijd geweest tussen het burgerleiding en de legerleiding? Ja. Dat weten we allemaal niet hoor, dat is speculatie. Maar dat is wat hij wil. En het moet in zijn levensloop, dat is ongeveer gelijk aan zijn ambtstermijn waarschijnlijk, moet dat gebeuren. Ja. En als dat niet lukt, dan heeft hij een probleem.
1: Ja. Voor die tijd spreken we elkaar nog. Bedankt, sinoloog Henk Schulte-Dortholt. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hommelburg. Tot de volgende week.
2: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin.
3: Op Business Beats.
2: Op haar sterfdag
3: komen al haar hits voorbij.
2: Zondag.
3: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
2: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
11: of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
13: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's... rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
14: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
2: Nu in de BNR-app.
15: Goedemiddag. Bij een explosie bij een opslagtank in de Rotterdamse haven zijn een dode en een gewonden gevallen. Japan is woedend na het historisch bezoek van Vladimir Poetin aan de betwiste Kurile-eilanden. En dichte schoenen zorgen voor hogere omzet bij sandalenmerk Birkenstock.
16: Hoe kan dat?
15: Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
16: Helene Geest, op sandalen of niet? Is dit bij de ANWB? Hoe is het op de weg?
17: Ja, zeker niet op sandalen. Maar nee, op de weg is het heel rommelig. Er staan eigenlijk vooral files met een bijzondere oorzaak. Op de A4 onder andere van Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen. Daar woedt een bermbrand. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Hoofddorp is de verdraging een half uur. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijs wordt een kwartier oponthoud door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Ook een bermbrand langs de A20 hoek van Holland-Gouda bij Schiedam. Daar zijn ook twee rijstroken. Stroken dicht, kost je 10 minuten. En de dijk Enkhuizen-Lelystad, de N307, is helemaal dicht door een ongeluk bij Lelystad-Bataviastad. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A8 bij 3,4, op de A28 bij 59,8 en op de A50 bij 229,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 4 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette hij maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening. Of een eerste opzet. Pas als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Een plusje voor de Ajax. Die staat op 1120 punten. Grootste stijger Adyen. 14,7% maar liefst omhoog. Prozis de grootste daler. 1,9% in de min. En de Dow Jones die opent op 0,25% in de plus.
15: Er heerst totale verwarring bij Defensie over wat ze wel en niet mogen met de omstreden software van Palantir. Dat ontdekte onze tech-redactie vandaag. Je hoort zo meteen de details.
19: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
20: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuil van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
21: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
22: De Nationale Autoshow.
23: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
24: Meindert en Wouter.
25: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
23: Bijna de helft.
25: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
22: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
25: Het kwartje valt nu pas.
26: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
28: en blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
16: Het is donderdag 13 augustus en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Goed dat je erbij bent. We hebben nieuws uit eigen huis. BNR ontdekte dat de verschillende afdelingen op het ministerie van Defensie niet van elkaar wisten of ze de software van Palantir gebruiken. Je weet wel, dat omstreden Amerikaanse techbedrijf. En het is ook niet duidelijk wat nou precies de afspraken waren. We buigen ons ook nog eens over de bizarre verkiezingen tussen de populist Nigel Farage en de mysterieuze Count Binface in het VK vandaag. En de droogte in Nederland bedreigt ook de bijen. En ja, dat is een soort regel. Als het slecht gaat met de bijen, dan gaat het ook slecht met ons. Dus we gaan ons oor te luister leggen bij een imker. Er is ook nieuws uit Europa, maar eerst ons eigen nieuws.
29: Wat mogen ambtenaren van Defensie wel en wat niet met de omstreden software van het Amerikaanse softwarebedrijf Palantir? Daar was jarenlang onduidelijkheid over binnen het ministerie. Ambtenaren wisten niet eens van elkaar dat ze het gebruikten, laat staan waarvoor ze het gebruikten en op welke manier. In verschillende gangen van het ministerie werd er heel verschillend over gedacht, terwijl daar toch afspraken over zouden moeten zijn. Die totale verwarring blijkt uit overheidsdocumenten die zijn vrijgegeven na een verzoek op basis van de wet Openbare Overheid. Open Overheid en Niels Koloos van onze eigen techredactie, die is in die stukken gedoken. Niels.
30: Goedemiddag.
29: Eerst even, Palantir is een Amerikaans databedrijf dat veel met AI werkt. Het is omstreden, hè?
30: Ja, het Waarom? Is zeker een omstreden bedrijf. Nou, vooral omdat de oprichter en de CEO interessante ideeën heeft. Alex Karp heet hij, over democratie en over hoe dat allemaal moet. En zijn software wordt ook ingezet door bijvoorbeeld Israël in de Gazastrook en in andere gebieden van de wereld. Wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door de Amerikaanse immigratiedienst ICE om migranten mee op te sporen. En ze hebben bijvoorbeeld ook een systeem genaamd, ik noem maar wat, Maeve Smart System, dat met AI doelwitten kan bepalen, zodat je nog sneller dus aanvallen kan uitvoeren. En je kan dan nu waarschijnlijk al invullen, hey, hier heb je natuurlijk veel bedenkingen bij, of daar kan je best wel veel van vinden.
29: Ja, dus je zou verwachten dat daar een soort standpunt over is, bijvoorbeeld bij het ministerie van Defensie, dat die software gebruikt.
30: Nou, er is nu wel een standpunt over, want in juni had je staatssecretaris Dirk Boswijk, want dit loopt eigenlijk al een jaar. En Niels, vorig jaar september bracht Follow the Money aan het licht dat de Defensie inderdaad samenwerkte met Palantir. Nou, toen was het inderdaad al gelijk chaos, wat moeten we doen, hoe gaan we daarmee om? En in juni dit jaar zei Dirk Boswijk, we gaan de samenwerking afbouwen. Ook een beetje vanuit het oogpunt dat we minder afhankelijk moeten zijn van Amerikaanse techreuzen natuurlijk, maar de hele controverse om het bedrijf zelf speelt natuurlijk ook een rol.
29: Maar om daar te komen, daar ging er al een hoop onduidelijkheid en discussie intern aan vooraf, begrijp ik.
30: Ja, vorig jaar september is er dus een WO-verzoek ingediend door iemand. De naam daarvan was afgelakt. En nu heeft Defensie dus heel erg veel mails van tussen 2022 en 2025 over Palantir vrijgegeven. Het grootste deel van die mails is afgelakt. Maar als je ze leest en wat je kan lezen, zie je dat er binnen de verschillende onderdelen van Defensie heel erg veel verwarring leefde de afgelopen jaren. Eigenlijk wist de landmacht niet wat de luchtmacht deed, de luchtmacht weet niet wat de marine deed, en zelfs binnen de marine wisten ze dan weer niet wie wel en niet Palantir gebruikte.
29: En kwam je dan ook zinnetjes tegen in die trant van wat is ons standpunt hierover? Of ik wist niet dat jullie dit gebruikten, wij gebruiken het niet. Dat soort wisselingen.
30: Allemaal dat soort dingen, maar ook echt mails met vier vraagtekens. Van wat is dit nou? Waar gaat het nou over? Wat weet jij wel, wat weet ik niet? Uiteindelijk werd het zelfs zo erg dat een medewerker van Palantir moest mailen met jongens, weten jullie nou precies hoe het zit? Want ik had net een meeting en een gesprek en dat ging ook. Ik had niet het idee alsof mensen begrepen waar ik het nou over had. Dus hoe zit het nou? En uiteindelijk moest Commit, zeg maar de IT IT-tak en de materieeltak van Defensie ook weer een mailtje sturen, waarin dan weer stond: oké, we gaan nu even uitzoeken hoe de Palantir-hazen nou precies lopen binnen Defensie. Dus allemaal verwarring, in ieder geval tussen 2022 en 2025.
16: Maar je kunt, zou je zeggen, op Defensie toch zien wat voor contracten je hebt afgesloten met Palantir.
30: Nou, dat zou je dus wel zeggen, inderdaad. Maar als ze zelfs binnen de marine bijvoorbeeld niet weten welk deel van de marine wel en niet met Palantir samenwerkt, dan wordt dat lastig. Wat dit onderzoek ook wel heel erg lastig maakt, wat ik erbij moet benadrukken, is dat al deze stukken dus voor een groot deel zwart gelakt zijn. Dus een mail aan de marine kan je net aanzien dat het aan de marine is, de zeestrijdkrachten. Maar welk onderdeel het dan is, dat weten we niet. Dus je ziet wel chronologisch al die mails. Maar voor hetzelfde geld zegt onderdeel A: oh ja, we werken samen. Onderdeel B zegt dan: we werken niet samen. En dan vervolgens zegt iemand tegen de Tweede Kamer: oh nee, we werken inderdaad niet samen. Terwijl het wel zo is. Dus je hoort al aan mijn rateling hoe verwarrend dit allemaal is.
29: Ja, en nou, je zegt net, er is in zoverre een eind aan die verwarring. Er is een standpunt gekomen van een bewindspersoon.
30: Ja.
29: Maar weten we dan ook of die onduidelijkheid voorbij is en waar de software voor gebruikt wordt?
30: Nou, Palantir software, waar de Defensie dat voor gebruikt, dat is allemaal afgelakt in die mails. Het gaat echt puur om hoe lopen de hazen inderdaad. De Palantir-hazen, zoals Commit ze zou willen noemen.
29: De technische details die zijn weg.
30: Ja, maar hoe het gebruikt wordt en wat voor pilots en wat voor trainingen er meegegeven zijn of wat dan ook, nee, dat is allemaal weggelakt.
29: Ja, dus er is een standpunt. Maar dat ging dat niet alleen maar over de marechaussee?
30: De marechaussee, er zijn dit jaar natuurlijk ook nog dingen inderdaad over bekendgemaakt. Ook bij de politie is Palantir software gebruikt of wordt het gebruikt.
29: Ja.
30: Dus ja, op verschillende delen van de Nederlandse overheid zie je het. Maar dit gaat dus echt over Defensie. En vooral centraal staat de landmacht, de luchtmacht en de marine.
29: Ja, en hoe erg is het nou dat er verwarring was?
30: Nou, ik vind het toch wel bijzonder dat het ene onderdeel dus blijkbaar niet weet wat het andere onderdeel doet. Enerzijds, ik kan natuurlijk begrijpen, dit is hele gevoelige software, er gaan heel veel soorten data in. Ik snap dat niet iedereen binnen Defensie weet, oh ja, we gebruiken Palantir. Ja. Want dat is ook gewoon geheim. Maar als je dan naar elkaar mails stuurt en dat er ook reacties over komen, waarin zelfs bijvoorbeeld in de marine gewoon een soort mail naar meerdere mensen wordt gestuurd, er staat dan in: weet iemand waar dit in vredesnaam over gaat? Ik overdrijf een beetje, van mij stond er: weet iemand waar dit over gaat? Maar dat zegt toch wel iets. Dat je denkt van, maar hoe weet je dit dan niet? Waarom moet je dit naar meerdere mensen mailen?
29: Ja, veel vragen dus leverde er binnen Defensie. En dat is naar boven gekomen dankzij het spitwerk van tech-redacteur Niels Koloos. Dank je wel.
0: BNR Nieuwsradio.
16: Ja, de droogte in Europa blijft een groot probleem. Vandaag sluit Roemenië de enige kerncentrale, omdat het water in de Donau te laag staat. En dan kan die centrale niet voldoende gekoeld worden. Bij ons is buitenlandredacteur Luc de Klerk. Ha, Luc.
30: Hey, Lisbeth.
16: Ja, hoe groot zijn die gevolgen voor Roemenië als die centrale afgesloten wordt?
30: Ja, het is voor het eerst sinds 2003 dat de Roemenen dit moeten doen. En die centrale heeft twee reactoren. En die eerste was vorige maand al gesloten. En nu vandaag volgt dus de tweede. En ja, dit is de enige kerncentrale in het land. En ook goed voor 20% van de totale energieproductie. Dus ja, dan moet er wel meteen gezocht worden naar alternatieven. En de Roemeense minister voor Energie die heeft gezegd dat er meer energie uit wind gehaald zal worden. En dat er meer geïmporteerd moet worden.
16: Okay.
30: En tegelijkertijd wordt ook wel benadrukt dat Roemenen verantwoord met energie moeten omgaan. Dus wat minder consumeren. En dat importeren uit andere landen, ja, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Ik belde vandaag even met René Peters, energie-expert bij TNO. En hij zei erover het volgende.
1: Nee, dat is niet zo makkelijk, omdat de landen, de buurlanden van Roemenië, je moet denken aan Hongarije, Kroatië, wat heb je nog meer, Bulgarije. Het zijn natuurlijk allemaal landen die vaak ook hun centrales langs rivieren hebben liggen voor koelwater. De Donau komt daar doorheen natuurlijk. En als ze in Roemenië tekorten hebben door gebrek aan koelwater, dan hebben ze dat in de buurlanden vaak ook. Dus het is niet gezegd dat de buurlanden wel extra kunnen produceren en dus exporteren.
30: Ja, en dus is het devies dus voor de Roemenen vooral om zuiniger aan te doen. En uiteindelijk zegt de Roemeense overheid ook dat het voor grote industriële afnemers restricties op kan gaan leggen in de avonduren om dan elektriciteit te besparen. En eerder werd ook al bekend dat Dacia en Ford, de autobouwers, hun productie in het land in ieder geval tot 19 augustus pauzeren om dan te helpen met het stroomtekort.
16: Okay. René Peters noemt dat al. Ja, in andere landen aan de Donau gelegen zijn er dus ook problemen.
3: In Hongarije was er eerder ook al sprake van een koelwatertekort, maar daar hebben ze niks gesloten, toch?
4: Nee, klopt. Daar konden ze juist begin van de week zelf nog eentje erbij openen. Een van de twee reactoren die ze hebben. Die draait dus nog wel dus op lage capaciteit. Zou ook wel nog een groter probleem zijn, omdat die voor 40-50% van de Hongaarse stroomvoorziening goed is. En vandaag begint daar wel de bouw van een stuw in de rivier. En die constructie moet dan het waterpeil doen stijgen met 1 meter. En de stroming wat vertragen. En er worden ook nog 2 schepen van 80 meter lang verplaatst naar die kerncentrale in de rivier dus. En morgen wordt dan besloten of ze die schepen dan ook nog gaan laten zinken om het waterpeil nog eens kunstmatig met 20 centimeter te verhogen.
3: Oké, wel een beetje paniekvoetbal.
4: Ja, precies.
3: Ja, ja. Je zou denken dat als je die kritieke infrastructuur aan die Donau hebt liggen, energieinfrastructuur, dat je dan al hele grote bassins, reservoirs klaar hebt voor tijden van droogte.
4: Ja, blijkbaar dus niet. Nee.
3: En die problemen daar, zijn dat ook problemen voor de rest van Europa?
4: Ja, dat is dan de angst die je natuurlijk hebt, omdat die elektriciteitsnetwerken in Europa allemaal met elkaar ook verbonden zijn uiteindelijk. En de Eurocommissaris voor Energie, Dan Jurgensen, die zegt dat het net nog stabiel is, ondanks dus het extreme weer, maar waarschuwt ook wel dat we waakzaam moeten zijn. En ik vroeg dus ook aan René Peters van TNO wat we dan nu merken in de rest van Europa van die energiecrisis in het oosten.
1: In die noordelijke landen zie je de prijzen overigens nog wel gewoon laag. Hè. Kijk nu naar Noorwegen. Nou, daar is de prijs, zeker als je naar het noorden van Noorwegen gaat, nog onder de 100. En als je dus daar wel overschotten nog hebt vanuit waterkracht, wat daar de belangrijkste bron is, dan kun je dat via de interconnecties nog naar Nederland brengen en naar Duitsland. Dus wij zijn in Noordwest-Europa eigenlijk nog minder geraakt door die door die lage waterstanden en de koelwaterbeperking. Dus je ziet ook de prijzen bij ons net wat lager.
4: Ja, en het is dus ook niet zo dat wij dus in Noordwest-Europa, om dat maar zo te zeggen, heel makkelijk nu een deel van onze capaciteit, zeg maar, kunnen doorsturen naar landen in het oosten van Europa, omdat die verbindingen, die interconnecties waar René Peters het over heeft, dus dat die ook beperkt zijn. Dus je kan als Roemenië zijnde niet zomaar bakken aan energie uit Nederland of Noorwegen halen. En daarom zijn daar dus de prijzen hoger en de tekorten groter dan bij ons.
3: Ja, maar hier is het ook droog. De Rijn, die door ons land stroomt, die staat ook ontzettend laag. Bij ons is het vooral de landbouw die getroffen wordt. Die mogen niet sproeien bijvoorbeeld.
4: Ja, ook in meerdere Europese landen is dit nu een probleem. Euractiv, een nieuwsite, die zet vandaag veel dingen op een rijtje. En het gevolg wat zij kort gezegd concluderen is magere koeien in Europa.
3: Magere koeien?
4: Ja, want
5: geven die ook magere... Nou, ga maar door.
4: Oké.
3: En chocolademelk nieuws. De bruine
4: koeien. Yeah. Ja. Dat heeft allemaal te maken met de maïsoogst in Frankrijk, want die zal op zijn laagste niveau uitkomen sinds 1980. En ja, mais is belangrijk veevoer. En in combinatie met dan de uitgedroogde graslanden heeft dat dan uiteindelijk grote gevolgen voor die Franse veehouders. En die brancheorganisatie voor Franse melkveehouders die zegt tegen Euractiv dat die boeren nu gedwongen worden hun voorraden voor de herfst en de winter al aan te boren. Oh. En bij vleesveehouders is het gevolg dan dat ze hun dieren dus maar gewoon dan eerder naar de slacht brengen. En dus ook extra aanbod van vlees, wat de vleesprijzen weer iets drukt. En ook in Spanje, Ierland en Duitsland hebben boeren zelfde soort problemen. En in Beieren heeft de overheid daarom al regels voor biologische boeren versoepeld. Dus dan mogen ze ook niet biologisch veevoer gebruiken om te zorgen dat het vee wel genoeg vet aan de botten houdt.
3: Oh, dan is dat keurmerk iets minder streng.
4: Precies.
3: Ja.
5: Ja, en dat is dan alleen nog maar het vlees. Dus de echt belangrijke voeding, daar zijn waarschijnlijk ook effecten te verwachten. Hè?
3: Want
5: fruit wordt kleiner of moet minder geoogst worden.
4: Dat kan me uiteindelijk ook zo voorstellen. Ja, dit ging specifiek nu om het vee. Dat
5: exact. Ja.
3: Maar goed, we hebben wel een obesitas-epidemie. Dus als we allemaal wat dunner worden, is dat misschien
5: allemaal wat magerder, zoals die koeien. Ja. Ja.
3: Dankjewel, Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws, dan abonneer je op de podcast Make Europe Great Again.
6: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
5: Blijf even bij de droogte, want niet alleen de mensen en de koeien hebben er last van en de kerncentrales, de bijen ook. Door de droogte staan er namelijk minder bloemen in bloei. En die hebben de bijen natuurlijk nodig om nectar te kunnen verzamelen. Als de bijen geen nectar hebben, kunnen ze ook geen honing maken. Daar praten we over met Joris Knoops van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Zelf ook imker natuurlijk. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
5: Wat gebeurt er als bijen geen of weinig nectar hebben?
2: Nou, dan stopt eigenlijk de honingproductie. En honing is een reservevoorraad voor de bijen. Ze bouwen gedurende het seizoen een honingvoorraad op om in slechtere tijden, dus bijvoorbeeld bij droogte of in de winter, die honingvoorraad aanspreken. En in dit geval van extreme droogte stopt dat nu eerder.
29: Oh, dat stopt eerder. Dat betekent dat ze geen buffer hebben, maar ze hebben dus nog wel te eten. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, precies. Nou ja, die buffer hebben ze wel. Dus hebben ze uiteindelijk nog wel eten. Dat zit allemaal netjes in de bijenkast. Maar ze komen nu wel op een punt dat ze dus geen nectar meer binnen kunnen halen.
29: Aha.
2: En we zitten nu in augustus. Dit is de periode waarop de heideplanten in bloei staan. Normaal gesproken heb je op de Veluwe bijvoorbeeld prachtige zeeën van paarse heide. Nou ja, als je nu op de Veluwe rondloopt, dan zie je dat daar eigenlijk heel weinig paars staat. Dus heel weinig heide in bloei. En dat merken die bijen ook. Die hebben nu eigenlijk niks te eten.
29: Hmm. En voert een imker ze dan bij op een of andere manier?
2: Ja, dat kan. Kijk, het geluk, hè, tussen aanhalingstekens, is voor de honingbij dat er een imker, een mens, ze kan helpen om nog een beetje door het seizoen heen te komen. Dat geluk, dat hebben de wilde bijen, de solitaire bijen, dus niet. En die komen eerder in de problemen, want ja, als er niks te halen is, dan is er ook geen mens meer die ze nog even een handje kan helpen.
3: En kan ik iets in de tuin zetten om die bijen te helpen? Want er wordt altijd gezegd dat je insecten, nou, je hebt insectenhotels, maar ook bij hete dagen dat je dan water moet neerzetten op platte schoteltjes.
2: Ja, nee, dat is een hele goeie. Het is inderdaad platte schoteltjes met een beetje boomschors of wat kiezelsteentjes. Hè, dat ze wel een laag oppervlakte hebben. Dat ze niet meteen verdrinken in het schaaltje.
29: Een eilandje hebben, ja.
2: Precies, dat kun je aanbieden als bron. Een bijenbar noemen we dat. Dus dat is het drinken. Als het gaat om de voedselvoorziening, dan is het geadviseerd om daar planten in de tuin te hebben. En normaal gesproken heb je een hele jaar door bloeit er wel iets in de tuin. Dus nu, als jij een mooie klimop hebt bijvoorbeeld, nou, die springt over een paar weken springt die in bloei. En daar kunnen de bijen dan weer nectar uithalen.
3: Okay. Maar ik heb altijd geleerd dat als het slecht gaat met de bijen, dat het dan ook slecht gaat met mensen. Omdat zij zo belangrijk zijn voor de bestuiving, de bloemetjes en de bijtjes. En dat die hele keten verstoord wordt. Is dat nu ook aan de hand?
2: Ja, het klassieke verhaal. En dat klopt zeker nog steeds. Nu zitten we in een periode van extreme droogte. Weliswaar een korte periode. Maar als je uitzoomt en je kijkt naar klimaatverandering, dan zie je wel een verandering in de ontwikkeling van de bij. Het seizoen begint eerder. Dat betekent dat rond de kerstdagen het al warme temperaturen zijn van afgelopen kerst of de jaar daarvoor waren het temperaturen van 16 graden.
3: Ja.
2: Dan vliegen de bijen al uit op zoek naar nectar. Rond de kerst bloeit er niets. Dus dan is er ook niets te halen. Aan het eind van het seizoen blijft het ook nog warm. Dat volk wil blijven groeien, wil blijven ontwikkelen. Maar er is niks te halen. Dus er komt ook geen eten meer binnen. En dus zal dat volk ook eerder op hun reserves moeten overschakelen.
29: Ja. En nu,
2: dus het is inderdaad op het moment dat het slecht gaat met de bijen, en dat is eigenlijk een signaaldier, hè, dan weten wij als mens dat wij ook gewaarschuwd zijn. En dat heeft met name met klimaatverandering te maken.
29: Ja, nou ja, en dan is natuurlijk de economische vraag is, komt er nu minder honing op de markt? Wordt die duurder? En wat betekent dit vooral ook dan voor de imkerssector?
2: Ja, qua honing hoeven we ons nu nog geen zorgen te maken. Kijk, het is een prima seizoen geweest met in het voorjaar vroeg warme dagen afgewisseld met regen. Dus de fruitteelt heeft daarvan geprofiteerd. Dus ook de honingopbrengst uit fruitgaarden, noem de blauwe bes, noem de appelgaarden, daar zijn wel mooie honingopbrengsten van gekomen. Vervolgens in de zomer zijn we in juli echt hebben de droogte gekomen. Is de droogte gekomen. De heide, of de lindenhoning is ook nog een aardige honingoogst geweest. Maar mijn verwachting, of onze verwachting, is dat met name de heidehoning, hè, waar we het nu over hebben, die nu bloeit, dat dat echt tegen gaat vallen. En je zult merken dat de heidehoning inderdaad een stuk duurder kan zijn.
29: Dank, Joris Knoops van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
3: En dan naar het VK. Inwoners van het Britse kiesdistrict Clacton trekken vandaag naar de stembus voor een tussentijdse verkiezing. En die strijd gaat in essentie tussen twee mannen. De uiterst rechtse Nigel Farage en de politieke grappenmaker Count Binface.
7: A space alien with a trash can on his head could shake up British politics today.
8: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclons from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth. It's about time that one politician, instead of over-promising and under-delivering, I under-promise and will over-deliver.
3: I will over-deliver, zegt hij. Count Binface dus, het satirische politieke alter ego van de Britse comedian Jonathan Harvey. Farage moet het tegen hem opnemen, omdat hij vorige maand opstapte na beschuldigingen dat hij donaties had aangenomen zonder die correct op te geven. Maar hij stelde zich dus wel opnieuw verkiesbaar. Verkiesbaar, gaf zijn zetel op, stelde zichzelf meteen verkiesbaar. Under promise en over deliver, hoorde je Count Binface net zeggen. Wat zijn belangrijkste verkiezingsbelofte is, vertelde Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven vanochtend.
9: Wat hij wil is op de eerste plaats de zangeres Adele nationaliseren. Hij wil tenminste één betaalbare woning bouwen. Hij belooft een prijsplafond voor croissants. Hij wil een referendum over een referendum in de EU met de vraag of Europese lidstaten zich willen aansluiten bij het Verenigd Koninkrijk.
3: Ja, dat is echt een geweldig verkiezingsprogramma. Ja. Adele nationaliseren. Volgens de meest recente peilingen kan Binface rekenen op zo'n 20% van de stemmen. Dat is gewoon een heel erg aandeel. Dat is goed voor een verrassende tweede plaats. En dat lijkt vooral te komen door kiezers die een proteststem willen uitbrengen tegen Farage.
10: I'll be voting for Binface. I think that the whole thing's turned into a circus. I've been following him for actually like about 8 years now, and I quite enjoy seeing someone take elections that have sort of elements that are undemocratic and try to, in my opinion, I think is make somewhat of a mockery of democracy, and he then makes a mockery of that circumstance, and I enjoy that a lot. I think he's actually way more intelligent than people let on.
11: Go back to your rich friends, Farage. You're not wanted here, mate. You're not wanted here. Go back to your rich friends. Go home to your rich friends, Farage.
3: Ja, go back to your rich French Farage. Met die boodschap
29: werd wat tegenstand.
3: Ja, die boodschap werd een interview van Farage afgelopen week verstoord. Toch lijkt het grootste deel van de kiezers nog wel achter hem te staan. Volgens de laatste peilingen zou ongeveer 2/3 van de stemmen toch opnieuw naar Farage gaan.
12: Nigel Farage, of course. Only one man for that job. We want him in the top seat.
13: We got two lost governments. And this is the only government here that's going to sort things out for us. So as far as I'm concerned, Nigel Farage is God.
12: I think there was a lot of problems when he won last time. I think somebody kicked up a little bit of a stink over it. So he came back down and now he's re-standing. Which I think was very good of him.
3: Ja, de stembussen blijven vandaag open tot 10:00. Volgens Luke Trill, de directeur van een Britse denktank, vormt vooral een lage opkomst het grootste risico voor Farage.
14: I think the overwhelming feeling is a bit of a why are we having this by-election? And I think Nigel Farage's greatest opponent on Thursday may well end up being turnout rather than any of the other candidates. And that's the number that I'll be looking at most closely. Or is enthusiasm so low, it's the summer holidays, that actually he falls a bit behind that despite winning against his other opponents comfortably.
3: De uitslag wordt morgenochtend verwacht en dan weten we dus of er heel misschien een prullenbakkenhoofd in het Britse lagerhuis toetreedt. We zouden lachen, maar voor Farage staat er toch echt wel wat op het spel. District Clacton geldt als een van de sterkste bolwerken van zijn partij, Reform UK. Een nederlaag zou een politieke klap voor Farage zijn.
29: Verkeersboetes in Nederland zijn hoog, maar er zijn niets vergeleken met de boete op Spitsbergen voor het wakker maken van een ijsbeer.
3: Het wakker maken?
29: Ja, mag niet. Een man op de Noorse eilandengroep die heeft dat ervaren. Het wakker maken uit de winterslaap van een ijsbeer kost namelijk €4.550 als boete. Spitsbergen is namelijk verboden om ijsberen te lokken, te achtervolgen of te wekken. De man was opvarende van een boot in het noordoosten van Spitsbergen toen hij de slapende ijsbeer zag. Met behulp van een misthoorn besloot hij de ijsbeer wakker te maken. Dat mocht niet. En volgens de Noorse gouverneur is die man wel erg. Is die ijsbeer erg geschrokken en verplaatst naar een andere plek.
3: Ik hoop dat hij weer in slaap is gevallen dan.
29: Ja, dat hoop ik ook. Ja, ik vind het een beetje een sneu verhaal. Maar wel terecht voor
3: een stevige boete. Elektrische autorijders betalen honderden euro's meer verzekeringspremie dan mensen met een brandstofauto. Waarom is dat zo? Dat horen we van Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow zometeen.
15: Ben, tussen al het podcast en al het ondernemen door ook nog tijd voor vakantie. Waar ga je naartoe?
17: Ik ga naar Amerika, ga ik wandelen en heb ik eindelijk tijd om te luisteren naar Kuipers en de Kosmos. Ik kijk naar de sterrenhemel als ik in een woud ben in Amerika en dan ga ik luisteren naar het verhaal van de reis van André Kuipers naar de ISS. En je kan hem zien naar de ISS. En hij kwam gelukkig ook weer terug.
18: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. 140 euro, niet gestopt, geld terug.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
21: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
22: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
21: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
23: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
24: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
23: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
25: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewoon de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
26: BNR Verkeer. En Helene Geest van de ANWB. Er staan vooral files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat er eentje tussen Hoofddorp en Roelevaansveen. De vertraging is 25 minuten. Komt door een bermbrand, er zijn 2 rijstroken dicht. Verder een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. De Drechttunnel was even dicht in de A16 van Breda naar Rotterdam. Er stond een te hoge vrachtwagen. Die is inmiddels weg, maar je hebt nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Klaverpolder. En door de problemen op de A4 met de bermbrand is het ook vastgelopen op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Warmond en knooppunt Ommedijk ook een kwartier op onthoud. Flitsmeister meldt een flitser op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 106,8. Op de A12 bij 75,0 en op de A28 bij 100,6.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
32: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maasluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette hij maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzet. Pas als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een Russische hackersgroep heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell. Dat wordt ook door de oliemaatschappij bevestigd. Er is meerdere gigabyte aan informatie buitgemaakt. Zometeen meer.
1: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit weekend begint het WK hockey in Amstelveen. En de Nederlandse hockeyvrouwen die horen tot de wereldtop. Maar raad eens wie er veel meer verdienen en minder presteren. Ja, de hockeymannen. Gaan we zo bespreken. Maar eerst nieuws van BNR over een hack bij Shell.
0: Ja, de Russische hackersgroep Klop heeft een hack uitgevoerd bij olieconcern Shell. De groep heeft 89 gigabyte aan informatie buitgemaakt, zegt ze. Shell bevestigt tegenover ons dat er een incident wordt onderzocht. De woordvoerder van Shell zegt erover het volgende: we werken samen met onze security teams en relevante experts om de situatie te onderzoeken. Het is onduidelijk hoeveel geld Klop eist om de gegevens niet openbaar te maken. Die zijn dus gegijzeld. Hè? Dus het is ransomware. En ze hebben ransom hack. Daarnaast claimt de hackersgroep een succesvolle hack op Philips te hebben uitgevoerd. Dat is nog niet bevestigd door de maatschappij Philips.
3: En als we daar meer over weten, want daar wordt nog aan gewerkt, dan hoor je dat hier in de Avondspits. Bestuurders van een elektrische auto zijn flink meer kwijt aan hun autoverzekering dan eigenaren van een vergelijkbare klasse benzineauto. Dat blijkt uit een analyse van prijsvergelijker Pricewise. Contact met onze mobiliteitsspecialist bij BNR, Noud Broekhoff. Hanout.
6: Goedemiddag, hoi.
3: Ja, hoeveel scheelt dat in premie?
6: Nou, het verschil is echt wel groot, hoor. Ja, het loopt echt al snel in de honderden euro's per jaar. Afhankelijk van de dekking natuurlijk. Hè. Hoe beter je dekking, hoe meer je extra betaalt. Hè. WA, dat is verplicht in Nederland. WA verzekerd zijn met een auto, dat is gemiddeld 144 euro per jaar meer. All risk loopt op tot 242 euro per jaar. En ja, ik heb nog even gekeken naar echt een uitschieter. En dat is dan het model BMW X1. Daar is het verschil het groot. Dus bij een all-risk verzekering bedraagt de meerprijs voor een elektrische variant van dat model, dus de iX1, 51 euro per maand. Dus nou, dat keer 12, dan weet je wat je meer kwijt bent.
3: 51 euro meer per maand.
6: 51 euro meer per maand dan een gewone brandstofauto.
3: En waarom is dat verzekeren van die EV's zoveel duurder?
6: Ja, verzekeraars maken een risicoanalyse. En er komen natuurlijk steeds meer van dat soort auto's op de weg. Dus ze kunnen die analyse steeds beter maken. Eigenlijk komt het door verschillende factoren. Het gros van die auto's is nog altijd hoger qua aanschafwaarde. Dus ja, de waarde ligt gewoon hoger van die auto's. Ze zijn zwaarder. Dus ook als ze een botsing veroorzaken, is er meer schade. Ook aan de personen die je raakt. En ze zijn ook uitgerust met meer geavanceerde technologieën. Dus sensoren, camera's, maar natuurlijk ook het accupakket. Eigenlijk het duurste onderdeel van de aandrijflijn. Ja, heb je daar schade aan die onderdelen? Ja, dan zorgt dat voor veel meer reparatiekosten. En dan komt er nog bij kijken dat de mensen die dat moeten gaan maken, de gespecialiseerde monteurs daar, ja, die zijn schaars. En die verdienen ook nog meer per uur. Dus ja, zo loopt het kostenplaatje alleen maar op.
3: Maar het klinkt wel logisch. Het klinkt als logische argumentatie. Zeker. Voor die prijs.
6: Ja, dit is gewoon goed te verklaren. Betekent wel, we willen die omslag maken naar elektrisch rijden. Die transitie moet verder gaan, meer elektrische auto's op de weg. Dat wel dus gaat betekenen dat mensen meer aan verzekering kwijt zijn. En ja, dat uiteraard
3: goed,
6: zijn de laadkosten misschien lager. Maar goed, dan is de verzekering weer hoger. Dus ja, netto hou je misschien evenveel over dan.
3: Maar goed, als je als je zegt dat het aantal reparateurs dat EV's kan repareren nu nog schaars is. Ja, als iedereen elektrisch gaat rijden, dan worden die reparateurs ook minder schaars. Drukt ook weer de prijs. Ja. Nou ja. Nu aantal reparateurs dat EV's kan repareren nu nog schaars is. Ja, als iedereen elektrisch gaat rijden.

0: Ik moet het zelf
1: echt
0: ook
1: nodig.
0: Doen.
1: Ja.
0: Ik moet het zelf ook doen.
1: Ja. Dankjewel. Naar Broekhoff.
2: 5:10, even een blik op de weg. Nou, het is geen avondspits, Helene.
1: Nee, nog steeds niet. Volgende week weer een beetje,
2: ja,
1: denk ik.
2: Het ook.
1: Maar nu inderdaad weinig aan de hand. Behalve dan op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot is de vertraging bijna een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt wel een aantal flitsers. Onder andere op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,3. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
5: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
6: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Bekam.
2: Dit weekend barst het WK hockey los in Amstelveen. Nederlandse vrouwen zijn favoriet. Dat is niet gek, ze horen al jaren tot de absolute wereldtop. Ze winnen meer dan de Nederlandse mannen en toch verdienen ze minder dan de mannen. Hoe kan dat? Maria Verschoor, oud-international winnaar van 2 gouden medailles op de Spelen van Parijs en Tokio, is bij ons. Welkom. En Thomas Peters is sporteconoom aan de Erasmus School of Economics. Ook hartelijk welkom. Ja, meneer Peters, het lijkt zo simpel. Ze hebben betere prestaties. Daar horen ook betere verdiensten bij, toch eigenlijk? Zo gaat het in het voetbal wel.
7: Eigenlijk zou je denken van wel. Het probleem is natuurlijk dat in veel sporten de vrouwen sowieso minder verdienen, ongeacht hun prestaties, dan de mannen. En er is het hockey jammer genoeg geen uitzondering op.
1: Ja.
2: Maria, ABN AMRO deed jaren geleden al onderzoek naar die kloof. DataDuck, een hockey-data-specialist, zocht het onlangs nog eens uit in detail. Is die kloof er altijd al geweest?
8: Ja, eigenlijk wel. Toen ik heel jong was en ik ging hockey bij Hockey Club Rotterdam, kregen de vrouwen zelfs merendeel eigenlijk niet betaald en de mannen wel. En op dat moment dacht ik eigenlijk van dat is normaal. Er werd ook tegen mij gezegd van mannen zijn aantrekkelijker om te kijken en er kijken meer mensen naar de mannen. Waardoor ik eigenlijk ook dacht van hoort er gewoon bij. Totdat ik in één keer het onderzoek van ABN AMRO zag. En dat het verschil wel echt 5 tot 10 keer meer was dat mannen verdienen. En toen ben ik wel echt meer gaan inlezen en gaan denken van hoe kan dat verschil nou zo groot zijn?
9: Ja, want dit gaat over de tijd dat je bij Rotterdam speelde. Hoofdklasse, maar als je in het Nederlands elftal speelt, dan loop je nog meer geld mis als vrouw, toch?
8: Het is als vrouw lastiger, omdat je hebt een A-status en daar zit een vergoeding bij. En je mag eigenlijk niet boven, ik weet niet, elk jaar verhoogt het iets, maar boven de €15.000 ernaast verdienen. Dus eigenlijk is jouw maximum €15.000 en alles wat je extra verdient gaat eigenlijk omlaag van die vergoeding van je A-status. Dus je zou wel echt zeg maar heel veel meer moeten verdienen om boven die totale grens uit te komen.
9: Dat snap ik niet helemaal. Want wat verschilt dan per man en per vrouw als je vergoeding van de NOC krijgt, NOC-NSF?
8: Nee, die vergoedingen zijn gelijk. Het is alleen dat vaak omdat mannen verdienen gewoon zoveel meer, hebben zij die A-status helemaal niet nodig.
9: Aha.
8: En als vrouwen verdienen wij dus niet zoveel meer. En kunnen clubs dus ook zeggen van wij betalen je gewoon dit, want anders gaat het toch omlaag in jouw A-status. En of wij dat dan betalen, of het NOC-NSF, dan hebben clubs natuurlijk liever dat het NOC-NSF gewoon dat verschil betalen.
9: Ja.
8: En daarin zitten eigenlijk vrouwen veel meer aan zo'n plafond dan mannen, omdat die eigenlijk al heel makkelijk daarboven uitkomen.
9: Maar het onderzoek dat jij net noemde van ABN AMRO komt uit 2020. Ja, dat is 6 jaar geleden. Het probleem is dus al heel lang bekend, maar er zijn weinig veranderingen doorgevoerd. Hoe kan dat?
8: Klopt. Sommige clubs willen echt wel veranderen. En misschien wat minder. Maar sommige clubs willen echt wel veranderen. Alleen die proberen dat individueel. En dat is gewoon heel lastig. Omdat je dan eigenlijk sportief terrein verliest. Als je mannen minder gaat betalen, gaan mannen gewoon naar andere clubs.
9: Ja. Maar
8: en bij vrouwen is...
9: Kun je het niet gelijk trekken? Moeten mannen erop achteruit gaan als vrouwen meer gaan verdienen?
8: Ja, het is gewoon best wel lastig om sponsoren te krijgen bij je club. Voor clubs is dat sowieso al heel lastig om geld binnen te krijgen. Dus ik denk gewoon echt dat het probleem ligt aan die budgetten. Of de oplossing eigenlijk, aan die budgetten eerlijker verdelen.
9: Ja. Thomas Peters?
8: En dat betekent dat misschien...
9: Thomas Peters, is dat bij andere sporten ook zo? Dat als je de vrouwen meer geeft, dat de mannen dan nou ja,

0: klaarblijkelijk minder moet krijgen?
1: Goh, dat hangt er heel sterk vanaf hoe de sport georganiseerd is. En in de sporten waar de vrouwen het eigenlijk het beste doen, relatief gezien, zoals het tennis bijvoorbeeld, of het schaatsen en het skiën, daar verdienen de vrouwen eigenlijk een groter deel van het mannenloon dan in veel ploegsporten. Daar is het niet zo. Want daar heb je de WTA-opbrengsten en de ATP-opbrengsten. En bij die tennis. Hoeven elkaar totaal niet in de weg te staan, bij tennis, ja.
0: Ja, dus daar is het veel gelijker?
1: Daar is het gelijker, maar ik denk dat een belangrijke verschil is. In tennis is men in de jaren 70 al ernstig begonnen met die vrouwensport te commercialiseren en op dezelfde manier aan te bieden als de mannensport. En dat is in veel andere sporten gewoon nu pas recent het geval, als het al het geval is.
0: Ja. Lex Tump, hij is oprichter van de Dataduck, het hockeydatabedrijf. Hij is ook aanvoerder van hoofdklasseclub Hurley. Nou ja, dat er een salarisverschil zou zijn, dat was al bekend, ook bij hem. Maar zijn onderzoek geeft toch een schokkend beeld van de werkelijkheid.
2: Het was algemeen bekend dat er verschillen waren in de betaling tussen mannen en vrouwen. Maar naar mijn mening was er nog nooit daadwerkelijk publiek beschikbaar onderzoek gedaan hiernaar. De bedragen waren helemaal niet bekend. En daar wilde ik met mijn hockeydatabedrijf, Dataduck, en als mannelijke hockeyer in de hoofdklasse onderzoek naar doen. Ik wilde vooral zien wat de verschillen echt waren en kijken of de veelgehoorde argumenten echt hout sneden. En om eerlijk te zijn ben ik me kapot geschrokken van de verschillen tussen mannen en vrouwen qua salarissen. Maar ben ik ook wel geschrokken over hoe achterloos er wordt gedaan dat deze verschillen er nog zijn in de sportwereld in 2026.
0: Ja, en als je die loonkloof dan aankaart, dan wordt er al snel gewezen op de verschillen in het vrouwenhockey en het mannenhockey. Maria, dat stipte jij net ook al even aan. Maar Lex Tump heeft andere dingen ontdekt.
2: Bij een gesprek waarin je ingaat op de verschillen in betaling in de sportwereld, wordt er eigenlijk bijna direct gewezen op de kijkcijfers of de populariteit. Er zijn toch meer mensen bij de mannen dan bij de vrouwen. Nou, en in het hockey heb ik gekeken naar zowel de fysieke kijkcijfers, dus hoeveel toeschouwers staan langs de lijn, als de tv-cijfers. En bij de tv-cijfers heb ik dit proberen te duiden met cijfers van Viaplay, die hockeywedstrijden uitzendt, en cijfers van de NOS. In mijn sample, of de wedstrijden die ik heb bekeken, is er geen significant verschil te zien tussen mannen- en vrouwenwedstrijden hierin, op tv. Dan de fysieke kijkcijfers of de toeschouwers. Dat is best lastig te meten, want er is geen kaartverkoop in het hockey. Dus dit kan je niet tracken bij heel veel clubs. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken naar de baromzetten van clubs. Hoe meer baromzet, hoe meer toeschouwers. En ik heb voor een club uit de hoofdklasse, die zowel met de mannen als de vrouwen in de hoofdklasse speelt, de baromzetten geanalyseerd voor elke speeldag. Nou, wat blijkt, er is geen enkel verschil of de mannen of de vrouwen spelen. Het enige dat echt significant invloed heeft, is de tijd. En, misschien nog wel belangrijker, of er een TD, een hockeyfeestje na afloop is. Dan schieten de baromzetten door het dak.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Dus zelfs in baromzet is er geen verschil als de vrouwen of de vrouwen of de mannen spelen, Maria.
4: Ja, nee, klopt.
0: Herken je dat? Dus, uit je eigen tijd?
4: Nou ja, ik heb ook altijd gehoord dat die baromzetten bij de mannen dus beter waren. En als ik dan nu dit onderzoek zo hoor, en daarom is dit ook echt een cadeautje voor ons vrouwen in de hockey, dat dit er is en dat er eindelijk cijfers zijn, zodat deze aannames ja, niet meer zomaar uit de lucht kunnen worden gegrepen en dus ook niet waar zijn. Ja, dus uiteindelijk ben ik heel blij dat die kijkcijfers gewoon gelijk zijn. En hiermee kunnen we echt goed gesprek aangaan om het echt gelijk te gaan trekken.
0: En Thomas Peters vertelde net al eventjes over de historie van de sport en sporten. Dat daar ook die inkomensverschillen vandaan komen, Maria.
4: Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de geschiedenis van het hockey, waren de mannen al in 1908... op de Olympische Spelen zichtbaar. En de vrouwen kwamen pas in 1980. En je ziet gewoon dat de afgelopen jaren, ja, ik denk de afgelopen 20 jaar, dat het vrouwenhockey is gewoon zo groot geworden. En daarin blijft nu gewoon nog die betalingen achter. En ja, die keuzes om ook vrouwen meer te gaan betalen.
3: Maar jullie hebben toch ook een hockeybond. Die is er voor mannen en vrouwen. Wat wordt er daar dan gezegd als je dit aankaart?
4: Klopt. Ja, bij de bond zijn de betalingen wel gelijk. Dus als je in Oranje speelt, krijg je gewoon hetzelfde bedrag als man en als vrouw. Alleen de bond zegt ook van ja, dit is een probleem van de clubs. En zij zien de clubs echt als iets aparts
3: maar
4: van
3: goed,
4: de bond.
3: Zijn jullie dan ook verenigd als vrouwen in een soort spelersvakbond bijvoorbeeld, waarmee je naar die clubs kunt gaan en zeggen van dit moet afgelopen zijn?
4: Nee, nog niet. Ja, ik ben er wel mee bezig. Want ik wil eigenlijk heel graag om tafel met... Je hebt een club, dat heet HHCV. Dat zijn alle vertegenwoordigers van de hoofdklasseclubs.
3: Precies, die zijn en wel zelf verenigd.
4: Ja, die zijn wel verenigd. Maar... En daarmee zouden we heel graag met een aantal vertegenwoordigers van de vrouwenhoofdklasse aan tafel willen gaan zitten en echt dat gesprek aangaan. En echt die urgentie hiervoor willen laten zien. En ja, we hopen dat daarmee gewoon echt verandering teweeg gaat brengen.
0: Thomas Peters, zie je dat, het is 2026, dat de vrouwelijke sporters zich in de breedte op het hoofd krabben en zeggen, hey, waarom is dat verschil er nog steeds? En wij gaan ons organiseren en we gaan dit op tafel brengen en op de agenda zetten.
1: Ik denk dat dat in sommige sporten al heel lang op de agenda staat. En ik heb tennis al vermeld en daar is het eigenlijk begonnen in die gelijkschakeling. Op de grote Grand Slam zit het prijzengeld ook hetzelfde voor mannen en vrouwen. En nu zie je dat er in andere sporten, eindelijk zou ik bijna zeggen, die gewaarwording komt. Dat ook die vrouwensport eigenlijk een heel attractief product kan zijn. Eén, en dat is ook die verloning minder scheef moet liggen in elk geval. En dan verwijs ik graag naar het wielrennen, waar je nu merkt van als je die Tour de France organiseert op ongeveer dezelfde manier als bij de mannen, dan is er wel interesse voor. Ja. Hetzelfde met het voetbal. Maar die sporten komen natuurlijk rijkelijk laat, want ondertussen is het vooral het voetbal bij de mannen natuurlijk al geëxplodeerd.
0: Ja.
1: En is het vooral een kwestie dat die mannen enorm veel zijn gaan verdienen. En om dat verschil nu nog dicht te rijden, is gewoon een enorme opgave.
0: En Maria, nog even een paradox. Er hockeyen veel meer meisjes en vrouwen in Nederland dan jongens en mannen. Ik geloof zelfs dat 2/3 van de hockeyers vrouw of meisje is. Maar op de hockeyclubs is 80% van de voorzitters man. Bijna 100% van de penningmeesters is man. En ook de sponsorcommissies bestaat uit 2/3 mannen. Ja, dan krijg je die bekende bias als je het geld moet verdelen.
4: Klopt.
0: Dan speelt die oververtegenwoordiging vast ook een rol.
4: Zeker, zeker. Je ziet echt dat er toch echt voorkeur uitgaan naar de man. Dus om het geld naar de mannen te geven. En daarom is het ook zo belangrijk, dat is hetzelfde in de politiek in Nederland, dat gewoon die vertegenwoordiging in de clubs ook veel gelijker wordt getrokken. Zeker als je ziet dat er inderdaad 2/3 van de hockeyers vrouw is.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk. Nou, eerst maar dit WK kijken. De vrouwen gaan wel winnen, hè, Maria?
4: Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Die hebben een heel goed team staan.
0: Heel goed. Dank jullie wel. Oud-international Maria Verschoor en sporteconoom Thomas Peters.
5: Tech Update.
3: Microsoft heeft zich vrijwel volledig teruggetrokken uit China, zo blijkt uit een onderzoek van Reuters. Maar die Amerikaanse techreus kan het zich niet veroorloven om alle schepen te verbranden met oog op AI. Wat betekent dat voor de positie van Microsoft? Dat bespreken we met Jo van Buurik van BNR's techredactie. Jo.
6: Hi, Niels.
3: Hoi, wat doet of deed Microsoft in China?
6: Proberen wat andere grote Amerikaanse techbedrijven al lang niet meer zagen zitten. Want in 2010 trok Google zich al terug uit de Chinese markt. Die waren afgeschrokken door censuur en cyberaanvallen. Facebook heeft überhaupt eigenlijk nooit kunnen aarden daar. Werd in 2009 al verboden in China. Maar Microsoft ging wel door, want ja, die enorme markt, hè. Daar hoorden we overigens niet heel veel van. Nieuws komt altijd uit eigen land of uit Europa, wat ze hier allemaal willen doen. Maar ja, we weten ook wat voor macht Chinese techbedrijven zelf de afgelopen pak een beetje 15 jaar allemaal hebben verworven. Misschien mede als gevolg daarvan zou ik zeggen dat Microsoft zich nu actief aan het terugtrekken is, zeggen 5 bronnen tegen Reuters. In de afgelopen 5 jaar zijn minimaal 15 kantoren gesloten en dergelijke ondernemingen gesloten. Ja, dus het blijkt uit documenten die Reuters dus inzag. Overigens werd het in 2023 al overwogen om zich helemaal terug te trekken. Toen zagen we natuurlijk ook al de spanningen tussen de VS en China oplopen. Maar ja, by the way, China zorgt maar voor 1,5% van de mondiale omzet van Microsoft. Zou je blijven, en dat helpt, dan helpt het niet dat de Chinese overheid ook helemaal niet wil dat de Chinese bedrijven Amerikaanse software en systemen gebruiken.
0: Want er werd wel gewoon gemaild met Outlook.
6: Is zelfs ooit een speciale China Edition van Windows gelanceerd. Echt al, net zoals hier de soevereine cloud wel eens verkocht wordt, zou ik maar zeggen. Maar ook dan zeiden onafhankelijke adviseurs in China van misschien niet per se een goed idee. Dus daar waren ze al veel eerder met dat thema bezig dan wij in Europa tegenwoordig.
3: Maar ik zeg net vrij wel, volledig toch teruggetrokken uit China. Niet helemaal. Hebben ze nog enig belang om bij China betrokken te blijven?
6: Er zijn notabene samenwerkingjes met Chinese techbedrijven. Zoals ByteDance, moederbedrijf van TikTok. Mm. En Shein, die hebben westerse systemen nodig om te schakelen met operaties in het buitenland. Voor hun dus, zeggen drie bronnen. Dus dat doen ze via Microsoft. Daarnaast wil Microsoft graag vinger aan de pols houden als het gaat om technisch talent in China. Kijken wat voor AI-knappe koppen er allemaal rondlopen. Zeker in dit tijdperk. Zie wat er allemaal komt uit China. We hebben te veel over al die open modellen. Ze hebben trouwens wel op een gegeven moment tot zo'n 1000 ingenieurs aangeboden. Kom naar de VS om daar je werk voor te zetten. Maar slechts een derde zag het zitten om te emigreren. Maar ja, dat brengt ons wel bij het actuele belang. Want even benadrukken, Microsoft is het techbedrijf zonder eigen AI-model. Zoals Google dat bijvoorbeeld wel heeft. En Meta ook. Dus niet heel vond ik als ze toch een beetje vinger in de Chinese pap willen houden. Om in ieder geval een idee te hebben van...
0: Wat gebeurt daar?
6: Precies, er zitten daar dingen die wij op een gegeven moment toch ook moeten doen. Mm. Want ja, die Chinezen met hun AI-modellen komen toch wel steeds dichterbij. Dus dan is het raar als je ook als laatste Amerikaanse techreus je scheepjes helemaal in de fik steekt.
3: Dan kunnen we misschien even doorgaan over in de categorie AI ontwikkelen. Amazon, dat haalt massaal de woede van de livestreamwereld op de hals. Door dat ontwikkelen van AI zomaar te doen via hun platform voor zulke video's.
6: Ja.
3: Is dat een beetje merkwaardig?
6: Twitch, heb je misschien wel eens van gehoord? Ja. Jouw kinderen sowieso, Lisbeth.
0: Ja, maar
6: die kijken
0: niet.
6: Daarop. Nee, maar die kijken daarop als ze willen zien hoe mensen games spelen. En mensen delen dat ook.
3: Ja, en dat AI-muziek, die muziekzender van Egbert Kanaal of zo. Zat
6: nou,
3: dat niet ook op Twitch?
6: Ja, dat kan ook inderdaad. Maar goed, dat is weer een aparte tak van sport. Het zijn wel heel veel influencers en content creators die daar hun fans bereiken met livestreams van wat ze doen, al dan niet games spelen. Niet zo gek dus dat de nieuwste beslissing van moederbedrijf Amazon, want die bezitten Twitch al jaren, in hele slechte aarde valt. Dat gebruikt namelijk die vele miljoenen uren aan videobeeldmateriaal om AI te trainen, is net gebleken. Sterker, dat gebeurt standaard en kwam aan het licht door een bericht dat je het uit moet kunnen zetten met een knopje in de instellingen. Maar standaard staat het dus gewoon aan.
0: Ah.
6: En dat zou al jaren aan de orde zijn, zeggen verschillende Amerikaanse techsites. Twitch zei 2 jaar terug nog, het ging alleen om een test. En nu zeg ik erbij, mocht dit voor jou gelden als Nederlandse of Europese content creator. Amazon is een overtreding van onze privacywet. Want
3: ja, maar
6: zegt,
3: mag het wel. Maar...
6: Nee, daar mag geen automatische instemming. Er moet altijd met opt-in, niet per se opt-out, zeg maar. Nou ja, techbedrijven komen nogmaals aan met dingen als gerechtvaardigd belang. Zie ook Meta met Facebook, maar dat is juristenvoer. Dus hoe dan ook, het gros van de gebruikers van Twitch is laaiend. Wordt massaal opgeroepen te stoppen met de praktijken. Een van de reacties van de bazen is ook wel typisch, notabene in een livestream op Twitch, die zegt... ja, als we het standaard uit zouden zetten, zou niemand het aanzetten. Nee. Dus heb je het standaard aangezet. Dus Niels, ik wil ook even tegen jou zeggen... ik weet dat jij niet zomaar jouw volledige muziekcollectie aan mij zou geven... dus ik heb het gestolen.
3: Ja, inderdaad. Ja. Zo kun je het mooi vergelijken. Dankjewel, Jo.
5: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: De koers van fintechbedrijf Adyen knalt vandaag omhoog. Ja, waarom kiezen beleggers voor Adyen, voor het Nederlandse betalingsverkeer? Dat hoor je zo meteen.
3: Eerst gaan we naar een spookrijder bij Helene de Geest.
7: Ja, rijd je op de A6 Emmeloord-Muiden... dan kom je tussen de afrit Zwift-Orbant en Lelystad een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog een keer, rijd je op de A6 Emmeloord-Muiden... dan kom je tussen de afrit Zwift-Orbant en Lelystad een spookrijder tegen.
8: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
9: op Business Beats.
8: Op haar sterfdag
9: komen al haar hits voorbij.
8: Aanstaande zondag.
9: Aretha Franklin dag op Business Beats.
8: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
10: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
11: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
10: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Thomas van Zijl.
15: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over webshop-eigenaren die klagen over nieuwe verpakkingsregels. En een gesprek met Bart van Muijen, topman van Pro4All. Ik vraag hem hoe het bouwsoftwarebedrijf omgaat met de stormachtige ontwikkeling van AI. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
18: Nu in de BNR-app.
19: Een Russische ransomware-groep claimt Shell te hebben gehackt. Defensie wist jarenlang niet of en hoe het precies samenwerkte met Palantir. En minister Van Essen vindt dat de provincie Brabant vergunningen voor kippenboeren pas als allerlaatste optie mag intrekken. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
3: We rijden tot 7:15 vanavond. Geen treinen tussen Arnhem en Zutphen. En bij de ANWB zit Helene Geest. Is er een spookrijder?
20: Ja, inderdaad. Die spookrijder die rijdt op de A6 tussen Emmeloord en Muiden. Dus let daarop in de buurt van Lelystad. Dan de files. Dat zijn er niet zoveel, maar ze hebben allemaal wel een bijzondere oorzaak. Zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot. De vertraging is daar 20 minuten. De weg is wel weer vrij na dat ongeluk. Op de A10 de ring van Amsterdam een ongeluk bij Zeeburg. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. Dat kost je vanaf Amsterdam buiten Veldert 35 minuten. Verder een aanrijding op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Barendrecht. Daar ook 10 minuten op onthoud. En in Noord-Holland op de N256 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244 ook 10 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt ook een aantal flitsers. Onder andere op de A6 Joure-Emmeloord bij 305,1. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marseillaise heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De politie zegt boeren die morgen naar Den Bosch te gaan om te protesteren niet tegen te houden. Maar Veilig Verkeer Nederland hoopt wel dat er wordt ingegrepen als de veiligheid in gevaar is. Hoe de boeren naar Den Bosch gaan is nog niet duidelijk, maar Rijkswaterstaat heeft liever niet dat ze met trekkers over de snelweg rijden. Dat mag ook niet. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Met 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws. De AIX staat 0,7% in de plus, 1120 punten. De grootste stijger is vandaag Adyen. We memoreerden dat al eventjes. 16,8% krijgt dat aandeel er vandaag bij. Straks het verhaal erachter. Prosus is de grootste daler. 1,9% op dit moment in de min. De Dow Jones, daar wordt voorzichtig ook positief gehandeld. 0,3% staat die index hoog.
0: Een Russische hackersgroep blijkt zowel Shell als Philips te grazen te hebben genomen. Ze maakten gigabytes aan informatie buiten, dat is nieuws van BNR. Over de details hoor je zo de man die dat boven water haalde, tech-redacteur Niels Koloos.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
22: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
23: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
22: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Veel nieuws. We gaan zo snel beginnen. Kijk onder andere naar OpenAI. Dat was 4 jaar geleden de eerste tech-onderneming met een taalmodel op de markt. ChatGPT, zo noemen we dat allemaal nog. Hè. We gaan even chatten, even GPT'en. Nu wil het naar de beurs. Maar is het nog wel het kampioentje dat het leek in 2022? We hebben ook nog nieuws over Triodos en over de golfstroom. Dat is die warme golfstroom die misschien eerder gaat stoppen doordat er een flinke opwarming van het klimaat is. Maar we beginnen met dat nieuws van onze tech-redactie. Die twee Russische hacks op Shell en Philips.
0: Ja, het gaat om de Russische hackersgroep Klop. Hij heeft een hack uitgevoerd bij Shell. Klop zou 89 gigabyte aan informatie hebben buitgemaakt. Dat is heel veel. Ik hoorde net in het ANP de vergelijking gemaakt worden. 22 miljoen A4'tjes volgetikt. Want de man die daarachter kwam is Niels Koloos, onze tech-redacteur. Die staat bij ons. Hi Niels.
25: Goedemiddag.
0: Ja, Shell zelf bevestigt dat er een incident wordt onderzocht.
25: Ja, ze zeggen nog niet direct dit heeft met die Russische cyberbende te maken. Maar ja, die kwam gisteren dus wel met de bewering, hey, wij hebben Shell gehackt. En Philips overigens, moeten we het zo even over hebben. En ik ben vanmorgen dus achter Shell aangegaan en heb gevraagd, hey, zijn jullie ervan op de hoogte? En de reactie was, ja, we zijn op de hoogte van een incident. En we zijn ermee bezig met onze cybersecurity experts. Dus het is een beetje 1 plus 1 is 2, maar dat het zo naar elkaar gebeurt is natuurlijk al heel erg toevallig.
0: Maar heb jij Shell dan wakker geschud? Wisten ze er nog niks van?
25: Nou, volgens mij waren ze er al mee bezig. Hoewel ik geen exacte tijdlijn van ze heb gehad. Ze hebben eigenlijk alleen gezegd, ja, we zijn op de hoogte en we zijn ermee bezig.
0: Ja, en Philips dus ook?
25: Ja, klopt. Kijk, Klop heeft gisteren dus op hun site op het dark web eigenlijk een hele lange lijst gepubliceerd met allemaal namen van bedrijven. En het eerste wat ik daarbij dacht was, dit kan ook gewoon een beetje nep zijn, een beetje angst zaaien, dus ik wil het nog niet brengen. Dus vanmorgen heb ik dus Shell en Philips gebeld en allebei zeiden ze, oh, zet het maar even op de mail. En toen kwam Shell als eerste en nu net dus ook Philips. En Philips zegt wel echt heel erg direct, ik heb hier de mail voor me, dit is bij ons bekend. Dus echt de hack van Klop. En ze zeggen ook, het is op een specifieke bedrijfsserver met interne gegevens gebeurd en nu ook onder controle gebracht.
0: Okay.
25: Het heeft geen impact op klantomgevingen, zegt Philips.
0: Okay. En het gaat om de Klop. Je noemde de naam al van een Russische hackersgroep. Ja, wat weten we van hen? Is dat een bekende hackersgroep?
25: Wel enigszins bekend. Ik denk niet zo bekend als Shiny Hunters in Nederland. Want dat staat bij iedereen op het netvlies vanwege Odido natuurlijk. Ja. Maar Klop is wel vrij groot. Het is een Russische groep, zoals je al zei. Ze hebben bij elkaar waarschijnlijk al $500 miljoen afgetroggeld bij slachtoffers. En wat ze eigenlijk doen is, ja, ze stelen informatie. Ze zetten op het dark web, hey, we hebben het en we gaan publiceren als je niet betaalt. En zo gaat het door. Alleen ze maken niet echt gebruik van ransomware, dus gijzelsoftware. Dus het is niet zo dat Philips bijvoorbeeld al hun servers versleuteld ziet worden en dat ze er alleen nog bij kunnen als ze betalen. Het is eerder, wij hebben gevoelige informatie, zegt Klop, en we gaan publiceren als je niet betaalt.
0: Oké, maar daar moet je dan maar op hun blauwe ogen geloven.
25: Ja, dat is wel het dingetje met ransomware groepen, hoewel het ook een businessmodel is. Hè. Als jij bijvoorbeeld betaalt en het wordt alsnog gepubliceerd, ben je als ransomware groep niet meer betrouwbaar en dan is je business businessmodel kapot. Dus ik zeg niet, je moet betalen, maar het is altijd wel een serieuze overweging die bedrijven toch wel maken met hun cybersecurity experts.
0: Ja, nou gaat het om 89 gigabyte aan informatie bij Shell, hè?
25: Ja.
0: Wat staat erop?
25: Nou, echt van alles en nog wat. Klopt, is er niet heel erg uitgebreid op ingegaan. Maar het gaat om, ja, ze zeggen een soort bouwtekeningen, PDF-bestanden, onderzoeksresultaten. Maar wat het dan precies inhoudt, dat wordt niet echt toegelicht. Het kan echt om niks gaan, maar misschien ook om hele belangrijke dingen.
0: Ja, en kan iedereen nu daarbij?
25: Nee, dat kan dus niet. Het staat alleen nog op de site van Klopp, op het dark web. We hebben deze gegevens.
0: Precies, je zag wel de namen van de bedrijven.
25: En de namen en wat voor gegevens het dan zijn. Echt op grote lijnen. Ik denk dat ik 5 categorieën lang zag komen bij Shell. Dus de PDF, onderzoeksresultaten, et cetera. En het idee nu is, als Shell dus niet met de hackers in gesprek zou gaan, als ze dat daadwerkelijk zijn bij Shell, want dat heeft Shell nog niet bevestigd, maar goed. Als ze dat niet doen, dan kan het inderdaad downloadbaar worden en kan je op de site van Klopp lekker losgaan.
0: Bedrijfsgevoelige informatie.
25: Mogelijk wel.
0: Jij zit er bovenop, je houdt het in de gaten. Dankjewel. Tech-redacteur Niels Koloos.
1: De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Het mogelijk stilvallen van de golfstroom die warm water naar West-Europa brengt via de oceaan, die wordt niet bepaald door hoeveel de aarde opwarmt, maar door hoe snel de opwarming gaat. Blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse klimaatwetenschappers aan de Universiteit Utrecht. René van Westen is hoofdauteur van het onderzoek. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, ik leg het even kort uit. Die warme golfstroom die brengt relatief warm oceaanwater onze kant op. Daardoor hebben wij een gematigd zeeklimaat. Mag ik het zo uitleggen?
4: Ja, exact. Ja, wij liggen op dezelfde breedtegraad als Zuid-Canada, waar het vele malen kouder is dan hier. En door die warme golfstroom hebben wij een vrij aangename zacht zeeklimaat.
3: Ja, maar er wordt al langer gezegd, door de opwarming van de aarde dreigt die golfstroom stil te vallen of op een andere plek te gaan stromen of terug te gaan stromen. Hè? Wat voegt jullie onderzoek daaraan toe? Wat leggen jullie daar bovenop?
4: Ja, dus vorig jaar hebben wij daar ook een studie over uitgebracht. Daarbij concludeerden we toen dat ongeveer bij zo'n 2,5 graden opwarming kan gebeuren. Het is een soort magische temperatuursgrens, zo kun je het een beetje zien. Mm-hmm. Nou ja, en daar plaatsen we nu een best wel belangrijke kanttekening bij. Het is namelijk niet die temperatuursgrens die wordt overschreden, maar juist de snelheid ervan. En de belangrijke consequentie daarvan is dat er dus eigenlijk geen temperatuursgrens bestaat. Het kan altijd gebeuren als de opwarming te snel gaat.
3: Hoe gaat dat in zijn werk dan? Kunt u dat kort uitleggen? Waardoor reageert die golfstroom op die manier?
4: Ja, dat komt dus voornamelijk doordat het oppervlakte, dat wordt heel warm. Omdat daar natuurlijk de meeste opwarming in plaatsvindt. Maar eigenlijk de diepzee die blijft achter. En daardoor ontstaan er heel grote verschillen in temperatuur en in dichtheid. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die golfstroom uiteindelijk kan stilvallen. Maar als je die opwarming nu heel traag doorvoert, dan kan wel de diepzee eigenlijk bijbenen. En dan blijft het hele geheel gewoon draaien.
3: En gaat het op dit moment te snel voor de oceaan, voor die golfstroom?
4: Ja, op dit moment gaat het veel te snel. Dus het oppervlakte wordt sneller lichter dan de diepzee. En ook in onze studie maken we dus een schatting van, nou ja, wat is nu de kritische temperatuuropwarmingstempo, wat we kunnen bijbenen en zorgt dat voor eventueel amok en instorting. Huh? En op dit moment lijken we inderdaad op zo'n kritische temperatuursgrens te zitten, opwarmingsgrens te zitten.
3: Ja.
4: Dus die opwarmingssnelheid moet echt rap naar beneden om dus dit scenario te voorkomen.
3: Ja, welke middelen hebben we daarvoor op dit moment?
4: Nou ja, we hebben natuurlijk al de technologieën die tot onze beschikking zijn. We kunnen overstappen naar duurzamere keuzes. Ja. Om inderdaad zoveel mogelijk fossiele brandstoffen te voorkomen. Dus die technologie is er. Het moet alleen nog worden uitgerold.
3: Dank voor dit verontrustende bericht. Hoofdonderzoeker van de Universiteit Utrecht van dit onderzoek, René van Westen.
1: BNR Nieuwsradio, de Avondspits.
0: Wie wint de wereldwijde AI-race? De grote techbedrijven zijn in een strijd verwikkeld die gepaard gaat met tegenslagen, vertrekkende kopstukken, duizelingwekkende investeringen. Maar geen enkel bedrijf is van plan om op de rem te trappen. Bedrijven blijven nieuwe AI-modellen ontwikkelen, proberen tegelijkertijd voor beleggers het meest interessante aandeel te zijn. In deze zomerserie bespreken we 4 grote bedrijven in die competitie. Vandaag de laatste, OpenAI. En daarom zijn bij ons Corné van Zijl. Hij is analist bij Cardano. Goedemiddag, Corné.
5: Goedemiddag.
0: En onze BNR-tech-redacteur Donner Bakker. Haafdonner.
6: Goedemiddag allebei.
0: Donner, eerst even waar OpenAI nu staat, waar ze over willen praten. En ze willen op korte termijn naar de beurs.
6: Ja,
5: Nou, iets zeg maar korte termijn, maar toch iets langere termijn dan vooraf werd ingeschat. Want het zou dan dit najaar moeten gaan gebeuren.
0: Is dat niet altijd zo?
5: SpaceX was wel weer wat eerder dan we hadden verwacht. En ook Anthropic lezen we vandaag, zou waarschijnlijk in oktober al komen. Dus dat is redelijk rap. Maar OpenAI dus waarschijnlijk 2027 pas. Dat willen ze om geld op te halen, want het zal je geen geheim zijn. Investeren heel veel geld in AI-infrastructuur. Nou, daar heb je geld voor nodig. En zo hopen ze hiermee ongeveer een miljard of 60 op te gaan halen.
0: Ja, we kennen OpenAI als gewone stervelingen vooral van ChatGPT, het eerste taalmodel.
5: Ja.
0: En waar al heel veel mensen heel vertrouwd mee zijn. Maar wat doen ze verder?
5: Dat vraag ik me dus ook wel eens af, als ik daarover na zit te denken. Want het is, kijk, om het even te schetsen, OpenAI werd in 2015 opgericht. En dat werd onder meer door Sam Altman, de huidige CEO, en ook Elon Musk, die kennen we ook.
0: Ja.
5: Met het idee van, wij willen AI gaan ontwikkelen die de mensheid gaat helpen. Want de kwade mensen bij Google, die willen er misbruik van maken. Nou, in 2019, dat is natuurlijk ontwikkeld. In 2019 kregen ze een commerciële tak. En toen investeerde ook Microsoft een miljard. Dus opeens werd het wel serieus. En sinds 2022 hebben we ChatGPT echt bedoeld voor de consument. Dus jij en ik kunnen een boekverslagje laten verbeteren of een receptje opzoeken. Allemaal zoals
0: een heel boekverslag laten maken.
5: Ook nog eens, maar er zitten wel vaak nog wat foutjes in.
0: Ja.
5: Maar goed, zo kennen we het, hè. En dat was echt gericht op de consument. Nou, een paar jaar verder komen er andere spelers bij. Dus die consumentenmarkt raakt verzadigd. Want je kunt ook opeens naar Mistral of naar Gemini van Google. Zo kan ik nog even doorgaan. Dus dacht OpenAI, we moeten toch meer gaan doen. En toen kregen ze een video-app genaamd Sora, een soort TikTok met AI-filmpjes. Dat werkte niet. Toen was Anthropic deed het heel goed op de zakelijke markt. Dat gaan we dan ook nog maar doen. We hebben laatst het Mythos-verhaal gehad, cybersecurity. Dat gaan we dan ook nog maar doen. En wil je praten met AI? Dat kan ook, want we hebben ChatGPT Voice. Dus het antwoord op je vraag is, ze doen momenteel van alles. Maar nergens zijn ze
0: geen
5: echt
0: focus.
5: Leidend in. Nee.
0: En geen focus dus.
5: Nee, ook niet echt.
0: Er zijn ook controverses rond dit bedrijf. Rechtszaken, ruzies.
5: Ja.
0: We hadden het ook al eventjes over Palantir in een ander nieuws vandaag. Nou ja, daar gaat het over dat ze hun software inzetten voor massasurveillance bijvoorbeeld. Of andere antidemocratische gedachtegoeden van de topman daar. Maar wat maakt OpenAI dan controversieel?
5: Ja, een heleboel. Daar kunnen we ook een gesprek van een half uur over houden. Maar laat ik het kort houden. Het is natuurlijk allereerst een aantal zaken rondom zelfmoord. Want je kunt chatten met ChatGPT. En er zijn nu zaken over, hebben zij aanzet gegeven tot hoe je zelfmoord moet plegen of je dat moet doen.
0: En is dat anders bij ChatGPT dan bij bijvoorbeeld Claude?
5: Maar het is bij OpenAI wel, is het als een van de eerste bedrijven echt in de media gekomen. Verder heb je die bekendste zaak misschien nog wel, die rechtszaak rondom met Elon Musk. Dat ging dan over het non-profit naar for-profit gedeelte. Hè, want ze zijn dus sinds oktober 2025 een soort stichting met winstoogmerk, een public benefit corporation. Nou, daar was Elon Musk heel boos over, want de belofte was, wij gaan de mensheid helpen als stichting. En nu opeens verdienen we heel veel geld en hebben we dat ook nodig voor die AI-investeringen. Er zijn er nog circulaire verhalen. Ze krijgen natuurlijk heel veel investeringen binnen, maar investeren ook weer heel erg in elkaar, al die techbedrijven.
6: Ja.
5: Ja, en dan heb je nog een topman aan het roer in de naam van Sam Altman. Ja, daar zijn ook niet heel veel fraaie dingen over geschreven. Dus alle tezamen, die controversies door de jaren heen zijn flink ontwikkeld.
6: Corné, er wordt inderdaad veel gefinancierd en financiering gezocht door OpenAI. Daar willen we jou dan even over horen. Veel bedrijven trekken toch graag de portemonnee om deals te sluiten met OpenAI, hè? Waarom?
7: Omdat AI de toekomst is. En we hebben met de internetboom gezien dat inderdaad, als je in zo'n ontwikkeling zit, dan moet je vol mee investeren en hopen dat je op het goede paard vet. Maar er lopen best wel veel paarden, zoals Donna zei. En dat is wel het probleem. En al die techbedrijven hebben nu een eigen, zeg maar, semi-monopolie op hun eigen gebied. Bij Apple, Amazon, noem het allemaal maar op. Iedereen heeft zijn eigen mini-monopolie. Maar hier doen ze eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ze hebben allemaal zo'n mooi model. En je kan dus switchen van de een naar de ander, zolang je eigen bedrijfsmodel niet maar helemaal vastklinkt aan zo'n taalmodel.
6: Ja, precies. Daardoor staat OpenAI misschien wel zwak. Bedoel je dat?
7: Eigenlijk zijn alle grote partijen zwak. Omdat ze hebben nu wel concurrentie. En dat hebben ze bij hun eigen businessmodel niet. En Google Maps is gewoon marktleider by far. Om het maar een voorbeeld te geven. Dus je gaat niet naar de andere toe. Facebook in hem dito. Je gaat ook niet naar de andere toe.
6: Je kunt wel makkelijk switchen gebruikt tussen die AI-aanbieders. Dat is wat je zegt, tussen die taalmodellen. Ja. En dat is dus een zwak punt. Maar wat het misschien in de ogen van sommige waarnemers en beleggers ook een beetje zwak maakt, is dat er dus heel veel geïnvesteerd wordt. Het gaat om tientallen miljarden. Ik denk wel, hoe heet dat woord ook alweer als het 1000 miljard is?
5: Biljoenen.
6: Biljoenen. en ze financieren dan soms ook weer. Er gaan ook financieringen heen en weer, zal ik maar zeggen. Maar verdient het bedrijf ook geld met deze business?
7: Nou, voorlopig in ieder geval niet. Het geld loopt eruit. De verwachting is dat ze in 2026 en 2027 bij elkaar gewoon 70 miljard aan cash outflow hebben. Dus niet eens qua winst, maar gewoon geld wat het bedrijf uitloopt, omdat ze simpelweg meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Ja, als je 156% alleen al aan research and development uitgeeft in percentage van je omzet, ja, dan weet je dat het moeilijk gaat worden.
6: Ja.
7: En de winst zal dus moeten komen omdat de omzet zo hard groeit. En die is al verzevenvoudigd in de afgelopen 2 jaar. En nou, een heleboel analisten verwachten dat in de komende 3-4 jaar nog eens een keer. En als je kosten dan een beetje hetzelfde blijven, dan zou je in de winst komen. En dat is waarom een hoop beleggers daar wel op willen gokken.
6: Ja, maar maken ze zich hier intern ook geen zorgen over, Donner?
5: Nou ja, daar zijn een beetje wisselende berichten over. Want er worden een heleboel gelekt. We kunnen nog niet in de boekhouding kijken, want die beursgangen, die prospectus, die hebben we nog niet. Maar je hebt CFO Sarah Friar. En die heeft dan een aantal memo's die zijn gelekt. Onder meer dat Sam Altman had gezegd, wij willen 1 biljoen gaan investeren. Dat werd dan afgezwakt tot 600 miljard. En toen zei zij, ja, ik zet daar eigenlijk wel mijn vraagtekens bij. En ook werd er afgelopen maanden gesproken over een code rood memo intern. Van hoe het gaat toch echt wel heel slecht. We verliezen echt wel heel veel marktaandeel. En 2 weken geleden was daar dan weer CNBC dan weer die dan een interne memo in handen kreeg dat het opeens nou eigenlijk helemaal niet zo slecht ging afgelopen kwartaal. En dat er in juli zelfs meer omzet geboekt was dan in heel het tweede kwartaal. Dus ja, intern zorgen wel, maar er wordt ook over gesproken.
6: Twijfels, zullen we maar zeggen. Die Sam Altman, jij wierp al even een balletje op. Wat moeten we over hem weten?
5: Ja, ik vind dat een fascinerende man, in de negatieve zin van het woord. Want nou ja, hij is omringd door controversies. Er begon met een bedrijf Y Accelerator, daar begon dat al. Hij wordt een beetje omschreven als een slimme en sluwe ondernemer die mensen bespeelt, manipuleert, misleidt. Je had een heel tijdje geleden een stuk in de New Yorker, echt een aanrader. Is een heel lang verhaal over hoe dat ging.
0: Ja, een profiel, hè, van hem.
5: Ja, inderdaad. Nou, hij heeft gewoon echt ruzie met bijna heel Silicon Valley. Hij bespeelt mensen, ook de Amerikaanse president. Nou ja, dus het is een beetje, aan de ene kant een genie, hè, met wat hij allemaal aan het doen is, maar ook met net als al die andere tech bros. Een hele moeilijke man. Daarom zou ik dat boek van Laurens Verhagen en George van Hal, dat recent is verschenen, de tech bros ook aanraden, want dan kruip je echt even in hun hoofd.
0: Oké, dan leren we meer over Sam Altman.
5: Zeker.
0: Oké.
6: Wat kunnen we de komende jaren van OpenAI verwachten op techgebied, Donner?
5: Nou ja, nieuwe modellen uiteraard. Veel investeringen, zoals Corné ook al zei. Een hardwareproduct. We zijn met de oud-Apple-designer Jony Ive daarmee bezig. Dat zou naar verluidt een slimme speaker worden. Maar het doel is AGI, Artificial General Intelligence. Dus kunstmatige algemene intelligentie. Waarin zo'n computerprogramma ongeveer net zo slim, of dan wel slimmer, dan wij moeten gaan worden. Dat is voor ons nog een ver weg en een filosofie. Maar voor al die techbros, waaronder bij OpenAI, is dat echt het doel. En dat gaat bereikt worden, hoe dan ook.
0: Corné, ja, wij hebben deze zomerserie begonnen. En we sluiten hem ook af met de vraag, ja, wie wint de wereldwijde AI-race? En dan hebben we het over de 4 grootste techbedrijven, Anthropic, Google, SpaceX AI, vandaag dus OpenAI. Wat denk jij?
7: Ik denk dat ze alle 4 een beetje gelijktijdig over de finish heen komen. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want anders zou je zo'n monopoliepositie krijgen, zoals ze dus in hun eigen originele business hebben. Ja, en voor ons consumenten en voor bedrijven die klanten zijn, is dat geen beste situatie. Want dan kan je eigenlijk niet anders. En dan ben je dus verplicht om met die bedrijven zaken te doen. En daarom verdienen ze zo allemachtig veel geld. En dus het zou ook beter zijn als ze met z'n 4 tegelijk de finish overkomen.
0: Donner, wat denk jij?
5: Ja, Corné die slaat de spijker op zijn kop natuurlijk. Maar namen en rugnummers, dan zou ik nu Alphabet zeggen vanwege de integratie, maar dat is puur gissen. Huidige winnaars zijn natuurlijk Nvidia, TSMC, de bedrijven met de pikhouwil, want die leveren en verdienen ook heel veel geld op dit moment.
0: Ja, maar dat zijn niet de bedrijven die wij hebben besproken.
5: Nee, dat is waar. Flauw antwoord. Oké. Ja.
0: Wat denk jij?
5: Ja, ik denk ook dat bedrijven inderdaad dat het beste kan integreren. Dus inderdaad, kijk, het wordt een nek-aan-nek race, een foto-finish uit kunnen noemen, zoals Corné goed zegt. Maar ja, momenteel zie je dat Alphabet gewoon makkelijk al die producten kan integreren. Dus momenteel zou ik dat misschien als winnaar bestempelen, maar ja, het is echt gissen.
0: Dank jullie wel. Corné van Zijl, analist bij Cardano en BNR-sterredacteur Donner Bakker.
6: Na een onverwacht verlies vorig jaar wist Triodos, de bank, in de eerste helft van dit jaar weer winst te noteren. 29,9 miljoen euro. En de bank geeft vooruitzicht op meer winst, want de verkoop van de Duitse tak, zijn nogal hoge kosten daar, is in gang gezet. Bij ons om daarover te praten, de CEO Marcel Zuidam. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Eerst maar even de winst over het afgelopen half jaar. Daar bent u blij mee, want eerder ging het wat moeizamer, hè?
9: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben de eerste helft van 2026 goede vooruitgang geboekt bij onze uitvoering van de strategie. We zien dat onze financiële prestaties zijn verbeterd, inderdaad met een winststijging. En we hebben ook de organisatie aangepast, doelgerichter gemaakt en ook maatregelen genomen om de efficiëntie van onze organisatie te verhogen.
3: Ja, of komt het ook door meer verkoop van hypotheken?
9: Dat klopt. Ook aan de commerciële kant maken we goede voortgang. Dus onze hypotheekproductie is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En dat geldt ook voor de bedrijfsleningenportefeuille.
3: En ja, het Triodos staat bekend als de Groene Bank. Hoe ziet een groene hypotheek eruit?
9: Nou, wij verstrekken vooral hypotheken met een goed energielabel. Hè. Dus 63% van onze hypotheekportefeuille heeft een energielabel A of hoger. En we zijn ook voortdurend bezig om die markten verder te ontwikkelen en daar koploper in te blijven. Dus we hebben ons heel erg goed voorbereid om ook meer biobased hypotheken te verstrekken. Dus hypotheken voor woningen die volledig biobased zijn. Daar zien we ook een gezonde groei in de portefeuille.
3: Biobased, ja, met natuurlijke producten gemaakt?
0: Ja, bouwmaterialen neem ik dan aan.
9: Bouwmaterialen, je moet denken aan dakbedekkingen, isolatiematerialen die met natuurlijke producten worden gemaakt.
0: Maar dat zijn dan altijd nieuwbouwhuizen? Hypotheken voor nieuwbouwhuizen?
9: Dat zijn nieuwbouwhuizen, maar we verstrekken zeker ook hypotheken aan onze bestaande klanten die hun bestaande woning willen verduurzamen en naar een beter energielabel willen brengen.
3: U heeft ook een Duitse tak en daar zijn de kosten heel hoog. Wat is daar aan de hand?
9: Nou, we hebben in september vorig jaar aangekondigd dat we onze Duitse activiteiten gaan afbouwen. Mm-hmm. We kondigen vandaag aan in het persbericht dat op schema ligt. We verwachten medio volgend jaar onze Duitse activiteiten gesloten te hebben. Ja. En daarnaast is het zo dat we vorig jaar ook de verkoop van een glasvezelportefeuille die we in Duitsland hebben aangekondigd. En daar hebben we vorig jaar een voorziening op moeten nemen. Ja. Die het verlies in het tweede halfjaar heeft veroorzaakt.
3: Met permissie ook nog even een vraag over de algemene economie. Want u zit als bank daar natuurlijk middenin met financieringen. Deze week verscheen ook een rapport van uw economische afdeling dat die droogte erin hakt, ook in de economische groei, dat het ten koste gaat van de economische groei. Ja, voor zover de groei van het BBP al iets zegt over hoe het met een land gaat natuurlijk, moeten we dan uw hoofdeconoom volgend ook even opmerken. Hoe kijkt u naar die situatie? Want wij spraken onze eigen econoom en die zei ja, verlies van arbeidsproductiviteit door hitte, dat is toch iets tijdelijks. Hoe kijkt u daarnaar?
9: Ja, u verwijst inderdaad naar het rapport De Hitte-Economie, zoals dat door mijn collega's van Impact Economics is gepubliceerd. Dat is een onderzoek over de impact van het extreme zomerweer op de economische groei in de EU. Mm-hmm. Nou, daar wordt ook nadrukkelijk de kanttekening bij gemaakt dat het heel moeilijk is om dat te berekenen. En arbeidsproductiviteit is daar slechts een van de factoren in die we hebben benoemd. Ja. Als een mogelijke impact om de economische groei in de EU met ongeveer 1% te verminderen.
3: Maar is het nou ook zo dat u als bank zegt, ja, als er hier een bedrijf bij ons komt en die zitten toch in een gevoelige sector, waar ze te kampen kunnen krijgen met of droogte. De tuinders bijvoorbeeld hebben nu grote problemen, fruittelers en de boeren, de veeboeren hoorden we ook. Dat u dan zegt, nou ja, wij gaan er eigenlijk vanuit dat helemaal geen goede business meer is, of dat daar te grote risico's aan zitten. En dat u om die reden ook een bedrijf die financiering niet geeft.
9: Ja, maar dat is niet nieuw. Hè. Dus we kijken al jarenlang en we spreken ook met onze klanten hoe ze zich kunnen aanpassen op klimaatverandering, hè, klimaatadaptatie. En sterker nog, we helpen ze ook om investeringen te financieren om zich daartegen te weren. Dus dat is de dialoog die we met onze klanten hebben. Mm. En dat doen we al heel veel jaren. En dat is een deel eigenlijk van onze reguliere bedrijfsvoering.
3: En is dat dan even goed wel rendabel om het op die manier te doen? Hè? Want het is natuurlijk voor een financierder veel makkelijker om te zeggen, wij hebben geen principes en we vragen gewoon een fijne rente, dan dat je dit soort doelstellingen hebt.
9: Ja, dat moet gewoon rendabel zijn. Kijk, wij streven een gezond rendement naar. Onze rendementstarget is tussen de 5% en 7% van rendement op eigen vermogen.
3: Mm-hmm. Wordt dat gehaald?
9: Wat we nastreven. En vandaag kondigen we aan, he, dat we daar na een verliesjaar vorig jaar weer in die bandbreedte komen van return on equity. He, maar ja, we hebben een driejaars doelstelling om naar de bovenkant van die range te bewegen. En dat doen we ook om daarmee onze winstgevendheid te gebruiken om onze kapitaalpositie te laten groeien en daarmee ook onze uitzettingen bij onze klanten te kunnen doen. Zodat we ook met onze klanten en via onze klanten impact kunnen maken op de belangrijke thema's. Ja. Dus en dat kan heel goed samengaan. Dus een rendabele bank en impact maken, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: Dank CEO bij Triodos, Marcel Zuidam.
0: Zometeen, de koers van het aandeel Adyen knalt omhoog. Waarom zijn beleggers zo blij? Dat hoor je zometeen.
10: Ik open de vergadering.
11: Ja, voorzitter.
12: Ja, dank voorzitter.
13: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 14:00 of in je podcast-app.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
26: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
27: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
28: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
29: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagborrel, de Friday Move.
30: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's. Jongens met bling bling, geld, dikke bakken.
29: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move. Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
30: Ja, zeker.
29: Ja?
30: Nee, serieus.
29: Ja, serieus.
30: Maar als het mis is, is het ook mis.
29: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
31: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
32: Verkeer. Ik ben Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk files met een bijzondere oorzaak en dan vooral in de Randstad. Op de A6 van Muiden naar Lelystad nu veel vertraging tussen knooppunt Almere en Lelystad. Het oponthoud is daar een half uur door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer ruim 10 minuten vertraging. Lange file aan de oostkant van Amsterdam op de A10 tussen Amsterdam-Slotervaart en Zeeburg. Richting Zaanstad zijn er twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is 40 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt onder andere een flitser op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
33: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marseillaise heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De politie zegt boeren die morgen naar Den Bosch te gaan om te protesteren niet tegen te houden. Maar Veilig Verkeer Nederland hoopt wel dat er wordt ingegrepen als de veiligheid in gevaar is. Hoe de boeren naar Den Bosch gaan is nog niet duidelijk, maar Rijkswaterstaat heeft liever niet dat ze met trekkers over de snelweg rijden. Dat mag ook niet. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Met 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, we spraken net al even over OpenAI. Maar zo meteen praten we over de mogelijke beursgang van de concurrent Anthropic. Gaat weer over astronomische bedragen. Hoor je zo meteen hier op BNR.
1: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl. Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
4: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
6: Ondanks sombere berichten over de Russische economie die je vaak te horen krijgt, presenteerde het Statistisch Bureau van het land groeicijfers. Is dat een vertekening door de oorlogseconomie, of waren die eerdere berichten het gevolg van wensdenken? Het gaat slecht met de gieren in Afrika.
0: Oh.
6: Ze zeggen, kan mij dat rotten? Maar
0: dat
6: rotten is... Ja, ik leg het je in de mond. Dat dreigt juist een probleem voor de volksgezondheid te worden.
0: Het rotten.
6: Ja, want als die... Nou ja, we leggen het straks uit. Okay. Ja, nee, er moet een cliffhanger bij blijven. De beurs.
0: Ja, voor Adyen scheen de zon vandaag. De koers van de Nederlandse betalingsverwerker die schoot omhoog met dubbele cijfers. En maakt daarmee een hoop goed van wat het tot nu toe dit jaar moest inleveren. Waarom zijn beleggers zo in de wolken met Adyen? We gaan het bespreken met Milou Brandt van BNR Beurs. Ha, Milou.
17: Hoi.
0: Ja, waren dat dan de kwartaalcijfers waar beleggers blij van werden?
17: Nou ja, de cijfers die waren op zich prima. Een beetje in lijn wel gewoon met de verwachtingen. Omzetgroei van 19% bijvoorbeeld. Dus prima cijfers. Maar beleggers lijken dus vooral blij met de outlook die Adyen ze voorschotelt. Dus ze zeggen dat de omzet die we tot nu toe toch steeds een beetje wel zagen dalen, ook weer gaat aantrekken. De marges die blijven er goed uitzien. Op elke euro die bedrijven bij transacties moeten afstaan aan Adyen, houdt Adyen bijna de helft over. Okay. 49 cent. Dus dat is al een mooie marge. En Adyen verwacht die ook nog te kunnen opkrikken naar 55%.
0: Oké, okay,
17: dus
0: dat is best wel...
17: Ja. Dat is een lekkere marge. Ja. Dat is goed nieuws natuurlijk voor beleggers. Wat wel opvallend is dat ze ook aangekondigd hebben dat ze gaan investeren in eigen datacenters. Dus dat heeft Pieter van der Does, de topman, uitgelegd aan het FD. Hij zegt daar dat de prijzen in de markt voor datacapaciteit nogal volatiel zijn. En door deze investeringen dus nu te doen, hopen ze onaangename verrassingen in 2027 te voorkomen. En normaal gesproken zijn investeringen in AI en capaciteit daarin best wel een beetje iets om kritisch op te zijn voor beleggers. Maar nu slikken ze het blijkbaar toch voor zoete koek, want het aandeel steeg vandaag met dubbele cijfers. Om precies te zijn, bijna 16% omhoog vandaag. Dus dat is wel uitzonderlijk.
0: Door naar Anthropic dan, het bedrijf achter de ChatGPT-concurrent Claude. Daar zit een astronomische beursgang aan te komen.
17: Ja, Dat lijkt het record van SpaceX inderdaad te verpulveren. Wel, want Financial Times heeft met investeerders gesproken. En zij schatten, dus het is niet Anthropic zelf die dat nu heeft gezegd, maar investeerders die gokken van, die hebben ingeschat dat het een beursgang van wel 2000 miljard dollar kan gaan worden.
0: Oeh, en wat was SpaceX?
17: Ja, 1750 geloof ik toch? Okay. Wat was het nou inderdaad? Ja. Ja, we hebben het er zo vaak over gehad.
0: En maar meer dan?
17: Het is in ieder geval
0: meer. Anthropic zou dat kapot maken. Dat
17: ruim erboven. Ja. En het is ook het dubbele van waar Anthropic momenteel ongeveer op gewaardeerd staat. Nou, hoe komen die investeerders daar nou bij, vraag je je dan af. En dat komt omdat investeerders rekenen met die omzetgroei. Dus Anthropic zou dit jaar op een omzet van 100 tot 120 miljard uit gaan komen. En dat is wel een tienvoudige groei in één jaar. Als die groei dan een beetje doorzet, nou, dan ben je natuurlijk zo bij zo'n hoge beurswaarde. Maar ja, dat moet natuurlijk dan ook wel echt daadwerkelijk gebeuren, hè, met die groei. En het is gewoon ook moeilijk inschatten of zo'n waardering nou uiteindelijk gerechtvaardigd is. Want ja, we kunnen het niet heel goed vergelijken. We hebben nog niet zo'n AI-bedrijf op de beurs met die groei. En het is gewoon ook moeilijk inschatten of zo'n waardering nou uiteindelijk gerechtvaardigd

0: wel vrij teleurstellend. Maar die datum die is er nu dus wel. En ja, het is ook gewoon teleurstellend dat je voor die derde optie dan moet gaan. Hè? En dat kwam omdat New York en Londen eigenlijk, ja, je moet in de prospectus alle gegevens over zo'n bedrijf zetten. En daar stond dus ook in dat ze kleren gebruiken, of in ieder geval textiel, afkomstig uit een Chinese provincie, Xinjiang. Ja, ik heb mijn Chinees moet ik nog even
1: op
0: oefenen.
1: Dat zoeken we op, ja.
0: Ja. Xinjiang, volgens mij. En daar wonen veel Oeigoeren. En ze kunnen niet helemaal uitsluiten dat het door Oeigoerse dwangarbeid inderdaad gemaakt is. Ja. Dat is een doorn in het oog natuurlijk voor Londen en New York. Maar in Hongkong zijn de lijntjes met Peking weer wat korter. Dus
1: dan mag je daar gewoon komen.
0: Een soort van workaround.
1: Dat boeit allemaal niet.
0: Dat het misschien toch nog een beetje verdoezeld kan worden, inderdaad.
1: Ja. Oh ja, die dwangarbeid zou wel de ontzettend lage prijzen verklaren.
0: Zeker, inderdaad. En je moet je ook afvragen als belegger of je nou op 28 augustus wil instappen. Want ook de marges staan best wel onder druk. Er lopen nog een paar onderzoeken van overheden ook. Een wegwerpmode, what's not to like, zou ik zeggen. Ga ervoor, maar niet heus. Ja.
1: Dankjewel.
0: Ik heb mijn twijfels.
1: Heb jij nog de slotstand?
0: Zeker. We gaan eindigen op 17e in de plus vandaag. Op 1119 punten lijkt het. Dat is een record.
1: Dankjewel, Milou Brandt.
0: Graag gedaan.
2: Ongeveer 40 minuten geleden hoorden we Helene de Geest bij de ANWB met een spookrijder op de A6. Hoe is dat afgelopen, Helene?
3: Ja, die spookrijder is uitgestapt en heeft het op een rennen gezet. En wat er daarna is gebeurd, dat is verder niet bekend. Er is op die plek toevallig wel ook een ongeluk gebeurd, maar dat heeft niets met die spookrijder te maken. Op de A6 was dat, van Muiden naar Lelystad, bij Lelystad. De weg is inmiddels weer vrij. Vanaf knooppunt Almere sta je nog wel 20 minuten in de file daar. En verder nemen de meeste files wel een beetje af nu. Flitsmeister meldt nog wel een aantal flitsers, onder andere op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,0. Op de A16 Rotterdam-Breda bij 56,0. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Ja, we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin.
6: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hogere opbrengsten en snijden in de kosten. Zo gaat dat.
7: Dames en heren, het is uw gezagvoerder. Wij willen als geen gratis bier en wijn meer. Dank u wel.
2: Geld moet rollen en dat is goed voor de economie, hebben we allemaal geleerd. Tegen alle verwachtingen in rollen de Russische roebels behoorlijk goed. Want de Russische economie is gegroeid. Een half jaar groei van het bbp met 0,6%. En over het laatste kwartaal zelfs 1,3% ten opzichte van datzelfde kwartaal een jaar terug. Het zijn geen gigantische groeicijfers, maar toch wel opmerkelijk voor een land dat in oorlog is en vecht tegen sancties en droneaanvallen op olieraffinaderijen. We bespreken dat met Rusland-correspondent Joost Bosman en huiseconoom Han de Jong. Welkom beiden natuurlijk.
8: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
2: Eerst maar eens eventjes, hoe betrouwbaar en representatief acht jij die cijfers?
8: Ja, weet je, we zijn natuurlijk geneigd om te zeggen, nou, daar kan geen bal van kloppen. Ik ben toch geneigd te denken dat die cijfers wel een redelijk betrouwbaar beeld schetsen. Waarom denk ik dat? Nou, ten eerste, je kunt natuurlijk wel economische cijfers vervalsen. Maar toch is dat moeilijker dan je denkt. Want economen kijken natuurlijk naar heel veel economische cijfers. En er moet wel een consistent beeld uitkomen. En het is lastig om allerlei cijfers te veranderen op een consistente manier. Een tweede reden dat ik er toch wel enig vertrouwen in heb is, we hebben natuurlijk ook anekdotisch bewijs. En er komen ook wel gegevens over de Russische economie naar buiten van particuliere organisaties. En een derde reden is dat die Russen soms ook cijfers publiceren die ronduit tegenvallen. En als je als je alle cijfers vervalst, waarom zou je dat dan doen? En een voorbeeld daarvan, de economische groei was in 2023 en 2024 boven de 4%. En dan in 2025 opeens nog maar 1%. Waarom zijn ze dan niet, als ze die cijfers zo vervalsen, precies, waarom niet wat hoger? Ja. Eergisteren kwamen cijfers naar buiten over het begrotingstekort in juli, de maand juli. Dat viel tegen. Gisteren rapporteerde de OPEC op basis van Russische cijfers dat de olieproductie in Rusland ongeveer een miljoen vaten per dag lager dan hun OPEC plus quotum. Dus alles bij elkaar denk ik, ik ben toch wel geneigd dat beeld, dat die cijfers schetsen, te volgen.
2: Ja, dus economische groei in een door oorlog geteisterd land, dat kan dus, Joost.
9: Nou ja, een klein beetje groei is er wel, denk ik. Al is het maar 1, wat is het, 0,5 tot

0: 1,5% punt, geloof ik. Maar dat kan even een uitschieter zijn. En Russische economen zeggen ook, en andere economen zeggen ook, dat het niet langdurig zal zijn. Hè. Je kunt altijd even een goed kwartaal hebben. En wat we ook niet moeten vergeten, dat we in het Westen altijd kijken naar Rusland als een soort Sovjet-Unie nog steeds. Hè. Die is ook uit elkaar gevallen. Trok het economisch ook niet meer. Maar dit is echt een heel ander geval. Het huidige Rusland, hè, dat is al 35 jaar lang een markteconomie die totaal anders werkt. En het is gewoon niet te vergelijken. Er zijn managers opgeleid. Er zijn mensen die echt ervaring hebben opgedaan in
1: de markteconomie. Het is geen achterlijk land.
0: Dus het is zeker een heel ander land dan de Sovjet-Unie. En dat vergeten we in het
2: maar
0: Westen nog wel.
2: De Russische burgers, de man in de straat, merkt hij ook iets van die beperkte, maar wel groei?
0: Nou ja, dat is dus juist het probleem. De wapenindustrie draait op volle toeren. Hè. Ik hoorde gisteren nog gegevens dat in juli van alle raketten met een sleutelrol, zeg maar, in het conflict, in de oorlog met Oekraïne, tussen de 10% en 20% meer zijn geproduceerd vorige maand dan wat ons doel was gesteld. Dus dat gaat heel goed in Rusland. Maar de consumentenindustrie blijft krimpen. Afgelopen kwartaal nog met 3,2%. Dus dat is meer dan de groei van de hele economie, zeg maar. Consumentenindustrie hebben we het dan over. Belastingen zijn verhoogd, waardoor middenstanders het niet langer meer bolwerken. Hè. Je ziet filmpjes op internet waarin kledingzaakjes, boutiques, weet ik het, in Moskou de eigenaren daarvan afscheid nemen van hun cliënten. En zeggen, ja, we kunnen het gewoon niet meer bolwerken. Tot nu toe al dit jaar zijn er 440 horecagelegenheden in Moskou op de fles gegaan. En dat zou tegen het eind van het jaar wel eens 700 kunnen zijn. En dat zijn de cijfers van de consumentenindustrie.
1: Maar dit is wel groei, Han, die voortkomt inderdaad uit die enorme oorlogsmachine die ze hebben opgetuigd. Toch? Dus eigenlijk staatsuitgaven. Dus hoe natuurlijk is die groei?
3: Dat is waar. Aan de andere kant, ze rapporteren zelf cijfers ook over een begrotingstekort. Dat ligt ongeveer in de orde van grootte zoals in Nederland.
1: Hoe kan dat?
3: Nou kun je natuurlijk zeggen, van die cijfers geloof ik niks. Wat natuurlijk voor de Russische economie ook heel belangrijk is, dat zijn de inkomsten die ze halen uit de productie en de verkoop, vooral de export van olie en gas. Ondanks onze sancties zijn ze er toch in geslaagd om die inkomsten redelijk op peil te houden. Hè. Ze hebben de export weten te verleggen naar andere afnemers. Ja. En iets wat natuurlijk wat dit jaar eigenlijk de Russen in de kaart speelt, is die verdraaide oorlog in Iran. Waardoor de prijzen wat zijn gestegen, behoorlijk zijn gestegen. En iets wat toch in het sanctiebeleid van Europa eigenlijk een complete mislukking is, dat is dat Griekse reders, vooral Griekse reders, misschien niet alleen, maar vooral Griekse reders, die hebben oude schepen aan de Russen verkocht de afgelopen jaren. Van de zogenaamde, wat we dan nu noemen, de schaduwvloot. Ja. En via die schaduwvloot is Rusland nog steeds in staat om grote hoeveelheden olie te exporteren en daarmee de exportinkomsten heel behoorlijk op peil te houden.
1: Ja, sterker nog, Joost, de EU importeerde in het eerste kwartaal van dit jaar nog een record hoeveelheid LNG uit Rusland. En dat is deels is die export vanuit Rusland verlegd, maar voor een groot deel gaat het dus ook nog naar Europa.
0: Nou, zeker. En als je het over die schaduwvloot hebt, dat is een van de belangrijkste mogelijkheden voor Moskou om nog geld binnen te harken. Ongeveer 17% beslaat die schaduwvloot van alle olietankers ter wereld. Dus het is bijna een vijfde deel. Dat is niet verkeerd natuurlijk, dat is vrij veel. Dat zijn dan ongeveer 1400 schepen, waarvan de Europese Unie er meer dan 670 heeft gesanctioneerd. Het Verenigd Koninkrijk iets meer dan 620 en de VS 216. Nou, dat lijkt veel, maar die moet je niet bij elkaar optellen. Want dan zouden bijna alle 1400 schepen gesanctioneerd zijn. Maar er zit heel veel overlap in. En slechts een heel ja, echt een handjevol is het tot nog toe geënterd. Hè, door de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, meen ik. Dus ja, de aanpak van die schaduwvloot, daar mankeert het ook gewoon nog aan.
2: Han, we moeten het ook nog even hebben over de werkloosheid, want die is gewoon laag in Rusland.
3: Ja, dat klopt. Als je naar de cijfers kijkt, ze rapporteren werkloosheid van iets boven de 2%. Dat is natuurlijk heel erg laag, maar daarbij moeten we natuurlijk wel in ogenschouw nemen dat een deel van de jonge mensen die het, misschien het leger in zouden moeten, die zijn het land ontvlucht. En een ander deel is het leger ingegaan. Dus er is behoorlijke arbeidsschaarste. Maar dat is een rechtstreeks gevolg eigenlijk van die oorlog. Normaal gesproken zeg je, lage werkloosheid, dat is wel een heel goed teken. Maar hier moet je toch wel wat kritische kanttekeningen bij plaatsen.
2: Ja, de context is heel belangrijk. Maar dan, Joost, heeft Poetin ook een beetje perverse prikkel om vrede ver van zich af te houden? Want een einde aan de gevechten, een einde aan dat enorme leger, zou de economie laten instorten.
0: Nou, dat is wel de verwachting. Kijk, de economie is nu echt een soort oorlogseconomie geworden. Hè. 40% van het staatsbudget gaat naar de oorlog, naar defensie. En wat krijg je als de oorlog stopt? Dan staan er overal wapenfabrieken die niet meer nodig zijn, die stilstaan. En ja, daaraan is bijvoorbeeld de Sovjet-Unie destijds voor een groot deel kapot gegaan, uiteengevallen. Daar was het staatsbudget zelfs 60%, nog 20% hoger. Maar ja, de oorlog in Afghanistan destijds eind jaren 80 hield op. De Russen trokken zich terug, de Sovjets. En de Koude Oorlog hield op, waardoor al die wapenfabrieken niet meer nodig waren en de economie ineenstortte.
1: Dus Poetin heeft ook een economische prikkel om geen vrede te sluiten. Ja.
0: Daar komt het op neer. En ja, zoals jullie al zeiden, het is een perverse prikkel eigenlijk. Maar het maakt het niet minder waar.
1: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. En ook dank aan huiseconoom Han de Jong.
4: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om bij thuis te komen.
2: Er zitten veel dieren vandaag in de avondspits. We hadden het over bijen. Nu gaan we het over gieren hebben. Gieren in Afrika. De hoeveelheid gieren is daar de afgelopen jaren met, schrik niet, zo'n 90% afgenomen. Veel soorten staan op het punt van uitsterven. En dat is belangrijk, want gieren spelen een belangrijke rol in het tegengaan van de verspreiding van ziektes. Bij ons is Hans Polman, voorzitter van de Vulture Conservation Foundation. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: 90% afgenomen. Waarom gaat het zo slecht?
5: Ja, 90% is natuurlijk een enorm percentage. En het heeft verschillende redenen. Een belangrijke is bijgeloof. Men dicht dode gieren bijzondere krachten toe. Een reden is de inzet van antibiotica ter bescherming van het vee, wat wel giftig is voor gieren. En een belangrijke is vergiftiging. Vergiftiging van gieren.
2: Oh, met opzet?
5: Nou, misschien niet eens met opzet. Er wordt veel gedaan om het vee in Afrika te beschermen tegen hyena's of wilde honden of iets dergelijks. En dan wordt er vergiftigd vlees neergelegd tegen ter bestrijding van dat soort dieren.
1: Als afleiding,
5: en de gieren weten daar ook van.
2: Ja. En die gieren die zorgen dus dat ziektes zich niet zo makkelijk verspreiden. Dus het is een probleem als ze uitsterven. Hoe gaat dat ook alweer? Ze eten roadkill, toch, gieren?
5: Nou, ze eten alle kadavers. Dus ook dieren die doodgaan aan een ziekte. En als je een grote groep gieren hebt, die heeft binnen enkele minuten zo'n kadaver helemaal weggewerkt. En dan ook echt alles, van het vlees tot en met de botten. En daar kan het dus geen ziektes meer verspreiden als de gieren langs zijn geweest.
2: Oké, maar die ziektes die verspreiden zich vervolgens niet met die gieren. Dus als ze dan zo'n lekker buikje vol hebben, dan is door poep of weet ik veel dat niet in het volgende dorp weer een probleem.
5: Nee, die gieren zijn er helemaal op ingesteld. Die hebben heel sterk maagzuur en hebben een enorm immuunsysteem dat soort bacteriën, virussen, et cetera, doodt. Dus dat geeft geen verder verspreidingsrisico.
2: Ja, in Europa gaat het wel goed met de gier. Er zijn helemaal projecten geweest, hè, om ze opnieuw terug te brengen in het landschap.
5: Ja, dat klopt. Waar je in de jaren 60, als je een gier wilde zien, moest je naar Azië. In de jaren 80 moest je naar Afrika. Maar tegenwoordig moet je naar Europa als je een gier wilt zien. En dat komt inderdaad door de inzet van heel veel verschillende projecten van partijen als onze Vulture Conservation Foundation, maar ook van BirdLife International. Die ongelooflijk veel gedaan hebben om de gevaren en de risico's voor de gieren weg te nemen. En dat heeft in Europa heel goed gewerkt. En je ziet de eerste voorzichtige kleine succesjes in Afrika nu ook optreden.
2: Oké, dus er is wel wat aan te doen.
5: Ja, zeker. Heel veel van de redenen waarom gieren verdwijnen is door menselijke invloed. En dat betekent dat je daar als mens ook aan van alles aan kan doen. In Afrika hebben we bijvoorbeeld zogenaamde vulture safe zones ingesteld. Dus gebieden waar alles wordt ingezet ter bescherming van de gieren. En daar zie je in dat soort kleine stukjes de populaties herstellen.
2: En dat is goed nieuws. Dank, Hans Polman.
1: Twee Amerikaanse senatoren onderzoeken een dure diamanten ring die aan president Trump is gegeven. Ze willen weten of die ring verband houdt met een vrijstelling van invoerrechten voor Europese diamanten.
2: Ah.
1: De ring werd eind juni gegeven.
2: Ringkussen, denk ik dan.
1: Ja. Die ring werd gegeven aan de Amerikaanse ambassadeur in België als cadeau voor Trump. Gemaakt van goud, bevat 321 diamanten. Die ring die zou dus tussen de 25.000 en $35.000 waard zijn. De senatoren vragen zich nu af of die ring te maken heeft met het besluit van Trump om Europese diamanten vrij te stellen van nieuwe invoerheffingen. Die vrijstelling kwam er bijna een maand nadat de ring was geschonken. De Antwerpse diamantsector ontkent dat er een verband is. Volgens de sector was de ring alleen bedoeld als cadeau voor de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid.
2: Er bestond jarenlang verwarring bij Defensie over of en hoe er werd samengewerkt met het controversiële Amerikaanse techbedrijf Palantir. Dat lazen we vandaag in interne mails van het ministerie. Zometeen hoor je meer.
6: Aanstaande zondag eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
7: op Business Beats.
6: Op haar sterfdag
7: komen al haar hits voorbij.
6: Zondag.
7: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
6: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
8: Het moment dat alles begint.
9: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
10: Provider, it starts here.
11: De Nationale Autoshow.
12: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
11: Meindert en Wouter.
13: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
12: Bijna de helft.
13: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
11: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
13: Het kwartje valt nu pas.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
18: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Nu in de BNR-app.
1: Een Russische ransomware groep heeft Shell en Philips gehackt. Politie verwacht morgen trekkers op een aantal snelwegen bij boerenprotesten. Heeft nu al aangekondigd dat ze de boeren niet zullen tegenhouden. Minister Van Essen vindt dat de provincie Brabant vergunningen voor kippenboeren pas als allerlaatste optie mag intrekken. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: We gaan naar de ANWB. Helene de Geest is daar. Helene, je neemt de drukte al af, voor zover er sprake was van echte drukte.
19: Ja, nee hoor. De meeste files die worden wel korter. Nog wel wat vertraging bij Amsterdam. Op de A10 bij Durgedam. Daar sta je nog 10 minuten in de file. Ook een file nog bij Rotterdam. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar ook 10 minuten extra reistijd. Door de afsluiting van de A1 staat het ook weer vast op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen. Hou daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo ook nog bijna 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een aantal flitsers, onder andere op de A9 bij 56,5, op de A27 Almere-Utrecht bij 112,0 en ook op de A35 Enschede-Almelo bij 69,3.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallagen werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er is een explosie geweest in een Italiaanse munitiefabriek in de buurt van Rome. Er was eerst brand in het gebouw, waarna een luide knal te horen was. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook is de oorzaak van de explosie nog niet duidelijk. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de derde etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De beurs is gesloten 0,7% in de plus op 1120 punten. Grootste stijger Adyen vandaag, een plus van maar liefst 16,4%. En de grootste daler Relex, 2,1% naar beneden. De Dow Jones op dit moment heel even in de min 0,1%.
1: Totale verwarring bij Defensie over wat ze wel en niet mogen met de omstreden software van Palantir, blijkt uit documenten die de tech-redactie heeft ingezien. Zometeen de onthulling.
22: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
23: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
22: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
24: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
25: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app.
27: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
28: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Nieuwsradio.
0: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: 6:04 is het. Goedenavond.
1: Avond.
2: Goed dat je luistert naar de Avondspits. We hebben dit half uur nog nieuws over Palantir en over de totale verwarring binnen het ministerie van Defensie over de samenwerking met dat omstreden Amerikaanse techbedrijf. De ene afdeling wist niet of de ander daar nou gebruik van maakte of niet. Vladimir Poetin ging vandaag naar de Koerielen. Ja, voordat je dat gaat googlen, dat zijn eilanden die zowel Rusland als Japan claimen. Ze zijn dus betwist en daarmee ging Poetin bovenop de tenen staan van de Japanners. Waarom deed hij dat? Make Europe Great Again gaat over kerncentrales. We hebben ook nog de tech-update met nieuws. Blijf bij ons.
1: Jarenlang was onduidelijk wat ambtenaren van Defensie wel en niet mochten met de omstreden software van Palantir. Ambtenaren wisten niet eens van elkaar dat ze het gebruikten, laat staan waarvoor ze het gebruikten en op welke manier. In verschillende gangen van het ministerie werd er verschillend over gedacht, terwijl er toch afspraken over zouden moeten zijn. Die totale verwarring blijkt uit overheidsdocumenten die zijn vrijgegeven na een verzoek op basis van de wet Open Overheid. Tech-redacteur Niels Koloos is de stukken ingedoken en die weet waarom dat databedrijf nou zo controversieel is.
3: Nou, vooral omdat de oprichter en de CEO interessante ideeën heeft. Alex Karp heet hij, over democratie en over hoe dat allemaal moet. En zijn software wordt ook ingezet door bijvoorbeeld Israël in de Gazastrook en in andere gebieden van de wereld. Wordt bijvoorbeeld ook gebruikt door de Amerikaanse immigratiedienst ICE om migranten mee op te sporen. En ze hebben bijvoorbeeld ook een systeem genaamd, ik noem maar wat, Maeve Smart System, dat met AI doelwitten kan bepalen, zodat je nog sneller dus aanvallen kan uitvoeren. En je kan dan nu waarschijnlijk al invullen, hey, hier heb je natuurlijk veel bedenkingen bij, of daar kan je best wel veel van vinden.
1: Ja, dus je zou verwachten dat daar een soort standpunt over is, bijvoorbeeld bij het ministerie van Defensie, dat die software gebruikt.
3: Nou, er is nu wel een standpunt over, want in juni had je staatssecretaris Dirk Boswijk, want dit loopt eigenlijk al een jaar. En Niels, vorig jaar september bracht Follow the Money aan het licht dat de Defensie inderdaad samenwerkte met Palantir. Nou, toen was het inderdaad al gelijk chaos, wat moeten we doen, hoe gaan we daarmee om? En in juni dit jaar zei Dirk Boswijk, we gaan de samenwerking afbouwen. Ook een beetje vanuit het oogpunt dat we minder afhankelijk moeten zijn van Amerikaanse techreuzen natuurlijk, maar de hele controverse om het bedrijf zelf speelt natuurlijk ook een rol.
1: Maar om daar te komen, daar ging er al een hoop onduidelijkheid en discussie intern aan vooraf, begrijp ik.
3: Ja, vorig jaar september is het dus een WO-verzoek ingediend door iemand. De naam daarvan was afgelakt. En nu heeft Defensie dus heel erg veel mails van tussen 2022 en 2025 over Palantir vrijgegeven. Het grootste deel van die mails is afgelakt. Maar als je ze leest en wat je kan lezen, zie je dat er binnen de verschillende onderdelen van Defensie heel erg veel verwarring leefde de afgelopen jaren. Eigenlijk wist de landmacht niet wat de luchtmacht deed, de luchtmacht weet niet wat de marine deed, en zelfs binnen de marine wisten ze dan weer niet wie wel en niet Palantir gebruikte.
1: En kwam je dan ook zinnetjes tegen in die trant van wat is ons standpunt hierover? Of ik wist niet dat jullie dit gebruikten, wij gebruiken het niet. Dat soort wisselingen.
3: Allemaal dat soort dingen, maar ook echt mails met 4 vraagtekens. Van wat is dit nou? Waar gaat het nou over? Wat weet jij wel, wat weet ik niet? Uiteindelijk werd het zelfs zo erg dat een medewerker van Palantir moest mailen met jongens, weten jullie nou precies hoe het zit? Want ik had net een meeting en een gesprek en dat ging ook. Ik had niet het idee alsof mensen begrepen waar ik het nou over had. Dus hoe zit het nou? En uiteindelijk moest Commit, zeg maar de IT tak en de materieeltak van Defensie, ook weer een mailtje sturen waarin dan weer stond, we gaan nu even uitzoeken hoe de Palantir-hazen nou precies lopen binnen Defensie. Dus allemaal verwarring, in ieder geval tussen 2022 en 2025.
2: Maar je kunt, zou je zeggen, op Defensie toch zien wat voor contracten je hebt afgesloten met Palantir.
3: Nou, dat zou je dus wel zeggen, inderdaad. Maar als ze zelfs binnen de marine bijvoorbeeld niet weten welk deel van de marine wel en niet met Palantir samenwerkt, dan wordt dat lastig. Wat dit onderzoek ook wel heel erg lastig maakt, wat ik erbij moet benadrukken, is dat al deze stukken dus voor een groot deel zwart gelakt zijn. Dus een mail aan de marine kan je net aanzien dat het aan de marine is, de zeestrijdkrachten. Maar welk onderdeel het dan is, dat weten we niet. Dus je ziet wel chronologisch al die mails. Maar voor hetzelfde geld zegt onderdeel A, we werken samen. Onderdeel B zegt dan, we werken niet samen. En dan vervolgens zegt iemand tegen de Tweede Kamer, we werken inderdaad niet samen. Terwijl het wel zo is. Dus je hoort al aan mijn rateling hoe verwarrend dit allemaal is.
1: Ja, en nou, je zegt net, er is in zoverre een eind aan die verwarring. Er is een standpunt gekomen van een bewindspersoon.
3: Ja.
1: Maar weten we dan ook of die onduidelijkheid voorbij is en waar de software voor gebruikt wordt?
3: Nou, Palantir software, waar de Defensie dat voor gebruikt, dat is allemaal afgelakt in die mails. Het gaat echt puur om hoe lopen de hazen inderdaad. De Palantir hazen, zoals Commit ze zou willen noemen.
1: De technische details die zijn weg.
3: Ja, maar hoe het gebruikt wordt en wat voor pilots en wat voor trainingen er meegegeven zijn of wat dan ook, dat is allemaal weggelakt.
1: Ja, dus er is een standpunt. Maar dat ging dat niet alleen maar over de marechaussee?
3: De marechaussee, er zijn dit jaar natuurlijk ook nog dingen inderdaad over bekendgemaakt. Ook bij de politie is Palantir software gebruikt of wordt het gebruikt.
1: Ja.
3: Dus op verschillende delen van de Nederlandse overheid zie je het. Maar dit gaat dus echt over Defensie. En vooral centraal staat de landmacht, de luchtmacht en de marine.
1: Ja, en hoe erg is het nou dat er verwarring was?
3: Nou, ik vind het toch wel bijzonder dat het ene onderdeel dus blijkbaar niet weet wat het andere onderdeel doet. Enerzijds, ik kan natuurlijk begrijpen, dit is hele gevoelige software. Er gaan heel veel soorten data in. Ik snap dat niet iedereen binnen Defensie weet, oh ja, we gebruiken Palantir. Ja. Want dat is ook gewoon geheim. Maar als je dan naar elkaar mail stuurt en dat er ook reacties over komen, waarin zelfs bijvoorbeeld in de marine gewoon een soort mail naar meerdere mensen wordt gestuurd. Er staat dan in, weet iemand waar dit in vredesnaam over gaat? Ik overdrijf een beetje, van vrij stond er weet iemand waar dit over gaat. Maar dat zegt toch wel iets. Dat je denkt van, maar hoe weet je dit dan niet? Waarom moet je dit naar meerdere mensen mailen?
1: Ja. Vraagtekens over en weer gemaild bij Defensie. Lees het hele verhaal van tech-redacteur Niels Koloos op onze site. En ook zijn andere verhaal van vandaag. Russische ransomware groep claimt Shell en Philips te hebben gehackt.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: De Russische president Poetin die bezocht voor het eerst de Koerileneilanden. Ja, waar liggen die, denk je nu? Nou, we hebben het opgezocht. Die liggen in de Stille Oceaan en dat is een eilandengroep. Zowel Rusland als Japan claimen die groep. De Japanse premier noemde het bezoek van Rusland al dus onacceptabel, beledigend. Contact daarover met Japan-watcher Radboud Molijn. Goedenavond.
5: Hallo, goedenavond.
2: Ja, gevoelig omdat Tokio vindt dat het Japanse eilanden zijn?
5: Ja, maar het zijn ook formeel, dat kan er vanaf wie er naar kijkt. Maar ja. Het zijn eilanden die ingenomen zijn door de Sovjet-Unie. Toen de Sovjet-Unie Japan de oorlog verklaarde op 9 augustus 1945. Toen waren dus net zeg maar die twee atoombommen gevallen. Toen hebben de Sovjet-Unie, die heeft toen deze eilanden veroverd, zullen we zeggen, of ingenomen. En er is onduidelijkheid of die eilanden nou werkelijk, of die nou deel uitmaken van de San Francisco Treaty. Dat is zeg maar een soort vredesverdrag tussen Japan en de rest van de wereld, zullen we zeggen, of niet. Maar Japan claimt in ieder geval deze 4 eilanden gewoon terug. En dat doen ze al heel erg lang.
2: En wie wonen er?
5: Nou ja, het zijn nu met name Russen die wonen, want de Russen hebben de Japanners verjaagd voor een groot gedeelte.
2: Ja.
5: En dat is ook iets wat natuurlijk in Japan gevoelig ligt, want je gaat zeker in augustus naar de graven van je voorouders. Ja, en als die op de Kurile begraven liggen, op die 4 eilandjes, dan kan je ze gewoon niet bezoeken.
2: Nee. En de Japanse premier heeft dat bezoek van Poetin dus scherp veroordeeld. Maar volgen er dan ook nog verdere diplomatieke stappen?
5: Nou, weet je, er is heel veel poging gedaan, in ieder geval vanuit Japan, om tot een vredesverdrag te komen. Hè? Want mind you, Rusland of Sovjet-Unie en Japan hebben nog steeds geen vredesverdrag. Dat is op zich al heel bijzonder. En ik heb plannen gezien, zeg maar, in de jaren 90, dat de Japanners beloofden om Spirii Express, de treinverbindingen, allemaal te verbeteren, als ze die eilanden maar terugkrijgen. Ah. En dat gebeurt gewoon nog niet. Nee. Er wordt concessie op concessie gedaan. En met name de mentor van de huidige premier, dat was Shinzo Abe, die dacht dat hij een goede verhouding had met Poetin. Die heeft een aantal keer daar ook is er wel bij hem geweest met de vraag van, kun je daar dan wat terugkrijgen en wat wil je voor hebben enzovoorts. Maar dat gebeurt dus volgens mij niet.
2: Nee. En ja, ligt er dan nog in het verschiet dat er gesproken wordt over een verzoening? Ja, Poetin heeft ook iets anders aan zijn hoofd. Daar is ook al helemaal geen vrede in zicht. Maar is er een realistische kans dat ze daar nog een keer uitkomen?
5: Nou, weet je, ik denk dat de Sovjet-Unie toen en Rusland nu het territorium wat ze in bezit hebben, dat geven ze gewoon niet meer op. Wat ook de claim is. Dus deze 4 eilandjes, die worden ook niet opgegeven. En die 4 eilandjes die liggen ook heel strategisch, want het is een soort eerste eilandbarrière. Want je kan vanuit zeg maar de Russische wateren, moet je langs die eilanden om naar de Pacific Ocean te gaan, naar de Stille Oceaan te gaan. Dus het heeft toch een hele strategische betekenis ook.
1: Ja, en is het ook zo dat Poetin van daaruit ook de steun zou krijgen van China op het moment dat hij in een gewapend conflict hierover zou raken met Japan?
5: Ja, nou overigens, dat acht ik bijna uitgesloten dat daar een gewapend iets over komt. Oh. Maar ja, China heeft natuurlijk nu, kijk, het is nu pakken we 81 jaar na de afloop van de oorlog, maar China heeft natuurlijk met Japan ook het een en ander te verrekenen. En China en Rusland zijn dikke maatjes op dit moment, dus die trekken met elkaar op, ook in dit soort dingen.
2: Ja. Een heel controversieel bezoek dus. Dank voor de toelichting, Japan-watcher Radboud Molijn.
1: Nog even naar Helene Geest bij de ANWB. Noem het laatste dieptepunt op de weg dan maar.
19: Het laatste dieptepunt is denk ik de A20. Van Gouda naar Hoek van Holland, maar dat valt ook wel mee hoor. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je nu ongeveer 10 minuten vertraging door een aanrijding. En de rest van de files levert niet meer dan een minuut of 5 vertraging op. Flitsmeister meldt onder andere nog een flitser op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 56,5. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En ook nog eentje op de A35 Enschede-Almelo bij 69,3.
7: Make Europe great again.
2: De droogte in Europa blijft onverminderd een groot probleem. Vandaag sluit Roemenië zijn enige kerncentrale omdat het water in de Donau zo laag staat dat er niet voldoende gekoeld kan worden. Dat vertelt buitenlandredacteur Luc de Klerk.
8: Het is voor het eerst sinds 2003 dat de Roemenen dit moeten doen. En die centrale heeft 2 reactoren. En die eerste was vorige maand al gesloten. En nu vandaag volgt dus de tweede. En ja, dit is de enige kerncentrale in het land. En ook goed voor 20% van de totale energieproductie. Dus ja, dan moet er wel meteen gezocht worden naar alternatieven. En de Roemeense minister voor Energie die heeft gezegd dat er meer energie uit wind gehaald zal worden. Mm. En dat er meer geïmporteerd moet worden.
2: Okay.
8: En tegelijkertijd wordt ook wel benadrukt dat Roemenen verantwoord met energie moeten omgaan. Dus wat minder consumeren. En dat importeren uit andere landen, ja, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Ik belde vandaag even met René Peters, energie-expert bij TNO. En hij zei erover het volgende.
9: Nee, dat is niet zo makkelijk, omdat de landen, de buurlanden van Roemenië, je moet denken aan Hongarije, Kroatië, wat heb je hier nog meer, Bulgarije. Het zijn natuurlijk allemaal landen die vaak ook hun centrales langs rivieren hebben liggen voor koelwater. De Donau komt daar doorheen natuurlijk. En als ze in Roemenië tekorten hebben door gebrek aan koelwater, dan hebben ze dat in de buurlanden vaak ook. Dus het is niet gezegd dat de buurlanden wel extra kunnen produceren en dus exporteren.
8: Ja, en dus is het devies dus voor de Roemenen vooral om zuiniger aan te doen. Mm. En uiteindelijk zegt de Roemeense overheid ook dat het voor grote industriële afnemers restricties op kan gaan leggen in de avonduren om dan elektriciteit te besparen. En eerder werd ook al bekend dat Dacia en Forte, en nu vandaag volgt dus de tweede. En ja, dit is de enige kerncentrale in het land en ook goed voor 20% van de totale energieproductie. Dus ja, dan moet er wel meteen gezocht worden naar alternatieven. En de Roemeense minister voor Energie die heeft gezegd dat er meer energie uit wind gehaald zal worden.
2: Mm.
8: En dat er meer geïmporteerd moet worden.
2: Okay.
8: En tegelijkertijd wordt ook wel benadrukt dat Roemenen verantwoord met energie moeten omgaan. Dus wat minder consumeren. En dat importeren uit andere landen, ja, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Ik belde vandaag even met René Peters, energie-expert bij TNO. En hij zei erover het volgende.
9: Nee, dat is niet zo makkelijk, omdat de landen, de buurlanden van Roemenië, je moet denken aan Hongarije, Kroatië, wat heb je hier nog meer, Bulgarije. Het zijn natuurlijk allemaal landen die vaak ook hun centrales langs rivieren hebben liggen voor koelwater. De Donau komt daar doorheen natuurlijk. En als ze in Roemenië tekorten hebben door gebrek aan koelwater, dan hebben ze dat in de buurlanden vaak ook. Dus het is niet gezegd dat de buurlanden wel extra kunnen produceren en dus exporteren.
8: Ja, en dus is het devies dus voor de Roemenen vooral om zuiniger aan te doen. Mm. En uiteindelijk zegt de Roemeense overheid ook dat het voor grote industriële afnemers restricties op kan gaan leggen in de avonduren om dan elektriciteit te besparen. En eerder werd ook al bekend dat Dacia en Forte, autobouwers, hun productie in het land in ieder geval tot 19 augustus pauzeren om dan te helpen met het stroomtekort.
2: Oké. Okay. René Peters noemt dat al. Ja, in andere landen aan de Donau gelegen zijn er dus ook problemen. In Hongarije was er eerder ook al sprake van een koelwatertekort, maar daar hebben ze niks gesloten, toch?
8: Nee, klopt. Daar konden ze juist begin van de week zelf nog eentje erbij openen. Een van de 2 reactoren die ze hebben. Die draait dus nog wel dus op lage capaciteit. Zou ook wel nog een groter probleem zijn, omdat die voor 40-50% van de Hongaarse stroomvoorziening goed is. En vandaag begint daar wel de bouw van een stuw in de rivier. En die constructie moet dan het waterpeil doen stijgen met 1 meter. En de stroming wat vertragen. En er worden ook nog 2 schepen van 80 meter lang verplaatst naar die kerncentrale in de rivier dus. En morgen wordt dan besloten of ze die schepen dan ook nog gaan laten zinken om het waterpeil nog eens kunstmatig met 20 centimeter te verhogen.
2: Ja, problemen te over dus. Je hoorde buitenlandredacteur Luc de Klerk. En wil je meer Europees nieuws, dan abonneer je op de podcast Make Europe Great Again.
7: Tech Update.
1: Microsoft heeft zich vrijwel volledig teruggetrokken uit China. Zo blijkt uit onderzoek van Reuters, het persbureau. Maar met het oog op AI zal niet alle aanwezigheid in het land verdwijnen. Wat die Amerikaanse techreus nou nog wel in China blijft doen, dat horen we van BNR-techredacteur Jo van Buurik.
10: Proberen wat andere grote Amerikaanse techbedrijven al lang niet meer zagen zitten. Want in 2010 trok Google zich al terug uit de Chinese markt. Die waren afgeschrokken door censuur en cyberaanvallen. Facebook heeft überhaupt eigenlijk nooit kunnen aarden daar. Werd in 2009 al verboden in China. Maar Microsoft ging wel door. Want ja, die enorme markt, hè. Daar hoorden we overigens niet heel veel van. Nieuws komt altijd uit eigen land of uit Europa. Wat ze hier allemaal willen doen. Maar ja, we weten ook wat voor macht Chinese techbedrijven zelf de afgelopen pak een beetje 15 jaar allemaal hebben verworven. Misschien mede als gevolg daarvan zou ik zeggen dat Microsoft zich nu actief aan het terugtrekken is, zeggen 5 bronnen tegen Reuters. In de afgelopen 5 jaar zijn minimaal 15 kantoren gesloten en dergelijke ondernemingen gesloten. Ja, dus het blijkt uit documenten die Reuters dus inzag. Overigens werd het in 2023 al overwogen om zich helemaal terug te trekken. Toen zagen we natuurlijk ook al de spanningen tussen de VS en China oplopen. Maar ja, by the way, China zorgt maar voor 1,5% van de mondiale omzet van Microsoft. Dus zou je blijven. En dat helpt, dan helpt het niet dat de Chinese overheid ook helemaal niet wil dat de Chinese bedrijven Amerikaanse software en systemen gebruiken.
2: Want er werd wel gewoon gemaild met Outlook.
10: Er is zelfs ooit een speciale China Edition van Windows gelanceerd. Echt al, ja, net zoals hier de soevereine cloud wel eens verkocht wordt, zou ik maar zeggen. Maar ook dan zeiden onafhankelijke adviseurs in China van nou, misschien niet per se een goed idee. Dus daar waren ze al veel eerder met dat thema bezig dan wij in Europa tegenwoordig.
1: Maar ik zeg net vrij wel volledig teruggetrokken uit China. Niet helemaal. Hebben ze nog enig belang om bij China betrokken te blijven?
10: Er zijn notabene samenwerkingjes met Chinese techbedrijven. Zoals ByteDance, moederbedrijf van TikTok. En Shein, die hebben westerse systemen nodig om te schakelen met operaties in het buitenland. Voor hun dus, zeggen 3 bronnen. Dus dat doen ze via Microsoft. Daarnaast wil Microsoft graag vinger aan de pols houden als het gaat om technisch talent in China. Kijken wat voor AI-knappe koppen er allemaal rondlopen. Zeker in dit tijdperk. Zie wat er allemaal komt uit China. We hebben te veel over al die open modellen. Ze hebben trouwens wel op een gegeven moment tot zo'n 1000 ingenieurs aangeboden. Kom naar de VS om daar je werk voor te zetten. Maar slechts een derde zag het zitten om te emigreren. Maar ja, dat brengt ons wel bij het actuele belang. Want even benadrukken, Microsoft is het techbedrijf zonder eigen AI-model. Zoals Google dat bijvoorbeeld wel heeft. En Meta ook. Dus niet heel wonderlijk als ze toch een beetje vinger in de Chinese pap willen houden. Om in ieder geval een idee te hebben van.
2: Wat gebeurt daar?
10: Precies, zitten daar dingen die wij op een gegeven moment toch ook moeten doen. Want ja, die Chinezen met hun AI-modellen komen toch wel steeds dichterbij. Dus dan is het raar als je ook als laatste Amerikaanse techreus je scheepjes helemaal in de fik steekt.
1: Dan kunnen we misschien even doorgaan over in de categorie AI ontwikkelen. Amazon, dat haalt massaal de woede van de livestreamwereld op de hals. Door dat ontwikkelen van AI zomaar te doen via hun platform voor zulke video's.
10: Ja.
1: Is dat een beetje merkwaardig?
10: Twitch, heb je misschien wel eens van gehoord? Ja. Jouw kinderen sowieso, Lisbeth.
2: Ja, maar
10: die kijken
2: niet
10: daarop. Nee, maar die kijken daarop als ze willen zien hoe mensen games spelen. En mensen delen dat ook.
1: Ja, en dat AI-muziek, die muziekzender van Egbert Kanaal of zo. Zat
10: nou,
1: dat niet ook op Twitch?
10: Ja, dat kan ook inderdaad. Maar dat is weer een aparte tak van sport. Het zijn wel heel veel influencers en content creators die daar hun fans bereiken met livestreams van wat ze doen, al dan niet games spelen. Niet zo gek dus dat de nieuwste beslissing van moederbedrijf Amazon, want die bezitten Twitch al jaren, in hele slechte aarde valt. Dat gebruikt namelijk die vele miljoenen uren aan videobeeldmateriaal om AI te trainen, is net gebleken. Sterker, dat gebeurt standaard en kwam aan het licht door een bericht dat je het uit moet kunnen zetten met een knopje in de instellingen. Maar standaard staat er dus gewoon aan.
2: Ah.
10: En dat zou al jaren aan de orde zijn, zeggen verschillende Amerikaanse techsites. Twitch zei 2 jaar terug nog, het ging alleen om een test. En nu zeg ik erbij, mocht dit voor jou gelden als Nederlandse of Europese content creator. Amazon is een overtreding van onze privacywet. Want
1: ja, maar zegt, mag het wel. Maar
10: nee, daar mag geen automatische instemming. Er moet altijd met opt-in, niet per se opt-out, zeg maar. Nou ja, techbedrijven komen nogmaals aan met dingen als gerechtvaardigd belang. Zie ook Meta met Facebook, maar dat is juristenvoer. Dus hoe dan ook, het gros van de gebruikers van Twitch is laaiend. Wordt massaal opgeroepen te stoppen met de praktijken. Een van de reacties van de bazen is ook wel typisch, notabene in een livestream op Twitch, die zegt, ja, als we het standaard uit zouden zetten, zou niemand het aanzetten. Nee. Dus hebben we het standaard aangezet. Dus Niels, ik wil ook even tegen jou zeggen, ik weet dat jij niet zomaar jouw volledige muziekcollectie aan mij zou geven, dus ik heb het gestolen.
1: Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. En ik wil natuurlijk die gejatte cd's wel terug, hè Jo?
11: De BNR Tech-update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Dit was de avondspits voor deze week. Maar onze goede vrienden van Beurs, die gaan nog even door. Het was wel trouwens een spits, een avondspits met heel veel nieuws. Veel eigen nieuws ook.
1: Eigen nieuws, ja, zeker. Dan mogen de credits voor naar Niels Koloos.
2: Ja.
1: Lees die verhalen nog even na op de site overigens. Of in de BNR-app natuurlijk. In BNR Beurs gaat het zo over Adyen, de betaalfacilitator.
2: Ja.
1: Aandeel werd massaal ingeslagen na een goede outlook.
2: Ik zou luisteren. Fijne avond.
1: Hoi.
6: Europa staat onder hoogspanning. Hoe houdt ons continent stand en worden we geen speelbal van Trump, Poetin en Xi? In Make Europe Great Again, de XL-versie, duiken Geert-Jan Haan, Michal van der Toorn en Stefan de Vries elke vrijdag in de belangrijkste onderwerpen voor alle Europeanen.
12: Dus jij zegt, Geert-Jan, niet zo great omdat de Amerikanen niet meer in de toekomst misschien helemaal niet meer naar Nederland willen of kunnen investeren?
13: En daar kun je dan weer over discussiëren. Want er zullen ook mensen zijn die dat dan weer great vinden. Ik weet het nu nog niet.
12: Nee, omdat we weten het allemaal nog
13: kunnen
12: niet.
13: Nog allerlei juridische zaken nu gaan ontstaan. En we hebben natuurlijk eerder ook met onze vriend Vincent Karremans gezien dat hij heel voortvarend met Nexperia aan de haal ging. Wat ook weer een enorme reactie teweeg bracht. En ik wilde dit fragment van Popolo toch ook even laten horen, omdat ik vind dat hij hier voor een diplomaat in de Trump-regering vrij diplomatiek overkomt.
14: Ja.
13: Ik zag allerlei reacties in de media van journalisten die er ook bij waren. En die zeiden, ja, koortsachtig overleg met Washington.
6: Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app. En luister elke vrijdag naar een XL-versie van Make Europe Great Again.
15: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
16: Europe is going in some bad directions.
17: Maar voor hoe lang nog?
18: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
17: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
20: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
18: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
29: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
30: En, hoe ging je leestoets?
31: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
30: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
31: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
30: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen, betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen, LANCLAN.nl.
30: In 14 weken begrijpend leren lezen?
31: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
32: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
33: kozijnen. Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
34: Thomas van Zijl.
35: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over webshop-eigenaren die klagen over nieuwe verpakkingsregels. En een gesprek met Bart van Muijen, topman van Pro4All. Ik vraag hem hoe het bouwsoftwarebedrijf omgaat met de stormachtige ontwikkeling van AI. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
36: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
33: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
37: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
38: BNR Verkeer.
39: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. De meeste vertraging heb je nog op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
40: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
0: update van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallagen werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er is een explosie geweest in een Italiaanse munitiefabriek in de buurt van Rome. Er was eerst brand in het gebouw, waarna een luide knal te horen was. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. Ook is de oorzaak van de explosie nog niet duidelijk. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de 3e etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Straks BNR-beurs. En ja, wat een warmte. En oh, wat was het een zonnige dag. Zeker voor Adyen. Dat maakte na presentatie van de kwartaalcijfers in één klap een hoop van de dit jaar opgelopen koersschade goed. Straks vertellen we je waar beleggers zo mee in de wolken zijn. Hebben we het ook uitgebreid over Anthropic, dat zomaar eens het IPO-record van SpaceX zou kunnen gaan verpulveren. 2000 miljard, fluisteren stemmen. Wij fluisteren straks verder. Blijf luisteren.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
5: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
11: Welkom, goed dat je er weer bij bent op deze donderdag 13 augustus. De dag dat we het hebben over Adyen, dat stelt niet teleur.
14: Betaalbedrijf Adyen ziet de toekomst zonnig in en verwacht dit jaar beter te presteren dan eerder verwacht.
11: Ja, Adyen verhoogt namelijk de omzetverwachting en beleggers duiken massaal op het aandeel.
2: De waardering van Anthropic die komt deze aflevering ook voorbij en ook die stelt niet teleur.
19: 2000 miljard dollar. Dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
2: Ja, we hebben het zo over die aanstaande beursgang.
11: En Fastnet komt ook nog voorbij. Dat stelt ook al niet teleur met de kwartaalcijfers.
2: De Amsterdamse beurs die had er zin in. De AEX die scherpte voor een 29ste keer dit jaar de recordstand aan. Jawel, de AEX sloot namelijk op 1119 punten. Plus van 0,7%. Grootste stijger is Adyen met een winst van maar liefst 16,4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen wij met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Welkom.
21: Dankjewel.
11: Je debuut.
21: Ja.
11: Goed dat je er bent.
21: Leuk.
11: Ik wilde vragen, heb je er zin in, maar je kan nou niet meer terug.
21: Nee.
11: Maar je hebt er wel zin in.
21: Ja, zeker.
11: Mooi man, die straat helemaal. Wil ik aftrappen met Fastnet, het bedrijf dat je kent van die snellaadstations voor elektrische auto's. Kwam met de halfjaarcijfers en daaruit blijkt dat de omzet bij Fastnet flink is gestegen met 40% naar ruim 75 miljoen euro. Winst is er nog niet, maar dat zit er wel aan te komen, zegt topman Michiel Langezaal in gesprek met Bas van Werven.
6: Geen netto winst, maar we zien natuurlijk inmiddels wel de operationele winst echt hard groeien. En ik denk dat een heel mooi gegeven is. En dat is het gevolg van uiteindelijk omzet die hard doorgroeit en kosten die langzaamaan, minder hard groeien dan die omzet. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook langzaamaan tot netto winstgevendheid leiden.
11: Die topman zegt het bedrijf investeert nog steeds, waardoor er nog altijd geen winst is. Wel nam het verlies met zo'n 5 miljoen euro af. En ze verhogen bij Fastnet de margeverwachting voor dit jaar. Ja, nog altijd geen winst, Thijs, maar het ziet er met die operationele winst dan wel weer goed uit, toch?
12: Ja, alhoewel bij dit soort bedrijven is het leuk om naar operationele winst te kijken. Maar je moet ook kijken naar de investeringen die ze na die operationele winst moeten doen. Mm-hmm. Want er komt ongeveer op het eerste half jaar ongeveer 37 miljoen operationele winst uit. Ze geven niet, dat is op de bestaande laadpaalbasis. Ze geven niet helemaal zelf weer hoeveel investeringen je daar doorgaans voor zou moeten doen. Heb ik even gecheckt bij een analist. Ja, die denkt dat er ongeveer 20 miljoen wel nog vanaf moet. Dus die hou je nog steeds wel iets van 15 miljoen echt operationele winst over. Dus dat is toch wel knap. Kleine kanttekening die ik er zelf bij zou willen maken is dat ze volgens mij dit kwartaal is dat een hele hoge bruto marge. Mm-hmm. Volgens mij hebben zij wel wat gebruik gemaakt van het verschil tussen de stroomprijs die zij zelf betalen en die ze aan de klant rekenen.
11: Dus boekhoudkundig trucje of zo?
12: Nou, gewoon zij kopen wat eerder in. Ja. En dan kunnen ze, als de energieprijzen omhoog gaan, kunnen ze dat wel bij de laadpaal doorrekenen aan de eindklant.
11: En ze moeten dus nog veel investeren. Kunnen ze dat financieel aan op basis van deze cijfers die je nu ziet?
12: Vind ik lastig, want er zit ongeveer nog 100 miljoen op de balans. En om echt door te groeien gaat er de komende jaren ook echt nog wel wat flink uit. Dus dat zal echt wel moeten komen uit ook echt operationele verbetering van de huidige business. Maar het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan een paar jaar geleden.
11: Beleggers die wachten heel lang op die winst. De moeilijkste vraag voor jou, wanneer denk jij dat ze winst gaan maken?
12: Ja, kijk, dat is ook grappig. De boekhoudkundige winst wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk cash aan het einde van de dag overhoudt. Aha. Maar als je een beetje naar de verwachtingen kijkt die de CEO hier schetst, zou het een beetje rond de 28, misschien 29 wel moeten lukken, denk ik.
11: Is het dan ook een beursbedrijf waarvan je zegt, dat wordt dan echt een grotere speler uiteindelijk?
12: Kijk, uiteindelijk is, vind ik, het opladen van je auto is toch een beetje een commodity. Het maakt jou niet zoveel uit of je dat nou bij een Fastnet of ik zag hier buiten een Allego-paal staan. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Dus ga je hier echt altijd een premium prijs betalen voor dat laden? Of is het gewoon toevallig omdat er nu gewoon goede beschikbaarheid is? Mm-hmm. En als er meer palen komen, komt er dan prijsdruk? Het laden bij een Fastnet-paal is ongeveer 4 keer zo duur als thuisladen. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik denk dat het toch altijd een beetje een niche-speler zal blijven.
2: Dan JD.com, dat is dat Chinese bedrijf achter Joybuy, de webwinkel die sinds maart ook in Nederland actief is en naar eigen zeggen onze markt wil veroveren. Nou, daar mag er wel een tandje bij, denk ik, want uit de cijfers van JD.com blijkt dat de omzet in China in ieder geval licht is gedaald. Nou, JD.com wijt dat zelf aan korte termijn tegenwind. En ondertussen maakt het bedrijf wel meer winst dan verwacht, vooral dankzij kostenbesparingen. Op het assortiment wordt duidelijk niet bespaard. Je kunt er echt van alles bestellen. Ik heb nog even gekeken vanmiddag, van een grasmaaier tot een potje gefermenteerde Siamese modderkarpus.
11: Wat?
2: Klinkt goed, hè Jelle? Is in de aanbieding ook toevallig. Dus sla je slag.
11: Ik weet niet wat het is.
2: Modderkarpers. Nou, ik denk dat het een vis is die iets met modder doet overdag. Kan ik me zo voorstellen. Beleggers die hebben de kwartaalcijfers niet met opperbest humeur ontvangen. Want JD.com staat meer dan 8% in de min.
11: Dinsdag hadden Milou en ik het al heel veel over beursgangen, waaronder die van Shein. Toen vertelden we je dat het steeds treuriger wordt. Niet alleen omdat ze voor hun derde keuze gaan, de beurs van Hongkong, maar ook omdat de waardering van Shein met 30 miljard even 70% lager ligt dan eerder gedacht. Maar goed, vandaag is er weer nieuws over Shein. De beursgang gaat toch echt plaatsvinden en wel op 28 augustus. Dat meldt althans persbureau Bloomberg. Een bijzonder bedrijf waar je dan in investeert. Niet alleen omdat het geraakt wordt door de importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten. De winst verwachten ze gaat dit jaar dalen. Maar ook omdat je dan belegt in een bedrijf dat verdacht wordt van heel wat gekkigheden, zoals het verkopen van gevaarlijke en illegale producten, zoals kinderseksponnen. En ze zouden je gegevens, de gegevens van Europese klanten, doorsturen naar China.
2: Mooi.
11: Dus weet waar je in belegt.
2: Ja, ik zou zeggen, sla je slag op 28 augustus. Heb ik nog iets wat Thijs op zijn radar kreeg? Dankjewel daarvoor, Thijs. Namelijk een sneertje van de CEO van Arcadis. We hadden het eerder al in beurs over een overnamebod op de Nederlandse ingenieursclub. WSP Global deed al 2 pogingen, oplopend van 4,8 naar 5,7. 7 miljard dollar. Allebei afgewezen door Arcadis. In de earnings call zei de CEO Heather Polinsky daar precies niets over. Maar in een podcast durft ze wel.
13: It was unsolicited. We also feel it's opportunistic and a little aggressive. And it's not in line with the culture of Arcadis.
2: Ja, ze noemt het bot dus opportunistisch, agressief. Erg diplomatiek is het niet. En dat terwijl WSP Global haar nog wel tegemoet kwam, zou je kunnen zeggen, met een hoger bot. Ja, Thijs, wat vind jij van haar uitspraken?
12: Ja, het klinkt allemaal heel erg defensief. En Arcadis heeft natuurlijk ook een stichting met van de medewerkers die 18% heeft. Dus ze voelt zich waarschijnlijk ook sterk. Ik denk toch dat er wel een heleboel andere aandeelhouders toch zouden willen dat ze op zijn minst zou gaan praten. Want de bieding van WSP die ze neerleggen. Ja, ik ben benieuwd of Arcadis daar stand-alone gaat komen met de plannen die ze hebben liggen.
11: Krijgen ze er nog gedoe mee? Want inderdaad, je gaat normaal uit fatsoen wel een keer met elkaar om de tafel. Maar dat ze dat helemaal niet heeft gedaan is toch wel ergens wel gek.
12: Ja, ze hebben volgens mij wel iets van geluisterd. Maar ja, de vraag is, krijg je er echt gedoe mee? Dat gaat misschien pas gebeuren als andere aandeelhouders denken van het zou toch wel prettig zijn of je fiduciaire plicht zijn om op zijn minst te gaan praten. Waarom dit zogenaamd een bot is wat niet past in de cultuur. Die topman van WSP heeft ook gewoon aangegeven dat ze op zich het hele Europese hoofdkantoor van WSP naar Nederland willen verplaatsen. Dus vanuit

0: Twee kwartjes over. Dus dat blijft gewoon heel erg mooi. En dat was het afgelopen kwartaal 49 cent.
1: Adyen verhoogt de omzetverwachting dus en wordt daarvoor beloond. Het aandeel won vandaag maar liefst 16,4%. Milou zei het al aan het begin van de uitzending. In de eerste helft dan weer niet aan de verwachtingen voldoen, maar dat overtreffen maar wat komen gaat. Hoe doet Adyen dat, Thijs?
2: Ja, nou, op zich voldeed het qua groei wel redelijk aan de verwachtingen. Dus het tweede kwartaal zagen ze een kleine acceleratie. 22% organische omzetgroei. Ja. Ik denk ook wel dat als je kijkt naar die reactie, dat er toch ook wel, de koers van Adyen heeft, wat lag voor vandaag ook min 35%. Dus
1: zeker.
2: Mensen waren ook wel echt erg ontevreden. Ook die verhoging is een beetje mechanisch. Want ze hebben twee acquisities gedaan. Dus zonder die acquisities zou eigenlijk de omzetverwachting een beetje gelijk blijven. Ik denk met name dat de beleggers gewoon op het operationele stuk gerustgesteld zijn dat de business gewoon nog groeit. En dat er niet allerlei risico's zijn met betrekking tot AI, dat ze misschien wel gedisrupt zouden kunnen worden.
1: Zijn ze terecht gerustgesteld, wat jou betreft?
2: Ik denk het wel. Operationeel is denk ik. Vandaag was ook de oprichter Pieter van der Does was weer eens in de call, omdat de andere, de co-CEO, die was met vaderschapsverlof. En die gaf veel toelichting ook op de nieuwe producten die ze aan het uitrollen zijn. Ze zijn echt wel interessante dingen aan het doen. Dus ja, qua groei voor uitzichten blijft dit gewoon wel een echt goed bedrijf.
1: Ja, en Adyen zelf zegt we gaan meer marge maken. Is dat ook haalbaar?
2: Ja, er zat iets van een one-off in. Dus iets wat zeg maar eenmalig de marge heeft gedrukt in het eerste half jaar. Dus ik denk dat ze dat wel moeten kunnen halen.
1: Ja, ze hebben grote klanten. We zagen jaloersmakende namen als Uber en Meta voorbij komen. Nu ook OpenAI, blijkt.
2: Ja.
1: Dat is wel leuk. Dat is wel een goede zet ook, toch?
2: Ja, ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan de koerssprong vandaag. Hè,
1: dat OpenAI als klant.
2: Ja, dat denk ik wel. Omdat het zowel als klant, maar ook op de agentic. Dus dat je zeg maar ook direct op van je ChatGPT kan bestellen. Daar zit dat dan ook bij. Dus dat is denk ik heel erg waardevol. Op zich was wel grappig. Je kon dit al een beetje zien aankomen. Want OpenAI had al een vacature openstaan voor een payment specialist die Adyen ervaring moest hebben. Ik heb vanochtend ook nog even gekeken of Anthropic dat dan ook heeft. Anthropic heeft ook een paar functies openstaan waar Adyen ervaring een vereiste is. Dus misschien komt Anthropic er ook nog wel aan. Dus dat is op zich allemaal wel positief.
3: Wat is Adyen ervaring? Dat je ermee kan werken, ja, maar heb je daar een opleiding voor nodig?
2: Nee, dat je daadwerkelijk kan werken met het paymentproduct van Adyen.
3: En is dat niet toegankelijk genoeg om voor gewoon een leek mee aan de slag te gaan?
2: Nou ja, ik ben geen software engineer.
3: Jij bent geen Adyen expert.
2: Maar dat schijnt wel dat je daar dus wel een bepaalde ervaring mee moet hebben. Dat het anders werkt dan de Stripe, de concurrentsoftware.
1: Goed, waar moet die groei vandaan komen? Van nieuwe klanten of moet die groei uit die bestaande klanten en dus de nieuwe klanten op AI komen?
2: Ja, allebei. Dus werd aan de call ook nog aangegeven. De groei moet echt wel komen van zowel nieuwe klanten die dit jaar worden gewonnen, maar ook uit dan de cohorten van klanten die vorig jaar zijn gewonnen. Die moeten dan zeg maar dit jaar tot volume komen. En ook nog steeds share of wallet, zoals ze dat altijd noemen, winnen bij bestaande klanten.
1: Dat was echt zo'n twijfel die ik elke keer voorbij zag komen bij die vorige kwartaalcijfers. Dat de zorgen waren of ze wel genoeg marge bij die bestaande klanten zouden halen, of dat die marge niet terug zou lopen. Maar die twijfel is nu wel weg.
2: Nee, die lijkt wel weg. Want dat is dan ook een beetje de take rate die ze dan pakken op die klanten. Die daalt wel lichtjes, maar dat komt omdat die klanten er steeds meer volume doen. En dan krijgen ze iets van een korting op het percentage wat ze moeten betalen. Dus daar is denk ik de zorgen zijn voorlopig wel even weg in ieder geval.
1: En die zorgen over de concurrent, Stripe, haal je net aan.
2: Ja, die blijven denk ik. Maar daar is ook zo'n signaal van dat je OpenAI wint, is denk ik heel belangrijk. Want dus OpenAI is tot nu toe als zo'n start-up uit dat San Francisco ecosysteem. Mm-hmm. Begint dan echt met Stripe, omdat Stripe er ook vandaan komt. En je ziet gewoon dat als die bedrijven volwassen worden, dat ze toch een complexere en betere oplossing nodig hebben. En dat biedt Adyen.
1: Ja, dat is toch wel fijn, want Adyen was elke keer stond helemaal bovenaan. Toen waren in één keer toch wel wat twijfels, hè, of ze niet links en rechts ingehaald zouden kunnen worden. Maar op basis van dit kwartaal zou je kunnen zeggen, nou, ze staan er best wel goed voor en ze hebben nog steeds een voorsprong op de rest.
2: Operationeel gezien denk ik wel, ja. Ja.
1: Dan een ander ding wat opvalt. Ze gaan flink investeren, 7% van de omzet. En dat heeft dan met datacenters te maken. Waarom halen ze die investeringen nu naar voren?
2: Ja, dus zij doen eigenlijk heel veel vanuit hun eigen private cloud. Dus ze hebben eigenlijk alle data zelf. Ze zien dat die computer ook steeds duurder wordt. Dus ze hebben ervoor gekozen om dat nu al te investeren en niet te wachten tot die prijzen weer stijgen. Ik sprak ook met iemand die bij Adyen werkt. En die zei ook van ja, we willen ook echt, we hebben niet op elk continent genoeg data. En dan moet het van het ene continent naar het andere continent verschepen. En dat willen we gewoon niet meer, want dat zorgt voor risico en dat willen we niet hebben. Dus het is voor hen ook echt iets wat voor naar eindklanten een soort propositie is. Van wij hebben dit echt allemaal veilig staan. Op elk continent data gewoon veilig staan.
1: En Milou en ik zeiden voor deze uitzending tegen elkaar, 7% van de omzet klinkt als best wel veel. Maar ook daar wordt niet heel erg...
2: Nee, het was een verhoging van 2%.

0: Dus het is maar 2% incrementeel die je dan hebt. Maar goed, je hebt nog steeds een 50% winstmarge. Dus of daar dan een paar procent afgaat. Als dat ervoor zorgt dat je blijft met 20% blijft groeien, dan kan het mathematisch allemaal uit.
1: Ja, maar er zijn bedrijven de afgelopen weken wel op minder afgestraft vanwege investeringen. En ook Adyen is op wel iets kleine teleurstelling keihard afgestraft. En ja, Nu gaan ze dus flink investeren. En dat boeit beleggers dan weer niet.
0: Ja,
1: jij bent geen woordvoerder voor die beleggers.
0: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie aan de beurs. En dat bedrijf is natuurlijk zo in een verdomhoekje gezet op een gegeven moment, dat dan nu ineens het minste of geringste positieve nieuws. Blijkbaar was het sentiment zo negatief dat je met een klein, ja, eigenlijk iets, een earnings print die in lijn is, eigenlijk al wel gewoon zo omhoog kan.
1: Ja, ik wilde zeggen, jij kan ook een factuurtje sturen. Je bent een beetje onze onderzoeksjournalist, want je hebt het van Arcadis heb jij ontdekt, die podcast. Maar jij zag nog wat anders in het geval van Adyen. Je ontdekte ook wat over die kapitaalallocatie, oftewel wat Adyen met zijn kapitaal doet. Want er stond voor het eerst wat over in het verslag van Adyen.
0: Ja, dus hadden ze echt een soort paragraaf opgenomen van hoe ze denken over kapitaalallocatie. Daar kwamen op de call kwamen er ook een paar vragen over. Als je misschien een beetje terugdenkt ten tijde van de volledige jaarresultaten over 25 in februari, toen is er een beetje al gehint van, moeten jullie niet een aandeleninkoop doen? Want jullie hebben zoveel cash op de balans. Waarom gebruik je dat niet? Nou, dat is in Nederland niet zo makkelijk, want je hebt een bankvergunning, dus je moet bij DNB langs. Dus daar leek misschien wel een signaal van, nou, misschien gaan ze er wat doen, maar op de call werd Van der Does, die wees dat echt heel resoluut af.
1: Oh.
0: Ik vind dat eigenlijk een beetje onzinnig, want hij deed alsof zeg maar die 5 miljard allemaal nodig was om operationeel mee te groeien. Terwijl ja, 2 jaar geleden had je 2 miljard op de balans, toen kon je ook groeien. Dus waarom zou je dan nu ineens 5 miljard nodig hebben? Dus ik vond dat een beetje een soort onzinnig argument. Ik vind soms het bedrijf een beetje te Nederlands. En dan heb je ook zo'n Nederlandse board met Herna Verhagen. En denk ja, moet je niet gewoon iets internationaler denken en gewoon wel gewoon een aandeleninkoop doen als je waardering zo laag is?
1: Ja, een beetje wereldspeler die dan toch nog naar spruitjes ruikt.
0: Ja, echt spruitjesmentaliteit. En misschien kost het je uiteindelijk de kop. Hè? Want een partij als JP Morgan kan gewoon een keer denken, nou ja, ik sta geschoond voor die cash, sta ik op dezelfde multiple. Ik ben groot in payments, waarom koop ik het niet lekker?
1: Ja, is het een overnameprooi wat dat betreft?
0: Ja, er zijn niet heel veel partijen die het kunnen doen, maar zo'n JP Morgan, daar zou het prima passen.
1: En die miljarden die ze dus achter de hand hebben, daar moet een deel van aandeelhouders zeggen.
0: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk nu wat overnames gedaan. Ze gaven ook wel aan dat er niet per se nog heel veel extra overnames hoeven te gebeuren. Dus ik zie niet in waarom je dan 5 miljard op de balans moet houden. Die volgens hen, kijk, je hebt natuurlijk wel wat nodig, want je bent een bank, dus je moet een bepaalde ratio aanhouden. Je hebt iets naar credit rating agencies, maar het zou me verbazen als dat 5 miljard is.
1: Maar misschien moeten ze wel overnames doen om te zorgen dat ze zelf niet worden overgenomen, als ik jou zo hoor.
0: Nou, kijk, ze hebben wat kleinere overnames gedaan. Dat is denk ik nuttig, ook om de business te versterken. Dus een van die acquisities, dat Orb, dat is een soort billing platform. Je ziet dat Stripe ook zo'n billing platform heeft gekocht. Ik denk dat dat geholpen heeft om ook nu OpenAI te winnen. Dus dat zijn goede zetten. Maar dat zijn best wel kleine overnames. Dat is niet zo groot dat je daar, zeker omdat die cash elk jaar blijft groeien, dat je, als we dit 2 jaar wachten, zitten straks op 10 miljard cash te kijken.
2: BNR Beurs.
1: 10 miljard klinkt veel, maar we gaan door naar Anthropic, bedrijf achter ChatGPT-concurrent Claude. Dat lijkt de strijd met OpenAI voor de succesvolle beursgang te gaan winnen. En dan komt het, volgens de Financial Times mikt Anthropic namelijk op een beurswaarde van $2000 miljard, waarmee ze gelijk de recordbeursgang van SpaceX verpulveren. Volgens de krant zou Anthropic mogelijk in de herfst naar Wall Street gaan. Een astronomisch bedrag, Thijs, ja, je verslik je ervan. Maar zou dus, zeggen ze, gerechtvaardigd zijn door de snelle groei van de omzet. Die zou tussen de 100 en 120 miljard liggen. Maar ja, rechtvaardigt dat ook een prijskaartje van 2000 miljard?
0: Ja, dat is mooi. Want we zitten natuurlijk naar zo'n privaat bedrijf te kijken. En dan vaar je natuurlijk een beetje blind. Want het zijn altijd een beetje getallen die je dan links en rechts uit krantenartikelen moet oppikken.
1: Mm-hmm.
0: Die 100 tot 120 miljard is de verwachte omzet over 2027. Want volgens mij zitten ze nu op een soort run rate van 50 miljard.
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje in lijn met hoe ook OpenAI kijkt. En waar ook SpaceX. Ja, dat zijn vergelijkbare waarderingen.
3: Maar dan zouden ze dus nog net zo hard moeten groeien. Het is een soort van viertienvoudiging van hoeveel ze dan omzetten. Kunnen ze nog zo hard doorgroeien, denk je? Want dat is wel extreem natuurlijk. Dat moet je dan volhouden.
0: Ja, nee, als je hier zeg maar de optimist pakt op het hele verhaal, kan je zeggen het aantal bedrijven en het aantal mensen wat nu al een soort professioneel abonnement heeft, de penetratie wereldwijd is 1,5%. 5%. Ja, dus als je die bril pakt, dan kan het nog heel hard groeien.
3: Het lijkt er wel op dat ze die mensen te pakken hebben gehad bij de Financial Times. Want ze hebben investeerders gevraagd van, nou, hoeveel kan het worden? En ik denk dat die behoorlijk een roze bril op hebben in dat geval. Misschien ook gerechtvaardigd, ik weet het niet. Maar het goed, meer nog dus dan SpaceX, 2000 miljard. Zijn daar wel genoeg beleggers nog te winnen voor dat aandeel?
0: Ja, SpaceX was 5 keer overtekend, geloof ik. En dat is natuurlijk altijd een beetje fictief, want die mensen leggen al wat grote in. Maar ja, daar was dus blijkbaar ook al heel veel vraag voor. Dus, en dit is iets wat onderliggend al winstgevend schijnt te zijn. En kijk, de casus voor het gebruiken van is natuurlijk heel duidelijk. Ik zie het zelf bij mijn eigen bedrijf ook elke dag. Dat je, je kan gewoon een aantal werknemers vervangen door het gebruik van AI.
1: Oh, heb je al werknemers vervangen?
0: Ik heb ze gewoon nooit aangenomen.
1: Hey, SpaceX haalde $75 miljard op, plus nog die green shoe. Gaat Anthropic dat ook overtreffen, denk jij?
0: Ja, dat lijkt me wel. Dat ze gewoon nog voor groter gaan. Volgens mij was die laatste ronde ook al privaat ook al iets van 100 miljard. Dus dat zal best wel die kant op gaan.
1: Wel bizar, hè? Wat betekent een succesvolle beursgang van Anthropic dan weer voor die beursgang van OpenAI?
0: Ja, als hij daadwerkelijk succesvol is, dan geeft het natuurlijk wel een soort vergelijkingsprijs en waardering waar OpenAI ook tegenaan kan gaan. Zeker als hij succesvol is, is het denk ik nogal mogelijk voor OpenAI om daar nog gewoon achteraan te komen. Dan ziet iedereen het succes en dan rennen ze er wel achteraan.
1: Ja, is wel een ander dingetje. De Chief Revenue Officer, Denise Dress, die stapt op. Dat komt net naar buiten, dat nieuws. Ze zit er pas een jaar, is alweer de tweede grote naam die vertrekt. Is niet lekker als je naar de beurs wil en twee van die toppers die stappen achter elkaar op, toch?
0: Ja, maar je ziet dat de hele tijd. Dat komt ook omdat die waardering van Anthropic is volgens mij al een keer 4 of 5 gegaan in de afgelopen half jaar. Ja, als jij daar als Chief Revenue Officer bent binnengekomen met een mooi aandelenpakketje en ziet dat het een keer 5 is gegaan, gaat ze lekker op het strand zitten.
3: Je zegt al, jij ziet er bij jou op het werk de waarde wel van in. Is het ook een bedrijf waar jij in zou willen investeren, Anthropic? Sta je vooraan straks?
0: Nou, het lastige met dit soort dingen is dat je moet zoveel betalen voor dat soort verwachtingen. Dat vind ik nooit zo prettig. Dus ik sta hier altijd liever eerst even aan de zijlijn.
2: BNR Beurs.
1: Mooi moment om naar New York te gaan, naar Wall Street, Dow Jones. Om daarmee te beginnen staat 0,1% in de min. En daarna komt het leuke nieuws. De S&P 500 wint 0,5%. En de Nasdaq krijgt er 0,7% bij.
3: Nou, dat heeft niet aan Cisco gelegen, denk ik. Het sluit wel met mooie cijfers het boekjaar 2026 af. Een recordomzet van $63,3 miljard. Wat 12% meer is dan een jaar eerder. Een winststijging van 30%. Was ook wel te verwachten natuurlijk voor een techbedrijf in de AI-infrastructuur. Maar toch, ook de toekomst ziet er rooskleurig uit.
4: They are now saying that full year fiscal 2027 AI revenue could hit $7.5 billion. I know from the notes I saw we were talking about $6 billion, so that's a little bit higher. Full year guidance really strong, specifically for Q1.
3: Ja, en ondanks die prima cijfers gaat Cisco dus toch een beetje onderuit. Wel, staat 9% in het rood.
1: Maar nou, een beetje. Flink.
3: Ja, behoorlijk. Ja, ik deel het even met understatement. Ja. Maar het staat nog altijd wel 50% hoger dan begin dit jaar.
1: Dat kan het wel. Ja. Moeten we het ook nog hebben over AI-chips. Namelijk van die van Cerebras Systems, die chips maken. Dat ging in mei naar Wall Street, maakte toen zijn beursdebuut. En was de afgelopen tijd flink gestegen. Beleggers die hadden zin in de kwartaalcijfers en dachten dat goede cijfers zouden worden. Nou, valt toch wel een beetje tegen. De omzet is afgelopen kwartaal minder dan gedacht. En dat zorgt voor een flinke daling van het aandeel. Want het staat nu op dit moment 14,5% in de min.
3: En dan heb ik nog een nieuwsje over lelijke sloffen, jawel, en over klompen, oftewel Birkenstock. Dat niet om aan te gluren merk dat vooral bekend is van die afschuwelijke sandalen, dat staat maar liefst 14% in de plus.
1: Oh.
3: Ja, het Duitse schoenenmerk dat heeft in het afgelopen kwartaal wederom meer misbaksels verkocht. Schimmert het door wat ik ervan vind?
1: Ja.
3: Dat zou kunnen,
1: ik ben blij dat wij ze niet aan hebben.
0: Nee, inderdaad.
1: Juist niet, hè?
0: Nee.
3: Snel te checken, inderdaad niet. Maar het wordt steeds populairder, met name de dichte schoenen en de instappers die doen het goed. En de omzet in de maanden april, mei en juni kwam uit op €720 miljoen. 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Pluspuntje wel is dan dat het merk het hardst heeft gegroeid in Azië. Dus het kon nog erger als dat ook hier was gebeurd. Juist niet te vroeg, want ze verhogen ook nog eens de omzet en de winstverwachting. Ja, alsjeblieft jongens, laat het stoppen.
1: Nou, die kunnen we wel vergeten als sponsor bij BNR, denk ik. Die gaan ook aankloppen.
3: Nou,
1: hè?
3: Dat hoeft ook niet.
1: Nee.
3: En dan willen jullie natuurlijk wel nog even van mij weten wat er morgen zoal te doen is. De beurs lijkt het al weekend, want er staat bar weinig op het programma. Maar je kan beginnen met het verwerken van de kwartaalcijfers van Applied Materials, die vanavond om 10 uur nog komen. Grote chiptoeleverancier, het aandeel staat dit jaar al ruim 100% hoger. En ook als je niet belegt in Applied Materials, interessant, want het zegt ook iets over de zaakjes bij ASML. Beide leveren namelijk de machines waarmee chipfabrieken draaien. ASML, de lithografie, Applied Materials, zo'n beetje de rest. Dus als bij Applied Materials de orders binnenstromen, kun je aannemen, ook bij ASML. En verder moet de belegger zich vermaken met Ebusco. Wat misschien niet helemaal het goede woord is, vermaken, want de elektrische bussenbouwer raakte deze week weer een grote klant kwijt. Ja, misschien dat er in de cijfers ergens nog een greintje hoop te bespeuren valt. En zo niet, nou ja, veel verder dan de 20 cent die de aandelen nu kosten, kunnen we eigenlijk toch al niet meer zakken.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 13 augustus. Wij danken Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Je eerste keer in beurs, maar zo voelt het helemaal niet. Het is alsof jij gewoon elke dag hier naast ons staat.
0: Ja, ik vind het leuk om te doen.
1: Ja, mooi man. Ja. Heb je zin om terug te komen?
0: Ja, lijkt me leuk.
1: Het zou pijnlijk zijn als je zou zeggen, nee, ik heb helemaal geen zin in om weer met jou op Milou te staan. Maar heel graag tot heel snel.
3: Ja, inderdaad, want je moet, anders dwingen we je wel. Ook fijn dat jij er was, kijker of luisteraar. Morgen kan je weer kijken of luisteren, weet ik uit betrouwbare bron. Namelijk van Jelle, die staat hier naast me en die staat hier dan met Maxime.
1: Tot morgen.
2: Doei. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
6: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
9: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
11: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
12: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
11: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
12: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Mam, waar is mijn zwembad?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
17: Geeft ruimte. Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Bikeshift. De beste bezorgers. Beter geleverd.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Het WTC in Almere is uit voorzorg ontruimd. Er is een brandlucht geroken op de hoogste verdiepingen, maar er is geen vuur of rook te zien, zegt de brandweer bij Omroep Flevoland. Er wordt gezocht naar de oorzaak. Het WTC heeft 32 verdiepingen en er zitten ruim 30 bedrijven in. Hoeveel mensen zijn geëvacueerd is niet duidelijk. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallage, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallage een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat. die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Strateeg. Paul van Liemt.
20: Welkom bij De Strateeg, een journalistiek onafhankelijk programma van BNR. In samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Al jaren vindt oorlogvoering niet alleen meer plaats op aarde, maar ook in de ruimte. China en Rusland, maar ook Europa, zijn de afgelopen jaren bezig met ambitieuze satellietprogramma's. Dat bespreek ik met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Marco Langbroek, expert op het gebied van onder meer satellieten, verbonden aan de TU Delft en een van de BNR Space Cowboys. Marco, begin met jou, want hoeveel satellieten vliegen er op dit moment in de ruimte?
21: Als het gaat om echt voorwerpen in de ruimte, dat zijn er meer dan 30.000. En om en nabij 13.000 tot 14.000 ervan zijn operationele satellieten.
20: Ja, het is heel moeilijk, hè? Want we kunnen niet weten. Ik zou normaal gesproken zeggen, zijn er dat veel of weinig? God, zijn er te veel? Is dat heel veel, veel meer dan een paar jaar geleden?
21: Ja, het is veel meer dan een paar jaar geleden. En dat is echt explosief toegenomen de laatste 5 jaar.
20: En dat gaat de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid nog explosiever toenemen?
21: Ja, en dat is niet heel onproblematisch.
20: Nee, nog hou even stil, hè? Dat zeggen we nog niet. En mensen blijven luisteren, want straks krijg je het antwoord. Wat voor satellieten zijn dat? Dus hoe werken ze precies?
21: Je hebt een heleboel verschillende satellieten. Natuurlijk een heleboel civiele satellieten. Die dienen voor communicatie, om het weer waar te nemen. Om allerlei wetenschappelijke metingen te doen, bijvoorbeeld. En er is een klasse satellieten die verbonden zijn aan het militair bedrijf. En die bedoeld zijn om inlichtingen te verzamelen, dat soort zaken.
20: Ja, en die satellieten, hoe werken die dan? Hoe gaan die in zijn werk?
21: Nou, zo'n satelliet draait rondjes. En afhankelijk van de functie, als het een satelliet is die inlichting verzamelt, kan die met een camera kijken wat er op de grond onder de satelliet gebeurt en daar plaatjes van maken. Hij kan luisteren naar radiosignalen. Hij kan de radiosignalen van luchtverdedigingssystemen oppikken en lokaliseren, dat soort zaken.
20: Ja, volstrekt onmisbaar als je ze op een rij ook zet. Maar inderdaad, er zit ook andere kanten aan. Zeker als het over het militaire aspect gaat. Daar wij het natuurlijk in deze aflevering over gaan hebben. En Patrick, je hebt natuurlijk een bekende Starlink. Maar verschillende landen, van Musk, SpaceX, waaronder Rusland, die zijn bezig met een eigen alternatief. Hoe liggen de verhoudingen nu tussen de landen?
22: Ja, Starlink met Musk, dat is natuurlijk echt een marktleider. Die hebben nu bijna 10.000 werkbare satellieten in de ruimte die communicatie verzorgen.
20: Ja.
22: Europa heeft ook wat alternatiefjes. IRIS² is een opkomst. OneWeb gaat een onderdeel uitmaken van de IRIS². Blue Origin van Jeff Bezos is ook bezig met een superconstellatie. 3.500 stuks volgens mij. Maar ja. China is ook al bezig. Separate constellaties van ook van meer dan 10.000. En Rusland is sinds kort nu, ze van Starlink afgeschakeld zijn geweest sinds 1 februari 2026, bezig met echt serieus een andere constellatie. Ook gericht op low latency, dus met een kleine vertraging, wereldwijd dekkende satellietcommunicatie.
20: Ja, zo kun je zeggen, als je dat zo op een rij zet, dat is de grote, de powers that be en de powers that are, die zijn natuurlijk hebben heel veel belang hierbij. Die willen dat er zoveel mogelijk komt, die willen ook hier, die gaan ook hier een strijd ontwikkelen, zijn al bezig. En de vorige keer hadden we daar een beetje over toen we elkaar spraken, want we spreken regelmatig over dit fantastische onderwerp. Toen ging het over de Four Space Age. Hoe past dit verhaal erin?
22: Nou ja, dat is echt wat ik toen al zei. Inderdaad, de vierde Space Age zijn we in terechtgekomen. Dat betekent niet alleen meer dat de ruimte echt nodig is om militaire operaties uit te voeren, want dat weten we inmiddels wel, maar dat de ruimte zelf ook een domein is geworden waarin militaire operaties kunnen plaatsvinden. En als we dan gaan hebben over militaire operaties, dan heb je bijvoorbeeld over close proximity operations. Daar kunnen we het zo over hebben, daar weet Marco veel meer van dan ik hoe dat allemaal gaat. Maar ook ruimtewapens, kinetische oorlog die daar plaatsvindt. We weten Cosmos 2542 heeft Cosmos 2543, Russisch satelliet, uitgescheiden. Die vervolgens weer een object heeft afgeschoten, wat met grote snelheid door de ruimte is gegaan, wordt geclassificeerd als een ruimtewapen, is nergens op gericht, maar dat is een kinetisch. Maar we weten ook dat de Chinezen nu met name bezig zijn met elektromagnetische pulsen te proberen uit te zenden in de ruimte, om daarmee satellieten eigenlijk van binnen te verbranden door de hoge hoeveelheid energie die er zit. Van de grond af met lasers kun je satellieten proberen blind te maken, zodat ze niet meer dat doen waarvoor je ze hebt ontworpen, voor in de ruimte gezet, namelijk jou observeren. Nou, en eigenlijk gaan we naar een tijdstip toe dat die ruimte zo belangrijk is voor militaire operaties, dat je eigenlijk je tegenstander dat ruimtegebruik wil ontzeggen door zijn satellieten te verstoren, kapot te maken, te slopen, et cetera.
0: Dus je zou bijna kunnen zeggen, in die vierde Space Age, dat is precies zoals jij het omschrijft, hier passen die satellieten gewoon in, precies.
22: Doordat die satellieten zo belangrijk zijn geworden voor militaire operaties, zijn we ook in die vierde Space Age terechtgekomen, dat je ze daar ook wil vernietigen eigenlijk. Je wil je tegenstander ontzeggen, het gebruik van die satellieten ontzeggen. En dat betekent dus dat je daar iets aan moet doen als je dat niet wil hebben. En er zijn ook hele grote risico's aan verbonden, want als je satellieten in de ruimte vernietigt en die gaan in stukken uiteen, dan krijg je het zogenaamde Kessler-syndroom, een domino-effect, waardoor de satellietresten andere satellieten weer raken, die ook uit elkaar spatten, die vervolgens nog meer satellietresten gaan produceren.
0: Goed, laten we even naar Starlink teruggaan, Marco. Dat wil zeggen, Starlink toch het grote, bekendste netwerk tot nu toe, maar we zien er zijn er veel meer en is een enorme concurrentiestrijd. Maar als we dus over Starlink beginnen, dat netwerk bestaat uit ongeveer 10.000 satellieten in die database, maar die zijn niet allemaal operationeel. Dat is toch wel een verschil, denk ik.
21: Een groot deel ervan is operationeel, maar we zien ook dat, zeker nu na een aantal jaren, dat dus een aantal ervan weer terug aan het brengen zijn naar richting de atmosfeer en die dan op een gegeven moment verbranden in de atmosfeer. Dus de wat oudere modellen worden langzaam uitgefaseerd en er komen nieuwe modellen voor terug. Daarnaast zijn de Amerikaanse militairen zijn bezig met een eigen Starlink-systeem, Starshield. Dat wordt ook gebouwd door SpaceX voor hun. Het zijn eigenlijk gewoon Starlink-satellieten, maar geheel onder beheer van Amerikaanse ministerie van Defensie.
0: Maar goed, de meeste van die satellieten van Starlink zijn dus operationeel. Hoeveel zijn er nodig? Kun je dat zeggen? Welk aantal heb je nodig voor echte effectiviteit, dus voor een effectief satellietsysteem?
21: Als je echt naar een effectief satellietsysteem wil, dan heb je toch al inderdaad in de orde van 10.000 of meer nodig. En eigenlijk zitten ze al op die capaciteit op dit moment. En in de praktijk werkt het systeem ook vrijwel heel dekkend.
0: Ja, je zei net ook al, ze zitten daarop, maar het gaat heel snel vergeleken met 5 jaar geleden. Maar over 5 jaar gaat het nog harder en sneller. Dat weet je zeker als je het over 5 jaar bezit.
21: Ja, ze hebben het over dat ze naar meer dan 40.000 Starlink-satellieten willen gaan.
0: Ja, dat zegt alles. Dat zegt eigenlijk alles over hoe groot en belangrijk het is. Waarom trouwens is Starlink zo cruciaal als het gaat over de oorlog Rusland-Oekraïne? Want dat is iets waar we het allemaal opeens zien. Hè? Ook mensen die niet mee bezig waren, daar worden de ogen nu door geopend, Patrick.
22: Ja, in het begin van de oorlog heeft Musk een hoop Starlink-ontvangers naar Oekraïne gestuurd. En om de Oekraïners te helpen, want hun communicatieapparatuur was natuurlijk gebaseerd op Russische standaarden, hebben de Russen grotendeels verstoord of vernietigd. En de Oekraïners zijn echt afhankelijk geworden van het Starlink-systeem daarna, omdat ze niks anders hebben. Je ziet dat dat gebruikt wordt voor frontlijncommunicatie van de voorste eenheden naar de hoofdkwartieren. Wat heb ik nodig aan middelen? Je ziet ook dat het gebruikt wordt om informatie, tactische informatie door te sluizen naar de fronteenheden, zodat die gericht kunnen optreden. Je ziet er geleidelijk ook aan onbemande systemen die voorzien worden van Starlink-antennes om die aan te sturen vanuit een veilige positie. En dat ze dus ook heel ver achter de frontlijn kunnen gaan opereren. We hebben gezien dat in 2023 wilde Oekraïne een aanval uitvoeren op de Krim. Hadden ze Starlink-informatie voor nodig, maar Musk heeft het toen niet aan willen zitten of uitgezet. Dat is een beetje onduidelijk. Maar ook de Russen zijn dat gaan gebruiken geleidelijk aan. En hebben daarmee hun lange afstandsdrones uitgerust, waardoor die verwoestende werking in Oekraïne konden doen. Daarbij zijn veel burgerslachtoffers gevallen. Dat heeft de Oekraïnse minister van Defensie aan Musk laten weten. En toen heeft Musk gezegd, oké, dan slagen we Starlink voor de Russen uit en we gaan alleen maar antennes toestaan die geregistreerd zijn door de Oekraïnse overheid.
0: Maar goed, daarvoor zei je, we weten nog steeds niet of je hem heeft uitgezet of uit willen zetten. Dan kun je zeggen, dat doet er allemaal weer niet toe, maar we willen toch graag, de reconstructie precies weten, maar uiteindelijk doet dat er niet toe, maar we weten wat er gebeurd is. Ja. Uiteindelijk betekent het ook, private bedrijven zijn dus vast onderdeel geworden van die oorlogsvoering. Ik bedoel, dat is niet meer weg te denken.
22: Ja, dat is in de derde Space Age, dat is eigenlijk dat private bedrijven opkwamen om die ruimte te exploreren, om te kijken wat kunnen we er ook geld aan verdienen, maar wat worden we daar ook beter van als mensen op aarde. En en dat levert een heleboel geld op. Want vandaar dat er zoveel bedrijven zijn gekomen. Maar die bedrijven, die zeker in de westerse kapitalen, vrije kapitaalmarkt, kapitalistische markt, ja, die hebben hun kans gevonden en defensiebedrijven konden niet zo snel schakelen. En die hebben dus die civiele bedrijven kunnen gebruiken om informatie te krijgen. Nou, heel bekend is natuurlijk Maxar en Planet Labs, die in het begin van de Oekraïne-oorlog die detailbeelden gaven van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Bucha, waar mensen gewoon gedood zijn door de Russen en kon aangetoond worden dat het ook de Russen daadwerkelijk waren.
0: Maar het bedrijfsleven speelt dus die hele grote rol. In de derde speech is al ingezet, maar dat betekent dat die rol veel groter gaat worden en groter zal worden, omdat die defensieindustrie natuurlijk ook enorm aan het uitbreiden is. En ga er maar vanuit dat het de komende 10, 15 jaar ook gebeurt.
22: Ja, zeker. Het is niet meer weg te denken, het gebruik van de ruimte. En je wil ook zorgen dat je daar toegang toe blijft hebben. Dus je moet ook zorgen dat je infrastructuur op aarde goed hebt ingericht met dat je onderzoekers hebt. Nou, Marco is er eentje van. TU Delft, maar ook het NLR en de TNO in Nederland werken heel goed samen met Defensie. Dus de kennisinstituten en Defensie. En de industrie die is er ook goed op aangesloten tegenwoordig. De Nederlandse ruimtecluster is heel goed geschikt daarvoor. En je ziet dat ook in Nederland dan die ontwikkeling eindelijk van de grond is gekomen om het belang van het ruimtedomein te onderstrepen. Vandaar ook dat de Nederlandse regering uiteindelijk eerdere kortingen op het ESA-budget heeft teruggeplust met een 110 miljoen
0: extra. European Space Agency, hè? ESA.
22: Ja.
0: Maar het interessante is wel, je zet al een paar keer, Nederland is hier goed. En dat zijn we nog altijd geneigd. Ja, Nederland niet, en Nederland telt niet mee. Daar gaan we op het eind misschien van deze podcast ook nog iets langer op door. Maar Nederland is inderdaad een sterke speler.
22: Nou, voor zo'n heel klein land, weet je, binnen Defensie zijn we in 2013... Toen kwam ik terug van een uitzending, heb ik de eerste beleidsvisie over het gebruik van de ruimte. Wat moet de defensie, wat moet de luchtmacht daarmee? Ja, en 7 jaar later hadden we alle satellieten in de ruimte gelanceerd. Zo snel gaat het en zo snel kunnen we ook schakelen als Nederland. Juist omdat de krijgsmacht klein is, heb je partners nodig in je omgeving, in de civiele wereld, in de kenniswereld. En we weten elkaar goed te vinden en dan gebeurt er ook wat.
0: Nee. Nou is Rusland niet klein, Rusland is groot, maar werkt wel aan een alternatieve markt. Hoe realistisch is het, denk je, dat zij ook Starlink echt kunnen vervangen? Met hetzelfde niveau?
21: Het is realistisch. Het is wel zo dat het Russische ruimtevaartprogramma op dit moment in een probleem is. We zien een heleboel dingen die mislukken bij ze. Het heeft niet meer die kwaliteit die het vroeger had.
0: Maar hoe komt dat?
21: Ja, dat komt voor een belangrijk deel door gewoon een brain drain. Er zijn een hoop mensen met kennis gewoon naar het westen gegaan bijvoorbeeld. Of naar andere landen. Financieel gaat het mede door de oorlog natuurlijk een stuk minder goed met Rusland. En dat zien we in de praktijk dus ook in een ruimtevaartprogramma. Niettemin zijn ze nu hun eigen variant aan het lanceren. Daar zijn ze eigenlijk 2 maanden geleden mee begonnen. Ze hebben er nu 16 gelanceerd. Dat is vergeleken met die 10.000 toen. Heel weinig, maar geef ze een paar jaar. En dan denk ik dat ze ook op een respectabel aantal satellieten zitten.
0: En als dat gebeurt, en dat ze dus hetzelfde niveau hebben ook als Starlink, wat kun je dan zeggen over die verhouding tussen Europa bijvoorbeeld tot Rusland? Dan heeft Rusland een voorsprong?
21: Ja, Europa loopt eigenlijk altijd toch een beetje achter de feiten aan, vind ik, wat dit betreft. Dat is wel zo. Europa werkt aan een eigen programma, IRIS². Dat zou zo'n 230 satellieten moeten gaan hebben. Maar vergelijk je dat met Starlink en wat de Chinezen bijvoorbeeld willen gaan doen, dan is dat niks eigenlijk.
0: Maar dan is het niks, maar dat weten we ook. En op alle gebieden roepen we dat. En willen strategisch autonoom zijn, steeds sterker worden. En we zijn er geen eenheid, maar dan nog. De omstandigheden dwingen ons wat meer te worden. Betekent dat Europa ook snelle inhaalslagen kan gaan maken? Of zie jij dat in de verste verte nog niet gebeuren? En dan ook weer in verhouding tot die andere grote machten?
21: Ik hoop eigenlijk van wel. Kijk, het voordeel van Europa is, we hebben een hele goede ruimtevaartindustrie. En Nederland ook trouwens. We zijn echt top-level ruimtevaart.
0: Dat zegt Patrick net ook, voor een klein land, dat klopt ook.
21: Dat betekent dat de know-how is er gewoon. En wordt op dit moment vooral commercieel toegepast. Maar zou misschien dus ook wat meer ook militair toegepast moeten gaan worden.
22: Nou ja, want je ziet wel in Duitsland, het Duitse ministerie van Defensie, die wil nu ook een megaconstellatie gaan maken voor de Duitse krijgsmacht, ook van 10.000 satellieten volgens mij. Dus je ziet wel die nationale bewegingen. Ja. En ik mag hopen, en ik ga er eigenlijk ook wel een beetje van uit, dat het uiteindelijk toch wel voor Europa wordt aangeboden, voor de Europese defensie. Want ja, we zien allemaal wel, in Brussel zeker, dat het hard nodig is dat we als Europa ons verenigen, soeverein worden of autonoom. En dat geldt ook voor het ruimtedomein.
0: Ja, maar goed, Marco zei niet voor niks in het begin. Ook we willen wel weten wat de gevaren zijn. Hè. De gevaren zijn, als we het hebben over satellieten en oorlogsvoering. Waarschijnlijk de mensen die nu naar ons luisteren, de meeste strategen luisteren, zijn goed op de hoogte. Die herinneren zich nog wel die baby-tv-hack. Misschien is dat wel een goed voorbeeld. Want kun je nog even in herinnering roepen wat daar gebeurde?
21: Wat daar gebeurde was dat Rusland inbrak op een satellietsysteem, een westers satellietsysteem. Het doelwit was waarschijnlijk kanalen die door die satelliet werden gebruikt, die door Oekraïne werden gebruikt, maar als soort nevenschade daarvan werden ze ook kanalen aangevallen die helemaal niet van Oekraïne zijn. En bekendst was Baby TV, dus mensen zetten 's ochtends hun kind voor Baby TV met het idee leuk TV en opeens is daar Russisch propaganda te zien.
0: Baby TV, dat is op Ziggo, dat wordt door Disney gemaakt, ook dat nog. Dan kun je zien onder welke koep ook weer Amerikaans uiteindelijk.
21: Ja. En dan gebeurt het. Marcherende Russische soldaten te zien, strijdliederen en alles. Ja.
0: Nee, dat lijkt een klein voorbeeldje, maar dat is ouders die dat hebben meegemaakt. Allemaal, die werden toen een aantal ook direct geïnterviewd. En begrijpelijk, zijn ze kapotgeschrokken natuurlijk. Zeker. Het is maar een kleine, maar dit is maar een voorbeeld om aan te geven, kan alle kanten op gaan.
21: Ja, en dat is een klein beetje een probleem met dit soort dingen. En ook met de huidige verwevenheid, de steeds grotere verwevenheid van de commerciële en militaire wereld. De scheidslijn is aan het vervagen van wat is commercieel, wat is militair. Ja. En dan ga je dit soort dingen krijgen. Ja. Omdat civiele netwerken dan eigenlijk een soort legitiem doelwit worden. Of althans, Rusland vindt dat. Dat hebben ze ook. Er is geklaagd bij de ITU. En Rusland heeft gewoon gezegd van nee, wij vinden dit een legitiem doelwit. Want het wordt ook militair gebruikt. Ja. En het wordt voor door Oekraïne ook gebruikt. En dat is een beetje het probleem. En dat betekent dat zelfs als je als ander land, als derde land, niet in dat conflict betrokken bent, dat je toch geraakt kan worden door die oorlog in de ruimte, om het zo maar even te zeggen.
0: Uiteindelijk dan, je zegt die verwevenheid, die bestaat er gewoon tussen al die werelden. Maar hoe afhankelijk zijn we, Patrick, van die satellieten? Zijn we er heel afhankelijk van, zonder te overdrijven? Ja, wat echt de situatie?
22: Ja. Als we geen satellieten zouden hebben, dan zou ons leven tot stilstand komen. Ja. Stel je voor, je staat bij de kassa in de supermarkt en je hebt je karretje volgegooid. En op dat moment valt er satellieten uit en dan wil je gaan pinnen. Maar dat doet het dan niet meer. Ja. En dan zeg je tegen die juffrouw achter de kassa van, weet je wat, ik loop even om de hoek, daar is de pinautomaat. Maar die doet het ook niet. Nou, als jij dat bent, is dat vervelend, maar als het spitsuur is in de supermarkt en er staan 30, 40, 50 mensen met hetzelfde probleem, dan is de chaos al gauw groot.
0: En dat doet het hele land. Ja, maar dat kun je. Je kunt dus ook daar weer heel makkelijk chaos creëren.
22: En dat kan ook best wel een doel zijn natuurlijk van de Russen, als je het hebt over verstoring van het ruimtedomein. Oorlog, wat Marco net ook zei, blijft niet alleen maar bij die informatieoorlog. Oorlog spreidt zich uit over alle domeinen. Kijk ook wat er in Oekraïne gebeurt. De burgers worden gewoon getroffen. De hulpdiensten worden getroffen. Er zijn allemaal hacks. Het justitieel systeem wordt gefrustreerd. Bijvoorbeeld door Amerika met het internationaal gerechtshof. Alles waar je als mens afhankelijk van bent, dat wordt een onderdeel van die oorlog. En in de ruimte is dat het meest direct voelbaar als het daar gebeurt bij ons.
0: Marco, ook China heeft de afgelopen tijd verschillende satellieten gelanceerd. Hoe ver zijn zij?
21: Tamelijk ver. Ze zijn zich eigenlijk bijna aan het ontwikkelen tot de grootste macht binnen de ruimtevaart op dit moment, met de enorme hoeveelheid lanceringen die ze doen. Ze hebben het zeker overgenomen van de Russen bijvoorbeeld als het gaat om belang in de ruimte.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, want volgens de MIVD exporteert China satellieten aan Rusland. Dus dat betekent ook op dit gebied nu al is Rusland afhankelijk van China.
21: Ja, ze kopen satellieten over die door de Chinezen gemaakt worden.
0: En je zei net al, Rusland zelf kan satellieten maken die het niveau van Starlink gaan benaderen. Misschien wel overtreffen. Dat weet je niet, maar wel op dat niveau komen. Betekent dat China dan per definitie daarboven uit gaat springen?
21: Ik denk dat China technologisch heel veel kan. Op een heel hoog niveau.
0: Ook op dit gebied?
21: Ja, zonder meer.
0: Maar dat betekent heel hoog kan. Ik bedoel, het is altijd heel lastig met dit soort voorspellingen. Het is geen voetbalwedstrijd en wat wordt het vanavond? Maar toch, je kunt ervan uitgaan dat China het sterkste kan worden.
21: Ze kunnen karretjes op de maan neerzetten. En als je dat kan, dan kun je een heleboel.
0: Op de
22: achterkant van de maan zelfs. Hè? Ja.
0: Nou ja, en ze zien dus hoe groot en belangrijk het is. En belangrijk gaat worden. Dus ook hier, dat is geen loos dreigement, weten we. Let op, China kan hier ook oplopen worden.
22: Ook Iran heeft trouwens een Chinese satelliet gekocht die ze nu gebruiken in de oorlog daar om de omgeving te monitoren. Ja, zo hard gaat dat.
21: China is ook op dit moment heel doelbewust bezig om die eigen constellaties te maken. En dat doen ze om strategische redenen. Ze zien Starlink, en de Amerikanen, die zien ze eigenlijk met Starlink een claim leggen op een bepaalde baanhoogte, een bepaald stuk van de ruimte. Dat vinden ze zorgwekkend. Ze willen zelf daar ook controle kunnen halen. Dus als tegenwicht daarvoor zijn ze ook van die constellaties nu aan het maken. Dus er zit een duidelijk strategische gedachte voor hun achter. Het is niet alleen het scheppen van de capaciteit. Het is ook een soort competitie met de Amerikanen.
0: Ja, competitie inderdaad waar in China dus voorop kan gaan lopen. Maar het is nog niet het geval, hè, als ik het duidelijk heb. Het is nog steeds, je kunt nog steeds zeggen, Amerika 1, dan China dan Rusland.
22: Ja, maar Amerika die werkt wel heel erg aan de eigen ondergang. Als we net van de week weer horen dat Trump de hele Science Board buiten werking zet. En sowieso het belang van kennis wordt minder belangrijk in die Amerikaanse regering. Nou, als je daarmee begint, dan ga je heel snel terug in je capaciteitsdenken. Dan ga je heel snel terug in je innovativiteit. Terwijl de Chinezen door blijven gaan. Dus in no time zijn de Chinezen voorbij. Als het
0: mag ik dit punt toch even jullie allebei uitpikken? Dat is het interessant natuurlijk. Hij, gedekt door al die techbros, om het maar even gemakkelijk te zeggen, denkt ook, we hebben die kennis niet nodig. Want die kennis die hebben we, AI verstrekt ons al die kennis. Dus dat denken is voorbij, vindt hij. En dat is een verkeerde manier van denken. Of niet?
22: Ja, dat is heel gevaarlijk. Want juist de mens kan creatief zijn en die kan de gekste dingen uitdenken. En AI niet zomaar. Dus je moet echt wel die kennis in stand houden. Dat is echt je verzekering voor de toekomst. Je toekomstig verdienvermogen zit bij slimme mensen. Die moet je in dienst houden, die moet je goed aansturen. Die moet je ook uitmelken om voor jou de slimme dingen te doen.
0: Ja, ik geloof je natuurlijk onmiddellijk, dat weet ik, door de jaren heen. Maar toch even met Marco, die op dit terrein ook heel goed is. En dan denk je, ja Marco, is het waar? Want dat geloof zien we bij mensen die ook heel slim zijn. Die zeggen, ja, dat vinden wij wel mooi om dat te roepen van de mens. Maar let op, het wordt over. We gaan het daar nu uitgebreid over hebben. Maar toch, die manier van denken kan in Amerika ontstaan. En die is dus hoe dan ook gevaarlijk, want dat weten we niet zeker.
1: Ja. En ik vind ook de manier waarop Amerika voor de ruimtevaart eigenlijk voor een heel groot deel van één partij afhankelijk is geworden. Starlink, Elon Musk, is een gevaarlijke ontwikkeling wat dat betreft. En kijk, de Chinezen die hebben een andere filosofie. De Chinezen die denken echt op heel lange termijn. En die gaan niet mee met de waan van de dag. Nou, soms wel, maar over het algemeen niet. Daar zit veel meer lange termijn en denken en een hele goede planning achter. En dat lijkt nu in Amerika een beetje zoek te raken.
0: Ja, dan zie je dat het overal geldt. Dat kunnen die Chinezen, dat is een regime wat wij ook niet willen natuurlijk. Maar ja, het voordeel is, dit kunnen ze wel. En dat betekent dat ze een enorme voorsprong hebben voor de komende jaren als het gaat om het bouwen van satellieten, om sowieso de macht in de ruimte.
22: Ja, ze spelen dat heel strategisch. Ze sturen studenten over de hele wereld. En er gaat enorm veel geld in. En als je 100 mensen geld geeft om een PhD te doen, en hoeft er maar één heel slim te zijn, dan heb je je geld zo terugverdiend. En zo werken de Chinezen gewoon. En niet 100 mensen, maar tienduizenden mensen krijgen geld om PhD's te doen.
0: Nou is die ruimte heel groot, dat is duidelijk, daar hebben we het over. De ruimte raakt ook steeds voller en is ook steeds voller aan het raken. Wanneer is het te druk? Wanneer kun je daarvan spreken?
1: Ik vind het op bepaalde baanhoogtes, daar waar Starlink zit, is het nu al te druk eigenlijk. En dat is een probleem. We zien op dit moment al dat de tracking-netwerken, dus de netwerken die bijhouden waar alles zit, die volgen, die kunnen het nu eigenlijk al niet meer goed bijhouden. En dat zien we ook in de kwaliteit van de gegevens die die netwerken leveren. Steeds meer vertragingen, steeds meer toch niet helemaal goede banen. En dat heeft heel duidelijk te maken met dat hun capaciteit, de hoeveelheid satellieten, niet meer aan kan. En dat gaat alleen nog maar toenemen in de komende tijd.
0: Maar als dat gaat toenemen, dan ik zit bijna in mijn hoofd nu een vergelijking te maken met netcongestie. Dit is heel wat anders, maar het gaat er wel een beetje op lijken dat het zo druk kan gaan worden. Waar kan dat dan toe leiden? Want je wil verschillende scenario's zien.
1: Ja, nou, het is wachten op het eerste hierdoor veroorzaakte ongeluk in de ruimte. Er is één groot ongeluk in de ruimte geweest. Maar mijn angst is dat weer gaat gebeuren. En dan in een situatie waar je dus een heleboel satellieten in datzelfde baanvlak hebt, waarbij fragmenten die gemaakt worden door een botsing heel direct bij meerdere objecten schade kunnen gaan doen. En dan krijg je dat Kessler-syndroomachtige gebeurtenis, waar je een soort kettingreactie krijgt, waar de ene botsing de andere botsing uitloopt, en dat kun je niet meer in de hand houden.
0: Maar wat merken we daarvan? Ik bedoel, als dat uit de hand loopt, is het helemaal erg. Maar het begin, wat merken we van zo'n ongeluk? Want het is één keer gebeurd. En wat merken wij dan?
1: Wat je bijvoorbeeld dan merkt is, er worden fragmenten veroorzaakt door zo'n botsing. Die kunnen andere satellieten dicht naderen. Dat betekent dat satellieten in een soort noodsituatie in een andere baan gebracht moet gaan worden. Enkele jaar geleden, toen Rusland een antisatelliettest deed die een heleboel fragmenten veroorzaakte, toen moesten de astronauten aan boord van het ISS, de International Space Station, moesten echt de reddingssloep in, onder het motto van, als we geraakt worden, moeten we daar wegwezen. Dus dat soort dingen kunnen gaan gebeuren. En het kan dus gaan gebeuren dat bepaalde satellietsystemen gaan uitvallen of degraderen, en dat wij dat in de maatschappij met onze enorme afhankelijkheid van ruimtetechnologie gaan merken.
0: ook weer een extra gevaar, alsof er niet genoeg gevaren zijn. Maar dit is ook een hele reële natuurlijk. En hoeverre zijn er afspraken over gemaakt? Om te zien overal afspraken, vaak juridisch dichtgetimmerd, ook kan het niet. Maar zijn hier afspraken over gemaakt?
21: Eigenlijk heel weinig. In de ruimte zijn nog steeds heel weinig regels. Dat is ook de reden dat het zo aantrekkelijk is voor mensen als Musk en Bezos. Die kunnen daar nog de cowboy uit hangen, zeg maar. Ja. En er zijn wat afspraken. Je mag onder andere geen weapons of mass destruction in de ruimte brengen. Dat is geregeld. Maar op dit terrein eigenlijk heel weinig. Ieder land kan doen wat hij zelf wil. Ook omdat het hele vergunningstelsel eigenlijk per land gewoon aan de landelijke regering is opgehangen. Er is niet een internationaal iets vanuit de VN of wat dan ook.
0: Tot zover deze aflevering van de Stratege op de radio. De gehele aflevering vind je in de BNR-app of jouw podcast-app. Ik dank Marco Langbroek, expert op het gebied van onder meer satellieten, verbonden aan de TU Delft en één van de BNR Space Cowboys, en Patrick Bolde, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week gaan we het hebben over het Arktisch gebied. We spreken waarom landen als Rusland en de VS zo geïnteresseerd zijn in het gebied en hoe Nederland zich tot het gebied verhoudt. Dus tot volgende week.
3: Is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
4: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
5: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
4: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
23: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
23: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Thomas van Zijl.
26: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over webshop-eigenaren die klagen over nieuwe verpakkingsregels. En een gesprek met Bart van Muijen, topman van Pro4All. Ik vraag hem hoe het bouwsoftwarebedrijf omgaat met de stormachtige ontwikkeling van AI. Je hoort het vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
28: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
29: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
28: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
30: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Het WTC in Almere is uit voorzorg ontruimd. Er is een brandlucht geroken op de hoogste verdiepingen, maar er is geen vuur of rook te zien, zegt de brandweer bij Omroep Flevoland. Er wordt gezocht naar de oorzaak. Het WTC heeft 32 verdiepingen en er zitten ruim 30 bedrijven in. Hoeveel mensen zijn geëvacueerd is niet duidelijk. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallagen een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
8: Je schuift als ondernemer, als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten. En je wil graag.
9: Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard.
8: En van de 34 overnames die we daar gerealiseerd hebben, denk ik dat we bij aanvang met 36 partijen due diligence gestart zijn bijvoorbeeld.
10: Hij kocht jarenlang bureaus op, bracht ondernemers samen en smeedde tientallen bedrijven tot één organisatie. Maar zoals bij elke buy-and-build-strategie zat de grootste uitdaging niet in het sluiten van de deal, maar in alles wat daarna kwam. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen, mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis en onze gast is Pieter Janssens van I.O., die uitlegt waar dit overnameverhaal begint.
8: Het zijn twee verhalen. Hè. Je hebt enerzijds het verhaal van Interacto, het voormalige I.O. De start van het ondernemerschap, het bouwen van websites. Dat begint in 2005, hè. Het starten als zelfstandige om kleine websitejes te maken. Maar al snel in 2006, einde 2006, deed Interacto op dat moment met een klein teampje van 3-4 collega's zijn eerste overname. Dus 1 jaar na de start was de eerste overname een feit.
10: En was dat een kwestie overname van toeval? Of kwam er iemand op jouw pad? Hoe ging dat?
8: Is eerder een toeval geweest. Hè. Ze hadden op een bepaald punt een gezamenlijke klant of een klant die van een bepaald agency naar ons wou overstappen. Die vertelde, de eigenaar van het agency, zijn energie is een beetje kwijt. Denk dat hij er wil mee stoppen. En naast het onboorden van die klant dacht ik, ik ga met die eigenaar eens praten. Want misschien heeft hij een klantenportfolio, wat het geval was, die nog verder bediend kan worden. En vandaar is het gestart. Dus het is een combinatie van een stukje toeval, maar langs de andere kant ook proactief op die ondernemer afstappen om te kijken of ik hem niet kon helpen op dat moment.
10: En dat ging letterlijk en figuurlijk met kopje koffie drinken en binnen een half uur handen schudden en toen had jij dat klantenbestand.
8: Ja, en samen met de Windows NT-server op de stoep had ik ook nog even bijgekregen. 60 klanten inderdaad, een bierveeltje bij wijze van spreken, 1 A4 papier en een handdruk.
10: En dat geld, dat had jij.
8: Goh, weet je, dat ging over heel weinig geld. We gaan het ook overname niet groter maken dan het was. Het ging over, ik denk, €6.000 inclusief de Windows NT-server.
10: Kijk eens, dus dat hadden wij mooi, zelfs nog kunnen betalen, David.
9: Ja, ik denk het wel. Ja. Activa, passiva transactie.
8: Een pure inderdaad, een handelsfondstransactie. Dus eigenlijk een activa transactie in Belgische termen. En ja, dat ging over een klantenportefeuille van 60 klanten die in totaal €25.000 per jaar aan omzet draaiden. Een beetje onderhoud, een beetje hosting.
10: En dat ging omhoog, hè?
8: Het ging omhoog, ja. Binnen het jaar was dat meer dan €100.000, of €125.000 ongeveer. Dus we konden dat klantenbestand eigenlijk gelukkiger maken door hun meer aandacht te geven. En ja, we deden die omzet maal 5 binnen een jaar. En ik had zoiets van, naast organische groei en Interacto op dat moment op de kaart zetten als merkje, als agentschap in België. Dat combineren met overnames kon wel eens een versneller met zich meebrengen. En vandaar dat die trein vertrokken is.
9: Heb je dat toen eerst op eigen kracht gedaan, de eerste overnames daarna?
8: Ja, zeker wel. Dus we hebben de eerste overnames altijd op eigen kracht gedaan. Omdat het ook over relatief kleinere overnames ging enerzijds. En anderzijds, Ik ben altijd van het principe geweest om all-in te gaan. Dus dat wil ook zeggen, in de voorbije nu inmiddels 21 jaar... ik heb nooit een dividend uitgekeerd. En eigenlijk alle middelen die we opgebouwd hebben bij het agentschap... zijn teruggegaan naar herinvesteringen, vol in de stappen zetten... zet in marketing, in nieuwe aanwervingen, nieuwe kennis ontwikkelen... en dus ook in acquisities. Ik had altijd een laag loon, heb ik nog altijd vandaag dat lage loon. Nooit een dividend uitgekeerd en eigenlijk altijd full-on gaan... en altijd herinvesteren en zoveel mogelijk op eigen kracht.
9: Dus dit is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Je hebt zeg maar in die afgelopen 20 jaar privé niet zeker gesteld, ondanks het bouwen van zo'n groot bedrijf.
8: Dat wil ik niet gezegd hebben. Maar het zal nooit middels een dividend of middels een loon geweest zijn. Nee. Dat zijn via andere tactieken
2: hier. Ja. Okay. We hebben het nog niet opgenoemd. Je zei het net terloops even. Het is een webbureau, Intracto. Digital agency. Digitale speler, websites, apps hebben jullie gebouwd. Destijds, toen jij die eerste overnames deed... toen had jij daar nog relatief weinig ervaringen mee natuurlijk. Kun jij nog een blunder... herinneren, waarvan je nu denkt van... oeh jee, hoe heb ik dat in vredesnaam zo kunnen doen?
8: Goh, zeker, ja. Je moet weten, ik ben vandaag 41. Ik ben 21 jaar bezig. Dus dat wil zeggen dat ik op mijn 20ste gestart ben. Dat wil ook zeggen dat ik het zonder diploma gedaan heb. Ik ben mijn schoolstudies gestopt om dan eigenlijk fulltime te gaan werken... of een agentschap uit te bouwen.
2: Dit is echt een verhaal uit de boekjes. Ik hoor het al.
8: Ja, maar het klinkt rooskleuriger dan het in de praktijk ook geweest is. Ook daar, ja, je verromantiseert het verleden. Hè. Maar uiteraard hebben we een hele hoop... We hebben alles geleerd wat je maar kan leren. Van medewerkers aannemen zonder contract... tot denken dat je een klant goed kan bedienen op erewoord... zonder nog maar iets op papier te zetten... wat in projectontwikkeling altijd heel gevaarlijk is. Want scope, timing en budget zijn wel drie dingen... die heel erg samenhangen met elkaar natuurlijk. Dus ja, van lage uur... tarieven en totaal niet bezig zijn met rendement... tot op een bepaald punt wel stapje voor stapje die dingetjes beginnen leren.
2: En dus ook overnames die achteraf toch niet zo'n goed idee bleken te zijn.
8: Absoluut. Kijk, heel simpel. In overnamelandschap, ik denk dat als je 10 overnames doet... en je doet er van die 10 overnames 8 succesvol, heb je het goed gedaan.
2: Herken je dat, ja. David?
9: Ja, en zeker bij buy and build is het nogal eens zo... maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... dat het ook best lastig is om die founders in dezelfde energie erbij te houden... als de energie die ze hadden op het moment dat ze zelf nog hun eigen bedrijf runden.
8: Klopt inderdaad, hè. En ook daar, je moet jezelf afvragen, denk ik... koop ik het bedrijf omwille van de founder en na de overname... wil ik dat die founder nog dezelfde rol speelt als hij speelde in het verleden? Of misschien wil ik überhaupt dat die founder op korte, middellange of lange termijn nog een rol speelt in het agentschap?
2: Ja. Over die integratie, daar wil ik het straks nog wat uitgebreider met jou over hebben. Maar eerst toch nog even die deals die je dan sluit. Ik kan me voorstellen, je hebt due diligence gedaan, maar dan blijkt er onder de motorkap toch nog wel wat mis te zijn. Bijvoorbeeld ontevreden klanten. Of een team dat totaal niet wil meewerken. Ik bedoel, dat soort dingen, als je zoveel overnames doet als jij de afgelopen 20 jaar, en het zijn er hoeveel?
8: Ja, over de volledige 20 jaar zullen het er een 45 geweest zijn.
2: Dan zitten dit soort voorbeelden ertussen, toch?
8: Absoluut. Ja, ik vind het woordje due diligence is een heel eufemisme ten opzichte van wat we in de beginjaren ook deden. Ja, we trokken de boeken eens open van de boekhouding en we keken eens in de mailbox van het bedrijf. Maar ook daar, due diligence of het boekenonderzoek was zeer beperkt. Zaken doen is voor mij altijd een combinatie van de ratio heel goed begrijpen en Excel heel goed uittekenen van wat kan dit ons brengen. Maar langs de andere kant ook een stukje, en zeker in onze business, vertrouwen. Hè? Vertrouwen op mensen, vertrouwen op agency owners in dit geval. Dus vooral de eerste overnames waren een stukje gebaseerd op dat vertrouwen en op een beetje een buikgevoel en wat ondernemerschap. En veel minder op een zwaar uitgekiemd due diligence proces, wat we vandaag wel hebben uiteraard. Maar die beginjaren...
9: En speelt die onderbuik wel nog een rol?
8: Ja, zeker wel. Absoluut wel. Ik denk dat ik... als ik met een ondernemer praat... kan ik binnen de 10 minuten na het eerste kennismakingsgesprek... echt wel zeggen, oké, goed, deze ondernemer heeft in mijn beleving... de keuzes gemaakt die aansluiten bij de keuze die ik ook zou gemaakt hebben... of die aansluiten bij een gezamenlijk vervolgtraject. Ja. Eén en twee, met deze ondernemer denk ik wel dat het gaat klikken, ook persoonlijk. En deze ondernemer vertrouw ik ja of nee.
9: En als je dan kijkt naar de overnames die minder goed zijn gelukt... had je dan eigenlijk met de kennis van nu toen al ergens een gevoel van...
8: Ja, hè, dat je het... een aantal wel. Ja, de meeste wel, absoluut wel. Maar ook daar, je schuift als ondernemer... als je een beetje een ambitie hebt, schuif je soms die ratio aan de kant... en durf je dat ene stemmetje in het achterhoofd al eens vergeten... omdat je ook de opportuniteit
9: ja,
8: ziet en je wil verraad. En je wil graag. Dus soms schakel je...
2: Maar waar ging het dan mis? Bleken de boeken toch niet zo rooskleurig te zijn? Of wat ik net al schets, was er een team dat totaal niet zag zitten dat een de Pieter Janssens even daar zou komen vertellen hoe de wind zou moeten waaien?
8: Uiteindelijk, als je bij ons in onze industrie een overname doet, dan gaat het om een heel beperkt aantal zaken. Het gaat om het type klant dat je bedient en het type werkzaamheden die je doet. Twee, heeft die klant gekregen wat dat er beloofd geweest is? En ten derde, welk team zit daarachter? Welke capabilities zitten in dat team? En je hebt die klanten nodig, je hebt de geschiedenis en die kennis over die projecten nodig en je hebt die mensen nodig. En dan kan je succes bouwen als je die drie componenten goed begrijpt en goed in de vingers hebt. En al de rest is data. Kan je perfect, wat het loon is, wat de omzet is, whatever. Dat zijn zaken die historisch vastliggen. Dat kan je prima wel onderzoeken. Maar die klantrelatie, wat hebben we nu echt geleverd voor die klanten, soms moeilijk vatbaar en begrijpbaar. Tenzij dat je code gaat analyseren wat je niet altijd doet. En hoe zit dat team in de wedstrijd, kan je op voorhand ook heel moeilijk grijpen. Die drie zaken, die zijn eerder de zachte zaken. Ja, en uiteraard op die drie fronten kan er iets mislopen. Je kan prima hebben dat je op een bepaald punt een overname deed. We hebben altijd gehad van mensen die zeggen, wow, professionaliteit, structuur, groei, meer mogelijkheden. En die daar helemaal in opgaan. Je hebt mensen die absoluut zeiden, vroeger was het beter, ik wou liever een klein ongestructureerd agentschapje hebben, 10 man aan de tafel. We kennen elkaar allemaal persoonlijk en elkaars vrouwen enzovoort ook. Je komt daar alle smaakjes in tegen. Mijn ervaring daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen stoppen of laten stoppen om een overname te doen. Als blijkt daarin daar is dat je dat soort beslissingen mag jou niet doen.

0: een gigantische uitzondering is. Maar eigenlijk is het 100% overname op dag 1 altijd. En dat is eigenlijk de beloning voor wat de ondernemer of het ondernemersteam samen met het managementteam in het verleden heeft opgebouwd.
1: Ja.
0: Dan leggen we eigenlijk in het tweede deel echt heel goed vast, wat gaan we samen doen? Wat is de route van I.O.? Wat is het geloof, de visie, de missie, welke capabilities en hoe gaat eigenlijk de overname daarop aansluiten?
2: Ja, I.O. is inmiddels hoe Intracto nu heet, de groep.
0: Juist, inderdaad. Tijdens de overnames is heel belangrijk, ook misschien een sidestep. Wij doen overnames in het kader van het bouwen aan één bedrijf, dat één positie heeft in de markt met één logo, één reputatie, één commercial.
2: En waarom jullie dat doen, dat wil ik je zo meteen nog even vragen.
1: En nog even die structuur van die...
0: Terug naar de stap daarvoor, inderdaad. Dus eigenlijk stapje 1 is betalen voor de geschiedenis wat opgebouwd is. En stapje 2 gaan we eigenlijk kijken met dat bedrijf en het managementteam. Ja, hoe gaan ze eigenlijk de puzzelstuk vormen binnen een I.O.? Welk puzzelstuk is dat? Dus welke rol is daarvoor nodig en wie is daarvoor nodig? En dan gaan we pas kijken welk juist incentive-programma hangt er aan die gezamenlijke toekomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bij de overname van een agentschap en het opgaan in I.O. dat misschien niet de voormalige founder
1: een
0: instap kan maken en herinvestering kan maken, maar misschien iemand uit het management die een cruciale rol voor ons gaat spelen.
1: Ja.
0: Of misschien wel een aantal mensen uit het management of zelfs met nieuwe mensen die toetreden tot. Dus wij gaan altijd kijken, niet naar de geschiedenis, wie heeft tot bij de overname succes gebracht, maar we gaan altijd kijken naar de toekomst. Hoe past dat puzzelstukje binnen het grotere geheel? En wie zijn daar de key figuren in? En wie hebben we daarvoor nodig? En met die mensen gaan we aan de tafel en incentive planten.
2: Ja, David, komt dit veel voor? Een verkopende ondernemer die dan de kans krijgt om te herinvesteren?
1: Ja, dat komt heel veel voor. Sterker nog, dat is toch meestal in zo'n buy-and-build context the way to go, zeg maar. En dat is ook wel logisch, want de reden dat die koper zo geïnteresseerd is in dat bedrijf ligt toch vaak ook door wat die founder kan en heeft opgebouwd. Dus die wil je er vaak nog wel even bij houden. Het kan natuurlijk zijn dat als je al wat groter bent, zoals het bedrijf van Pieter, dat je mooie bedrijven ziet waarvan de founder al wat uitgeblust is. Je de klanten prima kunt bedienen, ook zonder die founder. Je de mensen een goede plek kunt aanbieden om te werken. En dan is het minder nodig. Maar 9 van de 10 keer, zeker ook bij de start van zo'n groep, denk ik, is dat wel heel belangrijk.
2: Is dan een onderdeel van de deal? En moet een verkoper, moet die daar dan ook nog een lening voor afsluiten? Of doet die dat gewoon...
1: Nee, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus die krijgt bij de notaris, een beetje afhankelijk van de constructie, die zal altijd wat geld houden. En die zal, en dat verschilt een beetje per groep, maar laten we zeggen ergens tussen de 10 en de 50% van zijn inkomsten herinvesteren in de groep.
2: Nog even die buy-and-build-strategie, want dat is wat jullie hebben toegepast. En dat ging later nog in een stroomversnelling. De belofte van buy-and-build, David, is altijd een soort 1 en 1 is 3. Hè, samen gaan we meer waarde creëren.
1: Ja.
2: Hoe gebeurt dat altijd?
1: Jij doelt op de multiple-arbitrage.
2: Behorende belletje.
1: Ja, in de basis is dat als je een waardering hebt op basis van een multiple, een factor keer de EBITDA, kun je stellen dat hoe groter, hoe hoger die EBITDA, hoe hoger de factor. Dus als jij één bedrijf hebt met 1 miljoen EBITDA, laten we zeggen dat is 5 miljoen waard. Maar heb je een bedrijf met 2 miljoen EBITDA, is het misschien wel keer 6 en is het 12 miljoen waard. Dus op het moment dat je dat bij elkaar brengt en samen koopt, creëer je op die manier, zonder dat je verder eigenlijk nog iets anders hebt gedaan, al een enorme waarde. En die waarde wordt nog een stuk vergroot, maar dat wordt misschien een beetje te technisch, doordat je dat vaak ook met vreemd vermogen doet, waardoor het rendement op je eigen ingelegde euro's nog hoger wordt.

0: En dan wordt het 2018. Waterland België stapt in als investeerder bij Intracto. Belgische media berichten dat deze partij ongeveer 13 miljoen euro groeikapitaal inlegt in ruil voor 50% van de aandelen. Pieter houdt via zijn eigen holding de andere helft. En tja, dat private equity precies voor de helft instapt, dat is niet heel gebruikelijk.
1: Nee, klopt. De meeste projecten die wij in onze industrie zien, is by far private equity partij de grootste aandeelhouder. Ook in andere industrieën, denk ik hoor, daar mag ik niks van zeggen. Bij ons zijn die gesprekken misschien net iets anders gegaan, omdat wij echt wel die kennis en het kapitaal aan boord wouden krijgen om met private equity, met Waterland, een versneld groeitraject af te leggen, zonder dat we verkocht werden. Dus voor ons is het belangrijk om te weten dat Waterland voor ons een zeer belangrijk tussenstation is in het ondernemersverhaal dat we aan het schrijven zijn met onze teams. Maar geen eindverhaal waarbij private equity de bovenhand heeft, nog in kapitaal.

0: nog in stem, om op een bepaald punt zelf te gaan bepalen wat de exitroute van IO moet zijn, of het volgende station van IO moet zijn.
1: Maar was het moeilijk om dit uit te onderhandelen?
0: Was dat moeilijk?
1: Ja.
0: Kijk, in alle gesprekken met Waterland, zeer positief terug op de houding en de inhoud van de onderhandelingen. Dat wil zeggen dat ik tot op de dag van vandaag kan zeggen dat Waterland een partij is die echt kijkt naar het objectief en naar de ondernemer achter dat objectief. En best een mature, flexibele partij is om mee te gaan, zolang dat het rationele verhaal klopt.
1: Ja, maar toch, dit specifieke onderhandelingspunt, hè, dat je allebei 50% van de aandelen hebt, je zei het zelf al, dat komt niet heel veel voor. Toen jij dit op tafel legde, toen zeiden ze toch niet meteen, waar kan ik tekenen bij het kruisje?
0: Daar zijn gesprekken over geweest, absoluut.
1: Ja, en
0: zijn
1: dat zegt hij heel diplomatiek. Punten,
0: absoluut wel. Er zijn gesprekken over geweest, maar nooit in de zin van, hoe kan hij dit, dat. Er is nooit geen emotie bij te pas gekomen. Oké, goed. Pieter, vertel waarom. Wat betekent dat in de praktijk? Hoe moeten we daar naar kijken gezamenlijk? Hoe kijk jij naar de exit van Waterland? En in een heel rationeel kader zijn dat heel goede gesprekken geweest. Maar is dat eerder de uitzondering? Ja, dat denk ik wel.
2: En hoe doe je dat? Hoe doen zij dat dan? Hebben zij een horizon in tijd waarin ze ook rendement willen presenteren op hun inleg?
0: Ja en nee. Dus ja, ze hebben een horizon. Hè. Dat is een closed-end fund. Hè. Dus ook daar, hè. Maar ook dat, hè. Ook daar valt over te spreken.
2: En hoe lang is dat?
0: Afhankelijk van wanneer dat fonds waar dat we in zitten inderdaad zal eindigen.
1: Ja, ik laat even het belletje rinkelen, want een closed-end fund, dat moeten we even uitleggen.
0: Ja. Een closed-end fund is een fund waarbij eigenlijk een private equity partij op een bepaalde dag in de tijd geld ophaalt van de investeerder. En eigenlijk ook naar die investeerders de garantie geeft om binnen een bepaalde horizon, 8+2 jaar bijvoorbeeld, eigenlijk dat geld terug te geven aan de investeerders die ingelegd hebben. Dus die horizon van dat tijdelijke fonds ligt vast in de tijd.
2: Ja, dus je moet een keer naar een exit, of in ieder geval een liquidity event, waarbij de investeerders...
1: Een liquidity event, ja.
2: Nou ja, dat is als er geld uitgekeerd wordt eigenlijk.
1: Oké, helder.
2: Gezegd.
1: Ja.
2: Ja, dat, daar zal je een keer naartoe moeten werken.
0: Ja. En ook daar zijn structuren om eventueel van het ene fonds naar het andere fonds overgeheveld te worden. Dus ook daar, hè, dus dat is de theorie. In de praktijk valt er altijd wel iets voor te zeggen, zolang dat de rationele business case eigenlijk sens maakt. Hè. Ja, daar gaat het uiteindelijk over bij die private equity partijen. Dus het moet rationeel zijn, het moet inderdaad centen opbrengen, maar boven voor elke aandeelhouder moet de aandelen geld opbrengen, neem ik aan. En dat is bij een private equity partij niet anders.
1: En dan, dit is eigenlijk ook het startschot voor, jullie gaan nu echt finaal op het gaspedaal trappen. Ik bedoel, er moeten meer, dit wordt echt een buy and build. Veel deals mislukken niet bij het zetten van de handtekening, maar vaak daarna. Wat heb jij in al die jaren geleerd over integratie? Want je gaf net in het eerste deel ook al aan, het is onze bedoeling dat het allemaal één merk wordt. Dus je maakt het je daarmee niet al te eenvoudig.
0: Nee, ik kan oprecht zeggen inderdaad dat wij zelf voor de moeilijke route hebben gekozen. Hè. Dus je ziet meerdere buy-and-build trajecten waarbij overnames gedaan worden om in een centrale holding een of andere kerstboomstructuur te bouwen.
1: Maar de merken blijven
0: merken
1: bestaan.
0: Merken blijven zijn ding, iedereen houdt zijn autonomie enzovoort enzovoort. Dus, en in sommige routes valt daar zeker iets voor te zeggen. Ik zit die routes zeker niet af te breken, versta me niet verkeerd. Wij hebben zelf altijd wel gezegd, oké, goed, los van organische groei, even belangrijk, zijn acquisities voor ons een manier om die groei van IO te gaan versnellen. Om de juiste type klanten, de juiste type mensen en kennis aan boord te halen, om echt wel te bewegen naar en vandaag die AI-native partner in marketing en technology. En die overnames zijn een middel om dat doel te gaan halen, het bouwen van dat sterke bedrijf, het sterke merk, en niet het zozeer bouwen van een holding met en het stapelen van EBITDA. Dat is uiteraard een mooi gevolg moeten zijn van een succesvolle route. Maar het mag niet het hoofddoel zijn. Het hoofddoel is dat bedrijf bouwen.
2: En wanneer is dat af, wat jou betreft? Wanneer heb je je droom op dat punt bereikt? Heb je daar een beeld bij?
0: Ik denk dat, dat zeg ik eigenlijk al 20 jaar, van zodra ik intern de boodschap verkondig dat het bedrijf af is, is de dag dat ze mij collectief moeten buiten dragen. omdat dat de officiële dag is dat ik blind ben geworden voor de opportuniteiten die er in de markt en de industrie zijn.
1: Ja, het is eigenlijk nooit af.
0: Het is nooit af. Iedereen die zegt dat een bedrijf af is, dat zijn de mensen die op dat moment
2: maar
0: aftreden.
2: Wat is dan je horizon? Want wil je dan tot je 80ste op deze manier doorgaan?
1: Hij is nog maar net begin 40.
0: Ja, kijk.
1: Ja, zo dus.
0: Zolang, wacht, er zijn een aantal elementen. Zolang het leuk is,
2: Ja.
0: Je moet er energie uit krijgen. Zolang ik continu bezig ben met de volgende stappen, met andere woorden, niet blind ben geworden voor de mogelijkheden en opportuniteiten die er zijn. Hè? En zolang ik het thuis verkocht krijg aan vrouw en kinderen, dat zijn voor mij de drie parameters.
1: Vooral dat laatste moeten we niet onderschatten, toch?
0: Dat zijn twee antwoorden, die van mij of de antwoord van mijn vrouw.
2: Ja. Dus je zult altijd aan het werk zijn, denk ik. Veel aan het werk.
0: Zit ook in beestjes, denk ik.
1: Hij gaat toch niet, begin 40, deze man gaat toch niet nu stoppen en van zijn pensioen genieten?
2: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat zie ik hem ook zeker niet doen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Maar je hebt misschien een beeld van als we het bedrijf naar deze grootte hebben gebracht, of deze landen, of naar misschien andere parameters. Dat je denkt,
1: Ik wil nog wat weten over die ondernemers die dan uiteindelijk hun hut verkopen aan IO. Vaak zijn die mensen toch ook wel, hun identiteit is sterk verweven met hun bedrijf. Hoe krijg jij die oprichters zover om zich aan te sluiten bij die grotere groep? En dat niet alleen, om ook hun merknaam op te geven. Want daar zit toch een stukje emotie bij.
0: Zeker, hè? En dat moet ook. Een oprichter-eigenaar, denk ik, moet aan de basis trots zijn op wat hij opgebouwd heeft. En die trots moet hij ook uitstralen, intern en extern. Anders denk je dat er fundamenteel iets verkeerd is, of dat de energie weg is. Ja, dus dat is niet altijd makkelijk. En ik denk, hoe wij dat aanpakken, er zijn twee zaken. Enerzijds, ik denk dat het vrij goed geweten is, als je wat persartikeltjes opzoekt enzovoort, welke route IO aan het varen is. We hebben die route vanaf dag 1 vrij duidelijk gecommuniceerd. En dat wordt altijd herhaald in elk persbericht, in elke uiting, in elke stap die wij zetten, herhalen wij onze route. Waardoor wij dossiers eigenlijk aantrekken die bij dag 1 al weten welke route dat wij varen. Dat is 1. Dus de reputatie die je opbouwt rond de route vind ik belangrijk. Je moet daar transparant over zijn. Maar 2 ook. Een van de eerste gesprekken, of de eerste gesprekken, gaan volledig over de toekomst van de klant, de toekomst van de industrie en de toekomst van de mensen die in onze industrie actief zijn. En waarom wij dus denken dat een route zoals IO, welke plaats IO in dat landschap wil innemen en welk gevolg dat heeft voor de acquisities. Lees, dus het opgaan in IO, het opgaan in de besluitvorming van IO, de proposities enzovoort, tot HR en whatever allemaal. Maar dat moet een gevolg zijn van een grotere ambitie. En daar transparant over praten, nog voordat je praat over boekenonderzoek, due diligence of over pricing, moet je dat op tafel
1: leggen. En wanneer praat je dan wel over pricing?
0: Op gaat het over, delen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Delen we de visie op merk? Delen we de visie op waar de markt naartoe gaat, waar de klantbehoefte van morgen zit en waar eigenlijk de mensen die in de industrie werken naartoe moeten gaan en welke omgeving zij nodig hebben om succesvol te zijn? Als je het op die punten eens bent, gaan we eigenlijk de omslag maken naar blokje 2, oké? En als we het over die route eens zijn, wat zou dan het huwelijk tussen één IO en anderzijds het over te nemen bedrijf, waar zit de versterking van elkaar? Zit die op capability? Zit die op synergie-effecten? Zit die op de klantbasis enzovoort?
1: En dat zei Pieter Janssens van IO over dealmaking in België. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
1: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
0: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
5: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven?

0: En maatschappij, dat ben jij.
1: Het was weer een bijzonder enerverend seizoen van jouw favoriete vrijdagmiddagbol, de Friday Move.
2: En internet speelt echt een hele grote rol bij jeugdcriminaliteit. Ik bedoel, het wordt echt verheerlijk. Je zag het in de rapvideo's, jongens met bling bling, geld, dikke bakken.
1: Morgen zijn we er weer rond 4 uur met een aflevering van de Friday Move.
3: Jij ook, Albert? Ben je scheutig met je sympathie?
2: Ja, zeker.
3: Ja?
2: Hey, serieus?
3: Ja, serieus.
2: Maar als het mis is, is het ook mis.
1: Als je de Friday Move nog niet hebt gehoord, is je weekend nog niet begonnen.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. Advocaten zijn nog steeds niet tevreden met de manier waarop ze kunnen overleggen met hun cliënten in de EBI in Vught. Dat is de zwaarst bewaakte gevangenis in ons land. De regels zijn een paar maanden geleden versoepeld, maar nog te streng vinden de advocaten. Zo mogen ze hun laptop niet naar hun cliënt toedraaien om ze iets te laten zien. In het zuiden van Engeland, vlakbij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
9: Wil je weten wat er speelt? En of waarom?
10: In de BNR-app.
9: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
10: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Boardroom Panel. Het dondert binnen de directie van Google's AI-afdeling en ABN AMRO wil het personeel verplichten om minstens de helft van de week op kantoor te werken. Dat en meer bespreek ik met het Boardroom Panel en de leden daarvan zijn Lizzie Dorenwaard, onder andere commissaris bij SO Nederland. Ervaren toezichthouder Rob Oudman is er ook, hoofd Benelux van de zaakbank Houlihan Lokey. Welkom.
12: Goedemorgen.
11: Blij dat je bij Houlihan Lokey werkt en niet bij ABN AMRO, Rob?
12: Nou, ja, sowieso.
11: Oh, sowieso.
12: Dat sowieso. Maar natuurlijk veel respect voor ABN AMRO, wat natuurlijk een van Nederlands belangrijkste banken is.
11: Oh, dus, je wilt toch even een deurtje open houden. Ze kunnen altijd bellen.
12: Iedereen mag mij altijd bellen. Maar nee hoor, heel happy bij Houlihan Lokey.
11: Ja. Nou, ik vraag het natuurlijk omdat er op dit moment wordt onderhandeld over een nieuwe CAO. En daarin wil de bank vastleggen dat medewerkers minstens een halve week ook echt op kantoor verschijnen. Het FD bracht dat nieuws gisteren. De bank hoopt ermee de productiviteit van de werknemers te verhogen en de teamgeest te verbeteren. Want als je daar nu trainee bent, als je daar een stage loopt, nou ja, je kunt de kanon afschieten en niemand raken. Je kunt ook aan niemand advies vragen. Dus Lizzie, zo kan het niet langer.
13: Nou, daar lijkt wat voor te zeggen natuurlijk, hè, te verplichten. Maar je ziet trouwens ook wel dat het een ongeschreven regel is bij veel bedrijven om de helft van de tijd op kantoor te zijn. Maar verplichten, ik zou het niet adviseren. Vertel. Mijn generatie, de ouderen, die zullen zeggen van ja, je moet toch wel, je mag toch wel verplichten, je mag er zijn. Maar de jongere generatie, mijn kinderen, die zeggen nou, mam, als ze dat verplichten, ik zou weggaan. Dus ze maken hier echt, ze nemen hier echt een risico mee. Ze raken werknemers kwijt helemaal, omdat ze het hadden formeel gereguleerd. Je mocht gewoon thuis werken.
11: Dus ja, er zijn, ze maken een draai.
13: Ze maken echt
11: een
13: draai.
11: Je kunt natuurlijk ergens op terugkomen als je ziet dat dat onwenselijke effecten heeft.
13: Ja, het is leeg daar, maar is dat onwenselijk? De productiviteit gaat door het dak volgens mij, want ze hebben hartstikke goede winstcijfers gedraaid. Dus het is er wel een probleem. Ze hebben daar een megalomaan gebouw neergezet daar op die Zuidas. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent.
11: Ja, maar ze gaan verhuizen.
13: Ja, maar nu, ik begrijp wel dat het leeg is. Daar wil je ook niet werken. Het is een hele grote hal. Echt, je verdwaalt erin als je binnenkomt. Heel hoog. Er zijn mega veel liften. Als je daar gaat werken, dan kom je toch ook niemand tegen. Ook gaat de helft daar werken. Het is veel te groot.
12: Ja, nou ja, ik vind het heel logisch dat er op zijn minst een norm komt. En wellicht zou je het in het begin moeten verplichten om de cultuur te veranderen.
13: Ligt erop?
12: Ja, ik vind dat je op het moment dat je mensen misbruik van maken, zoals bijvoorbeeld iemand die had twee banen, één bij ING en één bij Rabobank.
11: Ja.
12: En die, bij beide was hij zogenaamd thuis aan het werk, totdat ze erachter kwamen dat hij twee banen had. Maar ze hadden niet door dat hij twee banen had, omdat hij altijd thuis werkte. Dus ergens moet er wel een controle mee.
11: Maar wat is bij jullie de mores? Want Hoolie & Loki is een van origine Amerikaanse bank.
12: Ja.
11: In Amerika doen ze er wat minder moeilijk over. Hè? Ja. Daar zeggen grote zakenbanken ook, nou, het is stikken of niet.
12: JP Morgan heeft 100% ingevoerd.
11: Klopt. Ja, precies, dat weet ik. En Amazon volgens mij ook, dat is dan geen bank. Maar daar hebben ze gewoon radicaal gezegd, wat wij vroeger voorstonden, dat vinden wij nu toch niet.
12: Ja.
11: Bij jullie is dan?
12: In principe is het ook bij ons 100%. Bij ons is er geen enkele, en dat staat in het contract, dus in principe is het allemaal verplicht. Maar uiteindelijk is het ook een kwestie weer van handhaving. Wij hebben gewoon een Nederlands kantoor en een Nederlandse cultuur. En als mensen dat voor hun werk, privébalans en voor de jongeren, enzovoort, zoals je al aangeeft, nodig hebben dat ze een dagje thuiswerken vanwege wat dan ook. Zeker op het moment
11: dat
12: ze
11: een incidenteel dagje thuis.
12: Nee, dat is gewoon in overleg met het team. En dat is denk ik wel de essentie. Hoe bouw je een sterk team? En ik kan me dat heel goed voorstellen. Onze jongeren, die zouden weglopen op het moment dat onze mediors weinig op kantoor zouden zijn. Die zeggen, dan ga ik ergens anders
11: werken. Want die hebben dan niks meer daar te zoeken.
12: Klopt. Die leert het. Toen in COVID iedereen thuis ging werken, toen was de verloop bij de McKinsey's, de Boston Consulting, dat was mega daarna. Want al die jongeren zeiden, ja, maar daarvoor heb ik niet voor het vak gekozen.
11: Ja, Lizzie staat nog net overeind, maar ook stijl achterover.
13: Nou, ik zei al, het is op dit moment een ongeschreven regel bij veel bedrijven. Dus niet verplicht, maar ongeschreven dat je toch wel ongeveer de helft op kantoor bent. En dat doe je in overleg. Je bespreekt met je team af, welke dag zijn we er? Dan ben je die dag ben je er. En dan ben je afhankelijk van je functie ook nog een andere dag. Als een ander team er ook is waar jij baat bij hebt in jouw functie. Het is maatwerk, want niet voor iedereen is het even zinnig om de dinsdag en donderdag te zijn. Of
12: helemaal niet. Het is maatwerk.
13: Het is maatwerk. Als jij accountmanager bent, ben je misschien maar één dag in de drie weken op kantoor.
12: Klopt, want je bent bij de klant als het
13: goed is. Dus je moet het niet verplichten. Het is echt maatwerk. Dus ga met elkaar in overleg en kijk hoe je voor elkaar het beste kan doen. Als ze dit verplichten, zijn ze echt mensen kwijt die gekozen hebben voor die vrijheid. Want dat is echt de grootste luxe die je als werknemer kan hebben.
11: Je kunt er natuurlijk ook een ronkend verhaal over schrijven. En dat is ook wel gebeurd. Hè. Rob haalt hier aan iemand die stiekem twee banen erop nahoudt. Maar je hebt natuurlijk
13: dingen.
11: Ook mensen die hun teams vergadering blijkbaar onderbreken omdat de hond een plasje moet doen of omdat de was gevouwen moet worden. Ja, dat botst een beetje met het idee dat je thuis ontzettend productief bent.
13: Ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je niet productief bent. Ja. Dit is juist de luxe die je kan hebben. Dit is voor vrouwen, ik spreek ook weer voor vrouwen. Voor vrouwen echt het ideale. Ik wou dat dat in mijn tijd zo was. Ik moest 5 dagen naar kantoor en dan moet je 2 kinderen ook nog opvoeden. En als je kind ziek is, kan je het op gaan halen van de crèche. Het is echt afschuwelijk.
11: Het is nu
13: kan niks regelen.
11: Een Franse topvrouw van ABN AMRO die hier hoogst persoonlijk op heeft aangedrongen.
13: Ja,
11: aanwezigheid op
12: kantoor. En bij het ook 50% in combinatie met smart working.
11: Ah, en daar komt zij vandaan.
12: Dus ze heeft zeg. En eigenlijk, als je kijkt naar het internationale bankenlandschap, is 40% bij ING het internationaal het laagst. En ABN AMRO en BNP Paribas zit met 50% eigenlijk best heel redelijk als je internationaal kijkt.
11: Rob zit toch aan de andere kant van de discussie.
12: Het is maatwerk. Je wil mensen de ruimte geven. Kijk, voor ons is als de, bij onze mensen de work-life balance niet op orde is, raak je ze ook op een of andere manier kwijt. Of ze worden of omdat ze onproductief worden, of omdat ze ergens anders voor kiezen. kiezen. Dus als werkgever, als board, als leidinggevende moet je altijd op letten zijn. Hoe zitten mensen lekker in hun vel? Daar moet je gesprek over hebben, moet je ruimte voor creëren. En zo krijg je uiteindelijk de meest productieve medewerkers. Maar je bent ook, er moet ook een cultuur ontstaan.
11: Je krijgt het niet zomaar teruggedraaid, hè? Want er is ook juridisch nog wel het nodige over te zeggen.
12: Dat
11: zegt ABN AMRO ook met zoveel woorden. Wij komen hierop terug, wij maken een draai. Maar ook al heb je formeel geen recht op thuiswerken, je hebt dat recht informeel wel opgebouwd. Blijkt ook wel uit de woorden van mensen die echt dat arbeidsrecht goed kennen.
12: Ja.
11: Dus het is nog een flinke kluif. En het wordt nu ook in een cao gefietst, waar die vakbonden sowieso niet zo tevreden over zijn.
13: Nee, maar het is nog iets anders. Psychologen die zeggen, op je werk zijn twee hele belangrijke dingen. Je moet gewaardeerd worden en je moet autonomie hebben. Dat wil zeggen vrijheid om je werk te doen zoals je wil.
12: Ja.
13: En het thuis kunnen werken. En sommige mensen gaan gewoon gaan 5 dagen naar kantoor, ook al mogen ze thuis werken. Maar het feit dat je thuis kan werken geeft zoveel autonomie. Ik denk dat ABN onderschat hoe belangrijk dit is voor hun werknemers. Ik zou het ze niet adviseren.
11: Als zij zeggen, die kraamkamer, hè, de toekomstige talenten, dat zijn nu de mensen die stage lopen, dat zijn de mensen die een traineeship volgen, die moeten zich toch kunnen laven aan de kennis van mensen die al een tijdje rondlopen.
13: Ja, maar dat is dus een vraagstuk voor de managers die daar verantwoordelijk voor zijn. Hoe gaan zij die onboarding doen van deze mensen? Hoe gaan zij die inwerken? En daar kunnen ze dingen voor organiseren. En daarvoor hoef je niet al je duizenden medewerkers voor te verplichten om 2-3 dagen te komen.
11: Maar de bedrijven, de organisaties waar jij hebt binnen kunnen kijken, omdat je daar in de Raad van Toezicht zat of de Raad van Commissarissen, daar heb je misschien toch ook gezien dat veel bedrijven teruggekomen zijn op zoek het allemaal maar uit, ga lekker thuiswerken. Want de AWVN, hè, dat is de werkgeversorganisatie, die heeft dat ook gewoon uit onderzoek naar voren weten te halen. 80% van alle werkgevers stelt toch een minimale aanwezigheidsplicht.
13: Ja, als je dat van het begin af aan zegt, zoals Rob zegt, bij jullie staat het in je contract. Maar op het moment dat het niet afgesproken is en die ruimte is gegeven, ik zou hem gewoon niet terugpakken. Mensen onderschatten hoe belangrijk het is om die vrijheid te hebben om 's avonds te werken in plaats van overdag, omdat je wat moest regelen in je huishouden. Dat is goud waard en daarmee hou je je mensen. En dat is voor de jongere generaties echt zo belangrijk. Dat kunnen wij, ik kan me niet voorstellen. Hè? Ik had 5 dagen gewerkt op kantoor. Jij ook misschien.
11: Maar de echt jonge generatie heeft misschien niet eens een geweldig goed huis om thuis te kunnen werken.
13: Nee, en die gaan juist gewoon naar kantoor. Ja,
12: absoluut.
13: En, dan moet het wel gezellig zijn. Want dat wordt dan ook nog gezegd. Als het niet gezellig is, dan ga je niet. En dan krijg je een chagrijnige vibe.
12: Ja.
13: Zorg dat er een gezellige vibe is en dan komen ze
12: wij
13: wel.
12: We hebben COVID alles verbouwd om ervoor te zorgen.
11: Clubhuis gemaakt.
12: Nou, het is, weet je, we hebben gewoon tafelvoetbaltafel. En weet je, het is gewoon. Maar het is voor jonge mensen, zeg maar, tot je 35ste. Je bent nog zo aan het ontwikkelen. Zo belangrijk om te leren van iemand die net een paar jaar verder is of 10 jaar verder is. En die sociale binding. En inderdaad, thuis hebben ze helemaal niks. Want ze wonen in een hok in Amsterdam ergens. Dus ja, dat is heel logisch. Die willen gewoon naar kantoor. Zeker als het gezellig is.
13: Ja, maar regel als manager. Dat
12: moet
13: je
12: wel
13: leuk
12: regelen.
13: Is, doe dat.
12: Exact.
13: En dus ga niet tienduizenden medewerkers verplichten om thuis te werken.
12: Nee, maar het is alleen de cat's out of the bag. Hè? Dus hoe krijg je die cultuur gedraaid naar iets waarbij mensen, yes, we gaan weer naar kantoor. Nou, is dat de werkgever?
13: De uitdaging van de werkgever.
11: Oké, handshake, deel 2 van het panel.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
11: Zijl. Lizzie Dorenwaard en Rob Oudman zijn de leden van het boardroompanel. Axel, dat is de fabrikant van zeer bekende fietsmerken als Batavus, Sparta, Koga. Dat is failliet verklaard, maakte de curatoren afgelopen dinsdag bekend. En dat faillissement volgt, dat is vaker het geval, op een uitstel van betaling vorige week. Er is een eerste investeringsmaatschappij die heeft laten weten een bod uit te willen brengen op de fietsfabrikant. Eerder leek het erop dat er een conglomeraat uit Singapore mee aan de haal zou gaan. Maar het heeft nu dus toch tot een faillissement moeten komen. Lizzie, even in een heel kort bestek. Het is al heel lang piekeren met Axel. Was dit onafwendbaar geworden?
13: Ik weet niet precies wat er fout is gegaan als buitenstaander. Er zijn natuurlijk slimme mensen die het bedrijf hadden gekocht. En dat het ze niet gelukt is. Ze hebben toch onvoldoende, denk ik, ingespeeld op de veranderingen van de markt. En misschien wat te veel bleeders gehad, zoals Babu. Waardoor ze niet die winstgevende cijfers konden hebben die ze nodig hebben om rendabel te zijn.
11: Het is van de beurs gehaald door investeringsmaatschappijen. Nou, die hebben daar weinig plezier aan beleefd. Axel overigens ook niet, hè? Want zoals dat vaker gaat met dit soort partijen, Rob, je weet er vermoedelijk alles van.
12: Ja.
11: Komt een deel van de overnamesom als schuld weer terug op de balans.
12: Ja.
11: komt dan nog corona overheen met heel veel vraag naar fietsen, maar geen onderdelen. En dan ga je als een gekke hamster om toch aan die vraag te kunnen voldoen.
12: Perfect
11: en dan valt de vraag weg.
12: En dan komt mijn boer eroverheen.
11: En wat dan?
12: Ja, een kleine disclosure. Wij als Hoelen en Loki hebben de schulden geherstructureerd namens de schuldeisers. Dus we hebben uiteindelijk een deal gemaakt waarbij KKR en Tesla alsnog heel veel equity nog in het bedrijf hebben gestopt. Om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders toen al niet alle aandelen naar zich toe trokken. Eigenlijk proberen dus vanuit een going concern gedachte het te redden.
11: Maar en dit is in de tijd van Thierry?
12: Dat is, dus, dat is inmiddels meer? Een jaar geleden gebeurd. En toen was de hoop dat daarmee het bedrijf het zou redden. Maar de problemen zijn uiteindelijk nog veel groter weer gebleken. En nu is het dus failliet verklaard, wat natuurlijk heel treurig is.
11: Ja. Want die problemen, zeg jij, die zijn veel groter gebleken. Ik heb destijds gesproken met iemand die als een held dacht het podium te kunnen verlaten. Thierry Jéghi had het schuldenakkoord gesloten. Het leek allemaal toch wel weer enigszins de goede kant op te gaan. Ja. Die voorraden die zouden slinken, de verkoop zou een beetje aantrekken. Maar dat laatste is dus nooit gebeurd?
12: Nee, kijk, maar iedereen zich enorm in heeft onderschat. En ik moet zeggen, dat zie je in Dealand in heel veel transacties uit 2020 en 2021, de coronatijd, is dat werd opeens ontzettend veel fietsen, meubels en allerlei consumentengoederen verkocht. En er was een trend uit het verleden die in één keer versneld voortzette. En we hebben, elektrisch fietsen. Ja, iedereen gaat elektrisch fietsen. En in COVID ging dat drie keer zo hard. En iedereen dacht, this is the new normal. Maar dat was het dus niet.
11: Nou, en op een gegeven moment heb je je elektrische fiets.
12: En iedereen had op een gegeven moment zijn elektrische fiets al. Ja, en vervolgens, omdat iedereen dacht, en dit zijn jongens, die moeten ze jaar van tevoren inkopen in China. En China was bijna dicht. Dus er kwam maar weinig uit China. Dus ze gingen nog meer bestellen en iedereen ging bestellen. En de dealers dachten, dealers gingen ook heel veel bestellen. Want die dachten, ik heb geen fiets. Dus je had een perfecte bullwhip effect, zoals het zo mooi heet. Dus aan alle kanten waren vroege mensen om fietsen. Daardoor ontstond er enorme voorraden. En vervolgens denk je, die voorraden bouw je af. Maar je ziet ook dat iedereen al een fiets had. Er werden heel weinig fietsen daarna verkocht.
11: Nou, het staat niet op zich, hè, want Stella is kopje onder aan Amslot. Exact. Volgens mij iets
12: van Moof. Door mismanagement ook nog wel. Maar alle fietsfabrikanten hebben ongelooflijk te lijden gehad. Die hebben allemaal door een gigant, de hele industrie is door een gigantische recessie heen.
11: Maar laten we er dan toch, dat kun jij, want je kunt met enige distantie daarover nadenken. De positie van Axel even schetsen. Want je zou zeggen, nou, dat is een oer-Hollands bedrijf met hele sterke merken. Wij zijn als Nederland ook echt een fietsland en dat zal wel zo blijven. Kun jij hier nog een gebakje van maken? Kan dit toch nog ergens in de toekomst een florerend bedrijf worden?
13: Ja, jawel, want kijk, zo'n faillissement is natuurlijk weer een start nul. Hè? Dus zeg maar, je blieders ben je kwijt. Het is heel erg verdrietig voor al de gedupeerden van de Babou-fietsen.
11: Ja, die staan achteraan in de rij.
13: Ja, staan achteraan in de rij. En er zullen misschien nog meer investeringen zijn die niet zo rendabel zijn gebleken. Zoals Rob net aangaf. Hè? We zaten op een hype daar in die sector. Dus al je blieders ben je kwijt bij een faillissement. Je bent af van al je contracten, van je leasecontracten. Dus je kan, het is heel, heel erg verdrietig voor al die leasemaatschappijen die daarbij betrokken zijn. Maar je begint als bedrijf weer bij nul. Dus je kunt nu een business case schetsen die wel rendabel is. Nu hoop ik dat de leningen die KKR dan in heeft gestopt niet dusdanig zijn dat het haast niet rendabel te krijgen is. Maar
12: nee,
13: als
12: het is allemaal weg.
13: Ook geen lening meer. Okay. Dus als het gewoon weer een nieuwe lei is waar ze op kunnen beginnen. Ja, dan het zijn prachtige merken. Ik hoorde een fietsenmaker die bijna stond te huilen. Die zegt, dat zijn echt zulke mooie merken. Die moeten we toch niet kwijtraken. Dus er is echt een markt voor. Maar niet, het was niet rendabel te krijgen met die bleeders.
11: Maar het is wel al behoorlijk gestript als je kijkt naar de reorganisatie. Door de jaren heen bij Axel. Er is heel veel naar het buitenland verplaatst. Heel veel kritiek gekomen op de sluiting van een fabriek in Heerenveen. Daar zit nu nog een beetje R&D, meen ik. Ja. Maar de assemblage, dat geldt overigens niet alleen voor Axel. Maar dat is allemaal al verplaatst naar of delen van Europa of nog veel verder naar Azië.
12: Maar vergeleken met alle concurrenten, inclusief gezellig, veel te laat. Dus met andere die werken al veel langer met veel lager kostenprijsniveau. En Babou was natuurlijk. En ze deden een paar hele slechte overnames gedaan. Onder andere Babou, waar dus uiteindelijk een enorme claim uitkwam. En andere vrij behoorlijk slechte overnames gedaan in Engeland, Amerika. Waar ze ook weer allemaal vanaf moesten komen met enorme verliezen.
11: Maar daar zijn ze vanaf.
12: Daar zijn ze allemaal vanaf. En dus wat resteert. Was dus nog te zwaar om de omzet en marge die nu uit de business komt te kunnen dragen. Dus inderdaad, je bent van je verplichtingen af. Dus je kunt nu met die mooie merken, iemand die dat oppakt en die zegt, hey, dit heb ik nodig met deze mooie merken om er een winstgevend bedrijf van te maken. Daar kan ik mee door. Die kan daar nu instappen. Moet wel snel zijn, want de waarde loopt wel heel snel weg hoe langer het duurt. Kijk maar bij Vermogen, is uiteindelijk opgepakt. Heeft een paar maanden geduurd, denk ik, voordat die kogel door de kerk was. Duurt dat veel langer, loopt die waarde ook heel hard weg.
11: Ja, maar goed, dat was gisteren al, dus die eerste investeringsmaatschappij meestal gewoon zag.
12: Hoe groter en hoe meer omzet er doorheen loopt, meestal hoe eerder een oplossing komt.
11: Maar er komt een oplossing.
12: Ik heb er wel vertrouwen in. Dit is dusdanig groot en bekende merken. Dit is een van de top 2 fabrikanten volgens mij in Europa uit mijn hoofd. Dus ik denk dat er wel een oplossing voor gaat komen.
11: Dan gaan we naar de AI-afdeling van Google. Ook zeer bekend zou je kunnen stellen. Dat bedrijf maakte afgelopen week bekend dat de oprichter en de CEO van het geheel, Demis Hassabis, aftreedt. Ook een aantal andere belangrijke AI-onderzoekers verlaten het bedrijf. Overigens moet er bij die Hassabis wel bij vermeld worden dat hij aanblijft als voorzitter en begint als chief scientist bij de moeder van Google, namelijk Alphabet. En Reuters bracht gisteren naar voren dat een van de oprichters van Google hier persoonlijk achteraan zit. Omdat hij zegt, luister eens, wij maken niet voldoende tempo. We worden links en rechts ingehaald. Het moet allemaal anders. Om het dan op deze manier op te schudden. Om de structuur om te gooien. Om mensen op andere plekken te zetten. Andere mensen het schip te zien verlaten. Lizzie, werkt zo'n schokeffect?
13: Dat kan werken, jazeker. Kijk, want er is hier echt een probleem. Er moeten dingen veranderen. En als jij nieuwe mensen neerzet, krijg jij nieuwe ideeën. Je krijgt nieuwe energie. Dus dit kan werken. En ik moet zeggen, Google doet dingen wel goed, hoor. Dus ik denk dat dit wel een hele goede stap is.
11: Maar deze Hassabis, dat is een briljante geest. Die Nobelprijzen op zijn naam heeft staan. Die zegt, ik moet de mensheid redden. Ik ben een superheld die het allemaal goed gezien heeft. NRC had er een heel erg lang stuk over een paar dagen geleden. Ja, die wil je denk ik wel bij je team houden.
12: Ja, dat vind ik het interessante aan het Google. Kijk, al die mensen zijn natuurlijk schatje helemaal rijk. Die zijn Maslow 5, way beyond Maslow niveau 5 en hoger. En hoe hou je die mensen gebonden aan een Google om dat AI-product? Kijk, Google heeft alle power. Hè? Die heeft een search engine, die heeft alle geld, die heeft alle power van de hele wereld om de meest mooie AI-machine te bouwen. En dat met enige achterstand hebben ze denk ik behoorlijk snel ingehaald. En misschien wel.
11: Ja, maar dat is het geldverhaal van de afgelopen jaren. Ja, waar blijft Google?
12: Alleen die topmensen die puissant rijk zijn geworden. Hoe kun je die nou nog blijven binden? Die denken, nou, ik ga de wereld verbeteren. Of ik ga voor world dominance, zoals Elon Musk. Die mensen kunnen doen wat ze willen, gaan wat ze willen, maken wat ze willen. En dat zie je ook. Hè. Ze gaan alle kanten op. Ze gaan allerlei organisaties beginnen.
11: Die gaan echt niet 5 dagen op kantoor zitten.
12: Nee. ik weet niet wat ze gaan doen. Op een superyacht kan ook. Maar misschien willen ze juist 5 dagen op kantoor zitten. Ik vind het zo gezellig. Ja. Kijk, het zijn mensen als die een paar dingen roepen. En dan zijn er ook gelijk weer investeerders die honderden miljoenen naar ze gooien. Dus het is echt, denk ik, heel ingewikkeld. Maar goed, Google heeft alle power om dit uiteindelijk goed te regelen.
11: Ik nodig jullie niet uit voor de probleemanalyse. Jullie zijn hier voor de oplossing.
12: Ja, nou, hoe gaan we dat doen?
13: Ik denk dat ze het wel. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb toevallig in de vakantie iets te lezen over een BV van Google, als onder Alphabet. De innovatiefabriek noemen ze dat, waarin een teller zit. Nou, ik ben echt zwaar onder de indruk hoe zij de innovatie structureel oppakken en al 30 jaar lang de ene goede innovatie en de andere de wereld in, niet alleen voor Google zelf, maar de wereld inbrengen. Ze hebben de zelfrijdende auto's hebben dus enorme input in gehad. Dus ik denk dat we Google niet moeten onderschatten. En hier gaan ze echt niet over één nacht ijs met zo'n verandering. Dus ik heb er vertrouwen in dat dit echt wel een goede stap is. Oh, en de goede mensen houden ze.
11: Ja, precies. Ja. Ja, maar er gaan ook wel wat oude getrouwen weg. Ja. En die vertrekken dan naar OpenAI, naar Anthropic. Dat geldt voor mensen met een zekere staat van dienst binnen Google. Geldt ook voor de nieuwe mensen aan het firmament. Die gaan naar een directe concurrent. Ja. Waar het geld ook niet zo'n issue is.
12: Nee, dus je moet uiteindelijk kijken naar die toptalenten die je wil behouden. Hoe kun je dan inderdaad een zelfstandige organisatie, waarbij ze heel veel vrijheid krijgen en alle geld die ze maar willen, om het helemaal in te richten zoals ze het willen, met de purpose die ze willen. En ja, dat heb je nodig, want het is uiteindelijk draait uitsluitend om die mensen aan je binden. Om ze maximaal ook voor je in te kunnen zetten. En dat is een totaal ander niveau. Want anders gaan ze naar ze hebben zoveel andere opties.
11: Ja, ze zijn al weg voor een deel. Ja. Maar goed, Lizzie,
12: nee, maar goed,
11: jij
12: dus ziet er ook genoeg andere talenten.
13: Ja, dat geeft niet. Kijk, als je langer dan een paar jaar ergens zit, dan ga je ook op routines werken. Dus dan moet je naar iets anders. Je moet een andere functie binnen je bedrijf of naar een ander bedrijf.
11: Ik denk dat hier na de nieuwsupdate een nieuwe presentator staat.
13: Je hebt altijd uitzonderingen, Thomas. Altijd uitzonderingen.
12: Het is een wereldmarkt, de talent in Silicon Valley. Die komen overal vandaan. Kijk maar naar die achternamen. Er zit niemand die in Amerika ooit zijn basisopleiding heeft gehad, zit ertussen. Want Amerikaanse basisopleiding stelt je niet toe in staat om dit niveau te halen.
11: Er kan toch een groot stuk over oplopende werkloosheid in Silicon Valley.
12: Ja, door natuurlijk een enorme shift door AI in de hele software-industrie. Een gigantische shift. En maar in Amerika is dat ook binnen een jaar weer opgelost.
11: We gaan hier ook wat shiften, maar allereerst een woord van dank richting Lizzie Dorenwaard, ervaren toezichthouder, nu commissaris bij Esso in Nederland, en Rob Oudman, hoofd van de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey in de Benelux.
12: Dankjewel.
11: Dankjewel en tot de volgende keer weer.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik wil
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
8: Nou, ik.
7: Vrijwillig?
8: Ja, zelfs de voetnoten.
7: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
8: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
7: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon rolluiken.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. Advocaten zijn nog steeds niet tevreden met de manier waarop ze kunnen overleggen met hun cliënten in de EBI in Vught. Dat is de zwaarst bewaakte gevangenis in ons land. De regels zijn een paar maanden geleden versoepeld, maar nog te streng vinden de advocaten. Zo mogen ze hun laptop niet naar hun cliënt toedraaien om ze iets te laten zien. In het zuiden van Engeland, vlak bij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: Blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
18: Van defensie en politie tot banken en netbeheerders. Zo Presteria Nederland werkt achter de schermen aan een groot deel van de digitale infrastructuur van ons land. Het bedrijf opereert in een tijd waarin de discussie over digitale soevereiniteit, AI en cyberveiligheid steeds feller opleidt. Kun je als bijvoorbeeld de voormalig topman van Microsoft echt eerlijk pleiten voor digitale autonomie? En hoe positioneer je Europa tegelijkertijd als koploper op het gebied van tech? Ernst Jan Stichter is topman van IT-bedrijf Sopra-Steria Nederland. Welkom.
0: Dankjewel.
18: En je hebt inderdaad een rijk cv met onder andere ook een fikse periode bij Microsoft.
0: Klopt.
18: Dan hoef je aan niemand uit te leggen wat voor bedrijf dat is. Hoe anders is het als je dan zegt, ja, ik ben verhuisd naar Sopra-Steria? Dan moet je waarschijnlijk gaan uitleggen wat je doet.
0: Zeker.
18: Zo ook hier.
0: Ja, absoluut. Ja, in Nederland zijn we nog niet echt een welbekende naam, Sopra-Steria. Het is het voormalig Ordina. Dat 3 jaar geleden is overgenomen door Sopra-Steria. Een Europese speler met 51.000 professionals op het gebied van cyber, cloud, data, AI en softwareontwikkeling. En we bevinden ons over 30 landen. Dus in één keer vertegenwoordig je een Europese speler.
18: Ja, maar Ordina, ik weet van de overname. De voormalige topman van Ordina is hier regelmatig geweest. Dat was ook in Nederland best een sterk merk.
0: Zeker.
18: Ik denk dat veel mensen misschien niet helemaal tot in detail wisten wat er allemaal bij Ordina gebeurde. Maar dat had je kunnen continueren, denk ik.
0: Dat had gekund. Ik denk alleen dat er meer waarde gecreëerd kan worden als we in Europees verband beleid maken en ook de kansen die we zien binnen Europa verzilveren.
18: Ja, en dan gaat het over human tech.
0: Ik ben
18: op de site geweest.
0: Mensen in controle.
18: Ja, ik zag een jong meisje over een strand dartelen en het ging over ons, het ging over de mensen en het ging niet over systemen om de systemen. Maar toch is human tech, behalve prachtig gevonden, ook iets wat een tikkie vaag is. Wat
0: kan ik me voorstellen.
18: Dan?
0: Nou, wat we bedoelen is dat we eigenlijk vinden dat de mens altijd in controle moet zijn van technologie. Hè? Dus dat er nooit iets autonooms gebeurt zonder dat daar de regie van een mens achter zit. Dat is eigenlijk wat we daarmee bedoelen. En met de aanpak die we daarbij hebben, zorgen we ervoor dat de mens altijd in de regiepositie blijft.
18: En dat is of dat was niet zo?
0: Nou ja, de technologie gaat zo snel. Hè. Ik denk, we lezen allemaal dezelfde nieuwsartikelen rondom AI en agentic en autonome systemen, dat soort zaken. De wetgeving die volgt altijd op innovatie, nooit andersom. Ik denk dat we nu wel scherp krijgen hoe belangrijk het is dat er wel kaders komen waarbinnen we de dingen doen. Ja,
18: maar betekent dat dan ook dat Sopra-Steria, wat ook al een tijdje meegaat en ook weer een resultaat is van een eerdere fusie en verdere overnames, dat jullie ook bepaalde dingen niet meer gaan doen of anders gaan doen omdat die menselijke waarde zo belangrijk is?
0: Wij ondersteunen al meer dan 53 jaar actief klanten in de digitale en de kritische infrastructuur. Bij banken, maar ook bij telecombedrijven, maar ook energiebedrijven. Dus we hebben geleerd hoe het is om te werken met de hoogste belangrijkheid rondom bestuurbaarheid, controle en dat soort dingen. Dus de hoogste eisen worden hier gesteld.
18: Maar toch, als je het hebt over, jij weet er aanzienlijk meer van dan ik, maar over de IT-infrastructuur van pak een beet een bank, dan is dat misschien niet allemaal state of the art. Dan is dat toch ook een samenraapsel van systemen die misschien wel 30, 40 jaar geleden zijn aangelegd en er is nog eens een keertje wat aan verbouwd.
0: Ja.
18: Ja, volstaat dat allemaal?
0: Nou, het is in ieder geval heel robuust. Hè? En dat is omdat het gereguleerde markten zijn. Dus daar zijn de eisen ook het hoogst. Dus wij staan daar wel voor als partij om ook op die hoge eisen te leveren.
18: En is het dan jullie software, want het gaat over advisering, het gaat over het bouwen van software, het gaat over het integreren van systemen. Wat is er dan van jullie zelf en wat bouwen jullie ook met bouwstenen van anderen?
0: Nou, we hebben verschillende partners met wie we werken. Onder andere natuurlijk ook Mistral, maar ook Microsoft, AWS, Google. Hè. We zijn een onafhankelijke partij en teamen dus met verschillende technologiepartijen. Maar doen dat wel altijd binnen de kaders die daarvoor gesteld zijn.
18: Maar je noemt nu misschien niet toevallig als eerste Mistral.
0: Ja, Europese
18: speler. Dat is notabene Frans.
0: Ja, zeker.
18: En daar gaat dan ook de voorkeur naar uit, of moet je dat zo niet stellen?
0: Nee, ik denk dat al te sterk is geformuleerd. Kijk, ik zelf zie het als volgt. We hebben 80 jaar lang na de Tweede Wereldoorlog gewerkt aan een visie. Hè, van wij vertrouwen onze bondgenoten. Dat is gewoon 80 jaar de norm geweest. En ik denk dat elk succes begint met een visie. Laten we nou vertrouwen niet inruilen voor angst. Ik denk dat heel onverstandig zal zijn. Nog los van het feit of de vraag of dat haalbaar is. Denk het niet. He, dus het tempo waarmee deze discussie ook publiek van links naar rechts gaat is veel te hoog en ook onnodig ongenuanceerd.
18: Maar misschien ook een tikkie in reactie op wat er zo af en toe vanuit Amerika komt overwaaien.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En er is ook genoeg te leren in dat kader. Hè. Solvinity vind ik zelf een heel mooi voorbeeld van een ongeluk in slow motion eigenlijk. Waarbij je eigenlijk ziet dat er veel te laat in een proces aan een handrem wordt getrokken.
1: Die handrem, dan bedoel je dat die is gehanteerd door de staatssecretaris?
0: Ja, de WOZT. Hè, dat is natuurlijk heel ongelukkig voor alle partijen, dat dat zo laat in een proces pas naar voren komt. Ja,
1: er waren al wat kanttekeningen van verschillende Kamerleden. Zeker. Dit project en het proces liep al enige tijd.
0: Zeker. Dus ik zou ook zeggen van dit moeten we aan de voorkant veel beter fixen. Hè. Je zou een lijst kunnen maken met bedrijven in de kritische infrastructuur. Waar je als private equity of wat voor investeerder dan ook af moet blijven. Ja. Of waardoor een proces getriggerd wordt door de overheid.
1: Maar Solfinity heeft vorige maand nog voor de rechter aangegeven. Wij hebben notabene de overheid gevraagd. Wil jij ons dan kopen? Geen interesse.
0: Nee, daarom.
1: Er zouden, ik weet niet in hoeverre dat concreet was, ook Nederlandse of Europese kopers zijn. En toch is er uiteindelijk gekozen voor een Amerikaanse partij.
0: Ja, daarom. Dus dat is hoogst ongelukkig. Want zij hebben uiteindelijk schade opgelopen. De Nederlandse overheid heeft schade opgelopen. En Solfinity heeft schade opgelopen. Dus iedereen verliest in dit kader. Dat is gewoon zonde.
1: Maar Solfinity in overheidshanden, dus de overheid als koper, was dat een aanzienlijk beter scenario geweest? Dat
0: vind ik lastig om te zeggen. En dan zou je gaan nationaliseren.
1: Nou, omdat jij zelf zegt, ik vind het een interessante casus.
0: Ja, maar ik zie de potentie veel meer in procesoptimalisatie dan in de uitkomst. Dus ik denk dat je dit soort dingen, de pijn zit hem in het late stadium. He, waardoor er al heel veel energie verbrand is door veel partijen.
1: Nou, de pijn zit hem volgens mij in ieder geval in de politieke en de publieke discussie, meer in het feit dat het een Amerikaanse partij is die aan de haal gaat met iets wat gaat over onze gegevens.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Dus de origine van dat bedrijf, Kyndryl, dat is volgens mij de steen des aanstoots.
0: Nou ja, niet de steen des aanstoots. Ik denk dat iedereen op zoek is naar een betrouwbare partner. En de markt doet dan erin zijn werk. En je hebt daar handremmen waaraan je kan trekken op het moment dat er iets gebeurt wat je niet wilt of wenst. Alleen, nogmaals, dan wil je niet zo laat in een proces die handrem moeten inzetten. Dat is mijn betoog. En er zullen altijd partijen geïnteresseerd zijn in mooie kroonjuwelen van bedrijven die zich in Nederland bevinden of in Europa. Dat zal niet veranderen. Ja. Nationaliseren lijkt me ook niet de beste.
1: Wat is, als je het op jezelf betrekt, het verschil tussen werken voor een Amerikaans bedrijf als Microsoft en nu het werken voor een Frans bedrijf, een Europees bedrijf? Zie jij daar een andere werkwijze in?
0: Eigenlijk niet. Gek genoeg. Ik heb altijd met veel plezier en bewondering voor dat bedrijf gewerkt. Voor Microsoft.
1: Ik denk, we kunnen de naam toch nog een keer noemen, hoor.
0: Ja, nou ja.
1: Maar helemaal in de hoek geschilderd.
0: Ik heb daar ontzettend veel geleerd. En het is gewoon een mooi bedrijf. En het is eigenlijk zonde dat door een wisseling van de wacht in Amerika een bedrijf in zo'n korte tijd in een ander daglicht kan komen te staan. Evenzo voor de andere Amerikaanse spelers.
1: Ja, maar toch zijn er ook gevallen bekend. En je hoeft hier niet nu nog eens een keertje een trap na te geven aan je oude werkgever. Daar ben je ook volgens mij niet van plan. Waarin Microsoft Europese organisaties het best ingewikkeld heeft gemaakt. Het is al vaker gegaan over het e-mailaccount van een oud hoofdaanklager van het internationaal strafhof, platgelegd. Een voorbeeld van de Amsterdam Trade Bank, dat is een Nederlandse bank met op afstand een Russische eigenaar. De cloudbestanden waren niet toegankelijk. Ja, dan begin je misschien toch te denken, hoe groot is die invloed eigenlijk?
0: Ja, nou, maar daarom denk ik ook dat het heel gezond is dat de overheid nu komt met het Rijkscloudbeleid. Ik denk dat het in die zin innovatie is die altijd voorop loopt en dat je eerst een ongeluk moet krijgen voordat de wet zich aanpast. Ik bedoel, in 1956, en dat is ook het geboortejaar van AI, op een conferentie in Amerika werd daar de eerste AI gelanceerd. Ja, in 1956 waren er ook nog geen gordels in de auto. Even voor de beeldvorming. Nee. Voorin niet en achterin niet.
1: Maar ik kom erop omdat jij zegt, het is een prachtig bedrijf, ik heb daar een mooie tijd gehad.
0: Even voor de beeldvorming. Nee. Voorin niet en achterin niet.
1: Maar ik kom erop omdat jij zegt,

0: van defensie en politie. Dat is 25%.
1: Oh, defensie nu al op 25%. Dan, nou ja, als ik jou over een paar jaar spreek.
0: Dan kan dat best eens groter zijn.
1: Ja, ja, is dat zeker wel de insteek?
0: Ja, dat is zeker de insteek. Ja.
1: Het is bijna moeilijk om dat niet te laten groeien misschien.
0: Ja, zeker. Ik denk ook dat het heel mooi is om te zien dat we hier het Europese landschap van Soprasieren kunnen benutten. We hebben bijvoorbeeld drone detection systems waarmee we de Olympische Spelen hebben beveiligd. Ja, al dat soort oplossingen die zijn in Frankrijk al lang aangetoond en bewezen.
1: Dit zijn de Olympische Spelen van Parijs.
0: Ja, zeker. Ja. En die kunnen we nu ook prima in Nederland natuurlijk positioneren. Ja. En dat is een voorbeeld van de kracht van een Europese speler. Dat je het portfolio wat er door de jaren heen is ontwikkeld, en dat is best lang, dat je dat nu ook hier in Nederland kunt laten gelden.
1: Als je zegt dat het is keurig verdeeld, 25, 25, 25, 25. Wordt ook elke euro even makkelijk verdiend? Want het is de afgelopen jaren best wel regelmatig gegaan over IT-projecten van de overheid die grandioos ontspoord zijn. Er is nog een enquêtecommissie die zich daarover heeft gebogen. Hoe kan het toch eigenlijk dat we geen enkel project voor het begrote bedrag afkrijgen en laat staan in de tijd die we ervoor hebben ingeruimd?
0: Ja.
1: Heb jij daar inmiddels een antwoord op?
0: Ja, ik denk het wel. Ook hier denk ik dat we nog steeds een beetje lijden aan een overreactie op die tijd. We noemden dat dan fixed price, fixed date. En dat liep dan uit de hand. En dan gingen de budgetten overschreden worden. En dan eindigde je vaak met een gevecht. Nu is die naald er helemaal, of voornamelijk de andere kant op geslagen. En dat is allemaal time and material. Dus een uurtje, factuurtje. De vraag is, bereken je dan met uurtje, factuurtje betere uitkomsten, sneller, hè? Die bijdragen aan de doelstellingen die de overheid heeft gesteld. Nou, dat durf ik wel in twijfel te trekken. Ik denk dat de aanbestedingsregels best een moderniseringsslag kunnen gebruiken.
1: Ja, maar we komen uit een situatie waarin het ook niet van een leien dakje ging, toch?
0: Nee, en zolang er samengewerkt wordt, zullen er altijd ongelukken zijn. Het gaat erom hoe ga je er dan mee om. Hè? En dat is iets waar ik ook voor sta. Wat ik de afgelopen 30 jaar hier in deze industrie heb mogen betekenen. Dat is altijd mijn uitgangspunt, ook bij Soprasieria.
1: Er wordt door heel veel mensen van alles geroepen over de overheid en hoe je die opnieuw zou moeten inrichten. Er is ook een stichting, Herprogrammeer de Overheid, met Erik Onno Bloem. Ik kwam een artikel tegen eind vorig jaar op nu.nl. Nederland koopt grote systemen in die dan 30 jaar meegaan. Daarna vallen ze uit elkaar en kunnen we geen regelgeving meer doorvoeren. Nou, dat is een zwart beeld. Maar zo af en toe denk je inderdaad dat er van alles wordt voorgesteld, maar computer says no. Is dit de kern van hoe het zit? Of zie jij het toch wat positiever in?
0: Ik zie het wat positiever in, maar dat zit misschien ook een beetje in het beestje. Ik denk dat hier, als we even kijken naar bijvoorbeeld softwareontwikkeling, hoe dat plaatsvond in het verleden en hoe dat nu met agentic plaats kan vinden, dan zie je gewoon een productiviteitsverbetering van 2 tot 4 keer. Dus teams kunnen 2 tot 4 keer zo snel hun werk doen en de kwaliteit is hoger dan die was in de oude tijd. Nou, je zou willen dat er natuurlijk binnen kaders van dat soort mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden. Nou, daar is nu een absolute rode lamp die aangaat binnen de overheid. Terwijl we denken dat met een genuanceerd beeld, met behoud van controle, met behoud van regie.
1: Ja, human tech.
0: Human tech, ja. Je wil degelijk daar het verschil mee kan maken.
1: Dat als je dan toch al je klanten moet rangschikken, dat dan de minste risicobereidheid bij de overheid te vinden is, dat begrijp ik ook wel.
0: Fair enough, ja, dat geloof ik ook. En daar ben ik het ook mee eens. Alleen dat is natuurlijk niet zwart-wit. De begroting van de Nederlandse overheid die op Prinsjesdag gepresenteerd moet worden, die kraakt aan alle kanten, omdat alles is belangrijk. Dus we zullen toch ook als Nederlanders het besef moeten hebben dat er dingen anders moeten. En als het slimmer kan, als het goedkoper kan, moeten we dat vooral doen.
1: Ja, maar dat gebeurt niet vanwege de rode lamp.
0: Nou ja, de nogmaals, de regelgeving loopt er altijd een beetje achteraan. Maar ik zou ervoor pleiten dat er modernisering komt op de aanbestedingsregels. Waardoor agents gewoon wel degelijk een onderdeel uit kunnen maken van het werk dat moet worden verricht. Onder toezicht van de mens, uiteraard.
1: We praten erover door in het tweede deel van dit gesprek. Eerst een dilemma.
2: Het dilemma.
1: Digitale soevereiniteit is een onbereikbaar doel voor Europa. Of wij kunnen wel digitaal soeverein worden als we er maar grif voor willen betalen.
0: Dat laatste.
1: Ernst Jan Stichter is hier van Soprasteria in Nederland. Misschien moeten we beginnen met wat digitale soevereiniteit is. De vloer is aan jou, want daar kun je volgens mij eindeloos over kletsen.
0: Ja, het is eigenlijk een vertaling van strategische autonomie. Dus het helemaal zelfstandig, autonoom kunnen opereren. Dat is mijn vertaling daarvan. En ik denk dat het na 80 jaar leunen op bondgenoten, hè, en de globalisering die we ook 80 jaar hebben omarmd, dat de versleuteling van de supply chain, zoals waar we mondiaal in werken, zodanig is dat je

0: niet meer autonoom kunt werken. Dat is een illusie nu. Met de verwevenheid van technologie en alles wat daaronder ligt. Dus die afhankelijkheden elimineren is denk ik niet haalbaar in zijn volledigheid. Wat je wel kunt doen, is je kunt natuurlijk je risico's in kaart brengen. Van loop ik nou op elk terrein evenredig veel risico? Mm-hmm. Soms is het ook gewoon een gewogen risico wat je bereid bent als bedrijf om te nemen. En hoe groot is de kans dat er iemand op een knop drukt en zegt geef mij al die data? Ja, dat is een afweging.
1: Nou ja, misschien is die kans groter geworden.
0: Die kans is groter geworden en dat maakt ook dat het Rijkscloudbeleid, denk ik, een hele mooie stap is die gezet is. Hè, om daarin veel beter beleid te kunnen maken. En daar dus ook niet achteraan te lopen, maar daarop vooruit te kunnen lopen.
1: Omdat je zo'n liefhebber bent, ga ik even citeren uit het regeerakkoord. Digitale autonomie moet het uitgangspunt zijn voor de overheid. We kiezen voor een Europese digitale infrastructuur. We bouwen strategische afhankelijkheden in cloud, data en cruciale systemen doelgericht af. Ja. En we gaan grote projecten splitsen. En dan staat er verderop: het kabinet kiest voor een eigen soevereine overheidscloud onder centrale regie, zoveel mogelijk gehuisvest in de bestaande overheidsdatacenters, gebaseerd op open source software.
0: Ja.
1: Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar jij zegt nu autonomie, zeker na 80 jaar verstrengeld te zitten en met goedkeuring van beide partijen, met onder andere Amerikaanse bedrijven, krijg je dat nu niet zo voor elkaar?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de uitdagingen waar tegen je dan aanloopt groter zijn dan datgene wat je wilt oplossen. He, dus als ik het afpel, dan is er niks mis met de ambitie. Alleen in het invullen daarvan wil je natuurlijk wel de kennis paraat hebben. Je wilt de capaciteit paraat hebben. Hebben we de mensen om dat te doen? Hebben we de kennis om dat te doen? Dat is allemaal nee.
1: Maar dat zou toch allemaal wel moeten kunnen zijn? Ja. We zijn toch een hartstikke rijk en goed ontwikkeld land?
0: Ja, maar kijk, ik denk ook, er zit ook een economische kant aan dit hoofdstuk, denk ik, Thomas. Want kijk, we hebben 80 jaar lang langs de as van efficiëntie onze aankopen gedaan. Hè? Wie is de snelste, wie is de goedkoopste, wie is de beste? Ja. En laat de markt dat bepalen.
1: Ja, dat afwegingskader is al een beetje
0: is genuanceerder. Klopt, met redundantie. En wat is dan je exitplan? En als het niet werkt, wat dan? Dat zijn allemaal goede ontwikkelingen. Maar om dan te geloven in een wereld waarbij het zo simpel is dat je alles wat de overheid data aangaat in overheidsdatacenters opnieuw gaat opbouwen. Ja, dat lijkt mij een illusie. Ook onnodig. Ik denk niet dat de beste manier is om belastinggeld
1: Dat is onnodig omdat je alles in het werk stelt om een miniem risico nog verder te minimaliseren.
0: Ja, ik denk dat er altijd er zijn frameworks, hè, waarbij je kan scoren wat is hoog risico, wat is laag risico. Nou, de overheid heeft gezegd, we willen alles wat met de overheid te maken heeft op level 4 hebben. Dat is het hoogst denkbare risiconiveau. Ja, wij denken dat er absoluut toepassingen te vinden zijn waarbij dat totaal onnodig is. En dus ook een verkeerde besteding van belastinggeld zou zijn.
1: Hmm. En los van of het wenselijk is, maar waar wordt het dan moeilijk? Want we hebben een staatssecretaris, nog geen minister overigens, maar wel iemand met verstand van zaken, Willemijn Aerts. Die heeft kijk op veiligheid, heeft kijk op de diensten. Die weet hoe het geopolitieke spel wordt gespeeld. Maar waar komt zij dan hindernissen tegen op weg naar wat zij dan toch noemt digitale autonomie? Waar gaat het knel lopen?
0: Nou, ik denk dat het gaat knel lopen op het moment dat de overheid dit volledig autonoom wil gaan uitvoeren. Ik denk dat dat niet haalbaar is in deze tijd. Complexiteit is te groot, kennis is te versplinterd. Je zou dit gewoon op zijn merites moeten beoordelen en risico van geval tot geval, van toepassing tot toepassing, in kaart moeten brengen. En dan zijn er heel veel toepassingen denkbaar waarbij gewoon de bestaande implementatie prima voldoet.
1: Ja.
0: En het zonde zou zijn om dat eigenlijk dan weer opnieuw op te gaan bouwen, wat dan en duurder is en minder toegevoegde waarde heeft, want dat was er namelijk al. Nou ja, zo kan ik nog even doorgaan.
1: Maar dan moeten we dus vooral af van het beeld, en daar begon je dit gesprek ook mee, met het idee dat alles uit Amerika de vijand is.
0: Ja, dat denk ik dat niet de meest vruchtbare manier is om naar de toekomst te kijken.
1: Maar het verbaast me ook niet dat ik dat uit jouw mond hoor.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen, maar ik ben toch echt een Europeaan.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk ook een hele mooie tijd gehad bij Microsoft.
0: Zeker, en dat neemt niemand me af. Dus dat is zo. Maar goed, ik kan wel met deze informatie en inzichten naar de toekomst kijken, en dan is dit mijn betoog.
1: Ja. Het is natuurlijk ook een tijd waarin, en dat heeft niet alleen maar met statelijke actoren te maken, maar waarin nu eenmaal heel veel bedreigingen zijn. Hè? Jullie zijn zelf ook bezig met AI, met hacks. Wat doen jullie dan om dat aan bedrijven duidelijk te maken, wat die risico's zijn?
0: Nou, wat wij doen is, we hebben ontwikkeld de AI Backbone. noemen we dat. Artificial Intelligence Backbone. Dat is eigenlijk een bibliotheek met allemaal toepassingen, methodieken die je kunt gebruiken om het op een veilige manier toe te passen. Want dit is het tempo van deze technologische ontwikkeling is zo hoog dat klanten dat eigenlijk moeilijk bij kunnen benen. Dus we partneren graag met onze klanten om te zeggen, laat ons nou die bibliotheek onderhouden. Jij hebt zelf de toegang tot de bibliotheek. Ja. Jij kiest wat je eruit wilt halen en wat niet. En samen helpen we met de adoptie van die nieuwe.
1: Want hoe oordeel jij op dit moment over de geletterdheid van mensen die met AI werken? Ja. Bij bedrijven, volgens mij is daar ook een bepaalde verplichting aan gekoppeld. Ja. Als je dit wil gebruiken, weet dan waar je mee bezig bent.
0: Ja, inderdaad. Sinds 2 augustus is de handhaving op de AI Act van toepassing.
1: Ze zitten er bovenop.
0: Ook hier weer, ja, zeker. Maar ja, AI-geletterdheid, dat is niet meer een optie. Dat is echt een must. Iedereen moet weten, zich bewust zijn van wat AI is, hoe het werkt, maar ook hoe je door misleid kunt worden of hoe je het niet toe moet passen. Nou, gelukkig, die AI-act bestaat uit een aantal belangrijke componenten waar wij ook ons volledig achter scharen.
1: Ja, ja, je schaart je erachter. En tegelijkertijd moet je natuurlijk zorgen dat je niet als Europa weer het klassieke oude continent bent met de regels. Ja. En niet met het geld, niet met de toepassingen.
0: Ja, ja. En dan is dat inderdaad vaak een en-of. Hè. Amerika innoveert, China kopieert en Europa reguleert.
1: Ik ken het rijtje.
0: En de term, precies. Maar is het dan altijd en-of? Of kan het ook beide? Ik denk dat Vinted een mooi voorbeeld is. Ik denk dat Spotify mooie voorbeelden zijn van het feit dat we wel degelijk kunnen innoveren. Ja. Alleen we moeten leren investeren in digitaal, meer dan we tot nu toe hebben gedaan.
1: Nou, ik vroeg jou eerder in dit gesprek naar de verschillen tussen een Europese werkgever of een Amerikaanse werkgever. Is er in Amerika dan toch meer bereidheid om een risico te lopen, eventueel wat brokken te maken, maar wel verder te zijn
0: dat
1: aan het einde van
0: wel.
1: De rit?
0: Ik denk dat cultureel dat wel zo is. Ja, ik denk
1: ook dat een lekkere omgeving misschien.
0: Nou, dat heb ik altijd positief ervaren. Ja. Het denken in mogelijkheden, het denken in kansen. Maar goed, dat kan ik hier ook binnen Europa prima toepassen.
1: Veel plezier dan nog binnen Europa en binnen Soprasteria. Dat zeg ik natuurlijk tegen mijn gast van vandaag. En dat was Ernst-Jan Stichter, de topman in Nederland. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Tanja Dik. Zij is de algemeen directeur van de Johan Cruijff Arena. Bestaat deze week 30 jaar. We hebben het gehad over de veiligheid van de supporters van Ajax, want het liep behoorlijk uit de hand in de wedstrijd tegen Groningen. En natuurlijk over de 10 optredens van Harry Styles die ervoor zorgden dat Ajax moest uitwijken naar Volendam. Nou, het is allemaal weer goed gekomen. Als je er meer over wil weten, abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
1: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op een kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niets op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China ziet tot zijn tevredenheid hoe Amerika aan het worstelen is met Iran. De belangen van China bespreek ik met sinoloog Henk Schulte-Northolt. Maar nu eerst, Trump roept, bij wijze van spreken, elke 6 minuten iets anders. Nu claimt hij weer dat Amerika de straat van Hormuz onder controle heeft.
7: We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
6: Maar welke opties heeft Trump nog, vooral met het oog op de midterms, de parlementsverkiezingen die eraan komen? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD. Welkom.
8: Ja, goedemiddag.
6: Hi. Trump blijft positief voor de buitenwereld, maar we zien toch duidelijk dat het niet zo goed gaat met Amerika en die oorlog. Duurt nu al 5 maanden. Waar blijkt dat allemaal uit?
8: Nou ja, wat Trump zegt is dat hij de militairen verslagen heeft. En militair gezien is die operatie ook best wel vernietigend geweest. Alleen uiteindelijk is de setting nu zo dat Iran toch ook met die militaire tegenslagen op een hele slimme manier Amerika de baas lijkt te zijn. Waaronder ook in de straat van Hormuz. Trump moet die positieve boodschap uitstralen, omdat die parlementsverkiezingen eraan komen over een paar maanden. En als hij daar zijn meerderheid kwijtraakt in het Huis en in de Senaat, de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer, dan zal hij de dictaten van de Democraten, zijn politieke opponenten, moeten opvolgen om beleid te kunnen maken. Ja. En daar vecht hij tegen. Dus hij zit in een lastig pakket. Met name ook omdat die oorlog ongelooflijk impopulair is. Vooral onder zwevende kiezers en Democraten. En die zwevende kiezers heeft hij nodig voor een fatsoenlijk resultaat.
6: Ja, dat snap ik. Je ziet ook dat de dingen die hij zich had voorgenomen, of die hij had aangekondigd, daar is eigenlijk niks van terecht gekomen. Er zou een leiderschapswissel komen. Hè, dus het leiderschap zou worden uitgeschakeld. Dat is gebeurd. En vervolgens kwam er iets voor terug dat naar mijn idee nog erger is dan ze hadden. Het nucleaire programma zou worden uitgeschakeld. Dat was ook uitgeschakeld. Obliterated, zei hij. En wat ik lees, ook in dat geweldige boek Regime Change, is dat mensen opdracht kregen om dat te herhalen overal. Iedereen bij hen werkt. Dus dat was het beeld, maar er is ook allemaal niks van terechtgekomen.
8: Nee, je ziet dat de geloofwaardigheid van Trump daar toch wel onder vuur komt te liggen. Omdat hij al tientallen keren heeft aangegeven, het einde is in zicht. We gaan overwinnen. Er komt een overeenkomst aan. De gevechtshandelingen gaan stoppen. De Straat van Hormuz gaat open. En dat is keer op keer niet gebeurd. Dus daar beginnen Amerikanen toch wel aan te twijfelen. En wat je ook steeds meer ziet, is dat mensen er ook aan twijfelen of Trump wel de middelen heeft om dit nog tot een succes te maken. Iran lijkt te spelen op tijd. Iran heeft een regime dat zich weinig van de ellende van de eigen bevolking aantrekt. Dus die hebben een groot incasseringsvermogen. Bij Trump tikt elke dag een tijd weg richting de verkiezingen. Die gaat bepalen hoeveel armslag die straks heeft. En Iran lijkt erop in te hebben gezet dit gewoon uit te zitten tot die tussentijdse verkiezingen. In de hoop dat Trump zoveel mogelijk schade leidt en Amerika ook politiek wordt verzwakt als opponent van Iran.
6: Ja, en hij heeft natuurlijk ook nog een technisch probleem. Want hij is door heel veel van het leer, er is gebrek aan wapens aan het komen. Hoe kan dat, denk ik dan? Want was het niet zo dat Amerika in staat was om om een wereldoorlog te vechten? Dus hoe kan het zijn dat je na 5 maanden een oorlog in een betrekkelijk klein gebied al zulke problemen hebt?
8: Ja. Amerika heeft natuurlijk een enorm kernwapenarsenaal, ook om een wereldoorlog te vechten, grootschalig conflict. Alleen het conflict is niet serieus genoeg om die wapens in te zetten. Kun je een beetje vergelijken met het probleem dat Poetin ook heeft met zijn enorme kernwapenarsenaal, wat hij in Oekraïne niet kan inzetten. En op conventionele bewapening heeft Amerika minimale voorraden, net als veel Europese landen ook. En bij inzet in Oekraïne of inzet in Iran loopt dat op zijn einde. En voor Trump geldt ook dat er op dit ogenblik nog geen overeenstemming is over de defensiebegroting. En zonder geld dat gegarandeerd is, kan hij ook geen contracten afsluiten met wapenleveranciers, met defensieleveranciers, die om die reden nog niet hun productie op volle capaciteit hebben. Dus hij is afhankelijk van de goedkeuring van een defensiebegroting die inmiddels $1,500 miljard moet zijn. Ja. Dat is waar Trump een hek zetten op inzetten. Als die is goedgekeurd, kunnen de contracten worden afgesloten. Dan kan die productiecapaciteit omhoog. Maar de voorraden zijn heel erg aan het afnemen. En de opdracht om dat aan te vullen, dat loopt dus vast op dit technische politieke element.
6: Ja, je hebt het over het congres, dat dus toestemming moet geven. Ik zeg altijd, het Amerikaanse president gaat over alles behalve over geld. Hè? Daar komt het op neer, dat moet het congres doen. Hoe komt het dat dat zo blijft haperen? Want er zijn voorstellen geweest. En mijn indruk is dat op een bepaald moment de voorzitter van het huis, Mark Johnson, zei, we komen er nog niet uit, we gaan gewoon op reces. Dat betekent dat ook het congres gewoon openlijk zegt, we schuiven dit tot, weet ik wat, begin september of zo, maar eens even voor ons uit.
8: Ja, er is weer een afspraak gemaakt in het congres, een stoplap maatregel, waarbij de Amerikanen dan iets mogen bijlenen om tijdelijk uitgaven te kunnen doen die eigenlijk niet zijn begroot. Maar uiteindelijk mag een president alleen uitgaven doen die zijn begroot. En het geld dat ook in de begroting staat moet worden uitgegeven aan waar het voor bedoeld is. Dus dat is wel iets waar de Amerikaanse president erg aan het congres gebonden is. En je zou kunnen zeggen, republikeinen hebben het makkelijk, want die hebben het Witte Huis en de meerderheid in de Tweede Kamer, dus in de Amerikaanse Eerste Kamer. Dus
6: dat is makkelijk geregeld. Dat moet toch zo kunnen worden goedgekeurd.
8: Maar eigenlijk heb je in Amerika onderhand een vierpartijenstelsel in plaats van twee, omdat de republikeinen in twee kampen verdeeld zijn. Je hebt een kamp dat heel erg fiscaal prudent is en eigenlijk geen begrotingstekorten wil en belasting niet wil verhogen. En je hebt pragmatische republikeinen. Bij de democraten heb je gematigde democraten en hele linkse democraten. En de verdeling van die republikeinen, waarvan dus een deel zegt, wij willen niet dat dat begrotingstekort oploopt en dat de belasting omhoog moet, die voorkomen dat republikeinen als blokken meerderheid hebben, omdat democraten sowieso niet heel erg behulpzaam zijn richting Trump, zeker niet in verkiezingstijd. En dat maakt het voor het congres uiteindelijk ook heel lastig om een begroting goed te keuren, al hebben de republikeinen de meerderheid, maar je hebt eigenlijk Republikeinse Partij A en Republikeinse Partij B. En geen van die twee heeft een meerderheid. En dat maakt het nu heel lastig om tot een overeenkomst te komen.
6: Ja, ze hebben ook pogingen gedaan om de president te dwingen om formeel toestemming te vragen voor die oorlog. Of om te stoppen, de zogenaamde War Powers Act, of War Powers Revolution, die dateert uit de tijd van Nixon, geloof ik. En die is er ook niet doorheen gekomen uiteindelijk. Wat is daarmee, Anne? Want dat, ik denk al, dat is een soort artikel 100-procedure, zoals wij die kennen.
8: Maar dan, nog dwingender. In Nederland is een artikel 100-procedure.
6: Ja, dat is vrijblijvend.
8: Een regering het parlement informeert, maar dan geen goedkeuring
6: maar dan is de traditie,
8: nodig heeft.
6: De traditie in Nederland is altijd dat we dan hopen dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat steunt.
8: Zonder dat er wordt gestemd over. Ja, als er geen meerderheid tegen is, wordt instemming
6: voorgesteld. Precies, maar dit lijkt er een beetje op.
8: In de VS is die War Powers Act ontstaan toen Lyndon Johnson in de Vietnamoorlog zelfstandig steeds offensiever begon te opereren, zonder dat eigenlijk er een oorlogsverklaring was of het parlement goedkeuring had gegeven. En toen dat helemaal uit de hand liep, is er een wet aangenomen die zegt, een president mag in het geval van zelfverdediging of nationale urgenties onmiddellijk schieten. Maar moet dan wel binnen 60 dagen toestemming krijgen om na 60 dagen nog door te mogen gaan met die activiteiten. Trump is met het argument vanuit de regering gezien, het was urgent en voor de veiligheid belangrijk, die aanvallen op Iran begonnen. Dat is de afweging van Trump, dat kan. Alleen hij had wel binnen 60 dagen toestemming moeten krijgen volgens die wet om door te mogen gaan. Maar republikeinen hebben een stemming daarover die dat zegt, hebben ze tegengehouden met hun meerderheid. En daardoor zegt Trump, ik heb me er niks van aan te trekken. Republikeinen beginnen ook aan te geven dat het misschien helemaal niet de grondwettelijke wet is. Dat zou dan bij het Hoge Rechtshof terecht moeten komen. Maar eigenlijk wordt die wet aan zijn Trump lapt die wet aan zijn laars. Ja. En gaat zijn gang. En er is voor de rest weinig wat je er tegen kunt doen, omdat je een president niet om politieke redenen met de motie van wantrouwen kunt afzetten. En het is geen high crime of misdemeanor. Dat is geen verraad of omkoping, waardoor je met een impeachment procedure kunt afzetten.
6: Nee. En hij heeft nog een argument, dat vond ik wel vindingrijk. Een hekzet, de minister van Defensie ook. Die zeiden, eigenlijk moet je. Er was een wapenstilstand. Dus die periode van 60 dagen die zou pas weer ingaan als er opnieuw een oorlog uitbrak. Dan kun je erover discussiëren of dat het geval is. Maar ik vond het wel slim gevonden.
8: Ja, het is een beetje wat je bij basketbalwedstrijden hebt, dat met een time-out de tijd ook
6: staat
8: stopt.
6: De klok stil. Ja.
8: Misschien is dat ook daardoor geïnspireerd. Ik denk inmiddels dat als je zou tellen hoeveel dagen er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad, dat je ook wel aan die 60 dagen komt. Maar het laat wel zien wat de ongebruikelijke interpretatie is van Trump. Dat kan hij proberen. Dat is zijn recht als president. Maar het congres laat wel heel erg de bal vallen in het daarmee akkoord gaan. Daarmee horen ze hun eigen positie uit. En ik denk ook eerlijk gezegd, als je kijkt naar het samenspel van het Hoge Rechtshof, het congres, het parlement en de president, dat Trump probeert het maximale eruit te halen op een soms niet altijd even smaakvolle manier. Dat kan hij proberen, hebben zijn voorgangers ook gedaan. Maar dat het congres echt de bal laat vallen door Trump met alles weg te laten komen.
6: Ja. Welke opties heeft Trump nog? Ervan uitgaande dat het geld er nog niet is, daar hebben we het over. Het feit dat hij eigenlijk niet voldoende wapens heeft of zich zorgen moet maken terecht over de voorraden. En het feit dat Iran nog steeds die Straat van Hormuz dicht houdt. Wat zijn zijn opties?
8: Hij heeft er drie. Eén is militaire acties weer opvoeren en toch proberen militair gezien Iran eronder te krijgen. Wat ik al zei, uiteindelijk heeft hij ook een nucleair wapenarsenaal wat hij zou kunnen inzetten. Dat zou enorme schade onder de bevolking teweeg brengen. En Trump heeft gezegd, ik grijp onder andere in omdat Iran zo slordig met zijn eigen bevolking omgaat.
6: Ja, dan kun je moeilijk als stoombom op afsturen. Ja.
8: En eigenlijk zet het ook een president wat politiek gezien totaal onacceptabel is. Maar theoretisch zou dat kunnen. Maar in ieder geval militair opschalen, veel schade toebrengen en het regime op de knieën dwingen, dat is één optie. Tweede is economische sancties, dat is waar hij nu op inzet. Dus de straat van Hormuz blokkeren, handelsactiviteiten van Iran minimaliseren, de geldstroom naar Iran eigenlijk blokkeren en het land dwingen economisch naar de rand van de afgrond te gaan. Dan wordt het dus spannend of dat voor die voorverkiezingen lukt, of dat Iran voldoende vet op de botten heeft, in ieder geval het regime, om dat tot die tijd vol te houden. En de derde is wat Amerikanen noemen declare victory and leave. En dat is eigenlijk dat Trump dan een soort verklaring uitbrengt: ik heb al mijn doelen bereikt en ik ga weg zonder dat dat is gebeurd.
6: Ja, en hij zou ook
8: dat die politiek de aftocht gaan.
6: En hij zou kunnen zeggen dan, als je het zo doet, dat openhouden van die straat van Hormuz, dat is helemaal niet, voor mijzelf is dat helemaal niet belangrijk, of voor Amerika, want wij krijgen geen olie of gas door die, dat is een Europees probleem, ja, en een Chinees probleem, dus weet je wat, lussen jullie dat nou op? Wat mij betreft heb ik alles bereikt.
8: Ja, de directe economische afhankelijkheid van Trump van die straat van Hormuz is klein. Het indirecte effect is natuurlijk wel het geval, als Europese en Chinese producten duurder worden, jaagt dat ook de inflatie in de Verenigde Staten aan. Maar dat kan Trump inderdaad doen. Maar Trump heeft wel aan het begin van de campagne gezegd: ik wil dat Iran stopt met die nucleaire activiteiten voor once and for all. Nu praat hij achter de schermen er al over dat het land voldoende beschadigd moet zijn, dat in ieder geval onder zijn presidentschap die nucleaire activiteiten niet meer kunnen worden opgebouwd. Maar dat is maar 2,5 jaar nog. Dus je ziet ook wel dat achter gesloten deuren die doelstellingen heel erg ter discussie worden gesteld. En dan kun je afvragen aan het eind van de actie of Amerika er wat mee opgeschoten is. Want de nucleaire activiteiten, als die weer worden hersteld, ook na die bombardementen van een jaar geleden, dan was misschien zo'n hele oorlog niet nodig geweest. De straat van Hormuz is veel onrustiger en onveiliger geworden. De economische impact is enorm. Dat zou misschien niet zijn gebeurd als die aanvallen niet zouden zijn gestart. Het regime is in dat opzicht niet weg. Er zijn wel andere leiders, omdat een aantal mensen is doodgeschoten. Maar de leiders die er nu zitten zijn van de hardere school, ja, dan van daarvoor. Dus per saldo, als Amerika nu zou weggaan, zou het echt een verliesscenario zijn, omdat op alle ambities Amerika moet inleveren. Ja. En dat kan Trump heel slecht
6: verkopen. En hoe zit het met de steun onder de Amerikanen?
8: Ja, die is heel erg beperkt. Een kwart van de Amerikanen is positief over de oorlog en driekwart niet. 60% van de Republikeinen is dat. Dus ook 40% van de achterban van Trump is heel kritisch. Maar wat voor de verkiezingen heel erg belangrijk is, is dat die zwevende kiezers die altijd de doorslag geven tussen gaan Republikeinen of Democraten winnen. Daarvan is ook zo'n 80% tegen deze oorlog. En als dit belangrijk genoeg is om je stem van afhankelijk te maken, je kan het ook oneens zijn met Trump en toch op basis van andere thema's wel op Republikeinen stemmen. Maar als dit doorslaggevend is, kan dit hele grote schade toebrengen aan het verkiezingsresultaat en de kans vergroten dat Trump met een vijandige meerderheid in het Huis en in de Senaat te maken heeft vanaf het nieuwe jaar.
6: Ja, komen er direct nog even op terug, maar er is nog één ding. Wat ik het meest hoor, jij ongetwijfeld ook, is waar de mensen op letten, is inflatie. En brandstofprijzen, dat laatste, weegt heel zwaar. En ik denk steeds, dat is waarom hij zich zo druk maakt, bijvoorbeeld over Venezuela, want hij wil eigenlijk de Venezolaanse olievoorraad kunnen optellen bij de Amerikaanse. En dan kan hij zeggen, we hebben zo verschrikkelijk veel, bij ons gaan de prijs wel een beetje omlaag. En dan zich onttrekken aan het wereldmechanisme. Is dat, denk je, ook een beetje wat door zijn hoofd gaat?
8: Ja, inflatie is top of mind, om het maar op die manier te zeggen. Omdat elke Amerikaan ermee te maken heeft. Of je links bent of rechts, oud of jong, platteland of stad. Iedereen moet zijn auto vol tanken en iedereen moet naar de supermarkt. De inflatie is nu 3,4%. Het is 0,1% gedaald. Maar de lonen zijn gemiddeld 2,5% gestegen afgelopen jaar. En dat betekent dat Amerikanen hoe dan ook, als je naar die hoogovercijfers kijkt, inleveren en minder te besteden hebben dan een jaar geleden. En Trump is juist gekozen omdat onder Biden dit ook verschrikkelijk verkeerd ging en hij dat zou oplossen. Maar de situatie is onder zijn regime slechter geworden. Ja, en dat betekent dat hij daar waarschijnlijk toch een prijs voor betaalt als de Amerikanen naar de stembus gaan.
6: Ja, ja, en hij krijgt maar niet voor elkaar om er iets aan te doen. Hè. Er is er één groep, geloof ik, een benzinemaatschappij die een aantal tankstations runt en die hebben gewoon kunstmatig, zal ik maar zeggen, de prijs verlaagd. Dat vond ik wel een goede stunt en dat zou hij natuurlijk ook kunnen stimuleren. Maar ja, daar is geen economische onderbouwing voor.
8: Nee, en vroeg of laat zullen die organisaties ook, laten we zeggen, rook uit de schoorsteen moeten laten komen. Dus we zullen echt niet een heel erg houdbaar economisch model.
6: Nee, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
9: We face a political crisis, an economic crisis, and a moral crisis all at once. The only solution is victory.
10: And so we need the unity and resolve not just to win, but to win big.
6: Ja, dat was John Ossoff, democratische senator uit Georgia, op een campagnebijeenkomst. En dat brengt ons op die midterms, de parlementsverkiezingen die op 3 november plaatsvinden. Je zegt al, er is een redelijke kans dat Trump een verlies gaat leiden. Dat is overigens gebruikelijk, hè, bij midterms. Dus ja, daar is hij niet alleen in, dat moet ik wel bij zeggen. Maar hoe staat dat ervoor? Wat zeggen de peilingen?
8: Nou, als je naar het Huis van Afgevaardigden kijkt, die Amerikaanse Tweede Kamer, dan zie je dat een president altijd bij tussentijdse verkiezingen verliest. Ja. Alleen als jouw partij een grote meerderheid heeft en je verliest wat, kun je meerderheid nog behouden. Maar de meerderheid van de Republikeinen is flinterdum, 2, 3, 4 stemmen. En dat betekent als er maar in een enkele kiesdistrict van de 435 die er weer onder de hamer gaan allemaal, als hij er een handvol verliest, is hij de meerderheid kwijt. En dan hebben democraten de meerderheid en die kunnen dan heel veel procedureel bepalen. En ze hebben een meerderheid als het op stemmen aankomt. Dus dat zou voor hem heel erg ongunstig zijn, want dan heeft hij daarmee te maken. De Senaat leek heel erg op een meerderheid voor Republikeinen af te stevenen. He, er wordt 1/3 van herkozen elk verkiezingsjaar. Maar de laatste peilingen geven aan dat het ook heel mogelijk een 50-50 verdeling kan worden. Dan geeft gelukkig voor Trump de vicepresident, die voorzitter is van de Senaat, de doorslag. Dus dat zou Trump nog aan de meerderheid kunnen helpen. Alleen waar we het net over hadden, dat de Republikeinse Partij eigenlijk uit 2 partijen bestaat. Ja. Dat geldt ook voor die senaatsfractie. En je hebt 2 senatoren die eigenlijk heel kritisch zijn op Trump. De een komt uit Maine en de ander komt uit Alaska.
6: 2 vrouwen, ja.
8: Die uit Alaska, ja. Die hoeft niet te worden herkozen, want nee. Die hoeft niet verkiesbaar. En Collins uit Maine wel, maar die staat er relatief goed voor.
6: Ja.
8: Ja, en als die alle 2 in die partij blijven en het is 50-50, dan kan het heel goed zijn dat die met democraten meestemmen, ja, bij belangrijke besluiten.
6: Dat is waar. Maar
8: Trump heel lastig maken.
6: Ik heb wel eens opgelet, zij stemmen inderdaad vaak tegen iets van Trump, maar meestal als ze van tevoren weten dat het voor Trump toch wel goed uitpakt. Dus het zijn wel handige tantes, hoor, deze 2 senatoren.
8: Ja, nee, dat kan. Alleen beide hebben niet meer met Trump te maken bij hun herverkiezing. Nee. Omdat de dame uit Maine wordt dit jaar gekozen. Dus die heeft over 6 jaar pas weer volgende verkiezingen. En de dame uit Alaska wordt over 4 jaar herkozen.
6: Ja.
8: Dan is Trump ook al weg. Dus ze hebben wel relatief de vrije hand om te doen wat ze willen. En ze zijn wel recalcitrant gebleken in de praktijk.
6: Ja, iets anders. De net benoemde nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, die werkt aan een wet om het zogenaamde executive privilege uit te breiden. En dat komt erop neer dat de president kan zeggen, Koen Petersen ontvangen in de Oval Office en we hebben iets besproken, doet niet toe wat. En dat is allemaal dan privilege. Dus jij mag daar nooit een woord over vertellen. Als hij dat consequent doet en voor iedereen laat gelden, dan betekent dat dat de actie die de democraten zouden willen nemen, bijvoorbeeld om alle bewindslieden, ambtenaren, noem maar op, die in hun ogen iets fout hebben gedaan en dan voor hoorzittingen worden opgeroepen, die kunnen allemaal zeggen, sorry, ik kan niks zeggen. Dus ook als hij verliest, betekent dat nog niet dat hij zijn macht kwijt is. Ik vond het een ontzettend handige truc.
8: Ja, het past in een trend waarbij de macht van de Amerikaanse president ten opzichte van het parlement toeneemt.
6: Ja.
8: Dat was een trend die je eigenlijk ook al zag tot aan Vietnam en Watergate in de jaren 70. En na die 2 crisisperiodes is er wetgeving aangenomen om de macht weer terug te brengen bij het parlement. Alleen de grote moeilijkheid daarbij is dat je aan de uitvoerende macht 1 president heeft die eigenlijk alles bepaalt. Dat kan hij delegeren, maar hij is de eindverantwoordelijke. En in het parlement heb je 435 Tweede Kamerleden, 100 senatoren, dus 535 opponenten die ook nog een keer verdeeld zijn. En dat maakt toch dat ook daarna de trend weer is geweest dat de president machtiger is geworden ten opzichte van het parlement. Dit zou daarin passen. Het kan ook voordelen hebben, omdat je vaak hoort dat het Amerikaans politieke systeem lam ligt. Met name ook omdat het parlement complex is om te managen. Maar het holt aan de andere kant ook wel weer de democratie potentieel uit als het misbruikt wordt, die ruimte. Wat je nog wel kan zeggen is dat als dit gebeurt, dan heeft Trump er 2 jaar profijt van. Maar het betekent ook dat zijn opvolgers er profijt van zullen hebben. Dus het is niet per se een Trump-machtsgreep op voorhand, maar wel iets wat de positie van de president kan versterken.
6: Zolang
8: dat kan
6: nog
8: ook
6: is.
8: Wel iets zijn wat goed is binnen het stelsel.
6: Ja, ook dat kan. Maar dat brengt ons eigenlijk op laatste stukje van het gesprek. En dat is een beetje vooruitkijken naar 2028. Eerst even naar de Democraten. Ik zie en hoor eigenlijk niks van de Democraten. Niks waarvan ik denk, nou, dat is nou de moeite. Dat wordt een leuke kandidaat. Ze zijn zich aan het warmlopen. Ze hebben goede ideeën. Het enige wat ik hoor is ruzie tussen de linker en de rechtervleugel. En dat is het.
8: Ja, de Democraten hebben twee problemen. Eén, ze zijn enorm verdeeld tussen die democratisch socialisten, hè, wat in Amerika als communisten wordt afgeschilderd, die ook een aantal voorverkiezingen hebben gewonnen, en de mainstream-democraten. En tweede is, ze hebben niet één leider. Je hebt een leider in de senaatsfractie, die is niet de baas van de partij. Je hebt een leider in het huis, die is niet de baas van de partij. Je hebt de gouverneurs, die dat ook niet zijn. Dus er is niet één gezicht dat de oppositie kan aanvoeren tegen de republikeinen. En het grappige is, als je naar peilingen kijkt, dan zie je dat als wordt gevraagd wie is voor u de beste kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028, dat Kamala Harris, ja, die een ongelooflijk slechte campagne heeft gevoerd en een heel slecht resultaat heeft neergezet, dat die bovenaan staat.
6: Ja.
8: Dus de Democraten zijn blijkbaar zo in paniek dat ze terugvallen op iemand die het helemaal niet kan.
6: Nee.
8: En waarvan je eigenlijk al zegt, die gaat op voorhand de verkiezingen verliezen. Dus die hebben echt een heel groot probleem, omdat ze geen leider hebben, geen kandidaatleider.
6: Nee.
8: Ze hebben een verdeelde partij. Ja, dat wordt, als ze dat niet fixen, een drama bij die verkiezingen over 2 jaar.
6: Zeker. Het is misschien ook, denk ik, omdat dat de enige is die ze kennen. Die vrouw heeft natuurlijk, ze heeft dan wel verloren, maar iedereen weet wie ze is. En alle andere namen die je af en toe hoort, daar weten de mensen eigenlijk niet precies van.
8: Ja, nou ja, het zorgelijk is ook dat op 2 Kevin Newsom staat. Dat is de gouverneur van Californië. Dat is weliswaar de grootste staat van het land. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen een senioren persoon. Maar Californië is net als, dat is ook de staat waar Kamala Harris vandaan komt, is echt een uitgesproken liberale linkse staat in de ogen van de Amerikaanse kiezers. En veel mensen hebben helemaal geen zin om op iemand te stemmen die dat label heeft.
6: Nee.
8: Dus dat betekent dat je al moet kijken naar kandidaten. 3, 4 of 5 die op dit ogenblik in die partij heel weinig steun hebben.
6: Ja.
8: Maar je ziet wel vaker dat een kandidaat die bij de voorverkiezingen in de eigen achterban heel goed doet, bij verkiezingen aflegt, omdat die zwevende kiezers, die middenkiezers, dan toch zo'n kandidaat uitgesproken links of rechts vinden.
6: Ja, tenslotte dan dezelfde vraag over de Republikeinen. Want je hoort daar de naam van Vance en je hoort anderen zeggen, ja, die wordt weer een beetje weggemoffeld. Je hoort de naam Rubio noemen en dat is het dan zo'n beetje. Hebben die een plan of een strategie voor de verkiezingen van 2028?
8: Ja, er worden eigenlijk 2 namen genoemd die jij ook nu noemt. Vicepresident J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. 2 getalenteerde politici. Maar wel nu sterk geassocieerd met Trump, die zeer impopulair is. Dus normaal gesproken zou dat een rit richting de afgrond zijn. Maar door dat enorme probleem van de Democraten zouden ze nog kansrijk kunnen zijn. En als je nu Republikeinen vraagt, wie is jouw favoriete kandidaat om de presidentskandidaat te worden, dan zie je dat J.D. Vance, de vicepresident, president op 1 staat, met zo'n 35% van de Republikeinen die hem zou steunen vandaag. En Rubio staat op 2 met een procent of 17, 18. En dan volgt de rest. Dus eigenlijk 2 kandidaten die gegarandeerd het niet zouden halen, gelet op de impopulariteit van Trump, zouden nu nog kansrijk kunnen zijn, omdat de Democraten er een nog grotere puinhoop van maken.
6: Ja, ja, maar goed, dat is, het zou winnen zijn omdat de ander het zo slecht doet.
8: Exact.
6: Ja, ja, wat in feite ook het geval is geweest toen Trump won van Hillary Clinton en toen Trump won van Kamala Harris.
8: Ja, hoewel Trump in 2016 nog wel echt heel erg anti-establishment, anti-huidige gang van zaken, anti-politiek campagne voerde. En Amerikanen hebben heel weinig vertrouwen in de media, in de journalistiek, in het rechtssysteem, in de politiek. Dus dat onderbuikgevoel sprak hij wel aan. En hij was echt een hele duidelijke andere keus. Maar nu is hij ook al gewoon politicus geworden. En zijn potentiële opvolgers zijn dat helemaal. Dus het wordt weer kiezen uit kwade voor de Amerikanen.
6: Oké. Nou, we gaan elkaar de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
9: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
10: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
11: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen Schiphol-Oost en Uithoorn staat 4 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. Deze is in beide richtingen dicht tot maandagochtend.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op een kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niets op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd met 3-3 gelijk gespeeld tegen Dutch. Maar het was genoeg omdat Twente vorige week de thuiswedstrijd Riant met 6-0 won. In de volgende ronde, die komende week is, speelt Twente tegen Karabach uit Azerbeidzjan. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
14: Laatste week wordt Oekraïne nacht in nacht uit bestookt met Russische raketten. En waarom doet Volodymyr Zelensky wederom een beroep op aan Donald Trump? Deze keer via CNN.
15: I'm asking American partners to sell me 5% of missiles, what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
14: Ja, het lijkt of je Trump hoort onderhandelen, zal ik maar zeggen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan houdt de situatie in Oekraïne in de gaten. Geert-Jan, vorige week legde Robert Serry, de diplomaat, hieruit dat de situatie zo erg was dat hij eerder uit Kiev is vertrokken, waar hij een groot deel van zijn leven verblijft. Is de situatie nu onveranderd?
16: De situatie is onveranderd en nijpend. En Robert Serry kan dan nog weg uit Oekraïne. Er zijn miljoenen Oekraïners die daar natuurlijk gewoon blijven. Of het nou erger wordt of niet.
14: Ja.
16: En die ballistische raketten, waar Zelensky het ook over heeft als hij spreekt over dat hij luchtafweer wil, dat is op dit moment het grote probleem van Oekraïne, van de Oekraïnse steden. Ja, en als het afvangpercentage afneemt van de luchtafweer, dan heeft elke burger van Oekraïne een probleem. En er is zelfs nu een discussie in Oekraïne tussen de pers en het ministerie van Defensie. Want het ministerie van Defensie wil sinds vandaag niet meer publiceren hoeveel ballistische raketten er uit de lucht zijn geschoten. Je weet, ze doen dat dag in dag uit sinds 4,5 jaar oorlog. Ja. Maar nu zegt het ministerie, ja, wij vangen niks meer af. En jullie framen dat alsof dat onze schuld is en wij ons werk niet doen. Dan zeggen de journalisten, nou ja, ja toch moet je blijven publiceren, want je bent alles niet transparant. Dus het geeft aan hoe gevoelig dit dossier is. Wat een gebrek aan luchtafweer leidt dan weer tot frictie op andere niveaus.
14: Ja. Zelensky zegt dat hij miljoenen telefoontjes pleegt. Dat lijkt mij aan de hoge kant. Maar toch, om aan luchtafweerraketten te komen of ze te kopen, wat zijn de vooruitzichten?
16: Misschien belt hij alle Amerikanen af.
14: Ja, dat zijn 342 miljoen.
16: Dan is het nog weinig. Maar de vooruitzichten zijn ook gewoon slecht, Bernard. Want Amerika voert natuurlijk nog altijd die oorlog in het Midden-Oosten en houdt zijn Patriot-kruid daar niet droog. En Zelensky die zegt dan ook in gesprek met CNN, ja, ik haal alles uit de kast, echt alles. Ik kan over sommige dingen niet eens zeggen wat ik doe en vragen uit de kast haal. Waarbij hij er wel bij zegt, ja, niks corrupts of illegaals, voordat mensen dat weer denken. Maar de lobbyist puur sang Zelensky, die zoekt dus zelfs het randje op. Waarbij we wel even moeten zeggen, het is niet zo dat hij dan die luchtafweerraketten van Amerika zou krijgen. Die zou hij of kopen of via die Pearl-pakketten die Mark Rutte voor hem regelt via de NAVO. Dan zou hij ze op deze route krijgen.
14: Ja, en dat betalen wij ze en Amerika levert ze. Ja. Daar komt het op neer. Zelensky zal zijn lobbykunst toch moeten blijven vertonen. We hebben in de loop van de jaren ook van jou vaak gehoord hoe een meester die man daarin is. Want Oekraïnse steden zijn momenteel slecht verdedigd.
16: Ja, en een aantal gedachten heb ik dan over wat Zelensky de Amerikanen zou kunnen bieden. Want we kennen Trump en zijn transactionele regering voor wat hoort wat. Nou ja, we weten dat Oekraïne inmiddels een geweldige wapenindustrie aan het optuigen is. Dat Amerika geïnteresseerd ook is in de Oekraïnse drones. Dus daar kan een deal in zitten. Misschien dat ook toekomstig produceren van een Oekraïns-Europese luchtafweerraket van het Vrija-systeem, dat moet over een jaar op de markt komen. Misschien dat de Amerikanen daar ook wel interesse in hebben, omdat ze dus ook van alles er doorheen jagen.
14: Ja, die hebben zelf ook gebrek aan Patriots.
16: Dus precies.
14: Ja. Ja.
16: Maar als je het nieuws wat breder volgt, Bernard, dan zie ik ook nog andere ontwikkelingen. Want wat is er nou weer vannacht gebeurd? Oekraïne voert hele felle aanvallen uit op een belangrijke zeehaven van Rusland in de Zwarte Zee, bij Novorossiysk. En J.D. Vance, die heeft, volgens mij was het begin deze week, tegen Zelensky gezegd, stop nou met het aanvallen van schepen die olie vervoeren in de Zwarte Zee, Russische schepen, want de prijs van olie wereldwijd, die gaat over de kop. Dan Zelensky heeft gezegd, oké, doe ik wel, maar wat staat er tegenover? Dat weten we nog niet. Misschien wel een Patriot. Nu valt Oekraïne de hele infrastructuur van die haven aan.
14: Ja.
16: Niet de schepen met olie, wel de rest. Ze raken ook graanterminals. Nu klaagt Rusland steen en been, ik zeg gejank van de bovenste plank, over dat de graanterminals worden aangevallen. Want dat drijft de graanprijs weer op. Nou, ik denk dat wat Rusland al 4,5 jaar doet in Oekraïne, dat ook de graanprijs en de voedselprijzen geen goed doen.
14: En dat is ook een beetje Groundhog Day. Want toen de oorlog begon, had je diezelfde kwestie.
16: Ja, en ook nu zou het kunnen dat Rusland dan loopt te klagen en hoopt dat J.D. Vance zegt, oké, Zelensky, stop nou met aanvallen van graanterminals. En dat Zelensky dan misschien zegt, oké, maar voor wat hoort wat. En zo zie je aan alle kanten, wordt alles uit de kast gehaald. Je hebt zelfs nog F-16's in Oekraïne, waarmee in potentie ballistische raketten uit de lucht zouden kunnen worden geschoten. Maar ja, we hebben ook het gehad over hoe moeilijk het is om een F-16 te bedienen. Ja, die piloten die kunnen veel in Oekraïne, maar dit is echt van de bovenste plank.
14: Ja, en zo'n raket is ballistisch, hè, dus je gaat krankzinnig hoog. Heel moeilijk.
16: Okay. Er is één lichtpuntje, Bernard.
14: Ja.
16: Laatste nieuws. Ik heb zojuist een interview beluisterd op de Poolse radio met de Poolse onderminister van Defensie, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. En zij zegt, Polen overweegt luchtafweerraketten naar Oekraïne te sturen. Ze zegt dat er ook gesprekken zijn met de NAVO en Amerika, met als argument vanuit Polen, liever dat we boven Oekraïne raketten uit de lucht halen dan dat ze de grens overvliegen en in Polen landen. Nou, dat is aardig van de Polen als dat doorgaat, dziękuję bardzo. Maar ja, een paar Poolse luchtafweerraketten maken nog geen zomer.
14: Nee. Maar het is wel een hele ernstige ontwikkeling. Dat dit de eerste keer is dat we, waar we zo vaak over hebben, dat je ziet dat het Europese deel van, van de NAVO niet helemaal veilig is.
16: Nee.
14: Nee, dat is zo. Kijk, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
17: De wereld.
14: Terwijl Amerika worstelt met Iran, houdt die andere grootmacht zich erg koest. De Chinese president Xi kijkt tevreden en heeft er juist een belang bij dat dit nog een tijdje voortduurt. Al zal China dat nooit openlijk zeggen. Was een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt dat de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt. Ik praat erover met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Dag Henk.
18: Dag Bernard.
14: Zit Xi nu lekker in een leunstoel met een kopje thee toe te kijken?
18: Ja, hij heeft zelf wel misschien er baat bij. Of in een historische ontwikkeling die hij als goed is, ook als onvermijdelijk ziet. Namelijk dat het kapitalistische Westen en als uitwassen daarvan het imperialisme ondergaat en het socialisme, waarvan China de informele leider is, opkomt. Dus dat is niet alleen maar retoriek. Zo zijn die mensen ook gevormd via de partijscholen die ze hebben gevolgd. Ze zien hier een overreaching van Amerika die zichzelf te gronden richt, versneld te gronden richt.
14: Ja.
18: Dus in die zin kunnen ze natuurlijk wel, zoals je zegt, een beetje achteroverleunen. Maar er zijn ook wat praktische bezwaren die ze minder leuk vinden. Maar dit is denk ik het overheersende gevoel.
14: Ja. Welk belang heeft China bij deze oorlog?
18: Ja, de uitputting van Amerika is het belangrijkste. Ik vond het heel symbolisch, vlak nadat de oorlog was begonnen, toen allerlei scenario's nog overwogen werden in Amerika, werden er meer dan 2500 mariniers uit Okinawa. Dat is dus het zuidelijke deel van Japan, die eilandenketen in het zuiden van Japan, waar de Amerikanen een grote basis hebben. Die werden overgeheveld naar het Midden-Oosten. Dat is precies wat China aan de kaart speelt. Jij zult je misschien nog herinneren de Pivot to Asia onder president Obama.
14: Ja,
18: minister Clinton was toen buitenlandse zaken, Hillary Clinton. En die zeiden, we moeten onze energie en onze tijd verspillen aan al die zinloze oorlogen in het Midden-Oosten. Onze echte grote strategische verhaal, dit was in 2010, toen al, is China. Dus laten we daar onze energie en militaire activa op inzetten. En nu zie je de omgekeerde beweging.
14: Ja, het was inderdaad zo.
18: Terwijl China veel machtiger is geworden.
14: Obama die had het over het belang van Azië in het algemeen. En ik herinner me ook dat bij zijn herverkiezing, na zijn herverkiezing, was zijn allereerste reis naar Myanmar. Niet naar Europa of niet naar Afrika, naar Myanmar. Dat was toen een signaal van, dit is de kant waarnaar wij uitkijken.
18: Ja. En ook toen een potentiële democratie nog, denk ik. Dat is om die reden.
14: Ja, wel.
18: Obama zette zich daar meer voor in dan Trump.
14: Ja. Nou is China ook een bondgenoot van Rusland, maar ook van Iran. Speelden de Chinezen op militair terrein ook een rol in dit verhaal?
18: Ja, China is natuurlijk ook wordt voor genoemd als het belangrijkste lid van als een autocratie. Rusland, Noord-Amerika, China en Iran. En heeft al jarenlange militaire samenwerking. Overigens hebben ze dat wel wat teruggeschroefd. Dus meer dual-use technologie dan rechtstreekse wapens en leveranties. Maar het zal China niet welgevallig zijn als Iran om zou vallen. En als daar een, laten we zeggen, zoals zij het noemen, een kleurenrevolutie zou plaatsvinden. Dat een ander politiek systeem zou ontstaan. Dat zou erg in hun nadeel zijn.
14: Ja.
18: Anderzijds kunnen ze niet te hard inzetten op een steun met Iran. Want dan zouden ze toch Amerika, met wie ze ook voorzichtig proberen wat relaties te verbeteren, voor de schenen schoppen. En er is nog een ander element, dat heet Saoedi-Arabië. China heeft in 2023 een hele belangrijke. En er is nog een ander element, dat heet Saoedi-Arabië.

0: zich voorzichtig uit te drukken.
1: Nee, de ervaringen die ze hebben, hun geopolitieke bril, richt zich vooral op Oost-Azië. Daar moet natuurlijk de oude positie van dominantie worden hersteld. Te beginnen met Taiwan, Zuid-Chinese Zee, waar ze heel assertief zich opstellen ook. Maar de rest van de wereld zijn ze nogal terughoudend. Maar die bemiddeling tussen Iran en Saudi-Arabië past ook wel een beetje bij het Chinese zelfbeeld en hoe ze zichzelf ook graag neerzetten. Namelijk als een grootmacht die toch vredelievend is, die via onderhandelingen en overleg en niet via meteen met wapengekletter problemen probeert op te lossen.
2: Ja.
1: Dus in die zin was dat een enorme politieke doorbraak voor ze.
0: Ja, nou, wat Xi zittend in zijn leunstoel met zijn kopje thee ook ziet, zijn alle berichten over het gebrek dat Amerika zo langzamerhand krijgt aan raketten en munitie. Daar zagen we al heel vroeg in de oorlog signalen van toen Trump mariniers weghaalde, wat jij noemde, uit Okinawa. En als ik dat hoor en denk, dan denk ik, waarom schreeuwen de Amerikanen dit zelf van de daken? Hè? Het lijkt mij niet zo handig. Maar Xi zal zeggen, blijf het vooral van de daken schreeuwen, want het komt mij alleen maar goed uit, toch?
1: Wat van de daken schreeuwen, bedoel je precies?
0: Dat ze door hun eigen raketten heen raken.
1: Oh, sorry. Zeker. Dat past zeker in het Chinese belang dat die uitputting plaatsvindt. Want nogmaals, ze willen wereldwijd hebben ze die ambitie die ik noemde in het begin van ons gesprek om Amerika te verzwakken. En China is natuurlijk een razendsnelle militaire opbouw bezig. Zowel met enorme wapensystemen, technologieoverdracht naar allerlei landen. Dus het is zeker in hun belang dat Amerika mondiaal verzwakt.
0: Ja. Er wordt steeds gesproken over de landen die het meeste lijden hebben onder het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat is Europa, zeker. En dat is misschien ook Afrika, dat is bijna ook wel zeker. Maar we horen ook steeds China. Is dat echt zo? Heeft China daar nou zo'n enorme hinder van?
1: Ja, kijk, nog steeds, ondanks de elektrificatie van de Chinese industrie, is nog steeds erg afhankelijk van olie. En olie moet voornamelijk worden geïmporteerd. En een 2/3 van de olie die China importeert, komt overzees. En daarvan komt weer ongeveer de helft via de straat van Hormuz. Dus het is een enorm belang dat die uitvoer van olie naar China blijft stromen. Nu is dat wel ook ingewikkeld vanwege de Amerikaanse sancties. Maar daarvoor hebben ze toch een soort vernuftig systeem van een schaduwvloot en andere verdekte middelen ook om die betalingen af te handelen opgezet. Maar het is zeker zo dat China, ik denk van de totale olieimport, nog steeds 13-14% uit Iran komt. Dus als dat opeens zou stokken, zou ophouden, zou dat een groot probleem zijn.
0: Ja. En wat heeft dit alles voor effect op de Chinese economie?
1: Nou, die is sowieso verkeerd, die was in zwaar water. Dat heeft niet alleen hiermee te maken. Kijk, de Chinese economie die is al jaren aan het afzwakken. We herinneren ons nog die groeicijfers van de eerste twee decennia van deze eeuw. Van 12%. Dat is nu teruggezakt naar 5%. Daar heeft die COVID-epidemie ook geen goede bijdrage aan geleverd. En als de energieprijzen stijgen, is dat voor China natuurlijk niet gunstig. Ik weet niet precies in percentages, maar zeker versnelt het ook weer. En dat is dan wel weer een keerzijde ervan. Ik vond het zo interessant, toen dit conflict net uitbrak, dan zag je de aandelen van een aantal Chinese bedrijven omhoog schieten. Vooral bedrijven die actief zijn in de groene industrie, in batterijen, auto's, windmolens, en ga maar door. Dus
0: ja, dat begrijp ik ook best.
1: De elektrificatie,
0: ja.
1: En die is mondiaal, is dat een onomkeerbare trend. En China is daar gewoon verreweg het verst in volume en in technologie. Dus in die zin is het per saldo denk ik niet erg negatief voor de Chinese economie.
0: Ja. Laten we even praten over Taiwan. Daar hebben we het al vaak over gehad. Nu China ziet hoe het Trump vergaat in alle perikelen waarin hij zichzelf heeft gewurmd, zal ik maar zeggen. Is dit een uitnodiging aan China om dan misschien wat strenger op te gaan treden tegen Taiwan? Of, dat zou ook kunnen hoor, denken de Chinezen, nou, als die Amerikanen met dat enorme

0: leger zo'n land als Iran er niet eens onder krijgen, dan moeten wij misschien ook uitkijken. Hoe zijn ze geïnspireerd of juist voorzichtiger?
1: Ik denk dat het de eerste, vooral geïnspireerd. Kijk, even los van wat hier allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, is dit een politiek axioma, politiek imperatief, dat Taiwan weer herenigd wordt, zoals zij het noemen, met het moederland. Ja. Dat moet links of rechtsom gebeuren. Dus wat ze hierbij in de kaart speelt, is ten eerste dat als normaal nu wordt gemaakt dat de andere grootmacht soevereiniteit van andere landen schendt, met wapengekletter, ongegeneerd andere landen binnenvalt, leiders verwijderd, ga maar door. En dat terwijl Taiwan niet eens een ander land is, dat is natuurlijk onderdeel van China, dat vindt niet alleen China zelf, dat vinden ook de meeste andere landen ter wereld, hebben gezegd, ja, er is maar één China, dus volkenrechtelijk staan ze eigenlijk nog sterker. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En die Amerikanen worden natuurlijk, dat bleek ook weer toen Trump in China was in mei, die ging daar heel ver. Die zei andere dingen dan Amerikaanse presidenten voor hem hadden gezegd. Hij zei bijvoorbeeld, die wapenleveranties die Amerika jaarlijks nog levert aan Taipei, aan Taiwan, die worden voortaan, ga ik die in overleg afhoor als ik dat doe, met de Chinezen zelf. En ze presenteert het als een soort onderhandelingschip. Ja. Maar dat werd heel, heel erg vreemd opgevat, dat ze die kaart uit handen gaven. Dus Amerika, de Chinezen hebben meer vrij spel, maar dat tweede punt wat jij zei, is het zo makkelijk om Taiwan in te vallen en over te nemen? Nee, dat is erg ingewikkeld, denk ik.
0: Nee, maar
1: het is natuurlijk een eiland, het is heel moeilijk om daar te landen, amfibisch. Ja. Hoe doe je dat? Dus dat blijft een overweging die heel ingewikkeld wordt.
0: Ja, nou, je zou het kunnen omsingelen, hè, met schepen gewoon, en daardoor isoleren. Je kan ook uit de lucht, van alles, er zijn opties. Maar nog eens iets, hè, je had het net al over die militairen die uit Okinawa zijn weggehaald. Dat betekent dat de Amerikanen feitelijk minder slagkracht hebben in die regio. Is dat ook een inspiratie voor China om te zeggen, nou, dan worden onze kansen om Taiwan in te nemen, fout woord, ik weet het, maar met ons te herenigen, die nemen dan toe?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die nemen toe. En de politieke wil neemt af, daar had ik het net over. Want Biden heeft nog een paar keer geroepen, we komen ze zeker te hulp als China dat zou doen. Nou, toen Trump laat hele andere teksten uit. Die zegt dat idee van onafhankelijkheid, niet dat Taiwan dat gaat doen hoor, formeel. Maar dat vindt hij een heel slecht idee. En waarom zou ik Amerikaanse troepen zo ver over zee sturen? Dus ze voelen dat misschien de tijd wel rijp is. Amerika verzwakt materieel en de politieke wil neemt af. Ja. Dus dat is op zich een hele gunstig scenario.
0: Ja, er is nog een dingetje, daar hebben we het vaker over gehad, maar ik stel hem toch weer die vraag. Wij erkennen Taiwan helemaal niet. Geen enkel land, bijna geen enkel land ter wereld, sinds we allemaal die één land politiek hebben aanvaard. Zou het niet flinker zijn van ons om te zeggen, nou, dan erkennen we Taiwan wel? Want als we dat niet doen, ja, dan hebben we ook geen argument als China eenmaal toeslaat.
1: Ja, precies. Nee, dat zou heel goed zijn. Daar zouden de Amerikanen het voortouw in moeten nemen. Maar ja, dan moeten we even de klok terugdraaien naar de jaren 70, toen niks naar China ging.
0: 72,
1: en dat was juist de doorbraak. Ja. Van normalisering van betrekkingen. Maar toen hebben ze niet gezegd van Taiwan hoort bij China, maar er is maar één China. En daar verstaan misschien, dat is men aan beide kanten van de straat het over eens. Dus als je nu dat na zoveel jaar, ruim 50 jaar, helemaal terug zou draaien en zeggen Taiwan is onafhankelijk. Eén ding is zeker, dan moet China, ook al zijn de risico's enorm, die kan niet anders dan onmiddellijk Taiwan aanvallen.
0: Ja.
1: Dat is absoluut uitgesloten om het niet te doen. Ze hebben zelfs een wet aangenomen in 2005, de anti-afscheidingswet. Dus er is geen enkele andere optie dan met vol geweld erin te gaan.
0: Ja.
1: Dus dat risico zullen Europa en zelfs de Amerikanen niet lopen.
0: Nee, dat zou dan een provocatie zijn die we onszelf kunnen verwijten, dat begrijp ik. Ten slotte nog even, Henk, je hebt het al heel even over gehad. De Chinese krijgsmacht. We horen van alles. Zeggen, het gaat goed. Ze kunnen heel veel. Ze maken een redelijk goed gevechtsvliegtuig. Ze hebben inmiddels een paar vliegtuigschepen. Ja, Amerika heeft er 11, maar goed, ze hebben er dan ook 2 of 3. Dus ze komen een eindje in de buurt. Hoe is de kwaliteit van die krijgsmacht?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat ze niet getest zijn in de actuele oorlogssituatie. Sinds 1979, toen hebben ze Vietnam aangevallen. En daar hebben ze een zware nederlaag geleden, hoewel ze dat nooit zullen erkennen. Dus de opbouw van een moderne krijgsmacht, met integratie van onderdelen en alles, command and control, alles wat erbij komt kijken, dat is nooit getest. Dus je hebt wel deskundigen die zeggen, ja, al die wapensystemen, dat moet je alleen in de praktijk kun je beoordelen in hoeverre dat goed geïntegreerd is en in een vechtsituatie effectief. Ja. Dus dat is één ding. En het tweede is de onrust aan de top van het leger. Je hebt daar een Xi is bekend om zijn anticorruptiecampagne, maar die heeft hij ook uitgebreid tot het leger. Dat betekent dat het Centrale Militaire Comité, dat is het hoogste orgaan van het leger, geleid of onder toezicht van de partij, daar zaten 5 generaals in. En 4 van die 5, en Xi zelf, en 4 van die 5 die zijn de laatste 2 jaar gezuiverd. En niet eens onder aanklacht van corruptie, maar eerder dat ze niet zich wilden schikken naar de bevelen van het centrum. Lees wat Xi Jinping wilde. Dus ja, daar is van alles gebeurd.
0: Oké, wat wil Xi Jinping dan van zijn leger?
1: Die wil dat het moderne oorlogen kan voeren en winnen.
0: Ja.
1: Dat is de slogan.
0: Ja.
1: En vooral in de regio. Dus Taiwan moet gebeuren. En misschien heeft die legertop gezegd, we zijn helemaal niet klaar voor, die risico's zijn te groot. Is daar een klassieke strijd geweest tussen het burgerleiding en de legerleiding? Ja. Dat weten we allemaal niet hoor, dat is speculatie. Maar dat is wat hij wil. En het moet in zijn levensloop, dat is ongeveer gelijk aan zijn ambtstermijn waarschijnlijk, ja, moet dat gebeuren. En als dat niet lukt, dan heeft hij een probleem.
0: Ja. Voor die tijd spreken we elkaar nog. Tot bedankt, sinoloog ja. Henk Schulte-Dortelt. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michaël Roelen. Mijn naam is Bernard Hommelburg. Tot de volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
1: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
0: Gelukkig lees jij ze wel.
1: Ja, tot en met de voetnoten.
0: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
1: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
0: Voetnoten, taaie rapporten,
1: maar wel helder uitgelegd.
0: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
2: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: BNR Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met 1.5 uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meest in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op hun kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Winkelen was nog nooit zo makkelijk. Van achteraf betalen met Klarna tot oneindig scrollen op TikTok Shop. En spotgoedkope producten van Temu en Shein. Ja, met een paar klikken is een aankoop gedaan. Hoe verandert dat ons koopgedrag? Hoe ziet het winkelen van de toekomst eruit? En hoe duurzaam is het dat kopen zo makkelijk wordt gemaakt? Vandaag bespreek ik dat met Kitty Koelemeijer. Ze is hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En ze is ook directeur van het Nijrode Faculty Expertise Center Marketing en Supply Chain Management. Klopt toch of niet?
10: Dat klopt.
9: Ja, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. We gaan het hebben over de effecten van die social commerce, dat online winkelen en de komst van TikTok Shop sinds deze maandag in Nederland op de winkelstraat. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Koop je zelf wel iets met sociale media?
10: Nou,
9: via sociale media?
10: Niet zoveel moet ik zeggen. Ik koop wel veel online. Maar sociale media, Instagram is natuurlijk ook veel make-up. Mm-hmm. En het is een beetje een generatieding, moet ik wel toegeven. Oh ja? Maar nog niet.
9: Nee, maar online shoppen wel.
10: Ja, online, ja. Absoluut. Ja.
9: De tweede vraag waarmee ik wil beginnen is: je bent naast hoogleraar marketing dus ook ondernemer. Hoe kun je die twee combineren?
10: Nou, ik heb een aantal commissariaten. Ja? Dat combineert fantastisch. Ja. Omdat ik dan in de praktijk allerlei dingen meemaak die ik in mijn colleges kan gebruiken. Studenten waarderen dat en andersom.
9: Oké, okay, ja. We gaan het hebben over die TikTok-shop. Heb je al een kijkje genomen eigenlijk of niet?
10: Ja, en ik heb ook al met ondernemers gesproken daarover. En het is natuurlijk een fenomeen. In Azië is het al veel groter. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat het ook al langer, zoals je weet.
9: Ja.
10: En het is groot.
9: Ja. Hoe kijk je naar de komst van die winkelfunctie naar Nederland?
10: Ik zie het toch als een nieuw kanaal wat twee elementen combineert. Ik leg al heel lang vaak heel veel aandacht voor twee trends. Hyperconvenience en hyperpersonalisatie.
9: Mm-hmm.
10: En jullie hebben het daar ook al over gehad. Maar hyperconvenience, gemak, gedragskosten minimaliseren, frictie, wachttijden, maar ook irritatie.
9: Mm-hmm.
10: En aan de andere kant personaliseren. En in dit geval door algoritmes. TikTok Shop combineert die twee. En combineert dat ook nog met die functie van social media. Menselijke interactie, het lijkt daarop. Hè? En het zijn niet alleen influencers, maar ook echt content creators die daar je producten laten zien, waardoor mensen ook het gevoel hebben dat ze met herkenbare anderen te maken hebben.
9: Ja, het verschil tussen influencers en content creators, wat is dat in jouw ogen?
10: Ja, influencers, dat zijn mensen die hebben vaak een groot aantal volgelingen, die worden betaald om een bepaald product te promoten.
9: Yeah.
10: En content creators, zeker op TikTok Shop, die krijgen een product opgestuurd en kunnen dan beslissen daar filmpjes over te maken, video's en te zeggen wat hun ervaringen zijn met het product.
9: Ja. Biedt het kansen voor Nederlandse ondernemers, denk je, die komst van TikTok Shop?
10: Zeker. Ik heb bijvoorbeeld het zit een beetje tussen start-up en scale-up, Super Ninja. Die hebben een biologisch middel tegen fruitvliegjes. Die zitten sinds een jaar, denk ik, in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië al op TikTok Shop.
9: Mm-hmm.
10: En zij zeggen, daar zijn ontzettend veel mensen met niks glamours die video's maken. En dan zie je bijvoorbeeld, die heeft ook rommel in de keuken. En die heeft ook dat probleem met fruitvliegjes, wat helemaal geen Instagrammable onderwerp is. Nee. Er zit niks glamours aan. En zij zien hun omzet echt enorm toenemen. En zij zien ook heel duidelijk de effecten op de marketplaces, zoals Amazon en Bol.
9: Oh, op wat manier dan?
10: Nou, dan je hebt natuurlijk die mogelijkheid om een TikTok Shop direct te kopen.
9: Ja.
10: Maar het doet ook wat voor je merkbekendheid en de informatie die je geeft over het merk.
9: Dus het zorgt eigenlijk voor dat je ook op andere platforms meer zou kunnen gaan verkopen?
10: Ja.
9: Dat merk je in die andere landen meer?
10: Ja,
9: zie je dat?
10: TikTok Shop is vooral ongepland. Het kan hedonistisch zijn en heel erg leuk. Maar het kan ook heel utilitair zijn. En dan heb je de geplande aankopen. Daarvoor ga je meer naar de andere platforms, aan de marketplaces. En dan denk je, ik heb een probleem en ik kan het oplossen met misschien wel dit product.
9: Maar het hele idee is volgens mij dat het zo, wat je net ook al zegt, het is frictieloos, het is zo makkelijk mogelijk. Je hoeft eigenlijk maar één keer te klikken en je hebt ongeveer al gekocht.
10: Ja.
9: Je gaat ook niet weg van het platform, je blijft op TikTok terwijl je dus iets koopt. Nou, dan kun je ook weer gewoon doorscrollen. Maar jij zegt, toch komen mensen uiteindelijk ook bij Amazon of Bol terecht.
10: Ja, omdat je koopt het misschien één keer, dan ga je misschien voor de herhalingsaankoop naar Amazon of Bol. Of je hebt op dat moment geen zin of geen tijd om te kopen. En je onthoudt het. Of je krijgt een herkenning op het moment dat je op Bol of Amazon zoekt naar zo'n soort product.
9: Ja, ja, ja. En jij zei net, want je zei het is ook een generatieding. Voor winkels, is het vooral voor een jonger publiek? Als je producten hebt die bij een jonger publiek populair zijn, is dat vooral interessant dan?
10: Ja, het is natuurlijk een gevaarlijke opmerking van mij. Want er is natuurlijk helemaal niet waar dat alleen jonge mensen op TikTok Shop kopen.
9: Nee, maar dat weet ik niet, misschien wel.
10: Nou, maar er zit ook een gewoontegedrag in. Hè? Kijk, je bent, heel veel mensen hebben een manier om dingen te kopen waar ze eerst van af moeten. Mm-hmm. Dus je ziet dan dat die adoptie vaak op een bepaalde manier gaat.
9: Mm-hmm.
10: En mensen die nu al heel veel op Instagram kopen, die zullen makkelijker naar TikTok Shop overgaan. Of mensen die al heel veel naar TikTok kijken en luisteren.
9: Ja. Is het zo dat wat in Azië werkt, dus in China met name dan werkt, die social commerce, dat automatisch dan ook bij ons gaat werken?
10: Nou, niet per se. Want we hebben ook, Kijk, China loopt voor, dat is duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de QR-code, hè, die wij al afgeschreven hadden, en die ineens weer een revival kreeg, doordat die in China zo belangrijk werd.
9: Ik weet niet, is dat zo gegaan?
10: Ja. Dat was jaar geleden op Schiphol, zag je QR-codes. Dat was Heineken die een promotie deed, toen wij allemaal nog Nokia'tjes hadden. En ja, op een gegeven moment is dat weer teruggekomen via die Chinese apps, zoals WeChat, waar alles op QR-codes draait. Maar,
9: ik snap het verhaal niet helemaal, sorry. Dus hoezo draait het allemaal op QR-codes?
10: Nou, je kunt in China kun je betalen met QR-codes. Ja, QR-codes scannen is daar heel gewoon.
9: Ja, en je ziet dat nu dus terugkeert?
10: Terug hier bij ons.
9: Ja. Oké. Okay. Dus op die manier, dat nemen we dan wel over. Maar je was bezig aan uitleggen dat het niet automatisch zo is.
10: Omdat China natuurlijk een hele andere markt is. Je hebt daar steden die bijna zo groot zijn als heel Nederland. Mm. En bijvoorbeeld het ontzettend snel leveren, hè, die instant delivery, dat kan in hele dichte bevolkte gebieden waar mensen, miljoenen mensen bij elkaar wonen. Mm. En in Nederland op het platteland werkt dat niet. Dus die markt is anders, het koopgedrag is ook wat anders. Chinezen hebben bijvoorbeeld zijn gewend bij fabrieken te kopen, fabriekswinkels, een soort grey market. Mm. Daar zitten toch echt verschillen. Dus natuurlijk nemen we innovaties over, maar niet automatisch en niet alles.
9: Nee. Wat gaan we wel hiervan overnemen als je een beetje naar de toekomst kijkt?
10: Nou ja, wat ik zeg, zo snel mogelijk, zo makkelijk mogelijk. We vragen er niet om, een snelle levering binnen een uur. Maar als het eenmaal gebeurt, dan bent het snel.
9: Ja.
10: Ja, dan vind je dat al heel snel gewoon en leuk. En word je een beetje narrig als dat niet gebeurt. Ja. Dus dat soort dingen nemen we wel over.
9: Tegelijkertijd hadden we, dat kwam met COVID, liep dat een beetje parallel, die ontwikkeling van in grote steden de flitsbezorging. Ging dan vooral over boodschappen. Dat is ook weer uitgedoofd, die trend.
10: Ja, dat klopt. En dat heeft dus mee te maken dat die noodzaak voor flitsbezorging niet zo groot was. Het was wel makkelijk. En daar moet ook toch een prijs voor betaald worden. Mm. En in Nederland heb je over zoveel 100 meter, elke zoveel 100 meter heb je een supermarkt. Mm-hmm. Dus wij wonen ook heel dicht bij de supermarkten.
9: Ja, dus dan was dat minder nodig.
10: Ja, dan is dat
9: niet
10: gemak.
9: Een probleem op dat we dat. Dat we
10: nee, het echt mag niet te veel kosten ook.
9: Nee. Dat is ook wel heel Nederlands natuurlijk.
10: Ja,
9: hè?
10: Absoluut.
9: Ja. Als je kijkt naar die TikTok-shop, dat dan sinds deze week er is, die social commerce, als we het wat breder trekken. Is dit iets waar we rekening mee moeten gaan houden, ook ondernemers? Of zeg je nou, dit zou wel eens net zoals die flitsbezorging kunnen gaan. Een hype, en dat verdwijnt ook alweer.
10: Nee, ik denk dat dit blijft wel. En vooral die ongeplande aankopen die je heel makkelijk via social commerce kan doen.
9: Mm-hmm.
10: En het staat of valt er ook mee hoe efficiënt het toch is. Niet iedereen heeft tijd om heel lang op TikTok te scrollen, tijd door te brengen. We horen overal dat mensen uren gemiddeld op die app doorbrengen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Mm-hmm. Dus ja, het is vergelijk het met naar de action gaan. He, waar mensen heen gaan om nieuwe dingen te ontdekken. Dat zit dan in een prijsklasse die lager is dan wat op TikTok Shop kan worden aangeboden, omdat daar allerlei commissies tussen zitten, is toch weer een intermediair. Je gaat ook niet elke dag voor alles bij de action kijken of ze het hebben. En soms hebben ze het niet. En dan denk je, ik ben voor niks gegaan. Of je koopt dan nog wat andere dingetjes. Dus je kunt het een beetje. Het is een beetje de action van het online, waarbij er dan natuurlijk nog meer die sociale component en wat minder het nuttige, wat meer het plezierige zit. Maar het blijft wel. En het concurreert met andere online platforms en met de winkels, in de zin dat het om ongeplande verrassingsaankopen gaat. En dat, ik zie daar natuurlijk wel de toekomst voor.
11: Art Rooijakkers.
9: Vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Goed, we hebben het over die social commerce gehad, over die komst van TikTok Shop. En je zegt, ik zie daar wel een toekomst in, vergelijkt met de action. Wat een mooie vergelijking is. Dan gaan we eens kijken naar wat voor gevolgen dat heeft voor het winkelaanbod zoals we dat nu kennen. Ook het fysieke winkelaanbod. Eerst maar eens die winkelstraat in Nederland in kaart brengen. Hoe gaat het er eigenlijk mee?
10: Nou, het gaat fysieke winkels hebben en houden bestaansrecht. Hè? Dus dat is absoluut zo en dat blijft zo.
9: Mm-hmm.
10: In het ver verleden hadden we de fysieke winkels, we hadden de postorder, we hadden de deur-tot-deurbezorging. En de fysieke winkelstraat was de zoekmachine, was het kanaal waar je eigenlijk wel naartoe moest.
9: Mm-hmm.
10: Nou, online heeft daar natuurlijk wat van weggehaald. Niet eens zoveel, maar genoeg om die hele winkelnetwerken die zijn opgebouwd met langdurige huurcontracten, vierkante meters, personeel, Om dat onder druk te zetten en die winstgevendheid van die fysieke retail moeilijker te maken. Mm-hmm. Ja, en dat zien we natuurlijk ook. 20% minder winkels.
9: Ja, dat werd deze week bekendgemaakt. Het aantal winkels de afgelopen 3 jaar met 20% gedaald. Dat is onderzoek van ING. Omzet van online winkels bijna 3 keer zo groot als die van fysieke winkels in ons land. Zijn dat cijfers waar jij dan verrast op bent?
10: Nee, en er zit bij online ook heel veel dienstverlening in. Hè? Verzekeringen, reizen. Mm-hmm. Dus die zou je er eigenlijk uit moeten halen. Maar mm-hmm. dan nog is dat duidelijk. En die verschillende kanalen concurreren met elkaar. Maar voor de consument zijn die kanalen ook complementair. Hè, want je kan naar de fysieke winkelstraat gaan. Als je echt iets nu moet hebben, je denkt dat de winkel het in voorraad heeft. Mm-hmm. Heb je wel wat ongemak. Je moet reistijd maken, misschien wat parkeerkosten maken. Je moet daar misschien wachten voor de kassa. Maar als het er is, kun je het wel meenemen.
9: Ja.
10: Als je het online bestelt, heb je veel meer keuze. Je kunt makkelijker prijs vergelijken. Maar ja, je moet wel even wachten voor je het in huis krijgt. Mm. En dan hebben we ook nog iets als beleving. Is het leuk? Heb je het gevoel dat je iets kan aanraken, sensorisch? Dus ook daar heeft de winkel ook het voordeel. En zo concurreren die kanalen met elkaar. En dan zie je nu dat voor de ongeplande aankopen daar veel meer social media kanalen bij komen. Mm,
9: die impuls aankopen?
10: Impuls.
9: Ongepland, of is dat iets anders?
10: Ja, ongepland, maar dat kan dus utilitair zijn. Dan is het eigenlijk bijna een achterloze aankoop. Hè? Ja. Ik denk dat ik dat nodig heb.
9: Die hergeschraak kan ik wel eens gebruiken.
10: Ja, of ik vind het heel erg leuk om dit, hè, denk aan make-up. Hm. En dat voegt op die manier iets toe.
9: Ja, ja.
10: Ja, en dat, ja.
9: Maar als ik dan kijk naar in 3 jaar tijd, daalt het aantal winkels met 20% de afgelopen 3 jaar. Ja, als je die lijn doortrekt, dan hebben we over niet al te lange tijd totale leegstand in de Nederlandse winkelstraten.
10: Ja, ik denk niet dat het zo vaart loopt. We hebben natuurlijk al leegstandproblematiek gehad.
9: Ja.
10: Dat is best creatief opgelost. Mm-hmm. Heel veel horeca, moet ik zeggen. Ja. Winkels ombouwen tot woningen. Wonen, werken, leven, winkelen dichter bij elkaar brengen. Mm-hmm. Dus ik denk echt wel dat we daar wat mee kunnen. Je ziet natuurlijk dat er grote warenhuizen zijn omgevallen.
9: Mm-hmm.
10: En dat heeft echt tot leegstand geleid. Want dat soort panden.
9: In de V&D bijvoorbeeld.
10: Ja, daar kun je wat moeilijker mee. Hudson's Bay natuurlijk ook. Maar goed, dat is ook opgelost. En die winkels, die fysieke winkels, zal nog steeds moeilijker krijgen met die opkomst van online kanalen.
9: Ja.
10: Omdat mensen natuurlijk niet 2 keer zoveel gaan uitgeven. Maar voor de consument, als het goed is, zijn die kanalen die verrijken elkaar.
9: Ja. Want is dan die komst van TikTok Shop waar we het over hebben, is dat dan voor winkeliers ook die een fysieke winkel hebben iets wat een kans kan bieden om juist hun aanbod te versterken? Of is dat weer een nieuwe bedreiging?
10: Allebei eigenlijk. Het is een nieuwe bedreiging in de zin dat het een kanaal is waar mensen aankopen kunnen doen die je ook in de winkel kan doen.
9: Ja.
10: En het is een kans omdat TikTok Shop, maar ook TikTok natuurlijk een kanaal is waarop je jezelf kan laten zien, kan mm-hmm. adverteren. Maar als je kijkt naar lokale winkeliers die een lokale binding hebben, die hebben natuurlijk veel minder baat bij TikTok Shop.
9: Mm-hmm.
10: En als jij als winkelier producten verkoopt van een ander merk, hè, als je een tussenpersoon bent, een reseller, ja, dan komt er dus nog een intermediair tussen als TikTok. En die vraagt ook weer commissie. En de content creators vragen wat. Dus dan wordt je businessmodel wel heel moeilijk.
9: Ja, wordt je marge steeds kleiner.
10: Ja.
9: Ja, ja, ja, ja. Want die winkelstraat, de functie van de winkelstraat in Nederland is de afgelopen jaren dus, zeg jij, veranderd. Dat was de plek waar je heen moest als je wilde oriënteren. Dat is al niet meer zo. Dat doe je tegenwoordig online dan.
10: Ja, dat doe je grotendeels online.
9: Ja.
10: En je gaat winkelen voor het sociale, gezelligheid, maar ook vanwege sensorische rijkdom. Als je kleding koopt, je kan het meteen voelen, aanpassen. Je ruikt de sfeer.
9: Mm-hmm.
10: Je krijgt een veel betere indruk. Kijk, online is natuurlijk sensorisch best arm. Het is geluid en beeld.
9: Ja.
10: Heel belangrijk, maar een deel van wat wij kunnen waarnemen.
9: Mm-hmm. Ja. Maar toch werkt het met kleding bijvoorbeeld. Hè?
10: Ja.
9: Je ziet de pakketjes om je oren vliegen als je door de stad rijdt.
10: Ja, huiskamer als paskamer.
9: Ja, ja, dat is het. En dan wordt dan ook weer teruggestuurd. Dat is niet, dus je ziet daar wel een enorme verandering in. Als je die lijn doortrekt, is daar iets over te zeggen hoe we dan de komende 3 jaar gaan beleven met elkaar bijvoorbeeld?
10: Ja, nou, fysieke winkels zullen hun aanbod moeten aanpassen. Bijvoorbeeld dienstverlening combineren. Denk in het geval van kleding aan vermaakservices, reparatie, dat is ook een trend die al een tijd aan de gang is.
9: Mm-hmm.
10: En gewoon producten verkopen en heel oneerbiedig dozen schuiven. Dat
11: kan niet meer.
10: Nou ja, het kan wel, maar dat gaat je niet ver brengen als winkelier.
11: Nee.
10: Dus je moet je of lokaal heel goed inleven in je klant. Dat je echt die lokale functie hebt. Die functie in een dorp of in een stad. Mensen naar jou toe komen omdat je hun kent. En omdat je allerlei services biedt. Of je moet een uniek aanbod hebben met je eigen merk. Of een product dat anderen niet hebben. En dan kun je ook weer op TikTok shop gaan.
11: Ja, ja. Maar gewoon, ik noem maar een gewone schoenenzaak die een sportschoenencollectie heeft, die je overal kan krijgen, daar red je het niet meer mee.
10: Ja, dat ligt dus aan je binding en het ligt aan je service. En je zult wel een klantenkring houden. Maar dat komt wel onder druk te staan.
11: Ja.
10: Ik wil niet zeggen, je redt het niet. Want sommige ondernemers zijn gewoon heel goed, heel inventief. En die weten toch hun klant heel goed te binden. Maar makkelijker wordt het niet.
11: Nee, nee. Wat is nou, maak je zorgen eigenlijk over wat je ziet gebeuren? Of denk je, dit is nou eenmaal hoe het loopt?
10: Ja, het is eigenlijk alle twee. Ik maak me natuurlijk zorgen over ondernemers. Aan de andere kant, dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is.
11: Nee.
10: Dus je moet daar als ondernemer, dat is ook het hele kern van het ondernemer zijn.
11: Mm-hmm.
10: Je moet daar wat mee. Dus je moet die trend omarmen en daar iets op vinden.
11: Ja, ja. Straks gaan we het wel hebben over wat je dan kan doen en wat je erop moet vinden. Maar ik wil eerst nog met je in kaart brengen. Zie je bijvoorbeeld verschillen tussen grote winkelketens? Is het daar, wordt daar de toekomst moeilijker voor? Of is het juist voor kleine ondernemers ingewikkeld? Waar zie je de kansen, waar zie je de gevaren?
10: Ja, grote winkelketens hebben het voordeel van schaal. Dat ze ook investeringen kunnen doen in nieuwe technologieën, in AI, in RFID, in beter voorraadbeheer, in camera's die hun eigen AI hebben.
11: Mm-hmm.
10: He, dus dat soort investeringen waardoor je operatie efficiënter wordt en ook je contact met je klanten verbetert. Wat eigenlijk vaak technologie-investeringen zijn, die kunnen grote ketens doen. Terwijl zij tegelijkertijd margedruk ervaren, omdat hun product overal te koop wordt. Mm. En ook leveranciers rechtstreeks naar de consument gaan, he, direct to consumer. Dat is de problematiek van de grote ketens. En de kleintjes, die hebben het probleem dat zij die investeringen niet kunnen doen. Of in ieder geval niet alleen. Het is veel moeilijker voor ze en zij hebben de kans van de binding lokaal. En misschien het unieke product wat zij hebben.
11: Ja.
10: Maar een kleine winkelier die merken van een ander verkoopt, die moet wel een hele goede propositie hebben.
11: Ja, die moet dus zorgen dat hij bijvoorbeeld die lokale binding heeft.
10: Ja, maar ook dat kan niet, is niet altijd genoeg.
11: Niet genoeg?
10: Nee.
11: Nee, nee, nee.
10: Al heel lang niet.
11: Nee. Je had het over eigen camera's met AI in grote winkelketens?
10: Ja, je hebt camera's waar je lokaal AI op hebt.
11: En
10: dan?
11: Wat doen die dan? In
10: die
11: winkel?
10: Die kunnen analyses doen, die kunnen
11: hoe
10: signaleringen doen.
11: Bewegen door het pand?
10: Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook robotjes die rijden langs schappen in supermarkten en die scannen die schappen en die zeggen, dit schap moet bijgevuld en geven een signaal af.
11: En voor jou is dit volstrekt normaal,
10: overal,
11: maar ik zit een beetje
10: al
11: met mijn oren te klapperen. Ik heb nog nooit gezien zo'n robot. Ik zie dan toch gewoon van die 15-jarigen die vooral met elkaar staan te kletsen. Toch, als bijbaantje.
10: Dit is zo'n het is ook niet overal nog. In de Verenigde Staten best wel gemeengoed al.
11: Oh ja?
10: Ja.
11: Dus robots die dan in de gaten houden of de schappen wel goed gevuld zijn?
10: Ja, het is geen mannetje. Hè. Het is een apparaat wat langs de schappen rijdt, scant de schappen en ziet dan of er gaten zijn.
11: Gaat mijn bijbaantje. Ik heb nog moeten spiegelen, Kitty. Weet je nog wat het is of niet? Dat je het allemaal zo precies op een rijtje moet zetten.
10: Dat gebeurt nog.
11: Ja?
10: Ja.
11: Maar dat gaat dus ook verdwijnen dan?
10: Ja, wordt steeds minder. Ja.
11: Maar dat is eigenlijk wel interessant. Want wat je dan zegt is dat dus in die winkel, die winkel groeit eigenlijk toe naar een soort ook meer digitale omgeving. Want het gaat dus met AI op camera's, zoals je zegt, of met robots die de schappen in de gaten houden. Dus daarmee gaat die fysieke winkel eigenlijk iets meer op een online winkel lijken bijna.
10: Ja, in dat opzicht wel. En je ziet bijvoorbeeld in heel veel innovaties, dan gaat het om kassaloze winkels of winkels zonder personeel. Bijvoorbeeld Amazon Go, die winkels zijn nu weer gesloten, omdat dat in de praktijk toch veel moeilijker bleek en ook veel duurder.
11: Mm-hmm.
10: Maar je hebt dat soort initiatieven wel.
11: Ja. Ja, het zijn interessante tijden voor winkeliers, maar ook voor ons als klanten. Want het aanbod is natuurlijk steeds groter, ruimer. Je kan het op allerlei kanalen kun je slag slaan. Er zijn ook al risico's die kleven aan het gebruik van social commerce. En Kitty Koelemeijer gaat daar straks over vertellen. Ik zou vooral blijven luisteren. Tot zo.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter,
2: ik
3: wil
4: elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meeste in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op een kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: Tweede half uur alweer. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het nieuwe winkelen. Gisteren sprak ik met neuropsycholoog Margriet Sitkoorn over het effect van online winkelen op ons brein. Is terug te luisteren als podcast via onze eigen app of de bekende podcastkanalen. En vandaag de gast Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit. 2 onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken, sowieso het komende half uur. De risico's van social commerce voor ondernemers. En welke invloed het heeft op de marketingstrategie van bedrijven. Maar voordat we, dan gaan we naar de ondernemers, naar de bedrijven. Ik wil eigenlijk nog heel even bij ons als klanten blijven. Want net liet je al in een zin AI vallen. Maar daar zit ook een revolutie aan te komen voor ons als klant, toch? Want AI gaat voor ons shoppen straks.
10: Ja, je hebt natuurlijk agentic AI. Ja. Hebben we al ontzettend veel over kunnen lezen. Echt razendsnel. He, dat zijn large language modellen. Die zich ontwikkelen tot large reasoning modellen. Ja. En daar zitten agents, kun je daar maken, heel makkelijk. En die kunnen dingen voor je doen.
9: Ja, en die kunnen dan die kunnen bijhouden wanneer mijn spijkerbroek aan vervanging toe is.
10: Ja, en die kunnen voor mij de goedkoopste optie kiezen. Kunnen met name herhaal aankopen. De boodschappen waar je liever niet te veel tijd aan besteedt, gaan doen voor je. Binnenkort gaat dat gebeuren. En het grappige is, ze concurreerden eigenlijk met wat Amazon met Alexa probeerde. En Google Home, eigenlijk dat voice commerce, wat nooit goed is doorgebroken. En agentic AI maakt dat, is eigenlijk een tweede kans, een tweede ronde om dat te doen. Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, vertrouwen consumenten die agents genoeg? Ik denk dat het iets wordt zo van suggesties door de agents, en dat je dan met een druk op de knop of met een ja gaat zeggen, koop dit maar. Mm-hmm. Dat volledig autonoom opereren van die agents, dat zie ik voor de korte termijn nog echt niet.
9: Nee. Want het doet ook wat denken aan, zouden ooit zo'n koelkast krijgen die dan zelf bijhoudt wanneer die bijgevuld moet worden. Ja. Zo. Dat is dit idee ook een beetje.
10: Ja, maar dan heb je elke keer overal een apparaat voor nodig, een koelkast of een apparaatje om thuis te zetten of iets om met je mee te nemen. En die komen er ook in de toekomst nog wel aan, maar dit is gewoon een app die je bij je draagt. Ja. Of een agent die je bij je draagt. Ja. En op elk gewenst moment wat voor je kan doen. En ook kan samenwerken met andere agents.
9: Ja. Je houdt je al een hele poos bezig met het onderwerp, met marketing, toch? Wat voor tijden zijn dit? Als je dit zou moeten typeren, vergelijken met waar je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden?
10: Ja, voor mezelf zeg ik altijd niet saai. Nee. Nooit saai. Nee, ja, zeer dynamisch. Heel interessante tijden. En verg ook het uiterste van ondernemers en ook van ondernemingen. Mm-hmm. En je ziet natuurlijk nu ook de beweging ontstaan naar de productiviteitsverbetering als gevolg van AI. Die toont zich nog niet helemaal. Maar heel veel functies kunnen natuurlijk straks in ondernemingen wel door AI worden overgenomen. Mm-hmm. Wat dat voor gevolgen gaat krijgen voor de organisatie van de ondernemingen. En dat gaat gigantisch groot worden.
9: Ja.
10: Ook in de retail.
9: Ja, ook in de retail, dus natuurlijk. In de fysieke winkels.
10: Ja, maar ook de hele back-office, hè?
9: Ja.
10: Klantenservice, maar ook de voorraden, alles.
9: Ja, maar toch, joh. Ik word soms helemaal gek van die AI-chatbots bijvoorbeeld. Jij niet? Ik had laatst met de energieleverancier, en dan zit je weer eindeloos met zo'n bot te ouwe hoeren. En uiteindelijk zie ik mezelf alleen maar tikken. Ik wil contact met een mens.
10: Ja, dan werken ze gewoon niet goed, hè?
9: Nou ja. Of ik ben gewoon een chagrijnige man dan. Kan ook.
10: Nou, ik stoor me ook aan de al te vriendelijke toon van ChatGPT, maar je kunt dat instellen. Oh, dat hij wat anders
9: is. Hij is onaardig tegen jou.
10: Nee, te aardig.
9: Maar je hebt hem nu onaardiger gemaakt, bedoel ik.
10: Ja, wat neutraler. Ja.
9: Ja. We hadden het over dat online shoppen. En jij zei al van dat zijn aankopen die je eigenlijk. Het zijn ontdekkingen eigenlijk. Het wordt ook wel discovery commerce genoemd volgens mij, toch of niet? Wat je bijvoorbeeld op TikTok doet. Dus het zijn spullen waarvan je niet weet dat je ze wil hebben eigenlijk.
10: Klopt.
9: Ja.
10: Ja. En ik vergelijk toch weer met de action, want daar is dat ook zo.
9: Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. Want er zit een hele algoritme en machinerie achter om dat bij mij in mijn tijdlijn te laten landen.
10: Ja, en dat klopt. En die algoritmes die zijn echt niet feilloos en die weten echt niet alles van je. Maar die zijn wel ontworpen om jou te verleiden te blijven kijken. Hè? Dat is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang. Mm-hmm. Je hebt het ook gehad over verslaving aan apps. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vanaf het eerste moment dat apps zoals Facebook kwamen, is dat daarop ontwikkeld. En nu is dus dat gecombineerd met die conversie naar aankoop.
9: Ja. Maar dat zorgt dus voor dat jij als bedrijf, je hebt een product waarvan je denkt, hiermee wil ik bij die doelgroep in de tijdlijn belanden. Dan komt het dus bij het vak waar jij je ook mee bezig had met marketing. Want je wil dus invloed op dat algoritme. Je wil duidelijkheid hebben over hoe je daar terechtkomt. Hoe kun je dat doen?
10: Ja, dat is voor een deel toch nog trial and error. Want je wil een boodschap hebben naar de consument. En bij TikTok gebeurt dat dan, bij TikTok Shop. Door een heel groot aantal influencers je product te sturen en hen te laten experimenteren en video's maken met je product. En dan hoop je dat er een aantal viral gaan. Mm-hmm. Dat die beklijven, dat veel mensen daarbij blijven hangen, dat die daar kopen. En voor een deel is het trial error. Heel veel AB-testen, heel veel kijken, moet ik wat meer de functionele aspecten van mijn product benadrukken? Of moet ik wat meer op de emotionele kant gaan zitten? Moet ik het mooier in beeld brengen, wat minder mooi in beeld brengen? Ja. Dus daar zijn ongelooflijk veel aspecten aan. Ja,
9: en daar komt AI ook wel om de hoek. Want wat je doet, is je maakt met AI gewoon

0: Een eindeloos aantal variaties van dat ene filmpje. Ja. En dan kijk je welke het beste scoort.
1: Ja.
0: En dat gaat echt over microseconden, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Dus mensen scrollen binnen een seconde alweer door. Dus het moet meteen gebeuren.
1: Ja, en die concurrentie is natuurlijk enorm. Hè? Want nu is TikTok Shop relatief klein, zeker in Nederland. En is het nog te doen om op te vallen? Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk heel lastig. Hè? En dat bedrijf Super Ninja, waar ik al over sprak, die zeggen ja, het is bij ons gigantisch succesvol. Maar hoe lang blijft dat nog zo?
0: Omdat de concurrentie eraan zit te komen.
1: Ja. Ja, het is vrij lage toetredingsdrempel om dat medium te gebruiken.
0: Ja. Dus je bent eigenlijk, ja, als ik het samenvat wat je net zegt, die strategie van hè, je wil als ondernemer op de juiste pagina belanden of bij de juiste doelgroep in de tijdlijn verschijnen. Eigenlijk is dat een hagelschieten, zoals je het omschrijft.
1: Ja en nee, maar ja. Je hebt natuurlijk ook je eigen algoritmes. Je leert het algoritme van TikTok Shop kennen. Dus je kunt dat wel. Je kunt heel goed micro-targeten op bepaalde doelgroepen. Maar ja, daarbinnen is het toch met hagelschieten.
0: Wat me zo ingewikkeld lijkt als ondernemer is, dan heb je een product of je verkoopt een product waarvan je denkt, nou, dit voegt iets toe. Bijvoorbeeld die tegen de fruitvliegjes. Maar dat je in zekere zin afhankelijk bent van een algoritme waar jij geen invloed op hebt. Dat is dus van anderen. Je bent afhankelijk van content creators, mensen die dat willen. Hè. Je stuurt het op, maak er een filmpje van, of van influencers. Dus de verkoop doe je eigenlijk niet zelf.
1: Nee, dat is ook de rol van de tussenpersoon. En daar betaal je commissie voor.
0: Ja, ja. Maar dat is, lijkt mij, kijk, als je een fysieke winkel hebt, dan kun je gewoon, je kun jezelf je etalage inrichten. Kan je zelf zeggen, moet je kijken wat voor mooie spullen ik heb. Nu staat iemand anders voor jou te vertellen, kijk eens wat voor mooie spullen zij heeft.
1: Ja, en je etalage is dan voor een deel op de marketplaces, op Bol en Amazon. Je kunt natuurlijk zelf ook content maken en dat aanbieden. Dus je hebt daar wel invloed op. Maar het is maar net wat het beste werkt. En content creators zijn er soms gewoon heel erg goed in.
0: Ja. Ja, is dat eigenlijk zo? Zit daar nog een verschil in? Want je ziet op Instagram zie je dan influencers, mensen met een enorm aantal volgers die een schitterend, vlekkeloos leven leiden en dat allemaal vastleggen met foto's en video's. Op TikTok zie je soms ook wat meer mensen met pukkels, zou ik maar zeggen, wat meer gewone mensen.
1: Ja, Instagram, dat is het aspiratieniveau. Dat is eigenlijk de lat die je zou willen halen.
0: Ja.
1: De mooi, glamorous, succesvol. En TikTok is meer de gewone mens waar je je verwant mee voelt en die een probleem heeft. Ja. En het product lost dat probleem op en dat zou voor jou ook wel kunnen werken.
0: Het verklaart het verschil tussen die twee. Hoe is dat?
1: Dat is hoe Instagram gepositioneerd is. En TikTok is natuurlijk, je hebt het daar ook over gehad, daar zitten natuurlijk heel veel jonge gebruikers, ook jonge kinderen.
0: Ja.
1: En dat is een wat minder gepositioneerd als luxe, als wat minder op het beeld. Ja. Instagram is natuurlijk altijd op de mooie foto's gericht. Ja.
0: Dus Instagram is de bijkorf en TikTok is de action.
1: Nou ja, en nog wat daartussenin.
0: Ja, ja, ja. Nou, is er ook zoiets, dat noemde jij volgens mij, key opinion leaders, dat er in China meegewerkt wordt. Wat zei dat dan weer?
1: Ja, in China heb je twee hele grote platformen. Je hebt Alibaba en je hebt Tencent.
0: Ja.
1: En je kunt betalen eigenlijk in winkels maar met één van twee apps, Alipay of WeChat.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn eigenlijk enorme ecosystemen waar niet alleen handel, winkels zitten, maar daar zitten en reisbureaus, maar daar zitten ook data management platforms, daar zitten cloud services, daar zitten allerlei, het is gewoon hele grote
0: superbedrijven. Super app wordt het genoemd, hè?
1: Ja, ja. Nee, maar dat zijn dan de platforms. Ja. En die apps, die geven je dan toegang tot heel veel van die diensten. Okay. Maar er zitten ook veel business-to-business diensten bij. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, je kunt je data opslaan in de cloud van Alibaba. Je kunt het opslaan in WeChat. Dus daar zit logistieke dienstverlening. Die ecosystemen zijn gigantisch groot. Voor de consument kan zo'n app heel veel betalen. Daten, recepten, afspraken met dokters, keuze van ziekenhuizen, van alles zit daarin. Maar die ecosystemen zijn vrij gescheiden. En key opinion leaders zijn influencers die contracten hebben, overeenkomsten met beide platforms of één van beide. En die bereiken eigenlijk het publiek wat zowel op Alibaba als op Tencent zich begeeft.
0: Die gaan over
1: in welke
0: platformen
1: apps
0: heen
1: dan ook. Die gaan daar overheen, hebben vaak hun eigen collecties.
0: Ja.
1: En zijn daarmee een hele belangrijke factor.
0: Ja, en dat zijn mensen met de expertise dan op een bepaald vakgebied of zo?
1: Ja, dat zijn influencers die bekend staan om, ik noem maar wat, make-up, kleding.
0: Ja, en die volgen we dan allemaal?
1: Ja, die Chinese consumenten die volgen hen. Een groot aantal volgers hebben ze. En die laveren tussen die systemen.
0: Ja, dus dat gaat nog verder dan influencer, gaat nog verder dan content creator. Dat is, ja. dat zijn mensen met een enorm bereik. Dus dan
1: ja, dat zijn tussenpersonen op zichzelf.
0: Ja, ja. Wat is die toegevoegde waarde dan voor een bedrijf?
1: Ja, curation. Hè? Dus een keuze maken uit het assortiment. Je eigen product op de markt brengen.
0: Ja.
1: De keuze vermakkelijken en beter maken.
0: En waarde dan voor een bedrijf?
1: Ja, curation. Hè? Dus een keuze maken uit het assortiment.

0: Griet Sitkoor, neuropsycholoog. Ja, deze vraag voor jou.
1: Hoe verweven zij ethiek en sociale zorg in wat zij doen? Dus neuromarketing, je wil op de hersenen inspelen om dingen te verkopen. Mm-hmm. Gaat dat dan ook uitsluitend voor dingen die ongezond zijn voor mensen? Maar of gaat het ook, want diezelfde mechanismen werken ook om ons te sturen naar gedrag wat goed voor ons is. Dus dat vroeg ik me af. Hoe zit ethiek daarin en hoe worden de keuzes gemaakt?
2: Ja, ik ben blij met die vraag.
0: Ja.
2: Want die vraag geeft mij ook de kans om uit te leggen wat marketing wel en niet is.
0: Mm-hmm.
2: En marketing gaat over het creëren van waarde, het leveren van waarde, het communiceren van waarde. En marketing is niet sales. En marketing is ook niet hetzelfde als advertising. Veel mensen denken dat zo, hè, dat er een push zit. Het duwen, het maximaliseren van opbrengsten ten koste van alles en iedereen. Dat is marketing niet. Marketing gaat echt over waardecreatie. En daar heb je ethische vragen bij. Net zo goed, ethici zijn erg normatief. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een collega die doet dan onderzoek naar zuinigheid.
0: Ja.
2: Vanuit ethisch perspectief is dat goed, want het is eigenlijk goed om zuinig te zijn. En vanuit marketingperspectief is zuinigheid, dat is een kenmerk, een toestand of een gedragsaspect wat oorzaken heeft en wat gevolgen heeft. En wij dan zeggen dan niet per se dat is goed of slecht. Maar je hebt natuurlijk wel ook ethische vragen in marketing. En er is zoiets dat heet responsible marketing. En eigenlijk vind ik dat lastig, omdat ik vind dat alle marketing responsible zou moeten zijn. Maar dat houdt onder andere in dat je transparant bent. Dat je rekenschap aflegt. Dat je probeert dingen te doen die goed zijn voor mensen. Hè, wat je met waardecreatie ook kan. En dat in dat kader is beïnvloeding, beïnvloedingstechnieken zijn van alle tijd. Hè. We kennen allemaal het verhaal van de autoverkoper. En we kennen het verhaal van de adviseur die je iets wil brengen. Alleen nu is die beïnvloeding algoritmisch. En we waren er vroeger al nauwelijks tegenop gewassen en we zijn er nu zeker niet tegenop gewassen. En waar je vroeger iemand meenam als je een auto ging kopen, is het eigenlijk best gek dat wij tegenover die apps alleen staan.
0: Mm-hmm.
2: Dus wat ik eigenlijk denk dat er gaat komen en moet komen, is dat ik een persoonlijke agent krijg die namens mij contact heeft met die apps en die voor mij kijkt wat interessant is, wat goed is, wat voordelig is. Dus eigenlijk alles doet wat in mijn voordeel werkt en nog steeds leuk en makkelijk is.
0: Mm-hmm.
2: Want dat is natuurlijk een grote zwakte, dat we alleen staan tegenover die enorme kracht van die apps.
0: Ja.
2: En Margriet Siskoorn sprak ook over opvoeding. Ja, dat is opvoeding is een langdurig traject waar niet iedereen even succesvol in is. En ook maar de vraag hoe ver je dat kan zijn. Maar waar ik echt voor zou willen pleiten, er is een boek van sociaal psycholoog Robert Cialdini. Veel mensen kennen hem, Influence, invloed. De psychologie van de overtuiging. En hij noemt een aantal principes van beïnvloeding die eigenlijk nu nog steeds gelden en ook in de apps worden gebruikt.
0: Zoals?
2: En ook in TikTok. Schaarste, autoriteit, consistentie, wie A zegt moet B zeggen. Sociale druk, groepsdruk. Al die zaken bespreekt hij op een hele leuke toegankelijke manier. Want die gebeuren natuurlijk ook buiten de apps. En ik zou ervoor willen pleiten om dat verplichte kost te maken. Zelfs op de lagere scholen al. Gewoon dat soort beïnvloedingstechnieken te bespreken.
0: Ja.
2: Zodat kinderen al heel jong weten wanneer ze gemanipuleerd worden. Ik denk dat dat echt iets toevoegt.
0: Ja. Want jij zegt marketing is waardecreatie. Maar je gebruikt als laatste gebruik je een woord, zo zullen mensen het ook zien inderdaad, dat je gemanipuleerd wordt. Dat je gemanipuleerd wordt om iets te kopen of iets mooi te vinden waarvan je niet wist dat je het wilde hebben. En dat is eigenlijk waar Margriet Sitkoorn volgens mij aansloeg van het gaat over impuls aankopen, het gaat over nog meer consumeren. Terwijl dat is zo'n basale behoefte. Volgens mij moet volgens haar het leven gaat om meer dan alleen maar consumeren.
2: Ja, natuurlijk. En dat is ook zo. En het punt is hier dat voorkeuren veranderen tijdens je zoektocht als consument. Dus terwijl je zoekt, veranderen je voorkeuren. Het is niet iets wat vaststaat.
0: Nee.
2: En daar doen met name die algoritmes hun voordeel mee. Waardoor jij tot aankopen overgaat en ineens denkt dat je iets nodig hebt. En de behoefte die vervuld wordt is niet alleen het product. Hè. Dat is ook het gevoel om iets te kopen.
0: Mm-hmm.
2: Hè, de opwinding die dat geeft. Het bezit van iets. En het gevoel erbij te horen. En dat, wat ik zeg, wij zijn niet tegen die algoritmes opgewassen. En je kunt je afvragen, wie heeft die algoritmes gemaakt? Wie hebben die apps gemaakt? Nou, kan je zeggen, daar zitten ook veel neurowetenschappers bij.
0: Ja, zeker.
2: Die dat doen.
0: Ja.
2: En dat,
0: die dus meedenken over hoe wij verleid kunnen worden. Ja. En dan zeg je, daar zijn we niet tegen opgewassen. Nou, nee. Dan zijn jij en ik

0: echt buitengewoon rationele volwassenen natuurlijk. Hè, Kitty. Maar als we dan naar jongeren kijken, die zijn er misschien nog wel minder tegen opgewassen. Het prefrontale cortex is nog niet helemaal af.
1: Nee.
0: Dus impulsen zijn moeilijk te onderdrukken. Dus daarom is de Consumentenbond bijvoorbeeld kritisch op de komst van TikTok-shop. Zeggen ja, dat gaat leiden tot nog meer impulsen aankopen. Snap jij die zorgen?
1: Ik snap die. En er is natuurlijk al een hele generatie jongvolwassenen kinderen die al opgegroeid zijn met apps op telefoons. En dat zijn niet altijd apps waar je aankopen kunt doen, maar ze zijn wel gewend aan die dopamine shot die je krijgt als je likes hebt bij posts op Facebook, op Instagram, op TikTok. Dus hun brein is daardoor veranderd. En de vraag is dan, hoe bescherm je ze daartegen? En wat marketing doet, is proberen een product, een dienst te leveren die goed aansluit bij wat mensen willen.
0: Ja.
1: En de keerzijde daarvan is natuurlijk de begeerigheid iets heel aantrekkelijk maken waardoor mensen kopen.
0: Ja, ja. En als je dan naar TikTok kijkt, want wat je dus ziet, we noemen hem al de CEO van GoSpooky, Liam Choa, die helpt bedrijven dus om daar te floreren op TikTok. Terwijl eigenlijk wat je doet is, je bent als ondernemer, ga je geld verdienen aan impuls aankopen, bijvoorbeeld voor jongeren. Dat raakt aan die vraag aan die kettingvraag. Is dat iets waar ondernemers mee bezig zijn? Is dat moreel verantwoord of niet? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, we hebben altijd hypes gehad, hè? Ook in het offline tijdperk. Mm-hmm. Waren er allerlei spelletjes, speelgoedjes, dingetjes op het schoolplein, flippo. Het zijn altijd hypes geweest.
0: Ja.
1: En veel van deze aankopen vallen in de categorie hypes. En waarom koop je zo'n product?
0: Mm-hmm.
1: Om erbij te horen bij je vrienden, online en offline. En dat is van alle tijden. Alleen nu volgen ze elkaar in sneller tempo op. En ja, wat ik zeg, dat algoritmische beïnvloeding, daar zit de pijn.
0: Ja, nou mag je onder de 18 officieel niet via TikTok shop kopen. Ja, je begint er ook al bij te lachen.
1: Ja, ik was een paar jaar geleden in New York op een kantoor van TikTok. En daar werd dat dus ook gezegd. En ik weet niet of het inmiddels veranderd is. Maar toen wist iedereen dat heel veel jonge kinderen echt wel op TikTok waren. Maar dat werd toen ontkend. En ja, dat vond ik, dat is me echt bijgebleven. Dat vond ik heel erg. Dus ja, er zitten heel veel jonge kinderen op TikTok. En ja,
0: dat
1: ik denk dat
0: blijven.
1: Die. Ja, dat zal zo blijven. Maar dat, ja, dat moet je dan onder ogen zien als aanbieder.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je dan wat mee doen. En je kunt niet zeggen, het is niet zo.
0: Nee, nee. En de aanbieder bedoel je in dit geval het platform zelf.
1: Hè?
0: Niet die ondernemer
1: TikTok.
0: Die.
1: Nee, ik bedoel echt het platform.
0: Ja, ja, ja. Eigenlijk wel gek dat zo'n gewoon groot platform dan naar ons land komt. Dat we ook helemaal geen Nederlandse alternatief daar tegenover hebben. Want we hebben het over die Nederlandse ondernemer en hoe moeten ze zich hiertoe verhouden. Ja, er is geen Nederlands alternatief, dus dat zal ook moeten.
1: Nee, want die schaal van TikTok, die schaal die kunnen wij niet hebben in het gefragmenteerde Europa. Al die talen, al die grenzen.
0: Ja,
1: dus fragmenteerde kapitaalmarkt.
0: Wat dat betreft zijn we afhankelijk van die Chinese platforms, van Amerikaanse platforms. Want je kunt natuurlijk wachten tot het vanuit Amerika ook deze kant op komt.
1: Ja, nog wel, ja. Ja.
0: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Morgen te gast Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. Je mag een kettingvraag stellen.
1: Ja, ik heb een vraag aan Martijn Snoep. De Europese Commissie werkt aan de Digital Fairness Act. Mm-hmm. En die wet moet consumenten beschermen tegen online manipulatie en verslavend ontwerp. En ook vooral jonge consumenten, jongeren, zouden hier baat bij moeten hebben. En wat ik me afvraag is of deze wet afdoende zal zijn. We hebben natuurlijk een generatie, wat ik zei, die al decennia lang met apps op smartphones te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: En hoe meet je het effect van deze wet?
0: Ja, interessant dat laatste.
1: Ja, misschien de indruk is toch dat de wetgeving achter de feiten aanloopt.
0: Ja.
1: Laat het dan effectief zijn.
0: Ja, we gaan morgen ik het vragen aan Martijn Snoep, dus bestuursvoorzitter van de ACM. Het gaat dus over die Digital Fairness Act, die Europese wet waaraan gewerkt wordt. Het is een interessante vraag. Morgen gaat Martijn Snoep hem beantwoorden. Kitty Koelemeijer, dankjewel.
1: Ga je iets
0: kopen op TikTok vandaag of niet?
1: Vandaag niet.
0: Nee, dit weekend dan? Heb je
1: veel andere dingen.
0: Nee,
1: vandaag.
0: Andere dingen. Nou, dank voor de komst vandaag. Hoogleraar marketing aan de Nijrode Business Universiteit. Kitty Koelemeijer, dank voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Onze aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Doe dat in onze eigen app, want dan kun je veel meer podcasts vinden. Ook van, nou bijvoorbeeld, wat zit er allemaal wel niet in? Napleiten zit erin, of Make Europe Great Again. Van alles en nog wat, allemaal te vinden daar. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. Bij het huis in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. Het was het sluitstuk van een stille tocht. Daar deden honderden in het wit geklede mensen aan mee. Met de tocht werd ook geprotesteerd tegen femicide. De verdachte is de vader van de kinderen van de vrouw. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
7: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En dat is zelfs zo als de sky the limit lijkt. Mijn gast van vandaag ging keihard viraal. Daarna liep het absoluut storm. Het ging zelfs zo hard dat ze de vraag totaal niet aankon. Maar nu die storm lijkt te gaan liggen, is haar bedrijf nog wel ingericht op hele drukke tijden. Welkom, Amy.
8: Dankjewel.
7: Wie ben je en wat doe je?
8: Ik ben Amy Klein en tweede generatie eigenaar of eigenaresse van de Bontekoe Chocolade in Schiedam.
7: En waar heb jij het goed gedaan?
8: Wij hebben, ik en mijn broer dus, hebben het bedrijf getransformeerd in 5 jaar. Van een lokaal ambachtsbedrijf naar een nationaal, nog steeds ambachtelijk, maar duurzaam bedrijf.
7: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
8: We zijn te hard gegaan en te veel met de achterkant bezig geweest, denk ik.
7: Nou, voldoende om over te praten. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Amy, leuk om jou hier in de uitzending te hebben. De Bontekoe Chocolade, dat spreekt natuurlijk voor zich. In Schiedam. Ik ben natuurlijk even benieuwd, wat is de product range?
8: Nou, wij we zijn van oorsprong een bedrijf wat dus handgemaakte, vooral bonbons maakt. Mm-hmm. Met verse ingrediënten. En wij hebben het in die transformatie ook gebracht naar een nieuw assortiment. Dus wij maken nu ook vooral repen. Die populair zijn bij niet De standaard klant, dus de wat oudere chocoladeklant, maar juist jongeren.
7: Ja, ja.
8: Die ook trendgevoeliger zijn.
7: Heb je voorbeelden mee of niet?
8: Onze allergrootste hit, dat is onze pistachereep.
7: Oh ja.
8: Die ligt hier. En we hebben een nieuwe hit, dat is de zwarte sesam.
7: Oh ja.
8: Even
7: reeptechnisch even kijken hoe de verpakking, het ziet er prachtig uit.
8: Ja, wij zitten vrij hoog in het segment.
7: Hoog in de markt, ja.
8: Niet alleen door de ingrediënten, het duurzame cacao. Maar ook door het ambacht wat erachter zit. Ja. En we proberen dat ook op een manier te verpakken dat of een cadeautje voor jezelf of voor iemand anders is.
7: Dit is inderdaad, wat voor de luisteraars, het ziet eruit als een soort, bijna als een soort pennendoosje. Als ik een pen koop, zo'n dure Parker, weet je wel, dat zit er ook zo mooi in.
8: Hij zegt liever Hermès. Een Hermès,
7: je hebt helemaal gelijk. Je hebt er wel, met een prachtige kleur, ook een chique kleur. En daar, als je hem openschuift, dan zit daar een reep in. Ja. En dat is anders dan, nou, heel veel van die bonnetjes op die glazen plaatjes, zo waar je zo de,
8: ja,
7: in het doosje
8: ver
7: doet.
8: Van weg te
7: brengen. Ja. En dit spreekt de jongere doelgroep aan.
8: Ja, dus in eerste instantie is daar echt de groei uitgekomen. Mm-hmm. Maar we zien nu dat, we gaan binnenkort ook bij Crisp Life. Dus dat er ook nu andere mensen zijn die ze op zoek zijn naar een, of andere mensen, wat oudere mensen die op zoek zijn naar een cadeautje. Maar wel met de tijd mee willen.
7: Ja, snap het. En jullie verkopen, je bent ooit gestart in Schiedam.
8: Yeah.
7: Waar verkoop je nu nog meer?
8: Nou, dus wij hebben winkels in Schiedam, Rotterdam, Den Haag. En zijn afgelopen 2 jaar ook uitgerold met onze chocomaten. Dat zijn vintage vending machines. Daar hebben we er 17 van door heel Nederland. Mm-hmm. We verkopen online. Onze webshop is belangrijk. En we zijn nu bij Schiphol. En nu de nieuwe fase waar we het zo over gaan hebben. Bijvoorbeeld ook bij Crisp.
7: Ja. Ja. Hoe groot is het team?
8: 80 mensen. Wel veel parttimers. Dus het is erg seizoensbusiness. Dus ik denk rond de 30, 35 FT.
7: Ja, oké. Okay. En ik kan me voorstellen dat het inderdaad, je zei het al, seizoensbusiness, Sinterklaas en Pasen of zo, dat is de hoogtijdagen van de chocolade, toch?
8: Ja, dus van oorsprong. Dus toen wij bedrijven overnamen, 5 jaar geleden, dit bedrijf 1 miljoen omzet en werd vooral het geld verdiend met Sinterklaas, Kerst en Pasen. En wij zijn juist gaan kijken van hoe kunnen we het hele jaar door een gezonde business hebben.
7: Ja.
8: Dat heeft ons in combinatie met duurzaamheid ook naar de missie chocolade die verbindt gebracht. En die verbinding zoeken we niet alleen in het team. Dus we hebben 80 mensen met 15 nationaliteiten. Met allerlei verschillende achtergronden. En die hebben ons ook geïnspireerd om verschillende soorten collecties te lanceren. Dus niet alleen Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook suikerfeest, Ramadan, offerfeest, Diwali,
7: wow.
8: Lunar New Year. Dus,
7: wat goed zeg.
8: Vooral in Rotterdam, Schiedam, waar het een hele gemixte
7: Populatie is.
8: Spreekt het heel veel mensen aan en voelen ze zich ook gezien en gehoord.
7: Wat leuk zeg. En toen je het overnam van jouw moeder en oom, laten vertellen. Toen was het 1 miljoen euro omzet, zeg je. Waar zit je nu op?
8: We zaten vorig jaar boven de 6.
7: Zo, dat is een behoorlijke, dat is een behoorlijke
8: dus
7: groei.
8: We zijn in 2 jaar van 1 naar 2 gegaan. En door het viraal gaan zijn we richting 6 gegaan.
7: Wauw, oké.
8: En dit jaar zullen we daar iets onder zitten.
7: Ja. Yeah. En draai je winst?
8: Ja.
7: Oké. Dat is mooi. En je bent uitgeroepen tot Rotterdamse zakenvrouw van het jaar.
8: Ja, vorig jaar was dat. Dus,
7: opent dat veel deuren of niet?
8: In die hele, toen in 2024 viraal ging, dan gaat iedereen bellen, allerlei media, mediakanalen, maar ook ik ben genomineerd voor als bedrijf, maar ook als persoon voor verschillende awards. Maar die Rotterdamse zakenvrouw, dat opent heel veel deuren. Je krijgt allemaal uitnodigingen, bijna te veel zelfs.
7: Ja.
8: Maar het is heel mooi om andere dames te ontmoeten. Ook, we hebben nu ook een vrouwelijke burgemeester in Rotterdam, dus daar mag je ook een aantal keer mee lunchen, eten, ideeën mee uitwisselen. Dus dat is
7: leuk om te doen.
8: Mooie eer.
7: Heel eventjes terug naar het begin, want ik zei net al, je hebt het 5 jaar geleden overgenomen samen met je broer. Tweede generatie. Is dan het ondernemerschap met de paplepel ingegoten en is het logisch dat je dit bedrijf zou gaan overnemen?
8: Ja, het ging altijd bij ons aan tafel over
7: omzet,
8: de winkels, sleutels die ik kwijt. Maar ik hoorde het, vooral het, ook wel het, mijn moeder en mijn oom hebben het echt met hun eigen handen, alles zelf doen. Echte bloed, zweet en tranen zou ik zeggen. In praktische zin gedaan. Dus
7: jij voelde, dit is misschien niet iets voor mij.
8: Nou, ik dacht wel van, de wereld is groter dan een chocoladewinkel in Schiedam. Dus ik ben zelf in Delft gaan studeren, maar ook bij Picnic gewerkt. Naar Dakar gaan voor zonnepanelenbedrijf. Mijn broer zat er op een gegeven moment wel in als chocolatier. En eigenlijk tijdens corona heeft mijn broer mij benaderd van, wil je helpen om het bedrijf over te nemen? Want mijn moeder of onze moeder en onze oom willen het gaan verkopen.
9: Ja. En zei je het meteen, oké, dit gaan we doen?
8: Nou, ik was altijd al de officieuze webshopbeheerder en zo, omdat ik dan de meest technische achtergrond had. Ik dacht wel van, er zit zoveel emotie in. En het is zonde als we dit aan de eerste beste verkopen. En ik wil zeker meehelpen en kijken hoe we dit in ieder geval kunnen voortlaten bestaan. Ik heb dat eerst part-time gedaan en later besefte ik me pas, er zijn knoppen waar je aan kan draaien om het naar je eigen hand te zetten, om zelf dingen te gaan uitproberen. En nu kan ik me bijna niet voorstellen dat ik het bijna niet heb gedaan.
9: Ik begreep wat je zei net even tussen leus en lippen door, je werkte bij Picnic met de founders, echt het eerste team van 30 man had je.
8: Ja, klopt.
9: Ik geloof dat zij ook een beetje geadviseerd hadden. Van, joh,
8: een van de oprichters, Frederik Nieuwenhuis, die zei tegen mij, wat je ook doet, zorg ervoor dat het niet verkocht wordt. Want er gaat een moment in je leven zijn dat je daar spijt van gaat hebben. Dus dat heeft me zeker geholpen om te beseffen hoeveel waarde eigenlijk een familiebedrijf waar je eigenlijk al dag en nacht als kind mee bezig was. Hoe mooi dat is en hoeveel emotie daarin zit. Ja. En hoe eigenlijk ook een bepaald geluk je hebt dat je dat mag en kan overnemen.
9: Ja. Samenwerken met je broer, met familie.
8: Yeah.
9: Mijn vader zei altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Maar ja, bij een familiebedrijf gaat het niet anders.
8: Yeah.
9: Is dat makkelijk?
8: Nou, dat is voor ons werkt dat heel goed. En dat komt vooral omdat we aanvullende kwaliteiten hebben en ook wel aanvullende interesses. Dus hij is heel erg bezig met de nieuwe smaken, met de productie, met innovatie. En ik ben meer met de bedrijfskundige kant bezig. Mm-hmm. En natuurlijk hebben wij moeten leren hoe dat samenwerken gaat. Dus ik zie ook bijna elk jaar, voelt het wel een ander bedrijf. Maar aan het begin lieten we nog wel eens te lang dingen sudderen. En nu hebben we eigenlijk bijna een gouden regel van, wat als je ergens mee zit, moet je ervoor zorgen dat die dag wordt uitgesproken.
9: Oh ja.
8: En dat je
9: het niet mee naar huis neemt.
8: Nee, oké gevoel naar bed gaat. Ja. We checken ook bijna elke dag in van, is het nog leuk wat we doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
9: Leuk om dat zo samen met je broer te doen. Hey, laten we even een sprongetje maken naar wat, een aantal keer zeggen we dat al in deze uitzending, toen we viraal gingen.
8: Ja.
9: Dat was 2024. Want toen was er de Dubai-reep.
8: Ja,
9: Ik weet ongeveer wat het is. Het is iets met pistache erin, geloof ik.
8: Ja, we proberen het zelf niet de Dubai-reep te noemen. Dus okay. Ik denk dat Dubai aan zich heel erg haak staat op waar we als bedrijf voor staan. Dus ik ben helemaal geen fan van Dubai. De klant, of klanten, of zeg maar een groep in heel de wereld is het de Dubai-reep gaan noemen.
9: Nou, even voor mij, is niet jullie uitvinding, of wel?
8: We hebben eigen variant gemaakt. Dus waar die transformatie waar ik het over had, zijn we ook gaan kijken van, we hebben een product wat zich goed leent voor social media. Als we zeggen, een TikTokable product. Dus het ziet er goed uit, het kraakt, het is lekker. Dus we zijn gaan testen, echt vanaf overname, van hoe kunnen we tractie genereren op social media. We hebben van alles getest. Dus we hadden een eigen versie van de krompoes, een chocozant. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer viraal gaan voor ons. Dat er wel een rij voor de deur stond. Iedereen wilde croissantjes met chocolade. Maar wij maakten helemaal geen croissantjes. Je kan het niet met de webshop versturen. Dus na 2 dagen dachten we, we stoppen er weer mee. We hebben libido bonbons gemaakt. Febo-muren omgebouwd tot chocolademuren. Om te kijken of dat tractie zou hebben. Brandnetels van chocolade. We zijn allemaal dingen gaan testen.
9: Allemaal TikTokable, zeg
8: jij. Ja, we zijn gewoon dingen gaan proberen van wat werkt er in het algoritme. Een iemand uit het team met een Marokkaanse achtergrond hebben. Nou, er wordt ook baklava of verschillende onderdelen uit het Midden-Oosten of koekjes uit het Midden-Oosten worden er op dit moment in chocoladereep gedaan. Dus wij zijn met dat team naar Istanbul gegaan en zijn gaan kijken van wat gebeurt er eigenlijk in het Midden-Oosten met chocolade. En daar zagen we dat pistache en onderdeel van baklava, die kadaïf, dus dat zijn die engelenhaar, baklava, de zoete lekkernijen, dat in chocoladereep werd gedaan. En wij zijn onze eigen variant daarop gaan maken. Nou, dat is een vrij knullig filmpje geworden op een maandagavond. En dat is nu in totaal iets, 15 miljoen keer bekeken. En dat is, wij hadden dat hele product nog niet in de schappen liggen, maar dat is wel het moment dat het bedrijf explodeerde.
9: Oh ja, oké. Dus wat, jij noemt het niet de Dubai-reep. Ik probeer gewoon even te snappen hoe dat al zit. Dus er zijn meerdere mensen die zoiets aan het maken waren. Dus
8: in Dubai zijn ze begonnen, of is er een chocolatier die daarmee begonnen is om onderdelen van baklava ook, zij is degene die waarvan het filmpje ook heel hard is gegaan.
9: Ja.
8: En wij waren de eerste daarna waarvan een filmpje heel hard is gegaan. En wat verkrijgbaar was in West-Europa. Dus we hebben op dat moment ook klanten gekregen uit heel West-Europa.
9: Ja.
8: En daarna zie je eigenlijk overal varianten oppoppen. En ik denk dat als je kijkt naar de food trends en wereld, is dit denk ik een hype geweest. Dat gaan we aankomende jaren niet zien.
9: Nee,
8: hele pistache in Dubai of die versie daarvan. Je ziet het overal terugkomen nu in taarten, pannenkoeken met aardbeien. Het is een schaarste op pistaches geleverd. Het hele chocoladesegment is veranderd. Dus nou, het is normaler geworden om €15 aan een reep uit te geven. Dus het heeft een hele shift gebracht.
9: Wauw,
8: ja.
9: Oké. Gewoon omdat we anders naar chocola zagen kijken. Want die Dubai reep was hartstikke duur, toch? Dat kan ik me herinneren.
8: Ja, dus in Dubai zelf is iets van 25 dollar.
9: En wat kostte dat bij jullie?
8: Wij verkopen hem voor €15.
9: Ja, oké. Nou, dat is nog steeds een behoorlijke prijs natuurlijk voor een reep. Even voor mij. Jullie maken dat filmpje. Ja. Maar dan komt Monica Geuze langs, een influencer.
8: Die heeft hem zelf besteld. Dus okay. het ging al heel hard op dat moment. Ik was al het team aan bellen van hey, we moeten even 's avonds door gaan werken. We waren met een witte bakpapier waren we die reep aan het inpakken. En proberen alle postorders op te sturen. En op een gegeven moment viel de website een aantal dagen daarna uit. En toen dacht wat gebeurt er? En zij had zelf die reep besteld. Zij zegt onze naam niet. Zij houdt een hand op het logo, want daar betaal je heel veel voor, denk ik, bij Monica. Maar daaronder gaan mensen commenten, hey, dat is de reep van de Bontekoe, dat is dit filmpje. Nou, en dan heb je wel het Mo-effect te pakken. Dus dat is ook wel grappig, want daar ben ik zelf over gaan schrijven. Dus ik vind het wel leuk om op ook onder andere LinkedIn weer te schrijven. Wat gebeurt er nou met een product als dat wordt opgepikt door een influencer? En dat hele Mo-effect is weer opgepakt door heel veel mediakanalen. Dus dan zie je dat een beetje viraal gaan. Zorg weer dat je meer viraal gaat. Dan staat NOS en iedereen voor de deur. Dus dat waren wel dynamische weken. En op dat moment dacht ik, oké, we moeten hier vol op ingaan. Want volgende week zit over.
9: Ja.
8: Hoe hard het omhoog gaat, hoe hard het naar beneden gaat.
9: Ja.
8: Volgende week is het over. Dus we waren echt alleen nog maar met eigen team. We zijn een maximaal aantal repen erop gaan zetten. We konden maar op dat moment 500 repen per dag of zo verkopen. En we gingen niet meer via de webshop versturen. Want we hadden veel problemen met de post. Het werd zomer, chocolade ging smelten. Je mocht in de rij staan voor de deur en dat was het. En elke keer dacht ik, nou, volgende week is het over.
9: Ja, en het was niet over.
8: Nee, het heeft zeker 2 jaar geduurd. Ja.
9: Ja. Wauw. Ja. Heeft 2 jaar ook rijen voor de deur? Of?
8: Ja, wel echt drukte en nog steeds. We zijn dus toen voor 3,5 vervoudigd in een jaar. En dat heeft zeker 2 jaar geduurd.
9: En denk je dan elke keer ook, ja, morgen is het over of volgende week is het over? Dan gaan we gewoon weer terug naar normaal. Maar ja, als je zo lang bezig bent, op een gegeven moment is de druk op het team heel groot natuurlijk.
8: Ja, maar op een gegeven moment zag ik de smaak overal terugkomen. Belde Schiphol, belde Albert Heijn. We hebben heel veel nee gezegd. Van, dat kunnen we niet aan, we zijn een ambachtsbedrijf. We willen kwaliteit bieden. Dus ik heb heel lang gedacht, het gaat over. Toen dacht ik, oké, dit blijft misschien wel een standaard smaak. Zeg maar, zoals de karamel zeezout, de red velvet. Ik merkte dat nog steeds veel mensen in Nederland ons product wilden, maar niet makkelijk konden verkrijgen naast de webshop. Maar ondertussen was ik met mijn broer ook al, doordat we daar ook nieuwe repen lanceerden en dat ook viraal ging, dacht ik, oké, we moeten de achterkant gaan voorbereiden. We moeten mensen gaan aannemen. Ik had ook externe adviseurs en die zagen ook de cijfers. Je moet achterkant voorbereiden. Daarmee bedoel ik productie, machines. Ik was met heel veel dingen bezig. Ik ben zelf cacao gaan inkopen omdat we meer nodig hadden. We hebben een eigen machine ingekocht om cacao te gaan mengen met melk en suiker, wat de hoofdingrediënten zijn. Terwijl dat eigenlijk ook semi-extern is. Maar omdat ik dacht van, nou, er is zoveel vraag, we kunnen van alles doen, ben ik allerlei dingen vooral aan de achterkant gaan doen op dat moment. Ja. Maar dat was na een jaar, zeg maar. Een jaar, anderhalf jaar.
9: En was dat leverde dat op wat je wilde?
8: Op dat moment wel. Dus maar ook ter voorbereiding van het gesprek. Want op dat moment denk je dat je de goede dingen aan het doen bent. ook omdat we heel veel nee hadden gezegd tegen partijen die het wilden wederverkopen.
9: Ja, je baalt natuurlijk als een idioot om elke keer nee te zeggen tegen omzet, omdat je niet kunt
8: maken.
9: Dus
8: je gaat toch op een gegeven moment wel investeren in machines of om het ambacht te ondersteunen. Je gaat investeren in mensen. Je gaat toch een inkoper aannemen. Je gaat iemand op HR aannemen. Eerst deed dat allemaal zelf. Iemand op finance. Je bent je team aan het uitbreiden. En ook, je gaat ook geloven in dat moment in je eigen succes. En dat kon bijna niet stuk. Een nieuw filmpje ging online en had weer 100.000 views, 200.000 views. Dus na anderhalf jaar ga je daar wel...
9: Een soort koning Midas ben je dan. Alles wat je aanraakt verandert in goud.
8: Ja, supergevaarlijk. Supergevaarlijk, ja.
9: Ja, want waarom is dat gevaarlijk?
8: Dat is gevaarlijk omdat je bent minder humble over die vraag. Dus we kennen ook de tijden dat het heel rustig is daarvoor. Maar als je continu je vraag meer is dan dat je aan kunt, dan ga je niet meer waarderen waar je vraag vandaan komt. En goed bekijken waar komt mijn vraag vandaan. Ik was op dat moment niet bezig. Wat gebeurt er eigenlijk als die vraag echt naar beneden gaat?
9: Ja. Wanneer kwam dat moment dat je denkt, oh, wacht even.
8: Nee, dat kwam eigenlijk dit jaar, na Q1, dat we het team hebben uitbreid. Bepaalde investeringen hebben gedaan. En rond de 20-25% minder omzet draaiden. En dat met die nieuwe vaste kosten dan wel een ander rekensom, ander spel gaat worden.
9: Ja.
8: En ik me ook besefte, ik heb op dit moment een bedrijf gebouwd met niet heel veel meer kanalen dan voordat we viraal gingen. Wat afhankelijk is geworden van virale filmpjes eigenlijk.
9: Ja. Dus je hebt eigenlijk de voorkant en je was heel erg bezig met de achterkant.
8: Ja.
9: En opeens denk je, shit, die voorkant is wel heel indimensionaal. Namelijk TikTokable producten en die moeten ook wel viraal gaan. Anders lukt het niet.
8: Ja, we hebben ook wel wat rebranding en zo gedaan. Maar achteraf gezien had ik eerder willen nadenken van misschien hadden we wat gestabiliseerde kanalen, dus nieuwe winkels willen openen. Of eerder die chocomaten willen uitrollen. Waar we vrij zeker van weten, mensen weten ons te vinden, gaan er naartoe die niet per se op TikTok zitten, maar lekkere chocola willen hebben. Maar ik ben heel veel bezig geweest met cacaohandel, machines, team uitbreiden.
9: Dus je ziet opeens, gaat het dus, wat zei je, 6,5 miljoen ga je 20-25% in omzet naar beneden.
8: Yeah.
9: Wat ga je dan doen? Dus je realiseert je, we hebben allerlei keuzes gemaakt, maar we moeten nu even iets anders doen.
8: Yeah.
9: Wat ga je doen?
8: Nou, we stonden op het punt om een nieuw productiepand aan te gaan huren. We zijn vrij snel uitgebreid, we hebben allemaal losse panden. Wat ons eigenlijk vrij flexibel maakte, realiseerde ik me achteraf. In het moment dat je de vraag niet aan kan, denk je, wat doen we met die drie verschillende panden? Iedereen moet heen en weer rijden en we kunnen het niet goed managen. Maar als je vraag omhoog of naar beneden gaat, heb je wel flexibiliteit. En dat nieuwe productiepand zou een stuk groter zijn, zou de vaste kosten omhoog gaan. Dus op dat moment heb ik dat gecanceld.
9: Mm-hmm.
8: En we zijn met het team gaan zitten en zeggen, we moeten andere manieren gaan vinden om onze vraag te laten groeien. Of we moeten de vaste kosten weer naar beneden gaan brengen om het dit jaar weer gezond af te sluiten. En het team staat daar. Mijn broer en ik zijn beide heel transparant. Ze weten de cijfers, dus ze staan daar ook voor open. Designers zijn ook gedeeltelijk in de winkel gaan staan. Mensen, hun uren zijn naar beneden gegaan, bijvoorbeeld. We zijn weer terug gaan schroeven, zou ik
9: zeggen. Ja. En wat je. Dus je hebt een transformatie eigenlijk aan de achterkant gehad.
8: Yeah.
9: En nu moet er heel hard gewerkt worden aan de voorkant.
8: Yeah.
9: Ja. Kun je vertellen waar je nu in zit?
8: Dus wat wel mooi is, dat we zijn, ik denk omdat we transparant zijn, een team hebben wat al lang bij ons zit, wat al meerdere fases heeft meegemaakt, voelt het wel weer alsof we er weer doorheen zijn. Dus op het moment dat we echt viraal gingen, belden best wel veel wederverkopers ons en zeiden we nee. En nu dacht ik, die kunnen we weer gaan bellen. Weet je?
9: Ja.
8: Dus we gaan binnenkort live bij Crisp. Dat zal weer ervoor zorgen dat we beschikbaar zijn in Nederland. Het zal waarschijnlijk ook voor wat volume en nieuwe naamsbekendheid zorgen. Die chocomaten uitrol gaat vrij.
9: Werkt dat, zo'n chocomaten uitrol?
8: Ja, dus we merken, mensen willen onze repen. Maar op €15 is €4 verzendkosten is best wel fors.
9: Ja.
8: Dus we kunnen ze een chocomaat lanceren. Doet het alsnog ook vrij goed op social media. En vooral een jonger publiek vindt het toch mooi om ook via de vendingmachines dingen te kopen. Ik dacht eerst van mensen willen allemaal via een persoon en een winkel, maar de filmpjes worden juist gemaakt met deze. Het zijn eigenlijk vintage snoepmachines die je kent van het zwembad, maar wij bouwen ze dan vintage en wat klassieker om. En daar maken mensen weer filmpjes ook van. Naast het feit dat het dan weer afhankelijk is van social media, vinden mensen het ook fijn om niet die €4-5 verzendkosten te hoeven betalen. Ik zeg, dat is ergens ook betaalbare luxe en een cadeautje om iemand te verrassen.
9: Ja.
8: En we zijn aan het kijken hoe we met winkels uit kunnen rollen. Omdat we zien dat een winkel voor ons ook ergens beleving is. Het is een makkelijkere manier om ons verhaal te vertellen.
9: Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook zoekt naar grotere retailers, à la de Bijenkorf of de luxere brands, of werkt zoiets niet?
8: Ja, dus daar staan we zeker voor open. De echt grote doen we niet. Dus wij blijven wel een ambachtsproduct.
9: Ja.
8: Maar ik geloof hierin ook weer in het ergens stap voor stap. Dus we zijn iets teruggedraaid en nu weer stap voor stap aan de voorkant aan het werken. Ook veel aan het nadenken, hoe groot wil je zijn, hoe groot wil je worden? En ik denk uiteindelijk willen we een bedrijf hebben wat gezond is en niet afhankelijk is van virale video's.
9: We sluiten af met een mooie, we zeggen altijd Amsterdamse tegeltjeswijsheid, maar dat mag voor mij ook een Schiedamse tegeltjeswijsheid zijn. Wat is die volgens jou?
8: Nou, viraal gaan is heel mooi meegenomen, maar is geen basis voor je bedrijf.
9: Nee. Ongelooflijk leuk dat je er was. Dankjewel voor je openheid. Amy Klein was dat, mede-eigenaar van Chocolatier De Bonte Koe. Volgende week praten we met een ondernemer die in een branche zit die goed past bij chocolade, namelijk koffie. Maar Daf Dubbelman van Zuivere Koffie, die zet niet zomaar een bakkie. Hij heeft de eerste koffiebranderij ter wereld in de Baaijes. Dat verhaal dat hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
6: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Als het op vakanties aankomt, is de reis minstens zo belangrijk als de bestemming.
1: Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
0: In de auto op weg naar de Dolomieten luister ik deze zomer naar Moerdijk, dorp van de rekening. De nieuwe serie over een dorp dat voor een groter belang wordt opgeofferd. De politiek achter dat besluit en de echte mensen die de gevolgen dragen.
2: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik pak je vast.
6: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
7: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
6: Vandaag is er en morgen weten we niet.
7: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. Bij het huis in Den Haag waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten is een minuut stilte gehouden. Het was het sluitstuk van een stille tocht. Daar deden honderden in het wit geklede mensen aan mee. Met de tocht werd ook geprotesteerd tegen femicide. De verdachte is de vader van de kinderen van de vrouw. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Milou Brandt en Jelle Maasbach.
11: Welkom, goed dat je er weer bij bent op deze donderdag 13 augustus. De dag dat we het hebben over Adyen, dat stelt niet teleur.
12: Betaalbedrijf Adyen ziet de toekomst zonnig in en verwacht dit jaar beter te presteren dan eerder verwacht.
11: Ja, Adyen verhoogt namelijk de omzetverwachting en beleggers duiken massaal op het aandeel.
13: De waardering van Anthropic die komt deze aflevering ook voorbij en ook die stelt niet teleur.
14: $2000 miljard, dat is het immense prijskaartje dat door investeerders aan Anthropic wordt gehangen. En de beursgang, die is ook ineens dichterbij.
13: Ja, we hebben het zo over die aanstaande beursgang.
11: En Fastnet komt ook nog voorbij, dat stelt ook al niet teleur met de kwartaalcijfers.
13: De Amsterdamse beurs die had er zin in. De AEX die scherpte voor een 29ste keer dit jaar de recordstand aan, jawel. De AEX sloot namelijk op 1119 punten, plus van 0,7%. Grootste stijger is Adyen met een winst van maar liefst 16,4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen wij met Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Welkom.
15: Dankjewel.
11: Je debuut.
15: Ja.
11: Goed dat je er bent.
15: Leuk.
11: Ik wilde vragen, heb je er zin in, maar je kan nou niet meer terug.
15: Nee.
11: Maar je hebt er wel zin in.
15: Ja, zeker.
11: Mooi man, je straalt helemaal. Wil ik aftrappen met Fastnet, het bedrijf dat je kent van die snellaadstations voor elektrische auto's. Kwam met de halfjaarcijfers en daaruit blijkt dat de omzet bij Fastnet flink is gestegen met 40% naar ruim 75 miljoen euro. Winst is er nog niet, maar dat zit er wel aan te komen, zegt topman Michiel Langezaal in gesprek met Bas van Werven.
16: Geen netto winst, maar we zien natuurlijk inmiddels wel de operationele winst echt hard groeien. En ik denk dat een heel mooi
15: mooi gegeven is. En dat is het gevolg van uiteindelijk omzet die hard doorgroeit. En kosten die langzaamaan, minder hard groeien dan die omzet. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk ook langzaamaan tot netto winstgevendheid leiden.
11: Die topman zegt het bedrijf investeert nog steeds, waardoor er nog altijd geen winst is. Wel nam het verlies met zo'n 5 miljoen euro af. En ze verhogen bij Fastned de margeverwachting voor dit jaar. Ja, nog altijd geen winst, Thijs. Maar het ziet er met die operationele winst dan wel weer goed uit, toch?
16: Ja, alhoewel bij dit soort bedrijven is het leuk om naar operationele winst te kijken. Maar je moet ook kijken naar de investeringen die ze na die operationele winst moeten doen. Mm-hmm. Want er komt ongeveer op het eerste half jaar ongeveer 37 miljoen operationele winst uit. Ze geven niet, dat is op de bestaande laadpaalbasis. Ze geven niet helemaal zelf weer hoeveel investeringen je daar doorgaans voor zou moeten doen. Heb ik even gecheckt bij een analist. Ja, die denkt dat er ongeveer 20 miljoen wel nog vanaf moet. Dus die hou je nog steeds wel iets van 15 miljoen echt operationele winst over. Dus dat is toch wel knap. Kleine kanttekening die ik er zelf bij zou willen maken is dat ze volgens mij dit kwartaal een hele hoge bruto marge. Mm-hmm. Volgens mij hebben zij wel wat gebruik gemaakt van het verschil tussen de stroomprijs die zij zelf betalen en die ze aan de klant rekenen.
11: Boekuitkundig trucje of zo?
16: Nou, gewoon zij kopen wat eerder in. Ja. En dan kunnen ze, als de energieprijzen omhoog gaan, kunnen ze dat wel bij de laadpaal doorrekenen aan de eindklant.
11: En ze moeten dus nog veel investeren. Kunnen ze dat financieel aan op basis van deze cijfers die je nu ziet?
16: Vind ik lastig. Want er zit ongeveer nog 100 miljoen op de balans. En om echt door te groeien gaat er de komende jaren ook echt nog wel wat flink uit. Dus dat zal echt wel moeten komen uit ook echt operationele verbetering van de huidige business. Maar het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan een paar jaar geleden.
11: Beleggers die wachten heel lang op die winst. De moeilijkste vraag voor jou, wanneer denk jij dat ze winst gaan maken?
16: Ja, kijk, dat is ook grappig. De boekhoudkundige winst wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk cash aan het einde van de dag overhoudt. Aha. Maar als je een beetje naar de verwachtingen kijkt die de CEO hier schetst, zou het een beetje rond de 28, misschien 29 wel moeten lukken, denk ik.
11: Is het dan ook een beursbedrijf waarvan jij zegt, dat wordt dan echt een grotere speler uiteindelijk?
16: Kijk, uiteindelijk het opladen van je auto is toch een beetje een commodity. Het maakt jou niet zoveel uit of je dat nou bij een Fastned of ik zag hier buiten een Allego-paal staan. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Dus ga je hier echt altijd een premium prijs betalen voor dat laden? Of is het gewoon toevallig omdat er nu gewoon goede beschikbaarheid is? Mm-hmm. En als er meer palen komen, komt er dan prijsdruk? Het laden bij een Fastned-paal is ongeveer 4 keer zo duur als thuisladen. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik denk dat dat toch altijd een beetje een niche-speler zal blijven.
13: Dan JD.com, dat is dat Chinese bedrijf achter Joybuy, de webwinkel die sinds maart ook in Nederland actief is en naar eigen zeggen onze markt wil veroveren. Nou, daar mag er wel een tandje bij, denk ik, want uit de cijfers van JD.com blijkt dat de omzet in China in ieder geval licht is gedaald. Nou, JD.com wijt dat zelf aan korte termijn tegenwind. En ondertussen maakt het bedrijf wel meer winst dan verwacht, vooral dankzij kostenbesparingen. Op het assortiment wordt duidelijk niet bespaard. Je kunt er echt van alles bestellen. Ik heb nog even gekeken vanmiddag. Van een grasmaaier tot een potje gefermenteerde Siamese modderkarpus.
11: Wat?
13: Klinkt goed, hè, Jelle? Is in de aanbieding ook toevallig. Dus sla je slag.
11: Ik weet niet wat het is.
13: Modderkarpers. Nou, ik denk dat het een vis is die iets met modder doet overdag. Kan ik me zo voorstellen. Beleggers die hebben de kwartaalcijfers niet met opperbest humeur ontvangen. Want JD.com staat meer dan 8% in de min.
11: Dinsdag hadden Milou en ik het al heel veel over beursgangen, waaronder die van Shein. Toen vertelden we je dat het steeds treuriger wordt. Niet alleen omdat ze voor hun derde keuze gaan, de beurs van Hongkong, maar ook omdat de waardering van Shein met 30 miljard even 70% lager ligt dan eerder gedacht. Maar goed, vandaag is er weer nieuws over Shein. De beursgang gaat toch echt plaatsvinden en wel op 28 augustus. Dat meldt althans persbureau Bloomberg. Een bijzonder bedrijf waar je dan in investeert. Niet alleen omdat het geraakt wordt door de importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten. De winst verwachten ze gaat dit jaar dalen. Maar ook omdat je dan belegt in een bedrijf dat verdacht wordt van heel wat gekkigheden, zoals het verkopen van gevaarlijke en illegale producten, zoals kindersekspoppen. En ze zouden je gegevens, de gegevens van Europese klanten, doorsturen naar China.
13: Mooi.
11: Dus weet waar je in belegt.
13: Ja, ik zou zeggen, sla je slag op 28 augustus. Heb ik nog iets wat Thijs op zijn radar kreeg? Dankjewel daarvoor, Thijs. Namelijk een sneertje van de CEO van Arcadis. We hadden het eerder al in beurs over een overnamebod op de Nederlandse ingenieursclub. WSP Global deed al 2 pogingen, oplopend van 4,8 naar 5,7. Miljard dollar, allebei afgewezen door Arcadis. In de earnings call zei de CEO Heather Polinsky daar precies niets over, maar in een podcast durft ze wel.
17: It was unsolicited. We also feel it's opportunistic and a little aggressive, and it's not in line with the culture of Arcadis.
13: Ja, ze noemt het bod dus opportunistisch, agressief, erg diplomatiek is het niet, en dat terwijl WSP Global haar nog wel tegemoet kwam, zou je kunnen zeggen, met een hoger bod. Ja, Thijs, wat vind jij van haar uitspraken?
16: Ja, het klinkt allemaal heel erg defensief. En Arcadis heeft natuurlijk ook een stichting met van de medewerkers die 18% heeft. Dus ze voelt zich waarschijnlijk ook sterk. Ik denk toch dat er wel een heleboel andere aandeelhouders toch zouden willen dat ze op zijn minst zou gaan praten. Want de bieding van WSP die ze neerleggen. Ja, ik ben benieuwd of Arcadis daar stand-alone gaat komen met de plannen die ze hebben liggen.
11: Krijgen ze er nog gedoe mee? Want inderdaad, je gaat normaal uit fatsoen wel een keer met elkaar om de tafel. Maar dat ze dat helemaal niet heeft gedaan is toch wel ergens wel gek.
16: Ja, ze hebben volgens mij wel iets van geluisterd. Maar ja, de vraag is, krijg je er echt gedoe mee? Dat gaat misschien pas gebeuren als andere aandeelhouders denken van... het zou toch wel prettig zijn of je fiduciaire plicht zijn... om op zijn minst te gaan praten... Waarom dit zogenaamd een bot is wat niet past in de cultuur. Die topman van WSP heeft ook gewoon aangegeven... dat ze op zich het hele Europese hoofdkantoor van WSP... naar Nederland willen verplaatsen. Dus vanuit een heel zeg maar, stakeholderperspectief kan het best wel aantrekkelijk zijn.
11: Komt niet als vijandig over als je hoofdkantoor naar Nederland wil verplaatsen.
16: Nee, toch?
11: Nee. Straks hebben we het over Anthropic. Dat lijkt het beursgangrecord van SpaceX te gaan slopen.
13: En Cisco, dat sluit boekjaar 2026 alvast af. Het beste jaar tot nu toe.
11: Eerst gaan we het hebben over betaalverwerker Atje. En dat stelde wat teleur met het vorige kwartaal, maar maakt beleggers dolblij met wat eraan zit te komen. De marge en winst in de eerste helft was namelijk iets onder de verwachting. Maar de outlook die ziet er heel erg goed uit.
18: Ze zeggen van nou, die omzet die gaat wat aantrekken. Nou ja, tot nog toe zagen we elke keer dat die omzet wat daalde. Ook de winstmarge groeit. De winstmarge is sowieso indrukwekkend. Hè. Op elke euro die een bedrijf bij een transactie moet afstaan aan Adyen... houdt Adyen maar liefst 2/4 over. Dus dat blijft gewoon heel erg mooi. En dat was het afgelopen kwartaal 49 cent.
11: Adyen verhoogt de omzetverwachting dus en wordt daarvoor beloond. Het aandeel won vandaag maar liefst 16,4%. Bilou zei het al in het begin van de uitzending. In de eerste helft dan weer niet aan de verwachtingen voldoen... maar dat overtreffen maar wat komen gaat. Hoe doet Adyen dat thuis?
16: Ja, nou, op zich voldeed het qua groei wel redelijk aan de verwachtingen. Dus het tweede kwartaal zagen ze een kleine acceleratie. 22% organische omzetgroei. Ja. Ik denk ook wel dat als je kijkt naar die reactie... dat er toch ook wel, de koers van Adyen heeft... wat lag voor vandaag ook min 35%. Dus
11: zeker.
16: Mensen waren ook wel echt erg ontevreden. Ook die verhoging is een beetje mechanisch. Want ze hebben 2 acquisities gedaan. Dus zonder die acquisities zou eigenlijk de omzetverwachting... een beetje gelijk blijven. Ik denk met name dat de beleggers gewoon... op het operationele stuk gerustgesteld zijn... dat de business gewoon nog groeit. En dat er niet allerlei risico's zijn met betrekking tot AI... dat ze misschien wel gedisrupt zouden kunnen worden.
11: Zijn ze terecht gerustgesteld, wat jou betreft?
16: Ik denk het wel. Operationeel is denk ik... vandaag was ook de oprichter Pieter van der Does was weer eens in de call... omdat de andere, de co-CEO, die was met vaderschapsverlof... En die gaf veel toelichting ook op de nieuwe producten die ze aan het uitrollen zijn. Ze zijn echt wel interessante dingen aan het doen. Dus ja, qua groei vooruitzichten blijft dit gewoon wel een echt goed bedrijf.
11: Ja, en Arjen zelf zegt we gaan meer marge maken. Is dat ook haalbaar?
16: Ja, er zat iets van een one-off in. Dus iets wat zeg maar eenmalig de marge heeft gedrukt in het eerste half jaar. Dus ik denk dat ze dat wel moeten kunnen halen.
11: Ja, ze hebben grote klanten. We zagen jaloersmakende namen als Uber en Meta voorbij komen. Nu ook OpenAI blijkt.
16: Ja.
11: Dat is wel leuk. Dat is wel een goede zet ook, toch?
16: Ja, ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan de koerssprong vandaag. Hè,
11: dat OpenAI als klant.
16: Ja, dat denk ik wel. Omdat het zowel als klant, maar ook op de agentic... dus dat je zeg maar ook direct op van je ChatGPT kan bestellen... daar zit dat dan ook bij. Dus dat is denk ik heel erg waardevol. Op zich was wel grappig, je kon dit al een beetje zien aankomen... want OpenAI had al een vacature openstaan voor een payment specialist... die Adyen ervaring moest hebben. Ik heb vanochtend ook nog even gekeken of Anthropic dat dan ook heeft. Anthropic heeft ook een paar functies openstaan... waar Adyen ervaring een vereiste is. Dus misschien komt Anthropic er ook nog wel aan. Dus dat is op zich allemaal wel positief.
13: Wat is Adyen ervaring? Dat je ermee kan werken, ja, maar heb je daar een opleiding voor nodig?
16: Nee, dat je daadwerkelijk kan werken met het paymentproduct van Adyen.
13: En is dat niet toegankelijk genoeg om voor gewoon een leek mee aan de slag te gaan?
16: Nou ja, ik ben geen software engineer.
13: Jij bent geen Adyen-expert.
16: Maar dat schijnt wel dat je daar dus wel een bepaalde ervaring mee moet hebben... dat het anders werkt dan... De Stripe, de concurrentsoftware.
11: Goed, waar moet die groei vandaan komen? Van nieuwe klanten of moet die groei uit die bestaande klanten... en dus de nieuwe klanten op AI komen?
16: Ja, allebei. Dus werd aan de call ook nog aangegeven. De groei moet echt wel komen van zowel nieuwe klanten... die dit jaar worden gewonnen... maar ook uit dan de cohorten van klanten die vorig jaar zijn gewonnen. Die moeten dan zeg maar dit jaar tot volume komen. En ook nog steeds share of wallet, zoals we dat altijd noemen... winnen bij bestaande klanten.
11: Dat was echt zo'n twijfel die ik elke keer voorbij zag komen... bij die vorige kwartaalcijfers. Dat er zorgen waren of ze wel genoeg marge bij die bestaande klanten zouden halen. Of dat die marge niet terug zou lopen. Maar die twijfel is nu wel weg.
16: Nee, die lijkt wel weg. Want dat is dan ook een beetje de take rate die ze dan pakken op die klanten. Die daalt wel lichtjes. Maar dat komt omdat die klanten er steeds meer volume doen. En dan krijgen ze iets van een korting op het percentage wat ze moeten betalen. Dus daar is denk ik de zorgen zijn voorlopig wel even weg in ieder geval.
11: En die zorgen over de concurrent, Stripe haal je net aan.
16: Ja, die blijven denk ik. Maar daar is ook zo'n signaal van dat je OpenAI wint, is denk ik heel belangrijk. Want dus OpenAI is tot nu toe als zo'n start-up uit dat San Francisco ecosysteem. Mm-hmm. Begint dan echt met Stripe, omdat Stripe er ook vandaan komt. En je ziet gewoon dat als die bedrijven volwassen worden, dat ze toch een complexere en betere oplossing nodig hebben. En dat biedt Adyen.
11: Dat is toch wel fijn, want Adyen was elke keer stond helemaal bovenaan. Toen waren een keer toch wel wat twijfels, hè, of ze niet links en rechts ingehaald zouden kunnen worden. Maar op basis van dit kwartaal zou je kunnen zeggen, nou, ze staan er best wel goed voor en ze hebben nog steeds een voorsprong op de rest.
16: Operationeel gezien denk ik wel, ja.
11: Dan een ander ding wat opvalt. Ze gaan flink investeren, 7% van de omzet. En dat heeft dan met datacenters te maken. Waarom halen ze die investeringen nu naar voren?
16: Ja, dus zij doen eigenlijk heel veel vanuit hun eigen private cloud. Dus ze hebben eigenlijk alle data zelf. Ze zien dat die computer ook steeds duurder wordt. Dus ze hebben ervoor gekozen om dat nu al te investeren en niet te wachten tot die prijzen weer stijgen. Ik sprak ook met iemand die bij Adyen werkt. En die zei ook van ja, we willen ook echt, we hebben niet op elk continent genoeg data. En dan moet het van het ene continent naar het andere continent verschepen. En dat willen we gewoon niet meer. Want dat zorgt voor risico en dat willen we niet hebben. Dus het is voor hen ook echt iets wat naar eindklanten een soort propositie is. Van wij hebben dit echt allemaal veilig staan. Op elk continent data gewoon veilig staan.
11: En Milou en ik zeiden voor deze uitzending tegen elkaar, 7% van de omzet klinkt als best wel veel. Maar ook daar wordt niet heel erg.
16: Nee, het was een verhoging van 2%. Dus het is maar 2% incrementeel die je dan hebt. Maar goed, je hebt nog steeds een 50%.
11: Niet heel erg.
16: Nee, het was een verhoging van 2%. Dus het is maar 2% incrementeel die je dan.

0: omhoog kan.
1: En je, ja, ik wilde zeggen, jij kan ook een factuurtje sturen. Je bent een beetje onze onderzoeksjournalist, want je hebt het van Arcades heb je ontdekt, die podcast. Maar jij zag nog wat anders in het geval van Arjen. Je ontdekte ook wat over die kapitaalallocatie, oftewel wat Arjen met zijn kapitaal doet. Want er stond voor het eerst wat over in het verslag van Arjen.
0: Ja, dus hadden nu voor het eerst hadden ze echt een soort paragraaf opgenomen van hoe ze denken over kapitaalallocatie. Daar kwamen op de call kwamen er ook een paar vragen over. Als je misschien een beetje terugdenkt ten tijde van de volledige jaarresultaten over 25 in februari. Toen is er een beetje al gehint van, moeten jullie niet een aandeleninkoop doen? Want jullie hebben zoveel cash op de balans. Waarom gebruik je dat niet? Nou, dat is in Nederland niet zo makkelijk, want je hebt een bankvergunning, dus je moet bij DNB langs. Dus daar leek misschien wel een signaal van, nou, misschien gaan ze er wat doen, maar op de call werd Van der Does, die wees dat echt heel resoluut af. Oh. Nou, ik vind dat eigenlijk een beetje onzinnig, want hij deed alsof zeg maar die 5 miljard allemaal nodig was om operationeel mee te groeien. Terwijl ja, 2 jaar geleden had je 2 miljard op de balans, toen kon je ook groeien. Dus waarom zou je dan nu ineens 5 miljard nodig hebben? Dus ik vond dat een beetje een soort onzinnig argument. Hier vind ik soms het bedrijf een beetje te Nederlands. En dan heb je ook zo'n Nederlandse board met Herna Verhagen. En denk ja, moet je niet gewoon iets internationaler denken en gewoon wel gewoon een aandeleninkoop doen als je waardering zo laag is.
1: Ja, een beetje wereldspeler die dan toch nog naar spruitjes ruikt.
0: Ja, echt spruitjesmentaliteit. En misschien kost het je uiteindelijk de kop. Hè? Want een partij als JP Morgan kan gewoon een keer denken, nou ja, ik sta geschoond voor die cash, sta ik op dezelfde multiple. Ik ben groot in payments, waarom koop ik het niet lekker?
1: Ja, is het een overnameprooi wat dat betreft?
0: Ja, er zijn niet heel veel partijen die het kunnen doen, maar zo'n JP Morgan, daar zou het prima passen.
1: En die miljarden die ze dus achter de hand hebben, daar moet een deel van aandeelhouders zeggen.
0: Ja, kijk, ze hebben natuurlijk nu wat overnames gedaan. Ze gaven ook wel aan dat er niet per se nog heel veel extra overnames hoeven te gebeuren. Dus ik zie niet in waarom je dan 5 miljard op de balans moet houden. Die volgens hen, kijk, je hebt natuurlijk wel wat nodig, want je bent een bank, dus je moet een bepaalde ratio aanhouden. Je hebt iets naar credit rating agencies, maar het zou me verbazen als dat 5 miljard is.
1: Maar misschien moeten ze wel overnames doen om te zorgen dat ze zelf niet worden overgenomen, als ik jou zo hoor.
0: Nou, kijk, ze hebben wat kleinere overnames gedaan. Dat is denk ik nuttig, ook om de business te versterken. Dus een van die acquisities, dat Orb, dat is een soort billing platform. Je ziet dat Stripe ook zo'n billing platform heeft gekocht. Ik denk dat dat geholpen heeft om ook nu OpenAI te winnen. Dus dat zijn goede zetten. Maar dat zijn best wel kleine overnames. Dat is niet zo groot dat je daar, zeker omdat die cash elk jaar blijft groeien, dat je, als we dit 2 jaar wachten, zitten straks op 10 miljard cash te kijken.
2: BNR Beurs.
1: 10 miljard klinkt veel, maar we gaan door naar Anthropic, bedrijf achter ChatGPT-concurrent Claude. Dat lijkt de strijd met OpenAI voor de succesvolle beursgang te gaan winnen. En dan komt het, volgens de Financial Times mikt Anthropic namelijk op een beurswaarde van $2000 miljard, waarmee ze gelijk de recordbeursgang van SpaceX verpulveren. Volgens de krant zou Anthropic mogelijk in de herfst naar Wall Street gaan. Een astronomisch bedrag, Thijs, ja, je verslik je ervan. Maar zou dus, zeggen ze, gerechtvaardigd zijn door de snelle groei van de omzet. Die zou tussen de 100 en 120 miljard liggen. Maar ja, rechtvaardigt dat ook een prijskaartje van 2000 miljard?
0: Ja, dat is mooi. Want we zitten natuurlijk naar zo'n privaat bedrijf te kijken. En dan vaar je natuurlijk een beetje blind. Want het zijn altijd een beetje getallen die je dan links en rechts uit krantenartikelen moet oppikken. Mm-hmm. Die 100 tot 120 miljard is de verwachte omzet over 2027. Want volgens mij zitten ze nu op een soort run rate van 50 miljard.
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje in lijn met hoe ook OpenAI kijkt. En waar ook SpaceX. Ja, dat zijn vergelijkbare waarderingen.
3: Maar dan zouden ze dus nog net zo hard moeten groeien. Het is een soort van viertienvoudiging van hoeveel ze dan omzetten. Kunnen ze nog zo hard doorgroeien, denk je? Want dat is wel extreem natuurlijk. Dat moet je dan volhouden.
0: Ja, nee, als je hier zeg maar de optimist pakt op het hele verhaal, kan je zeggen het aantal bedrijven en het aantal mensen wat nu al een soort professioneel abonnement heeft. De penetratie wereldwijd is 1,5%. Ja, dus als je die bril pakt, dan kan het nog heel hard groeien.
3: Het lijkt er wel op dat ze die mensen te pakken hebben gehad bij de Financial Times. Want ze hebben investeerders gevraagd van, nou, hoeveel kan het worden? En ik denk dat die behoorlijk een roze bril op hebben in dat geval. Misschien ook gerechtvaardigd, ik weet het niet. Maar het goed, meer nog dus dan SpaceX, 2000 miljard. Zijn daar wel genoeg beleggers nog te vinden voor dat aandeel?
0: Ja, SpaceX was 5 keer overtekend, geloof ik. En dat is natuurlijk altijd een beetje fictief, want die mensen leggen al wat groter in. Maar ja, daar was dus blijkbaar ook al heel veel vraag voor. Dus, en dit is iets wat onderliggend al winstgevend schijnt te zijn. En kijk, de casus voor het gebruiken van is natuurlijk heel duidelijk. Ik zie het zelf bij mijn eigen bedrijf ook elke dag. Dat je kan gewoon een aantal werknemers vervangen door het gebruik van AI.
1: Oh, heb je al werknemers vervangen?
0: Ik heb ze gewoon nooit aangenomen.
1: Hey, SpaceX haalde $75 miljard op, plus nog die green shoe. Gaat Anthropic dat ook overtreffen, denk jij?
0: Ja, dat, dat lijkt me wel. Dat ze gewoon nog vergroten gaan. Volgens mij was die laatste ronde ook al

0: privaat ook wel iets van 100 miljard. Dus het zal best wel die kant op gaan.
1: Wel bizar, hè? Wat betekent een succesvolle beursgang van Anthropic dan weer voor die beursgang van OpenAI?
0: Ja, als die daadwerkelijk succesvol is, dan geeft het natuurlijk wel een soort vergelijkingsprijs en waardering waar OpenAI ook tegenaan kan gaan. Zeker als hij succesvol is, is het denk ik nogal mogelijk voor OpenAI om daar nog gewoon achteraan te komen. Dan ziet iedereen het succes en dan rennen ze er wel achteraan.
1: Ja, is wel een ander dingetje. De Chief Revenue Officer Denise Dress, die stapt op. Dat komt net naar buiten, dat nieuws. Ze zit er pas een jaar. Is alweer de tweede grote naam die vertrekt. Is niet lekker als je naar de beurs wil. En twee van die toppers die stappen achter elkaar op, toch?
0: Ja, maar je ziet dat de hele tijd. Dat komt ook omdat die waardering van Anthropic is volgens mij al een keer 4 of 5 gegaan in de afgelopen half jaar. Ja, als jij daar als Chief Revenue Officer bent binnengekomen met een mooi aandelenpakketje en ziet dat het 5 is gegaan, gaat ze lekker op het strand zitten.
2: Je zegt al, jij ziet er bij jou op het werk de waarde wel van in. Is het ook een bedrijf waar jij in zou willen investeren, Anthropic? Sta je vooraan straks?
0: Nou, het lastige met dit soort dingen is dat je moet zoveel betalen voor dat soort verwachtingen. Dat vind ik nooit zo prettig. Dus ik sta hier altijd liever eerst even aan de zijlijn.
3: BNR Beurs.
1: Mooi moment om naar New York te gaan, naar Wall Street, Dow Jones. Om daarmee te beginnen staat 0,1% in de min. En daarna komt het leuke nieuws. De S&P 500 wint 0,5%. En de Nasdaq krijgt er 0,7% bij.
2: Nou, dat heeft niet aan Cisco gelegen, denk ik. Het sluit wel met mooie cijfers het boekjaar 2026 af. Een recordomzet van $63,3 miljard. Wat 12% meer is dan een jaar eerder. Een winststijging van 30%. Was ook wel te verwachten natuurlijk voor een techbedrijf in de AI-infrastructuur. Maar toch, ook de toekomst ziet er rooskleurig uit.
4: They are now seeing that full year fiscal 2027 AI revenue could hit $7.5 billion. I know from the notes I saw we were talking about $6 billion, so that's a little bit higher. Full year guidance really strong, specifically for Q1.
2: Ja, en ondanks die prima cijfers gaat Cisco dus toch een beetje onderuit. Wel, staat 9% in het rood.
1: Maar nou, een beetje. Flink.
2: Ja, behoorlijk. Ja, ik deel het even met understatement. Ja. Maar het staat nog altijd wel 50% hoger dan begin dit jaar.
1: Dat kan het wel. Ja. Moeten we het ook nog hebben over AI-chips. Namelijk van die van Cerebras Systems, die chips maken. Dat ging in mei naar Wall Street, maakte toen zijn beursdebuut. En was de afgelopen tijd flink gestegen. Beleggers die hadden zin in de kwartaalcijfers en dachten dat goede cijfers zouden worden. Nou, valt toch wel een beetje tegen. De omzet is afgelopen kwartaal minder dan gedacht. En dat zorgt voor een flinke daling van het aandeel. Want er staat nu op dit moment 14,5% in de min.
2: En dan heb ik nog een nieuwsje over lelijke sloffen, jawel, en over klompen, oftewel Birkenstock. Dat niet om aan te gluren merk dat vooral bekend is van die afschuwelijke sandalen, dat staat maar liefst 14% in de plus.
1: Oh.
2: Ja, het Duitse schoenenmerk dat heeft in het afgelopen kwartaal wederom meer misbaksels verkocht. Schimmert het door wat ik ervan vind?
1: Ja.
2: Dat zou kunnen,
1: ik ben blij dat wij ze niet aan hebben. Nee, inderdaad. Juist niet, hè?
0: Nee.
2: Nou, de check inderdaad niet. Maar het wordt steeds populairder, met name de dichte schoenen en de instappers die doen het goed. En de omzet in de maanden april, mei en juni kwam uit op €720 miljoen. 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Pluspuntje wel is dan dat het merk het hardst heeft gegroeid in Azië. Dus het kon nog erger als dat ook hier was gebeurd. Juist niet te vroeg, want ze verhogen ook nog eens de omzet en de winstverwachting. Ja, alsjeblieft jongens, laat het stoppen.
1: Nou, die kunnen we wel vergeten als sponsor bij BNR, denk ik. Die gaan nooit meer aankloppen.
2: Nou,
1: hè?
2: Dat hoeft ook niet.
1: Nee.
2: En dan willen jullie natuurlijk wel nog even van mij weten wat er morgen zoal te doen is. De beurs lijkt het al weekend, want er staat bar weinig op het programma. Maar je kan beginnen met het verwerken van de kwartaalcijfers van Applied Materials, die vanavond om 10 uur nog komen. Grote chiptoeleverancier. Het aandeel staat dit jaar al ruim 100% hoger. En ook als je niet belegt in Applied Materials, interessant, want het zegt ook iets over de zaakjes bij ASML. Beide leveren namelijk de machines waarmee chipfabrieken draaien. ASML de lithografie, Applied Materials zo'n beetje de rest. Dus als bij Applied Materials de orders binnenstromen, kun je aannemen, ook bij ASML. En verder moet de belegger zich vermaken met Ebusco. Wat misschien niet helemaal het goede woord is, vermaken, want de elektrische bussenbouwer raakte deze week weer een grote klant kwijt. Ja, misschien dat er in de cijfers ergens nog een greintje hoop te bespeuren valt. En zo niet, nou ja, veel verder dan de 20 cent die de aandelen nu kosten, kunnen we eigenlijk toch al niet meer zakken.
1: Dit was de BNR Beurs van donderdag 13 augustus. Wij danken Thijs Buitenhuis van Norbury Capital. Je eerste keer in beurs, maar zo voelt het helemaal niet. Het is alsof jij gewoon elke dag hier naast ons staat.
0: Ja, ik vind het leuk om te doen.
1: Ja, mooi man. Ja. Heb je zin om terug te komen?
0: Ja, lijkt me leuk.
1: Het zou pijnlijk zijn als je zou zeggen, nee, ik heb helemaal geen zin in om weer met jou op Milou te staan. Maar heel graag, tot heel snel.
2: Ja, inderdaad, want je moet, anders dwingen we je wel. Ook fijn dat jij er was, kijker of luisteraar. Morgen kun je weer kijken of luisteren, weet ik uit betrouwbare bron. Namelijk van Jelle, die staat hier naast me en die staat hier dan met Maxime.
1: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door naar hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
6: Ja, ik probeer te voorkomen dat centrale banken de Kodak van het geld worden. Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied, en die hebben geen eigen betaalsysteem.
7: We moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook.
6: Mijn juridische collega's zijn er nog niet over uit of de ECB überhaupt wel bankrekeningen aan het publiek mag aanbieden. wat je
5: dus krijgt, ze daarmee eerst even moeten beginnen. Alleen pin, geen cash. Je ziet het steeds vaker staan bij cafeetjes en winkels. Al die bankbiljetten, het is ook maar onhandig. Zeker als je ook met je telefoon kan betalen. Contant geld is aan het verdwijnen. In 2014 was 50% van de betalingen in Nederland nog gewoon met cash. 10 jaar later was dat nog maar 20%. Nou zou je denken, dat is prima toch, lekker makkelijk. Nou, de Europese Centrale Bank denkt daar ietsje anders over. Hoe dat zit, daar moet je het volgende voor weten. De meeste mensen weten het niet, maar eigenlijk heb je 2 soorten euro's in je leven. Je hebt de commerciële euro, dat is geld op een bankrekening. Dat is eigenlijk niet echt geld. Dat is een belofte van je bank. Een cijfertje in een spreadsheet dat je vertelt hoeveel je theoretisch dan zou kunnen pinnen. En je hebt de publieke euro. Dat is geld dat je uiteindelijk uit die pinautomaat zou kunnen trekken. Uitgegeven door de Europese Centrale Bank. En dat is echt geld. Dat is geld dat je desnoods in een sporttas in de vriezer kunt bewaren voor als de wereld instort. Maar wat nou als straks veel meer bedrijven zeggen pin-only? Wat nou als iedereen alleen nog maar met zijn pinpas gaat betalen? Dat mensen zeggen, oh, dat briefje van 20, dat wil ik niet meer. Ondermijnt dat niet het vertrouwen in het hele Europese geldsysteem? Nou ja, zegt de ECB. En daarom willen ze een digitale versie van die fysieke euro aanbieden. Een digitale euro rechtstreeks van de centrale bank. Is dat nou niet een beetje veel gedoe voor een probleem dat niet heel groot lijkt? Nou, de Europese Commissie vindt van niet en nu ligt het bij het Europees Parlement. Is de digitale euro een logische stap of lost het een probleem op dat niemand heeft? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dat gaat altijd wel weer over geld. En deze keer zelfs letterlijk. Bij mij in de studio, macro-econoom Han de Jong. Tenminste in de studio in Ierland. Dag Han.
7: Dag Rens.
5: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
8: Dag Rens.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Han, is het zo'n gek idee trouwens om een sporttas in een vriezer, een sporttas met geld in een vriezer te hebben voor als de wereld vergaat?
7: Ja, ik probeer dat mij voor te stellen. Ik heb wel een vriezer, maar daar past geen sporttas in. En ik zou ook niet een hele sporttas vol met... maar ik zou niet een sporttas vol met geld doen. Maar ja, we moeten allemaal een buffervoorraad gartaal, fysiek geld aanhouden. Dus dat doe ik ook. Ja. Maar het ligt niet in de vriezer.
5: Oké. Edin, heb jij nog een bundeltje biljetten ergens liggen?
8: Ik heb op 15-jarige leeftijd een oorlog meegemaakt. En als je dat hebt meegemaakt, dan zorg je er altijd wel voor dat je een soort noodpakket hebt. Dus toen we laatst dat boekje kregen, noodpakket, dacht ik, nou, dat heb ik
5: dat
8: al.
5: Heb ik al.
8: En dat hoort, daar hoort ook contant geld bij.
5: Ja, ja. Wij gaan uitgebreid praten over de voor- en de nadelen van het alternatief voor die bankbiljetten, namelijk de digitale euro. Even een tipje van de sluier voordat je meteen alles weggeeft. Edin, ben jij positief, negatief? Hoe zit je in de wedstrijd?
8: Ik steun het principe, want onze maatschappij digitaliseert en dan gaat geld gewoon mee. Maar wat ik niet steun is dat de centrale banken dat gaan doen. Want ik vind dat er dan bij die instellingen veel te veel macht komt te liggen.
5: Ah, oké. Dat is goed. Han, jij bent lang hoofdeconoom bij ABN AMRO geweest. Stel, je had toen die rol, of nu die rol nog steeds. Hoe zou je er dan naar kijken, naar de invoering van zo'n digitale euro via de ECB?
7: Oeh, dat is wel een gewetensvraag eigenlijk. Ik heb de nodige reserves, moet ik zeggen. Maar ik laat mij graag overtuigen in deze podcast door Menno. Maar wat je dus ziet, de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken, heeft een officieel standpunt. Ik zou dat willen typeren als constructief, kritisch constructief. Maar het punt bij banken is altijd, als je een bank vraagt van wat vind je van je toezichthouder, die zal toch altijd in zijn achterhoofd houden dat hij de relatie met de toezichthouder goed wil houden. Dus als ik bankeconoom was geweest, dan zou ik mij redelijk op de vlakte houden. maar nu ik onafhankelijk ben, ben ik misschien iets kritischer.
5: En waarom ben je er kritisch op? Is dat omdat, nou, misschien dat publiek geld de functie van het commerciële geld overneemt, of heb je andere kritiekpunten?
7: Nou ja, als je gaat kijken, waarom willen we dit nou eigenlijk? Nou, dan is er een aantal redenen, maar daar gaan we ongetwijfeld nog verder op in. Dat kan Menno beter uitleggen dan ik. Maar ik zou zeggen, we hebben al een heel efficiënt betaalsysteem. Dus waarom moet er daarnaast nog een parallel ander systeem komen? Dat digitale geld van de centrale banken, dat moet ook veilig zijn. Daar zit ook eigenlijk een hele rare paradox in. Want de centrale bank heeft ook als taak om de commerciële banken veilig te houden. En gaan ze nu echt een instrument in het leven roepen voor de veiligheid, betekent dat dan dat ze toch eigenlijk niet het volste vertrouwen hebben in de uitvoering van hun eigen toezichtstaken?
5: Ah, oké. Okay. Dus jij zegt, je zou het kunnen zien als een motie van wantrouwen.
7: Ja, een soort motie van wantrouwen tegen zichzelf.
5: Ja. Ja.
7: Maar Menno gaat me ongetwijfeld uitleggen dat dat onzin is.
5: Goed zo. Nou, Menno is al een aantal keer aangekondigd. Zal ik hem ook officieel welkom heten in deze studio. Welkom Menno Broos.
6: Dankjewel.
5: Jij bent programmamanager digitale euro bij de Nederlandse Centrale Bank. De Nederlandse Bank, kort gezegd. Je merkt het al wat sceptisch in deze studio.
6: Ja,
5: Kom jij dat vaker tegen of niet?
6: Ik ben het gewend. Nee, ik ben het gewend. Nee, ja. Zeker.
5: Jij bent de programmamanager, dus jij bent ook een voorstander van de invoering van deze digitale euro, toch?
8: Dat mag ik wel hopen, ja.
6: Nou, er is mij gevraagd door DNB en door de ECB in het verlengde om te gaan onderzoeken of we publiek geld moeten digitaliseren. En met het onderzoek zijn we bezig. En ja, er zitten wel zeker wel degelijk voordelen.
5: Oh, ik hoor jou dus ook wel een beetje academisch erin zitten.
6: Ik ben een econoom, dus die houden altijd een voorbehoud. Kijk, uiteindelijk is het aan ons als centrale bank om de taken uit te voeren die wij krijgen van de politiek. Dus er is, je hebt het al aangekondigd, het ligt nu bij het parlement. Hè? Dus als Nederlandse bank moeten we ook voorzichtig zijn met de middelen die we krijgen. Die krijgen we van de politiek. We zijn formeel nog in een onderzoeksfase. Mm-hmm. Natuurlijk gaat die al wel wat verder, omdat we zien dat het politiek akkoord er bijna is. En tegelijkertijd zie je dat ook de hele maatschappij nog moet wennen aan het idee dat centrale banken gaan digitaliseren.
9: Ja. Nou, laten we het even met je gaan afbellen. Eerst even, waarom is het belangrijk dat er ook digitaal publiek geld bestaat?
6: Dat begint natuurlijk bij de vraag, waarom is het belangrijk dat er publiek geld bestaat? En publiek geld is er altijd geweest. Centrale banken hebben eigenlijk altijd geld direct uitgegeven aan het publiek. Dat zijn natuurlijk de bankbiljetten. We hebben ook gezien dat steeds minder wordt. En er zijn geen voorbeelden van geldsystemen waarbij de centrale bank geen bankbiljetten uitgeeft.
9: Hmm.
6: Dus door de verdere digitalisering zien we dat het aantal bankbiljetten in de economie afneemt. In ieder geval in het betalingsverkeer. En als je die lijn zou doortrekken, en gelukkig gaat het niet zo hard als 10 jaar geleden, maar als je die lijn zou doortrekken, dan is er dus een punt waarbij centrale banken geen bankbiljetten meer uitgeven, of in ieder geval die bankbiljetten niet meer worden gebruikt.
9: En wat zou daar dan gebeuren? Wat is dan het idee?
6: Nou ja, wij hebben als taak om de goede werking van betalingsverkeer te waarborgen, naast prijsstabiliteit en dergelijke. En een van de middelen die we daarvoor hebben zijn dus die bankbiljetten.
9: Ja.
6: Dus bankbiljetten zijn een manier om het betalingsverkeer door te laten gaan als er een online storing is. Het is ook een
9: dat zou het vertrouwen in het geldsysteem ondermijnen als we geen cash meer gebruiken. En er is geen vervanger voor. He, voor dat publieke geld, dat zou het vertrouwen in het systeem ondermijnen. Is dat inderdaad hoe jij het ook ziet?
6: Ja, nogmaals, er is geen precedent, dus het is moeilijk in te schatten. En je hebt als bank ook andere instrumenten. Dus je kan ook toezicht houden. En er zijn verschillende dingen die je kan doen. Maar ik wil niet als eerste land in de wereld dat experiment aangaan dat je een geldsysteem hebt zonder bankbiljetten.
8: Ja, Edin. Wat ik me afvraag in het geheel, als ik naar de hele historie van het geld ga kijken, dan zie ik, wij zijn ooit heel lang geleden gestart met ruilhandel. Nou, na enige tijd kwamen we erachter, dat werkt niet echt, want dan moet je, als ik schoenen maak, nou ja, je kent het verhaal.
9: Ja.
8: Dus de introductie van munten lost een heel duidelijk probleem op. Namelijk, je hoeft er niet meer op zoek te gaan naar iemand die exact het spul nodig had wat jij, vervolgens is die handel in de wereld gaan toenemen. Het is steeds complexer geworden. Bankbiljetten losten het probleem van dat je heel veel munten mee moest slepen. Dat het niet meer veilig was, zwaar was, letterlijk. Dus daar zie ik een probleem dat opgelost wordt. Wat is het probleem dat digitale euro gaat oplossen?
6: Dus bankbiljetten is de uitvinding van de centrale banken geweest om dat probleem op te lossen. Dat werkte heel lang heel goed. Vervolgens zijn commerciële banken met digitaal geld begonnen. He, dus die dachten, oh, dat is vervelend die bankbiljetten mee te nemen in een portemonnee. En dan kun je niet op afstand geld overmaken. En heeft dus Albert Heijn samen met ING, of de Postbank destijds, het pinnen geïntroduceerd. Dus daar werd een ander probleem op gelost. Ten koste zeg maar, van de positie van bankbiljetten.
9: Eigenlijk heb je daar een beetje kaas van je brood laten eten, hoor ik.
6: Ergens hebben wij dus toen als centrale bank gezegd, weet je wat, die digitalisering, dat is iets voor de commerciële banken. Daar hoeven wij niet aan mee te doen.
9: Hmm.
6: En
9: is dat achteraf gezien dan een fout? Is dat dan een fout geweest?
6: Ik denk niet dat je destijds, ik zou eens een oud jaarverslag moeten lezen, maar ik denk niet dat je destijds had kunnen inschatten hoe ver die digitalisering zou gaan.
9: Ja.
8: Laat niet vergeten, we hebben het over de tijd waarin de topman van IBM zei, de wereldwijde vraag naar computers zal 5 zijn.
9: Ja,
8: dus je kunt niet zeggen centrale banken
9: zijn. Je hebt zitten slapen destijds. Okay. Maar misschien even voortgaan op jouw vraag, Edin. Want de grote vraag is, welk probleem lost dit op? Ik heb ook een beetje zitten spitten. Ik kwam er vier tegen. Vier problemen die het eventueel zou kunnen oplossen. Menno misschien vul aan. En Han en Edin ook. Nummer één is geloofwaardigheid van geld als niemand meer cash gebruikt. Hebben we het net even over gehad. Moeten we over doorpraten. Twee, minder afhankelijk zijn van het Amerikaanse betalingssysteem. Drie, het is een goed noodsysteem in tijden van stroom- en internetuitval. En vier, je zou makkelijker kunnen betalen in Europa, across Europe. Mis ik er nog eentje, Menno, of is dit het wel?
6: Nou, wij zien privacy ook als een voordeel. Dus de privacy van de digitale euro ten opzichte van de private digitale betaalsysteem. Okay. Niet ten opzichte van bankbed.
9: Ja, interessant. Andere voordelen die we zouden moeten bespreken? Of zogenaamde voordelen?
7: Nou, volgens mij heb je ze gehad. En ik had er zelf ook eigenlijk al wel twee genoemd. Ja, misschien nog eentje, heel stiekem. Maar ik heb dus een licht wantrouwende blik hierop. En wat ik mij. Ja, een gedachte die ik moeilijk kan onderdrukken. Dat is dat centrale banken hebben gezien dat er allerlei crypto's zijn gekomen. En dat ze toen bij zichzelf hebben gedacht: oei, als we daar niet in meegaan, dan worden we misschien op een gegeven moment irrelevant. En dat willen we niet. Dus laten we maar meedoen aan deze. Aan deze crypto's. En natuurlijk is. Ja, crypto betekent eigenlijk letterlijk geheim, hè, of zoiets. En dat is dit is dus omgekeerd eigenlijk. Maar tegelijkertijd lijkt het er ook wel een beetje op. Dus het lijkt me bijna dat de centrale banken dit inzetten in een soort concurrentiestrijd tegen crypto's.
9: Oké, en Edin, jij hebt ook nog een.
8: Nou, heel even over die laatste twee voordelen die jij dan opgezond hebt. Noodsysteem in tijden van stroom- en internetuitval. Dan vraag ik me af: en contant geld is dat niet?
9: Mm-hmm.
8: En als laatste wat je aangaf, je kunt hierdoor makkelijker betalen in Europa. Volgens mij gaat het nu ook heel makkelijk.
9: Oké, goed. Laten we eens even gaan afpellen dan. Die argumenten komen langs. Even die geloofwaardigheid. Menno, waar jij al zei, als er geen cash meer is, zijn we dan wel geloofwaardig? Jij zegt, er is geen geldsysteem in de wereld waar er geen cash meer was van de centrale bank en wat nog wel lekker heeft doorgedraaid.
6: Nou ja, ik überhaupt waar geen cash meer was van de centrale bank, punt. Ja.
9: Is het, Han, hier wordt gezegd, wij zouden niet de eerste willen zijn die dit experiment aangaan en daarom zouden we het sowieso maar moeten doen voor de stabiliteit. Klinkt als valide argument.
7: Oh, ik ben helemaal niet tegen testen. Wat me wel opviel, en ja, dat ontlokte bij Edin ook direct een reactie, was dat Menno net zei dat ook privacy een belangrijk argument is. Mijn vrees is een beetje, en dat zie je bijvoorbeeld in China gebeuren. China, waar ze met een hele grote pilot, eigenlijk nog een pilot, maar er zijn, kennelijk lees ik, in China meer dan 2 miljard rekeningen in dat betaalsysteem van de centrale bank daar. Die worden niet heel actief gebruikt, overigens. Maar wat je daar ziet is dat de modaliteiten van dat centrale bankgeld in China, dat de centrale bank van China dat toch geleidelijk aan verandert om de adaptatie ervan te bespoedigen. En ja, dan kom je naar mijn idee een beetje op een glijdende schaal.
9: Mm-hmm.
7: Toen Edin net wat verbaasd reageerde op dat privacy een voordeel zou zijn van centrale bank digitaal geld. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ik ben ook bang dat het dan toch op een hellend vlak terecht komt op een gegeven moment.
9: Laten we de privacy er even bij pakken. Want daar zijn mensen bang voor. Dat zie je ook op de social media van deze wereld. Nee, we gaan al het gartalen, dus het papiergeld, vervangen door digitaal geld, zodat de overheid, Big Brother, je helemaal kan volgen.
6: Dus we hebben altijd gezegd, digitale euro komt naast bankbiljetten te staan. En er verandert niks aan de uitgifte van bankbiljetten. Bankbiljetten geven we uit zolang daar vraag naar is. Mm-hmm. Maar we zien wel dat die vraag minder wordt. He, dus al die mensen die kiezen dan toch liever een digitaal betaalmiddel en die gebruiken Wero en Ideal en pinnen. In plaats van bankbiljetten. Nou, die trend die zien we. We zien ook dat digitaal betalen iets betekent voor je privacy. Want we weten allemaal dat een digitale betaling is uiteindelijk gewoon een betaling die je ergens in een boek moet opschrijven, want anders kun je hem niet terugvinden. En in tegenstelling tot bankbiljetten die je gewoon overdraagt en dan bij de ontvanger bewaart. Dus die privacy is in digitaal betalen altijd al een beetje een zorg.
9: Het commerciële alternatief is helemaal niet privacy safe, zeg maar.
6: Nou ja, ik wil ook niet zeggen dat de privacy daar geschonden wordt. Hè,
9: We registreren het. Ja. Even in de snelheid dan. Is deze digitale euro, daar wordt niets geregistreerd?
6: We hebben een offline variant en daar wordt vrijwel niks geregistreerd. Dus de offline variant, dat zijn tokens op je telefoon. Daar hoeven wij niet van te weten waar die terechtkomen.
8: Ja, maar ik denk dat dit wel een belangrijk punt is. Want wij horen al heel lang dat het vertrouwen van de mensen in overheden echt aan het afkalven is. Dus als je nu te horen krijgt, wij registreren niks en we gaan er niks mee doen. Ja, dat kan nu misschien het geval zijn. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen denken, ja, nu niet, maar over 5 jaar kan het ineens heel anders zijn.
9: Ja, en, dat is een beetje wat Han zegt. En even andere wordt het toch een beetje gerommeld.
8: Inderdaad. Ja. En even naar de andere vraag. Wij hebben in Nederland het systeem van even tikkie sturen. In Scandinavië hebben ze ook iets vergelijkbaars. Waarom, dus even terugkeren naar mijn vraag, welk probleem los je op? Waarom zou je dat niet Europees gaan maken, uitrollen, en dan heb je het toch opgelost? Ja, ja. Dan is het makkelijk.
9: Ik heb deze uitzending voorbereid met een soort afpellen van allerlei argumenten. Je merkt al, de heer De Jonge en Mujagic houden zich daar totaal niet aan. Maar goed, ik ga met jullie mee. Dit is het argument nummer 4 op mijn lijstje, namelijk Europees geldsysteem wordt makkelijker gemaakt. Ja. Jullie argument is, of de centrale bank zegt, het argument is, dan maken we het Europees betaalsysteem makkelijker. Je zou kunnen zeggen, doe dat gewoon lekker met commercieel geld en zorg ervoor dat tikkie
8: het gewoon werkt.
9: Werkt internationaal.
6: Ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zo'n grote economie hebt, hè, het eurogebied, en die hebben geen eigen betaalsysteem. Dus die zijn voor de betalingen in Europa zijn ze eigenlijk afhankelijk van Amerikanen. Het is geen enkel groot land in de wereld dat zo afhankelijk is in betalen. En natuurlijk moet er dan dus een partij opstaan die zegt, nou weet je wat, wij gaan dat doen.
9: Want even voor mij, als ik zeg maar naar Frankrijk geld overmaak, dat doe ik dan met dat IBAN-nummer, met FR erbij, et cetera. Dat gaat uiteindelijk over Amerikaanse systemen?
6: Nee, IBAN gaat goed. Dus gewone bankoverschrijvingen, dat gaat goed. Mm-hmm. Dat is een set van regels die we hebben ingevoerd, dat heet SEPA. Mm-hmm. Kaartbetalingen, die gaan via
9: creditcards. Ja.
6: Niet alleen creditcards, ook een pinbetaling. Dus als je met je ING of Rabopas in Frankrijk aan de tolpoortje staat, dan gaat dat via de Amerikaanse.
9: Oké. Okay. En wat zou dan, als dat nu nog via Amerikaanse systemen loopt, dan moet je dat toch gewoon gaan fixen in plaats van een digitale euro invoeren?
6: Precies, en we hebben ook een initiatief daarvoor. Wero heet dat. Hè. Dus dat zijn 5 landen die wilden dat gaan uitrollen in heel Europa. En die zien ook dat je daar tegen grenzen aan loopt. Want Spanje zei al, ja, we hebben ons eigen systeem, wij doen niet mee. Italië zei ook, maar liever niet. Dus er is in Europa er zijn maar weinig partijen in Europa die dit pan-Europees kunnen invoeren. En ik ben er wel van overtuigd dat je echt schaal moet hebben in Europa, wil je kunnen opboksen tegen de Amerikanen.
9: En dus als je dit als Europese Centrale Bank doet, en jullie gaan, jij zit bij DNB, maar ja, je valt dan onder de Europese Centrale Bank, ja, dan zou je dat gewoon, wat iedereen ook wil, gewoon kunnen uitrollen.
6: Dan doe je het eigenlijk per definitie op Europees.
8: Maar mag ik dan een vraag stellen? Als dit daadwerkelijk een geweldig goed idee zou zijn, kun jij mij uitleggen waarom jullie zusterinstelling in Amerika daar heel anders in zit? De Fed zegt, we willen er eigenlijk niks mee te maken hebben.
6: Ja, heel simpel. Heel veel dollarbiljetten die daar nog in omloop zijn. En ik was 2 jaar geleden in Amerika. Er zijn steeds meer winkels nu die zeggen, betaal maar contant. Omdat die worden afgeknepen door die Amerikaanse kaartmaatschappijen.
9: Han, ik vind dit wel, als ik er zo naar luister, een valide argument. Dat je zegt, ja, dus een heel groot gedeelte van je makkelijke systeem loopt via Amerikaanse systemen. Als we dat proberen uit te rollen via, laten we zeggen, de commerciële weg, dan loop je tegen allerlei landen aan die zeggen, nou, we hebben eigenlijk wel een ander systeem. Ga nou dat Europees doen, via de Europese Centrale Bank, want dan is het al gewoon sowieso in het eurogebied ingevoerd. Wat denk je daarvan?
7: Nou, dat vind ik een valide argument. Ik moet wel zeggen wat, kijk, weet je, Menno die weet veel meer van de techniek dan ik. Hij zegt, ja, die kaartmaatschappijen, Visa en Mastercard, die hebben al die kastjes en die bepalen dan welke andere kaarten worden geaccepteerd. Nou, hij zal ongetwijfeld gelijk hebben. Maar ik constateer eigenlijk dat als ik in Amsterdam boodschappen doe, dat ik dan heel vaak in een winkel kom waar je wel kunt pinnen, maar juist niet met creditcard kunt betalen. Dus,
9: maar zelfs dat pinnen is volgens mij ook het via Mastercard Visa, hè, toch?
6: Ja, kijk maar op je pinpas.
8: Ja, okay. Maar is het nog geen plausibel verhaal als je zou zeggen, ja, we zijn afhankelijk voor een groot deel van ons betalingsverkeer van die Amerikaanse partijen. Maar tegelijkertijd is het zo, dat gaf je zelf net eigenlijk ook aan, wij zijn wel een gigantische markt voor die partijen. Kun je als Europa geen Europese regels opleggen van, of je hou je aan deze regels aan als je betalingen in Europa doet, of je gaat maar iets anders doen.
10: Ja, het Europese systeem. Zo doen we dat
8: want
10: altijd.
8: Wij zijn
10: we
8: groot genoeg daarvoor, denk ik.
11: Ja. En dan, nou, dan luisteren ze naar ons.
6: Ja, je kan heel veel ook met regels oplossen. Dat is zeker waar. Hè. Je kan zeggen, die Europese standaard die moet er komen. Al die Europese initiatieven die er nu ontstaan, zoals Wero al genoemd is, die moeten ook Europese schaal gaan krijgen. Dus de wetgever kan daar ook heel veel maatregelen treffen, absoluut. En ik denk dat als wij dit in Nederland hadden gedaan, dan hadden we dat door te polderen opgelost. Hè? Dus ieder land doet het op een andere manier.
10: Goed. Helaas moeten we op de radio alweer stoppen. Want de tijd is schaars, net zoals geld. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. De aflevering kun je gewoon vinden in de BNR-app. Of natuurlijk in alle andere podcast-apps. Veel dank voor Menno Broos. Hij is programmamanager Digitale Euro bij DNB. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week. Dag.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de CryptoCast.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Dierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de nasleep van de cold card hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin en hardware wallets is gestolen. En ondertussen zouden ruim 25.000 wallets zijn gehackt en daarmee meer dan 100 miljoen dollars zijn buitgemaakt. En we hebben het over een nieuwe ideologische strijd die is losgebarsten in de bitcoinwereld. Dus genoeg te bespreken. Dit is CryptoCast 442 en ik heb de luxe van twee co-hosts om dat allemaal te gaan bespreken. Aan mijn linkerhand zit Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. Goed dat je er bent, Kim.
7: Dank je.
6: En Mauro Halvenstrook, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. Ook dankjewel. Goed dat jij er bent, Mauro. Kim, we beginnen met jou, want we gaan eens doorpraten over de cold card hack. Hadden we het vorige week ook over met z'n tweeën hier in deze studio. Want ruim een week na die grote hack, waarbij miljoenen dollars aan bitcoin is gestolen, is de rust nog niet wedergekeerd in de bitcoinwereld. Het aantal slachtoffers loopt nog steeds op en het gestolen bedrag heeft de grens van 100 miljoen dollar gepasseerd. En om verdere ellende te voorkomen is er dan ook een groep softwareontwikkelaars opgestaan die de kwetsbaarheden in de bitcoin software en aan aanverwante software aan het onderzoeken zijn. Kim, voor de mensen die dit even gemist hebben, wat is er precies gebeurd de afgelopen week, anderhalve week in de bitcoinwereld?
7: Ja, laten we beginnen met cold card. Dat is een hardware wallet. Ja. En die kun je zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Het is eigenlijk een soort USB-stick. En deze lijkt specifiek ook wel een beetje op een rekenmachientje. En het probleem zat in de manier waarop de cold cards vanaf 2021 de Bitcoin wallets hun geheime sleutel lieten genereren. Ja. Die sleutel hoort willekeurig te zijn. Volledig willekeurig. Zodat er astronomisch veel mogelijkheden zijn. En door een fout in de software werd in bepaalde gevallen niet de juiste generator gebruikt. Maar een hele zwakke generator. En daardoor waren sommige seeds, dat zijn de woorden van je wachtwoord, heel erg voorspelbaar. En dan konden ze gereconstrueerd worden. En de aanvaller hoefde hiervoor helemaal niet fysiek bij die cold card te komen. Nee. Hij kon dat op afstand uitrekenen welke wachtwoorden mogelijk waren. En dan op de blockchain bekijken welke adressen er veel bitcoins hadden. Ja. In het begin werden er vooral adressen gehackt die heel veel bitcoins hadden. En die kon hij dan wegsluizen op afstand. En daardoor al meer dan 100 miljoen aan bitcoin gestolen op dit moment.
6: Precies, ja. Echt een grote ramp voor mensen die zelf hun bitcoin aan het bewaren waren op zo'n cold card. Is er al meer bekend over slachtoffers en daders van deze hack? Is daar al duidelijkheid over?
7: Nou ja, wat jij net ook in de intro zei, we weten inmiddels dat het om duizenden adressen gaat. En dat de schade dus boven die $100 miljoen ligt. Maar het precieze aantal slachtoffers blijft lastig om vast te stellen. Want één persoon kan ook meerdere bitcoin-adressen hebben. En over de dader weten we eigenlijk ook nog steeds weinig. Het lijkt nog steeds wel echt duidelijk dat dit een iemand is die er veel kennis over had. Hè. Veel technische kennis, dat er voorbereiding is getroffen. En er is heel gericht gezocht naar wallets waarvan die sleutel mogelijk kwetsbaar was. En waar die bitcoin afgehaald
6: We weten eigenlijk niet eens zeker of het één dader is of meerdere. Want kan iedereen meerdere kan dit zijn. In feite hebben gedaan natuurlijk.
7: Ja.
6: Zie je dat veel mensen vluchten van de cold card? Dat veel mensen hun bitcoin van die cold card afhalen en bijvoorbeeld naar een exchange verplaatsen?
7: Ja, dat is denk ik een van de meest opvallendste gevolgen op dit moment. Je ziet dat grote hoeveelheden bitcoin die al heel lang niet waren verplaatst in beweging komen. Glassnode rapporteerde dat er in één week voor ongeveer 210.000 bitcoin uit lang slapende wallets werd verplaatst. En dat betekent dat je wordt gezien als een lange termijnhouder die dan langer dan 5 maanden de cryptovaluta niet heeft aangeraakt. En eigenlijk is dat sinds december 2024 niet gebeurd. Toen was er een hoge prijs waardoor mensen hun bitcoin wilden verkopen.
6: Precies, dan zie je dat mensen gaan verkopen. Ja.
7: Ja, maar dit hoeft natuurlijk niet allemaal cold card gerelateerd te zijn. Maar ik denk wel dat het laat zien dat de hack mensen aan het denken heeft gezet over hun eigen beveiliging. En inderdaad ook aangeraden werd natuurlijk om je bitcoin over te zetten naar een nieuwe veilige wallet.
6: Ja. Deze hack zet logischerwijs mensen aan het denken. Kan je iets zeggen over wat misschien het veiligste is voor qua bitcoin bewaren? Moet je toch niet alleen maar kiezen voor eigen beheer, wat lang altijd de gedachte was in de bitcoinwereld? Is misschien een rekening bij een bekende partij ook wel een goed idee? Wat is daar de balans nu tussen? Hoe zie jij dat?
7: Ja, ik denk zelf dat deze hack laat zien dat er niet één perfecte manier is eigenlijk om je bitcoin te bewaren. Inderdaad, bij self-custody heb je de maximale controle, maar dus ook de maximale verantwoordelijkheid. Ja. En als er iets misgaat met je wallet of dus met dat wachtwoord, dan is er niet iemand die dat voor jou kan terugdraaien of je daarbij kan helpen. En bij een professionele beheerpartij lever je dus een deel van die controle in. Maar er staat wel tegenover dat die partij beveiligingslagen heeft ingericht, professionele procedures. En ik zou zeggen, voor iemand met inderdaad ook een groot vermogen zou ik zeker spreiding aanraden, dat wel verstandig is. En niet alles op één hardware wallet zetten, maar ook niet alles bij één exchange of bij een custodian.
6: Ja.
7: En ik denk dat het hier het allerbelangrijkste is dat je goed begrijpt welk risico je neemt en waar je dus ook dat risico neerlegt.
6: Ja. CoinKite is het bedrijf achter die cold card hardware wallet. Extra pijnlijk is dat deze week bekend wordt dat in 2021 al, dus 5 jaar geleden, werden zij al gewezen op de risico's die mogelijk in hun eigen software zat. Waarom heeft het bedrijf daar nooit iets aan gedaan?
7: Ja, Daniel, ik denk dat dat echt een van de meest lastige vragen is op dit moment. Zij hebben zelf publiek nu een overzicht gemaakt van eerdere security disclosures. Dus dat zijn beveiligingswaarschuwingen en beveiligingslekken. En wat we nu inderdaad weten is dat de uiteindelijke kwetsbaarheid ontstond bij een wijziging in 2021. Ja. Op de grens van die twee verschillende software modules. Ja. En een instelling die softwarematige random generator had moeten uitschakelen, die werkte door een integratiefout niet zoals bedoeld. En daardoor werd er eigenlijk ongemerkt die generator gebruikt. Dus zij zeggen ook nadrukkelijk, het was natuurlijk geen bewuste keus om die zwakkere generator in te zetten of als backup te gebruiken. En de hardware generator die goed was, die was ook niet kapot. Hè? Maar er zat echt een fout in die koppeling. En dat maakt het allemaal niet minder ernstig. Maar ik denk wel dat het een belangrijk onderscheid is om te maken. En ik kan me echt goed voorstellen als ze dat eerder hadden gezien dat daar andere maatregelen waren getroffen.
6: Ja, extra pijnlijk is wel dat de software die ze op het allereerste begin gebruikten, die niet kwetsbaar was voor de duidelijkheid, dat was software die ze geleend hadden van een open source concurrent van de Trezor. Toen hebben ze daar hun eigen versie van gemaakt. En sinds
8: zij niet meer zelf open source zijn, mogen ze dat niet meer zodanig gebruiken. En moesten ze dat zelf dan updaten.
6: Dus de cold card had de mond vol van het bitcoin ethos, maar was zelf niet open source en bleek dus heel kwetsbaar te zijn. Ja, dat is terugkijkend zo allemaal heel erg pijnlijk. Er zijn ook wel ontwikkelingen die misschien positief zijn of die een soort van sprankje hoop met zich meebrengen. Er is namelijk bijvoorbeeld een Bitcoin Red Team opgericht. Ja, dat zijn een groep ontwikkelaars, enthousiastelingen die met de AI kwetsbaarheden proberen op te sporen in de open source projecten. De grote waaier aan open source projecten die Bitcoin kent en die van alles voor Bitcoin doen. Kan je eens vertellen wat daar gebeurt, Kim?
7: Ja, zij gebruiken inderdaad AI om enorme hoeveelheden open source code door te lichten. Ja. En ze hebben naar honderden verschillende projecten gekeken die eigenlijk rondom Bitcoin worden gebruikt. Dus ze kijken bijvoorbeeld naar Bitcoin wallets en ook software die transacties ondertekent. En AI zoekt dan eigenlijk naar patronen die mogelijk op een beveiligingsprobleem wijzen. En vervolgens moeten dan natuurlijk nog wel mensen er naar kijken of zo'n melding ook daadwerkelijk kwetsbaar is.
6: Ja, het vermoeden is namelijk ook dat AI die kwetsbaarheid bij de cold card zelf heeft gevonden. Mensen hebben daar 5 jaar niet op gestuit. En nu met AI, nu de AI-modellen goed genoeg zijn, krijgen we dat wel. Hebben zij al grote risico's ontdekt, dat Bitcoin Red Team, die nu dus afgedicht kunnen worden?
7: Ja, ze hebben inderdaad naar verschillende onderdelen gekeken die met name cruciaal zijn voor de veiligheid van Bitcoin. En de grootste dingen die daar uitkomen gaan over de geheime sleutel eigenlijk die wordt aangemaakt, over die private key. Maar ook de manier waarop je transacties worden goedgekeurd en worden ondertekend. En als daar een fout in zit, kan dat natuurlijk wel echt serieuze gevolgen hebben. Want net zoals bij cold card, de sleutel kan minder veilig worden aangemaakt dan dat je eigenlijk dacht. Of je kan transacties manipuleren. Ja. Dus het gaat niet om, in die zin niet om kleine foutjes in verschillende software. Dat gaat echt om heel veel kwetsbaarheden die ze daar hebben gevonden.
6: Ja, precies, ja. De onderzoekers benadrukken dat de audit pas het begin is van zo'n langer traject. In hoeverre is Bitcoin straks echt veiliger door de inspanningen van dit Red Team?
7: Ja, kijk, één audit lost natuurlijk niet alle problemen op. Het belangrijkste effect is dat je nu eigenlijk een soort continue beveiligingswedstrijd krijgt. Dat is mijn vermoeden. Want je hebt ontwikkelaars die proberen de software beter te maken. En je hebt tegelijkertijd de aanvallers die precies het tegenovergestelde proberen. En als je een audit hierop doet, is dat niet een APK-keuring waar je de komende 5 jaar veilig bent. Maar software verandert namelijk voortdurend. Er komen nieuwe functies, er komen nieuwe afhankelijkheden, nieuwe versies. Dus een security review, is eigenlijk iets wat een permanent proces zou moeten worden. En ik denk dat dit eigenlijk positief nieuws is uit de cold card hack. Dat er de hele sector zichzelf opnieuw onder de loep aan het nemen. Ja. En als daar dan kwetsbaarheden uitkomen voordat criminelen ze vinden, dan denk ik dat het ecosysteem uiteindelijk wel weer veel veiliger maakt.
6: Misschien werd er door een grote groep mensen en ook een grote groep ontwikkelaars gedacht dat Bitcoin sowieso wel veilig was. En dat is het waarschijnlijk ook, Bitcoin zelf. Maar veel eromheen, wat toch heel veel schade kan doen, zoals zo'n cold card kwetsbaarheid. Ja, daar moeten we niet van uitgaan dat veilig is. Nou goed.
7: Nee, precies.
6: Wij blijven dit volgen, absoluut. En bij meer nieuws melden we ons wederom. Waar iets minder nieuws is, maar even min interessant om te bespreken, is op de cryptomarkten. En wij gaan dat eens even doorspreken met Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
9: Hallo Daniel.
6: Jij wilde het graag met mij over de volatiliteit op de markt hebben, want die is extreem laag. Ik zei het al een beetje, het is best wel saai op de cryptomarkt. Waar heeft dat mee te maken?
9: Ja, het is zomer. En zoals gebruikelijk in de zomer zie je dan dat markten wat minder bewegen. En bij de cryptomarkt is dat echt heel erg duidelijk nu. De maandelijkse volatiliteit van de Bitcoinprijs ligt op ongeveer 25%. En dat is het laagste punt sinds de zomer van 2023. En wat het eigenlijk nog wel beter illustreert hoe gek het is, is dat zelfs de grotere indices in de aandelenmarkt op dit moment volatieler zijn dan de cryptomarkt. Dat is toch best wel bijzonder voor een markt die zijn reputatie juist aan die grote uitslagen te danken heeft. Ja. En wat ik er praktisch uit opmaak is dat er weinig nieuwe informatie in de markt komt en dat kopers en verkopers redelijk in evenwicht zijn, dus dat het eigenlijk allemaal wel gewoon gaat zoals het gaat.
6: Ja. Hey, en als we nu even naar de markt zelf kijken, $64.000 per bitcoin. Als ik ook naar de altcoins kijk, Ethereum, Solana, XRP, dat soort namen, dan bewegen die ook niet echt. Hoe ligt de markt erbij wat jou betreft?
9: Ja, op momenten van lage volatiliteit is het altijd wel fijn om even wat uit te zoomen. En als je uitzoomt, dan is het direct duidelijk van zover staan we van de bodem af. En dat beeld is vooralsnog vrij mager. We staan zo'n 10-12% boven het laagste punt. Dat geldt zo'n beetje voor iedere cryptomunt. En wat ik daar positief aan vind is dat we inmiddels wel een paar weken echt ruim en stabiel daarboven liggen. Het is geen spectaculair herstel, maar het is wel gewoon rustig opbouwend. Verder, de altcoin markt ligt gewoon eigenlijk volledig stil momenteel. Ja, er is niet echt een duidelijk signaal waarom we omhoog of omlaag gaan. Eén kleine uitzondering is het memecoin-platform Pun.fun op Solana. Dat is afgelopen week weer een beetje uit de dood gaan opstaan. Alleen weten we op basis van het verleden ook precies hoe vluchtig dat soort activiteit kan zijn. Dus ik kan daar echt nog geen bredere conclusies aan verbinden. Ja,
6: maar wellicht wel een signaal dat het casino toch weer met één deurtje geopend is. Dat is interessant. Jij zegt het is voorzichtig positief, het is een beetje saai, er gebeurt niet echt veel. Mogen we al spreken van een bodem in deze bear market, Tim? Ik blijf het je vragen.
9: Ja, het lastige aan lage volatiliteit is dat het ontzettend onvoorspelbaar en eigenlijk ook onverklaarbaar is. Onvoorspelbaar omdat je kan zeggen het is een kwestie van tijd voordat er weer grote uitslagen komen, maar het is nu niet meer het geval dan op andere momenten. En onverklarend is dat het eigenlijk, het vertelt ons niet echt een duidelijke richting. Het kan zowel in een bull als een bear market ontzettend lage volatiliteit kan zich voordoen. Dus op zichzelf kan je er niet echt iets uithalen. Als je er toch iets uit wil halen, dan zou ik wel parallellen willen trekken met die zomer van 2023, waar ik het net over had. Misschien is het een beetje wishful thinking van mijn kant, maar het einde van 2023 was eigenlijk fantastisch. En wat ik daaruit meeneem is dat het gebrek aan aandacht voor de cryptomarkt, wat toen ook eigenlijk een toppunt bereikte, op dit moment absoluut geen probleem is. Bij zo'n stilte hoort natuurlijk dat er geen nieuwe verhalen verkocht hoeven te worden om de prijs overeind te houden. En dat is een stuk gezonder dan dat het lijkt. Die hype die komt heus wel weer terug. En tot die tijd is het vooral een markt voor partijen met een langere horizon.
6: Ja, precies. Een beetje apathie, dat is geen probleem in deze zomer. Dan kan je ook lekker in de zon zitten in plaats van naar die grafieken staren. Dat is in principe allemaal goed nieuws. Dankjewel voor deze week in ieder geval weer. Tim Stolter, portfolio manager bij Andax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan gaan wij nog over een ander fenomeen praten in de Bitcoin-wereld. De BIP 110 fork. Nou goed, wij gaan allemaal uitleggen. Jij gaat ons allemaal uitleggen wat dat is. Maar dit is een nogal omstreden voorstel. Die moet zorgen dat onnodige data uit Bitcoin-transacties geweerd wordt. Het overgrote deel van de sector is tegen het voorstel, de Bitcoin-gemeenschap. Maar tegenstanders proberen via omwegen toch de boel een beetje er doorheen te drukken. Het overgrote deel van de sector is tegen het voorstel, de Bitcoin-gemeenschap.

0: ITA Temporary Soft Fork. En zijn voorstel om dan tijdelijk, een jaar lang, de hoeveelheid niet-financiële data die je bij een transactie kan stoppen, te beperken. En dat wordt dan door de indieners hiervan, Luke Dasher is daar een bekende van, wordt dit als eigenlijk de rommel die bij een transactie gepropt wordt genoemd.
1: Ja, dat is nogal een discussie in de Bitcoin-wereld, moeten we ook even uitleggen. Want de mensen die misschien nu luisteren, die zouden zoiets hebben van, bitcoin-transactie, dat is gewoon bitcoin van de ene naar de andere plaats versturen, naar het ene naar het andere adres. Dat is het ook. Maar je kan daar ook nog allemaal dingen omheen doen, hè?
0: Ja, er zijn verplichte componenten, hè? Naar wie stuur je het bijvoorbeeld? Ja. En er zijn ook optionele componenten, en daar gaat het dus over. En ja, daar kan altijd al wat tekst in, hè? Ik heb wel eens huwelijksaanzoeken gezien, voetbaluitslagen, krantenkoppen, hè? Chancellor on the brink of second bailout is een bekende daarin.
1: De eerste in het eerste blok zit.
0: Maar psalmen, noem het allemaal op, die worden dan vereeuwigd op de blockchain. En dat vond iedereen altijd wel prima. Tekst kost namelijk heel weinig ruimte. En ja, je moet er een klein beetje extra voor betalen.
1: Ook wel eens het gezicht van Donald Trump is ook een keer
0: in leestekens. Ja. Ja, precies. Nou, dat soort dingen allemaal. Geinig, zou je kunnen zeggen. Optioneel. Er zijn ook heel veel transacties die dat niet doen. Maar de ordinals, dat is eigenlijk sinds 2023 een beetje opgekomen. Waarbij via een technische omweg er ook plaatjes, afbeeldingen, NFT's in kunnen worden gezet. En sinds 2025 is een oud limiet van hoeveel data je erin kan stoppen ook nog eens opgehoogd. Ja, en dat was voer voor meer discussie. Omdat het dus ook steeds meer gebruikt werd. En door de indieners hiervan wordt gezegd, dit verstopt de blockchain eigenlijk. Ja. Er komt heel veel data op die een gebruiker dus ook moet gaan downloaden. En dat zou zonde zijn.
1: Ja, dus in de basis bijna een soort filosofische discussie. Die mensen die BIP 110 willen doordrukken, die zeggen, ja jongens, het neemt onnodig veel ruimte in, willen de Bitcoin blockchain niet belasten. Wat zeggen de mensen die het daar niet mee eens zijn? Kan je die filosofische discussie een beetje duidelijk maken?
0: Ja, in principe zijn de tegenstanders hiervan, die zeggen dus van, joh, je houdt je aan de regels van het protocol. Ja. En dan zou je transactie geldig moeten zijn. Of jij daar nou wel of niet iets anders ook in stopt. Wat jouw doel ook is. Het is freedom money als ontworpen.
1: Ja. En op je mag doen ermee wat je wil.
0: Ja, vriend en vijand mag ermee doen wat je wil. En op het moment dat je dus censuur gaat toepassen, of dat nou is wie wel of niet mag transacten, of wat voor data je daarbij toevoegt. Ja, dat toornt aan dat grondbeginsel, zou je bijna kunnen noemen. En dat doet een hoop bitcoiners pijn.
1: Ja, precies. Ja. Vooral op X wordt daar dan fanatiek over gediscussieerd. Dat is een understatement. Door dit voorstel, en dat is wat er dus nu aan de hand is, of afgelopen weekend in ieder geval aan de hand was, splitste de bitcoin blockchain, de keten met blokken, zou ik maar zeggen, in tweeën.
0: Ja.
1: Wat gebeurde er dan?
0: Ja, er was eerst eigenlijk een soort vrijwillige periode voor de miners om te signaleren of ze het hier wel of niet mee eens zijn. Je kan dus een vinkje meegeven van, joh, ik ben het met dit voorstel eens, elke keer dat er een blok gemined wordt. En dat bleef met die vrijwillige periode op zo'n 2% hangen. Ja. Terwijl ze 55% nodig hebben om hiermee verder te gaan. Dus dat geeft al iets. Ja, dat geeft al iets aan. Maar ze hadden dus wel in het voorstel ook bedacht van, joh, na die vrijwillige periode, als we dan nog niet dat quotum hebben gehaald, dan gaan we naar de verplichte periode. Nou, en dat startte dus zaterdagavond Nederlandse tijd rond 9:30. Waarbij eigenlijk werd gezegd, nou, het is dus nu verplicht, elk blok wat niet zo'n vinkje heeft, iedereen die dus wel geüpdate is naar die 110 versie, die gaan gewoon die blokken weigeren. Nou, en dat gebeurde dus. En dan krijg je dus een chain split. Ja. Het wordt ook een fork genoemd. En dan moet je je een fork voorstellen die een hele grote steel heeft. Ja. En daarna twee smalle uitsplitsingen.
1: Er ontstaan twee waarheden.
0: Je hebt dezelfde geschiedenis, maar er ontstaan twee toekomstige administraties, als het ware.
1: Een soort, dus een soort schisma eigenlijk in het geloof.
0: Splitsing. Ja. Na 8 uur... 48 blokken achterstand voor de afsplitsers, als het ware. Ja. En ze hadden in totaal dus maar 2 blokken kunnen minen. En dat komt ook omdat door die gedeelde steel, door die gedeelde geschiedenis, erf je ook de moeilijkheidsgraad voor het minen.
1: Ja.
0: En je hebt dus heel veel miners, heel veel puzzelaars nodig om die hele moeilijke puzzel op te lossen.
1: Ja.
0: Moet je voorstellen dat je dan getal onder de 1 miljard gaat spelen, Met z'n vijven.
1: Ja. Ja,
0: terwijl de rest dat wel met 1 miljard mensen
1: kansloos,
0: deed.
1: Kansloos dus, verhaal.
0: Ja, een kansloos verhaal met zo'n piepkleine groep miners die keten voor te blijven administreren.
1: En over het algemeen zeggen we dan in de Bitcoin van de langste chain die telt. Dat is de waarheid waar we met z'n allen ons aan houden. Nou ja, exact. Als je dan 2-40 hebt.
0: Dat is economisch totaal irrelevant.
1: Ja, precies. Dus deze afsplitsing is eigenlijk alweer af,

0: gestorven voordat het echt iets heeft kunnen worden.
1: Zeker, maar volgens mij hebben ze wel geprobeerd. En volgens mij zijn ze dus inderdaad op twee blokken blijven steken.
0: Ja, tot slot dan nog even. Heeft dit enig effect op particuliere beleggers? We hebben vaker afsplitsingen gehad in de Bitcoin-wereld. Ja, dan kreeg je ineens een ander muntje in jezelfde wallet erbij. Bitcoin Cash was zo'n verhaal. Nou, dat werd dan ook best wel geld waard. En dat kon je dan lekker verkopen.
1: Verkopen kon je weer echt de Bitcoin van kopen, bijvoorbeeld.
0: Precies, ja.
1: Nee, maar daar zou ik dus nu wel heel erg voorzichtig mee zijn. En op het moment dat je denkt van, nou, ik ga nu die nieuwe Bitcoin, die afsplitsing, ga ik verkopen. Ja. Dat onderteken je dus wel in jouw wallet met jouw handtekening. En dat zou dus kunnen betekenen dat iemand jouw echte Bitcoin ook kan claimen op het moment dat je het naar hem hebt gestuurd. Noemen ze het replay-risico. Dus zeker bij zo'n economisch irrelevante afsplitsing, blijf daarvan weg.
0: Ja,
1: doe daar gewoon
0: deze munt,
1: niets mee.
0: Deze afsplitsing die heeft
1: verleiden.
0: Ja, precies. Die heeft er is geen koers. Er is geen. Nee. Er is niets
1: dus
0: veel te winnen.
1: Als je een aanbod krijgt, ik zou dat lekker laten.
0: Precies.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Maar
0: gewoon
1: voor de rest, het heeft op de prijs niet echt gereageerd. Maar wat je al zei, het deed wel een hoop stof oplaaien. Ja. Michael Saylor kwam met een essay: 110 reasons not to go for 110.
0: Ja.
1: En daar werd ook weer op gereageerd. Nou, het is wat ik al zei, het toont een beetje aan de ideologie van een hoop mensen.
0: Ja, maar het is wel mooi om te zien dat de Bitcoin-gemeenschap op deze manier eigenlijk toch vrij democratisch beslissingen en discussies uitvecht. En dan gewoon met een combinatie van computerkracht en het draaien van een bepaalde versie van het Bitcoin-computerprogramma.
1: Het heeft gedaan wat het moest doen.
0: Ja, precies.
1: Absoluut.
0: Dus het is dan altijd al enigszins ongemakkelijk dat er een aantal afsplitsers zijn die toch even op een eigen eilandje gaan zitten. En dan toch, omdat het eten op is, moet opgehaald worden door de boot. Door de grote reddingsboot. Dus inmiddels zijn ze denk ik weer binnenboord. En dan gaat het gaat gewoon zo weer door bij Bitcoin.
1: Ja.
0: Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Daarvoor heb ik jullie ook allebei in de studio. Het is ongekende luxe om zoveel slimme mensen op één plek te hebben. En dan bedoel ik jullie en niet mezelf mee. Waar gaan we het over hebben, Mauro? Want jij bent de expert.
1: Ja, ik ben eigenlijk te gast, inderdaad. Ja. We gaan het hebben over de Genius Act. Dus dat is de Amerikaanse wet voor stablecoins. En die gaan we eens even goed afzetten, nu er wat ontwikkelingen zijn. Dus hoe verhoudt die zich nou tussen onze Europese regels?
0: Ja.
1: Nou, dat gaan we niet op een juridische manier doen. We gaan het heel praktisch van, hoe ziet dat er dan uit? En misschien een beetje filosoferen over hoe gaat dat in de toekomst dan ook voor verschillen maken.
0: Precies, ja. En Kim, jij bent natuurlijk vanuit Deloitte ook veel bezig met stablecoins. Daar zou ook best wel een keer Amerikaanse wetgeving langskomen. Dus ook supergoed dat jij erbij bent. Ja, dan gaan we die wet eens even ontleden. Want Mauro, jij bent Certified Genius geworden. Dat zag ik op
1: Certified Genius Act Specialist. Maar inderdaad, Certified Genius klinkt bestaat niet op een CV.
0: Certified
1: natuurlijk.
0: Genius was je natuurlijk al. Goed, daar gaan we het allemaal over hebben in de podcast. Voor nu stopt CryptoCast 442 hier. Dank aan mijn beide co-hosts. Kim Schneider, Enterprise Lead bij Deloitte. Web3 Enterprise Lead bij Deloitte, moet ik zeggen. En Mauro Halve, voorzitter van de branchevereniging Cryptodienstverleners VBNL. Wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China ziet tot zijn tevredenheid hoe Amerika aan het worstelen is met Iran. De belangen van China bespreek ik met sinoloog Henk Schulte-Northolt. Maar nu eerst, Trump roept, bij wijze van spreken, elke 6 minuten iets anders. Nu claimt hij weer dat Amerika de straat van Hormuz onder controle heeft.
7: We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away.
6: Maar welke opties heeft Trump nog, vooral met het oog op de midterms, de parlementsverkiezingen die eraan komen? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD. Welkom.
8: Ja, goedemiddag.
6: Hi. Trump blijft positief voor de buitenwereld, maar we zien toch duidelijk dat het niet zo goed gaat met Amerika en die oorlog. Duurt nu al 5 maanden. Waar blijkt dat allemaal uit?
8: Nou ja, wat Trump zegt is dat hij de militairen verslagen heeft. En militair gezien is die operatie ook best wel vernietigend geweest. Alleen uiteindelijk is de setting nu zo dat Iran toch ook met die militaire tegenslagen op een hele slimme manier Amerika de baas lijkt te zijn. Waaronder ook in de straat van Hormuz. Trump moet die positieve boodschap uitstralen omdat die parlementsverkiezingen eraan komen over een paar maanden. En als hij daar zijn meerderheid kwijtraakt in het Huis en in de Senaat, de Amerikaanse Tweede en Eerste Kamer, dan zal hij de dictaten van de Democraten, zijn politieke opponenten, moeten opvolgen om beleid te kunnen maken. Ja. En daar vecht hij tegen. Dus hij zit in een lastig pakket, met name ook omdat die oorlog ongelooflijk impopulair is. Vooral onder zwevende kiezers en Democraten. En die zwevende kiezers heeft hij nodig voor een fatsoenlijk resultaat.
6: Ja, dat snap ik. Je ziet ook dat de dingen die hij zich had voorgenomen of die hij had aangekondigd, daar is eigenlijk niks van terecht gekomen. Er zou een leiderschapswissel komen. Hè, dus het leiderschap zou worden uitgeschakeld. Dat is gebeurd. En vervolgens kwam er iets voor terug dat naar mijn idee nog erger is dan ze hadden. Het nucleaire programma zou worden uitgeschakeld. Dat was ook uitgeschakeld. Obliterated, zei hij. En wat ik lees ook in dat geweldige boek Regime Change, is dat mensen opdracht kregen om dat te herhalen overal, iedereen bij hun werk. Dus dat was het beeld, maar daar is ook allemaal niks van terechtgekomen.
8: Nee, je ziet dat de geloofwaardigheid van Trump daar toch wel onder vuur komt te liggen. Omdat hij al tientallen keren heeft aangegeven, het einde is in zicht. We gaan overwinnen, er komt een overeenkomst aan. De gevechtshandelingen gaan stoppen, de Straat van Hormuz gaat open. En dat is keer op keer niet gebeurd. Dus daar beginnen Amerikanen toch wel aan te twijfelen. En wat je ook steeds meer ziet, is dat mensen er ook aan twijfelen of Trump wel de middelen heeft om dit nog tot een succes te maken. Iran lijkt te spelen op tijd. Iran heeft een regime dat zich weinig van de ellende van de eigen bevolking aantrekt. Dus die hebben een groot incasseringsvermogen. Bij Trump tikt elke dag een tijd weg richting de verkiezingen. Die gaat bepalen hoeveel armslag die straks heeft. En Iran lijkt erop in te hebben gezet dit gewoon uit te zitten tot die tussentijdse verkiezingen. In de hoop dat Trump zoveel mogelijk schade leidt. En Amerika ook politiek wordt verzwakt als opponent van Iran.
6: Ja, en hij heeft natuurlijk ook nog een technisch probleem. Want hij is door heel veel van het leer. Er is gebrek aan wapens aan het komen. Hoe kan dat, denk ik dan? Want was het niet zo dat Amerika in staat was om een wereldoorlog te vechten? Dus hoe kan het zijn dat je na 5 maanden een oorlog in een betrekkelijk klein gebied al zulke problemen hebt?
8: Ja. Amerika heeft natuurlijk een enorm kernwapenarsenaal, ook om een wereldoorlog te vechten, grootschalig conflict. Alleen het conflict is niet serieus genoeg om die wapens in te zetten. Kun je een beetje vergelijken met het probleem dat Poetin ook heeft met zijn enorme kernwapenarsenaal, wat hij in Oekraïne niet kan inzetten. En op conventionele bewapening heeft Amerika minimale voorraden, net als veel Europese landen ook. En bij inzet in Oekraïne of inzet in Iran loopt dat op zijn einde. En voor Trump geldt ook dat er op dit ogenblik nog geen overeenstemming is over de defensiebegroting. En zonder geld dat gegarandeerd is, kan hij ook geen contracten afsluiten met wapenleveranciers, met defensieleveranciers, die om die reden nog niet hun productie op volle capaciteiten hebben. Dus hij is afhankelijk van de goedkeuring van een defensiebegroting die inmiddels $1,500 miljard moet zijn. Ja. Dat is waar Trump een hek zetten op inzetten. Als die is goedgekeurd, kunnen de contracten worden afgesloten. Dan kan die productiecapaciteit omhoog. Maar de voorraden zijn heel erg aan het afnemen. En de opdracht om dat aan te vullen, dat loopt dus vast op dit technische politieke element.
6: Ja, je hebt het over het congres, dat dus toestemming moet geven. Ik zeg altijd, de Amerikaanse president gaat over alles behalve over geld. Hè? Daar komt het op neer, dat moet het congres doen. Hoe komt het dat dat zo blijft haperen? Want er zijn voorstellen geweest. En mijn indruk is dat op een bepaald moment de voorzitter van het huis, Mark Johnson, zei, nou, we komen er niet uit, we gaan gewoon op reces. Dat betekent dat ook het congres gewoon openlijk zegt, we schuiven dit tot, weet ik wat, begin september of zo, maar eens even voor ons uit.
8: Ja, er is weer een afspraak gemaakt in het congres, een stoplap maatregel, waarbij de Amerikanen dan iets mogen bijlenen om tijdelijk uitgaven te kunnen doen die eigenlijk niet zijn begroot. Maar uiteindelijk mag een president alleen uitgaven doen die zijn begroot. En dat geldt dat ook in de begroting staat, moet worden uitgegeven aan waar het voor bedoeld is. Dus dat is wel iets waar de Amerikaanse president erg aan het congres gebonden is. En je zou kunnen zeggen, republikeinen hebben het makkelijk, want die hebben het Witte Huis en de meerderheid in de Tweede Kamer en in de Amerikaanse Eerste Kamer.
6: Dus dat is makkelijk geregeld. Dat moet toch zo kunnen worden goedgekeurd.
8: Maar eigenlijk heb je in Amerika onderhand een 4-partijenstelsel in plaats van 2. Omdat de republikeinen in 2 kampen verdeeld zijn. Je hebt een kamp dat heel erg fiscaal prudent is en eigenlijk geen begrotingstekorten wil en belasting niet wil verhogen. En je hebt pragmatische republikeinen. Bij de democraten heb je gematigde democraten en hele linkse democraten. En de verdeling van die republikeinen, waarvan dus een deel zegt, wij willen niet dat begrotingstekort oploopt en dat de belasting omhoog moet, die voorkomen dat republikeinen als blokken meerderheid hebben. Omdat democraten sowieso niet heel erg behulpzaam zijn richting Trump, zeker niet in verkiezingstijd. En dat maakt het voor het congres uiteindelijk ook heel lastig om een begroting goed te keuren. Al hebben de republikeinen de meerderheid, maar je hebt eigenlijk Republikeinse Partij A en Republikeinse Partij B. En geen van die twee heeft de meerderheid. En dat maakt het nu heel lastig om tot een overeenkomst te komen.
6: Ja, ze hebben ook pogingen gedaan om de president te dwingen om formeel toestemming te vragen voor die oorlog. Of om te stoppen, de zogenaamde War Powers Act, War Powers Revolution, die dateert uit de tijd van Nixon, geloof ik. En die is er ook niet doorheen gekomen uiteindelijk. Wat is daarmee aan de hand? Ik denk altijd dat is een soort artikel 100 procedure, zoals wij die kennen.
8: Maar dan, nog dwingender. In Nederland is een artikel 100 procedure.
6: Ja, dat is vrijblijvend.
8: Een regering, het parlement informeert, maar geen goedkeuring.
6: Maar dan is de traditie.
8: Heeft.
6: Traditie in Nederland is altijd dat we dan hopen dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat steunt.
8: Zonder dat er wordt gestemd over. Ja, als er geen meerderheid tegen is, wordt instemming
6: voorgesteld. Precies, maar dit lijkt er een beetje op.
8: In de VS is die War Powers Act ontstaan toen Lyndon Johnson in de Vietnamoorlog zelfstandig steeds offensiever begon te opereren, zonder dat eigenlijk er een oorlogsverklaring was of het parlement goedkeuring had gegeven. En toen dat helemaal uit de hand liep, is er een wet aangenomen die zegt een president mag in het geval van zelfverdediging of nationale urgenties onmiddellijk schieten. Maar moet dan wel binnen 60 dagen toestemming krijgen om na 60 dagen nog door te mogen gaan met die activiteiten. Trump is met het argument vanuit de regering gezien, het was urgent en voor de veiligheid belangrijk, die aanvallen op Iran begonnen. Dat is de afweging van Trump, dat kan. Alleen hij had wel binnen 60 dagen toestemming moeten krijgen volgens die wet om door te mogen gaan. Maar Republikeinen hebben een stemming daarover die dat zegt, hebben ze tegengehouden met hun meerderheid. En daardoor zegt Trump, ja, ik heb me er niks van aan te trekken. Republikeinen beginnen ook aan te geven dat het misschien helemaal niet de grondwettelijke wet is. Dat zou dan bij het Hoge Rechtshof terecht moeten komen. Maar eigenlijk wordt die wet aan zijn Trump lapt die wet aan zijn laars. Ja. En gaat zijn gang. En er is voor de rest weinig wat je er tegen kunt doen, omdat je een president niet om politieke redenen met de motie van wantrouwen kunt afzetten. En het is geen high crime of misdemeanor. Dat is geen verraad of omkoping, waardoor je met een impeachment procedure kunt afzetten.
6: Nee, en hij heeft nog een argument, dat vond ik wel vindingrijk. Een hekzet, de minister van Defensie ook. Die zeiden, ja, eigenlijk moet je. Er was een wapenstilstand. Dus die periode van 60 dagen die zou pas weer ingaan als er opnieuw een oorlog uitbrak. Dan kun je erover discussiëren of dat het geval is. Maar ik vond het wel slim gevonden.
8: Ja, het is een beetje wat je bij basketbalwedstrijden hebt, dat met een time-out de tijd ook
6: staat
8: stopt.
6: De klok stil. Ja.
8: Misschien is dat ook daardoor geïnspireerd. Ik denk inmiddels dat als je zou tellen hoeveel dagen er gevechtshandelingen hebben plaatsgehad, dat je ook wel aan die 60 dagen komt. Maar het laat wel zien wat de ongebruikelijke interpretatie is van Trump. Dat kan hij proberen. Dat is zijn recht als president. Maar het congres laat wel heel erg de bal vallen in het daarmee akkoord gaan. Daarmee horen ze hun eigen positie uit. En ik denk ook eerlijk gezegd, als je kijkt naar het samenspel van het Hoge Rechtshof, het congres, het parlement en de president, dat Trump probeert het maximale eruit te halen op een soms niet altijd even smaakvolle manier. Dat kan hij proberen, hebben zijn voorgangers ook gedaan. Maar dat het congres echt de bal laat vallen door Trump met alles weg te laten komen.
6: Ja. Welke opties heeft Trump nog? Ervan uitgaande dat het geld er nog niet is, daar hebben we het over. Het feit dat hij eigenlijk niet voldoende wapens heeft of zich zorgen moet maken terecht over de voorraden. En het feit dat Iran nog steeds die Straat van Hormuz dicht houdt. Wat zijn zijn opties?
8: Hij heeft er drie. Eén is militaire acties weer opvoeren en toch proberen militair gezien Iran eronder te krijgen. Wat ik al zei, uiteindelijk heeft hij ook een nucleair wapenarsenaal wat hij zou kunnen inzetten. Dat zou enorme schade onder de bevolking teweeg brengen. En Trump heeft gezegd, ik grijp onder andere in omdat Iran zo slordig met zijn eigen bevolking omgaat.
6: Ja, dan kun je moeilijk als atoombom op afsturen. Ja.
8: En eigenlijk zet het ook een president wat politiek gezien totaal onacceptabel is. Maar theoretisch zou dat kunnen. Maar in ieder geval militair opschalen, veel schade toebrengen en het regime op de knieën dwingen, dat is één optie. Tweede is economische sancties, dat is waar hij nu op inzet. Dus de Straat van Hormuz blokkeren, handelsactiviteiten van Iran minimaliseren, de geldstroom naar Iran eigenlijk blokkeren en het land dwingen economisch naar de rand van de afgrond te gaan. Dan wordt het dus spannend of dat voor die voorverkiezingen lukt, of dat Iran voldoende vet op de botten heeft, in ieder geval het regime, om dat tot die tijd vol te houden. En de derde is wat Amerikanen noemen declare victory and leave. En dat is eigenlijk dat Trump dan een soort verklaring uitbrengt, ik heb al mijn doelen bereikt en ik ga weg zonder dat dat is gebeurd.
6: Ja, en hij zou ook
8: dat die politiek de aftocht kan.
6: En
8: bewaren.
6: Hij zou kunnen zeggen dan, als je het zo doet, dat openhouden van die Straat van Hormuz, dat is helemaal niet, voor mijzelf is dat helemaal niet belangrijk, of voor Amerika, want wij krijgen geen olie of gas door die, dat is een Europees probleem, ja. En een Chinees probleem, dus weet je wat, lussen jullie dat nou op? Wat mij betreft heb ik alles bereikt.
8: Ja, de directe economische afhankelijkheid van Trump van die Straat van Hormuz is klein. Het indirecte effect is natuurlijk wel het geval, als Europese en Chinese producten duurder worden, jaagt dat ook de inflatie in de Verenigde Staten aan. Maar dat kan Trump inderdaad doen. Maar Trump heeft wel aan het begin van de campagne gezegd, ik wil dat Iran stopt met die nucleaire activiteiten voor once and for all. Nu praat hij achter de schermen er al over dat het land voldoende beschadigd moet zijn, dat in ieder geval onder zijn presidentschap die nucleaire activiteiten niet meer kunnen worden opgebouwd. Maar dat is maar 2,5 jaar nog. Dus je ziet ook wel dat achter gesloten deuren die doelstellingen heel erg ter discussie worden gesteld. En dan kun je afvragen aan het eind van de actie of Amerika er wat mee opgeschoten is. Want de nucleaire activiteiten, als die weer worden hersteld, ook na die bombardementen van een jaar geleden, dan was misschien zo'n hele oorlog niet nodig geweest. De straat van Hormuz is veel onrustiger en onveiliger geworden. De economische impact is enorm. Dat zou misschien niet zijn gebeurd als die aanvallen niet zouden zijn gestart. Het regime is in dat opzicht niet weg. Er zijn wel andere leiders, omdat een aantal mensen is doodgeschoten. Maar de leiders die er nu zitten zijn van de hardere school,
9: ja,
8: dan van daarvoor. Dus per saldo, als Amerika nu zou weggaan, zou het echt een verliesscenario zijn, omdat op alle ambities Amerika moet inleveren. Ja. En dat kan Trump weer heel slecht
9: verkopen in de verkiezingen. En hoe zit het met de steun onder de Amerikanen?
8: Ja, die is heel erg beperkt. Een kwart van de Amerikanen is positief over de oorlog en driekwart niet. 60% van de Republikeinen is dat. Dus ook 40% van de achterban van Trump is heel kritisch. Maar wat voor de verkiezingen heel erg belangrijk is, is dat die zwevende kiezers die altijd de doorslag geven tussen gaan Republikeinen of Democraten winnen. Daarvan is ook zo'n 80% tegen deze oorlog. En als dit belangrijk genoeg is om je stem van afhankelijk te maken, je kan het ook oneens zijn met Trump en toch op basis van andere thema's wel op Republikeinen stemmen. Maar als dit doorslaggevend is, kan dit hele grote schade toebrengen aan het verkiezingsresultaat en de kans vergroten dat Trump met een vijandige meerderheid in het Huis en in de Senaat te maken heeft vanaf het nieuwe jaar.
9: Ja, komen er direct nog even op terug, maar er is nog één ding. Wat ik het meest hoor, jij ongetwijfeld ook, is waar de mensen op letten, is inflatie. En brandstofprijzen, dat laatste, weegt heel zwaar. En ik denk steeds, dat is waarom hij zich zo druk maakt, bijvoorbeeld over Venezuela, want hij wil eigenlijk de Venezolaanse olievoorraad kunnen optellen bij de Amerikaanse. En dan kan hij zeggen, we hebben zo verschrikkelijk veel, bij ons gaan de prijs wel een beetje omlaag. En dan zich onttrekken aan het wereldmechanisme. Is dat, denk je, ook een beetje wat door zijn hoofd gaat?
8: Ja, inflatie is top of mind, om het maar op die manier te zeggen. Omdat elke Amerikaan ermee te maken heeft. Of je links bent of rechts, oud of jong, platteland of stad. Iedereen moet zijn auto vol tanken en iedereen moet naar de supermarkt. De inflatie is nu 3,4%. Het is 0,1% gedaald. Maar de lonen zijn gemiddeld 2,5% gestegen afgelopen jaar. En dat betekent dat Amerikanen hoe dan ook, als je naar die hoogovercijfers kijkt, inleveren en minder te besteden hebben dan een jaar geleden. En Trump is juist gekozen omdat onder Biden dit ook verschrikkelijk verkeerd ging en hij dat zou oplossen. Maar de situatie is onder zijn regime slechter geworden. Ja, en dat betekent dat hij daar waarschijnlijk toch een prijs voor betaalt als de Amerikanen naar de stembus gaan.
9: Ja, ja, en hij krijgt maar niet voor elkaar om er iets aan te doen. Hè. Er is er één groep, geloof ik, een benzinemaatschappij die een aantal tankstations runt. En die hebben gewoon kunstmatig, zal ik maar zeggen, de prijs verlaagd. Dat vond ik wel een goede stunt. En dat zou hij natuurlijk ook kunnen stimuleren. Maar ja, daar is geen economische onderbouwing voor.
8: Nee, en vroeg of laat zullen die organisaties ook, laten we zeggen, rook uit de schoorsteen moeten laten komen. Dus we zullen weer echt niet een heel erg houdbaar economisch model.
9: Nee, dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
10: We face a political crisis, an economic crisis and a moral crisis all at once. The only solution is victory. And so we need the unity and resolve not just to win, but to win big.
9: Ja, dat was John Ossoff, democratische senator uit Georgia, op een campagnebijeenkomst. En dat brengt ons op die midterms, de parlementsverkiezingen die op 3 november plaatsvinden. Je zegt al, er is een redelijke kans dat Trump een verlies gaat leiden. Dat is overigens gebruikelijk, hè, bij midterms. Dus ja, daar is hij niet alleen in, dat moet ik wel bij zeggen. Maar hoe staat dat ervoor? Wat zeggen de peilingen?
8: Nou, als je naar het Huis van Afgevaardigden kijkt, die Amerikaanse Tweede Kamer, dan zie je dat een president altijd bij tussentijdse verkiezingen verliest.
9: Ja.
8: Alleen als jouw partij een grote meerderheid heeft en je verliest wat, kun je meerderheid nog behouden. Maar de meerderheid van de Republikeinen is flinterdum, 2, 3, 4 stemmen. En dat betekent als er maar in een enkele kiesdistrict van de 435 die er weer onder de hamer gaan allemaal, als hij er een handvol verliest, is hij de meerderheid kwijt. En dan hebben democraten de meerderheid en die kunnen dan heel veel procedureel bepalen. En ze hebben een meerderheid als het op stemmen aankomt. Dus dat zou voor hem erg ongunstig zijn, want dan heeft hij daarmee te maken. De Senaat leek heel erg op een meerderheid voor republikeinen af te stevenen. Er wordt 1/3 van herkozen elk verkiezingsjaar. Maar de laatste peilingen geven aan dat het ook heel mogelijk een 50-50 verdeling kan worden. Dan geeft gelukkig voor Trump de vicepresident, die voorzitter is van de Senaat, de doorslag. Dus dat zou Trump nog aan de meerderheid kunnen helpen. Alleen, waar we het net over hadden, dat de Republikeinse Partij eigenlijk uit twee partijen bestaat. Ja. Dat geldt ook voor die Senaatsfractie. En je hebt twee senatoren die eigenlijk heel kritisch zijn op Trump. De een komt uit Maine en de ander komt uit Alaska.
9: Twee vrouwen, ja.
8: Die uit Alaska, ja. Die hoeft niet te worden herkozen, want nee. Die hoeft niet verkiesbaar. En Collins uit Maine wel, maar die staat er relatief goed voor.
9: Ja.
8: Ja, en als die alle twee in die partij blijven en het is 50-50... dan kan het heel goed zijn dat die met Democraten meestemmen, ja, bij belangrijke besluiten.
9: Dat is waar. Maar
8: Trump heel lastig maken.
9: Ik heb wel eens opgelet, zij stemmen inderdaad vaak tegen iets van Trump. Maar meestal, als ze van tevoren weten dat het voor Trump toch wel goed uitpakt. Dus het zijn wel handige tantes, hoor, deze twee senatoren.
8: Ja, nee, dat kan. Alleen beide hebben niet meer met Trump te maken bij hun herverkiezing. Nee. Omdat de dame uit Maine wordt dit jaar gekozen. Dus die heeft over 6 jaar pas weer volgende verkiezingen. En de dame uit Alaska wordt over 4 jaar herkozen.
9: Ja.
8: Dan is Trump ook al weg. Dus ze hebben wel relatief de vrije hand om te doen wat ze willen. En ze zijn wel recalcitrant gebleken in de praktijk.
9: Ja, iets anders. De net benoemde nieuwe minister van Justitie, Todd Blanche, die werkt aan een wet om het zogenaamde executive privilege uit te breiden. En dat komt erop neer dat de president kan zeggen, Koen Petersen ontvangen in de Oval Office en we hebben iets besproken, doet niet toe wat. En dat is allemaal dan privilege. Dus jij mag daar nooit een woord over vertellen. Als hij dat consequent doet en voor iedereen laat gelden, dan betekent dat dat de actie die de Democraten zouden willen nemen, bijvoorbeeld om alle bewindslieden, ambtenaren, noem maar op, die in hun ogen iets fout hebben gedaan en dan voor hoorzittingen worden opgeroepen, die kunnen allemaal zeggen, sorry, ik kan niks zeggen. Dus ook als hij verliest, betekent dat nog niet dat hij zijn macht kwijt is. Ik vond het een ontzettend handige truc.
8: Ja, het past in een trend waarbij de macht van de Amerikaanse president ten opzichte van het parlement toeneemt.
9: Ja.
8: Dat was een trend die je eigenlijk ook al zag tot aan Vietnam en Watergate in de jaren 70. En na die twee crisisperiodes is er wetgeving aangenomen om de macht weer terug te brengen bij het parlement. Alleen de grote moeilijkheid daarbij is dat je aan de uitvoerende macht één president heeft die eigenlijk alles bepaalt. Dat kan hij delegeren, maar hij is de eindverantwoordelijke. En in het parlement heb je 435 Tweede Kamerleden, 100 senatoren. Dus 535 opponenten die ook nog een keer verdeeld zijn. En dat maakt toch dat ook daarna de trend weer is geweest dat de president machtiger is geworden ten opzichte van het parlement. Dit zou daarin passen. Het kan ook voordelen hebben, omdat je vaak hoort dat het Amerikaans politieke systeem lam ligt. Met name ook omdat het parlement complex is om te managen. Maar het holt aan de andere kant ook wel weer de democratie potentieel uit als het misbruikt wordt, die ruimte. Wat je nog wel kan zeggen is dat als dit gebeurt, dan heeft Trump er 2 jaar profijt van. Maar het betekent ook dat zijn opvolgers er profijt van zullen hebben. Dus het is niet per se een Trump-machtsgreep op voorhand, maar wel iets wat de positie van de president kan versterken.
9: Zolang
8: dat
9: hij
8: kan
9: nog
8: ook
9: is.
8: Wel iets nou, zijn wat goed is binnen het stelsel.
9: Ja, ook dat kan. Maar dat brengt ons eigenlijk op laatste stukje van het gesprek. En dat is een beetje vooruitkijken naar 2028. Eerst even naar de Democraten. Ik zie en hoor eigenlijk niks van de Democraten. Niks waarvan ik denk, nou, dat is nou de moeite. Dat wordt een leuke kandidaat. Ze zijn zich aan het warmlopen. Ze hebben goede ideeën. Het enige wat ik hoor is ruzie tussen de linker en de rechtervleugel. En dat is het.
8: Ja, de Democraten hebben 2 problemen. Eén, ze zijn enorm verdeeld tussen die democratisch socialisten, hè, wat in Amerika als communisten wordt afgeschilderd, die ook een aantal voorverkiezingen hebben gewonnen, en de mainstream democraten. En tweede is, ze hebben niet één leider. Je hebt een leider in de senaatsfractie, die is niet de baas van de partij. Je hebt een leider in het huis, die is niet de baas van de partij. Je hebt de gouverneurs, die dat ook niet zijn. Dus er is niet één gezicht dat de oppositie kan aanvoeren tegen de republikeinen. En het grappige is, als je naar peilingen kijkt, dan zie je dat als wordt gevraagd wie is voor u de beste kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028, dat Kamala Harris,
9: ja,
8: die een ongelooflijk slechte campagne heeft gevoerd en een heel slecht resultaat heeft neergezet, dat die bovenaan staat.
9: Ja.
8: Dus de Democraten zijn blijkbaar zo in paniek dat ze terugvallen op iemand die het helemaal niet kan.
9: Nee.
8: En waarvan je eigenlijk al zegt, die gaat op voorhand de verkiezingen verliezen. Dus die hebben echt een heel groot probleem, omdat ze geen leider hebben, geen kandidaatleider.
9: Nee.
8: Ze hebben een verdeelde partij. Dat wordt, als ze dat niet fixen, een drama bij die verkiezingen over 2 jaar.
9: Zeker. Het is misschien ook, denk ik, omdat dat de enige is die ze kennen. Die vrouw heeft natuurlijk, ze heeft dan wel verloren, maar iedereen weet wie ze is. En alle andere namen die je af en toe hoort, daar weten de mensen eigenlijk niet precies van.
8: Ja, nou ja, het zorgelijk is ook dat op 2 Kevin Newsom staat. Dat is de gouverneur van Californië. Dat is weliswaar de grootste staat van het land. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen een senioren persoon. Maar Californië is net als, dat is ook de staat waar Kamala Harris vandaan komt, is echt een uitgesproken liberale linkse staat in de ogen van de Amerikaanse kiezers. En veel mensen hebben helemaal geen zin om op iemand te stemmen die dat label heeft.
9: Nee.
8: Dus dat betekent dat je al moet kijken naar kandidaten. 3, 4 of 5 die op dit ogenblik in die partij heel weinig steun hebben.
9: Ja.
8: Maar je ziet wel vaker dat een kandidaat die bij de voorverkiezingen de eigen achterban heel goed doet, bij verkiezingen aflegt, omdat die zwevende kiezers, die middenkiezers, dan toch zo'n kandidaat uitgesproken links of rechts vinden.
9: Ja, tenslotte dan dezelfde vraag over de Republikeinen. Want je hoort daar de naam van Vance en je hoort anderen zeggen, ja, die wordt weer een beetje weggemoffeld. Je hoort de naam Rubio noemen en dat is het dan zo'n beetje. Hebben die een plan of een strategie voor de verkiezingen van 2028?
8: Ja, er worden eigenlijk 2 namen genoemd die jij ook nu noemt. Vicepresident J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. 2 getalenteerde politici. Maar wel nu sterk geassocieerd met Trump, die zeer impopulair is. Dus normaal gesproken zou dat een rit richting de achtergrond zijn. Maar door dat enorme probleem van de Democraten zouden ze nog kansrijk kunnen zijn. En als je nu Republikeinen vraagt, wie is jouw favoriete kandidaat om de presidentskandidaat te worden, dan zie je dat J.D. Vance, de vicepresident, president op 1 staat, met zo'n 35% van de Republikeinen die hem zou steunen vandaag. En Rubio staat op 2 met een procent of 17, 18. En dan volgt de rest. Dus eigenlijk 2 kandidaten die gegarandeerd het niet zouden halen, gelet op de impopulariteit van Trump, zouden nu nog kansrijk kunnen zijn, omdat de Democraten er een nog grotere puinhoop van maken.
9: Ja, ja, maar goed, dat is, het zou winnen zijn omdat de ander het zo slecht doet.
8: Exact.
9: Ja, wat in feite ook het geval is geweest toen Trump won van Hillary Clinton en toen Trump won van Kamala Harris.
8: Ja, hoewel Trump in 2016 nog wel echt heel erg anti-establishment, anti-huidige gang van zaken, anti-politiek campagne voerde. En Amerikanen hebben heel weinig vertrouwen in de media, in de journalistiek, in het rechtssysteem, in de politiek. Dus dat onderbuikgevoel sprak hij wel aan. En hij was echt een hele duidelijke andere keus. Maar nu is hij ook al gewoon politicus geworden. En zijn potentiële opvolgers zijn dat helemaal. Dus het wordt weer kiezen uit kwade voor de Amerikanen.
9: Oké. Nou, we gaan elkaar de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en Eerste Kamerlid voor de VVD.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. En dan het weer van Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Laatste week wordt Oekraïne nacht in nacht uit bestookt met Russische raketten. En waarom doet Volodymyr Zelensky wederom een beroep op aan Donald Trump? Deze keer via CNN.
7: I'm asking American partners to sell me 5% of missiles, what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
6: Ja, het lijkt of je Trump hoort onderhandelen, zal ik maar zeggen. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan houdt de situatie in Oekraïne in de gaten. Geert-Jan, vorige week legde Robert Serry, de diplomaat, hieruit dat de situatie zo erg was dat hij eerder uit Kiev is vertrokken, waar hij een groot deel van zijn leven verblijft. Is de situatie nu onveranderd?
8: De situatie is onveranderd en nijpend. En Robert Serry kan dan nog weg uit Oekraïne. Er zijn miljoenen Oekraïners die daar natuurlijk gewoon blijven, of het nou erger wordt of niet.
6: Ja.
8: En die ballistische raketten, waar Zelensky het ook over heeft als hij spreekt over dat hij luchtafweer wil, dat is op dit moment het grote probleem van Oekraïne, van de Oekraïnse steden. Ja, en als het afvangpercentage afneemt van de luchtafweer, dan heeft elke burger van Oekraïne een probleem. En er is zelfs nu een discussie in Oekraïne tussen de pers en het ministerie van Defensie. Want het ministerie van Defensie wil sinds vandaag niet meer publiceren hoeveel ballistische raketten er uit de lucht zijn geschoten. Je weet, ze doen dat dag in dag uit sinds 4,5 jaar oorlog. Ja, ja. Maar nu zegt het ministerie, ja, wij vangen niks meer af. En jullie framen dat alsof dat onze schuld is en wij ons werk niet doen. Dan zeggen de journalisten, nou ja, ja toch moet je blijven publiceren, want je bent anders niet transparant. Dus het geeft aan hoe gevoelig dit dossier is. Wat een gebrek aan luchtafweer leidt dan weer tot frictie op andere niveaus.
6: Ja. Zelensky zegt dat hij miljoenen telefoontjes pleegt, dat lijkt mij aan de hoge kant. Maar toch, om aan luchtafweerraketten te komen of ze te kopen, wat zijn de vooruitzichten?
8: Misschien belt hij alle Amerikanen af.
6: Ja, dat zijn 342 miljoen.
8: Dan is het nog weinig. Ja. Maar de vooruitzichten zijn ook gewoon slecht, Bernard. Want Amerika voert natuurlijk nog altijd die oorlog in het Midden-Oosten en houdt zijn Patriot-kruid daar niet droog. En Zelensky die zegt dan ook in gesprek met CNN, ja, ik haal alles uit de kast, echt alles. Ik kan over sommige dingen niet eens zeggen wat ik doe en vragen uit de kast haal. Waarbij hij er wel bij zegt, ja, niks corrupts of illegaals, voordat mensen dat weer denken. Nee. Maar de lobbyist puur sang Zelensky, die zoekt dus zelfs het randje op. Waarbij we wel even moeten zeggen, het is niet zo dat hij dan die luchtafweerraketten van Amerika zou krijgen. Die zou hij of kopen of via die Pearl-pakketten die Mark Rutte voor hem regelt voor, ja, via de NAVO. Dan zou hij ze op deze route krijgen.
6: Ja, en dat betalen wij ze en Amerika, exact, levert ze. Ja. Daar komt het op neer. Zelensky zal zijn lobbykunst toch moeten blijven vertonen. We hebben in de loop van de jaren ook van jou vaak gehoord hoe een meester die man daarin is. Want Oekraïnse steden zijn momenteel slecht verdedigd.
8: Ja, en een aantal gedachten heb ik dan over wat Zelensky de Amerikanen zou kunnen bieden. Want we kennen Trump en zijn transactionele regering voor wat hoort wat. Nou ja, we weten dat Oekraïne inmiddels een geweldige wapenindustrie aan het optuigen is. Dat Amerika geïnteresseerd ook is in de Oekraïnse drones. Dus daar kan een deal in zitten. Misschien dat ook het toekomstig produceren van een Oekraïns-Europese luchtafweerraket van het Vrija-systeem, dat moet over een jaar op de markt komen. Misschien dat de Amerikanen daar ook wel interesse in hebben, omdat ze dus ook van alles er doorheen jagen.
6: Ja, die hebben zelf ook gebrek aan Patriots. Dus
8: precies.
6: Ja.
8: Maar als je het nieuws wat breder volgt, Bernard, dan zie ik ook nog andere ontwikkelingen. Want wat is er nou weer vannacht gebeurd? Oekraïne voert hele felle aanvallen uit op een belangrijke zeehaven van Rusland in de Zwarte Zee, bij Novorossiysk. En J.D. Vance, die heeft, volgens mij was het begin deze week, tegen Zelensky gezegd, stop nou met het aanvallen van schepen die olie vervoeren in de Zwarte Zee, Russische schepen, want de prijs van olie wereldwijd, die gaat over de kop. Dan Zelensky heeft gezegd, oké, doe ik wel, maar wat staat er tegenover? Dat weten we nog niet. Misschien wel een Patriot. Nu valt Oekraïne de hele infrastructuur van die haven aan.
6: Ja.
8: Niet de schepen met olie, wel de rest. Ze raken ook graanterminals. Nu klaagt Rusland steen en been, ik zeg gejank van de bovenste plank, over dat de graanterminals worden aangevallen. Want dat drijft de graanprijs weer op. Nou, ik denk dat wat Rusland al 4,5 jaar doet in Oekraïne, dat ook de graanprijs en de voedselprijzen geen goed doen.
6: En het is ook een beetje Groundhog Day, want toen de oorlog begon had je diezelfde kwestie.
8: Ja, en ook nu zou het kunnen dat Rusland dan loopt te klagen en hoopt dat J.D. Vance zegt, oké, Zelensky, stop nou met aanvallen van graanterminals. En dat Zelensky dan misschien zegt, oké, maar voor wat hoort wat. En zo zie je aan alle kanten wordt alles uit de kast gehaald. Je hebt zelfs nog F-16's in Oekraïne, waarmee in potentie ballistische raketten uit de lucht zouden kunnen worden geschoten. Maar ja, we hebben ook het gehad over hoe moeilijk het is om een F-16 te bedienen. Ja, die piloten die kunnen veel in de Oekraïne, maar dit is echt van de bovenste plank.
6: Ja, en zo'n raket is ballistisch, hè, dus je gaat krankzinnig hoog. Heel moeilijk. Okay.
8: Er is één lichtpuntje, Bernard.
6: Ja.
8: Laatste nieuws. Ik heb zojuist een interview beluisterd op de Poolse radio met de Poolse onderminister van Defensie, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. En zij zegt, Polen overweegt luchtafweerraketten naar Oekraïne te sturen. Ze zegt dat er ook gesprekken zijn met de NAVO en Amerika, met als argument vanuit Polen, liever dat we boven Oekraïne raketten uit de lucht halen dan dat ze de grens overvliegen en in Polen landen. Nou, dat is aardig van de Polen als dat doorgaat, dziękuję bardzo. Maar ja, een paar Poolse luchtafweerraketten maken nog geen zomer.
6: Nee. Maar het is wel een hele ernstige ontwikkeling. Omdat dit de eerste keer is dat we, nou, waar we zo vaak over hebben, dat je ziet dat het Europese deel van de NAVO niet helemaal veilig is.
8: Nee.
6: Nee, dat is zo. Kijk, dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: De wereld.
6: Terwijl Amerika worstelt met Iran, houdt die andere grootmacht zich erg koest. De Chinese president Xi kijkt tevreden en heeft er juist een belang bij dat dit nog een tijdje voortduurt, al zal China dat nooit openlijk zeggen.
9: Dangtian, Zhongdong-地区局势, jingzhang, mingan.
6: Er was een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt dat de situatie in het Midden-Oosten uit de hand loopt. Ik praat erover met sinoloog Henk Schulte-Noordholt. Dag Henk.
10: Dag Bernard.
6: Zit Xi nu lekker in een leunstoel met een kopje thee toe te kijken?
10: Ja, hij heeft zelf wel misschien er baat bij of voor. In een historische ontwikkeling die hij als goed is, ook als onvermijdelijk ziet. Namelijk dat het kapitalistische Westen en als uitwassen daarvan het imperialisme ondergaat en het socialisme, waarvan China de informele leider is, opkomt. Dus dat is niet alleen maar retoriek. Zo zijn die mensen ook gevormd, via de partijscholen die ze hebben gevolgd. Ze zien hier een overreaching van Amerika die zichzelf te gronden richt, versneld te gronden richt.
6: Ja.
10: Dus in die zin kunnen ze natuurlijk wel, zoals je zegt, een beetje achteroverleunen. Maar er zijn ook wat praktische bezwaren die ze minder leuk vinden. Maar dit is denk ik het overheersende gevoel.
6: Ja. Welk belang heeft China bij deze oorlog?
10: Ja, de uitputting van Amerika is het belangrijkste. Ik vond het heel symbolisch, vlak nadat de oorlog was begonnen, toen allerlei scenario's nog overwogen werden in Amerika, werden er meer dan 2500 mariniers uit Okinawa. Dat is dus het zuidelijke deel van Japan, die eilandenketen in het zuiden van Japan, waar de Amerikanen een grote basis hebben. Die werden overgegeven naar het Midden-Oosten. Dat is precies wat China aan de kaart speelt. Jij zult je misschien nog herinneren de Pivot to Asia onder president Obama. Ja, zeker, minister ja. Clinton was toen buitenlandse zaken, Hillary Clinton. En die zeiden, we moeten ons niet onze energie en onze tijd verspillen aan al die zinloze oorlogen in het Midden-Oosten. Onze echte grote strategische verhaal, dit was in 2010, toen al, is China. Dus laten we daar onze energie en militaire activa op inzetten. En nu zie je de omgekeerde beweging.
6: Ja. Ja, het was inderdaad zo.
10: Terwijl China veel machtiger is geworden.
6: Obama die had het over het belang van Azië in het algemeen. En ik herinner me ook dat bij zijn herverkiezing, na zijn herverkiezing, was zijn allereerste reis naar Myanmar. Niet naar Europa of niet naar Afrika, naar Myanmar. Dat was toen echt een signaal van, dit is de kant waarnaar wij uitkijken.
10: Ja. En ook toen een potentiële democratie nog, denk ik. Dat is om die reden.
6: Ja, wel.
10: Obama zette zich daar meer voor in dan Trump.
6: Ja. Nou is China ook een bondgenoot van Rusland, maar ook van Iran. Speelden de Chinezen op militair terrein ook een rol in dit verhaal?
10: Ja, China is natuurlijk ook wordt genoemd als het belangrijkste lid van als een autocratie. Rusland, Noord-Amerika, China en Iran. En heeft al jarenlange militaire samenwerking. Overigens hebben ze dat wel wat teruggeschroefd. Dus meer dual-use technologie dan rechtstreekse wapens en leveranties. Maar het zal China niet welgevallig zijn als Iran om zou vallen. En als daar een, laten we zeggen, zoals zij het noemen, een kleurenrevolutie zou plaatsvinden. Dat een ander politiek systeem zou ontstaan. Dat zou erg in hun nadeel zijn. Ja. Anderzijds kunnen ze niet te hard inzetten op een steun met Iran. Want dan zouden ze toch Amerika, met wie ze ook voorzichtig proberen wat relaties te verbeteren, voor de schenen schoppen. En er is nog een ander element, dat heet Saoedi-Arabië. China heeft in 2023 een hele belangrijke rol gespeeld in de normalisering van de betrekkingen tussen Iran en Saoedi-Arabië. Ze hebben met beide landen grote economische relaties. Gaat veel verder dan alleen maar olie. Dus ook bouw van infrastructuur, levering van elektrische auto's en ga maar door. Dus ze moeten voorzichtig opereren. Maar ze willen niet dat het Iraanse regime omvalt.
6: Nee, dat begrijp ik. En overigens, dat was uitzonderlijk. Hè. We hebben destijds daar ook over gesproken, jij. En het was uitzonderlijk dat China zo'n diplomatieke missie ondernam. Want dat is, laten we zeggen, geen Chinese traditie, om het maar voorzichtig uit te drukken.
10: Nee, de ervaringen die ze hebben, hun geopolitieke bril, richt zich vooral op Oost-Azië. Daar moet natuurlijk de oude positie van dominantie worden hersteld. Te beginnen met Taiwan, Zuid-Chinese Zee, waar ze heel assertief zich opstellen ook. Maar in de rest van de wereld zijn ze nogal terughoudend. Maar die bemiddeling tussen Iran en Saoedi-Arabië past ook wel een beetje bij het Chinese zelfbeeld en hoe ze zichzelf ook graag neerzetten. Namelijk als een grootmacht die toch vredelievend is, die via onderhandelingen en overleg en niet via meteen met wapengekletter problemen probeert op te lossen.
6: Ja.
10: Dus in die zin was dat een enorme politieke doorbraak voor ze.
6: Ja, nou wat Xi zittend in zijn leunstoel met zijn kopje thee ook ziet, zijn alle berichten over het gebrek dat Amerika zo langzamerhand krijgt aan raketten en munitie. Daar zagen we al heel vroeg in de oorlog signalen van toen Trump mariniers weghaalde, wat jij noemde, uit Okinawa. En als ik dat hoor en denk, dan denk ik, waarom schreeuwen de Amerikanen dit zelf van de daken? Hè? Het lijkt mij niet zo handig. Maar Xi zal zeggen, blijf het vooral van de daken schreeuwen, want het komt mij alleen maar goed uit, toch?
10: Wat van de daken schreeuwen, bedoel je precies?
6: Dat ze door hun eigen raketten heen raken.
10: Oh, sorry. Dat, zeker. Dat past zeker in het Chinese belang dat die uitputting plaatsvindt. Want nogmaals, ze willen wereldwijd hebben ze die ambitie die ik noemde in het begin van ons gesprek om Amerika te verzwakken. En China is natuurlijk een razendsnelle militaire opbouw bezig. Zowel met enorme wapensystemen, technologieoverdracht naar allerlei landen. Dus het is zeker in hun belang dat Amerika mondiaal verzwakt.
6: Ja. Er wordt steeds gesproken over de landen die het meeste lijden hebben onder het afsluiten van de straat van Hormuz. Dat is Europa, zeker. En dat is misschien ook Afrika, dat is bijna ook wel zeker. Maar we horen ook steeds China. Is dat echt zo? Heeft China daar nou zo'n enorme hinder van?
10: Ja, kijk, nog steeds, ondanks de elektrificatie van de Chinese industrie is nog steeds erg afhankelijk van olie. En olie moet voornamelijk worden geïmporteerd. En een 2/3 van de olie-elektrificatie van de Chinese industrie is nog steeds erg afhankelijk van olie. En olie moet voornamelijk worden geïmporteerd.

0: stokken zou ophouden, zodat we een groot probleem zijn.
1: Ja. En wat heeft dit alles voor effect op de Chinese economie?
0: Nou, die is sowieso verkeerd, die was in zwaar water. Dat heeft niet alleen hiermee te maken. Kijk, de Chinese economie die is al jaren aan het afzwakken. We herinneren ons nog die groeicijfers van de eerste twee decennia van deze eeuw. Van 12%. Dat is nu teruggezakt naar 5%. Daar heeft die COVID-epidemie ook geen goede bijdrage aan geleverd. En als de energieprijzen stijgen, is dat voor China natuurlijk niet gunstig. Ik weet niet precies in percentages, maar zeker versnelt het ook weer. En dat is dan wel weer een keerzijde ervan. Ik vond het zo interessant, toen dit conflict net uitbrak, dan zag je de aandelen van een aantal Chinese bedrijven omhoog schieten. Vooral bedrijven die actief zijn in de groene industrie, in batterijen, auto's, ja, windmolens, en ga maar door. Dus
1: ja, dat begrijp ik ook best.
0: De elektrificatie,
1: ja.
0: En die is mondiaal, is dat een onomkeerbare trend. En China is daar gewoon de verreweg het verst in volume en in technologie. Dus in die zin is het per saldo denk ik niet erg negatief voor de Chinese economie.
1: Ja. Laten we even praten over Taiwan. Daar hebben we het al vaak over gehad. China ziet hoe het Trump vergaat in alle perikelen waarin hij zichzelf heeft gewurmd, zal ik maar zeggen. Is dit een uitnodiging aan China om dan misschien wat strenger op te gaan treden tegen Taiwan? Of, dat zou ook kunnen hoor, denken de Chinezen, nou, als die Amerikanen met dat enorme leger zo'n land als Iran er niet eens onder krijgen, dan moeten wij misschien ook uitkijken. Hoe zijn ze geïnspireerd of juist voorzichtiger?
0: Ik denk dat de eerste, vooral geïnspireerd. Kijk, even los van wat hier allemaal gebeurt in het Midden-Oosten, is dit een politiek axioma, politiek imperatief, dat Taiwan weer herenigd wordt, zoals zij het noemen, met het moederland. Ja. Dat moet links of rechtsom gebeuren. Dus wat ze hierbij in de kaart speelt, is ten eerste dat als normaal nu wordt gemaakt dat de andere grootmacht soevereiniteit van andere landen schendt, met wapengekletter, ongegeneerd andere landen binnenvalt, leiders verwijderd, ga maar door. En dat terwijl Taiwan niet eens een ander land is, dat is natuurlijk onderdeel van China, dat vindt niet alleen China zelf, dat vinden ook de meeste andere landen ter wereld, hebben gezegd, ja, er is maar één China, dus volkenrechtelijk staan ze eigenlijk nog sterker. Dus dat geeft ze een enorm voordeel. En die Amerikanen worden natuurlijk, dat bleek ook weer toen Trump in China was in mei, die ging daar heel ver. Die zei andere dingen dan Amerikaanse presidenten voor hem hadden gezegd. Hij zei bijvoorbeeld, die wapenleveranties die Amerika jaarlijks nog levert aan Taipei, aan Taiwan, die worden voortaan, ga ik die in overleg afhoren als ik dat doe, met de Chinezen zelf. En ze presenteert het als een soort onderhandelingschip. Ja. Maar dat werd heel, heel erg vreemd opgevat, dat ze die kaart uit handen gaven. Dus Amerika, de Chinezen hebben meer vrij spel, maar dat tweede punt wat jij zei, is het zo makkelijk om Taiwan in te vallen en over te nemen? Nee, dat is erg ingewikkeld, denk ik.
1: Nee, maar
0: het is natuurlijk een eiland, het is heel moeilijk om daar te landen, amfibisch. Ja. Hoe doe je dat? Dus dat blijft een overweging die heel ingewikkeld wordt.
1: Nou, je zou het kunnen omsingelen, hè, met schepen gewoon, en daardoor isoleren. Je kan ook uit de lucht, alles. Er zijn opties. Maar nog eens iets, hè, je had het net al over die militairen die uit Okinawa zijn weggehaald. Dat betekent dat de Amerikanen feitelijk minder slagkracht hebben in die regio. Is dat ook een inspiratie voor China om te zeggen, nou, dan worden onze kansen om Taiwan in te nemen, fout woord, ik weet het, maar met ons te herenigen, die nemen dan toe?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, die nemen toe. En de politieke wil neemt af, daar had ik het net over. Want Biden heeft nog een paar keer geroepen, we komen ze zeker te hulp als China dat zou doen. Nou, toen Trump slaat hele andere teksten uit. Die zegt dat idee van onafhankelijkheid, niet dat Taiwan dat gaat doen hoor, formeel. Maar dat vindt hij een heel slecht idee. En waarom zou ik Amerikaanse troepen zo ver over zee sturen? Dus ze voelen dat misschien de tijd wel rijp is. Amerika verzwakt materieel en de politieke wil neemt af.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich een hele gunstig scenario.
1: Ja, er is nog een dingetje, daar hebben we het vaker over gehad, maar ik stel hem toch weer die vraag. Wij erkennen Taiwan helemaal niet. Geen enkel land, bijna geen enkel land ter wereld. Nee.

0: Sinds we allemaal die eenlandpolitiek hebben aanvaard. Zou het niet flinker zijn van ons om te zeggen, nou, dan erkennen we Taiwan wel. Want als we dat niet doen, ja, dan hebben we ook geen argument als China eenmaal toeslaat.
1: Ja, precies. Nee, dat zou heel goed zijn. Daar zouden de Amerikanen het voortouw in moeten nemen. Maar ja, dan moeten we even de klok terugdraaien naar de jaren 70, toen Nixon naar China ging.
0: 72,
1: en dat was juist de doorbraak. Ja. 72, van normalisering van betrekkingen. Maar toen hebben ze niet gezegd van Taiwan hoort bij China, maar er is maar één China. En daar verstaan misschien, dat is men aan beide kanten van de straat het over eens. Dus als je nu dat na zoveel jaar, ruim 50 jaar, helemaal terug zou draaien en zeggen Taiwan is onafhankelijk. Eén ding is zeker, dan moet China, ook al zijn de risico's enorm, die moet, kan niet anders dan onmiddellijk Taiwan aanvallen.
0: Ja.
1: Dat is absoluut uitgesloten om het niet te doen. Ze hebben zelfs een wet aangenomen in 2005, de anti-afscheidingswet. Dus er is geen enkele andere optie dan met vol geweld erin te gaan.
0: Ja.
1: Dus dat risico zullen Europa en zelfs de Amerikanen niet lopen.
0: Nee, dat zou dan een provocatie zijn die we onszelf kunnen verwijten, dat begrijp ik. Ten slotte nog even, Henk, je hebt het al heel even over gehad. De Chinese krijgsmacht. We horen van alles. Zeggen, het gaat goed. Ze kunnen heel veel. Ze maken een redelijk goed gevechtsvliegtuig. Ze hebben inmiddels een paar vliegtuigschepen. Ja, Amerika heeft er 11, maar goed, ze hebben er dan ook 2 of 3. Dus ze komen een eindje in de buurt. Hoe is de kwaliteit van die krijgsmacht?
1: Dat is moeilijk te zeggen, omdat ze niet getest zijn in de actuele oorlogssituatie. Sinds 1979, toen hebben ze Vietnam aangevallen. En daar hebben ze een zware nederlaag geleden, hoewel ze dat nooit zullen erkennen. Dus de opbouw van een moderne krijgsmacht, met integratie van onderdelen en alles, command and control, alles wat erbij komt kijken, dat is nooit getest. Dus je hebt wel deskundigen die zeggen, ja, al die wapensystemen, dat moet je alleen in de praktijk kun je beoordelen in hoeverre dat goed geïntegreerd is en in de vechtsituatie effectief.
0: Ja.
1: Dus dat is één ding. En het tweede is de onrust aan de top van het leger. Je hebt daar een Xi is bekend om zijn anticorruptiecampagne, maar die heeft hij ook uitgebreid tot het leger. Dat betekent dat het centrale militaire comité, dat is het hoogste orgaan van het leger, geleid of onder toezicht van de partij. Daar zaten 5 generaals in. En 4 van die 5, en Xi zelf, en 4 van die 5 die zijn de laatste 2 jaar gezuiverd. En niet eens onder aanklacht van corruptie, maar eerder dat ze niet zich wilden schikken naar de bevelen van het centrum. Lees wat Xi Jinping wilde. Dus daar is van alles gebeurd.
0: Oké, wat wil Xi Jinping dan van zijn leger?
1: Die wil dat het moderne oorlogen kan voeren en winnen.
0: Ja.
1: Dat is de slogan.
0: Ja.
1: En vooral in de regio. Dus Taiwan moet gebeuren. En misschien heeft die legertop gezegd, we zijn helemaal niet klaar voor, die risico's zijn te groot. Is daar een klassieke strijd geweest tussen het burgerleiding en de legerleiding? Ja. Dat weten we allemaal niet hoor, dat is speculatie. Maar dat is wat hij wil. En het moet in zijn levensloop, dat is ongeveer gelijk aan zijn ambtstermijn waarschijnlijk, moet dat gebeuren. Ja. En als dat niet lukt, dan heeft hij een probleem.
0: Ja. Voor die tijd spreken we elkaar nog. Tot bedankt, sinoloog Henk Schulte-Noordholt. En tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hommelburg. Tot de volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen... heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten... met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie. En dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer... zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen... kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. En dan het weer van Weer Online. Het is een